0: het begin van de bubbelvorming hebben we achter ons gelaten. Maar we krijgen nog een behoorlijk stuk. We zijn pas net begonnen aan de hele emissies. Of het nu IPO's zijn of gewoon dat er geld en schuld wordt opgehaald. Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld die vrije kaststromen. Ja, die gaan omlaag.
1: Hard.
0: Heel hard. Maar. De nieuwste verwachtingen zijn dat die vanaf 28... knijterhard weer omhoog gaan. En dat dus daarmee het AI-verdienmodel op de rit begint te komen. En dan komen die van de hyperscalers is de verwachting dat die cashflows veel hoger uitkomen dan dat ze de afgelopen jaren op die hele hoge niveaus
2: waren.
0: Dus
2: het is nog anderhalf jaar uitzitten?
0: Nou, kijk, op een gegeven moment je begint nu te merken dat ook met die IPO's, en die gaan dan nog versterken, dat die waarderingen verder omhoog gaan. We worden een beetje losgezogen van de fundamentele waarden. Maar dat kan nog zo ver doorgaan. Ik denk zelf dat je nog gewoon een jaar, twee jaar gewoon de gekte aan kan houden. Alleen wat het wel is met een bubbel die opgeblazen wordt. Juist omdat je de fundamentals een beetje loslaat, gaat de werkelijkheid toenemen. Dus als je dan jouw vraag van, en je kijkt ook naar die chip of de SOX-index, dus de chipbedrijven, ja, die doet in een paar weken 100%. Ja, iets wat verticaal omhoog gaat, stabiliseert niet. Dat corrigeert wat harder, maar dat verliest niet al zo'n 100% en gaat daarna waarschijnlijk meestal weer door.
2: Dus wennen maar aan. Dit hoort er dan bij.
0: Nou ja, met een bubbel gaat de bewegelijkheid toenemen. Dus we gaan eraan wennen dat je af en toe min 15, min 20 doet. Dat wil niet zeggen dat het meteen voorbij is.
1: Voor de uitzending had ik met Ralf erover.
2: Heb je voor de uitzending weer geweldige dingen gezegd?
1: Ja, zeker weten. Want ik had
0: we waren heel scherp.
1: We waren heel scherp. Ik had naar de Outlook gekeken voor de tweede helft van dit jaar. En er is één punt waar Ralf en zijn team heel erg afwijkt van consensus. En dat is renteverlagingen. Dus ik bedoel, de financiële markt denkt nu dat er een grote kans is in de Verenigde Staten op een renteverhoging in oktober en bijna zeker in december. Ja, Ralf en zijn team gaan uit van een verlaging.
2: Kijk, maar dat betekent of tech-aandelen in meer of mindere mate daardoor geraakt worden? Of,
1: nou ja,
2: wat bedoel
1: op
2: je
1: moment,
2: precies?
1: Als je de rente verlaagt, dan neemt de waarde toe van toekomstige kaststromen en wordt dus technologie aantrekkelijker. Kijk, en ik denk dat de inflatie wat gaat toenemen, dat de rente wat gaat toenemen en dat...
0: Heb je de olieprijs gezien? De afgelopen weken. Dus al die verwachtingen van hogere inflatie beginnen langzaam weer terug te keren.
1: Zeker. Straat van Hormuz is volgens mij nog steeds niet volledig open. We missen 1 biljoen vaten olie. Als je dan kijkt naar de termijnmarkten, voor elke dollar aan olie dat er verkocht wordt, wordt er voor $73 gespeculeerd in papieren oliecontracten. Dus ik denk dat die olieprijs nog wat gaat stijgen. Helemaal nu in Europa en in de Verenigde Staten. Driving season is begonnen. Miljoenen mensen gaan op vakantie. Het is kwartaal met de hoogste olievraag van het hele jaar. Dus ik zie die prijs wat oplopen. En ook de renteverwachting. Ik denk dat het grootste verschil is van ons inzicht is dat Ralf uitgaat van de centrale bank in de Verenigde Staten die gaat verlagen. En ik aan het eind van het jaar van verhogen. Als het zo
2: Ralf is erbij, dus het lijkt me gepast om een reactie te vragen.
0: Nou ja, ik weet niet of de discussie over zeg maar de tech heel erg met centraal bankbeleid te maken heeft. Anders dan dat rentes waarderingen bepalen. Wij zitten natuurlijk meer gewoon op het inflatieverhaal. En denken dat, zeker nu olie weer wat omlaag is gekomen voor de Fed, dat ruimte geeft omdat die eigenlijk nog steeds in een verkrappingsmodus zitten. Dat de rente daar, zeker als de inflatie niet verder oploopt, weer wat naar beneden kan. Wat veel belangrijker is vanuit een beleggingsoptiek. Ik geloof heel erg in cycli, hoe de markten bewegen. En als je nu de presidentiële cyclus in Amerika kent, 4 jaar. De 2 slechtste kwartalen in die 4 jaar zijn het tweede en derde kwartaal in het jaar van de tussentijdse verkiezingen. Dat is dit jaar. Maar, en dan komt een hele grote maar, de 3 beste kwartalen volgen daarna. Dus zeg maar mensen die denken dat de bubbel bijna op knap staat, dan denk ik van nou krijg je misschien aan het eind van de zomer wat bewegelijkheid, maar ik zou dat als een zeer interessante instapmoment zien.
2: Maar en historisch gezien is er een verklaring voor dat het dan deze kwartalen zijn die min laten zien?
0: Je kan ook zeggen dat het aantal keren dat gebeurt, dat nog niet significant is. Dus N is pas 19 en dat moet naar de 40. Sinds 1950 is dat nu natuurlijk pas. Wat je wel over het algemeen ziet en waar het op aansluit in mijn optiek is dat, nou ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen van AI, het gaat gewoon ontzettend goed met bedrijven. Dubbelcijferige winstgroei voor alle regio's voor dit en volgend jaar. Recordmarges. De verwachting is de marges in Amerika, maar zelfs in Europa en Amerika zitten bijna op de 16%. En de verwachting is dat er nog gewoon aankomend jaar 100 basispunten bijkomt. Terwijl er dit jaar ook al 100 basispunten.
1: Dat is al heel een punt wat ik eigenlijk al 30 jaar aan het volgen ben. Want als je dan kijkt naar de marges van de S&P 500 sinds 1990 tot nu, is dat bijna 1 rechte lijn van linksonder naar rechtsboven.
0: Dat is absoluut niet zo.
1: Die grafiek ga ik delen met je.
0: Nou, ik heb hem ook. Ik toon hem bij elke presentatie.
2: Ik heb hem niet.
0: Nee, maar goed, wat daar in ieder geval wel grappig aan is, historisch gezien, vanaf 1950, toen de S&P in zijn huidige weging kwam, is het maar één keer voorgekomen. Dat was geloof ik met de energiecrisis in de jaren 70, 80. Over het algemeen pieken marges eerst voordat een aandelenmarkt piekt. Nou, als je nu nog gewoon marge-expansie hebt, ja, denk ik dat
2: die markt erachteraan.
0: Nee, dan duurt het. Dus eerst moeten de marges gaan dalen en daarna komt de markt pas. Dus ja, als je nu nog in marge-expansie zit, dan lijkt me dat je het erg vroeg bent om al voorzichtig op aandelen te worden.
1: Ja, ik ben wat meer van hoge marges zorgen voor concurrentie. Volgens mij zijn de marges, zoals ook volgt voor mij in, sowieso wel historisch hoog. Ja. Gezien. Het is een van de datapunten die historisch altijd minimum reverting is. Het gaat weer terug naar het gemiddelde. Weet je, kijk, en op het moment dat ik het had over Micron kopen het op 100, had niemand het erover. En nu is het stomste wat ik gedaan heb, verkopen op 800, want we gaan naar 2000.
2: Dat vind je zelf wat minder stom?
1: Nou ja, dat weten we over een aantal jaren. Kijk, weet je, ik ben een Buffett-fan. Dus ik koop heel graag van de angsthazen en ik verkoop aan de hebzuchtigen. Alleen, de geschiedenis heeft wel geleerd, als de tijd is dat de hebzuchtigen kopen, dan duurt het nog wel eventjes. Maar ik ben liever te vroeg dan te laat met dat soort dingen.
0: Ik ben geen expert op micro, maar je hoort in de analyses wel dat zeg maar dat bedrijf nu staat waar Nvidia anderhalf jaar geleden stond. Dus ja, er is een enorme run geweest. Maar als je die redenatie volgt, dan zit er nog ook wel een run in.
2: Ja. Klopt het nou dat er ook nog relatief veel misbaksels uit de fabriek van Micron komen? Dat er toch nog wel wat fout gaat?
1: Klopt, iets meer dan de helft. Dus op het moment dat jij geheugenchips bouwt, gewoon de standaard jongens, dan gaat 95% van de chips die je maakt zijn goed. Bij Micron mislukt iets minder dan de helft. Duizenden mensen van Micron, Samsung en SK Hynix zijn bezig om de yield, zoals het officieel heet, te verbeteren. Stel dat ze het krijgen naar 75, dan heb je in één keer 50% extra chips. Ik denk dat het heel erg cyclisch is. Dat het een soort grondstof is. Dus Micron had een jaar geleden al een marge, netto winstmarge van 29%. Het is nu 69. En alles van prijzen die zo hard stijgen als geheugenchips, dat komt een keertje naar beneden op het moment dat er één chip te veel is voor de hele markt. Want dan stort het gewoon
0: erin. Daar zit nou het probleem. Wat mij verbaast, dat vorig jaar iedereen sprak over ASML, een moeilijke markt. En vanaf januari is die koers geëxplodeerd. En opeens is er tekort in de chipmarkt. Ik ben niet een expert, ik snap daar helemaal niks van dat we dat vorig jaar niet zagen aankomen. Maar ik lees deze week dat was het Apple en volgens mij nog een van de grote jongens hun prijzen moeten verhogen omdat het tekort is aan chips. Nou, als er iets goed is voor belegger, als er veel vraag is en weinig aanbod, en ik hoor ook dat als je een chipfabriek wil bouwen in Europa, omdat we onafhankelijk moeten worden, dat we 10, 15 jaar bezig zijn. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat er volgend jaar op een overschot aan chips is.
1: Nou ja, we gaan het zien.
2: We gaan het zien. Kijk, het komt van de spannendste uitspraken van dit panel. We gaan snel door naar deel 2.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De Buffett-fans moeten ook nog aan hun trekken komen. Staat nog op het programma met Karel Merks en Ralf Wessels. Maar eerst naar de laatste transactie van Ralf.
0: We hebben goud wat afgebouwd. Omdat dat qua ontwikkeling tegenviel en de correlatie de verkeerde kant op ging. En tegelijkertijd hebben we wat winst genomen op emerging markets. En zijn nog meer de AI-bet gaan spelen. We waren wel enthousiast op IT, maar we hebben ook de regio, de VS, verder aangezet.
1: Diamondback Energy.
2: Dat begint met een D, maar het is niet Duolingo.
1: Nee, zeker niet.
2: Ik denk altijd maar dat je alleen maar Duolingo koopt.
1: Nee hoor, ik bedoel, ik heb twee keer gekocht. En we verkopen niet en we kopen ook niet bij. Want het maximale bedrag dat ik heb willen investeren zit erin. Diamondback Energy, de leidende olieproducent uit Texas. Niemand kan goedkoper olie uit de grond halen dan dat zij. En ik verwacht nog steeds dat ik een kwartiertje geleden zei nog steeds een oliespike in de komende maanden. Dus daar heb ik wat extra geld naar geallockeerd.
2: Logisch, vanuit jouw perspectief dan dus. Met de spike die eraan zit te komen. Berkshire Hathaway dan. Ontwaakt uit zijn winterslaap, kopte het FD afgelopen zaterdag. En Greg Abel wordt sowieso goed in de gaten gehouden als de opvolger van Warren Buffett. Dat is namelijk de investeringsmaatschappij van Buffett, hè, Berkshire Hathaway. Daar zwaait Abel nu de scepter. Zit ook op een berg met geld. Lijkt daar nu toch iets mee te gaan doen. En voert hij dan dezelfde koers als Buffett of niet? Hij is ook nog eens Amerikaan geworden tussendoor. Niet onbelangrijk, hè? Geboren Canadees, maar hij mag zich nu Amerikaans staatsburger noemen. Gaat hij het anders doen? Zijn er al tekenen van? Karel?
1: Zeker. Ik bedoel, Buffett was er altijd heel erg trots op dat hij zei, sommige bedrijven heb ik nog nooit gezien. En Abel lijkt wel elke dag in het vliegtuig te zitten om ergens naartoe te vliegen.
2: Ja, die meldt zich bij de hoofdkantoren.
1: Klopt, met de voeten op de werkvloer. Kijk, en voor de rest is volgens mij het belangrijkste verschil, als er al een verschil zou zijn, is die grote cashpositie die nog steeds hartstikke groot is. Dus waarschijnlijk denkt hij net als Buffett, als er een 2008 voorbij komt, dan mag Bank of America mij bellen, mag Goldman Sachs mij bellen en dan doe ik echt een fantastische deal. Het is niet dat hij in rap tempo die paar honderd miljard cash aan het afbouwen is. Dus wat dat betreft,
2: we hebben wel meegedaan aan die...
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Naar synergieën gaat zoeken tussen al die bedrijven. Aan de andere kant, hij is nieuw, dus het is ook niet zo raar dat hij overal eens even zijn gezicht laat zien, zou ik zeggen. Ik zou me meer ongerust gaan maken als hij in een redelijk snel tempo die hele cashpositie gaat inzetten. Dan kan je wel gaan zeggen dat er een andere koers gaat varen, maar dat zou heel raar zijn, omdat hij toch wel, ja, voorzichtig is gekozen om, zeg maar, het idee van Buffett voor te zetten. Ja, ik zou dat vreemd vinden.
3: Is die berg met geld ook op te vatten als een waarschuwing? Namelijk, Wij doen nu niks, want wij verwachten dat het binnenkort mis zal gaan?
2: Nou, binnenkort is het heel lastig, maar wat zij wel zeggen, en dat is natuurlijk als je naar de Cape kijkt, dus dat is de Shiller PE over 10 jaar, maar als je ook gewoon naar de Buffett-indicator zelf kijkt, die, zeg maar, waarin gewoon de aandelenmarkt nu 2 keer zo groot is als de Amerikaanse economie en op recordniveaus staat, nou, noem maar op, price to sales, koers-winstverhoudingen staan hoog. Kan allemaal nog veel hoger. Maar ja, dat is wel een indicatie dat zij vinden dat de markt te duur is en dat er weinig koopjes zijn. Alleen, je moet niet vergeten, als die bubbel nog verder gaat, of de boelmarkt gaat verder, als je de boelmarkt in 10 gelijke stukken hakt, dan haal je aan het begin en het eind het meeste rendement. En als je dat laatste stukje dus mist, dan is dat wel voor, zeg maar, de gewone belegger zeer pijnlijk voor je lange termijn verwachte rendementen.
3: Die ga je namelijk niet doet, halen. Dan mis je dus.
2: Dan mis je dus. Nou, zij zitten wel, maar ze hebben cash. Alleen, wat natuurlijk, waarom Buffett jarenlang die S&P wel heeft kunnen verslaan. Vanwege, kijk, als het slecht gaat, is cash king. En als je dan, wat Karel net zei, inderdaad leningen aan Bank of America en Goldman Sachs ten tijde van de bankencrisis kan geven voor tegen 12%. Eigenlijk in de ideale theorie is het zo dat als het slecht gaat, dan leen je geld om extra te beleggen. En dat is eigenlijk in essentie wat Buffett altijd deed. Dus je moet het wel enigszins in je achterhoofd houden dat Berkshire gewoon je cashpositie heeft, dat de markt dus duur is.
3: Slotwoorden voor de Buffett-liefhebber hier.
4: Ik blijf belegd in Buffett. Een van de eerste aandelen die ik kocht, Berkshire. En zolang Abel nog het stokje zo doorgaat, dan blijf ik hierin belegd. Ik verkoop nooit mijn pensioenpotje. Ik
3: koop ook eigen aandelen in. Dus ze hebben wel vertrouwen in zichzelf, geloof ik, hè?
4: Ja, zeker. Wel meer dan dat ze vroeger zeiden. Want ik bedoel, Buffett heeft ooit een keertje gezegd, ik koop alleen eigen aandelen in wanneer de boekwaarde 1,2% is van de aandelenkoers, of 120%.
3: Maar hij heeft dit jaar gedaan. Of hij niet. Berkshire Hathaway heeft het gedaan.
4: Klopt. Dus ze nemen stapje bij stapje afscheid van hoe het echt vroeger was. Maar dat moet ook. Want aandelen zijn ook structureel duurder via boekwaardesmethode. Omdat we ook heel veel immateriale activa hebben die we vroeger nog niet hadden als merken en zo. Dus het is prima.
3: Het ging net al heel eventjes in de bijzin over 2008. De Bank for International Settlements, de BIS, de centrale bank der centrale banken, waarschuwt ook voor verregaande instabiliteit. Het gaat over hedgefonds, het gaat over staatsobligaties. Dat vraagt om een korte toelichting. Wat is volgens de BIS het kardinale probleem?
4: Te veel schulden in de wereld. En die schulden van overheden zijn niet meer bij wereldwijde landen als Japan of bijvoorbeeld China, maar bij hedgefondsen. Dus gewoon flitskapitaal mag je dat ook wel noemen. In 2023 hadden hedgefondsen 4,5% van alle Amerikaanse staatsobligaties in handen. Nu is het verdubbeld naar 9%.
3: Dus dan komt geleend geld weer in het vizier. Er komen grote hefbomen in het vizier.
4: Nou ja, wat bij mij in het vizier komt, is op het moment dat er volatiliteit op de beurs ontstaat, dan denken hedgefondsen, geen positie is ook een positie. En dan is de vraag, wie gaan al die procenten van de Amerikaanse schuld opkopen, die recent is gestegen tot 39.000 keer een miljard.
3: Ja, en als je antwoord geeft op die vraag?
4: Centrale banken. Maar dat is pas bij de volgende crisis.
3: Hoe alarmistisch moeten we zijn? Is het ook een beetje de taak van de BIS om voor dit soort zaken te waarschuwen?
2: Ja, maar het vreemde is natuurlijk, het is niet helemaal preken voor eigen parochie, maar het is natuurlijk wel raar dat sinds de bankencrisis de markt verslaafd is geraakt aan het feit dat als de shit hits the fan, dat het slecht gaat, dat centrale banken te hulp komen. Dus als je dan, zeg maar, daarover gaat klagen dat andere hedge funds, ja, daar dan dat wat losser nemen en denken, nou, we gaan volle bak risico. Als het goed gaat, dan maken we winst. En als het slecht gaat, komt centrale bank ons helpen. Ja, sorry, maar
3: dan moet je, zeggen ze zelf ook, hè? Dit liedje kan je blijvend afspelen, want wij gaan weer redden. Dan doen ze het weer.
2: Maar dat is natuurlijk het rare, dat als het slecht gaat en de liquiditeit droogt op in financiële markten, dan zijn het juist de banken die in de problemen komen. En daarmee, je wil geen bankruns, want dan staat er, zeg maar, het financiële systeem als de liquiditeit opdroogt. Dus dan is het wel weer de taak van de BIS om daarvoor te waarschuwen. Maar het is een soort van, ik vind het heel moeilijk dit uit te leggen.

0: of te analyseren in de zin van het is een soort cirkel waar we in zitten. Terwijl in essentie zou je moeten zeggen, ja, de centrale bank moet daarmee stoppen. En dan, we moeten gewoon af en toe keer de pijn weer nemen. Maar dat gaat dan ook betekenen dat ja, we een kans hebben dat, en dat willen we niet, dat een keer een bank opvalt en dat ja. kan een domino effect gaan hebben.
1: Maar de centrale bank moet waarschuwen, maar eigenlijk nu zijn poot even terugtrekken. Moet dus niet meer reddend optreden.
0: Nou, dat kan je niet zo zeggen, want als het zeg maar financiële stelsel instort, hebben we een veel ja. groter probleem. En maar even los daarvan, en dat heeft natuurlijk met politieke klimaat wereldwijd te maken, overheden geven geen prioriteit aan het feit dat de schulden oplopen. Nee. En misschien zouden we gewoon eens wat saaier moeten worden.
1: Dat is dezelfde als de waarschuwing die op dit verhaal neerkomt, toch? Overheden, probeer je...
0: Ja. Nou, maar uiteindelijk, uiteindelijk burgers van vertel een vervelende boodschap dat we te veel op de pof leven en dat we gewoon weer even de broek erin moeten aantrekken. En dat de overheid er niet is om bij elk wissewasje met lagere accijns lagere accijns te komen.
2: Maar uiteindelijk gaat het zich ook vanzelf oplossen. Want we leven nu voor het eerst sinds mijn leven echt met een verhoogd percentage aan inflatie jaarlijks. Dus ja, als je tegen al die 39.000 miljard schuld in de Verenigde Staten quantitative easing gaat aangooien, nou ja, ik bedoel, dan schiet de inflatie omhoog.
0: Ja, het tekort in de VS gaat nu zo verschrikkelijk hard dat daar kan zelfs de inflatie bij wijze van spreken niet tegen op. Ondanks dat ik het wel met je eens ben, hè, dat het natuurlijk wordt weggeïnfleerd. Maar ja, als jij 5-6% tekort hebt, terwijl het economisch relatief behoorlijk solide gaat, of je zit op trendgroei,
1: dan eet zelfs de inflatie dat niet helemaal op.
0: Nee,
1: je schuld.
0: Ja, en als je dat maar jaar achter jaar blijft doen, dan is het onhoudbaar op een gegeven moment.
2: Ja, en dan gooi je de QE in en dan schiet het omhoog. Dat hebben we natuurlijk gezien in 2000.
0: Ja, maar dan komen we juist op het probleem waar de BIS zeg voor waarschuwt, dan zeg ik ja, dat moet dus. Je moet dus niet aan QE gaan beginnen.
2: Nou
0: dan.
2: Ja, we moeten eigenlijk gewoon door een periode, als het klopt wat jij zegt, als de jaren 30. Dus creative destruction.
1: Hey, luister, we zijn al uitgeschakeld op het WK. En dan is dit de boodschap voor de komende jaren.
2: Ja, maar het zal niet gebeuren. Want ik bedoel, overheden zijn zo verslaafd aan geld uitgeven. Dus ik bedoel, op het eerste de beste tekenen dat de Amerikaanse economie mogelijk in de recessie gaat, dan wordt er weer geld tegen de balk gesmeten. En dan...
0: Houdt een keer op. Dat houdt een keer op. Dat kan niet tot in de eeuwigheid doorgaan en dan hebben we wel een probleem.
1: Dat zijn mooie laatste woorden voor een panel. Het houdt een keer op. Ralf Westels was hier, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer weer.
0: Dank je.
1: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Afte van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Nederland dankt elk jaar zo'n 305 miljoen kilo extra textiel af van die afgedankte kleding. Belandt nog altijd de helft bij het restafval en eindigt uiteindelijk in de verbrandingsoven. Om een tijd te keren voerde de overheid in 2023 de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV, in. En sindsdien zijn producenten en importeurs zelf verantwoordelijk voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van textiel dat ze op de Nederlandse markt brengen. De gast is Sekor Lahiri, directeur van de stichting UPV Textiel. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Hoe vaak breng jij zelf een vuilniszak met, laat ik zeggen, oude kleding weg?
8: Gemiddeld zo'n 3 keer per jaar. Afgesloten, droog en vaak in de bak op straat of bij de kringloopwinkel over het algemeen.
7: Precies zoals het moet.
8: Ja, nou ja, dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen periode dat ik hier zit.
7: Ik had nooit gedacht dat ik met jou zou gaan praten over wat jij met je oude kleren zou gaan doen. Wij kennen elkaar, we hebben elkaar 3 jaar geleden gesproken. Toen ging het nog over heffingen, over energieprijzen, over metaal. Je werkt ook voor Metaal Nederland.
8: Zeker.
7: Wat is er gebeurd?
8: Nou ja, ik heb een switch gemaakt. Circulariteit was voor metaal natuurlijk hartstikke belangrijk. En een beetje in die lijn ben ik verder gegaan. Maar dan voor textiel, hè. Net wat je terecht zegt, Thomas. 1,5 jaar geleden zijn we live gegaan voor het UPV-systeem textiel. Nou, wat wij concreet doen is dat wij namens de bij ons aangesloten producenten en importeurs van bedrijfstextiel, huishoudelijk textiel en kleding werken aan meer en betere inzameling, sortering en uiteindelijk recycling van bijvoorbeeld het t-shirt wat jij aan hebt.
7: Gaat toch heel lang mee?
8: Gaat heel lang.
7: Kan ik je zeggen.
8: Exact, en dat is alleen maar goed. Hè, maar eigenlijk is het doel uiteindelijk om bijvoorbeeld dat t-shirt, als je dat morgen zou inleveren op de juiste manier, dat het weer terugkomt te hangen in een tweedehandswinkel. Dus hergebruik.
7: Ja, en als komt het niet op die manier terug of kun je het op andere manieren toch ook nog een tweede leven geven?
8: Zeker. Dus hergebruik is denk ik het allermooiste. Maar als dat niet lukt, omdat er bijvoorbeeld gaten in jouw t-shirt zitten, nou, dan in ieder geval in de vorm van vervezeling, recycling, zodanig dat het de grondstof, hè, want textiel is ook weer grondstof in onze ogen, dat het weer terugkomt in een nieuw t-shirt.
7: En het is geen kwestie van mogen, maar een kwestie van moeten. Zeker. Je moet hier dus iets mee als je actief bent in deze branche. Je kunt je aansluiten bij de stichting. Mag je het als bedrijf, als kledingbedrijf, ook op eigen houtje proberen te organiseren?
8: Zeker. Op dit moment is het zo dat sprake is van Nederlandse wetgeving, nationale wetgeving. Er komt EU-wetgeving aan, wat we ook van harte toejuichen. Omdat je dan veel meer spreekt van een gelijk speelveld en ook een betere concurrentiepositie voor onze ondernemers. Desalniettemin, op dit moment inderdaad, moet je stap voor stap werken aan die meer hergebruik en meer recycling. En dat kan op verschillende manieren. Een manier is door je aan te sluiten bij een producentenorganisatie. Wij zijn 1 van de 3. En een andere mogelijkheid is dat je jezelf meldt als ondernemer bij de overheid.
7: En waarom zijn dat er 3? Want dit is een maatschappelijke opgave. Het komt voort uit een verplichting. Waarom zijn er dan verschillende collectieven waar je als bedrijf bij kunt aansluiten?
8: Dat is een goede vraag. De wetgever heeft gemeend dat er sprake moet zijn van concurrentie op dit vlak. Wat mij persoonlijk betreft een beetje een gekke is. Want je hebt met z'n allen een collectieve opgave. Namelijk die maatschappelijke opgave om circulariteit te bevorderen.
7: De ACM heeft geoordeeld dat keuzevrijheid belangrijk is, toch?
8: Eens. Ja, daar sluit ons ook helemaal bij aan. Het is gegeven op dit moment concurreren met 2 andere producentenorganisaties. Tegelijkertijd vragen wij wel aandacht bij de overheid voor eigenlijk een 3-tal verbeteringen in de huidige wetgeving. Eén daarvan is bijvoorbeeld, kom met criteria, toelatingscriteria voor producentenorganisaties. Die bestaan nu helemaal niet. Wij zijn bijvoorbeeld een producentenorganisatie zonder winstoogmerk. En een van onze concurrenten heeft wel een winstoogmerk. Wij werken bijvoorbeeld ook zelf met transparante
7: data. En is een winstoogmerk per definitie iets wat af te keuren is?
8: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je het hebt over een maatschappelijke opgave zoals deze, dat je alle middelen die je ophaalt bij de ondernemers, dat je die ook volledig ook inzet voor die circulaire doelen. En dat je daar eigenlijk gewoon geen greep uit de ruif wil doen. Dat is denk ik een principiële kwestie. En een ander punt wat we ook heel erg belangrijk vinden aan die producentencriteria uiteindelijk, is dat je ook moet werken aan een bepaalde minimumkwaliteit aan data, zodat je ook een aantal zaken kunt vergelijken onderling.
7: Dus jij zegt dat jullie eigenlijk van die 3 aanbieders verreweg de beste zijn.
8: Nou ja, we zijn trots op het systeem wat we hebben opgetuigd inderdaad.
7: Want ik las die berichtgeving van de ACM, belang voor keuzevrijheid, maar ook toch benadrukken zij dat je eerlijk moet zijn over de tarieven. En toen werden jullie genoemd.
8: Nou ja, we zijn transparant over de tarieven. Die kun je ook gewoon terugvinden op onze website. Maar
7: dat is verbeterd blijkbaar dan, want de ACM komt toch niet zomaar tot dat oordeel?
8: Nou, de ACM heeft ons op een matje geroepen. En na een goed gesprek hebben ze ons ook gewoon weer het pand laten verlaten. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar wat belangrijk is te benadrukken is dat we in lijn ook met ACM ook ondernemers de vrijheid bieden om ook te wisselen van producentenorganisatie. En dat doen we ook.
7: Waarom zou je wisselen? Want ik kan me voorstellen dat die producenten denken, nou, dit moet dan. Dan ga ik toch eens kijken waar ik dat het goedkoopste voor elkaar kan boksen. Wordt er vooral geconcurreerd op prijs?
8: Nou, je raakt daar een belangrijk punt, Thomas. En dat is een beetje tegen ons zere been. Wat ons betreft moet je en ook andere partijen in de keten, is dat je eigenlijk moet gaan concurreren. Dat is ook volgens mij de bedoeling geweest van de wetgever toen hij deze wetgeving schreef. Is dat je elkaar aanjaagt als het gaat om circulaire doelen. En wat er nu gebeurt, op dit moment as we speak, is dat je eigenlijk ziet dat producenten en importeurs gaan kiezen op basis van de bijdrage die ze moeten afgeven. En dat er dus met name op prijs wordt geconcurreerd.
7: Ja, want toch nog eventjes hoe dat dan in elkaar zit. Je kunt je aansluiten bijvoorbeeld bij jullie en dan zeggen jullie tegen vergoeding X zorgen wij dat jij aan je plicht voldoet.
8: Exact.
7: En die vergoeding, wordt die afgegeven per kilo kleding? Zit het anders in elkaar?
8: Even heel simpel gezegd, en dat is ook een ander verbeterpunt dat we zien. Als je hebt over de doelstelling voor 2025... dan is het zo dat een producent-importeur moet opgeven bij ons.
7: De doelstelling van 2025, dus ja, nou, we praten over een doelstelling van vorig jaar.
8: Ja, daar heb ik het even over. Nou, om het even simpel te zeggen. Dus iemand wil vorig jaar bij ons voldoen aan de doelstelling. Wat ze dan concreet moeten doorgeven is de hoeveelheid op de markt gebracht materiaal in het voorliggende jaar. En na vanand zorgen wij er dan voor dat die doelstellingen worden gehaald. Maar dan is het inderdaad gebaseerd op kilo, op gewicht.
7: En wat is nu het tere punt? Want je zei dat ik iets gevoelig aanraak.
8: Het punt is hier dat de overheid die meetmethodiek in onze ogen zou moeten aanpassen. Want wat je net zegt, terecht, hè, dat shirt gaat langer mee dan 1 jaar. En hier zit eigenlijk een soort een aanname in vastgebakken dat wat in 2024 op de markt is gebracht, dat in 2025 alweer van de markt af wordt gehaald. Terwijl de levensduur van kleding veel langer is dan gemiddeld 1 jaar.
7: Nou, ook door levensverlengende operaties via markt. Marktplaats of Vinted.
8: Ja, daar kom ik zo nog even op.
7: Oh, daar kom je nog op, oké.
8: Ja, zeker. Maar je ziet dus hier dat wij zeggen, grijp gewoon aan bij de hoeveelheid ingeleverd textiel die gewoon beschikbaar is voor inzameling in de bakken, in de kringloopwinkel, in de bak op bij winkels, et cetera, et cetera. En dat is een veel beter aangrijppunt dan de hoeveelheid op de markt gebracht van het voorgaande jaar. Nog even over Vinted en Marktplaats gesproken. Dat is ook denk ik een belangrijk verbeterpunt. Kijk, als je ziet dat de afgelopen jaren de hoeveelheid tweedehands kleding die verhandeld wordt via deze online platforms, die hoeveelheid is enorm gestegen. Enorm toegenomen. En volgens de huidige wetgeving is dat allemaal out of scope. Wordt niet meegerekend, omdat het officieel volgens de wetgever zich allemaal bevindt in de gebruiksfase en niet in de zogenaamde afvalfase. Dus als je dat shirtje aan mij zou verkopen, Thomas, via Vinted, dan
7: ik merk een sterke interesse in mijn shirtje, maar misschien valt erover te onderhandelen.
8: Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dan telt het niet mee voor de circulaire doelstelling, maar als jij het morgen aflevert bij de kringloopwinkel en vervolgens koop ik het een dag later bij dezelfde kringloopwinkel hetzelfde shirtje, ja, dan telt het in één keer mee. Wel mee voor de toestemming.
7: En hoe zou jij het willen categoriseren?
8: Nou, ik denk dat het goed is om daar wel als wetgever naar te kijken en dat je dus die online platforms, bijvoorbeeld een Vinted, bijvoorbeeld een Marktplaats, juist wel meeneemt voor die doelstelling. Ja. Want ja, uiteindelijk draagt het allemaal wel bij aan meer circulaire textiel.
7: Maar het verandert ook iets aan de afvalstroom, want op Vinted en op Marktplaats vinden we kleding die nog de moeite waard is. Die wordt eruit gevist, die wordt verkocht. En wat er dan overblijft in jullie bakken of de bakken die onderdeel zijn van het systeem, dat is troep. Dat is blijkbaar in de optiek van de gebruiker van een andere orde.
8: Ja, nou, wat je ziet in de afvalketen, dus onze inzamelaars, sorteerders en recyclers, die opereren al op een hoog niveau als je het vergelijkt met andere landen. We doen het eigenlijk heel erg goed. Tegelijkertijd zie je dus dat er een financiële spanning staat op die sector. Dat heeft een aantal oorzaken. Eén is bijvoorbeeld het Oekraïne-conflict. Rusland kan men dus niet meer als afzetmarkt gebruiken. Afrika de afgelopen jaren.
7: Heel even. Ik had niet gedacht dat we het in dit gesprek ook nog over de Oekraïne-oorlog zouden hebben. Waarom?
8: Nou ja, omdat Rusland van oudsher de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar een hele belangrijke afzetmarkt was voor bijvoorbeeld tweedehands textiel afkomstig uit Nederland. Nou, dat is één. Twee is dat Afrika in de afgelopen jaren minder vraag toont naar Europees afgedankt textiel en zelf online meer koopt.
7: Dat is misschien een goed teken.
8: Ja, dat is een goed teken wellicht op een bepaald vlak. Maar voor deze sector waar we het nu over hebben, de inzamelaars, sorteerders en recyclers, die staan dus mede daardoor onder druk. De hogere loonkosten en energiekosten waar we net al even over hebben gehad. De toename van ultra-fast fashion. En als laatste inderdaad weer terug te komen bij die platforms. Ja, Vinted en Marktplaats zorgen ervoor door de toenemende populariteit dat de hoeveelheid goede kwaliteit in die bak waar je het over hebt, op straat, in de kringloopwinkel, bij bijvoorbeeld een van onze ondernemers in de winkel, ja, dat die minder vol zitten met goede stukken kleding. Want die worden verhandeld online.
7: Ja, maar Vinted en Marktplaats verlengen de gebruiksduur. Dus dat is toch ook een vorm van circulariteit?
8: Exact. Alleen wordt dat helaas niet erkend en herkend volgens de huidige wetgeving. En dat zou wat ons betreft echt anders moeten.
7: Al die knelpunten die kun je bespreken met betrokken partijen. En dan kom je samen in de textieltafel.
8: Zeker.
7: Zeer recent is er een rapport verschenen. Mm-hmm. Met een advies. Ook met jullie handtekening eronder. Maar ik citeer even uit dat rapport.
8: Ja.
7: Zet je schrap. Komt ook een einde aan, maar het duurt even. Het ontbreken van een gezamenlijke visie, regie en duidelijke verantwoordelijkheid belemmert de transitie in de textielsector. Daarnaast wordt de UPV, waar jij hiervoor staat, nog onvoldoende ingezet als transitie-instrument. Dat komt onder andere omdat de wet op bepaalde aspecten onvoldoende scherp en multi-interpretabel is. Bovendien is de samenwerking in de keten beperkt en ontbreekt een korte termijnkader, waardoor acute financieringsproblemen ontstaan en essentiële inzamel-, sorteer- en recyclingcapaciteit onder druk staat.
8: Hele mond vol.
7: Maar hier ben jij mede verantwoordelijk voor. Dit is een lijstje met problemen dat niet zomaar morgen opgelost is.
8: Nee, twee dingen dan denk ik hierover heel kort. Wij hebben met plezier aan die gesprekken deelgenomen aan de textieltafel, omdat wij ook van mening zijn dat door samenwerking richting die doelen kunnen bewegen.
7: Maar je trekt je niet terug.
8: Nee, zeker niet. Maar het twee is denk ik dat inderdaad, wat ik dan net al zei, we zien ook een aantal belangrijke verbeterpunten in het huidige stelsel. En die hebben we ook besproken tijdens die textieltafelgesprekken. Wat we wel onderkennen is inderdaad die financiële druk op die inzamelaars, sorteerders en recyclers, dat is één. Twee, en dat komt ook terug in de recente Kamerbrief van de minister afgelopen vrijdag, over de specifieke onderwerp, is dat het verdienmodel van de textiel afvalsector, dat nog onduidelijk is. En daar, en dat juichen we ook toe, dat daarna de onderzoek naar wordt gepleegd. Want dat is op dit moment nog wat diffuus. Van hoe gaat die sector zich de komende jaren verder ontwikkelen, zodanig dat ze ook goed geëquipeerd zijn om die doelstelling
7: te halen. Maar waarom is dat nu nog zo troebel dan? Want blijkbaar weten we dat nog niet.
8: Nou ja, de enkele redenen die ik net even aandroeg, die hebben een enorme impact gehad. Geopolitieke redenen, de energiekosten, et cetera, op de financiële situatie in die sector. Maar hoe zich dat verder vertaalt richting de toekomst in combinatie met die circulaire doelen, ja, daar zit nog wat onduidelijkheid wat de minister betreft.
7: Maar goed, ik verdeel de zin nu in stukjes. In dat rapport staat dus ook, de samenwerking in de keten is beperkt en het ontbreekt aan een korte termijn kader. Welke samenwerking zou er in een ideale wereld wel tot stand komen die nu nog op zijn best in de kinderschoenen staat?
8: Vooropgesteld, wat wij hebben gedaan de afgelopen jaren is eigenlijk een samenwerking optuigen met verschillende koepels die ook die afvalsector vertegenwoordigen. Dus dat is één. Dus wat ons betreft hebben wij stap voor stap ook concrete stappen gezet richting meer samenwerking. Waar hier met name op wordt gedoeld is de samenwerking tussen de concurrerende producentenorganisaties. En ACM heeft inmiddels ook dat laten blijken via de brief van de minister afgelopen vrijdag gepubliceerd, dat er ook echt wel ruimte is, ondanks het mededingingsrecht, om ook verder te gaan samenwerken als pro's onderling.
7: Ja.
8: En dat is ook iets wat wij nu aan het verkennen zijn.
7: Moet er nog iets uit de weg worden geruimd of niet? Tussen jullie? Of gaat dat eigenlijk in pijs en vree?
8: Nou, je moet wel zeggen dat wij met enige regelmaat inmiddels in gesprek zijn met de producenten.
7: Maar je noemde net bijvoorbeeld een concurrent die een winstoogmerk heeft.
8: Ja.
7: Dat vind jij problematisch?
8: Nou, dat vind ik ook problematisch vanuit de optiek van het zo efficiënt mogelijk behalen van die doelen. Omdat omdat wij van mening zijn dat je alle middelen moet inzetten voor die doelen. Laat onverlet dat wij op bepaalde terreinen zeker mogelijkheden zien om samen te werken met onze concurrenten.
7: Ja.
8: Absoluut.
7: Nog één keer terug naar die textieltafel en dat rapport, minder lang citaat. Mm-hmm. De centrale oproep komt tot een samenhangend publiek-privaat transitieprogramma voor circulair textiel met duidelijke keuzes en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de markt en overheden, voorspelbaar beleid en nauwe Europese afstemming. Daaruit maak ik op dat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat nu aan de markt kan worden overgelaten en waar de overheid aan zet is.
8: Ja, nou ja, de minister heeft heel duidelijk gezegd in dezelfde brief dat zij zich niet wil mengen in de markt zelf. Dus dat die rol die wil zij niet oppakken als ministerie. Wat ze wel wil doen is een helder kader schetsen. En dat juichen we toe. Dus wat ons betreft gaat de minister aan de slag met de drie weeffouten die wij hebben benoemd. 1, dat meetpunt waar ik het over had. 2, die criteria voor die producentenorganisaties. En 3, dat is denk ik belangrijk, wat je net ook even benoemd, Thomas, is ook aansluiting vinden op het EU-traject. De EU komt eraan vanuit Brussel met nieuwe wetgeving binnen nu en 2 jaar. En zorg ervoor dat je ook deze, laat ik zeggen, bevindingen die we uit de praktijk hebben opgehaald de afgelopen 1,5 jaar, dat je die gelijk ook meeneemt in die evaluatie van de huidige wetgeving. Doe dat alsjeblieft en laat die kans alsjeblieft niet onbenut.
7: Ik noteer Brussel, ik noteer samenwerking tussen de partijen, de minister en er komt een gezant.
8: Ja, wat
7: jullie hebben Johan Remkes al gebeld.
8: Nou, wat ons betreft komt er wel een onafhankelijke gezant die dit proces ook gaat begeleiden.
7: Is dat
8: die
7: niet
8: ook
7: een beetje een prefet van onvermogen? Jullie zijn nu met elkaar bezig geweest. Jullie hebben om de tafel gezeten. Jullie zijn al een paar jaar live, 1,5 jaar live. En nu moet een gezant het tootje nog eens gaan organiseren.
8: Nou, ik denk dat dat iets anders geframed moet worden. Ik denk dat die gezant, met alle respect Thomas, voor jouw scherpe vraag.
7: Ik frame helemaal wezenloos hier.
8: Maar lang verhaal kort. Die gezant zou wat ons betreft heel snel net moeten ophalen bij alle partijen in die keten. Wat gaat goed, wat gaat minder goed en wat kan beter? En dat ook vertolken richting de minister die wat ons betreft ook daarmee met haar ministerie aan zet is.
7: Nou, wat beter kan is misschien toch überhaupt de kennis over die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Want de inspectie voor de leefomgeving en de transport heeft geconstateerd dat heel veel bedrijven überhaupt niet weten dat die bestaat. Laat staan dat ze weten dat ze eronder vallen.
8: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat deze wetgeving relatief nieuw is. We zien nog steeds bedrijven zich aanmelden bij ons. Dus ik erken ook wel dat een aantal ondernemers nog steeds niet bekend is met de wetgeving en of er freeriders zijn. Maar wat we wel zien is dat...
7: Freeriders zijn in dit verband dan?
8: Freeriders zijn dus ondernemers die onder de wetgeving vallen. Maar zich nog niet hebben aangesloten, die doen niks.
7: Maar ja, je hoeft je niet per se aan te sluiten. Je zou het ook zelf kunnen doen, toch?
8: Exact.
7: Ja, maar ja. Dan ben je geen freerider.
8: Dan ben je geen freerider. Dus wat ons betreft doet iedereen mee. Want hoe meer middelen beschikbaar worden gesteld... hoe sneller je kunt toebewegen richting de doelstelling. En ik denk ook dat het heel erg goed is dat de ILT ook regelmatig handhaaft.
7: Bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid om dat kennisniveau op te krikken?
8: Nou, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Enerzijds vanuit de wetgever. De toezichthouder doet ook een duit in het zakje. Dus door regelmatig ook ondernemers te bezoeken... en ook hen te wijzen op de wetgeving. En dat doen we zelf ook. Hè. Dus wij proberen ook bij tijd en wijle ook bekendheid te creëren rondom de wetgeving. En wat ik ook zie in gesprekken met onze ondernemers... dat zij zich ook storen aan het feit dat bepaalde collega-ondernemers... zich niet houden aan de wet. En ze proberen dan ook op die manier hen daarop te wijzen.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat betekent kiezen en achteraf nuanceren.
9: Het dilemma.
7: UPV Textiel kan de textielberg in Nederland drastisch verkleinen. Of als we de toestroom van goedkope kleding uit het buitenland niet kunnen stoppen... is het dweilen met de kraan open.
8: Dat eerste.
7: Sekor Lahiri is hier, directeur van de stichting UPV Textiel. Dat laat onverlet dat er wellicht een probleem is... met alles wat er bijvoorbeeld vanuit China deze kant op komt.
8: Nou, dat is zeker een issue, want hoe slechter de kwaliteit in de inzamelbakken... hoe minder wij ermee kunnen doen. Dus voor hergebruik en recycling krijg je dan toch echt wel uitdagingen te verwerken. En daarbij, de kosten om het allemaal te verwerken met slechter textiel... die lopen ook alleen maar verder op dan.
7: Ja, hoe... kun je daar nog proberen toch een uitweg in te vinden? Want dit is ook vastgesteld door die eerder genoemde inspectie. Het ondermijnt de doelen dat er zoveel goedkope kleding... voor een prikkie deze kant op komt. Ja, wat doe je eraan?
8: Nou ja, je hebt een aantal oplossingen daarvoor. Enerzijds via het beleid, hè, wat ons betreft via de EU... en de minister beaamt dat ook onlangs in haar Kamerbrief... dat op EU-niveau hier een oplossing voor moet worden gevonden. Dus hoe pak je ultra-fast fashion aan? Dat is één. Twee, wat wij zelf doen...
7: Wanneer was je laatste aankoop waarvan jij zelf ook denkt...
8: Ja, ik koop zelf heel weinig.
7: Ja. Nou goed.
8: Dit shirt gaat al 3 jaar mee.
7: Dat begin je ook te zien.
8: Nee. dankjewel. Nee, zonder gekheid. En wat je ook ziet is dat waar we ook aan bij kunnen dragen. Dat doen we zelf ook. Hè, door eigenlijk een extra inzamelkanaal toe te voegen aan de kringloopwinkel, de bak op straat en de bak bij de winkel in de winkelstraat, is dat wij samen met in dit geval een partij die samenwerkt met het PostNL-netwerk ook de warme overdracht van textiel eigenlijk willen bevorderen. Met andere woorden, niet anoniem om 11 uur 's avonds in het donker. En waarom zeg ik dat expliciet? Omdat eigenlijk de warme overdracht, terwijl iedereen naar je kijkt in een zak, in een winkel... dat eigenlijk bijdraagt aan meer hergebruik. Want vaak is het dan netjes opgevouwen, schoon... en zit het in een afgesloten zak en is het droog. En is de kans op hergebruik en dus ook uiteindelijk... een betere recycling als het betreft een kapotte onderbroek... of een kapotte vaatdoek, is dan ook in de navenant groter.
7: Ja, dus worden er veel onderbroeken ook ingeleverd?
8: Ja, dat kan beter. Want dat is ook denk ik een veronderstelling die bij de consumenten leeft... Bij de gemiddelde Nederlander, mag het nou wel of niet in de bak? Nou, daarvoor hebben we ook een actie ondernomen. Wij zijn begonnen afgelopen najaar met een consumentenactie... om ook stap voor stap ook de gemiddelde Nederlander bij te brengen... waar ze het kwijt kunnen en op welke manier.
7: Ja. Nog even terug naar ultra fast fashion model. Want je ziet dat er landen zijn die alvast een been bijtrekken. En die zeggen, dit gaan we extra belasten. Ik geloof dat het in Frankrijk aan de orde van de dag is.
8: Dat zagen we gisteren, ja.
7: Ja. Waarom kan het in Frankrijk wel en gebeurt het in Nederland niet of nog niet?
8: Nou ja, ik zie het wel. Wat hoopvol is, is dat het signaal van de minister is als volgt luidt. Dat zij eigenlijk willen kijken naar hoe Frankrijk het nu oppakt. Maar let op dat ze dat ook gelijk op EU-niveau willen implementeren. En ik denk wel dat dat een belangrijke toevoeging is. En daar ben ik het ook mee eens vanuit de stichting. Dat we eigenlijk vanuit de EU een brede aanpak moeten hebben op onder andere ultra-fast fashion.
7: Future Up zat ook aan tafel bij die textieltafel. Daar hebben ze gepleit, volgens mij, een paar weken geleden, 3 weken geleden... in één vandaag, een reclameverbod voor de Shein's van deze wereld, de Temu's. Vind je dat je ook daar zou moeten kijken? Of Is dat
8: daar gaat nog een vraag aan vooraf, Thomas, voordat je daarover kunt spreken, is wat valt nou precies onder ultra-fast fashion? Want die definitie is nog niet vastgesteld. Dus als je dat eerst vaststelt, dat is ook wat de minister zegt en dat is ook wat wij toejuichen, kom met een duidelijke definitie. Wat bedoel je nou met dat begrip? En dan kun je eventueel in EU-verband denken over vervolgacties.
7: Maar of het nou ultra-fast fashion is of niet, het is textiel, dus het valt per definitie wel onder die producentenverantwoordelijkheid, toch?
8: Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, hoe je het went of keert, het valt onder de productcategorie die we zien. Zeker.
7: Ik had gisteren nog in dit programma een gesprek over statiegeld. En of er bijvoorbeeld zuivelpakken ook zouden moeten worden ingeleverd. Daar gaat het al heel snel over inzamelpunten en hoe die het beste georganiseerd kunnen worden, gescheiden systemen. Vind je dat de inzameling wel op orde is? Of moet de drempel voor consumenten ook nog weer eens omlaag?
8: Nou, je noemde net al, Thomas, in je introductie, de helft gemiddeld gezien verdwijnt in de vuilniszak. En gaat dus rechtstreeks naar verbranding. Dus het antwoord daarop is, gaat het goed? Nou ja, plus min zou ik zeggen. Dat kan alleen maar beter en dat moet ook beter. Vandaar ook die consumentenbewustwordingscampagne die we langjarig gaan uitrollen de komende periode. Daarbij komt
7: maar
8: dat
7: als jij zelf zegt plus min, plus min, plus min, waar geef je jezelf een plusje en waar geef je jezelf een minnetje? Nou ja, als directeur van de stichting?
8: Nou ja, ik denk dat wij samen met onze partners nog meer effort moeten stoppen in die consumentencampagne. Dat is één. En twee, wat ik daaraan toe wil voegen, is dat wij, waar wij een plusje verdienen, denk ik, is dat wij een extra inzamelkanaal hebben toegevoegd onlangs. Zodat je ook beter kunt werken aan hergebruik en inzameling en dus ook aan recycling uiteindelijk.
7: Tekko Lahiri was hier. 3 zakken per jaar brengt hij weg aan oude kleding. Directeur van de stichting UPV Textiel. Dank je wel.
8: Dank je wel, Thomas.
7: Meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Onder andere het gesprek dat ik gisteren had met Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, over de jacht naar geld, een nieuwe sponsor, en de jacht natuurlijk naar het geel in de Tour de France die dit weekend begint.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Sportwedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Afte van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
6: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite.
7: Shares in the satellite company Eutelsat were up 20% on Monday.
8: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo'n grote wasmachine.
9: European officials grow increasingly distrustful of Elon Musk.
10: Vergeleken met Starlink is dit Frans-Britse bedrijf nog geen grote speler. Maar hun koers schoot de afgelopen maanden omhoog.
11: Wat begon als een manier om lekker veel tv-zenders te kunnen ontvangen, is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel in de moderne oorlogsvoering. Satellieten. Wie daar echt groot in is, is Starlink. Maar nu we onze veiligheid steeds minder toevertrouwen aan de Amerikanen, wordt Eutelsat gretig genoemd als het Europese alternatief. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat-aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theo Poering, analist en één vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
12: Hoi.
11: Je bent ook 1 vermogensbeheerder. Hè?
12: Ja, zo van de velen. Zeggen, hoor.
11: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door 1 van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink, hè? De satellieten van Elon Musk? Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn, echt wel een market cap van ruim 1 miljard. Dan kan je ons mailen, doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
12: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleggen risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten resultaten uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
11: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit over de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
12: Kijk.
11: Was ook zo'n schotel-aanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
12: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
11: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook altijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
12: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de LEO's en de GEO's.
11: Ja.
12: Maar er komen er steeds meer LEO's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
11: Geen idee.
12: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor nog
11: 700 maar?
12: Ja.
11: Oh,
12: ja,
11: dat is wel echt heel veel minder dan Starlink.
12: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink die heeft eigenlijk een nieuwe technologie. En daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Mm-hmm. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Maar toch leuk, 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, is Eutelsat een goed alternatief?
11: Inderdaad, we gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977, de tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde intergouvernementele organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 82 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
6: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Zwitserland en Finland.
11: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kan je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert. De telecommarkt wordt geliberaliseerd. Het internet komt op. En in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
12: Ja, dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in het doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs. Overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding. En die heet Eutelsat Communications.
11: Mm-hmm.
12: Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. 860 miljoen euro komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden, het is 2005, maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je een recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover. Mm-hmm. €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren van Uitelsat waren heel goed.
11: Nou, Uitelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk, vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT, op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kan het eigenlijk zien als een soort enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur. En soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs. Jim.
12: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar op Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk, ik noem het maar weer even, de LEO's, dus de satellieten dicht bij de aarde.
11: Ja, die lagen.
12: Ja, daar nemen ze het ook over.
11: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
12: Exact.
11: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
13: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
11: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bijkomen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. Het lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk zich ermee gaat bemoeien.
14: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
11: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
8: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo groot als een wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
11: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
12: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die Leo's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
11: nee, die zijn ver weg. Oh, die Leo's zijn dichtbij, ja, klopt. Ja.
12: Ja. Die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv digitaal.
11: Kanaal digitaal. Okay. Ja, Canal Plus hoort er ook bij. Kanaal digitaal en Canal Plus. Ja.
12: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv. Dat iemand stelt een vraag en dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
11: Ja, precies.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Maar er werd natuurlijk wel gezegd...
3: Hey, Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
2: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven... om onafhankelijk te zijn. Mm-hmm. Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische... ik noem maar eventjes Leo-aanbieder van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd... op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat. Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn... om echt met Starlink te kunnen concurreren.
3: Dit is een zwak punt, denk ik. Ja. We gaan naar de zwaktes.
2: Dus krimpende video-omzet. Ja. Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
3: Oké, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
2: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2. Waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen. Waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen... die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat. Mm-hmm. Dus ze hebben echt wel de Europese strategische... autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
3: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen... wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
2: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten, Frankrijk. Als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
3: Bedreigingen.
2: Daar is hij.
3: Starlink,
2: SpaceX.
3: Maar goed, dat was te makkelijk.
2: Maar die zijn wel dominant. Elke dag worden er elke dag, dat is wat overdreven, maar er gaan 10.000
3: van die melkpakken gaan de lucht in, hè? Ja.
2: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is CES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
3: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
2: Het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
3: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet kijken naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
2: Nee, die komen begin augustus.
3: Maar je hebt wel een idee.
2: Ja, zeker. En dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. De omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is. Maar dat is wel 20%. Mm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren. En zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
3: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
2: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
3: Ja.
2: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was er nog een EBITDA-marge van 75%. Nu is die 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die mm-hmm. misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maakten ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, ja. Dividend.

0: hoeven het niet over te hebben. De laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvesteringen die moeten gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
1: Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
0: Ja.
1: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
0: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgang er nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
1: Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
0: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
1: Ja, dat is niet veel, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen, dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke, waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
1: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de
0: misschien
1: conclusie?
0: Beter, want, wat ga ik nou nog
1: dit
0: vertellen?
1: Dit is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
0: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Meestal wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
1: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het niet, hè?
0: Ja, of op 200.
1: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
0: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelichtluisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
1: Ja, we gaan het inderdaad namelijk hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed sneltreinvaart rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen
0: Kinepolis. Belgisch.
1: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
0: een van de oudste bedrijven van Nederland.
1: Ja, dat gaat dan over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
0: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog CM.com.
1: CM.com, een ticketingbedrijf.
0: Ja, een paar jaar beursgenoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere onderneming voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
1: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je er veel plezier aan met luisteren. Doei!
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Afte van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
1: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over de Ethereum Foundation, waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste cryptonetwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb een co-host, Raoul Wessenboom. Welkom.
6: Dank u.
1: Oprichter van CryptoTakis, content specialist bij Blocks. Oud voetballer, maar je hebt geen voetbal gekeken.
6: Nee, ja, de afgelopen periode, ik zei het al tegen je, heb ik het zo druk gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ja. Kijk lekker die herhaling om 9:00.
1: Ik kan uit ervaring vertellen, Roel, je hebt helemaal niets gemist.
6: Ja, dus, pijnlijk, hè?
1: We gaan het lekker over crypto hebben. En dan vooral het nieuws van deze week. Want de Ethereum Foundation, de drijvende kracht achter het op één na grootste crypto-netwerk, heeft grote veranderingen aangekondigd. Een vijfde van het personeel is ontslagen. De begroting is met 40% geslonken. En de foundation geeft een deel van de macht rondom Ethereum uit handen. Grote veranderingen dus, Raoul. Vitalik Buterin, dat is dan de grote baas bij Ethereum, kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
6: Ja, nou, het was in mei, hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van 3 dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening. Wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? Nou, de Ethereum Foundation die stapt dus over van een model waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van die universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is Harvard,
1: ja, zeker. Ja.
6: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En nou, die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven, hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze dat vermogen gaan gebruiken. Het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen dat ze wat rendement kunnen gaan genereren. En dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen zoveel mogelijk behouden blijft.
1: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote pot met geld. Afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan in 2014 uit mijn hoofd, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nou ja, nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor, we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen op die treasury.
6: We willen het geld houden. Maar er is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
1: Ja,
6: en dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs. Zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen. Hoe hij denkt over Ethereum. En vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei. Was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
1: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
6: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast.
1: Ja.
6: En dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
1: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
6: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primaire bewaker richting een van die meerdere bewakers.
1: Ja,
6: dus.
1: En die derde keuze, heel kort toch, die derde reden?
6: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat die zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
1: Ja.
6: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen doen.
1: Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken super belangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden ze allemaal met dat geld?
6: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd. En ze waren niet de eigenaar ervan. Maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte. En ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres. Dat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien. Hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek. Het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook vovoor grote grantprogramma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet. Die echt een focus hadden op dat privacy en zero knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
1: Ja, precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Hè? Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
6: Ja,
1: ja, goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondigde van we gaan een andere weg inslaan met deze foundation waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele cryptomarkt is niet geweldig. Gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
6: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden?
1: Ja.
6: Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld. Maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht.
1: Ja.
6: Dan zie je dit weer terugkomen bij Ether.
1: Ja, Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
6: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
1: Ja, dat is wel, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
6: Nou, en dan zie je dus van, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Maar er moet nog echt flink worden gewreven op dat Ethereum-logo. Ja, want die koers die glimt echt nog niet. Ja, als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500. Ja, dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En ja, dat is echt grofweg 45% omlaag als we kijken naar year-to-date. Ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
1: Maar eigenlijk zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie een munt, een netwerk, dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En wat ze, waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen. Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
6: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook: to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de CROPS. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met: they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
1: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor dat ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
6: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
1: Ja.
6: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar ja, die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
1: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
7: Hallo Daniel.
1: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60.000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58.000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijden draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
7: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijden draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit. Want we staan nu wel echt op het allerlaagste punt. Dus je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Met kwantitatieve analyses heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. Dat moment komt heus wel weer.
1: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven? Of is het echt even uitzitten deze periode?
7: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als... het is een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. Dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus laat nog wel echt even op zich wachten.
1: Precies, voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
7: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. En ja, door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans, fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. Ja, en Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. Ja, en die holders van het Stretch-product, die moeten ze 2 keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd en introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd bitcoin gaan blijven kopen.
1: Ja.
7: Het staat echt onder druk daar zo.
1: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
7: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
1: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers. Hè? Want MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
7: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want ja, dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
1: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
7: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
1: Ja, Jerome Powell is altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto-exchange Knaken. Want die staat er al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plot twist.
6: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes...
1: Vat het even voor ons samen.
6: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto-verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar ja, in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En nou, dan krijg je dat binnen en dan zie je, hey, de app, het klantportaal, de handel, alles ging op slot. Nou ja, ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. Nou, en vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus... Nou, ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. Nou, en wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa-diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboekingen op dit moment niet mogelijk. Maar, nu vanochtend.
1: Ja.
6: Om 6:00, Daniel. Deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Nou, en dan, ja, als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat zelf gaat aanvragen. Dat is best wel normaal. Maar Knaken, die gaf op hun website het volgende aan.
1: Knaken, voor de zekerheid.
6: Knaken, sorry.
1: Ja, ja.
6: Ik had hier Knaken staan, maar het is Knaken. Die gaf dit aan op hun website. Want ja, al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt. En de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. Nou, en dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten. Hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. Ja, en dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
1: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
6: Ja,
1: ja, dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
6: Ja, we moeten niet op de zaken vooruitlopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilden zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, nou, dat willen wij niet.
1: Ja.
6: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
1: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets nadat ze daadwerkelijk bezwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCAR-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
6: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
1: Dat zou het laatste wat ze doen.
6: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, liegt Knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCAR-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk, als je processen niet op orde hebt.
1: Ja. Je kan zeggen, Knaken liegt niet. Maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niets te maken met dat ze de MiCAR-vergunning... Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCAR-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
6: Nee,
1: daar kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de Fiat betrokken zijn, dat Knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat Knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want...
6: Ja, want in 2024 had Knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ja, ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken, ja, om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook, ja, dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij, denk ik, het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie, waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
8: Ja,
6: ja, daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
8: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het Knaken Collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat hij al online. Ik zal hem ook in de feed van de Cryptocast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het Knaken Collectief, die wat gaat zeggen, die ook, ja, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met Knaken zelf. Dus ja, we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
6: Ja, een hele lange.
8: Een heel lang staartje met, ja, wellicht toch wat vervelende gevolgen, zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ja. Ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
6: ja, en dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, ja, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
8: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de Avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
6: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En nou, je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
8: Ja.
6: Over Momentum gesproken.
8: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En ja, hij heeft het een en ander meegemaakt, laten we het zomaar samenvatten, in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de Cryptocast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende Cryptocast op BNR.
9: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Reitsma.
6: Dinsdag 30 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekensteinindewijk@bnr.nl. Vandaag in de uitzending gaan Rob en Arjan klimaatverandering en het Midden-Oostenconflict oplossen. Maar eerst de onwaarschijnlijke slachtofferaantallen in de Oekraïne-oorlog. We hadden het daar gisteren ook al even over. En Mark uit Etten-Leur valt op dat het daar eigenlijk zo weinig over gaat. En hij vindt dat zorgelijk. Hij zegt, om het even concreet te maken, leg ik de link met voetbal. Op het veld staan 22 spelers en 3 scheidsrechters, totaal 25 man. Elke minuut gaan ze allemaal dood gedurende de hele wedstrijd. Dan heb je ongeveer de orde van grootte slachtoffers van de oorlog. Eigenlijk bizarre cijfers als je er eventjes over nadenkt. Hoe houden beide partijen deze gigantische dagelijkse cijfers vol? Het zijn per dag ruim 2000 families die iemand verliezen met alle consequenties die daaraan verbonden zijn. Waarom is er nog geen enorme opstand gekomen in Rusland? Het is een groot land natuurlijk, maar dit heeft toch voor zoveel mensen zulke enorme consequenties. En dat geldt eigenlijk ook aan de Oekraïnse kant. Hè? Daar zijn de slachtofferaantallen waarschijnlijk iets lager. Maar hoe hou je dat vol? En doen ze dat puur op vaderlandsliefde? Bedankt voor jullie duiding. En om deze brute statistiek weer even onder de aandacht te brengen.
7: Ja, goed dat hij dat doet. En met excuses dat ik niet in beeld ben. Maar er is hier een beetje onweer geweest, waardoor er wat verbindingsproblemen zijn ontstaan in Frankrijk. Even de vraag natuurlijk of er inderdaad 50.000 per maand sneuvelen. De teller staat volgens mij zo op 33.000 Russische militairen.
6: Dood en gewond bij elkaar is dat toch, geloof ik.
7: Ja, exact. En ja. Sirski die heeft gezegd dat moeten er 50.000 worden. Dus je ziet dus dat langzamerhand kruipt Oekraïne naar dat getal toe. Dat is echt verschrikkelijk, maar er wordt gewoon gezegd van er moeten 50.000 worden. Want als dat gebeurt, dan is het onmogelijk voor de Russen om dat aantal te compenseren. Dat kan gewoon niet. Ik heb, toen ik in Oekraïne was, mensen gesproken die zeiden van ja, ik heb eigenlijk maar één doel in het leven op dit ogenblik, dat is zoveel mogelijk Russen doden. Dus dat gaat de goede kant op als je zo redeneert. Maar laten we even kijken naar de Oekraïners zelf. En waarom, en misschien is het goed om daarna even op Rusland uit te komen. Ook dat heb ik een aantal malen gevraagd. Hoe houden jullie het vol? En dan kijken ze wat meerwaardig aan. En dan zeggen ze van, wat denk je nou eigenlijk? We hebben toch helemaal geen keus. We moeten gewoon doorgaan. Als we dit niet doen en als wij onszelf niet opofferen voor dit land, dan hebben we straks geen land meer over. Dus dat is eigenlijk gewoon wat het is. En dan praat je dus met mensen die eigenlijk tegen je zeggen van, mijn perspectief is misschien helemaal niet zo goed, maar op deze manier draag ik nog wel bij aan het perspectief voor Oekraïne in algemene zin. En dat betekent dus gewoon dat we moeten gaan door blijven vechten totdat er iets is waardoor toch een min of meer duurzame vrede ontstaat. En misschien maak je dat niet meer mee. Dus die mensen weten heel goed wat hun te wachten staat. Nou, bij Rusland ligt dat natuurlijk toch iets anders. En er zijn wel afstanden geweest, met name in 2022. Toen, kan je dat nog herinneren, toen heeft Poetin voor een gedeeltelijke mobilisatie gekozen. Dat is echt heel erg slecht gevallen.
3: Bij mensen gevlucht, weet je nog?
7: Ja, exact. Ga even door. Ja, vertel jij maar even, Arjan. Ja, je bent tenminste in beeld.
3: Een heleboel mensen zijn naar Kazachstan gegaan. Het waren trouwens ook de slimmerikken. De IT-jongens zaten daartussen.
7: Ja, meer dan Kazachstan. Hè. Ook in Georgië zitten ze, maar ook in Europa.
3: Armenië.
8: Ja. Turkije. Ja.
7: Overal.
3: Ja.
7: Overal.
3: Ja. En daar is dus Poetin enorm van geschrokken. En nu wil hij dus zo'n totale mobilisatie wil hij zo lang mogelijk uitstellen. Ja.
7: Ja.
3: Wat ik las, Rob, dan moet je maar zeggen of dat waar is of niet. Ik las dus een beroemde blogger van Rusland. Die wilde een gesprek afdwingen bij Poetin. Want hij vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt door de Russische legerleiding. Van als je bang wordt of zo, dan word je neergeknald of gemaltreteerd. Hè? Nou, die man is natuurlijk gewoon in de gevangenis gegooid. En het tweede wat ik ook lees is dat mensen...
7: Is hij echt in de gevangenis gegooid? Want ik heb dat inderdaad gezien. Ik heb die beelden gezien van die man. Maar die is opgepakt?
3: Die is opgepakt, ja. Las ik vandaag. En het tweede is, en dat is heel pervers, ik weet niet of het waar is, maar families in Siberië, waar dus veel van de jongens vandaan komen, want ze komen niet uit Moskou. Dat is, zo slim is Poetin natuurlijk ook alweer. Die krijgen geld als de zoon overlijdt. Hè?
7: Ja.
3: En overigens, dat geld blijft dat in de verkeerde kanalen steken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het zal toch niet zo zijn, Rob, dat mensen dus dan ook hun zonen dan geven. En dat ze dan ook heel pervers denken van, nou, als het misgaat, dan krijgen we tenminste nog een beetje geld.
7: Nou, dat is wel zo. Ja, er is een. Het is te pervers om het zo te noemen, maar ik krijg de indruk, en ik heb dus ook wel daarover gesproken, dat het in sommige dorpen bijna een verdienmodel is.
3: Ja, dat heb ik ook begrepen.
7: Ineens kunnen mensen dus een flatje huren. En dan praten we over mensen die uit regio's komen als Toeva en Buryatia en delen van Syrië. Nou, delen van Syrië wil je volgens mij wel weg. Maar om het maar heel cynisch te zeggen. Maar je ziet dus dat er niet wordt geworven in Sint-Petersburg en in Moskou. En daar zitten natuurlijk de potentiële recruten. Die zitten nog steeds, de potentiële vrijwilligers moet ik eigenlijk zeggen. Die zitten nog steeds aan de latte macchiato. Dat is echt gewoon niet veel anders dan in het Westen. Maar ze komen allemaal uit die verarmde streken.
8: Van Siberië, hè?
7: Onder andere. Maar laten we zeggen in het Oosten. Delen van Rusland waar de gemiddelde Rus ook nog nooit van heeft gehoord. Bij wijze van spreken. Ja, en daar wordt toch anders daartegen aangekeken. En ten eerste hebben die mensen gewoon geen idee waarvoor ze tekenen, volgens mij. Die gaan voor het geld. Ja. Die komen dan niet terug. En dan komt er nog meer geld. Dus het wordt gewoon, de ellende wordt afgekocht. En dan weten veel van die mensen, denk ik, niet eens of ze hier nou blij mee moeten zijn of niet. Dat hun zoon gestorven is. Ja, je kunt je daar niks bij voorstellen. Dat zo werkt. Maar het schijnt toch zo te werken. En de gevolgen die zijn natuurlijk enorm. Maar de problemen voor Rusland zelf en de begroting worden ook groot. Want we zien dus nu dat die premies zo hoog zijn en die betalingen zo hoog zijn voor als mensen sneuvelen.
8: Kan je echt wel een ton krijgen of zo, hè?
7: Maar dat kan je dus gewoon niet meer trekken als staat. Dus daar zit dus ook een geweldig probleem. Hè? Maar het is dus niet zo dat er geen opstanden zijn geweest. Dat gebeurt nog steeds. Er zijn wel kleine opstootjes. Maar je moet je ook realiseren waarom dit werkt in Rusland. Is dat de staatsmedia die worden gecensureerd. Dus eigenlijk alles wordt gecensureerd. Mensen weten niet precies wat er aan de hand is. Worden dus onder valse voorwenselen gelokt naar een oorlog waarin ze overlijden. Wordt afgekocht. Ja, en dat is denk ik wel een geweldig probleem. Waardoor, als er dan weer opstanden zijn, dan worden ze ook weer keihard neergeslagen. Ja. Dus je zit in een land ja, die gewoon feitelijk een dictatuur is. Wat dus kennelijk dat soort dingen kan doen. En er is misschien nog één ander punt. Leiden met een lange ei. Dat kunnen Russen wat beter dan de postmoderne Europeanen, om zo te zeggen.
3: Zeker maar. Ja,
7: ja, dat hoor ik ook regelmatig, hoor, dat zo is. En in die zin, dat vond ik ook wel echt heel interessant, zijn de Oekraïners anders dan de Russen. Dus de Oekraïners zijn veel meer, laten we zeggen, zoals wij in het Westen van
8: individualistisch,
7: ja,
8: gesteld,
7: ja, exact. Individualistischer, innovatiever. Dat is ook een reden waarom die oorlog niet heel erg slecht voor Oekraïne gaat op dit ogenblik. Maar het zijn inderdaad mensen die veel meer lijken zoals op ons. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
8: We gaan door naar... Nee, we moeten eventjes door. Want jullie moeten het Midden-Oosten-conflict nog oplossen en alles. Jan-Pieter Koch, die... vind ik wel leuk. Die luistert altijd samen met zijn vrouw. Vind ik nou zo'n leuk idee.
3: En hij is pluslid geworden.
8: Vind ik ook een leuk idee. En hij heeft een wat-als-vraag. Hoop dat jullie dat niet erg vinden. Nee, ik ben dol op wat-als-vragen eigenlijk. Het is het volgende. Toen Poetin in november 2022 dreigde met de mogelijke inzet van kernwapens, stuurde de regering Biden Burns van de CIA naar Istanbul om Naryshkin van de Russische Veiligheidsdienst te zeggen dat hij dat beter niet kon doen of anders. Wat nou als zo'n situatie zich opnieuw zou voordoen, maar dan dus onder de regering Trump? Zou die dan hetzelfde doen? Of zou die zeggen van nou, Zelensky, zou maar snel met een deal komen, want anders dan weet je zoiets. Wat als zoiets opnieuw gebeurt, zou Trump ons dan behoeden voor de inzet van kernwapens in dit conflict, zoals Biden dat deed?
3: Het grote probleem is, weet je, in de New York Times stond dit weekend weer allemaal artikelen over hoe Trump opereert. Waarbij ook heel duidelijk wordt gesuggereerd dat hij dus allemaal ja-knikkers om zich heen heeft. Dat hij ook niet alle informatie die beschikbaar is tot zich toeneemt. Dus je zou gewoon kunnen zeggen dat de kwaliteit van het beleid is misschien niet zo vreselijk hoog in Washington. Hè? En John Ratcliffe is natuurlijk een hele andere man dan CIA-baas Burns. Dus het is een hele goede vraag van Jan-Pieter Koch. Het is maar de vraag of Amerika nog een keer in Istanbul dan tegenmacht gaat bieden. Wat denk jij erop?
7: Ja, ik ben het daar mee eens. Ik kan de vraag gewoon niet beantwoorden. Dus ik kan hem ook niet oplossen, dit probleem wat je ons voor hebt geschoteld. Kijk, als je kijkt naar wat hij zegt in Iran en tegen Iran. Als Iran weer een oorlog begint, dan maakt hij een einde aan Iran. Dat heeft hij de afgelopen dagen heeft hij dat ook weer een keer gezegd. Ja. En als het gebeurt met Iran, heeft hij gezegd, dan bestaat dat land niet meer. Nou, dat kan je dus alleen maar doen door zelf een kernwapen erin te zetten. Maar dat soort teksten hoor ik dus niet over Oekraïne. Ja. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de taal over Oekraïne veel minder hard is dan de taal die hij uitslaat over Iran. Waar hij kennelijk bereid is, als puntje bij paaltje komt, om de meest verschrikkelijke dingen te doen. Of hij dat echt gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar dat hoor ik hem nooit zeggen over Oekraïne. Dus dat interesseert hem minder. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat als je het zo bekijkt, dat de kans denk ik groter is dat hij zegt van dat moeten die Europeanen zelf maar oplossen. Ja. En Oekraïne moet dat zelf ook maar oplossen dan dat ik ga proberen om daarin te bemiddelen. Dat zou maar zo kunnen. Maar echt weten doe ik het niet, omdat deze man natuurlijk totaal onvoorspelbaar is. Ja. Misschien dat Rubio daar nog een positieve rol in zou kunnen spelen. Hmm. Want dat is meer een klassieke diplomaat. Maar het is een fantastische vraag. En ik heb er zelf ook wel eens over gedacht. Maar in herhaling van wat Burns destijds heeft gedaan, door met Naryshkin te gaan praten, zijn counterpart, ja, die kans zie ik niet zo groot.
8: Je zou misschien nog wel kunnen zeggen dat als we het goed hebben begrepen, toen niet alleen de Amerikanen hebben gezegd, doe dit niet, maar bijvoorbeeld ook de Chinezen.
7: Ja.
8: En die hebben natuurlijk ook een eigen positie.
7: Dat is een goed punt.
8: Tegenover Poetin.
7: Dat is een goed punt. Want die willen natuurlijk ook niet dat zij het verwijt krijgen dat zij er onvoldoende aan hebben gedaan dat er een kernwapen in Europa wordt ingezet. Ja, dat zou heel goed kunnen. En je weet natuurlijk ook niet wat de Britten en de Fransen op de achtergrond doen. Want er zijn dus, weten we inmiddels, diplomatieke kanalen. Een aantal landen heeft dat voor elkaar gekregen. De ambassadeurs van belangrijke Europese landen die hebben gesproken met hun counterparts en op het ministerie van Buitenlandse Zaken, volgens mij ook op Defensie, maar vooral Buitenlandse Zaken is er over gesproken. Ja, ik zit natuurlijk een beetje te zoeken, maar kunnen we nou tot een handig antwoord, een harder antwoord komen? Maar dat kunnen we niet echt, we weten het gewoon niet. Overigens, afschrikking bestaat wel bij de gratie van niet weten.
3: Ja.
7: Dat moet je wel realiseren. Hè? Dus afschrikking betekent gewoon dat iets zou kunnen gaan gebeuren. En ben je dan bereid om dat risico te nemen? En als het antwoord nee is, dan heeft de afschrikking gewerkt.
8: Ja, het is een lastige vraag, maar dat heb je met vragen wel vaker.
7: Ja, maar dit is echt een hele goeie, want hier hoor je wel over na te denken.
8: Ga ik naar Niek Snel, want die vraagt zich af waarom een Nelson Mandela-aanpak nooit tot stand komt in de uitzichtloze situatie tussen Israël en de Palestijnen. Er lijkt geen enkele oplossing voor dit conflict, maar de mogelijkheid om het gedachtegoed van Nelson Mandela toe te passen heb ik nog nooit voorbij horen komen. Waarom niet?
3: Het grote verschil tussen dat...
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten... Die...

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Religie in het spel komt zodra je godsdienstoorlogachtige dingen krijgt. Bedenk goed dat de 30-jarige oorlog in Europa heeft dus 30%, 40% van de mannen in de Duitse gebieden hebben het leven gelaten. Dus dat is niet prettig, godsdienstoorlog, kan ik je vertellen. En dat geldt ook voor het Midden-Oosten.
2: Nou ja, hoor eens even. Yasser Arafat, wat natuurlijk de leider was van de PLO, dat was geen frisse organisatie, heeft wel de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.
3: Ja, omdat samen met, die is van Rabin.
2: Hè? Rabin, omdat ja. Toch geprobeerd hebben om er wat van te maken. Dus dat kan wel. Nou wil ik niet zeggen dat Yasser Arafat een equivalent was van Nelson Mandela. Maar het kan dus wel. Het kan dus best wel zijn dat een leider naar voren stapt. Die zegt, nou is het afgelopen. Dit slaat helemaal nergens meer op. We komen op deze manier geen steek verder. En laten we nu maar gaan onderhandelen. Dus dat kan wel. Ja. Maar dat gebeurt niet op dit ogenblik. Ik denk dat het gewoon die logische component, of die religieuze component moet ik zeggen, die speelt natuurlijk, wat Arjan zegt, een hele belangrijke rol. Maar het is eigenlijk gewoon te ideologisch geworden. En wat je nu ziet is dat de leiders van alle kanten, hebben zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin ze geen millimeter meer kunnen terugkomen. En ik heb ook begrepen op dit ogenblik dat de hele Israëlische maatschappij zo verschrikkelijk gemilitariseerd is, dat het ook heel erg lastig is om die tot een andere positie te bewegen. Dus het hele systeem en de hele dynamiek heeft nu iets opgeleverd, waardoor eigenlijk er een situatie ontstaat waar niemand in meer uit kan komen. Dus je hebt dan wel een Yasser Arafat nodig, die ook een hele foute achtergrond heeft, maar op een gegeven moment zegt van, ja, hier houden we mee op. Bijvoorbeeld de leider van Hezbollah zou zo iemand kunnen zijn. Misschien zit er in Israël ook nog iemand die zegt van, nou, wie in godsnaam mee ophouden, dit heeft geen zin meer. Maar dan moet dat besef wel doordringen in alle lagen van de bevolking, maar ook in de top van Israël en in de top van toch terroristische organisatie. Want hoe je het ook bent of keert, dat is Hezbollah. Het kan in theorie kan het, want er is een precedent.
1: Ja. Grote probleem is dat Israël is nu zo getraumatiseerd dat ze zowel links als rechts denkt, we kunnen helemaal niemand meer vertrouwen.
2: Nou, dat denk ik.
1: Dus mappen we erop los. Wij gaan het gras maaien de komende decade. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, dat vind ik niet zo verstandig, omdat militaire middelen brengen je maar zo ver. Hè? Er moet ook een diplomatieke track zijn. Maar goed, daar hebben we heel vaak over gesproken.
3: Oké. René Schreuder heb ik hier nog staan. Die zegt, het vrije Westen is niet in staat gebleken de klimaatramp die op ons afkomt enigszins af te wenden. Het is als een mammoettanker die op de wal aanstuurt door te weinig van koers te veranderen. Is zijn vraag, het autocratische China die de nieuwe wereldleider op technologisch, economisch en militair gebied, is die niet veel beter in staat om de wereld te redden?
2: Op klimaatgebied of überhaupt?
3: Ik denk op klimaat.
2: Nou, ik denk überhaupt. Nou, Arjan, dat is even wat voor jou.
1: Ja, het is een heel interessante vraag. Hè? China afficheert zichzelf nu van, wij zijn het land dat het meeste doet aan de klimaatcrisisbestrijding. Dan zeggen natuurlijk rechts in Europa, ja, maar een heleboel olie- en kolen-installaties daar. Maar ze hebben alle twee een beetje gelijk. Het is namelijk wel zo dat dus China heel goed is in turbines en windturbines en zonnepanelen. Ga zo maar door. Hè. Vaak wordt er dan gezegd, ja, omdat dus China een autocratie is, kunnen ze sneller besluiten nemen dan Europa. Omdat wij democratieën zijn. Maar als dat het verklaringsmodel zou moeten zijn, hoe verklaar je dan dat Nederland en ook trouwens Europa toch behoorlijk veel doet aan duurzame industrie? Potverdorie, bijna de helft van onze elektriciteit wordt nu via zonnepanelen opgewekt. Hè? Dus dat klopt toch eigenlijk ook niet, zou ik willen zeggen. Het is wel zo dat het interessant is dat de autocratische China veel sneller beslissingen kan nemen dan wij. Maar als je gewoon empirisch kijkt, doen wij het zo slecht nog niet in vergelijking met China. Wat denk jij, Rob?
2: Nou ja, vanuit China komt de meeste duurzame technologie. Hè? Ja. Draghi heeft al gezegd, de snelste weg voor vergroening, na vergroening, die leidt

0: door China. En daar, ja, hebben ze absoluut, daar heeft hij absoluut gelijk in. Doen ze het goed? Nou, dat weet ik niet. We hebben volgens mij in de Europese Unie afgesproken dat we rond 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Die Chinezen die zeggen dat, dat ze dat in 2060 willen zijn.
1: En zo is het.
0: Zij hebben altijd gezegd van wij willen absoluut stappen nemen. Maar we zijn een ontwikkelingsland. Laten die westelingen maar eerst eens een keer hun eerste stappen nemen. Ja. Want het gaat veel te veel ten koste van onze economie. We hebben ook wel even recht op wat vervuiling om onze economie niet te veel te schaden. Maar ze hebben natuurlijk nu wel gezien dat groen een enorm verdienmodel is voor voor de Chinezen. En de elektrische voertuigen zijn natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Dus dit komt trouwens, dit soort cijfers en dit soort toezeggingen, die komen uit een recent stuk. Daarin is, dit wisten we natuurlijk al, maar het is weer eens een keer bevestigd. En dat stuk heet A More Just and Equitable Global Governance. China's Principles, Proposals and Actions. Van juni 2026. Kan je gewoon downloaden. En als je dat leest, dan denk je van, die Chinezen hebben het beste voor met de wereld. Dat zijn allemaal de taal die we graag willen horen. Het gaat over nu multipolariteit. Het gaat over gezamenlijk problemen aanpakken. Onder andere dit. Maar ja, het moet natuurlijk wel gaan in belangrijke mate gezamenlijk met de Global South. En het moet ook niet te veel gaan met het Westen. Want alles wat te maken heeft met het Westen, dat moet eigenlijk verder weg worden geschoven. Mm-hmm. Dus zo geweldig is het nou ook weer niet voor ons. Maar als je gewoon kijkt wat er staat, dan denk je, nou, dit is een land wat het beste voor heeft met de wereld. En dan begin ik altijd weer toch grote argwaan te krijgen. Dan denk ik, maar waarom maak je dan geen eind aan de oorlog in Oekraïne? Als je zo ongelooflijk behept bent met het lot van de wereld, en waarom interveneer je dan niet eens een keer op een behoorlijke manier in het Midden-Oosten, om daar een keer een einde te maken aan alle shit die daar is? Dat gebeurt dan weer niet. Maar dat komt omdat, als je de stuk goed leest, dat komt door het Westen. Dus wij voeren die oorlog in Oekraïne. Wij voeren die oorlogen in het Midden-Oosten. Dus dat moet eerst afgelopen zijn. En dat betekent dat de macht van het Westen moet worden gebroken. En dan zal het heil voor de hele wereld op aarde nederdalen. Maar dat, ja, weet je. Je zou dan ook op het gebied van klimaat, zou je dan toch wel wat meer robuustheid mogen verwachten in het beleid van de Chinezen. En dat zie ik dus gewoon niet gebeuren.
2: Okay. En ook de economische componenten. Dat je zo subsidieert en dat dump je dan naar Europa. Ja, vind je het gek dat Europa zegt, we moeten het ons een beetje beschermen?
0: Ja, het gaat altijd om belangen, jongens. Het is allemaal prachtig, al dit soort geweldige taal. En ook dat je helemaal bezorgd bent om het klimaat. Het geldt voor het Westen, het geldt voor China. Uiteindelijk, weet je, wil je ook niet je economie te veel schaden in zo'n hele transitie. Je hebt rekening te houden met de bevolking, ook in een autocratie, want daar kan de boel ook in opstand beginnen te komen. Dus die belangen, die zijn heel erg belangrijk. En wat je dan ziet, is dat er gewoon geleidelijke stappen moet worden genomen naar een doel. En dat kan gewoon tientallen jaren duren. En dat duurt het al. En het duurt in China iets langer dan in het Westen.
3: Ja, oké. Okay. Dus ook China gaat de wereld niet redden. Jammer. Of goed. Nee. Ik herinner de mensen nog eventjes vrijdag aan de eerste live Q&A van Boekestein en de Wijk voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Volgens planning, volgens mij om 12 uur. Maar we zullen dit nog eventjes communiceren. Kunt u volgens mij live meekijken met de podcast en vragen stellen. En ga naar boekesteinendewijk.nl voor de rest. En voor jullie bedankt. Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
6: Goed dat je erbij bent. Dinsdag 30 juni is het, de laatste beursdag van de maand en ook van een bewogen kwartaal.
7: Asian stocks climb into the half-year finish, on track for their best quarter since 2009.
8: We just are potentially poised for the biggest monthly gain on the S&P going back to 2020. On the Nasdaq, we're looking at quarterly gains of some 23%.
6: We kijken deze aflevering vooruit naar het cijferseizoen dat voor de deur staat en of dat ook wel aan de hoge verwachtingen kan gaan voldoen.
9: En het is ook de laatste dag van de handelsoorlog tussen de VS en de EU.
10: The European Parliament has backed the implementation of a tariff deal with the United States, paving the way for the EU to cut duties on many American imports. The vote marks the final political step needed to implement an agreement reached July last year.
9: Morgen komt er dan toch echt een einde aan. Wat is de schade na ruim een jaar? En hoe stabiel is de deal? Ook dat hoor je straks.
6: En er is zowaar een land in de EU waar de inflatie daalt.
9: De Amsterdamse beurs sloot 1,4% hoger. Grootste stijger is ASML met 6,8%. Beurzen in de VS die kleuren ook unaniem groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Dag Mike.
11: Dag, niet over voetbal praten maar.
9: Nou, wij dachten van niet.
6: Nee. Inderdaad, we moeten het ook over de beurs hebben. Welkom, fijn dat je er bent. Ik wil gelijk even beginnen door terug te gaan naar vorige week, toen de techsector in duigen lag.
12: Concerns over the rising cost of artificial intelligence. It led to a major tech stock sell-off that dragged down the S&P and Nasdaq, which fell more than 500 points. The Dow finishing down 45 points.
6: Ja, het ging er hevig aan toe. En tech, ja, dat betekent dat er ook klappen vielen onder de Magnificent Seven aandelen. En hoe? $2,3 biljoen aan waarde verdampte er onder die 7 bedrijven de afgelopen maand. Een teken dat er toch weer wat onderhuidse zorgen bij beleggers zijn. Daar wijzen verschillende media op. Vooral Microsoft had het trouwens lastig deze juni. Dat aandeel verloor 20%. Opvallend is wel dat de halfgeleiderindustrie juist wel nog goed doet. Met name als TSMC en ASML die eindigen afgelopen maand toch echt in de plus. Wat denk jij, Mike? Er wordt al meteen weer, het woord zeepbel wordt meteen weer naar boven gebracht. Is het weer zover? Is het weer de tijd van het jaar?
11: Het is weer de tijd van het jaar om erover te praten. Want we kijken weer een kwartaaltje terug. Nee, ik denk als we kijken naar die IT-sector, dan is het eigenlijk wel een hele interessante sector. Want je ziet eigenlijk twee verschillende dingen gebeuren. Je ziet echt die semiconductors. Nou, die gaan als een speer. En aan de andere kant zie je de software. En dat wordt een beetje als een AI-loser gezien. Daar zie je dat eigenlijk de koersen heel erg onder druk staan. Terwijl de winstverwachtingen, die blijven eigenlijk stabiel. Dus er gebeurt heel veel in die sector. Dus ik sluit niet uit dat we het nog veel meer over deze sector gaan hebben. Ook met komend kwartaalcijferseizoen. Maar er gebeurt genoeg daar.
6: Daar gaan we het straks nog zeker even over hebben. Nog even die onrust onder beleggers. Hè, de afgelopen weken, het ging echt flink op en neer. Heeft dat nog effect op die bedrijven zelf? Gaan die hun investeringen daar misschien dan eindelijk op aanpassen?
11: Nou, ik denk zeker als je het echt over de geheugenchipfabrikanten hebt. Dus over de SK Hynix en de Samsungs en zo. Die hebben volgens mij gisteren aangekondigd dat ze juist extra gaan investeren in nieuwe fabrieken. Die markt hebben we echt een tekort. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de hyperscalers. Dus dan heb je het over de bedrijven die echt fors aan het investeren zijn in al die datacenters. Dus denk aan een Google, denk aan een Microsoft. Ja, die zullen waarschijnlijk nog wel even door blijven investeren. Aan de andere kant, zij hebben ook gewoon de cashflow om te blijven investeren. En ze hebben laten zien dat ze op de markt ook gewoon geld op kunnen halen om die investeringen te doen. Dus ik geloof dat dat nog wel even zo doorgaat.
9: Dan een kleine kledingcrisis. En dan heb ik het niet over een crisis die Maxime elke ochtend heeft voordat hij naar BNR komt.
6: Dat is veel meer.
9: Maar over Frankrijk. Dat trekt namelijk ten strijde tegen ultra-fast fashionbedrijven.
13: France is planning to introduce an anti-fast fashion law, which in addition to establishing a legal definition of the business model, will also introduce fines and even an outright ban on advertising for fast fashion.
9: Ja, Temu, Shein en AliExpress, de Chinese webwinkels dus, dat zijn de grootste boosdoeners, al dus de Franse handelsminister. Europese merken als Zara en H&M, die blijven gespaard. Een paar van de maatregelen zijn, er komt een toeslag waarvan de hoogte wordt vastgesteld op basis van hoeveel kleren verkopers aanbieden, hoe duur het is om een kledingstuk te repareren in vergelijking met de verkoopprijs. En de wet gaat ook advertenties verbieden. Ook influencers bijvoorbeeld, die mogen die troep niet meer promoten. Shein is natuurlijk niet blij. Stelt dat het in strijd is met Europese regels. Reageert, mode is voor iedereen, niet een privilege voor rijke mensen. Nou, daar denken ze in het land van de haute couture natuurlijk anders over. Ik zeg vive la France.
6: Dan kan ik nog zeggen, ja, jij zegt misschien wel mode is voor iedereen, maar ja, dat heb jij duidelijk ook niet begrepen. Goed, we gaan nog even door in het altijd zonnige Frankrijk, waar ook deze zomer wat goed nieuws vandaan komt. Wie hem krijgt, kan hem terugverwachten, toch?
9: Ja, ik
6: daar kwam namelijk het laatste inflatiecijfer naar buiten. En dat valt voor een keer eens goed mee. Want de inflatie in Frankrijk die daalde zowaar. 2%, daar kwam die op uit. Waar die vorige maand nog op 2,8% uitkwam. En de verwachting was voor nu 2,3%. Dus echt beter dan gedacht. Dalende energieprijzen, die waren de aanjager. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat de ECB te vroeg heeft ingegrepen met een renteverhoging, zegt Karsten Brzeski, jouw ING-collega Mike.
14: Ik denk dat ze misschien te vroegtijdig zijn begonnen. En als we naar die cijfers van nu kijken, er toch een heel grote kans is dat het alleen een eenmalige, heel korttijdige inflatiegolf is, die nu eigenlijk bijna weer verdwijnt.
6: Ja, wat denk jij, Mike? Is de ECB wat trigger-happy geweest in dit geval?
11: Ik durf natuurlijk niet tegen mijn collega in.
6: Nee, dat
11: zou
6: ik ook zeggen.
11: Nee, maar ik denk, ik wil wel een klein beetje nuanceren. Kijk, achteraf kan je natuurlijk zeggen van, nou, misschien zijn we te snel geweest. Aan de andere kant, je wil ook niet te laat zijn. Dus ja, ik begrijp waarom die beslissing op dat moment genomen is. Achteraf kan je misschien zeggen dat het misschien niet nodig was geweest. Had natuurlijk ook niet verwacht dat die olieprijs zo snel naar beneden zou komen als dat die nu gaat. Dus achteraf gezien misschien wel, maar nogmaals begrijp op dat moment waarom het gedaan is.
6: Is het erg als ze wat te vroeg zijn geweest uiteindelijk? Of is het better safe than sorry in dit geval?
11: Ja, ik denk dat je better safe than sorry moet zijn.
9: Het is een beetje net hetzelfde als met alle Nederlanders die vinden dat de bondscoach verkeerd gehandeld
6: heeft. Jongens, laten we ophouden over dit voetbal. We gaan door.
9: Over voetbal. Nou goed, dan nog goed nieuws voor iedereen die zijn nieuwsgierigheid naar de nieuwste iPhone niet kan bedwingen. Kijk even op het dark web. Daar vind je nu de gelekte beelden van de iPhone 18 Pro. Ook lijsten trouwens met welke bedrijven welke onderdelen daarvan maken en namen van die onderdelen. Dat meldt Reuters. De gevoelige informatie is gestolen bij een cyberaanval op Tata Electronics. Dat is de Indiaanse fabrikant die veel onderdelen maakt voor Apple. En Apple, ja, dat gaat toch altijd te werk als een goochelaar die nooit zijn trucs verraadt. Niemand mag zien welk konijntje uit welke hoed komt. Nou, nu liggen die kaarten dus gewoon op tafel. Kunnen alle concurrenten en namakers makkelijk meekijken. Apple is not amused. Het werkt samen met Tata om de afhankelijkheid van China te verminderen. Kwart van de iPhones moet dit jaar uit India komen. Maar ja, die relatie die zal nu wel een deukje zijn opgelopen.
6: Straks hebben we het over vrede tussen de VS en de EU. Ze laten de handelsoorlog eindelijk achter zich.
9: En je hoort over een inval bij een Wall Street bedrijf.
6: Maar eerst alvast naar het cijferseizoen. Het afwachten is begonnen nu de eerste jaarhelft voorbij is en de verwachtingen die zijn torenhoog.
15: Really led by the semiconductors, a real turn under the surface of the tech trade.
16: Taiwanese stocks here headed for its best quarter since 2001, while the Kospi headed for its best since 1998.
6: Ja, oorlog in het Midden-Oosten, maar de beurzen doen alsof er niks aan de hand is. Een recordkwartaal dus voor Aziatische markten als Zuid-Korea en Taiwan. De Dow Jones lijkt zijn beste jaarhelft in 5 jaar tijd af te gaan sluiten straks. En de S&P 500 pluste sinds april 17% erbij. Een magische paar maanden als je zo naar de cijfers kijkt, Mike. Maar betekent dat misschien ook wel dat het dan voor dit jaar ook klaar is met al die stijging?
11: Ja, dat is een hele terechte vraag daar. Kijk, we zien natuurlijk dat het hard opgelopen is. Eind maart hadden we een dipje, dus we hadden nog wat goed te maken al daar. Ik denk inderdaad dat als je kijkt naar het hele AI-thema, laten we hem zo even samenvatten, dan zijn inderdaad de verwachtingen vrij hoog gespannen. En is daar niet heel veel ruimte voor tegenvallers. Aan de andere kant kunnen we ook constateren dat ze tot nu toe wel gewoon waargemaakt worden. Ik denk ook dat we hebben natuurlijk een klein beetje opluchting nu in ieder geval die olieprijs aan het dalen is. Dat ja, die grote angst van gaan we een heel veel hogere inflatie krijgen. Dat lijkt nu wel weer wat terug te komen. En de vraag is natuurlijk hoe ligt die economie erbij? Dan kregen we volgens mij 2-3 uurtjes geleden kregen wat cijfers uit Amerika over de job openings. Dat ziet er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Dus ja, de verwachtingen zijn hoog. Zeker als je kijkt aan de AI-kant. Aan de andere kant, als die economie in Amerika natuurlijk goed blijft, de consument blijft goed, nou ja, dan kan ik nog wel wat ruimte zien voor verhoging van de winstverwachtingen. En als je naar de waarderingen kijkt, dan zitten we voor de waarderingen in Amerika ongeveer op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Is dit afgelopen kwartaal wel wat opgelopen, maar ja, dus nog niet mega hoog. Daar zou ook nog wel wat ruimte in kunnen zitten. Daar wil ik wel weer bij zeggen dat de renteverwachtingen, daar is natuurlijk echt wel wat mee gebeurd. Begin van dit kwartaal zagen we dat er nog een mogelijkheid voor een rentedaling in Amerika ingeprijsd werd. Nu wordt er een renteverhoging ingeprijsd. Hogere rentes, dan ben je natuurlijk wat minder bereid om meer te betalen voor aandelen. Maar goed, vooralsnog zie je niet dat dat een heel groot probleem is. En gaat het echt om die economie? Blijft die sterk? Zit er misschien ook in de waardering nog wel een stukje ruimte omhoog?
6: Toch een soort klein wondertje dat alles daar toch, die hele economie toch goed er doorheen gekomen is. Ik kan me herinneren dat we hier een paar maanden terug stonden en dachten, dit kan nog wel eens helemaal in elkaar donderen, toch?
11: Ja, ik denk, daar kunnen we heel lang over praten, maar laten we even kort samenvatten in het feit dat eigenlijk draait het om die olieprijs.
6: Ja.
11: Die is niet zo hard gestegen als dat we gevreesd hadden. En die komt nu veel sneller weer omlaag.
6: Sneller teruggekomen.
11: Ja, precies. En daar zitten natuurlijk een aantal zaken achter. Nou ja, dat is een hele waslijst, heel even kort. China die heeft natuurlijk zijn reserves ingezet. Mm-hmm. Amerika heeft wat mee geholpen. Er is misschien linksom of rechtsom is er ook nog wat door de straat of van Hormuz heen gegaan. En we hebben nu ook voor gezorgd dat we wat minder olie verbruikt hebben, zeker in Zuidoost-Azië. Dus wat dat er gaat ten opzichte van het punt waar jij het over had, zijn we er eigenlijk een stuk beter uitgekomen. En daardoor kunnen we nu dus ook weer wat meer vooruit gaan kijken.
6: Ja, de echte uitschieter waren die Aziatische markten. Die beleefden een recordkwartaal, met name dus Zuid-Korea. Samsung en SK Hynix zijn daar zo ongeveer de helft van die index. Dus dat verklaart wel een hoop. Ondanks de uitverkoop van vorige week staan ze nog steeds op een stijging van 70% dit jaar. Is dat nog realistisch?
11: Ja, voor nu wel. Kijk, het is natuurlijk wat je zegt terecht. Het is een heel specifiek verhaal over SK Hynix en over Samsung. Het gaat over die geheugenmarkt. En wat we daar nu zien, er is heel veel vraag naar. Normaal gesproken, zo'n geheugenmarkt, dat is eigenlijk een soort van commodity. Een soort van iedereen kan het maken. Op het moment dat er veel vraag is, gaan heel veel mensen bijbouwen. En dan krijg je zo'n varkenscyclus. Dat lijkt nu, voor nu, wel echt anders te zijn. Er zijn een paar bedrijven die dit kunnen. Die kunnen dat heel goed. Die gaan nu dus ook extra capaciteit bijzetten. Maar met de nieuwe fabriek heb je het pas over 3 tot 5 jaar... voordat er echt werkbare chips van die band afrollen. Zolang de hyperscalers blijven investeren, houdt die vraag aan en kan dit dus ook. Ook als je kijkt naar die onderliggende bedrijven, die zijn niet heel hoog gewaardeerd. Je hebt het over een koers-winstverhouding van tussen de 4 tot 8 keer. Dat betekent dat als dit verhaal maar een aantal jaar voort kan blijven bestaan, dat we dus die hoge prijzen hebben en toch nog een beetje krapte op die markt, ja, dan kan je deze waarderingen echt wel waarmaken en ziet er misschien nog wat ruimte naar boven in.
17: Goed, het wordt dus nog een spannend cijferseizoen. Is het ook die techsector die alweer nog steeds het meeste in de spotlight staat, ook bij jou, in de komende weken?
11: Ja, zeker die techsector. Aan de ene kant natuurlijk de semis, aan de andere kant de softwarebedrijven. Die staan natuurlijk flink onder druk. Hè. Ik denk aan de andere kant, als we hem even ietsje breder trekken. Ik had het net al over de renteverwachtingen die zijn gewijzigd in Amerika. En we willen weten hoe het er nou voor staat met die Amerikaanse economie. Nou, dan gaan we natuurlijk kijken naar de Amerikaanse banken. Daar zijn wij ook positief over. En waar ik ook op ga letten, dat is de healthcare sector. Healthcare sector heeft het eigenlijk dit jaar helemaal niet zo goed gedaan. Blijft echt wel achter ten opzichte van andere sectoren. Maar ik denk dat daar juist ruimte is voor AI om kosten te besparen. En je ziet ook wel dat het momentum en het sentiment in die sector een beetje aan het draaien is. Dus misschien dat we daar positief verrast kunnen worden.
17: Ja, dus dan hebben we het over de Philipsen en dergelijke, die toch weer dan techsector worden.
11: Nou ja, ook de Eli Lilly's natuurlijk en de Novo Nordisk. Dus die sector is echt wel breder dan alleen maar de dat.
17: Goed, dan die techbedrijven, die verwachtingen zijn altijd enorm hoog. Ja. Wat als ze die verwachtingen niet waar kunnen maken met hun cijfers?
11: Ja, dan zal je echt wel wat teleurstelling zien.
17: Al helemaal zeg maar met afgelopen weken in gedachten, flinke dalingen. Is het nu zover afgekomen dat die verwachtingen toch wel weer wat realistischer zijn? Of kan het echt nog wel verder naar beneden?
11: Ja, je ziet dat de koersen die zijn wat afgekomen, maar de winstverwachtingen die zijn niet zozeer gedaald. Ja. En ik denk dat het nog wel even volatiel blijft. Je gaat hier of daar ga je natuurlijk wel één tegenvaller krijgen. Nou, dat zal best afgestraft worden. Maar ik denk die lange termijn trend waar we het net over hadden, dat één AI wordt flink geïnvesteerd en tekort in die geheugenchip, dat houdt nog wel even aan. Dus dat, ik denk dat op een gegeven moment als het een aandeel of de subsector heel erg terugvalt, dan zijn er ook nog wel genoeg mensen die willen kopen.
4: BNR Beurs.
17: Dan door naar het einde van een tijdperk. Het einde namelijk van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.
9: En dat einde wordt ingeleid door Europa, dat na vandaag de handelswapens tegen de VS neerlegt.
10: Under the deal, the EU will remove tariffs on many American industrial goods and expand access for US pharma products.
9: Importheffingen op industriële goederen uit de VS worden dus verlaagd. En Amerikaanse vissers en boeren moeten makkelijker met Europa kunnen handelen. Oh ja, dan is er ook nog de verlenging van het heffingvrije invoeren van kreeften. Mike, straks die kreeften en die veranderingen eerst even terugkijken. We zitten een jaar en 3 maanden na Liberation Day nu. Wat is onderaan de streep nou de schade die de EU en de VS hebben opgelopen in dit hele debakel?
11: Je zou bijna vergeten zijn dat we inderdaad Liberation Day hebben gehad met alles wat er gebeurt. Maar nee, dat heeft ook zeker zijn impact gehad. Ook op de financiële markten natuurlijk. Ik denk als je naar beide kanten kijkt, dan zie je echt wel schade in het feit. Eén, je hebt natuurlijk hogere kosten. Hè. Het is eigenlijk gewoon een soort van extra belasting, die importheffingen. Je ziet natuurlijk ook zeker als je naar Duitsland kijkt, dat verkoop van Duitse auto's aan Amerika, die is echt wel ingezakt. Ook veel gespecialiseerde halffabrikaten uit Duitsland, dat is wel een stukje minder geworden. Maar ik denk dat ook, en die laat zich misschien wat lastiger meten, op het moment dat de situatie nog onduidelijk is en je niet weet wat er gebeurt, dan wacht jij ook even met je langetermijn investeringen. Dus ik denk dat er daarom, omdat ook veel ondernemers en bedrijven een soort van op de stopknop hebben gedrukt, even afwachten. Dat kost natuurlijk ook gewoon economische groei. Dus schade is er aan beide kanten.
9: Ja, dus dat is een lange termijn schade die we dan nog moeten gaan zien ook in de toekomst. Maar wat zou je nu zeggen van wat we nu zien? Wie is hier nou als winnaar uit de wedstrijd gekomen?
11: Ja, ik denk als ik er toch eentje moet kiezen, dan denk ik dat het Amerika is.
17: Toch wel?
11: Toch wel. Simpel gezegd, de importheffingen die Amerika op Europese goederen heft, die is hoger dan voor Liberation Day. En de importheffingen die Europa op Amerikaanse goederen heft, die is nu dus bijna volledig weg. Aan de andere kant denk ik ook, zeker als je natuurlijk naar het bredere geopolitieke landschap kijkt, dat Europa toch een beetje een soort van eieren voor zijn geld heeft gekozen. We zijn natuurlijk best afhankelijk van Amerika voor een aantal zaken. Denk bijvoorbeeld aan LNG. We hebben natuurlijk inval van Oekraïne door Rusland. Ja. Daardoor zijn we veel afhankelijk geworden, eerst van Qatar en van Amerika. Nou ja, Qatar hadden natuurlijk het Midden-Oosten. Dus ik denk op zich dat de EU hier ook wel goed gehandeld heeft door duidelijkheid te creëren en schade te beperken. Maar goed, als er één winnaar is, dan toch wat VS.
9: En hoe stabiel is die deal die er nu ligt, schat jij in?
17: Als de VS al helemaal eigenlijk de winnaar in deze deal is, dan kan ik me best voorstellen dat ze misschien nog een keer zeg maar weten wat ze nu kunnen en dat nog wel een keer aandurven.
18: Een doorstart maken.
11: Ja, hoe stabiel is een deal met Donald Trump? Ik denk dat je dat in het Midden-Oosten kan vragen. Ja, we kennen natuurlijk de persoon. Ik denk,
17: daar krijgt hij niet heel veel deals gedaan, geloof ik. Dat is het hele probleem. Ja.
11: Precies. Maar goed, ik denk, kijk, als je natuurlijk kijkt naar het Europese component, dan zijn er nog wel bepaalde uitwegen op het moment dat Amerika zich niet aan bepaalde regels houdt. Dan kan het allemaal weer getrokken worden. En er zit natuurlijk ook gewoon een houdbaarheidsdatum op die deal tot eind 2029. Ja, dan maar eens kijken wie er dan president is in Amerika en hoe de verhoudingen dan zullen gaan.
4: BNR Beurs.
17: Gaan we eens de gebruikelijke ronde over Wall Street doen. Het staat daar allemaal in het groen. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,8% erbij. En de Nasdaq 1,5% erbij zelfs.
18: En misschien even beginnen buiten Wall Street. Bij de Federal Reserve. Het Hoge Rechtshof heeft namelijk besloten dat bestuurder Lisa Cook mag blijven. In een jury van 9 mensen waren er 5 van mening dat Cook haar werk moet kunnen blijven doen bij de Fed. Omdat de centrale bank een onafhankelijke organisatie is, mag Trump haar niet zomaar ontslaan. Bovendien zou Lisa Cook ook onvoldoende ruimte hebben gekregen om zich te verdedigen. Nou ja, de onafhankelijkheid van de Fed die lives dus to die another day. Lisa Cook ook, al is het gevaar nog niet helemaal geweken.
19: What that does do is leave open that possibility for Trump to return and try to remove Lisa Cook in another way. Maybe there's something else that ends up back, before the courts. But it's important to keep in mind that this was a fairly narrow decision. So I don't think this is necessarily the end of the story, but certainly obviously good news for Lisa Cook right now.
18: Ja, met andere woorden, niet raar opkijken als er toch nog een poging van Trump komt om haar eruit te bonjouren.
17: Spannend verhaal heb ik dan nog over Supermicrocomputer. Dat is het techbedrijf dat complete serverkasten in elkaar schroeft. Met daarin ook chips van Nvidia. Ook het techbedrijf waarvan de boekhouding al wel vaker in twijfel is getrokken. En het techbedrijf waarvan de oprichters mogelijk de bak in gaan. Omdat ze betrokken zouden zijn bij de smokkel van die Nvidia-chips naar China. In navolging van dat laatste staat Supermicro nu weer in de spotlight. Autoriteiten in Taiwan hebben namelijk een inval gedaan in hun kantoor daar om te zoeken naar bewijs voor die smokkel van die chips. Waarschijnlijk in opdracht van Washington. Zelf zegt Supermicro, ja, het kan zijn dat die servers nadat wij ze hebben verkocht weer doorverkocht worden en zo in China belanden. Maar daar hadden beleggers geen boodschap aan. Het aandeel donderde halverwege de beursdag van gisteren in de VS toen dit nieuws naar buiten kwam met 8% naar beneden. Dus flink pijnlijk dus. Ja. Ander aandeel nog dat er tussen uitspringt is dat van Aerovac. Environment, dat is een dronemaker, drones voor defensie om precies te zijn. Het is echt een soort ultra-Amerikaans bedrijf. Die topman is super trots dat hij oorlog mag voeren en dat hij daar zijn steentje aan bij mag dragen. En dat is echt hele goede business de laatste tijd. Ze komen nu met de kwartaalcijfers en de omzet die verdubbelde in vergelijking met een jaar terug. Ver boven de verwachting ook nog eens. En beleggers, ja, die zijn daar zelf ook niet vies van. Want het aandeel dat staat vandaag 17% in de plus.
18: Nou, ten strijde. Tot zover de laatste dag van juni en die van het tweede kwartaal. Kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. Een nieuwe maand, een nieuw kwartaal. Maar op de eerste dag daarvan nog geen kwartaalcijfers. Wel een hele trits aan inkoopmanager-indices van over de hele wereld. De VS, China, Japan, maar ook een hoop Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, ook Nederland. En die cijfers die fungeren een beetje als graadmeter voor het vertrouwen in de industrie en de verkoopcijfers. Het lijkt er heel behoorlijk uit te gaan zien. Maar dat kan ook te maken hebben met dat er in juni nog een beetje gehamsterd is vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat kan die cijfers zomaar een beetje opblazen. En ook de Fed laat morgen van zich horen. Ze publiceren de notulen van de vergadering 2 weken geleden. Geeft toch altijd een extra inzichtje in het rentebesluit van toen. Wie twijfelde en wie niet. We kunnen het allemaal teruglezen in de notulen.
17: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 30 juni. We sloten de beursmaand af, we sloten het kwartaal af. En onze sleutel naar het succes was Mike Mulders, die net zei dat hij nog wel een half uurtje door kon. Dus Mike, take the stage.
18: Doen we buiten de studio.
17: Van ING Investment Office, dankjewel weer.
18: Ja, en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren en kijken. Kijken kan namelijk op YouTube. Zoek ons daarop of luisteren in je podcast-app. In Spotify kan je ook nog reageren en ons laten weten wat je ervan vindt. En ook als je vragen hebt, kan je daar terecht. Of als je ook een betoog wil afsteken.
17: Ja, of als je nog iets over Milouder kledingkeuze wil zeggen, dan mag je ook op Spotify of op YouTube.
18: Ik zou eerst op YouTube kijken en dan reageren. Inderdaad, wel een geïnformeerde mening alsjeblieft. En dan mag alles gezegd worden wat mij betreft. Morgen zijn we er weer, hè, Maxime?
17: Ja, tot dan.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen
20: doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland nou in een uitzichtloze padstelling? Of komt een diplomatieke oplossing misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken. BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag een mooie gast. Hubert Smeets, historicus, schrijver, journalist, columnist bij NRC. Hij was correspondent in de Sovjet-Unie en Rusland van 1990 tot 1993. Bleef het land sindsdien nauwgezet volgen. Is ook een van de oprichters van het kennis- en analyseplatform Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Welkom.
5: Dank je zeer.
4: We gaan het hebben over de interne situatie in Rusland. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, in een van de columns die je schreef voor NRC, en nu citeer ik, schrijf je: de rentrée van president Trump, die Oekraïne snel na zijn inauguratie de rug toekeerde, heeft het continent Europa wel gewekt, maar niet uit bed gekregen. Wat krijgt ons wel uit bed, behalve het Nederlands elftal?
5: Nou, tot nu toe is eigenlijk Europa wel solidair gebleven met Oekraïne. Heeft ook wel de steun aan Oekraïne opgevoerd in financiële zin. Maar echt stappen heeft Europa nog steeds niet gezet. En dat komt, is mijn vermoeden, omdat Europa ontzettend bang is om het zonder Amerika te moeten doen. En ook bang is om te laten zien dat het zonder Amerika verder wil. Kijk naar secretaris-generaal Rutte.
4: Ja, voor wie zijn we bang dan? Voor Amerika of voor Rusland?
5: En voor onszelf, want we zijn niet klaar. En we hebben altijd lange termijn plannen. Dus ja. Wij moeten in 2030 moeten we een beetje klaar zijn. In 2035 wat meer klaar.
4: Ja, dat
5: maar
4: nu
5: echt in het diepe springen, ja, dat durven we niet. En een goed voorbeeld is eigenlijk, vind ik, de nieuwe Duitse regering van kanselier Merz. Die heeft zich duidelijk uitgesproken voor voortgezette solidariteit met Oekraïne. Mm-hmm. Niet onbelangrijk, omdat Duitsland eigenlijk altijd de sleutel partner was van Rusland, niet van Oekraïne, maar van Poetin. Dus dat was op zich heel positief. Merz, de bondskanselier, zei ook dat hij lange afstandsraketten zou gaan leveren aan Oekraïne. En dat laatste is nog steeds niet gebeurd. Nee. En die Merz zit er al meer dan een jaar. Ja. Dus er is ergens een soort van diepe angst in Europa om op eigen benen te staan. Om zonder handen te fietsen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Sorry.
4: Met losse handen.
5: Met losse handen, ja.
4: Precies. Ja. De tweede vraag, je bent medeoprichter van Raam op Rusland. Dat ja. Inmiddels Raam op Rusland Oekraïne Belarus heet.
5: Ja.
4: Het was nodig, die verbreding.
5: Ja, absoluut. Omdat steeds vaker. Kijk, toen wij begonnen met Ramen op Rusland, toen gebruikten we. Toen was Rusland eigenlijk de kern van onze aandacht. En Oekraïne was ons tweede thema. Maar die oorlog heeft de verhoudingen zo gekanteld, zo omgekeerd, dat met die oude naam wij met name in Belarus en Oekraïne niet meer over voor de dag konden komen. Zeiden ze, ja, raam op Rusland, hoezo eigenlijk?
4: Je kreeg dan minder mensen te spreken.
5: Ja, dat is één. Twee, we moesten steeds iets uitleggen. En drie, en dat hadden we al eerder wel een beetje door, maar dat hebben we niet in onze naamgeving toen verdisconteerd. Een naam is ook natuurlijk ontzettend ingewikkeld en bent altijd op het laatste moment ben je bezig om de knoop door te hakken. En dan ben je nog niet tevreden. Dus dat geldt ook voor Raam op Rusland of Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus.
4: Ja.
5: Maar een van de grote problemen, en daarom hebben we dat veranderd in het Westen, met name ook in Nederland, is dat wij alle voormalige Sovjet-republieken, die 15 stuks die er waren, Rusland, Oekraïne en nog 13 andere, dat we die beschouwen als voormalige Sovjet-Unie.
4: Ja.
5: Maar inmiddels 35 jaar na de ondergang van de Sovjet-Unie, 1991, hebben al die landen een eigen identiteit gekregen. Dus als je Oekraïne een voormalige Sovjet-republiek noemt, dan doe je Oekraïne tekort. Ja. Zelfs Belarus doe je inmiddels tekort met die naam. Dus toen dachten we, maar ja, mond vol, maar alles achter elkaar.
4: Ja, afkorting Raam op Rob. Rusland,
5: ja,
4: Oekraïne, Belarus.
5: Goed, ja, we gaan het kunnen, over. Ja, top, bedankt.
4: Ja, we gaan het over Oekraïne hebben. Er is een nieuwe tactiek. Zo nieuw ook niet meer. Maar je ziet dat Oekraïne probeert de oorlog naar Rusland te brengen. Aanvallen op Russische olieraffinaderijen, op wapenfabrieken. Dat heeft tot gevolg dat Poetin zich daar afgelopen weekend voor het eerst eigenlijk heeft over uitgelaten op zijn partijcongres van de Partij Verenigd Rusland. Hij zegt, Rusland maakt een moeilijke tijd door. Het heeft dus impact, die andere tactiek van Oekraïne.
5: Ja, absoluut. Poetin zegt in zijn uitspraken over die energiecrisis, die benzinecrisis die er in Rusland is losgebarst, allemaal tegenstrijdige dingen. Hij zegt dat het moeilijk is. Hij zegt dat er rijen langs de snelwegen staat voor de benzinepompen. En tegelijkertijd zegt hij dat maar 4% van de benzineproductie verstoord is. Dat zijn twee werkelijkheden. Hij zegt dat alles in juli, dus deze maand, volgende maand, ja, volgende maand, zal zijn opgelost. Maar ook meldt hij dan dat alle herstelwerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden in gewone, kleinere benzineraffinaderijen uitgesteld moeten worden, omdat er anders onvoldoende benzine is. Dus hij spreekt zichzelf op verschillende punten eigenlijk indirect tegen. Maar dat hij iets zegt, betekent dat de oorlog, door die naar Moskou te brengen met name, ik denk dat dat wel een cruciaal moment is geweest, 10 dagen geleden, in dat weekend, waarbij de grootste olieraffinaderij rond Moskou werd geraakt en vermoedelijk tot eind van dit jaar uit de running is. Een olieraffinaderij die 40% van de benzine in Moskou verzorgt. Mm. En 70% in de provincie Moskou. En de provincie Moskou is net zo groot als heel Nederland. Moskou dus nu betrokken is bij de oorlog, geraakt is ook door die Oekraïnse aanvallen, dat heeft denk ik Poetin wel gedwongen tot deze stappen.
4: Ja.
5: En
4: brandstof op rantsoen nu? Indirect?
5: Ja, indirect. Ja.
4: Je mag volgens mij nog maar 20 liter tanken.
5: Hangt per provincie af van het aanbod en van de lokale bestuurders. Het hangt ook een beetje af van de olieraffinaderijen. Maar kort gezegd, is gemiddelde is 20, 30 liter jerrycans niet mogen vullen. En dat is een beetje de algemene norm in Rusland. Een land waar je met 300 kilometer niet heel ver komt. Hè? En dat is toch zeg maar 30 liter.
4: Ja. Nou zou je dus denken, dat heeft effect ook op hoe mensen naar Poetin kijken als die oorlog dus naar Moskou wordt gebracht. Nou kwam ik een uitspraak van jou tegen. Een jaar geleden, Bureau Buitenland, zei je dat 80% van de Russen de oorlog min of meer steunt. Is er eigenlijk iets bekend over of dat een jaar later nog steeds
5: ja,
4: is?
5: Ja, dat is bekend. Het is, ik moet een enorme slag om de arm houden rondom de vraag, hoe serieus kun je die uitslagen van die opiniepeilingen nemen? Het is een politiestaat, Rusland. Mensen zijn bang om zich uit te spreken. Vertrouwen vaak die peilbureaus ook niet. Dus er zijn andere manieren om die steun te toetsen zonder dat de mensen meteen bunzig worden en afhaken. En dan zie je dat de afgelopen maanden het billiken, het goedkeuren van het beleid van de president, ik kan aannemen als die vraag gesteld wordt dat daar ook de oorlog bij is, dat is afgenomen. Dat is afgenomen naar ongeveer 70%. Misschien zelfs minder. Want een van de Russische peilbureaus, nauw verbonden met het Kremlin, is sinds april opgehouden met de ratings, de goedkeuringspercentages van het beleid van de president te publiceren.
4: Dat is niet louter toeval.
5: Nee, dat is al een paar maanden structureel het geval nu. Ja. En bronnen beweren dat daar de populariteit van Poetin tot onder de 60% is gedaald. Mm. Je ziet het ook aan andere punten. En dat is eigenlijk misschien een betere indicatie. Het peilbureau Levada, dat is een onafhankelijk peilbureau, is niet verbonden met het Kremlin, moet zich ook een buitenlandse agent noemen, peilt bijvoorbeeld de vraag: vindt u dat de oorlog moet worden beëindigd via onderhandelingen, of dat het doorgevochten moet worden? En in de laatste peiling van vorige week maandag zag je dat in mei, en dan toen moest de aanval op Moskou nog komen, dat 60% van de Russen in het algemeen vindt dat de oorlog te einde moet komen via onderhandelingen en dat er niet moet worden doorgevochten. En dat geeft wel aan dat de steun voor de oorlog afneemt en dat zij die wegkijken, en dat is de norm in Rusland, hè, vooral je niet bemoeien met politiek, dat zij die wegkijken toch ook heel sceptisch beginnen te worden over een goede afloop.
4: Ja, maar toch een grote meerderheid is nog steeds staat achter het beleid van Poetin, kun je ook concluderen. 60, 70%.
5: Ja, dat kun je concluderen. Alleen dat is heel weinig in een politiestaat. Want dat zijn niet echt actieve burgers die de straat opkomen voor de president. Dat is sowieso de afgelopen 4 jaar niet gebeurd. Hè. Er is eigenlijk, behalve wat potsierlijke demonstraties, nooit een manifestatie, een betogingen geweest van spontane burgers die zeggen van hartstikke goed, we gaan die Oekraïners een lesje leren en we pakken het Westen erbij. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Er is altijd een enorme passieve steun geweest. En dat hoort heel erg bij de Russische samenleving. Dat zit heel erg in de geschiedenis van dat land. Vooral je niet bemoeien met de politiek, wegblijven, andere kant op kijken als iets gevraagd wordt. Maar dat is ook een houding die natuurlijk niet echt leidt tot actieve politieke actie. En dat is een houding die heel snel kan omslaan. Hè. Russen zijn net mensen. Morgen, als die oorlog slecht afloopt voor Rusland, dan zijn ze overmorgen ineens allemaal heel erg tegen die oorlog geweest, hoor, de afgelopen 4 jaar. Zo gaat het in Nederland ook.
1: De Big Five. Art Rooijakkers.
4: Vandaag de gast Hubert Smeets, Rusland-deskundige, NRC-columnist en oprichter van RAAM. RAAM op Rusland, Oekraïne, Belarus dus nu. We spraken elkaar 2 jaar geleden voor het laatst in dit programma. En ik zat nog even terug te kijken. Toen was een belangrijke uitspraak voor jou, in ieder geval belangrijk voor ons genoeg, om dat als kop boven het artikel te zetten. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer het in het voordeel van Vladimir Poetin is. Is dat nog steeds zo?
5: Nee, dat heb ik verkeerd gezien. Toen, in 2024, leek alles erop dat Rusland langs de adem had. Dat de mobilisatie van soldaten via speciale contracten niet eindeloos, maar heel lang door kon gaan.
4: De macht van het aantal.
5: De macht van het aantal, de macht ook van het achterland. Hè, dat enorme Rusland tegen dat toch geografisch gezien veel kleinere Oekraïne. Toen dacht ik ook dat de Oekraïnse innovatie kracht veel minder groot zou zijn dan die nu blijkt te zijn. Daar komen we straks misschien nog op. Dus je kan niet meer zeggen dat hoe langer het duurt, hoe meer dat in het voordeel is van Poetin. Maar nog steeds geldt wel dat Poetin een langere adem heeft dan Zelensky.
4: Ja.
5: Dat Rusland, zolang het niet raakt aan het dagelijks leven van gewone burgers in Rusland, en met name in de grote steden, en dan vooral Moskou, zolang die Russische burger passief kan blijven, weg kan kijken, dat Poetin voordeel heeft van de tijd. En blijf ik zeggen dat Oekraïne meer haast heeft. Maar ik zou het nooit meer zo zeggen als 2 jaar geleden. Er is echt iets gebeurd de afgelopen 6 maanden eigenlijk pas.
4: Ja, en dat is die ommekeer in Oekraïne hebben we het dan over.
5: Ja, de ommekeer van de Oekraïnse strategie, die niet meer gericht is op het vasthouden van frontlijnen, die ook niet meer erop gericht is om grondgebied te heroveren op de Russische bezetter, maar die vooral erop gericht is om de oorlog naar Rusland te brengen. Dat is vorig jaar zomer begonnen met hele spectaculaire droneaanvallen op een aantal strategische vliegvelden in het Verre Oosten, bij Irkutsk in de buurt. Dat is, bij China.
4: Die vliegtuigen uitgeschakeld.
5: Waarbij die strategische bommenwerpers werden uitgeschakeld. En ook bij de Poolcirkel. Dat was een operatie die vanuit Rusland zelf werd uitgevoerd, aangestuurd door Kiev. En dat is eigenlijk het begin geweest geweest van een hele nieuwe drone-tactiek van de Oekraïners, waarbij de Oekraïners heel bewust erop op gespitst zijn om Russische doelen, hoe dieper, hoe beter in Rusland. Eigenlijk is dat vanaf dat moment begonnen. En dat is succesvol, want ik weet niet precies of die percentages helemaal kloppen, maar volgens persbureau Reuters is nu bijna 50% van de Russische olieproductie op een of andere manier geraakt door Oekraïnse droneaanvallen.
4: En dat terwijl die olie- en gasprijzen de lucht in gingen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat zou ook tot hogere inkomsten op de Russische schatkist hebben moeten leiden.
5: En dat is ook wel een beetje gebeurd, maar veel minder dan de stijgende olieprijs zou doen vermoeden. Ja. Dat is allemaal dankzij die nieuwe Oekraïnse tactiek.
4: Ja, als je naar de begroting kijkt, ik zie dan cijfers voorbij komen. 40% van de Russische begroting gaat naar de krijgsmacht. Is ook nog eens 1/3 van de Russische begroting is geheim. Die inkomsten van olie en gas nemen dus af. Je denkt dan, Rusland raakt langzaam verzekerd verzeild in een economische recessie. Poetin kan niet langer doen alsof dat niet zo is. Je ziet hem afgelopen weekend ook die uitspraken doen. Dat moet gevolgen hebben dan toch?
5: Ja, maar de olieprijs is wel gestegen dankzij de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran. En dat heeft toch ook wel weer een beetje lucht gegeven aan de Russische begroting. Maar het allerbelangrijkste is dat de Russische economie volledig gemilitariseerd is. Ja. Dus de defensieindustrie houdt die economie drijvende. En die wordt gefinancierd vanuit het binnenland. Mm. Dankzij de sancties is de Russische economie naar binnen gekeerd geraakt. Gedwongen. Russische oligarchen die toch tot de rijkste ter wereld behoorden, Russische bedrijven, zo kan je het ook zeggen, die heel veel vet op de botten hadden voordat de oorlog begon, die konden hun geld niet meer investeren buiten Rusland. Dus die zijn gedwongen geweest de afgelopen jaren om in Rusland te investeren. Dat heeft de kapitaalmarkt drijvende gehouden. Maar op dit moment zien we dat de Russische economie vooral draait op het feit dat de Russische staat schulden en schulden en schulden blijft maken. En op die manier inderdaad.
4: Schulden bij wie?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Niet bij individuele burgers, want die obligaties die nu worden in verhoogde mate en versneld worden uitgegeven, die worden vooral aan de banken verkocht.
4: Okay.
5: En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een vorm van de geldpers laten draaien. Ja. De banken die kopen die obligaties en daar krijgen ze geld voor van de centrale bank. Die kunnen ze uitzetten in de economie. En op een gegeven moment als de ballon doorgeprikt wordt, dan gaan we het merken in de inflatie, dan gaan we het merken in de überhaupt de duurzaamheid van de economische basis die de afgelopen 4 jaar zo gemilitariseerd is. Ja. Maar op dit moment, dankzij die autarkische positie, dankzij die op zichzelf gekeerde, in zichzelf gekeerde economische basis, redt de regering het nog net.
4: Ondanks die
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Het tekort van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is ook vergelijkbaar met Nederland. Je ziet het in andere dingen. Je ziet het aan het feit dat het niet meer in onderwijs geïnvesteerd wordt. Je ziet het aan het feit dat de pensioenen niet meer geïndexeerd worden aan de inflatie. Maar dat eerste cijfer, dat het onderwijs zo bekijkt ervan afkomt in de begroting, betekent dat op afzienbare termijn de Russische economie de slag om de AI-economie die nu gevoerd wordt in Amerika, Europa en China, dat Rusland die niet kan bijbenen.
5: Nee, er gaan ook verhalen dat, er is een grote pensioenkas, heb ik begrepen, dat daar wel eens een greep in gedaan kan gaan worden.
4: Ja, dat is het gerucht, dat er is een pensioenkas, dat ze hebben net als Noorwegen dat hebben, ze hebben een deel van hun opbrengsten uit de export van olie en gas, de afgelopen 30 jaar, hebben ze opgepot in een sovereign wealth fund. Dus een spaarpot die door de staat beheerd wordt. En die voor een deel gebruikt wordt om de pensioenuitkeringen te garanderen. Mm. Het verhaal gaat dat daar nu 40 miljoen uitgeplukt gaat worden om de begroting.
5: 40 miljoen?
4: Miljard, sorry. Ja, ja, ja. 40 miljard euro, hè? Niet de roebel. Uitgepikt gaat worden om de begroting drijvende te houden. Want dit jaar zal de Russische regering absoluut niet uitkomen op het begrotingstekort wat men voorspeld had. Mm-hmm. Bij het begin, bij het opstellen van het budget, maar veel hoger. En op deze manier wil men proberen om dat cijfer toch nog een beetje acceptabel te houden.
5: Dat heeft impact, want het is een vergrijzende maatschappij in Rusland. Dat zijn best wel mensen die van pensioen leven.
4: Ja, dat gaat zeker impact hebben. Het vervelende is alleen dat mensen die een pensioen hebben over het algemeen natuurlijk niet zo makkelijk de straat opkomen om het Kremlin te bestormen, om het maar even heel plastisch te zeggen. Ze denken denk ik in Moskou dat ze met die gepensioneerde
5: docile groep te pakken hebben.
4: De groep die altijd op Poetin stemde, want het valt niet te ontkennen. Sinds Poetin aan de macht kwam in 2000... zijn de pensioenen enorm omhoog gegaan. Dus de bejaarden, om maar even zo te zeggen, de ouderen, zijn buitengewoon tevreden. Mm-hmm. Om materiële redenen met Poetin. Ik denk dat ze de hoop hebben dat ze die een beetje kunnen uitknijpen. En weten dat deze groep fysiek en mentaal niet in staat is om het Kremlin uit te dagen met actie op straat. Of wat voor een dissidentie dan ook.
5: Met alles wat wij nu benoemen, hè, dus die inflatie oploopt, pensioenen waar mogelijk een greep in gedaan wordt, die militarisering van de begroting, 40% die daaraan opgaat, de aanvallen van Oekraïne op Moskou, zou je in een land als het ons, een democratie, denken, er komt een afrekening bij de verkiezingen. Dan gaan mensen stemmen en die gaan eens nadenken over welke leider we willen. Dat werkt in Rusland niet zo.
4: Nee, dat komt omdat de verkiezingen georganiseerd worden volgens het principe van de geleide democratie. En de geleide democratie, of de soevereine democratie, zoals het in Rusland ook wel genoemd is, dat betekent dat het Kremlin eigenlijk de uitslag bepaalt. Kort gezegd komt het erop neer bij verkiezingen van de afgelopen jaren dat het Kremlin zei, dat is een van de belangrijkste ambtenaren van het Kremlin, Kirienko, voormalig premier onder Yeltsin nog, maar die is helemaal afgedwaald en nu een hele trouwe bondgenoot van Poetin. Die zegt dan tegen de lokale bestuurders, de gouverneurs van de meer dan 80 provincies, de uitslag is als volgt. 75% van de stemmen voor de eenheidskandidaat. En dan wordt zogenaamd geen naam genoemd. Maar dan hebben we het over Poetin. Of dan hebben we het over de parlementariërs die voor Poetin in de Duma moeten komen. Bij een opkomst van 75%. En zie maar dat je het regelt.
5: Ja.
4: En als je dat niet regelt als gouverneur van de provincie Omsk of Tomsk, dan heb je een probleem. En dat, dan wordt er dus aan de knoppen gedraaid door mensen te ontslaan, door ze geen geld te geven, want heel veel Russische provincies verdienen geen geld, maar leven op de donaties uit Moskou. Dan heb je een probleem, want dan kan je je eigen onderwijsvoorzieningen, je eigen culturele voorzieningen niet meer betalen. Dus gouverneurs zijn maar al te genegen om dat te doen, ja.
5: Ja, ja, ja. Dus daar zal het niet van komen. Dus je zegt, en dan heb je dus een bevolking in Rusland die zich vooral afzijdig houdt van politiek.

0: die verandering, waar wij soms wel eens van denken, nou ja, als druk maar opgevoerd wordt, dan zal dat op een gegeven moment wel gebeuren, die zie jij niet snel.
1: Niet van onderop. Ik zie de verandering eerder komen binnen het systeem. Toen de Sovjet-Unie in 1991 ten onder ging, door de strijd tussen toenmalig president van de Sovjet-Unie Gorbatsjov en de nieuwe president van Rusland, Jeltsin, toen dachten wij ook dat bij een mislukte staatsgreep in augustus 1991, dat daar Moskou massaal de straat op was gekomen om Jeltsin te steunen. Dat viel eigenlijk enorm mee. Het ging om 100.000 mensen op een stad van 15 miljoen, niet heel veel. En achteraf, als je terugkijkt, denk je, dat was eigenlijk ook een verandering, een soort van paleiscoup eigenlijk. Het was een wisseling van de macht binnen de elite. Dat verwacht ik eerder op dit moment ook dan een verandering van onderop. Er is geen infrastructuur. Er is geen burgerlijke samenleving, geen civil society in Rusland. Wij hebben nu problemen met het levend houden van de voetbalclubs, hè, en het draaiende houden van de kantinediensten in de sportvereniging. In Rusland heb je helemaal geen sportverenigingen die gedraaid worden door de burgers. Dat zijn allemaal staatsinstellingen. Dat wil zeggen dat de mensen eigenlijk helemaal niet gewend zijn om hun eigen zaakjes te doppen. Ze kijken naar de staat als een patroon. Als de Sinterklaas die het goede doet. En als hij het verkeerde doet, ja, dan kan je kankeren aan de keukentafel. Maar je keert je daar niet tegen. Laat staan dat je een alternatief formuleert. En dat is eigenlijk de afgelopen 25 jaar, je zou kunnen zeggen, tot een absoluut dieptepunt heeft zich dat ontwikkeld. Die Russische burgerlijke samenleving die is dood als een pier. En de Russische elite is ook niet meer in staat en bereid om initiatief te nemen. Dus die Moskouse toplagen, dat zijn een miljoen mensen misschien, hoge ambtenaren, bedrijfsleven, et cetera, dat zijn mensen die eigenlijk altijd naar de mond praten van het Kremlin. Die kunnen wel ontevreden worden. En als die onderling bondjes sluiten, dan kan er iets veranderen. Maar dat is meer een wisseling van de macht binnen het systeem.
0: De Russische verliezen op het slagveld die lopen steeds verder op. Daar gaan we het zo over hebben. Hoe lukt het nou het Kremlin om de onvrede van nabestaanden te dempen? Met geld bijvoorbeeld, met cadeautjes. Straks praat ik verder met Hubert Smeets, Rusland-deskundige en NRC-columnist. Ook over de vraag hoe Rusland uit die oorlog zou kunnen komen of willen komen daar in Oekraïne. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 22:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Welkom bij tweede half uur. 5 kopstukken deze week over de padstelling in Oekraïne. Later deze week bijvoorbeeld Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal, over hoe realistisch het is dat Oekraïne onderdeel van de EU wordt. Vandaag de gast Hubert Smeets, Ruslanddeskundige, NRC-columnist. 2 onderwerpen. Ik nog wel veel meer die ik zou willen bespreken, Hubert. Maar in ieder geval 2. Hoe Poetin naar die onderhandelingstafel zou kunnen gedwongen worden. En de enorme verliezen die de Russen leiden op het slagveld. Als we daarmee beginnen. 1,2 miljoen Russen naar schatting gedood, vermist, zwaar gewond sinds het begin van de oorlog. Het zijn er 140 miljoen Russen. Hè? Dus je zou kunnen denken, ja, dat staat misschien, het is voor hun ook weer niet zoveel als voor ons klinkt. Maar toch zijn heel veel families die hiervoor door geraakt worden.
6: Ja, de Russische beroepsbevolking is 75 miljoen.
2: Ja.
6: Dus dan wordt het al een stuk meer. Dan is het ruim, dan is het bijna 2% zeg maar van de Russische beroepsbevolking. Mm-hmm. Die nu uitgeschakeld is voor de arbeidsmarkt. Het zijn krankzinnige hoeveelheden. En het gaat ontzettend veel consequenties hebben uiteraard voor de Russische samenleving. Want zij die terugkomen met een PTSS of invalide, dat zijn niet alleen invalide, maar dat zijn ook gevaren. Hè. Dat zijn, je zeggen, dat kunnen lopende tijdbommen zijn of rollende tijdbommen. Dus dat zijn krankzinnige aantallen. En daarom, je ziet ook dat op dit moment de Russen echt steeds meer moeite hebben om te mobiliseren.
2: Ja, Martin Kruij vertelde gisteren dat het ook te maken heeft met de verhalen die terugkomen van het front, waar Russische gewonde soldaten niet meer opgehaald worden.
6: Ja, dat is voor een deel om een hele materialistische, perverse reden. Namelijk, als je niet gevonden wordt, hoeft de staat ook geen uitkering te betalen aan nabestaanden.
2: Want die zijn er wel als je gesneuveld bent.
6: Ja, dan moet je.
2: Gewond raakt natuurlijk.
6: Ja, als gewond raakt, ja, dan heb je allemaal de privileges waar je aanspraak kan maken. Dus soldaten die terugkomen van het front, al dan niet gewond, die hoeven bijvoorbeeld geen toelatingsexamen te doen voor een hogeschool of een universiteit. En dat is echt heel bijzonder in Rusland, omdat die toelatingsexamens in Rusland een enorme rol spelen bij in het onderwijssysteem.
2: Maar het is zo dat je een schadevergoeding krijgt als familie, als je zoon is omgekomen. omgekomen daar, maar als hij vermist is... omdat
6: dan is hij vermist. Dus dan staat niet vast dat hij omgekomen is. En dan, kan de staat zeggen van ja, wij weten van niks. We moeten rustig afwachten totdat hij weer boven water komt. En dan gaan we ze aan een uitkering denken. Dus dat speelt ook een rol in de onvrede die er gaat ontstaan.
2: Ik zag ook bij Lubach een fragment dat iemand, een moeder van een overleden soldaat, een gehaktmolen cadeau kreeg.
6: Ja, dat is echt gebeurd. Dat is van een cynisme waar je verstand bij stilstaat.
2: Dankt de Poetin er wel voor te houden.
6: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de paradox. Omdat ook in Rusland gehaktmolen een ander woord is voor dienst aan het front. De New York Times heeft laatst uitgerekend op basis van allerhande bronnen die ze hebben geraadpleegd, dat een soldaat die naar Oekraïne wordt gestuurd een kans van overleven heeft van maximaal 2 weken. Of overleven, of normaal verder door het leven kunnen gaan. Ja. En dat betekent dat de mobilisatiekracht van het Russische leger enorm afneemt.
2: Want dit soort verhalen, dit soort cijfers, dit soort gruwelijke verhalen verspreidt zich ook in het achterland in Rusland.
6: Ja, en dat is precies het probleem. Dit is de kern van de zaak. Achterland, dat woord wat je gebruikt. Want veel van die soldaten, en ook dus veel van de gesneuvelde en de vermiste en de invalide geraakte soldaten, die komen niet uit Moskou. Of uit Petersburg, zelfs niet uit Kazan of Yekaterinburg. Die komen uit Buryatije, die komen uit Dagestan, die komen uit Bashkirië. Om een cijfer te noemen, ik baseer me nu op een onderzoeksgroep, Mediazona heet die, die probeert om de namen van de soldaten, die echt vast te stellen welke soldaten er echt gesneuveld zijn. Dus niet vaag statistische methodes erop los te laten, maar naam, toenaam, geboorteplaats, et cetera. En die komen tot 230.000 gesneuvelde soldaten. En ze schatten dat het er 350.000 zijn. En die weten dus ook waar ze vandaan komen, die soldaten. En dan zie je dat in Moskou, om maar een voorbeeld te noemen, er aanzienlijk minder soldaten gesneuveld zijn de afgelopen 4 jaar dan gemiddeld in heel Rusland. En in dat achterland dat je noemde, juist aanzienlijk veel meer soldaten dan gemiddeld zijn gesneuveld. En dat zijn precies de landen, de gebieden, de provincies, de regio's in het achterland die economisch ook achtergesteld zijn. Dus die met hoge soldij, met hoog aan nabestaande uitkeringen tevreden zijn. Mm-hmm. En dat is het beeld wat die gehaktmolen die overhandigd werd aan een nabestaande van een gesneuvelde soldaat, is daar het meest pijnlijke voorbeeld van. Maar je ziet het ook met als mensen een witte Lada krijgen omdat hun zoon is gesneuveld, dan zijn ze blij met de auto. Ja. In plaats van dat ze boos zijn over de dood van hun zoon.
2: Ja. Dus want je zou denken, als er zoveel slachtoffers zijn, dat moeders, vaders, dat vrouwen, kinderen van dode soldaten op een gegeven moment misschien gaan demonstreren.
6: Ja, en dat is eigenlijk een van de raadsels van deze oorlog. In de vorige oorlogen die de Sovjet-Unie en Rusland voerden, en dan denk ik aan de oorlog in Afghanistan tussen 1979 en 1989, maar ook de Russische pacificatie, zoals het formeel zou moeten noemen, van Tsjetsjenië in de jaren 90, waar een Russische deelrepubliek in opstand kwam tegen Moskou. Dat is ook een oorlog geweest met tienduizenden doden. Daar hebben toen de soldatenmoeders zich verenigd in comité's. En die stelden eisen aan de lokale bestuurders eerst en vervolgens aan de nationale regering. En dat gebeurt nu niet. En dat heeft iets te maken met de dictatuur die daar gevestigd is. Het heeft iets te maken met het verwoesten van de burgersamenleving die Poetin op zijn geweten heeft. En het heeft iets te maken met de enorme getruktheid van dat Kremlin-regime. Wat het Kremlin doet is wanneer er ergens een beetje onrust ontstaat onder nabestaanden, onder moeders of verloofden of echtgenoten van soldaten, en die willen ze gaan verenigen, dan organiseren ze zelf een soldatenmoederscomité. Die loyaal is aan het systeem, maar tegelijkertijd een paar kleinere eisen stelt die wel ingewilligd kunnen worden. Dus wordt
2: ingekapseld.
6: Ingekapseld of wordt weggeconcurreerd door de overheid aangestuurde organisatie. Dat doen ze ook zo in het bedrijfsleven. Als jij een innovatief bedrijf hebt, dan kopen ze je op, of ze zetten naast je in de straat eenzelfde soort winkel om jou kapot te maken. Dat doen ze ook met de burgerlijke samenleving, voor zover die zich ontwikkelt.
2: Nou heeft Rusland de macht van het aantal, maar toch, die frontlinie zit muurvast. Je zei al, het gaat Rusland om land, om dat gebied dat we willen veroveren. Als ze dat willen doen, zullen ze daar mensen voor nodig hebben. Ja. Loopt die mobilisatie op dit moment nog volgens de planning?
6: Nee, die loopt niet volgens de planning. En dat blijkt uit het feit dat al enige tijd er heel veel soldaten worden geronseld in andere landen. Noord-Korea, ja, Afrika. Ja. Heel pijnlijk, vind ik, voor een trots land als Rusland. En recent zijn er ook aanwijzingen dat die mobilisatie niet goed lukt. Er is geen formele mobilisatie in Rusland. Het is allemaal vrijwillig. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk, want Poetin heeft geprobeerd in 2022, in het najaar, een mobilisatie te realiseren. En dat heeft ertoe geleid dat 500.000 tot 1 miljoen Russische jongeren gevlucht zijn in een weekend om te ontkomen aan die mobilisatie. Dus dat wilde hij niet nog een keer meemaken. Nee. Dat waren vaak ook de hoger opgeleide jongeren. En nu zijn er signalen dat er ook razzia's zijn in provinciesteden om jongeren van straat te plukken die bij wijze van spreken door het rode licht zijn gelopen, want dan heb je een overtreding begaan.
2: Ja, en studenten die onder druk worden gezet.
6: En die studenten
2: ook,
6: die onder druk gezet worden. En probeer dan maar eens niet te tekenen.
2: Ja.
6: Want dan vinden ze altijd iets waar ze je voor kunnen opsluiten. En dan zit je in de gevangenis en dan krijg je weer dat papiertje onder je snuffert. Mm-hmm. Dus op deze manier probeert men nu die cijfers een beetje op peil te houden. Maar het wijst erop dat er problemen zijn, dat dat krap is. En ook omdat ze in Afrika niet meer zo makkelijk soldaten overhalen, omdat daar die verhalen ook rondgaan. Mm-hmm. Je gaat naar Rusland voor een studie, maar je eindigt aan het front in Oekraïne. Dat horen ze in de Sahel ook.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïense activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Gaat bijvoorbeeld over hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en NRC-columnist. Ik wil even terug met je naar gisteren. Toen had ik Mart de Kruijf te gast. En hij had een kettingvraag voor je, die ik aan het zoeken ben. Maar ik heb hem hier helaas niet als audio, dus ik ga hem aan je voorlezen. De vraag is, Hubert, zijn we niet al in oorlog met de Russen? Vraagt Mart de Kruijf aan jou. En dan bedoel ik de informatieoorlog. Want als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, naar Frankrijk, de AfD in Duitsland, rechts in Nederland, hebben veel vermoedens dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Een informatieoorlog die erop gericht is om ons te ontregelen. En dan zegt hij ook nog, kijk naar ons fantastisch eigen land. We zijn een fantastisch mooi land, we hebben het nog nooit zo goed gehad. En we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog? Is de vraag van Mart de Kruijf.
6: Ja, ik ben het half met hem eens. Het tweede deel van zijn vraag zou ik niet willen onderschrijven. Ik denk niet dat die onvrede die er in de Nederlandse samenleving is wordt aangewakkerd en opgestookt vanuit Rusland. Nee, ik vind dat we op dat punt echt de hand in eigen boezem moeten steken. En niet moeten doen alsof alles wat fout gaat in Nederland vanuit het Kremlin wordt uitgedokterd. Maar we zijn wel in een ideologische oorlog, eigenlijk al 12 jaar... sinds de annexatie van de Krim in 2014... voert Rusland een soort van ideologische oorlog tegen het Westen.
2: Mm-hmm.
6: Ik noem het ideologisch, niet alleen een communicatieoorlog, omdat Rusland zich presenteert in de hele wereld en ook in Europa als het alternatief voor het decadente Westen. Mm-hmm. En wij zijn helemaal woken geworden, zoals in Rusland wordt gezegd. Hè. Wij zijn niet meer christelijk. Wij waarderen niet meer de basiswaarden van onze samenleving. Hè. Dat man en vrouw samen kinderen krijgen. Ja. Dat homoseksualiteit taboe is. Dat doen wij allemaal niet meer in Europa. En Rusland presenteert zich als
2: een alternatief.
6: Het derde Rome.
2: Ja.
6: En na Rome en Jeruzalem is Moskou nu eigenlijk het centrum van het ware christendom. En onderschat dat niet. Ik denk dat dat idee, het idee dat Rusland een missie heeft om de rest van Europa te bevrijden van de decadentie, dat echt geloofd wordt in Rusland, en zeker door Poetin.
2: Ja,
6: en die oorlog voert hij.
2: Ja, dat brengt me dan meteen bij de vraag die ik met jou wil onderzoeken in het laatste deel, namelijk, dat zei Mart de Kruijf ook, en voormalig commandant de landstrijdkrachten voor alle duidelijkheid, we moeten hier in het Westen Poetin een eervolle weg uit de oorlog bieden. Ja, er moet een onderhandeling komen, maar ja, kan dat als iemand die denktrand heeft die je net beschrijft, kun je dan, ja, waar zou Poetin mee akkoord kunnen gaan?
6: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Iemand die ideologische redenen heeft om een oorlog te voeren, die is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij niet meer zo gevoelig is voor rationele argumenten als die van Mart de Kruijf. Dus ik ben sceptisch over de mogelijkheden om Poetin en zijn omgeving in het Kremlin bij zinnen te brengen. Als je kijkt naar, je kan zeggen dat is een spel, dat is een toneelspeler. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft het gewoon over Nederland en over West-Europa als vertegenwoordigers van Satan. Wij zijn duivelse krachten. Dat verwacht je niet van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat iemand die eigenlijk altijd tot het laatst in gesprek moet willen blijven. Ook al is dat keihard, ook al is dat compromisloos. Je gaat je tegenstander niet de duivel noemen. Dat deed je met Hitler. Maar niet met in de huidige situatie. Maar dat doen ze in Rusland wel. Wij zijn hebben bijna Hitleriaanse proporties gekregen in het Westen. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk. Het kan alleen vanuit een positie van kracht. En dat is wat Oekraïne nu aantoont.
2: Maar toch, als ik mag onderbreken, die positie van kracht. Wat Oekraïne dus aantoont, zoals je het zegt, of in ieder geval probeert te bewerkstelligen, is de prijs verhogen van deze oorlog in Rusland
6: zelf.
2: In Moskou met name.
6: Ja.
2: Met als doel Poetin onder druk zetten. Met als doel Poetin uiteindelijk aan een onderhandelingstafel krijgen. Alleen, gaat dat dan lukken met iemand die er zo ideologisch in zit?
6: Rusland is een politiestaat, maar het is geen totalitair land in de zin dat alle neuzen één kant op staan. Poetin wordt omringd door twee groepen mensen, zou je kunnen zeggen. Nu, ik chargeer natuurlijk heel erg, Er zijn veel meer grijze tinten. Maar je hebt de geheime dienstvleugel, de militaire vleugel, mensen die een uniform dragen. Mm. Onderschat dat niet, hè. 1 op de 18 Russische burgers
2: draagt een uniform.
6: Draagt een uniform. Ja. 1 op de 18. Dat is net zoveel als er in de Sovjet-tijd een uniform droeg. Mm. Dat is een zwaar gemilitariseerde samenleving. Dus dat is een hele sterke groep. Maar je hebt ook een groep die het geld moet verdienen. De ondernemers. En de mensen die in het Kremlin die ondernemers proberen van dienst te zijn. De ondernemers in de staalsector, oliesector, et cetera. En die gaat het om geld. En die hebben nu al 4 jaar lang geen mogelijkheid om geld het land uit te krijgen. Die moeten nu zien hoe hun geld verdampt in de inflatie. En die kunnen wel eens een beetje ontevreden worden.
2: Moet de verandering vandaan komen?
6: De verandering kan bewerkstelligd worden als die spanning tussen die twee kampen, ik noem het maar het militaire kamp,
2: ja,
6: en het burgerlijke kamp, als die spanning groter en groter wordt en Poetin eigenlijk niet meer in staat is om ze tegen elkaar uit te spelen en de lieve vrede te bewaren.
2: Maar hoe kun je een land waar de economie voor 40% een oorlogseconomie is, om militaire zaken draait, hoe kun je dat in een andere groef krijgen?
6: Door die oorlogsindustrie aan te pakken. Dat doet Oekraïne nu. En door het kroonjuweel,
2: ja,
6: het ideologische kroonjuweel van dit regime, de Krim, te bedreigen.
2: Ja, dat is wat Oekraïne nu doet. Die voeren de druk op de Krim. De bruggen worden aangevallen. Vanuit zee worden er aanvallen gepleegd.
6: Ja, en daarmee de stemming te creëren binnen de elite in Rusland en vooral in Moskou van die ideologische strijd. Wat kopen we daar nog voor? Kunnen we daarvan onze kinderen nog in Frankrijk laten studeren? Aan de universiteit, de Sorbonne. Ja. Want dat gebeurt, hè? Die elite is zo hypocriet als de pest. En ze zijn tegen het Westen, wij zijn de duivel. Maar hun eigen kinderen die studeren aan westerse universiteiten en ze hebben vakantiehuizen aan de Côte d'Azur. Door die groepen aan te pakken en te denken van die ideologie die Poetin ons heeft opgedrongen inmiddels,
2: ja,
6: die levert niks meer op.
2: Nee. Weet Poetin alles wat jij nu beschrijft, die oplopende inflatie, de moeilijkheden met de mobilisatie, alle zaken waarvan je zegt, ja, daar wordt het steeds moeilijker, die economie die draait. Weet Poetin er overal van of wordt die informatie bij hem weggehouden?
6: Er zijn aanwijzingen dat de geheime diensten hem niet meer helemaal informeren, dat ze dus naar de leider toewerken in hun communicatie. En dat ze hem proberen gerust te stellen door niet te veel negatief nieuws aan hem te presenteren. Dat is heel gevaarlijk.
2: Mm.
6: Want dat betekent dat Poetin in een bubbel leeft.
2: Mm.
6: En dat hij soms misschien beslissingen gaat nemen waarvan hij de rijkwijd niet kan overzien, omdat hij niet alle informatie voorhanden heeft.
2: En dan gaan er ook nog geruchten rond dat Poetin ziek zou zijn, paranoïde.
6: Nou, dat laatste, ik ben geen psychiater, maar dat lijkt me heel wel denkbaar.
2: Ja, maar dat hij zich daar, afgelopen weekend was hij dan zichtbaar, maar dat een van de redenen is waarom je hem zo weinig ziet?
6: Ja, vaststaat wel eigenlijk dat de coronapandemie ook in Rusland hem enorm veranderd heeft. Toen heeft hij zich opgesloten.
2: Mm-hmm.
6: En dat heeft geleid tot die krankzinnige lange tafels waar hij dan aan vergadert, zodat hij 2 meter afstand heeft tot zijn dichtstbijzijnde gesprekspartner. Dus die coronapandemie heeft hem enorm veranderd. Maar er gaan ook geruchten bijvoorbeeld dat hij een ander journaal krijgt te zien dan de gewone Rus.
2: Oh ja?
6: Ja.
2: Ja.
6: Dat het 8 uur journaal
2: voor hem wordt aangepast.
6: Voor hem wordt aangepast, ja. Ja. En als dat zo is, het komt uit niet heel betrouwbare bronnen.
2: Nee, het is maar, wel een goed verhaal.
6: Dan zou dat heel ernstig zijn. Want iemand die niet weet wat de omstandigheden zijn waarin hij opereert, die kan hele gekke dingen doen.
2: Ja, maar kan ook lang doorgaan omdat hij niet weet wat er speelt in het land. Ja. Ik wil nog één ding snel met je bespreken. Want gisteren zei Mart de Kruijf, we hadden het over die druk die wordt opgevoerd. Maar ja, het is een nucleaire macht, Rusland. Is het dan denkbaar dat Poetin een nucleair wapen inzet? Mart de Kruijf zei, nee, dat mag je niet van China. Is het inderdaad zo dat China aan de knoppen zit wat dat betreft?
6: Dat denk ik wel. Ik denk dat Rusland inmiddels een soort van politieke kolonie is van China. En daar is ook aanwijzing voor. Afgelopen weekend is de president van Belarus, Lukashenko, urenlang in gesprek geweest met Poetin. Achter gesloten deuren. Er is geen communiqué verstrekt, er zijn geen foto's verstrekt, er zijn geen bewegende beelden verspreid. Wat daar gebeurd is, weten we niet. We weten alleen dat Lukashenko na dat gesprek met Poetin onmiddellijk doorgevlogen is naar Peking, naar China. En daar heeft Xi, de partijleider en de president, Lukashenko een enorme hart onder de riem gestoken door tegen de president van Belarus te zeggen: Belarus is een onafhankelijk land en wij blijven ons richten op de soevereiniteit van Belarus. Hetgeen betekent dat de Chinezen ook niet willen dat Rusland en Belarus gaan fuseren. Een van de ideeën die Poetin eigenlijk al jaren heeft.
2: Ja. Dus daarom is China inderdaad wat dat betreft ook bepalend. Er zijn nog zoveel dingen die ik met je zou willen bespreken. Maar wat we zeker moeten doen is de kettingvraag. Wonderlijk genoeg mag je die stellen aan Jeroen Ketting. Dat is dan wel een leuke bijkomstigheid van Lifeline Ukraine. Je mag hem een vraag stellen.
6: Ja, Jeroen Ketting heeft decennia lang in Rusland gewerkt als ondernemer, als economisch consulent, investeringsadviseur. En is in 2022... van de ene op de andere dag vertrokken uit Rusland en is nu heel actief in Oekraïne. In humanitaire projecten, daar wou ik hem geen vraag over stellen. Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij is nu actief in een land dat ook oorlog voert. Dat per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft, die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
2: Dat is een mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen naar Jeroen Ketting, oprichter van Lifeline Ukraine. Hubert Smeets, dank voor alle inzichten het afgelopen uur. Het was een mooi gesprek. Ruslanddeskundige, NRC-columnist en oprichter van Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Dank voor de komst vandaag. Onze aflevering zit terug te luisteren als podcast in onze app of ook nog op andere plekken. Doe dat vooral. Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme, een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online? Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: En vandaag is het 1 juli. En dus dat betekent dat er vanaf vandaag heel wat nieuwe wetten en regels weer ingaan. En wat betekent dat nou voor jou en mijn portemonnee? Gaan we zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Op technologisch en militair gebied is Europa achterop geraakt op China en de Verenigde Staten. Hoe kan ons continent zichzelf op economisch gebied weer op de kaart zetten zonder die andere grootmachten te kopiëren? Je hoort het om 10:50 in de economische stand van Nederland.
9: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo pas aan.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
7: Goedemorgen. Ja, het is woensdag 1 juli, nieuwe maand. We zitten op de helft van het jaar. En naast mij, om dat te vieren, zit Nina van der Dungen.
12: Goedemorgen, Bas.
7: Nina, goedemorgen. Wat gaan we doen?
12: De helft van het jaar, inderdaad.
7: Ja, ja, precies.
12: Wat een gek idee.
7: Aan de verkeerde kant van het jaar, ja. Ja, we zijn hard op weg naar de winter.
12: Nou, dat is inderdaad wel waar. Nou, de langste dag is geweest. Aan de andere kant, we hebben nog zeker 2 maanden zomer.
7: Dat wou ik zeggen.
12: En het is inderdaad 1 juli. Dat betekent natuurlijk dat er traditiegetrouw veel nieuwe wetten ingaan. Straks een overzicht wat er allemaal verandert, met name in je portemonnee. Eentje daarvan, misschien niet direct jouw portemonnee, misschien ook wel, is de vrachtwagenheffing. Ja. Die gaat vandaag in. En daardoor is de elektrische vrachtwagen aan een enorme opmars bezig. Hoor je zo meteen. En we gaan het ook nog even hebben over het Midden-Oosten. Want Iran wil pas verder onderhandelen met de VS als er is voldaan aan de voorwaarden van de voorlopige overeenkomst tussen die twee. Ja, is dit onderhandelingstactiek of zit daar meer achter? Ga je zo horen.
7: Ja, nou, hartstikke mooi. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR. Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint dus in eigen land. Inderdaad, je zei het al, het is 1 juli. We zitten op de helft van het jaar. Traditiegetrouw betekent dat dus veel nieuwe wetten en regels. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Eerst over stroom. Een van de belangrijkste wijzigingen zien we terug op het stroomnet. Vanaf vandaag gelden er nieuwe regels voor huishoudens en voor woningbouwers die een plekje willen krijgen op het stroomnet wat overvol is. Nieuwbouwprojecten en consumenten die een verzwaring aanvragen kunnen in alle volle regio's op een wachtlijst terechtkomen. Met de nieuwe prioriteringswet krijgen ziekenhuizen de hoogste prioriteit en die krijgen dus voorrang in de rij. Al het andere komt achteraan.
12: Dan gaan we naar nummer 2, dat is de woningmarkt. Want vandaag verandert de aanpak van de woningbouw. Het Rijk, provincies en gemeenten die krijgen meer regie over waar en voor wie er dan huizen worden gebouwd. Carola de Groot is senior-econoom huizenmarkt bij de Rabobank. En zij legt uit wat het kabinet met deze wet wil bereiken.
13: Deze wet richt zich op een aantal structurele knelpunten die de woningbouw de laatste jaren hinderden. En daarmee hoopt het kabinet ook dat die 100.000 woningen per jaar dichterbij gaat komen.
12: Ja, en de overheid krijgt door deze wet dus ook een stuk meer regie.
13: De naam verklapt het al een beetje. De wet versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat de overheid veel meer regie krijgt op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd gaat worden. Ze wordt bijvoorbeeld steviger gestuurd op de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Dus 2/3 moet betaalbaar zijn per regio. En daarnaast moet de wet ook gaan zorgen voor snellere procedures. Ook wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geschrapt. En dit moet het bijvoorbeeld makkelijker maken om in het buitengebied te bouwen, dus aan de randen van steden en dorpen. Dat moet bijdragen aan versnelling, maar ook aan meer locaties voor woningbouw.
12: Carola de Groot, senior-econoom huizenmarkt bij de Rabobank.
7: Ja, hoorden we niet ooit Jette zeggen voordat hij premier werd. 9 nieuwe steden voor D66. Nou, dat gaat niet meer lukken, maar wel die ambitie lijkt te worden gehad, als het zo doet. Dan even naar iets anders, want als je een tweedehands auto op de kop getikt hebt, kan je dan vanaf vandaag ineens een onderzoek krijgen. Want banken mogen verdachte transacties tijdelijk blokkeren om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Financial Intelligence Unit Nederland die krijgt die bevoegdheid en kan betalingen 5 dagen stilzetten of zelfs 10 dagen... als een buitenlandse opsporingsdienst daarom vraagt. Maar wat dus ook kan, is dat als jij een tweedehands auto koopt van een particulier, ja, dat is een groot bedrag ineens wat over je bankrekening gaat, dan kan dat wel eens als verdacht worden aangemerkt. Huh? Heb je een auto gekocht, maar nog niet betaald? Want dat komt pas als die vrijgegeven wordt, die betaling, door de Financial Intelligence Unit Nederland.
12: Kun je beter een oud barrel kopen als het derde handje misschien.
7: Dat kan.
12: Dan valt het niet op. Goed, verder gaat er nog het een en ander veranderen. Dat betekent het volgende voor je portemonnee. Heb jij bijvoorbeeld een verkeersboete en heb je de eerste betalingsherinnering gemist? Nou, dan krijg je nu een paar weken voor de laatste betaaldatum een gele brief op de mat. Ja, echt waar. Dus een gele brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is een extra herinnering om te voorkomen dat boetes exorbitant hoog worden. Ja, dat zijn ze al, toch? Maar inderdaad nog hoger.
7: Ja.
12: Iets anders, als je vanaf vandaag bestelt bij Temu en Shein uit China.
7: AliExpress,
12: dan betaal je per pakketje een extra invoerheffing. Ieder afzonderlijk pakketje wordt €3 duurder. Verder kan het vanaf vandaag langer duren voordat je post krijgt, want PostNL mag er vanaf nu 48 uur over doen om post te bezorgen. En vanaf volgend jaar wordt dat zelfs nog maar 3 dagen per week. Sterker nog, de eilandbewoners, Vlieland, Schiermonnikoog, die krijgen vanaf morgen geen papieren krant meer op de mat. En als laatste gaat er het een en ander veranderen op de weg. Daar praten we nu verder over met Bart van Rijswijk van onze onderzoeksinspectie.
7: Want het aantal elektrische vrachtauto's in een jaar tijd is bijna verdubbeld. Zo blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het voertuigdatabureau RDC. En daarmee sorteren bedrijven voor op het ingaan van de vrachtwagenheffing. Nou, die komt dus vanaf vandaag en die gaat vervuilende vrachtauto's zwaarder belasten. Maar ja, het heeft dus wel tot effect dat mensen dan maar gedwongen een elektrische vrachtauto kopen. We gaan naar Bart van Rijswijk, zoals gezegd, van de onderzoeksredactie. Bart, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
7: Maar eventjes om de aantallen. Waar hebben we het over op dit moment?
14: Nou, ongeveer 2% van het totaal. Dus dat is nog niet heel veel. Maar toch zie je. Nee, dat valt nog wel mee. Maar toch gaat het om ruim bijna 3000 vrachtwagens die inmiddels elektrisch zijn. En dat is bijna het dubbele van een jaar geleden. Dus wat je wel ziet is dat in aanloop eigenlijk naar het ingaan van die heffing, vandaag dus, dat het aantal wel echt rap gestegen is.
7: Ja, eventjes die vrachtwagenheffing, die gaat dus vandaag in. Hoe werkt die ook weer? Wat is dat? En wat is dan de incentive om inderdaad toch zo'n te overwegen zo'n elektrische vrachtauto te kopen?
14: Nou, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met rekeningrijden voor auto's. De bedoeling is ook dat die eigenlijk dat beide systemen eigenlijk tegelijk zouden ingaan. Dat is natuurlijk niet gelukt. Maar in principe gaan vanaf 1 juli binnen- en buitenlandse vrachtwagen-eigenaren een heffing betalen per gereden kilometer. En hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager dat bedrag. Dit geldt alleen voor het gebruik van het hoofdwegennet. Dat zijn in principe bijna alle snelwegen en een aantal provinciale en gemeentelijke wegen. En de bedoeling eigenlijk van deze heffing is dat dat is wel uniek vergeleken met bijvoorbeeld het buitenland, is dat eigenlijk de netto-opbrengsten worden teruggesluist in de vorm van investeringen in de sector.
7: Okay.
14: Dus eigenlijk het geld dat hiermee wordt opgehaald, dat moet de verduurzaming van het vrachtwagenpark ten goede komen.
7: Dan eventjes, hoe wordt er binnen de transportsector gereageerd op die vrachtwagenheffing? Dat zal niet overal met gejuich worden ontvangen.
14: Nee, zeker niet. Het is een beetje verdeeld, hè? Want in zekere zin zorgt deze heffing dus wel voor extra investeringen in de sector. Ja. Nu weet ik ook dat de transportsector toch een beetje bevreesd is dat de overheid gaat graaien uit de pot. Mm-hmm. Dus dat die belofte misschien niet helemaal wordt nagekomen. Maar dit is in principe wel de bedoeling, hè? Dus dat zij zo kunnen investeren. Mm-hmm. En dan zie je ook wel dat er een zekere bereidheid is om elektrisch te rijden. In Nederland, de meeste afstanden die vrachtwagens afleggen, die zijn natuurlijk niet super groot. Vaak wel onder de 300 kilometer.
7: Ja.
14: Dus die zouden elektrisch kunnen.
7: Mm-hmm.
14: En je ziet ook wel dat wanneer er een aanschafsubsidie is, dan wordt die eigenlijk ook best wel stevast overtekend. Dus er is wel een klein beetje animo.
7: Ja.
14: Is natuurlijk ook wel dat dit ook gewoon een kostenstijging is. En in de logistieke sector liggen de marges al niet hoog. Heb je natuurlijk al problemen met bijvoorbeeld de loonsverhogingen recentelijk. Met de brandstofprijzen. Met achterstallige investeringen. Dus ze hebben al heel weinig spek op de botten. En dan krijgen ze nu natuurlijk een kostenstijging van ongeveer 7% om de oren.
7: Ja, precies.
14: Dus daar is men niet.
7: Nee, dat is dan echt over de gereden kilometers. Nog even los van het feit dat je de aanvangsinvestering moet doen van zo'n elektrische vrachtauto. En die is veel duurder dan een dieselvariant, hè?
14: Ja, ongeveer 3 keer zo duur. Dus dat is inderdaad, dat loopt in de papieren.
7: Ja.
14: Moet wel gezegd worden dat uiteindelijk dus wel een elektrische auto, tenminste dat is de verwachting van de branchevereniging, toch goedkoper gaat zijn over de langere termijn.
7: Ja.
14: Door deze heffing waarschijnlijk ook.
7: En een van de supermarktketens die daar al mee bezig is Lidl, begrijp ik, een voorloper. Die hebben hun wagenpark al geheel geëlektrificeerd.
14: Vanaf volgend jaar worden alle supermarkten van Lidl elektrisch bevoorraad. Eigenlijk het grootste knelpunt waar bedrijven tegenaan lopen is niet zozeer de aanschaf van deze vrachtwagens, maar vooral het aanleggen van laadinfrastructuur.
7: Ja.
14: Want dat is natuurlijk heel ingewikkeld met netcongestie en met alles wat er nu gaande is op het net. Lidl is er toch in geslaagd. En dat komt omdat eigenlijk zij al heel lang hiermee bezig zijn. Vanaf 2020 zijn zij eigenlijk al bezig met het langzaam elektrificeren van hun vervoer.
7: Ja.
14: En dat komt ook omdat ze, ook vanwege andere maatregelen zoals de zero-emissiezones. Waardoor het loont om elektrisch te gaan rijden.
7: Duidelijk, dankjewel. Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie. Later in de reguliere ochtendspits spreken we Elisabeth Post, voorzitter van TLN, Transport en Logistiek Nederland, over die vrachtwagenheffing dus, die vandaag ingaat. En het hele verhaal kun je lezen op bnr.nl. Het kan raar lopen. Zo ben je arm als een kerkrat en zo ben je de held van je land. Ja, dat kan gebeuren. Over wie we het hebben, dat hoor je over een minuut of 8.
15: Ochtendnieuws. Oman zou een voorstel hebben gedaan voor het innen van betalingen in de straat van Hormuz, meldde de New York Times op basis van meerdere bronnen. Ja, wat Oman dan precies van plan is, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze zouden het noemen als een soort vorm van servicekosten. Het plan daarvoor is nu formeel ook ingediend bij de Verenigde Staten. Maar ja, de Amerikanen zitten natuurlijk absoluut niet te wachten op ook maar enige vorm van tolheffing, dan wel servicekosten. Althans, dat was altijd het idee. We gaan erover praten met de Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Wat weten we over wat er precies in het plan staat voor servicekosten?
16: Ja, het zou gaan inderdaad over het invoeren van servicekosten voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens de New York Times heeft Oman dit voorstel al bij de VS neergelegd. Maar het is onduidelijk of het gaat om kosten die verplicht zijn of vrijwillig. En of ze gelden voor de hele zeestraat of alleen voor de Omaanse kustroute. Waarschijnlijk heeft Oman een voorstel gedaan voor een vrijwillige bijdrage voor de hele route. Dus dat zou ook gelden voor het gedeelte van Iran dan. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een beetje een compromis tussen de VS, die natuurlijk helemaal geen heffing willen, en Iran, die een verplichte heffing wil. En het Omaanse voorstel van een servicekostenfee of een service fee lijkt dus eigenlijk een beetje een diplomatieke poging om de plooien met Iran glad te strijken en de controle over de straat gezamenlijk te regelen.
15: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje deels gebaseerd op een model dat je ook ziet in bijvoorbeeld de straat van Singapore. Daar heb je ook een particulier fonds, hè, waarbij je vrijwillige bijdrage kan doen als scheepvaart.
16: Ja, straat van Malacca. Ja.
15: Precies, straat van Malacca. Dat is dan ook om de maritieme veiligheid te waarborgen. Je zegt ook, dit is een soort compromis, want uiteindelijk wil Iran natuurlijk gewoon geld vangen. Die zet vol in op die tolheffing. En de VS wil helemaal niks. Zou dit inderdaad wel iets kunnen zijn waar beide partijen akkoord mee gaan?
16: Ja, de kans lijkt tot nu toe beperkt. Vooral omdat de VS zich natuurlijk nog sterk verzetten. En die zeggen ook bij monden van Vance dat ook voor een donatie gaat, ook voor servicekosten, ook voor tolheffingen, elke vorm. Ook zijn veel van de golfstaten tegen, omdat de route natuurlijk toegankelijk was vrij voor de oorlog en cruciaal is voor de olie-export. Mm. En eigenlijk zonder die brede regionale steun, Amerikaanse steun, zal het moeilijk zijn om zo'n systeem te implementeren. Al met al moeten we eigenlijk zien dat het niet gaat om zomaar een los idee over servicekosten, maar om een complex geopolitiek schaakspel. Iran wil natuurlijk geld zien. Oman probeert te bemiddelen en de VS houdt nog steeds de poot stijf om de vrije wereldhandel te beschermen.
15: Ja, goed. Dus er ligt nu in elk geval een voorstel bij de VS. Dus wordt een beetje de vraag hoe Trump hier dan formeel op gaat reageren. Eerder had hij al een keertje, wat was volgens mij eind mei, had hij gezegd dat hij Oman kapot zou maken als ze toch het doorzetten. Met
16: als ze mee zouden doen, ja.
15: Nou ja, dus ze kunnen hun borst nat maken, denk ik dan, bij Oman. Nou zien we natuurlijk ook nog steeds gesprekken in Doha. Hoewel de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit daar wel zijn er geen directe gesprekken volgens mij met Iran, toch?
16: Nee, er wordt niet rechtstreeks met Iran onderhandeld. In plaats daarvan gaat het om indirecte diplomatie via de bemiddelaars in Doha. Dit past op zich wel binnen een patroon, hoor. Is niet heel ongebruikelijk. Mm. En Witkoff en Kushner die zijn natuurlijk in Doha om het fragiele staakt het vuren te redden. Dat dit weekend over en weer gebombardeerd wordt aan de straat van Hormuz en de kuststrook in Iran.
15: Ja, redden wat er te redden valt. Nou heb je natuurlijk ook nog de Iraanse hoofdonderhandelaar, Ghalibaf. Die heeft gezegd alleen nog met de Amerikanen te willen praten als er voldaan is aan de voorwaarden van het eerder gesloten overeenkomst, de Memorandum of Understanding. Waar doelt hij dan precies op?
16: Hij doelt specifiek.
17: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence Rights Down Under.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Verder gaat falen, maar de onderhandelingen blijven doorgaan. Maar dat laat wel duidelijk zien hoe weinig vertrouwen er is over en weer. Er is ook op de Iraanse onderhandelaren behoorlijk wat interne druk, binnenlandse druk. Onder andere door een brief van hoge geestelijke die afgelopen week verstuurd werd, om zich vooral niet te laten foppen door de VS. En ervoor te zorgen dat de memorandum echt wordt uitgevoerd. En er wordt in Iran natuurlijk veel gesproken over hoe de VS daden bij woorden moet voegen. Deze memorandum is leuk, maar we willen eerst zien dat de VS een aantal dingen ook daadwerkelijk uitvoert.
2: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
3: En dan Ronald Koeman heeft gisteravond aangegeven dat hij stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat zei hij op Instagram. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. En niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Zo luidde die quote op Instagram van Koeman. Gisteren nacht, weten we nog, verloor Nederland van Marokko naar strafschoppen. En dat kwam Koeman op een storm van kritiek te staan. Met name vanwege zijn besluit om met 5 verdedigers te spelen. Nou, toen stond er nog 1-0 voor. De 63-jarige Koeman laat in zijn bericht ook doorschemen dat hij helemaal stopt als voetbaltrainer. Hij schrijft: als ik terugkijk op mijn loopbaan, voel ik vooral trots en dankbaarheid. Afgelopen jaar hebben we me bovendien laten beseffen dat er belangrijker dingen zijn dan voetballen. Voetbal is mijn leven geweest, gezondheid is onbetaalbaar. En daar duidt hij waarschijnlijk op zijn vrouw die aan borstkanker lijdt. En Koeman volgde in 2018 Dick Advocaat op als bondscoach. Onder zijn leiding behaalde Oranje in 2019 de finale van de Nations League. Daarna werd hij trainer van FC Barcelona. En na het WK van 2022 keerde hij terug als opvolger van Louis van Gaal. En haalde op het EK van 2024 de halve finales. Dus mooie palmaris.
2: Zeker. Wat staat beleggers vandaag te wachten? Je hoort Milou Brandt van BNR Beurs.
4: Een nieuwe maand, een nieuw kwartaal. Maar op de eerste dag daarvan nog geen kwartaalcijfers. Wel een hele trits aan inkoopmanager-indices van over de hele wereld. De VS, China, Japan, maar ook een hoop Europese landen als Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, ook Nederland. En die cijfers die fungeren een beetje als graadmeter voor het vertrouwen in de industrie en de verkoopcijfers. Het lijkt er heel behoorlijk uit te gaan zien. Maar dat kan ook te maken hebben met dat er in juni nog een beetje gehamsterd is vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat kan die cijfers zomaar een beetje opblazen. En ook de Fed laat morgen van zich horen. Ze publiceren de notulen van de vergadering 2 weken geleden. Geeft toch altijd een extra inzichtje in het rentebesluit van toen. Wie twijfelde en wie niet. We kunnen het allemaal teruglezen in de notulen.
2: Hoor je allemaal vanavond om 6:30 hier in BNR Beurs. Of als je hem niet live kan horen, kan je hem lekker daarna luisteren als podcast.
3: En wat gebeurt er dan in Den Haag vandaag? Nou, dat weet politiek verslaggever Michiel Juwens.
5: Minister Van Essen van Landbouw presenteerde vrijdag zijn stikstofplannen aan de pers. En moet ze vandaag in het parlement verdedigen. Vanaf 14:30 debatteert de Kamer over de, zoals het pakket officieel heet, samenhangende aanpak landbouw, natuur en stikstof. De grootste oppositiepartij, PRO, zei gisteren al dat het de plannen aan een meerderheid wil helpen. Maar alleen als het kabinet het pakket niet afzwakt. En juist dat zullen andere partijen in de Kamer juist weer wel proberen voor elkaar te gaan krijgen. Het gaat vandaag lang niet alleen over stikstof. Ook in de commissiezalen in het Kamergebouw wordt in de laatste dagen voor het zomerreces hard doorgewerkt. Er zijn debatten over financiële markten, het midden- en kleinbedrijf, de circulaire economie en de problemen in de uitvoering bij het UWV. En alsof dat nog niet genoeg is, verschijnen er ook nog 2 hoofdrolspelers uit de coronatijd voor de parlementaire enquêtecommissie. Eerst de minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte 3, Vert Grapperhaus. En daarna voor de tweede keer RIVM-baas en voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel. Een chockvolle dag vandaag in Den Haag.
3: Zijn politiek verslaggever Milou Juwens. We gaan kijken in de kranten, Nina.
2: Nou, in verschillende kranten lees je dat het kabinet verwacht dat er volgend jaar voor het eerst in decennia 100.000 woningen in een jaar gebouwd gaan worden.
3: Nou,
2: jawel.
3: Zeg.
2: De vraag is nog wel of dat aantal in latere jaren dan vastgehouden kan worden. Maar goed, wie dan leeft, die dan zorgt. Onderzoekers van ABF Research denken dat de productie na 2027 toch echt weer gaat terugvallen.
3: Dan lezen we in de Financial Times en op allerlei andere nieuwssites trouwens ook dat Donald Trump het afgelopen jaar meer dan $1 miljard heeft verdiend met crypto. Blijkt uit zijn recentste jaarlijkse opgave van financiële belangen. Die moet hij presenteren, waar de Financial Times over schrijft. Daarnaast verdienen die ook $100.000 met licenties, waarbij hij zijn naam print op van alles en nog wat. Bijvoorbeeld hotels in het buitenland, maar ook bijbels, horloges en parfum.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: Dan in de Financiële Telegraaf. 1 op de 5 werkenden is bang om binnen nu en 1 jaar zijn baan te verliezen. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer 1 op de 10, maar ja, nu dus 1 op 5. In horeca.

0: en de detailhandel ligt dat percentage zelfs nog hoger. Het is misschien niet helemaal verrassend, want eerder deze maand waarschuwde het UWV dat banenverlies eraan zit te komen als de hoge energieprijzen volgend jaar aanhouden.
1: En dan nog even naar dit. Een mooi weetje over het WK. Sinds afgelopen zondagnacht is hij een absolute held. De bijna 2 meter lange doelman van Paraguay. Die er letterlijk eigenhandig voor zorgde dat de Duitsers op dit WK hun spullen konden pakken. Zijn naam is Orlando Gil. Hij is 26. En tot op dat moment was hij een totale onbekende. Nou, in zijn jeugd speelde hij onder meer wel in het Paraguayaans jeugdelftal onder de 20. En werd in 2020 ingelijfd door San Lorenzo. Dat is een grote club daar in Paraguay. En dan komt het opmerkelijke. Hij speelde tot 2025, dus 5 jaar, slechts 3 wedstrijden voor zijn nieuwe clubpie. En waarom? Nou, zijn vrouw werd kort na zijn aantreden bij San Lorenzo zwanger. En bij de bevalling ging het helemaal mis. Na complicaties moest ze met spoed worden geopereerd en belandde ze met haar pasgeboren zoon op de intensive care. En dus nam Orlando tijdelijk afstand van het voetbal om zijn tijd volledig te wijden aan het herstel van moeder en kind. En dus verdiende hij geen pepernoot. En op een bepaald moment was hij zo straatarm dat hij moest besluiten al zijn voetbalspullen te verkopen. Dus zijn clubkleding van San Lorenzo, zijn voetbalkiksen en zelfs zijn shirtje van het nationale elftal onder de 20, dat ging onder de hamer. Toen had hij geld om te eten. En zijn vrouw is hem eeuwig dankbaar uiteraard. En daarna is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Werd hij door San Lorenzo erkend als hun beste keeper. En kwam hij ook nog eens in het nationale elftal van Paraguay. En wat dat betreft is hij nu de grote held. The rest is history in the making.
2: De column van Bernard Hammelburg.
3: Er gaan dagen voorbij waarop we niet piekeren over Vanuatu, een groep eilandjes in de Stille Zuidzee met ongeveer 300.000 inwoners. Ten onrechte, want het speelt een belangrijke rol in het steekspel tussen het Westen en China om de controle over de wateren tussen Fiji, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland en Australië. China was bezig met de voorbereiding voor de bouw van een militaire basis in Vanuatu. Dat heeft Australië nu geblokkeerd. Net als met andere eilandstaten in de regio heeft Australië een verdrag over economische bijstand en veiligheid gesloten, dat Australië aanwijst als voorkeurspartner. Er komt 300 miljoen euro aan Australische ontwikkelingshulp, Australische politie en Australische grensbewaking op voorwaarde dat er geen buitenlandse militaire, lees Chinese, basis komt. Maar Vanuatu speelt het handig, het had al een economisch samenwerkingsverdrag met China en eist dat er een Chinese verklaring komt die de samenwerking met Australië goedkeurt. Want China blijft als handelspartner welkom. Het is ver van ons bed, sterker nog, verder kan nauwelijks, want ze zijn bijna onze tegenvoeters. Maar toch gaat het over ons. In de aanloop naar de NAVO-top in Ankara zijn we opnieuw vooral aan het navelstaren over onze relatie met het Amerika van Donald Trump, in de hoop dat hij iets vriendelijks zegt over Europa, waaraan we dan de illusie verbinden dat we het strandende huwelijk met de Verenigde Staten kunnen redden. Op één punt hebben de Amerikanen gelijk. China is economisch, militair en strategisch een veel groter probleem. We praten in Den Haag en Brussel over een goede China-strategie, maar verder dan wat suffige documenten zijn we nog niet. De garantie op vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee en de Stille Zuidzee is essentieel voor Azië, het Westen, onze stille bondgenoten Japan, Zuid-Korea en Taiwan en onze beste vriend in de regio, Australië. Daar weten ze precies waar het strategisch belangrijke Vanuatu ligt. Gelukkig maar.
1: De investeringsbereidheid van kleine ondernemers lag nog nooit op zo'n laag niveau. En dat is echt zorgelijk, zegt ook Erik Zinks, de voorman van ONL. Wat zijn grootste zorgen zijn, hoor je zo meteen in de reguliere ochtendspits.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè?
7: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Wolters Kluwer is bij uitstek een bedrijf in digitale diensten dat toch ook wel veel te maken heeft met AI. Zowel het er mogelijk door onder druk staan als we kijken naar de beurskoers, maar ook heel veel kansen die ze daar zelf mee zien. Zoals hun samenwerking met OpenAI. Wat moeten we daar nou over weten? En dat gaan we allemaal horen in de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
14: Thomas van Zijl.
15: Om 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over moderne lobby-instrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassheim veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online? Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, de investeringsbereidheid van kleine ondernemers, een MKB, is nog nooit zo laag geweest. En dat is een zorgelijke situatie, zegt ook Ondernemend Nederland, ONL. Erik Zinks hoor je zometeen in de ochtendspit.
14: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Voor veel hardlopers en wielrenners is het merk Garmin heilig. Maar achter die populaire sporthorloges schuilt een techbedrijf dat ook actief is in de luchtvaart en in de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. Hoe sterk is Garmin echt en waar zit de groei? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu te beluisteren als podcast.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen en welkom. Het is 1 juli 2026, woensdag. We zitten op het midden van het jaar. En het is 6:54. Trappen af bij deze nieuwsdag. Terwijl buiten de zon uitbundig schijnt. En naast mij onze eigen zonnenhuis zit Nina van den Dungen.
0: Goedemorgen, Bas.
1: Nina, goedemorgen. Wat gaan we doen het komende half uur?
0: Nou, we gaan inderdaad ook, maar dan niet aftrappen. Eigenlijk een beetje het sluiten. Het verhaal van het WK. Ja. Want Koeman die stopt ermee. En zometeen spreken we Jaap de Groot, onze verslaggever. Die volgens mij weer net is geland.
1: Hij zit in Houston.
0: Amerika. Ja, precies. Dus kunnen we eventjes nabeschouwen. En misschien ook wel op het einde van de loopbaan van Koeman. En we gaan het even hebben over Ierland. Want dat is de kersverse nieuwe voorzitter van de Raad van de Europese
1: Unie. Sinds vandaag, hè?
0: Sinds vandaag. Dat wisselt natuurlijk ieder half jaar, dat voorzitterschap. Maar wat nou interessant is, is dat Ierland van plan is om hier heel veel geld aan uit te gaan geven. Aan hun voorzitterschap. Ik denk, zouden ze een of andere gouden balzaal met glitters gaan laten bouwen? Ik weet het niet, maar we gaan het zo meteen vragen.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want de kleine ondernemer, de MKB, investeert gewoon minder in zijn bedrijf dan voorheen. 23% van de kleine ondernemers steekt meer dan 10% van de omzet terug in de onderneming. Blijkt uit de kleinbedrijfindex van Credits, van ONL en van de Hogeschool Utrecht. En daarom is bij ons de voorman van ONL, Erik Zinks. Meneer Zinks, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Ja, dat is best opmerkelijk. Wat verklaart dat, die teruglopende investeringsbereidheid? Is dat ook gewoon bangheid?
24: Nou, het heeft ook te maken met inderdaad het vertrouwen wat die ondernemer heeft op dit moment in de economie. Maar het heeft ook te maken met inderdaad de mogelijkheden die de ondernemer heeft qua financiën.
1: Mm-hmm. En waar komt dat dan door? Waarom hebben ze ze hebben de centen dus niet, hoor ik u zeggen?
24: Nee, de marges hebben natuurlijk de afgelopen jaren bijzonder onder de druk gestaan. Bij die ondernemers binnen een klein bedrijf, met name horeca, detailhandel, zie je dat voorbij komen. Het betekent gewoon dat er minder geld beschikbaar is. Ook minder geld om te gaan investeren. En dat zie je onmiddellijk ook in de cijfers.
1: Ja, een zorgelijke situatie, zegt u, hè?
24: Dat vind ik wel een hele zorgelijke situatie. In het verleden was het zo dat er nog steeds ruimte was om te investeren. Maar je ziet toch dat dat nu afneemt. En dat betekent ook gewoon dat als dat afneemt, dat uiteindelijk ook de marges onder druk blijven staan. Als er niet geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld innovatie en dergelijke, dan zie je dat je alleen maar achteruit kachelt.
1: Ja, precies. En dan ga je uiteindelijk belly up, zoals de Britten mooi zeggen. Nou, uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de ondernemers onder het minimumloon verdient. 1 op de 4 minder dan het sociaal minimum, is dus gewoon arm aan het ondernemen. Maar tegelijkertijd zou je zeggen, als je dat doet, dan moet je toch gewoon het beltje erbij neergooien, dan moet je er gewoon mee kappen.
24: Ja, je ziet vaak dat een ondernemer nog even doorgaat, omdat ze denken van er komen betere tijden aan. Een ondernemer is gewend natuurlijk dat hij ook wel iets mindere tijden heeft.
1: Ja.
24: Maar goed, als dat langer duurt, dan zie je uiteindelijk toch dat ze het bijltje erbij neer moeten leggen.
1: Mm-hmm.
24: Maar soms bij een ondernemer duurt dat wat langer dat het besef doorkomt. Of ze zitten met allerlei schulden nog die ze toch alsnog willen aflossen.
1: Ja.
24: Of ze zitten met een pand wat onverkoopbaar is. Al die dingen zijn mogelijk.
1: Ja, maar toch, 1 op de 4. Wacht even, het is 25% van de ondervraagde ondernemers. Ik vind dat een waanzinnig groot percentage.
24: Ja, dat heeft ons ook bijzonder verrast in het negatieve. We dachten dat het niet zo erg zou zijn, maar toch, de vraagstelling was helder. Ja. En de antwoorden waren duidelijk.
2: Ja, nou, dat blijkt maar weer. Nu heeft u ook onderzoek gedaan naar de educatie onder ondernemers. Een groep die zichzelf bijschoolt is klein, meer dan de helft doet er niks aan. Ze geloven wel nu het van scholing, maar waarom is dat er dan niet? Gewoon te weinig tijd, want er moet ondernomen worden? Of is het een centenkwestie weer?
24: Nee, het is echt verontrustend. Het heeft vaak te maken met het feit dat men zodanig met de zaak bezig is. Ja. En om te overleven, de kop boven water te houden, dat men zegt van ja, weet je, dan laten we dat maar even liggen. Ook de financiën spelen natuurlijk een rol. Maar ook dat is een verontrustend signaal.
2: Ja, nou en of. En nu moeten we ook gaan nadenken over oplossingen. Want ik neem aan dat u dit niet gewoon over de kant laat gaan en zegt van nou, het is wel goed zo. Wat ik met de spreekbuis voor ondernemers naar Den Haag ook, meneer Zings. Wat gaat u daar roepen?
24: Ja, we gaan vanmiddag in ieder geval rondom 5 uur gaan we dit rapport ook aanbieden aan de woordvoerders. Met name de woordvoerders onderwijs, maar ook de woordvoerders MKB. Mm-hmm. We gaan hier aandacht voor vragen. Dat ook in ieder geval duidelijk moet zijn dat het ondernemerschap gewoon op nummer 1 moet komen te staan binnen de politiek. En dat niet alleen het signaal wat men afgeeft naar de politiek, dat ondernemers zo belangrijk zijn. Mm. Maar dat ze dat ook daadwerkelijk niet alleen met het woord uitspreken, maar ook met daden ondersteunen.
2: Ja, nou horen we de laatste tijd het kabinet en omstreken verhalen als de zwaarste schouders moeten de grootste lasten kunnen dragen. Dan wordt er altijd naar het bedrijfsleven gekeken, naar ondernemers dus. En daar valt dus eigenlijk gewoon niks te halen.
24: Nou ja, het emmertje is zo langzamerhand een beetje vol. Ja. Na de corona, met name eerste periode corona, de coronaschulden, et cetera. Maar ook de stijging van salarissen, de stijging van allerlei kosten die met zich meekomen. Ja. Als het gaat om energie, inkoopprijzen, et cetera, dat heeft ertoe geleid dat inderdaad die marges zodanig onder druk staan. Ja. Dat ondernemen bij heel veel ondernemers gewoon niet meer leuk is.
2: Nee.
24: En die signalen krijg ik steeds meer door. En ja, dan zijn we natuurlijk wat dat betreft aan het einde van het paadje, zeg ik altijd. Zorg dat in ieder geval ondernemers weer de lol krijgen in ondernemen. Daar wordt er weer geld verdiend. En dat is goed voor de economie.
2: Dat wil ik zeggen. Dank, Erik Zinks, voorman van ONL.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Nou, gaan we nog even doorakken op dit onderwerp.
0: Ja, blijf even bij de ondernemers. Want bijna een derde van alle overheidsregelingen voor ondernemers in het MKB, ja, dat werkt eigenlijk helemaal niet voor die groep. Blijkt allemaal uit de nieuwe regelindex. Dat is een praktijkanalyse van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het FD schrijft erover. Uit een analyse van zo'n 100 regels blijkt dat slechts 15% van die regelingen in de huidige vorm maar werkt voor kleine ondernemers. Dus het gaat daarbij onder andere over de startersaftrek. Dat is natuurlijk fijn. De MKB-winstvrijstelling, die doet het goed. Maar meer dan de helft, 54% van de regelingen, moet gewoon versimpeld worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de werkkostenregeling. Regels die voor kleine ondernemers voor de grootste problemen zorgen zijn de verplichte doorbetaling bij ziekte. Ja, de duurzaamheidsrapportage die ze moeten maken, de CSDR. En het UBO-register heeft te maken met het feit dat veel regels zijn bedacht met grote bedrijven eigenlijk in het hoofd. Waardoor kleine ondernemers die vaak geen juridische of een HR-afdeling hebben, er onevenredig veel last van hebben. Dus het kost gewoon veel te veel tijd en veel te veel gedoe. En uit de index blijkt verder dat een groot irritatiepunt is dat ondernemers bij verschillende loketten steeds dezelfde gegevens moeten aanleveren. Ja, eerder deze week bleek dat het kabinet opnieuw dat het ze niet gaat lukken om 500 regels te gaan schrappen voor de zomer. Dat wilden ze wel. Precies. Het worden er volgens mij 100.
2: Nee, 400 hadden ze gehaald, zegt mevrouw Herbert, aan het eind van het jaar. Nog niet helemaal.
0: Nee, precies. Maar zijn er nu 100. Nou goed, dan ga je in elk geval iets doe je eraan. Dat scheelt weer.
2: En dan Ierland, want dat is vanaf vandaag de nieuwe voorzitter van de Raad van de Europese Unie. En daar zit een behoorlijk prijskaartje aan, want het land verwacht dat ze 300 miljoen euro moeten uitgeven aan het voorzitterschap. En zoals we weten, dat wisselt elk half jaar. Even voor de weet, dat is 3 keer zoveel als Cyprus en Denemarken uitgaven aan hun voorzitterschappen. En ja,
0: waar gaat dat dan naartoe?
2: Hoe kan dat nou? Daar gaan we over praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
2: Wat gaan ze doen? Ieren.
3: Ja, goede vraag. Bijna een miljoen euro per dag voor dit voorzitterschap. Ja. 125 miljoen moet gaan naar beveiliging. Er wordt flink geïnvesteerd in contra-drone-technologie. Dus dat is technologie die ook na deze top nog nuttig is voor Ierland. En de rest gaat naar 280 bijeenkomsten door het hele land. Met als hoogtepunt in november de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap met bijna 50 regeringsleiders in Dublin. Daarnaast natuurlijk maken. Ja, het gewone gastheerschap zou je kunnen zeggen. Dus de locaties, de hotels, accreditaties. Maar ja, het is een flink bedrag. Je zei het al, 3 keer zoveel als de 2 voorgaande voorzitters. Cyprus en Denemarken, ook 2 kleine landen. Maar Ierland lijkt alles uit de kast te halen om de komende maanden te laten zien dat het de voorzitter is van de Europese Raad.
2: Een groot gebaar, zou je kunnen zeggen. Maar dat voorzitterschap, wat houdt dat nou precies in? Want het is niet alleen symbolisch, hè? Ze kunnen ook echt wat sturen met de agenda, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Het is vooral de agendabepaling. Het voorzitterschap heeft geen wetgevende macht. Vroeger was het ontzettend belangrijk. Dan was het ook in iedere keer ging het hele circus naar de voorzitter, naar het land elke 6 maanden. Maar dat is al lang niet meer zo. Ja, Ierland zit de komende 6 maanden aan het stuur van de vergaderingen. Speelt de bemiddelaar. Zorgt dat alles in kan en kruiken is qua voorstellen. Dat iedereen tevreden is. Dus eigenlijk het oliemannetje. Ja. Want ja, de echte macht ligt natuurlijk bij de commissie, bij de Europese Raad en niet in Dublin.
2: Nee, staan er nog grote evenementjes? Ze gaan een soort rondreis maken en uiteindelijk eindigt dat dan in Dublin. Maar zijn er nog andere grote evenementen die ze gepland hebben voor de komende 6 maanden?
3: Ja, naast die top in november is er in oktober een grote AI-top in Dublin. Een belangrijk onderwerp natuurlijk ook voor de komende maanden en jaren voor Europa. De kern is wel één Europa, één markt, de routekaart. En dat bouwt dan weer voort op de rapporten van Mario Draghi en Enrico Letta. Waarbij we meer concurrerend moeten worden, dat we de Europese economie een enorme vaart moeten gaan geven. Denk ook aan de Industrial Accelerator Act voor de Europese industrie, minder regeldruk. Een heel belangrijk onderwerp ook de komende maanden. Ik ben benieuwd of ze daaruit komen, maar ik verwacht het niet. Is de meerjarenbegroting. Dat gaat om bijna 2000 miljard euro over een periode van 7 jaar. Daar zijn sommige landen niet zo blij mee. Anderen willen meer, het Europese parlement wil meer. Dus ook daar gaat Ierland oliemannetjes spelen.
2: Zeker. Net dat verhaal in oktober, dat event over AI, is natuurlijk interessant. Ja. Want Ierland is een beetje de voedingsbodem voor Amerikaanse big tech. Hè? Want alles wat daar zit te googelen, dat komt allemaal vanuit Ierland. De afhankelijkheid daar is vrij groot. Denk je dat ze daar iets aan zullen kunnen doen? Of is dat ook een beetje lastig dat je dan misschien even de grote broodheren tegen de schenen schopt?
3: Ja, zeker. Dat is een hele lastige zaak voor Ierland.
2: Ja,
3: dat kun je wel zeggen. Apple en Microsoft alleen al zijn goed voor bijna 40% van de inkomsten van de vennootschapsbelasting in Ierland. Ja, en de EU wil juist de macht van Big Tech beperken. Heeft daar natuurlijk ook voorstellen voor gedaan. En die zal Ierland ook dit jaar tot een goed einde moeten brengen. Maar Ierland presenteert zich liever als een brug dan als een strenge politieagent voor Big Tech. De Ierse privacy-toezichthouder die is bijvoorbeeld al regelmatig beschuldigd dat het niet streng genoeg is naar de grote techbedrijven. En ja, de Ierse regering zal toch alles in het werk stellen om die twee meesters, Europa en Big Tech, tegelijk te blijven dienen. Ja. En de komende maanden zal blijken of Dublin de Europese belangen boven de nationale belangen durft te stellen. In ieder geval, het geld is ervoor uitgetrokken. Bijna 1 miljoen euro per dag dus. Ja. Voor dit nieuwe voorzitterschap van Ierland van de Europese Raad.
2: Precies. Toch nog eventjes naar premier Martin. Want je zei het al eventjes, de concurrentiekracht. Daar moeten we ook over nadenken van de Europese Unie. Dat is een belangrijke focus, ook zei de premier van het land.
4: In our term, we will work to deliver the One Europe, One Market Roadmap, which sets out the steps the European Union urgently needs to take in areas such as simplifying regulation for businesses and citizens, deepening our single market, championing fair and open trade, reducing energy prices and decarbonizing our economy, and driving the AI and digital transformation for the benefit of all.
2: Nou, als je dat nou eens even kan regelen, in 6 maanden zou dat fijn zijn. Maar wat gaat Ierland daarvoor voor stappen in zetten, behalve er 300 miljoen tegenaan te gooien, Steven?
3: Ja, dan toch het onderwerp behoorlijk hoog op de agenda zetten. En zorgen dat er aan het eind van het jaar inderdaad concrete voorstellen zijn. Ja. En dat die top in oktober over AI een groot succes wordt. We zullen het zien. Dublin hinkt natuurlijk op 2 gedachten.
2: Ja.
3: Maar misschien uiteindelijk zijn ze toch Europeeser dan Apple en Microsoft en Google samen.
2: Dankjewel. Europa-correspondent Steven de Vries. 13:07. We gaan naar Wijnand Zwaan voor de eerste mail van morgen. Wijnand, werkzaamheden zorgen voor extra reistijd. En Ja, is dat opnieuw aan de A44 of zijn er ook andere plekken waar gewerkt wordt?
5: Ja, het is vooral de A44 die dicht is tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen richting Amsterdam. Die afsluiting leidt tot extra drukte op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging nu tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Nou, die andere afsluiting die vinden we bij Gorkum op de A27 komend vanuit Breda. Daar staat file vanaf Nieuwendijk met 10 minuten vertraging. Maar meer oponthoud is er eigenlijk op de alternatieve routes, zoals de A2 Den Bosch-Utrecht. Daar ben je ongeveer een half uur langer onderweg tussen Vught en Waardenburg. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
19: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
7: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
8: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
19: BNR.
0: De voormalige Israëlische legerleider Gadi Eisenkot wil de premier van Israël worden. Hij heeft gisteren de start van zijn verkiezingscampagne aangekondigd, dus hij wil het premierschap van Benjamin Netanyahu overnemen. Het is op 27 oktober dat Israël landelijke verkiezingen houdt. En Eisenkot is zeer kritisch op het beleid van Netanyahu. Met name nu tijdens de oorlog in Gaza. Hij zat in het oorlogskabinet, maar stapte daar weer uit omdat de premier volgens hem een gebrek aan strategie in Gaza heeft. Hij zegt dat de regering van 7 oktober, komende oktober, plaats moet maken. Hij verwijst natuurlijk naar de aanval van Hamas op Israël in oktober van 2023. Dat was ook allemaal onder het bewind van Netanyahu. Eisenkot richtte in september van 2023 zijn eigen partij op, Yashar. Volgens een recente peiling van de Israëlische zender Channel 12 zou zijn partij op dit moment 22 van de 120 zetels behalen. Daarmee staat dus zijn partij toch echt vlak achter die van Netanyahu. Want die wordt op dit moment op 24 zetels gepeld. Dus het zou een serieuze uitdager kunnen zijn van Netanyahu, deze Gadi Eisenkot.
2: Ja, nog eventjes naar de nasleep van het warme weer wat we hadden. Die hittegolf die over Europa trok. De Europese klimaatdienst Copernicus zegt: het zeewater is nu ook veel warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. En dat kan weer enorme gevolgen hebben, ook voor de temperaturen boven land. Het water heeft nu een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden buiten de poolregio's. Dat zorgt ervoor dat de atmosfeer langer warm blijft. Het geeft stormen extra energie, zorgt voor meer verdamping, waardoor de kans op extreme neerslag en overstromingen toeneemt, zeggen de wetenschappers. En ook smelten ijsmassa's daardoor sneller. En dat zorgt weer voor de stijging van de zeespiegel. Hartelijk dank. Copernicus verwacht dat er de komende periode meer weerrecords zullen worden gebroken. We hebben dit jaar al te maken met El Niño. Wat betekent dat de stille oceaan rondom de Evenaar flink aan het opwarmen is. En dat geeft ook weer wereldwijd niet altijd positieve invloed op de weerpatronen.
0: Nee. En dan nog even naar het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Dat ligt langer stil dan verwacht, meldt ProRail. Treinreizigers zullen zeker tot zaterdagmiddag moeten wachten tot de problemen voorbij zijn. Een factor is een brand in een kabelgoot in de buurt bij Rotterdam Stadion naast de Kuip. ProRail schrijft dat het inventariseren en het herstellen van de kabels veel tijd in beslag neemt. En ook speelt mee dat een aantal sporen moet worden ontroest, omdat ze nu niet in gebruik worden genomen. Dus de NS zet snelbussen in tussen Rotterdam en Dordrecht bijvoorbeeld, om alle treinreizigers op te vangen die nu niet met de trein kunnen.
2: Ja, en dan moeten we toch nog even naar het WK. Want ja, laten we even netjes afhechten. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij gisteravond op Instagram bekendgemaakt. Hij trad begin 2023 aan voor zijn tweede termijn als bondscoach van ons land. En dat heeft tot nu toe geduurd. Nou, na een plek in de halve finale van het EK 2024 stranden we dit jaar helaas tegenover Marokko op de nummer 32. Hij heeft gemengde gevoelens na zijn vertrek, zegt hij, want de droom van een WK-titel blijft onvervuld. Moet je hem er nou op afrekenen? Want er was een bak van kritiek meteen weer. Hè. Er zijn natuurlijk 18 miljoen bondscoaches die het allemaal beter weten. Koeman heeft ja toch een besluit genomen. Inderdaad, met 5 verdedigers achterin spelen. Als je 1-0 voor staat, zegt deze lek, zou ik dat ook doen. Maar ik ben gelukkig geen Koeman. We gaan naar Jaap de Groot, BNR's sportverslaggever, aanwezig bij die wedstrijd tegen Marokko, zoals we weten. En nu weer terug in Houston, Texas. Jaap, goedemorgen.
9: Ja, goeiedag. Ik ben net gearriveerd, dus ben helemaal kant-en-klaar ervoor.
2: Ja. Klinkt als een klok ook. Het was eigenlijk een beetje wachten op dit nieuws, hè, van Koeman.
9: Ja, want normaal gesproken gaat een bondscoach een cyclus van 4 jaar aan. Ja. Hij pakt eerst een EK, als dat goed verloopt, dan volgt een WK. Dus het was niet, ook gezien zijn privé-situatie, waar hij veel aandacht voor zijn vrouw Bartina nodig heeft. En waarvoor hij ook al enkele keren het trainingskamp van Nederland zelf al moest verlaten. Ja. Was het eigenlijk wel te verwachten dat hij niet meer voor het 4 jaar zou tekenen. En hij heeft de eer aan zichzelf gehouden.
2: Ja.
9: Het was hij bracht het nieuws over aan de KNVB dat hij zijn contract niet gaat verlengen.
2: Ja. Ja, hoe kijk je nu naar zijn optreden? Want inderdaad, was een bak van kritiek. Hè? Meteen gisteren, nadat hij de wedstrijd tegen Marokko werd verloren. Is dat nou terecht? Ik denk dan, nou joh.
9: Ja, ik vind het altijd gelijk. Bas, ik vind het altijd een beetje waan van de dag.
2: Ja, is het
9: als je naar de bigger picture kijkt. Kijk, we hebben hier ook een geweldige eerste helft van Nederland. Of eerste 25 minuten tegen Japan gezien.
2: Ja.
9: We hebben een geweldige eerste helft tegen Zweden gezien. En gisteren, als je dan de achtergronden weet. Van hoe het elftal functioneerde hier.
2: Ja.
9: Dat zijn sterkhouders, dat was zijn probleem. Zijn sterkhouders leverden niet. En hij moest daardoor was het elftal eigenlijk niet goed genoeg. Hm. En als je dan tegen Marokko speelt, wat echt heel goed speelde gisteren. En ik denk, dat kon wel eens verrassing in het toernooi gaan worden ook, hoor. Want ik vond het soms een genot om naar te kijken. Hm. Als je dat dan onderkent, ja, dan geldt maar één ding in een knock-out fase. Overleven en zorgen dat je de wedstrijd wint.
2: Ja, ja, en dat is het punt. Kijk, hij staat niet te voetballen, maar hij moet wel de jongens aanzetten. Maar is dit een beetje de afdronk van zijn tweede periode? Hè? Want hij heeft in zijn tweede termijn geen één keer weten te winnen van een land in de top 25 van de FIFA-rang. Lijst. Tegen de kleintjes gaat goed, zou je kunnen zeggen. Tegen de grotere landen wordt het lastig. Ja, dat is niet alleen maar de merites van een bondscoach, maar met name van de spelers natuurlijk. Hè?
9: Nou ja, er zitten eigenlijk twee redenen vast. Dus de eerste plaats is natuurlijk dat hij in zijn 4 jaar eigenlijk nooit over zijn sterkste selectie heeft kunnen beschikken. Nee. Waar continu minimaal 5 spelers geblesseerd.
2: Ja.
9: Hij heeft alleen in de wedstrijden in de Nations League tegen Spanje. Had hij voor het eerst zijn complete selectie bij elkaar. En toen waren het ook 2 geweldige wedstrijden.
2: Ja.
9: De tweede punt is dat de belangen van de clubs gaan steeds zwaarder wegen.
2: Ja.
9: Ik hoop ze opvolger te doen. Want de eerste cyclus na de WK wordt de Nations League.
2: Ja.
9: Daar zit niemand op te wachten. Er zijn 6 wedstrijden in september, oktober en november. Nou, ik ga je voorspellen, Bas. Er gaan heel veel afzeggingen komen. Nou, daar heeft Ronald Koeman continu mee te maken gehad.
2: Ja, ja.
9: En als je daarna gaat, ook voor het WK. Dat is toch een groot toernooi. En hij had pas op 4 juni in New York had hij zijn selectie bij elkaar.
2: Mm.
9: Dus hij heeft de baan van bondscoach kan je allang niet meer vergelijken met die van een clubtrainer. Die kan bouwen aan een team.
2: Ja.
9: Hij heeft continu moeten plakken en knippen om zijn groep bij elkaar te halen.
2: Hij heeft het fantastische labo. Laat dat even stellen. Nu een nieuwe bondscoach. Er worden al namen genoemd. Arne Slot natuurlijk net bij Liverpool ontslagen. Die staat hoog op de lijst. Wat denk je? Wie gaat worden?
9: Nou ja, je hebt natuurlijk diverse kandidaten.
2: Ja.
9: Of je gaat voor een usual suspect, dat is dan Arne Slot of Erik ten Hag, op dit moment technisch directeur bij FC Twente.
2: Mm-hmm.
9: Dan heb je de verrassingen, de mogelijke verrassingen. Dan heb je Mark van Bommel is nog vrij.
2: Mm-hmm.
9: Ruud van Nistelrooy is nog vrij.
2: Ja.
9: Ja, en je hebt ook nog Michael Reiziger,
2: mm-hmm.
9: die de bondscoach van Jong Oranje, die de afgelopen jaren heel goed gepresteerd heeft.
2: Mm.
9: Ja, en altijd als je een nieuwe cyclus begint, begin je ook weer met een instroom van jongere spelers.
2: Mensen.
9: Nou, die
2: precies,
9: heeft Michael Reiziger heeft die natuurlijk begeleid, de Bobby's van deze wereld.
2: Ja, dus precies. Ja,
9: maar we gaan het zien.
2: We gaan het zien. Het WK voor Nederland zit erop. Betekent dat jij terugvliegt naar Nederland of blijf je nog lekker even in Houston?
9: Nou, weet je wat het is, Bas?
2: Ja.
9: Tijdens een Olympische Spelen, maar ook tijdens een WK voetbal, wordt de toon voor de komende jaren gezet voor de bedrijfstak voetbal.
2: Ja.
9: Dus naast de wedstrijden zie je andere bewegingen op financieel gebied, op investeringsgebied, economisch gebied. Ook ten aanzien van geopolitiek gebeurt er heel veel. Dus ik blijf hier voorlopig nog even om juist dat proces te volgen. Want ja, wat ik al zeg, we moeten de komende 2 tot 4 jaar. Met wat hier gebeurt, moeten we verder.
2: Zeker. Nou, en we gaan dus ook verder. Dankjewel. Jaap de Groot, BNR's sportverslaggever. Verslaggever? Nee. In aanloop naar het was wel heel apart, ja. In aanloop naar het ingaan van die vrachtwagenheffing vandaag is het aantal vrachtwagens, elektrische vrachtwagens, aan het stijgen. Maar is dat nou genoeg? En is het wel fijn, die vrachtwagenheffing? Gaan we zo bespreken. Met Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
25: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
26: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van One Third wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
27: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
28: Nu in de BNR-app.
0: De woningbouw gaat voor het eerst weer richting de 100.000 per jaar. Het aantal elektrische vrachtwagens stijgt hard in aanloop naar het ingaan van de vrachtwagenheffing. En supermarkten lopen miljoenen omzet mis door de uitschakeling van Oranje. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
2: En dat is bij ons. Bij ons Zwaan van de AWB. Werd het een ongeluk op de A4 gebeurd?
5: Ja, precies op die drukke weg waar we het al over hadden. Die dient als omleidingsroute voor de afgesloten A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Ja, en dat maakt de file nog een stukje langer op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 17 kilometer met bijna een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder zitten we in een redelijk normale ochtendspits voor de woensdag. Behalve dan de extra drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Dat hangt samen met de werkzaamheden op de A27 bij knooppunt Gorkum. Er wordt geflitst op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,1. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol. Dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Voor vrachtwagens verandert er vandaag ook veel door nieuwe Europese regels. Wagens die op diesel rijden worden zwaarder belast. Daardoor zijn er in Nederland ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Dat aantal is in een jaar tijd bijna verdubbeld, heeft BNR uitgezocht. Toch rijden verreweg de meeste trucks nog steeds op diesel. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, gisteren Amerika helemaal in het groen, maar hoe staat Azië erbij? Nou, een beetje verdeeld. Nikkei staat 18e van een procent of hoger. Maar ja, wel verliezen. Hang Seng in Hongkong, 16e lager. En de Kospi verliest 1,3%. Kijken we even naar de Brent Crude. De future staat op dit moment op 73,19. Iran profiteert naar eigen zeggen althans flink van de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade. Want Ghalibaf, de hoofdonderhandelaar, zegt dat sinds de opheffing van de blokkade 40 miljoen vaten ruwe olie al door de straat van Hormuz zijn gestroomd. Weliswaar in tankers gelukkig. En de prijs van die vaten zou bovendien 20% hoger liggen dan voor de oorlog. En dus verdient Iran nu een goede boterham, schrijft CNBC. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. In aanloop naar het ingaan van de vrachtwagenheffing, die is vanaf vandaag effectief, is het aantal elektrische vrachtauto's gestegen. Maar is dat nou echt een structurele stijging of is het een druppel op een gloeiende plaat? We gaan daar zo over praten met Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
1: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
13: Benky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
21: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
22: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 7:05 op woensdag 1 juli 2026. Ja, het is weer that time of year. Dat betekent nieuwe regels, nieuwe wetten van kracht. En ook een komend half uur met nieuw nieuws. Natuurlijk, want dit is BNR Nieuwsradio. Daar is niks nieuws aan. Nina van der Dungen, wat gaan we doen?
0: We gaan het onder andere hebben over Trump. Want volgens mij was het toch altijd zo dat hij geen salaris aannam voor zijn presidentschap. Nee, ik hoef daar niks voor. Dat was in elk geval in zijn eerste termijn zo. Maar dat heeft hij ook helemaal niet nodig. Want met zijn zakelijke belangen verdient hij heel veel geld.
2: Ja, de zakelijke belangen die we kennen.
0: Ja, die we kennen, ja. Wat hij onder de pet houdt. Mogelijk eventueel, dat weten we er niet. Maar we zien nu in elk geval dat hij ruim $2 miljard heeft verdiend sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Nou, het staat allemaal in zijn inkomstenrapport. Zo meteen hoor je alle dirty details daarover. En over dirty details gesproken. De paus, die heeft het moeilijk met een rebellerend groepje katholieken. Ja. Die zich vandaag af gaat scheiden van de kerk. Ja, dat is echt wel een hele soap aan het worden. Die toch wel heel interessant is om met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis, te gaan bespreken straks.
2: Maar we gaan eerst naar dit. Want het is 1 juli, zei ik al eventjes. En vanaf vandaag is de vrachtwagenheffing van kracht geworden. Dat betekent dus dat vrachtauto's belast worden naarmate ze vuiler zijn en ze vervoeren spullen. Nou, betekent ook dat het mogelijk interessanter zou kunnen zijn om een elektrische vrachtauto aan te schaffen. Nou, het aantal aangeschafte elektrische vrachtauto's op het Nederlandse wegdek is inmiddels in de jaartijd bijna verdubbeld. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de voertuigdata club RDC. Er rijden nu 2700 vrachtauto's elektrisch, volledig elektrisch. En dat is het dubbele van een jaar geleden. Maar als je kijkt naar totaal, slechts 2%. We gaan naar Elisabeth Post, voorzitter van Telen, Transport en Logistiek Nederland. Mevrouw Post, goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer Van Werven.
2: Ja, allereerst eventjes naar die vrachtwagenheffing komt vandaag. Maar is dat de reden dat het aantal elektrische vrachtauto's inderdaad wat begint te stijgen? Ook al is het nog matig.
3: Het is natuurlijk nog een beperkt aantal. Maar We staan natuurlijk ook nog maar aan het begin van die transitie.
2: Ja.
3: Ik denk wel dat er een iets van correlatie in zit, maar het zal heel beperkt zijn. Mm-hmm. Ik denk dat vooral ook de invoering van de zero-emissiezones, dat die heeft bijgedragen aan het aanschaffen van een aantal elektrische vrachtwagens door een aantal transportbedrijven.
2: Want je ziet inderdaad, waar praten we over? Die vrachtwagens zijn dat ook de dingen die met een B-rijbewijs kan rijden, tot 3500 kilo, die witte busjes die de stad in gaan? Of praten we hier echt over de zwaardere vrachttransportmiddelen?
3: We praten hier echt over de zwaardere vrachtwagens. Die busjes die de stad in gaan, dat zijn officieel natuurlijk ook niet echt vrachtwagens.
2: Nee, dat is waar. Nou rijdt het overgrote deel nog steeds op diesel. Nu komt die vrachtwagenheffing. Gaat dat inderdaad een versnelling geven? Is dat uw verwachting? Want even, voor de weet, een gewone vrachtauto, een dieselvrachtauto, kost ongeveer een derde van zo'n elektrische vrachtauto. Hè?
3: Dat klopt. Elektrische vrachtwagens zijn echt nog een stuk duurder. Er zit wel wat, hoe noem je dat? Het loopt wel wat op elkaar in, dus elektrisch wordt wel wat goedkoper dan het was. Maar het verschil is nog steeds heel erg groot.
2: Ja.
3: In de komende periode komt als gevolg van die vrachtwagenheffing die vandaag wordt ingevoerd, komt er ook meer geld beschikbaar, juist om die verduurzaming te helpen. Want een deel van het geld wat met die vrachtwagenheffing opgehaald wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat terug naar die sector.
2: Ja.
3: Om te helpen om die elektrische vrachtwagen een stukje goedkoper te maken in de vorm van subsidie.
2: Ja. Tenminste, dat wordt gezegd van het kabinet. Het is niet zo dat we straks zeggen, we hebben een gat van 22 miljard bij Boris 3. Weet je wat? Dat halen we op bij de vrachtauto's.
3: Ja, in Den Haag zeg ik nooit.
2: Nee, precies.
3: Je weet het echt nooit. Nee. Maar het fijne in dit geval is wel dat die vrachtwagenheffing is vastgelegd in een wet. En in die wet staat dat dit terug moet naar de sector. En er staat ook in dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk bepaalt waar het geld precies naartoe gaat. Maar moet dat wel in overleg doen met bijvoorbeeld Evo Venedex en met de Vereniging Eigen Rijders Nederland en met Transport en Logistiek Nederland. Dus wij mogen mee aan tafel praten over de bestemming van die gelden.
2: Ja.
3: Dat is wel een geruststellende gedachte. Hmm. Maar een wet kun je natuurlijk ook aanpassen. Dus we tellen onze zegeningen.
2: Nee, precies. Maar inderdaad, we moeten wel die transitie door. Anderzijds, als je kijkt nu naar die heffing, hier geef berekend dat die leidt tot een kostenstijging van 7% voor vervoersbedrijven. Nou, heb ik me wel eens laten vertellen, de marges zijn al buitengewoon dun bij die transportbedrijven. Kunnen die 7% er wel bij hebben?
3: Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat zij zelf die 7% gaan betalen.
2: Nee,
3: want dat gaan we inderdaad met elkaar niet redden. Dus de bedoeling is wel dat dat doorbrekend wordt aan de opdrachtgever.
2: Ja, nou, die zit er ook niet op te wachten, denk ik.
3: Het betekent uiteindelijk dat dat terechtkomt bij de consument. En
2: precies.
3: Ja, de bedoeling uiteindelijk is natuurlijk wel dat we daarmee die transitie mogelijk maken.
2: Ja, ja. Maar nogmaals, als we nu kijken naar 2% van het totaal, u verwacht er ook niet dat het volgend jaar ineens 40% is, hè?
3: Nee. De verwachting is dat het zo rond 2030, dat er dan iets van 16.000 elektrische vrachtwagens rondrijden. En het zijn er nu een kleine 3.000. Dus dat is echt geen niet de helft.
2: Nee.
3: Maar wat natuurlijk wel helpt, is dat zo langzamerhand het goedkoper wordt om elektrisch te rijden dan om diesel te rijden. En ik denk dat dat wel gaat helpen. Want als je dan een nieuwe vrachtwagen moet gaan aanschaffen en je rijdt afstanden die te rijden zijn met een elektrische vrachtwagen, want dat werkt natuurlijk echt anders, zoals mensen die ook een elektrische auto rijden weten, rijdt natuurlijk echt anders in termen van hoe je je businessproces moet inrichten, hoe je bedrijfsproces moet inrichten, dan een diesel.
2: Zeker.
3: En als dat past in jouw bedrijfsvoering, En elektrisch is goedkoper dan diesel, dan ben je natuurlijk een dief van je eigen portemonnee als je geen elektrisch gaat rijden.
2: Inderdaad, dank. Elisabeth Post, voorzitter van Transport Logistiek Nederland. En later in de uitzending praten we nog met het hoofdlogistiek van Lidl Nederland. Want die club is al vanaf 2020 bezig om zijn hele wagenpark te elektrificeren. En ze willen vanaf volgend jaar alle vestigingen elektrisch gaan bevoorraden. En daar zijn ze al een stukje verder mee. Het hele verhaal van de onderzoeksredactie lees je op bnr.nl.
29: Radio, de ochtendspits.
0: De doelstelling van 100.000 huizen in een jaar bouwen, dat wordt misschien dan toch echt werkelijkheid. We praten er al heel lang over. Maar nu verwacht het kabinet echt dat er volgend jaar 100.000 huizen in één jaar gebouwd kunnen worden. Het is minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Dus ze baseert die verwachtingen op berekeningen van ABF Research. Dat is een onderzoeksbureau. En dat verwacht dat het woningtekort de komende jaren iets gaat verminderen. Over 5 jaar is het tekort volgens ABF teruggebracht naar 1,9%. Nu is dat nog, hou je vast, 4,6%. Voor het kabinet is een tekort van 2% acceptabel, omdat er volgens Boekholt O'Sullivan dan sprake is van een normale spanning op de woningmarkt. Goed nieuws dus voor mensen die op zoek zijn naar een woning, zegt zij. Ze benadrukt dat het nu aankomt op doorzetten en ervoor zorgen dat de geplande woningen er ook daadwerkelijk komen. Op korte termijn gaat het aantal nieuwbouwwoningen sterk toenemen. De afgelopen jaren zijn er namelijk veel vergunningen afgegeven. Maar vanaf 2031 staan er dan weer weinig nieuwbouw gepland. De doelstelling om 100.000 woningen te bouwen per jaar haalde de vorige kabinetten niet. Die hadden ze al wel, die doelstelling, maar die haalden ze niet. Een paar uitdagingen waren natuurlijk het personeelstekort bij bouwbedrijven, de lange vergunningsprocedures en ook de stikstofregels. De afgelopen 8 jaar zijn er gemiddeld 86.000 woningen per jaar gerealiseerd.
2: En dan is 14 over 7 geworden. We gaan naar Wijnandswaan van de AWB. Op de A4 was een ongeluk. Meeste file nu?
5: Ja, inderdaad, want die file was al erg lang richting Amsterdam. Nou, het ongeluk is inmiddels wel van de weg af. Maar goed, vanuit Rotterdam gezien sta je flink vast nu tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 15 kilometer met een uur extra reistijd. Mede omdat die weg natuurlijk ook dient als opleidingsroute voor de afgesloten A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Een gelijksoortig probleem zien we op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg. 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat zijn voor een deel omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum vanwege werkzaamheden. Geflitst wordt er nog altijd op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
30: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, en dan gaan we naar Amerika, want president Trump verdiende al ruim $2 miljard sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Zo blijkt uit zijn inkomstenrapport dat hij als president verplicht is openbaar te maken. En waar liep hij dan met name mee binnen? Nou, niet met bijbels en ook niet met sneakers, maar met name met crypto. Bij ons Jan Posma, onze Amerika-correspondent. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
2: Hoeveel heeft hij binnengehaald met crypto, zijn eigen cryptomunt?
4: Ja, precies, onder andere. En een heleboel ook andere crypto-dingen. In totaal $1,4 miljard. Dat komt bijvoorbeeld omdat hij voor $500 miljard aan crypto-munten zelf verkocht heeft. Maar hij heeft ook een deel van zijn crypto-bedrijf, World Liberty, dat heeft hij verkocht aan investeerders uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was ook nog een keer $200 miljoen. Memecoins, daar deed hij ook aan. Dat zijn van die munten die eigenlijk niks waard zijn. Een soort verzamelmuntjes. Ja. Maar de uitgever daarvan, die heeft Trump uiteindelijk $600 miljoen betaald. Dat hebben zijn fans allemaal massaal gekocht, maar dat muntje is in totaal, ik weet niet meer hoeveel, ik geloof 80% aan waarde gedaald. Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
2: Mooi zo. Nou, er is ook kritiek op, want hij maakt ook zelf regels, hè, voor crypto.
4: Ja, daar is zeker kritiek op. Trump die wil als president steeds soepele regels voor crypto. Daar maakt hij zich hard voor. Daar is hij ook verantwoordelijk voor als president. Hè. Ja. Samen met het congres is hij daar steeds mee bezig om dat te regelen. Maar ondertussen profiteert hij daar natuurlijk ook van die regels die hij zelf maakt. Ja. En de mensen om hem heen ook. En je ziet wel, ook als je kijkt naar zijn inkomstenoverzicht, dat de grens tussen Amerika's belangen hierin en ook Trumps belangen, dat loopt steeds meer in elkaar over. Dat cryptobedrijf van de World Liberty bijvoorbeeld, daarin zit ook Steve Witkoff, die speciaal gezant, die nu ook over Iran onderhandelt. Dat is ook weer waar Jared Kushner bij betrokken is, die ook weer bij onderhandelingen. Ja, precies, die ook weer bij Gaza betrokken is, maar ook nu met Iran bezig is. Witkoff's zoon is de CEO van dat cryptobedrijf. Trumps eigen zonen zitten in dat bedrijf. Dat is allemaal behoorlijk schimmig natuurlijk. Maar dat kan gewoon allemaal, omdat die regels ook vrij los zijn. En daarbij zijn dit ook de bedragen die Trump opgeeft. Hè. Maar eigenlijk hebben we helemaal niet een duidelijk overzicht van wat is het nou echt wat hij binnen heeft gehaald met crypto. Want dat is gewoon onmogelijk te controleren. Dus ja, je ziet hier potentieel heel veel belangenverstrengeling, zelfverrijking, corruptie. Daar is ook echt heel veel kritiek op. Met name van democraten natuurlijk. Maar het is een beetje het Wilde Westen. En Trump is de sheriff. En die vult zijn zakken.
2: Zeker. Make Make Trump Rich Again. Nou verdient hij ook nog aan vastgoed en aan allerlei licenties waarbij zijn naam wordt ingezet. Hè. Dat geldt natuurlijk voor hotels. Dan heeft hij nog Mar-a-Lago. Even wat verdient hij zo verder? Want hij verkocht ook nog bijbels, sneakers en luchtjes.
4: Ja, ja, precies. Het is een hele lijst, hoor. Ja. Waarin hij dan steeds... hij plakt zijn naam erop en daar betalen bedrijven dan voor eigenlijk. Nou, eerst eventjes dat vastgoed. Mar-a-Lago onder andere. 250 miljoen aan inkomsten. Mm-hmm. Die licenties, producten waar zijn naam dus op zit. Jij noemde al even de bijbels. $183,000. Dat zijn de Trump-bijbels.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Het rare is, er zijn wel hele strenge regels voor Witte Huismedewerkers, voor ministers. Die moeten zich aan allerlei regels houden. Maar voor de president, ja, dat is eigenlijk ook op basis van vertrouwen grotendeels. En de gedachte daarbij was altijd, zo'n president die wordt dan politiek wel afgerekend. Door het congres bijvoorbeeld, die moeten hem controleren. Die kunnen hem uiteindelijk impeachen. Maar ook anders door de kiezer. En dat is eigenlijk in beide gevallen niet gebeurd bij Trump. Hij zit er nog steeds. En als je kijkt, echt de dingen die Trump nu doet, dat hadden we in zijn eerste termijn hadden we dat echt niet voor mogelijk gehouden dat dit nu zou kon. Het is echt zijn presidentschap eigenlijk vermengd met zijn bedrijven en Amerika's belangen vermengd met Trumps financiële belangen. Je ziet daar dus echt wel al die dingen waar democraten voor waarschuwen, belangenverstrengelingen, mogelijke corruptie. Ja, het ligt allemaal op de loer. Maar Trump die heeft eigenlijk als zijn methode nu, ik doe het gewoon heel open. Ik zeg gewoon dat ik het doe, ik vertel er gewoon over en hij zegt al ja, het mag, want ik ben de president, ik ben de baas. En als je dan kijkt, president Jimmy Carter, die moest ooit zijn pindaboerderij verkopen, omdat het anders belangenverstrengeling zou zijn. We've come a long way, zeggen ze hier dan. En even ter illustratie, Trump, zijn inkomstenrapport nu 927 pagina's. Zijn vicepresident Vance, die heeft maar 17 pagina's. Biden, die had er maar 11. Dus dat zijn de verhoudingen.
5: Dat is toch wat. Dankjewel, Amerika correspondent Jan Postma.
6: Dan staat er misschien wel een kerkscheuring aan te komen. Het belooft in elk geval echt een hele spannende dag te worden voor paus Leo. Want de priesterbroederschap Sint Pius X wijdt zonder toestemming van het Vaticaan vandaag 4 eigen bisschoppen in. Ondanks een smeekbeden van de paus om dat vooral niet te doen. Ja, daarmee plaatst deze broederschap zichzelf eigenlijk automatisch buiten de katholieke kerk. En dat kan dus serieuze gevolgen hebben. We spreken het met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University. Meneer van Geest, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, dit is een echt wel een iets wat natuurlijk al heel lang speelt, hè, deze broederschap. Misschien kunt u even uitleggen wat deze broederschap inhoudt.
7: Ja, dat gaat inderdaad een lange tijd terug. In 1962 heeft paus Johannes de 23e een concilie afgekondigd. Dat werd het Tweede Vaticaans Concilie. Die hij als opdracht meegaf, die concilievaders, dat waren alle bisschoppen in de wereld. Die zijn ook allemaal naar Rome gekomen. Dat waren er toen 2500 en die kregen als opdracht om de kerk meer bij de tijd te brengen. De aggiornamento. Dus de kerk moest veel meer openstaan voor ontwikkeling in de wereld. Zich veel meer interreligieuze dialoog gaan ondernemen. Mm-hmm. En dus de kerk, het was altijd een gesloten bolwerk. Dat is ook wat te verklaren uit de ontwikkelingen in de geschiedenis, omdat paus de kerkelijke staten kwijt was in de 19e eeuw. Maar in de 20e eeuw, zei Johannes de 23e, open die ramen van de kerk. Wij moeten de dialoog aangaan met de wereld, met andere religies, met andere kerken.
6: Precies. Nou, en ook geen missen meer in het Latijn, hè, maar gewoon in de normale volkstaal. Ja, het moet gewoon toegankelijker worden. Ja.
7: Ja, precies. En de priester die moest ook dan gericht zijn naar het volk in plaats van met zijn rug naar het volk, aan het altaar.
6: Ja, precies.
7: En een van de ondertekenaars van de decreten van Vaticaan II was aartsbisschop Marcel Lefebvre. Dus die heeft wel de besluiten van het concilie onderschreven. Maar na 10, 15 jaar dacht hij, nee, dit gaat me toch te snel. Ik wil geen interreligieuze dialoog. Ik wil die oude liturgie terug. En ik wil ook geen dialoog of discussie met andere godsdiensten. Wij zijn de enige ware kerk.
6: Ja.
7: En dat zei Johannes de 23e niet meer zo stelt. Nou, die heeft toen eerst een Pia Unio, dat is een soort gemeenschap, opgericht. Toen een broederschap, de broederschap van de heilige Pius de 10e. En dat is eigenlijk een bolwerk geworden van rechtse, ook wel wat reactionaire Franse katholieken. Hè, de industriële, de oude adel. En dat is een machtig instituut geworden die ook een eigen priesteropleiding had. En in 1988 mm-hmm. heeft Marcel Lefebvre toegedacht, ja, om de continuïteit van mijn broederschap te waarborgen, wijd ik zelf bisschoppen. Dat mocht hij niet van paus Johannes Paulus II. Die gaf er geen toestemming voor. En als je de toestemming niet hebt van de paus als je bisschoppen wijdt, ben je auto.

0: automatisch geëxcommuniceerd. Daar hoeft niet deze rechtspraak aan toegevoegd te worden.
1: Je hoort er niet meer bij.
0: Ja, dan hoor je er niet meer bij. En dat gebeurt dus nu weer. Want tussen 1988 en 2026 zijn er wel... of is er een regeling getroffen dat de priesters van de priesterbroederschap Pius X... wel weer in communio met de kerk waren. Dus ze werden weer als katholiek gezien. Maar dat verandert vanmorgen in één klap... als bisschop de Galarreta vier bisschoppen wijdt.
1: Ja. Okay.
0: Zonder toestemming van de paus. En dan zijn ze weer geëxcommuniceerd.
1: Dan heb je dus een scheuring. Paus Leo wilde dit absoluut voorkomen. Hij heeft ze echt gesmeekt. Doe het niet. Toch doet die broederschap dit.
0: Dus de paus heeft gisteren inderdaad ook nog een brief geschreven... die helemaal niet juridisch van aard is. Terwijl de paus wel kerkjurist is. Maar heel emotioneel heeft gezegd... ja, scheur nou het kleed van Christus niet. Dus het is een heel emotioneel taalgebruik.
1: Ja.
0: Maar het mag niet baten. Dat gaat vanmorgen natuurlijk gewoon door.
1: Ja, maar dan heb je dus... ik heb het even gelezen... dat het gaat om ongeveer 500.000 sympathisanten van die broederschap... op een kerkelijke populatie, katholieken, 1,4 miljard.
2: Ja.
1: Dan denk je, lekker belangrijk. Laat ze lekker, de conservatieven. Ja. Dus waarom zit paus Leo hier zo mee?
0: Nou ja, dat heeft misschien wel een beetje te maken met het evangelie... waarin Jezus zegt ook dat laatste schaapje... wat een beetje verloren aan het raken is...
1: moet over de dam.
0: Dat moet er toch bij blijven. Hè? Die 99 waar het weer goed zit... Nou, daar hoef je niet veel aandacht aan te besteden... maar juist dat ene schaapje, dat moet dan toch... ook bij die gemeenschap betrokken worden. En nou ja, laten we wel wezen, het zijn wel 700 priesters. Het zijn dan 5 bisschoppen die deel uitmaken van die priesterbroederschap.
1: Hmm.
0: Het zijn 500.000 gelovigen... Het is natuurlijk een behoorlijk aantal. En het gekke is, ook in de katholieke kerk wereldwijd... zijn er wel mensen die katholieke liturgie volgens de oude rites zijn toegedaan.
2: Ja.
0: Die hebben zich niet in de Piusbroederschap, maar in de Petrusbroederschap verenigd. Dus het kan allemaal ook wel in die broederkerk. In het huis van de vader zijn vele woningen, zal ik maar zeggen, vele varianten.
2: Ja.
0: Dus de paus vindt het zo zonde. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
2: Ja, precies. Heel vroeg in de geschiedenis kennen we nog twee pauzen ooit in de kerkgeschiedenis.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Soms wel drie,
2: precies. Gaan we dat ooit nog eens meemaken? Gaat dit een schisma veroorzaken, ook al is hij nu klein?
0: Nou ja, een schisma is het in feite. Hè?
2: Ja, dus is het, ja.
0: Je hebt dus nu een afsplitsing. Ja. Die gaan geen paus kiezen. Er is ook wel een club in Spanje ergens, de kerk van de Palmaristen of zoiets. Die hebben zelf een paus. Maar dat is volgens mij gewoon toch iets van een hobbyclub.
2: Ja.
0: Dat is deze club zeker niet. Dit zijn echt wel serieuze gelovigen. Alleen heel erg tegen de wereld. Heel erg tegen de religieuze dialoog. Dus best wel een bolwerk van geslotenheid. En dat wil de paus niet. Maar ze zullen zeker geen paus gaan kiezen.
1: Hartelijk dank. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University.
2: En dan is de inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie licht gedaald in juni, blijkt uit cijfers van de Navy. En nu de olieprijzen dalen en de energiemarkt wat tot rust komt, kan de ECB de rente misschien wel ongewijzigd laten, zegt een vooraanstaand lid van de Europese Centrale Bank. Nou, we gaan al die zaken bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
3: We stellen korte, gerichte vragen.
4: Over wat er speelt.
3: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
7: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
8: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
9: En Arjan Elbers.
10: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
6: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
11: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Thomas van Zijl.
16: Om 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over moderne lobby-instrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
20: Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Verreweg de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is de vertraging opgelopen tot een uur tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 68,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol. Dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Voor vrachtwagens verandert er vandaag ook veel door nieuwe Europese regels. Wagens die op diesel rijden worden zwaarder belast. Daardoor zijn er in Nederland ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Dat aantal is in een jaar tijd bijna verdubbeld, heeft BNR uitgezocht. Toch rijden verreweg de meeste trucks nog steeds op diesel. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, de Nevi-Nelsvereniging van Inkoopmanagers, die heeft net het Inkoopmanagers-index voor de maand juni laten zien. En wat blijkt? Die is licht gedaald. En dat is iets minder goed nieuws. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
1: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
1: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 5:05. Het is woensdag 1 juli 2026. Middenweek en middenjaar, kunnen we stellen. Het is mooi weer buiten. En naast me zit Nina van der Deur. Dus eigenlijk niks kan fout gaan. Nina, wat gaan we doen?
26: Er kan altijd van alles fout gaan, maar daar gaan we niet voor.
2: Wat gaan we komend half uur doen?
26: Tech-update. We gaan het laatste technieuws horen. En we gaan zo meteen ook spreken over het stikstofdebat. Want de Tweede Kamer gaat vanmiddag praten over de plannen van minister Jamie van Essen. We zagen natuurlijk de afgelopen dagen dat de oppositie lekker een beetje de druk opvoert. En de vraag is een beetje, hoe gaat de grootste coalitiepartij D66 daarmee om? Dus we hebben zo meteen hier bij ons landbouwwoordvoerder Annemarijke Pot van D66.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want de Navy, dat is de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, die kwam met zijn maandelijkse cijfer. Over de maand juni uiteraard, het is 1 juli, dus we kijken een maandje terug. En het is altijd een early indicator van, ja, wat gaat die economie nou doen? Nou, we zien dat dat cijfer licht teruggelopen is van 55,9 in de maand mei naar 55,5 in de maand juni. Zitten we nog wel boven de 50, dus er is nog wel positivisme, maar toch, het loopt wat terug. En dat gaan we bespreken met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
27: Bas, goedemorgen.
2: Moeten we hier zwetende oksels van krijgen of valt het nog wel mee?
27: Nou ja, dat moet iedereen zelf weten, maar ik krijg ze niet. want je zegt wel, ligt nog wel iets boven de 50. Nou, dit is echt, voor deze indicator is dit echt heel ruim boven de 50. Mm-hmm. In april bijvoorbeeld was het 54,4. Hè, dus we waren in mei heel fors gestegen. En nu zijn we, zoals je zelf ook zegt, licht gedaald. Ja. Het is ook op dat cijfer van mei na het hoogste cijfer in 4 jaar tijd. Ik lig hier niet wakker van. En toen dat hele sterke cijfer over mei bekend werd gemaakt, toen schreef de Navy dat onder andere te maken had met hele sterke ontvangst van orders. En ze gebruikten zelfs het woord paniek aankopen. De achtergrond daarvan was dat de industriële ondernemers door het sluiting van de straat van Hormuz vreesden voor logistieke verstoringen. Nou, dat hadden ze al in 2021 meegemaakt. Toen hadden ze opeens geen spullen. Dat wilden ze nu voor zijn. Dus zijn ze heel veel gaan bestellen. Die paniek aankopen, dat woord komt nu niet meer voor in de toelichting van de Navy. Maar kennelijk zijn die ietsjes afgezwakt. Maar het is een hoog cijfer. Het ligt ook bijvoorbeeld een stuk hoger dan in Duitsland. Dat is allemaal toch wel prima.
2: Keurig netjes. Nou, dat mooi. Het is een positief puntje. Dan even naar iets anders van een vooraanstaand lid van de Europese Centrale Bank. Dat is een meneer die heet Primož Dolenc, de Sloveense Centrale Bankpresident. Die zegt, ja, nu de olieprijzen wat dalen, de energiemarkt wat tot rust lijkt te komen, doordat het in het Midden-Oosten wellicht wat beter lijkt te gaan, kan de ECB de rente misschien wel ongewijzigd laten. Heeft hij een punt of spreekt hij voor zijn beurt?
27: Nou, ik vind dat hij een punt heeft. Ja. Kijk, toen de ECB op 11 juni besloot om de rente te verhogen, toen kostte een vat Brentolie $95. Nou, een snelle daling werd toen bepaald niet verwacht. En de inflatiecijfers over mei, die zagen er bepaald niet geweldig uit. Maar inmiddels is die olieprijs $20 gedaald, of eigenlijk zelfs nog meer. En de afgelopen dagen hebben we inflatiecijfers in België, Frankrijk, Duitsland en Italië gezien. Die zijn overal allemaal gedaald. Onze inflatiecijfers zouden vandaag komen, ja, maar er is een storing bij het CBS.
2: Helaas.
27: Maar dat ziet er dus eigenlijk veel, veel beter uit. En nou is het natuurlijk zo dat de ECB heeft geen invloed op de olieprijs. En die renteverhoging in juni die was dan ook op gericht om te voorkomen dat die hogere olieprijs van toen tot een breder proces van inflatie in onze economie zou leiden. Economen noemen dat ook wel dat de centrale bank dan een soort verzekering neemt tegen hogere inflatie. Maar ja, nu is die dreiging is natuurlijk een stuk zwakker geworden. Dus ik vind dat hij een punt heeft. En dat punt wat hij maakt, dat zal door de duiven binnen het ECB-bestuur in discussies ook wel gemaakt worden.
2: Ja, zeker. Toch, hè, als je dit nu zo ziet, want dat is het onderliggende. We zien inderdaad de olieprijs dalen, energiemarkt tot rust komen. Dat geeft wat minder inflatoren druk. Dan zou je inderdaad zeggen, dan moet je niet aan die rente komen. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe zeker kunnen we zijn dat dat conflict niet weer oplaait en dat er toch weer hogere prijzen gaan komen?
27: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo, dat weten we niet. Nee. Dus een andere redenering zou kunnen zijn, laten we nog maar eventjes doorgaan. Laten we nog een renteverhoging doen. En wat zich hier natuurlijk toch wel opdringt, is eigenlijk een vergelijking met 2021-2022. Toen steeg de inflatie door logistieke verstoringen. Die hadden met die pandemie te maken. Ja. En in 2021 begonnen ook al de Europese gasprijzen te stijgen. En na de uitbreken van de oorlog in de Oekraïne in februari 2022, explodeerde dat. Ja, toen besloot de ECB niets te doen, omdat ze zagen de stijgende inflatie toen als tijdelijk. En toen uiteindelijk begonnen ze pas medio 2022 met renteverhogingen. Maar toen was de inflatie al 8%, terwijl de officiële rente van de ECB op -0,5 stond. Ja. De conclusie die de ECB waarschijnlijk getrokken heeft en die wij toen al trokken, dat is dat de ECB toen eigenlijk veel te lang heeft gewacht met renteverhogingen. En ja, misschien heeft de ECB daarmee ook een trauma opgelopen. En ze willen in ieder geval die fout niet weer maken. En daarom zijn ze dit keer misschien toch wel wat al te snel uit de startblokken gevlogen met hun renteverhogingen. Ja. Maar goed, je kunt de redenering aanhangen van het blijft allemaal onzeker.
2: Ja.
27: En we moeten toch elke inflatierisico in de kiem smoren. Ja. Dus laten we nog maar een keer een renteverhoging doen. Dat is een redenering.
2: Ja, oké. Okay. Nou, maar als we meneer Dolish mogen geloven, dan gaat het niet gebeuren. Even naar nog wat je al zei. Hè. De inflatiecijfers hadden we om 6:30 morgen zullen krijgen. Maar technische storing bij het CBS. Weten we iets over de window of opportunity, wanneer dat wel zou kunnen gaan gebeuren, Han?
27: Nou, ik weet er niets van. Het is wel heel raar eigenlijk. Want
2: het is de tweede keer.
27: Onlangs had het CBS natuurlijk ook al heel langdurig eigenlijk een storing. Dat duurde wel dagen.
2: Ja.
27: Maar toen konden ze helemaal geen cijfers publiceren. Maar vanochtend hebben ze wel een reeks andere cijfers gepubliceerd. Dus wat nou de oorzaak is, dat weet ik niet. Maar ja, als je nou heel cynisch wil zijn, dat willen wij natuurlijk niet, Bas. Maar dan ben je geneigd te denken van wat is dit nou voor een land? We verwaarlozen het onderhoud aan onze fysieke infrastructuur. We hebben te maken met netcongestie. En nu kunnen we ook onze inflatiecijfers al niet publiceren op het moment dat het hoort. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik weet het niet. Maar goed, laten we dat cynisme nog maar even uitstellen.
2: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
26: Maar liefst 1 op de 5 werkenden denkt binnen nu en een jaar ontslagen te worden.
2: Hey, lekker allemaal opwekkend nieuws.
26: Ja, leuk hè?
2: Nou.
26: Blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction. In de horeca en de detailhandel ligt dat cijfer zelfs nog hoger, namelijk rond de 60%. Flinke stijging ten opzichte van 2 jaar geleden, want toen maakte 1 op de 10 werkenden zich zorgen over baanbehoud. Een kwart van de ondervraagden denkt ook nog eens dat het ze vervolgens niet lukt om binnen een jaar weer een nieuwe baan op het gewenste niveau te hebben. Dus de negativiteit is wel compleet. De opkomst van AI is een belangrijke oorzaak van de zorgen. Is misschien ook niet zo heel gek, want het UWV waarschuwde eerder deze maand al dat er banen verloren dreigen te gaan door AI. En ook als de energieprijzen volgend jaar zo hoog blijven. Verschillende bedrijven, waaronder ING, ABN AMRO en Heineken, die kondigden ook reorganisaties aan. En ook het aantal nieuwe vacatures zag je het afgelopen kwartaal afnemen. Motivaction vroeg ook of mensen bereid zouden zijn tot een carrière switch. En dat is dan wel weer aardig. 1 op de 3 zegt, ja, dat zou ik wel willen. En dat komt ook vooral doordat millennials dat cijfer omhoog trekken. Blijkbaar zit mijn generatie, heeft gewoon wel zin switch, om weer eens wat anders te gaan.
2: Ja. Blijf je nog eventjes?
26: Ja, ik wil graag blijven.
2: Gelukkig. Wijnald Zwaan van AWB. Wijnald, hoe staat het er wel op de weg?
5: Nou, het is ondertussen behoorlijk druk geworden op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant door de afsluitingen bij Gorkum op de A27 en die bij Sassheim op de A44. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd, ook wel elders in het land, zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen nu een 30 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen, daar zo'n 20 minuten vertraging vanaf Nieuwerbrug. Dat komt door een afgevallen lading, 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein is nu 1 uur. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer met bestemming Utrecht kan beter omrijden via Gorkum en daarna via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,1 en op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,5.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
26: Bijna 7:45. Vanmiddag vanaf 2:30 wordt er gedebatteerd in de Tweede Kamer over de stikstofplannen die minister Jamie van Essen vrijdag presenteerde. En dan is natuurlijk de vraag, gaat er een meerderheid komen? Want ja, we hebben te maken met een minderheidscoalitie. Ze hebben steun nodig en op zich, Progressief Nederland staat er redelijk positief in en heeft toch 20 zetels. Daarmee zou je in elk geval in de Tweede Kamer net een meerderheid halen. We gaan erover praten met Annemarijke Pot, Tweede Kamerlid en woordvoerder landbouw bij D66. Mevrouw Pot, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
26: Gaat u met vertrouwen dit debat tegemoet vanmiddag?
6: Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een groot en een belangrijk pakket om echt weer stappen te gaan zetten om Nederland van het slot te halen. En wat ik eigenlijk de afgelopen tijd heb gezien is dat heel veel mensen in de Tweede Kamer, ook daarbuiten, gewoon willen dat dat gaat gebeuren. Dus in die zin is dat denk ik een heel mooi uitgangspunt voor dit debat.
26: Precies, dus ook de boeren willen gewoon duidelijkheid. Hè? Hak dan, hè, trek die pleister
6: zeker
26: dan maar
6: weten.
26: Af.
6: Ja.
26: We moeten nu door, ja. Het heeft 8 jaar geduurd. Maar goed, het is natuurlijk nog geen gelopen race. Jamie van Essen is natuurlijk van uw partij. U zit wel gewoon in de Kamer. Had u eigenlijk nog misschien toch iets meer ambitie willen zien? Of zegt u nee, ik ben echt heel blij met het pakket dat er ligt?
6: Nee, ik ben echt heel blij met het pakket wat er ligt. En weet je, kijk, wat ik vanaf het begin af aan heb gezegd is, ik ben niet getrouwd met individuele maatregelen. Ik vind dat vind ik eigenlijk minder belangrijk dan dat we eigenlijk een pakket hebben zoals dat er nu ligt, met wat eigenlijk zo veelomvattend is. Want wat het gaat doen is, het gaat de natuur herstellen, het gaat echt zorgen dat we weer gaan inzetten op goede verdienmodellen voor boeren, zodat die ook weer echt een goede toekomst hebben. We gaan natuurlijk die vergunningverlening loskrijgen, zodat we weer huizen kunnen bouwen. Dus dit grijpt echt in op heel, heel erg veel verschillende dingen. Mm-hmm. Ja, en dat geeft mij ook wel het vertrouwen dat heel veel mensen kunnen zeggen, ja, dit wil ik eigenlijk wel steunen.
26: Ja, nou, Progressief Nederland is dus positief. Dat is fijn met 20 zetels. We hebben natuurlijk wel een hele hoop losse maatregelen waar ook echt wel kritiek op is. Met name van rechts. Hè. Dan heb je het over het aantal koeien per hectare. 2,6 koe per hectare vanaf 2035. Je hebt natuurlijk die zones die worden ingesteld. 15 zones met 1 kilometer en dan 85 zones met 500 meter. Daar is met name heel veel kritiek op. Bent u daar toch een beetje bang dat daar toch nog wat concessies moeten komen vanuit het kabinet om toch wat tegemoetkoming aan bijvoorbeeld rechts hierin te gaan aanpassen?
6: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en die denken, joh, wat jou die maatregelen zeggen, en die denken, wat? Maar kijk, ik denk dat je dit hele verhaal moet zien als een soort Jenga-toren. Dus dit zijn allemaal losse blokjes die met elkaar dat samenhangende pakket vormen en die er ook voor nodig zijn om te zorgen dat dat straks stevig staat, dat die vergunningen weer kunnen komen. Dus je kunt daar niet willekeurig stukjes uittrekken en daar gewoon willekeurig weer wat anders voor inproppen. Zo werkt het niet, want dan wordt die toren heel wiebelig. Dat is iets wat ik in het debat ook heel erg ga zeggen. Maar kijk, iedereen, dat merk ik ook echt, wil dit gewoon goed doen. Want het is heel ingrijpend, zeker ook voor de mensen die het betreft. Hè. Al die boeren in Nederland die iedere dag hard werken om te zorgen dat wij een goede boterham hebben. Dus we voelen allemaal volgens mij de verplichting om dat heel goed te doen. En daar gaan we vandaag over in gesprek.
26: Gisteren spraken wij in de ochtendspits met Lara Bromet van Pro. Zij is inderdaad bereid om de plannen te steunen, maar wel onder één harde voorwaarde.
8: Je ziet elke keer dat er maatregelen aangekondigd worden en dat er vervolgens allerlei protest op gang komt en er afzwakkingen plaatsvinden. Daar doen wij niet meer aan mee. Dus wij hebben gezegd, dit is het. We willen onze medewerking verlenen. Maar als jullie er wat van afhalen onder druk van protesten of onder druk van politieke partijen die zich willen profileren op dit dossier, dan zijn ze ons kwijt.
26: Ja, ze vreest toch een klein beetje wel de Jenga-toren-effect.
6: Nou ja, en met de ervaringen uit het verleden kan ik er dat natuurlijk ook nauwelijks kwalijk nemen. Want we hebben dat natuurlijk in het verleden inderdaad vaak niet goed gedaan. Maar ik denk ook wel dat we zien, niet alleen in de Kamer, maar ook maatschappelijk. Hè, er is natuurlijk in de loop van de opbouw van dit project, of van dit pakket gesproken natuurlijk met natuurorganisaties, boerenorganisaties, de bouwers in Nederland. Nou, eigenlijk iedereen op wie dit pakket effect gaat hebben. Mm-hmm. En je merkt ook eigenlijk in de reacties dat eigenlijk iedereen gewoon heel positief en constructief is. En dat maakt de sfeer natuurlijk ook echt wel anders dan een aantal jaar geleden. Dat maakt ook dat je natuurlijk eigenlijk veel meer supportsteun voelt. En wat de minister natuurlijk ook heeft gezegd is dat we eigenlijk gelijk al in het najaar dit allemaal in de wet gaan vatten. Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat, nou, dan staat die toren natuurlijk gewoon met cement in de grond.
26: Ja, dus dat is nu het idee. Het doel, als ik u goed begrijp, we moeten gewoon zorgen dat dit hele pakket in stand blijft vandaag in de Kamer. Dat is de opdracht. Maar dan heb je natuurlijk wel dat het met de Tweede Kamer, met Pro, allemaal in kannen en kruiken is. De Eerste Kamer, daar zit u dan nog met 2 zetels die u nodig hebt. Want jullie komen dan in totaal met 36. We hebben er 38 nodig om dit er doorheen te krijgen. Op wie rekent u dan die zegt van, nou, hier gaan wij toch in mee?
6: Nou, dat gaan we vandaag zien natuurlijk in het debat. Maar ik denk echt wel inderdaad dat we op steun van meer mensen kunnen rekenen. Kijk, we hebben eerder gezegd, we willen heel graag die 100 zetels. Hè. Dat is niet alleen omdat we het natuurlijk nu graag door de Kamer willen krijgen, maar omdat we het heel belangrijk vinden dat het ook natuurlijk gewoon de komende jaren stevig blijft staan. En dan is het natuurlijk fijn als het breed gesteund wordt. Ja, en wat ik al eerder heb gezegd, kijk, ik doe dit dossier al wat langer. En we hebben de vorige periode ook met heel, heel erg veel verschillende partijen, inderdaad van Pro tot aan de ChristenUnie en de VVD en al die partijen opgetrokken om te zorgen dat dit er eindelijk zou komen. En nou ligt het er. En nou kan ik me bijna niet voorstellen dat als je met elkaar in gesprek gaat over hoe gaan we nou zorgen dat die boeren een toekomst krijgen, dat die natuur weer in de benen komt en dat we weer huizen kunnen gaan bouwen, dat mensen dan zeggen, nou, doe maar niet.
26: We gaan zien hoe het vanmiddag loopt. Veel dank, Annemarijke Pot, Tweede Kamerlid en woordvoerder landbouw van D66.
9: Tech update.
2: En dan is 9 minuten voor 8. Dan gaan we naar Jo van Buren hier in de studio. Hey
10: Bas.
2: Jo, goedemorgen. En het zal niet waar zijn, maar we hebben het vandaag over, ja, vind me niet, bijna niemand kent, Anthropic.
10: Nou, mooi gehoord.
2: En zijn AI-systeem Fable 5. Dat is een van die hele gevoelige systemen. En is vandaag weer gewoon beschikbaar.
10: Ja, terug van weg geweest. Krachtigste AI-model.
2: Iedereen ter wereld met paspoort uit Amerika of niet?
10: Ja, zeker. Het krachtigste systeem voor de gewone mens dat we tot nu toe gezien hebben. Of eigenlijk moeten we zeggen tot 12 juni. Want toen kwam die brief van de Amerikaanse overheid die zei, niemand met een Amerikaans paspoort mag het nog gebruiken. Of niemand zonder Amerikaans paspoort, moet ik zeggen. En dat bleek niet te handhaven, zei Anthropic. Dus werd het maar voor iedereen op zwart gezet. Ja. Tot vandaag dus. Alle beperkingen op het gebruiken van Fable 5 voor buitenlanders zijn opgeheven, heeft het Witte Huis bepaald. Dus heeft Anthropic nu medegedeeld op platform X dat gebruikers vanaf woensdag 1 juli vandaag dus weer Fable kunnen gaan gebruiken. Ja, nadat we vlak voor het weekend al het nieuws hadden dat Mythos, hè, dat nog krachtigere systeem dat alleen geselecteerde instanties kunnen gebruiken, er ook alweer kwam.
2: Ja, nou, mooi nieuws in ieder geval voor de mensen die het graag gebruiken willen. Maar de vraag is even, hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Want de relatie tussen Anthropic en het Witte Huis was nou niet echt fantastisch warm, geloof ik, hè?
10: Nee, veel lobbyen en benadrukken van nee, we hebben dit echt goed voor elkaar. We houden de veiligheid in de gaten. Er zijn beperkingen die we goed benadrukken. Dat blijkt niet uit een brief die de minister van Handel, Howard Lutnick, dan weer gisteren heeft gestuurd aan Anthropic, waarin het allemaal nog een keer op zwart op wit gezet is. Bloomberg heeft die brief ingezien. En daarin lezen we dus ook de belofte van Anthropic. We blijven er bovenop zitten en we blijven meewerken met de regering Trump als het gaat om protocollen en standaarden voor volgende modellen. Dan zouden we kunnen zeggen, nu is dit dan eindelijk voorbij. We hebben een vrij ongekende situatie meegemaakt de afgelopen tijd. Nou, je verwees er al naar, Bas. We spreken al het hele jaar over Anthropic, want het begon al in februari met met het Pentagon. Hoezeer de Amerikaanse overheid zo'n groot bedrijf heeft gelimiteerd. OpenAI heeft er trouwens nu ook last van. Kunnen we het nieuwste model ook niet zomaar uitbrengen zonder checks. Met Hij wordt achter de volle gezeten. Maar goed, Anthropic kan eindelijk opgelucht ademhalen. En dat is fijn ook, want ook in oktober willen ze naar de beurs. Ze moeten nu al zo'n $1,000 miljard waard zijn. Dus echt medelijden hoeven we niet met ze te hebben. Maar de toren van de regering Trump zou nu eindelijk eventjes weg moeten zijn.
2: Ja, precies. Terwijl de toren met ORAN van Trump, die staat overal.
10: Precies.
2: Over Meta gesproken. Die techreus is niet gelukt een rechtszaak verworpen te krijgen, waardoor ze mogelijk wordt vervolgd voor het opzettelijk verslaafd maken van kinderen aan social media platforms. Dat is een zaak die dient in Amerika. Hè?
10: Zeker, ja. Stoer je me vast, want het is er weer heen. Hè. Een paar maanden geleden nog een jonge vrouw die haar gelijk zag dat ze mentale schade heeft opgelopen door Instagram. En die precedent was heel erg belangrijk, want daardoor gaat Meta nog veel meer de verdomhoek inkomen de komende tijd. Nou, dus ook met deze zaak, aangespannen door 29 Amerikaanse staten via hun openbare aanklagers, die allemaal zeggen Facebook en Instagram zijn opzettelijk zo ontworpen om zoveel mogelijk kinderen op een platform te houden en de schade die ze oplopen.
26: Ja,
10: nee, inderdaad. Maar
26: ook gewoon jij en ik.
10: Het is in de VS natuurlijk zo, als jij zegt ze zitten aan de kinderen, dan kan opeens alles. Ja. En nou, dat Meta dat ook nog eens willen ze weten zou verdoezelen. Meta wilde die zaak laten seponeren, maar rechter Yvonne González-Rogers zegt dat gaan we niet doen. We gaan dat gewoon door laten gaan. En nou, dus wederom een high-profile techrechtszaak. Daar hebben mevrouw Yvonne González-Rogers vaker over horen oordelen. Verweer van Meta is ook wel slapjes, wil ik nog even toevoegen, want die zeggen ja, social media verslaving, dat is geen erkende psychiatrische status, dus we zijn niet verslavend.
26: Yep.
10: En by the way, we schenden de privacy van kinderen niet, want ons product is niet gericht op kinderen, maar op iedereen.
2: Ergo dus niks dan dat.
10: Jullie schenden ieders privacy of zo. Maar goed, 18 augustus horen we meer, dan is er een zitting in deze zaak.
2: Heel kort eventjes, wat doe je vanmiddag in de grote techshow om 3 uur?
10: De nieuwe topvrouw van Wolters Kluwer, althans een tak voor boekhoudsoftware. En dat is boeiend, want we zien de beurskoers van Wolters de afgelopen 12 maanden hard omlaag gaan door alles wat er met AI gebeurt. Dus is AI nou een uitdaging of juist een kans voor Wolters Kluwer? Spreken we over met Marie Kosters, een nieuwe vice president en general manager. Wordt leuk.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: De column van Bernard Hammelburg.
13: Er gaan dagen voorbij waarop we niet piekeren over Van Natal, een groep eilandjes in de Stille Zuidzee met ongeveer 300.000 inwoners. Ten onrechte, want het speelt een belangrijke rol in het steekspel tussen het Westen en China om de controle over de wateren tussen Fiji, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland en Australië. China was bezig met de voorbereiding voor de bouw van een militaire basis in Van Natal. Dat heeft Australië nu geblokkeerd. Net als met andere eilandstaten in de regio heeft Australië een verdrag over economische bijstand en veiligheid gesloten, dat Australië aanwijst als voorkeurspartner. Er komt €300 miljoen aan Australische ontwikkelingshulp, Australische politie en Australische grensbewaking, op voorwaarde dat er geen buitenlandse militaire, lees Chinese, basis komt. Maar Van Natal speelt het handig, het had al een economisch samenwerkingsverdrag met China en eist dat er een Chinese verklaring komt die de samenwerking met Australië goedkeurt. Want China blijft als handelspartner welkom. Het is ver van ons bed, sterker nog, verder kan nauwelijks, want ze zijn bijna onze tegenvoeters. Maar toch gaat het over ons. In de aanloop naar de NAVO-top in Ankara zijn we opnieuw vooral aan het navelstaren over onze relatie met het Amerika van Donald Trump, in de hoop dat hij iets vriendelijks zegt over Europa, waaraan we dan de illusie verbinden dat we het strandende huwelijk met de Verenigde Staten kunnen redden. Op één punt hebben de Amerikanen gelijk. China is economisch, militair en strategisch een veel groter probleem. We praten in Den Haag en Brussel over een goede China-strategie, maar verder dan wat suffige documenten zijn we nog niet. De garantie op vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee en de Stille Zuidzee is essentieel voor Azië, het Westen, onze stille bondgenoten Japan, Zuid-Korea en Taiwan en onze beste vriend in de regio, Australië. Daar weten ze precies waar het strategisch belangrijke Van Natal ligt. Gelukkig maar.
2: Het is vandaag 1 juli en dat betekent dat er heel wat nieuwe wetten en regels ingaan. En dat betekent vaak dat je portemonnee daardoor magischerwijze slinkt. En het is ook dit keer weer het geval. Hoe, hoor je zo meteen.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
15: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
16: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Voor veel hardlopers en wielrenners is het merk Garmin heilig. Maar achter die populaire sporthorloges schuilt een techbedrijf dat ook actief is in de luchtvaart en in de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. Hoe sterk is Garmin echt en waar zit de groei? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu te beluisteren als podcast.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
20: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: In de BNR-app.
26: De Nederlandse economie groeit met 0,2% in het eerste kwartaal, net iets harder dan gedacht. Voorstel van Oman voor tolheffing in de straat van Hormuz is onderdeel van een diplomatiek schaakspel. En een kwart van de kleine ondernemers leeft onder bijstandsniveau. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
2: Ja, nu is er van alle ellende aan de hand op de A12. Het is daar gebeurd wel eens van AWB.
5: Op de A12 zijn een paar ongelukken gebeurd. Van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen nu 8 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen een 30 minuten vertraging in 9 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. Verder staat er vanmorgen weer een lange file op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Bijna een uur vertraging nu door de werkzaamheden aan de A44. En de A20 richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Apeldoorn bij hectometerpaal 212,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. Iets bestellen bij AliExpress of Temu gaat je vanaf vandaag meer kosten, want er komt een Europese heffing bovenop. Die is minimaal 3 euro per pakje. Doel is om de enorme stroom producten uit bijvoorbeeld China aan te pakken. Die zorgen voor enorme drukte bij de douane en oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: We gaan even kijken naar Azië. De beurzen daar, de Nikkei, staat bijna een procentje hoger. De Hang Seng Index in Hongkong, 0,16% lager. En in Zuid-Korea, ja, dat gaat allemaal niet zo lekker, 1,8% lager. Dan kijken we naar de olies, want wat doen die op dit moment? Nou, daar gaat het niet zo heel slecht mee. Althans, als je kijkt naar het perspectief van degene die het moet betalen uiteindelijk, dat zijn jij en ik. We zien een vaatje Brent voor $73.13 op dit moment in de future noteren. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het is 1 juli en dat betekent heel veel nieuwe wetten en regeltjes die vandaag ingaan in ons land. En wat betekent dat nou voor jou en mijn portemonnee? Altijd slecht nieuws. Hoor je zo.
0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
4: Op technologisch en militair gebied is Europa achterop geraakt op China en de Verenigde Staten. Hoe kan ons continent zichzelf op economisch gebied weer op de kaart zetten zonder die andere grootmachten te kopiëren? Je hoort het om 10:50 in de economische stand van Nederland.
7: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, bijna 6:08 is het. We zitten op de helft van deze podcast. We zitten op de helft van deze week en we zitten op de helft van dit jaar. Maar we zitten nog helemaal niet op de helft van onze capaciteit. Want naast me zit Nina van der Deuwen.
25: Goedemorgen, Bas.
2: Het is namelijk 1 juli en het is 6:08. Wat gaan we doen het komende half uur?
25: We gaan het hebben over het zeewater, de temperatuur daarvan. Want die is echt ontzettend hoog. Sterker nog, heeft record gebroken. Is nog nooit eerder zo warm geweest voor de tijd van het jaar. Heeft natuurlijk allemaal gevolgen, zowel voor ons als voor het klimaat. Hoor je zo meteen Reinhard van der Born, meteoroloog, hoor je daarover. En we hebben eventjes een update over Venezuela, want het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vliegt vandaag weer terug naar Nederland.
2: Maar het is vandaag 1 juli, we zitten op de helft van het jaar, traditiegetrouw dus. Veel nieuwe wetten en regels die ingaan. Nou, laten we eerst beginnen met stroom. Een van de belangrijkste wijzigingen zien we terug op het stroomnet. Want vanaf vandaag gelden er nieuwe regels voor huishoudens en woningbouwers die een plekje willen hebben op dat al overvolle stroomnet. Nieuwbouwprojecten en consumenten die een verzwaarde aansluiting aanvragen, die kunnen in alle regio's op een wachtlijst terechtkomen. Dat is wel zo. En met de nieuwe prioriteringswet krijgen ziekenhuizen voorrang in de rij. Helemaal bovenaan. Al het andere komt achteraan te staan.
25: Gaan we naar de woningmarkt, want vanaf vandaag verandert de aanpak van de woningbouw. Het Rijk, de provincies en de gemeenten die krijgen namelijk meer regie over waar en voor wie er dan woningen worden gebouwd. Carola de Groot is senior-econoom huizenmarkt bij de Rabobank. En zij legt uit wat het kabinet met deze wet wil.
27: Deze wet richt zich op een aantal structurele knelpunten die de woningbouw de laatste jaren hinderden. En daarmee hoopt het kabinet ook dat die 100.000 woningen per jaar dichterbij gaat komen.
25: Ja, en het hele eieren eten daarbij is eigenlijk dus dat de overheid meer regie pakt.
27: De naam verklapt het al een beetje. De wet versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat de overheid veel meer regie krijgt op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd gaat worden. Ze wordt bijvoorbeeld steviger gestuurd op de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Dus 2/3 moet betaalbaar zijn per regio. En daarnaast moet de wet ook gaan zorgen voor snellere procedures. Ook wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geschrapt. En dit moet het bijvoorbeeld makkelijker maken om in het buitengebied te bouwen. Dus aan de randen van steden en dorpen. Dat moet bijdragen aan versnelling, maar ook aan meer locaties voor woningbouw.
26: Ja, krijg je dus wel heel veel van die hoge appartementencomplexen met allemaal appartementjes erin. Hè,
2: als
26: je
2: het hebt over iedereen betaalbare op
26: nieuwbouw.
2: Ja.
26: Dat is de vraag. Gaat het op een gegeven moment wel nog in trek zijn?
2: Ja, dan nog even dit. Want banken mogen verdachte transacties tijdelijk blokkeren om de kans op witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Financial Intelligence Unit Nederland krijgt die bevoegdheid. Kan betalingen maximaal 5 dagen opschorten of 10 dagen als een buitenlandse opsporingsdienst daarom vraagt. Betekent dat ook een gewone aankoop van een tweedehands auto? Ik koop jouw oude Renault van jou als particulier voor een onaanzienlijk bedrag van zeggen ze 1 miljoen of 8. Veel te veel, maar ja, jij bent toch aardig. Dan kan dat als verdacht worden aangemerkt, Nina. En dan kan het zijn dat jij je geld niet krijgt.
26: En dat wij dan allebei op de korrel worden genomen, ja, of jij niet aan het witwassen bent.
2: Ja.
26: Dat weet ik ook wel weten, of jij niet aan het witwassen bent.
2: Ik ben een homo.
26: Het is misschien wel de oudste vorm van reclame die er is. En voor velen ook een hele vervelende ervaring. De telemarketing.
2: Daar
26: heb je nog wel eens last van. Kitty Koelemeijer en hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit vertelt wat er precies verandert op dit vlak.
6: De telemarketingwet wordt een stuk strenger. Waar je voorheen nog klanten kon opbellen omdat ze klant waren, moet je nu expliciet toestemming hebben van consumenten om ze te kunnen bellen, dus ook van klanten. Is wel een uitzondering voor goede doelen loterijen en ook voor aanbieders van tijdschriften. Maar je kunt dus niet de soft opt-out, zoals die altijd gold, die geldt niet meer. Je moet heel expliciet toestemming hebben.
26: Nou, en dat kan nogal wat implicaties hebben natuurlijk voor energiemaatschappijen en telecomproviders.
6: Voor bedrijven betekent dit dat je niet meer zomaar je klantenlijst kunt pakken of een lijst met oude klanten. En die benaderen telefonisch, kan nog wel via e-mail. Maar telefonisch heb je echt expliciet toestemming nodig. En dat moet je ook kunnen laten zien. Je kunt dat natuurlijk wel doen via allerlei indirecte manieren. Maar consumenten gaan er ook beter op letten, moeten dat ook doen. Dus de tijd dat je zomaar kon bellen, de lijsten afbellen, die is echt voorbij. En ik verwacht ook dat de aandacht daardoor veel meer uit zal gaan naar e-mailmarketing. Want daar is die zachte opt-out nog steeds van toepassing.
2: Oh, ik was wel helemaal blij dat ik niet meer van die goed bedoelde energiejongen aan de lijn krijg van, bent u die en die? We hebben een hele mooie aanbieding.
26: Ja.
2: Nu krijg je hem per mail.
26: Ook, dat vind ik wel beter dan op telefoon.
2: Ja,
26: dus echt,
2: dat is
26: echt nog steeds waar. Goed, dan nog een beetje klein bier, maar toch ook wel gevolgen voor de portemonnee. Als je nu iets bestelt bij AliExpress of Temu of Shein, ja, uit China dus, dan betaal je een invoerheffing per pakketje ongeveer €3 duurder.
2: Ja.
26: Verder kan het vanaf vandaag ook langer duren voordat je post krijgt, want PostNL mag er langer over doen om te bezorgen. Volgend jaar zelfs doen ze nog maar 3 dagen bezorgen.
2: Ja.
26: En ook sneu als je op Vlieland of op Schiermonnikoog woont en je leest daar lekker een krantje, het FD. Vanaf morgen geen papieren krant meer daar op de mat. Ja, dat is toch sneu.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, en dan is er nog wat veranderd, want vanaf vandaag is ook de vrachtwagenheffing van start. En dat betekent dat je met vervuilende vrachtauto's per kilometer gaat bijdragen. Al het geld wat daarmee opgehaald wordt, dat wordt teruggegooid naar de sector om te zorgen dat die energietransitie, die duurzaamheidstransitie, wordt doorgezet. Nou, heeft onze onderzoeksredactie nog even gekeken naar wat cijfers. Die hebben dat opgevraagd en het aantal elektrische vrachtauto's is in een jaar tijd verdubbeld. Dan denk je, nou, dat gaat goed. Op dit moment rijden 2700 elektrische vrachtauto's rond in ons land. En dat is 2% van het totaal.
26: Dat zegt helemaal niks.
2: Nou ja, wel het dubbele van een jaar geleden, maar toch. En het kan zijn dat dat ingezet is door die vrachtwagenheffing of niet. Nou, in ieder geval één mooi voorbeeld van een bedrijf wat al in transitie is sinds 2020 is Lidl, de supermarktketen van Duitse origine. Vanaf volgend jaar willen ze al hun supermarkten elektrisch bevoorraden. En zijn dus hard bezig om dat te bewerkstelligen. Bij ons is de hoofdlogistiek van Lidl Nederland, Albrecht de Glee. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ja, inderdaad, vanwege de vrachtwagenheffing dat u nog die verdere stap zet, of hadden jullie dit toch wel gedaan?
8: Nou, dat is wel een van de onderdelen waardoor we het doen. Daarnaast ook de zero-emissiezones die geïntroduceerd zouden gaan worden.
2: Ja.
8: En het past heel goed in onze bedrijfsfilosofie. We hebben 6 distributiecentra, korte afstanden. En daar past de elektrificatie. Doordat het al kort is, past daar uitstekend bij.
2: Ja, toch, het is wel ontzettende kostenpost, hè, dat elektrisch rijden. Want die vrachtauto's die u laat rijden, die zijn 3 keer zo duur als een normale dieselauto.
8: Dat klopt, maar door de wetgeving en inderdaad de vrachtwagenheffing is het dusdanig interessant geworden dat wij in 2020, 2021 al de stap vooruit hebben gezet om te zeggen van jongens, wij gaan de verzwaring op onze distributiecentra aanvragen om die stap te gaan nemen, want het is een positieve business case op dit moment.
2: Ja, en u zegt het al zelf, hè, we hebben die verzwaring aangevraagd, heel makkelijk, want u zag daarbij al aankomen dat er net congestie zou ontstaan, meneer de Glee.
8: Nou, dat was er al in 2021 toen wij de verzwaringen voor onze distributiecentra aanvragen. Mm-hmm. En wij hebben op dit moment ook bijna op al onze locaties hebben we die verzwaring hebben die gekregen.
2: Ja, dus u heeft gewoon een eigen laadinfrastructuur. Je kan bij het laadplein van de Lidl kan je opladen.
8: Daar kun je opladen. Ja. En dan kunnen niet alleen onze vrachtwagens opladen, maar daar kunnen ook onze collega's kunnen bij ons komen te laden.
2: Kijk eens aan, dus u bent gewoon een open provider aan het worden. Dat is mooi. Verdient u daar wat mee? Ja, toch?
8: Dat gaat natuurlijk niet kosteloos, maar het is meer het idee van het openstellen. Omdat wij de mogelijkheid, de stap vooruit genomen hebben, willen we graag die mogelijkheid ook bieden aan onze collega's.
2: Ja, en het is Lidl, dus het mag niet duur zijn, hè?
8: Nee. Het zal nooit ten koste gaan van de boodschappen.
2: Kijk eens.
8: En dit draagt weer mooi bij aan de positieve business case.
2: Ja, zeker. Nou was het plan om pas in 2030 de winkels volledig elektrisch te bevoorraden. Maar toch, die doelstelling 3 jaar naar voren gehaald, dat heeft wel te maken, hè, met die vrachtwagenheffing, denk ik.
8: Dat heeft deels te maken met de vrachtwagenheffing. Okay. Mm-hmm. Maar het heeft ook te maken met onze transporteurs, waar wij nauw mee samenwerken. Die we ook vanaf moment 1 meegenomen hebben in het traject. Mm. En die ervoor gezorgd hebben dat we konden versnellen. Want uiteindelijk moet je een vrachtwagen afschrijven. Ja. En dat hebben ze versneld kunnen doen, omdat de interesse in elektrisch ook heel hoog is.
2: Ja, duidelijk. Als u dit nou ziet, hè, we zeggen even de cijfers die onze onderzoeksredactie heeft opgevraagd. 2700 vrachtauto's elektrisch. Het is natuurlijk een peanuts. Groot deel daarvan, dat rijdt bij u rond. Maar gaat er echt een versnelling komen? Verwacht u dat ook?
8: Ik ben daar zeker van. Absoluut. Ja? Ja? Met deze wijziging, maar ook het feit dat de vrachtwagens goedkoper worden en ook de interesse vanuit de transportsector en de chauffeur die er heel erg over te spreken is, ben ik ervan overtuigd dat dit gaat versnellen.
2: Ja, nu hebben we op dit moment 45% van het totale vrachtwagenpark rijdt met een Euro 6 dieselmotor. Dus een, zeg maar, schone, zuinige diesel. Ziet u dat snel vervangen? Want als we kijken nu naar de cijfers, 2% van totaal elektrisch versus 45% Euro 6, dan denk ik, nou, dan moeten we wel wat slagen gemaakt worden. Gaan we die halen voor 2030?
8: Ik denk dat daar zeker stappen genomen gaan worden. Of we dat gaan halen, weet ik niet. Als ik vanuit onszelf spreek, we moeten wel over, omdat we in heel veel steden met de zero-emissiezone niet meer met de Euro 6 motor naar binnen mogen. Ja. Dus ik neem aan dat ook de collega's die stap heel snel zullen nemen.
2: Dank u wel voor de toelichting. Albrecht de Glee is hoofd logistiek bij Lidl Nederland. En het hele verhaal van de onderzoeksredactie lees je op bnr.nl. Meldt Zwaan is bij ons van de ABB. Ja, Wijnand, je zei het al eventjes een half uur geleden. Probleem op de A12 met ongelukken, hè?
9: Ja, inderdaad. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Vooral tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Nu 14 kilometer stilstaand verkeer met ruim 3 kwartier vertraging. En dat neemt alleen maar toe. Dat komt door een afgevallen lading zuiveringsslip. 3 rijstroken zijn voorlopig dicht. Waarschijnlijk gaat het opruimen van de smurrie tot 1 uur of 11 duren. Omrijden vanuit Utrecht richting het westen kan het beste via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Ja, als je al in de file staat kun je ook eventueel uitwijken naar de N11, de route via Alphen aan de Rijn. Verder is het vanmorgen vooral heel erg druk door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassheim. Dat merk je op de omleidingsroutes zoals de A2 bij Den Bosch en de A4 naar Amsterdam. De A20 richting Gouda is weer vrij na een ongeluk bij Moordrecht. De vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein is nog wel 3 kwartier. Er wordt geflitst op de A50 Os-Eindhoven bij hectometerpaal 95,6.
10: Luister vandaag, begrijp morgen.
11: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
12: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
13: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
10: BNR, blijf scherp.
26: 17 minuten over 8. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team keert vandaag terug naar Nederland, zegt een woordvoerder van het team zojuist op Radio 1. Het team vertrok afgelopen vrijdag naar Venezuela om te zoeken naar overlevenden van de aardbevingen daar. Afgelopen maandag spraken wij met Jorg van Waardhuizen. Hij is onderdeel van het USAR-team. En hij gaf toen al aan dat het zoeken naar overlevenden natuurlijk steeds moeilijker zou worden.
5: We zullen wel merken dat we langzaam naar een volgende fase gaan in de hulpverlening. En dat betekent dat de search and rescue teams zich steeds meer zullen terugtrekken. En dat de bergfase begint en het regelen van opvang en andere noodhulp.
26: Dat zei Jorg van Waardhuizen dus maandag. Volgens hem is de kans op het vinden van overlevenden inderdaad wel heel erg klein. Inmiddels is het dodental van de aardbeving in Venezuela opgelopen tot al ruim 1700. Er zijn zeker 5000 mensen gewond geraakt. En zo'n 16.000 mensen zijn dakloos. En er zijn nog steeds duizenden mensen vermist. Ja, dat is nog steeds wel echt aan de gang daar. En ik las wel dan in wat goed nieuws dat er vanochtend na 6 dagen nog een peuter onder het puin vandaan is gehaald. Dat is ongelooflijk.
2: Levend.
26: Ja. Dus er zijn steeds nog sprankjes hoop van mensen, kinderen die worden gevonden.
2: Dat is
26: ongelooflijk.
2: Levend.
26: Ja, dus er zijn steeds nog sprankjes hoop van.

0: wordt er in adviezen gesteld dat een beroep op zelfverdediging, het argument van Trump, nogal moeilijk houdbaar is. Er was geen onmiddellijke dreiging. In een uitgebreid advies op 5 maart, weekje dus na die eerste aanvallen, zeggen ambtenaren bovendien dat er geen toestemming was van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In dezelfde documenten stellen de juristen dat Iran na de Amerikaans-Israëlische aanvallen wel een juridisch beroep kon doen op zelfverdediging. Maar de aanvallen op andere landen in de regio, Qatar, Bahrein, Saudi-Arabië, die waren dan wel weer in strijd met het internationaal recht. Overigens zijn er ook documenten waarin staat dat de situatie complexer is dan wel of niet strijdig met internationaal recht. Binnen de regering was er in de eerste dagen na de aanval veel onenigheid tussen de coalitiepartijen. Uit documenten die RTL opvroeg, blijkt dat premier Jette, minister Berends van Buitenlandse Zaken en minister Yazilgus van Defensie allerlei landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben gebeld. Inhoud daarvan is niet zichtbaar, omdat dat relatie tussen Nederland en die andere landen kan schaden, stelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1: Ja, met de zware hittegolf die over Europa trok. Nog vers in het geheugen ziet Copernicus, dat is de Europese klimaatdienst, dat het zeewater nu warmer is dan ooit voor deze tijd van het jaar. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben, ook voor de temperaturen boven land. Wij gaan erover praten met meteoroloog Reinoud van der Born. Reinoud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dus eigenlijk natuurlijk iets, als je deze enorme hittekoepel hebt gezien van de afgelopen tijd, dan denk je, ja, logisch dat ook het zeewater hier natuurlijk gigantisch van opwarmt.
2: Ja, dat klopt. En dat was eigenlijk al een tijdje bezig, hè? Want dit was de tweede hittegolf van dit zomerhalfjaar. We hadden er in mei ook al één. En zelfs toen zag je al dat de zeewatertemperatuur op veel plekken in Europa 5 graden boven normaal lag. Als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, normaal zou aan het eind van de juni maand een zeewatertemperatuur van ongeveer 16 graden zijn. Misschien 17. We zitten nu voor de kust op ruim 20. Het IJsselmeer is 23 graden. En de grote rivieren die hebben al een watertemperatuur van 26 graden. Het is nog maar 1 juli, hè? Dus dat is ongekend.
1: Ja. Dus dat betekent ook dat het de komende weken nog verder gaat opwarmen?
2: Nou ja, de verwachting is natuurlijk dat we er met deze hittegolf nog niet zijn. Er zullen er misschien nog wel 1 of 2 volgen later deze zomer. En ja, zoals dat met die hittegolven gaat, die worden ook nog wat warmer in de loop van juli en augustus. Het zeewater heeft al een hoge temperatuur. Daar komt dan natuurlijk nog een aantal graden bij.
1: Ja.
2: Dus ja, we rekken, laten we zeggen, de extremen steeds een stukje verder op. Dat zie je ook in het water terug. Ja.
1: Dit heeft natuurlijk ook echt invloed op het weer, ook weer boven land. Het versterkt elkaar, zou je dat kunnen zeggen zo?
2: Ja. Zeker, want normaal gesproken hebben wij in de zomer van zeewind nog enige verkoeling. Hè? Op het moment dat zeewater echt duidelijk kouder is dan de luchttemperatuur op het land. Ja, dat effect wordt natuurlijk veel minder. Nou, is dat er in Nederland nog wel een beetje, maar ga je naar Frankrijk toe of Spanje of naar de landen rond de Middellandse Zee, ja, daar gaat het zeewater op een bepaald moment richting 30 graden. Dus dan is die verkoeling er echt helemaal niet meer. En tegelijkertijd zie je dat ook het zeeleven natuurlijk enorm reageert op temperaturen die daar helemaal niet bij horen.
0: Ja.
2: Vissen trekken weg. Of komen gewoon om. Er komen heel veel algen in het water terecht. Als je zelf een vijver hebt, dan weet je dat ook wel. Je bent de hele dag aan het algen plukken. Maar ook onze goudvissen, die houden er niet zo van als het vijverwater richting de 30 graden gaat. Dus ja, het levert allerlei bijwerkingen op.
0: Nou, maar precies, inderdaad, voor de fauna is het ook absoluut niet leuk. Maar ook in de Middellandse Zee, als het lekker warm wordt, ja, dat trekt alweer weer haaien aan en het zorgt voor sterfte van de andere vissoorten.
2: Ja, en die andere vissoorten die trekken weg. Ja. En we weten ook dat er hele delen van de Middellandse Zee in de zomer gewoon, ja, je noemt dat dan tussen aanhalingstekens dood zijn. Dat er weinig leven in zit. Maar dat komt, ja, omdat het gewoon leeg is. Hè, dat het leven wat daar normaal zit, is weggetrokken.
1: Ja. Ja, dat klimaat raakt dus eigenlijk compleet ontregeld. Dan hebben we ook nog El Niño dit jaar.
2: Ja.
1: Dat gaat ook natuurlijk weer zijn gevolgen hebben.
2: Absoluut. En je ziet nu al dat de watertemperaturen in het gebied van El Niño langs de evenaar tussen Zuid-Amerika en aan de andere kant Australië en Indonesië op dit moment al recordhoog zijn. Dan zouden ze in de loop van het jaar moeten dalen als je het klimaat volgt. Dat gebeurt dit jaar niet. Dus de afstand ten opzichte van normaal wordt alleen maar groter. En de piek wordt dan ergens rond de kerst bereikt. En ja, dit is een beetje onontgonnen terrein voor ons. Het is nog nooit zo warm geweest in die gebieden. Dus we weten ook niet goed wat er precies gebeurt daarna op al die plekken die met El Niño samenhangen qua weer. Dus dat is gewoon heel spannend.
1: Ja, ja, want het kan dus ook zijn dat het dus niet zo makkelijk meer herstelt. Dat het ook niet binnen afzienbare tijd weer tot normale waarde kan koelen.
2: Nou ja, dat duurt sowieso lang. Dat weten we van vorige El Niño's ook al. Maar ja, de vraag is natuurlijk, tot hoever kun je gaan met het warmer laten worden van de zee, om het überhaupt nog te laten herstellen?
1: Ja.
2: Dat vraag ik mezelf ook af. Kijk, als in mijn vijver de goudvissen op een bepaald moment het loodje leggen door de warmte, dan komen ze niet meer terug.

0: En dat geldt voor bepaalde andere fauna en flora in het water natuurlijk ook. Ja. Dus ja, de vraag is altijd, hoe ver kun je gaan?
1: Ja, en dan hebben we het dus over klimaatverandering. Dit zijn gewoon de gevolgen. Dit gaan wij steeds meer zien. En in steeds extremere mate, toch?
2: Ja.
0: Klopt. Ik heb het afgelopen weekend alleen in mijn woonkamer geleefd, omdat het in de rest van het huis niet meer kon. He, je verliest ook leefruimte wat dat betreft, gewoon in je eigen omgeving. En ja, tijdens de volgende hittegolf, die nog weer iets extremer is, gaat dat nog wat verder. Je kunt eigenlijk zeggen dat ons systeem, wat gebouwd is op het klimaat van vroeger, niet geschikt is voor het weer dat we nu hebben. En bij elk stapje dat we nemen, komen we daar verder vandaan. Dus we moeten mee aanpassen. Dat is de enige oplossing.
1: Ja, een enorme reality check dit. Dankjewel, Reinhard van der Born, meteoroloog van Weerverteller.nl.
2: Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als er is voldaan aan de voorwaarden van die voorlopige overeenkomst, die Memorandum of Understanding, zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Is dat nou tactiek of heeft hij volkomen gelijk? We gaan het zo bespreken met onze correspondent in het Midden-Oosten.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
6: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar 1 kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
14: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
15: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
16: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.

0: BNR Verkeer.
1: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. In Zuid-Holland en in Noord-Brabant staan nog verreweg de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim door werkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg over 13 kilometer met een half uur vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Veel mensen wijken uit naar de N206 van Zoetermeer naar de A4 toe, maar die route geeft veel vertraging nu. Tussen Stompwijk en de A4 nu 3 kwartier extra reistijd. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Knoopend Gouwen 18 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door een afgevallen lading zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Er wordt geflitst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij hectometerpaal 56,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. Iets bestellen bij AliExpress of Temu gaat je vanaf vandaag meer kosten, want er komt een Europese heffing bovenop. Die is minimaal 3 euro per pakje. Doel is om de enorme stroom producten uit bijvoorbeeld China aan te pakken. Die zorgen voor enorme drukte bij de douane en oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
3: Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als er is voldaan aan de voorwaarden van die Memorandum of Understanding, zegt hoofdonderhandelaar Ghalibaf. Is dat nou onderhandelingstactiek of heeft hij gewoon gelijk? We gaan het zo bespreken met onze correspondent Tarek Enkhuis.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Voor veel hardlopers en wielrenners is het merk Garmin heilig. Maar achter die populaire sporthorloges schuilt een techbedrijf dat ook actief is in de luchtvaart en in de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. Hoe sterk is Garmin echt en waar zit de groei? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu te beluisteren als podcast.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
3: Goedemorgen, 8:55 is het geworden op 1 juli 2026. Nina van der Dungen zit naast
7: me. Goedemorgen.
3: Want het is woensdag. Ja,
7: kan verkeren.
3: Hartstikke gezellig. Wat gaan we doen de komende half uur?
7: We gaan vooruitblikken uiteraard op de beurs. We hebben mobiliteitsnieuws met Nout. En we hebben vanochtend gehoord dat Trump toch heel veel geld verdient. Met name aan crypto. Mm-hmm. 2 miljard heeft hij al mogen cashen sinds hij weer terug is in het Witte Huis als president. En ja, wij vroegen ons toch af, kan dit zomaar? Er gebeuren hier hele rare dingen voor iedereen zijn ogen. Kan dit zomaar? Dus gaan we vragen aan jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama.
3: We gaan eerst naar dit, want Oman zou een voorstel hebben gedaan voor het innen van betalingen in de straat van Hormuz. En dan gaat het om, ja, niet om tol, nee, om servicekosten, meldt de New York Times op basis van meerdere bronnen. Maar wat ze nou precies van plan zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Het plan is formeel ingediend bij de Amerikanen, maar de Amerikanen willen vooralsnog niets weten van eventuele betalingen voor het doorvoer van goederen of schepen door de straat van Hormuz. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis ziet dat het er nou niet zo heel snel van zal komen.
12: Het zou gaan over het invoeren van servicekosten voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens de New York Times heeft Oman dit voorstel al bij de VS neergelegd. Maar het is onduidelijk of het gaat om ze die verplicht zijn of vrijwillig. En of ze gelden voor de hele zeestraat of alleen voor de Omaanse kustroute. Waarschijnlijk heeft Oman een voorstel gedaan voor een vrijwillige bijdrage voor de hele route. Dus dat zou ook gelden voor het gedeelte van Iran dan. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een beetje een compromis tussen de VS, die natuurlijk helemaal geen heffing willen, en Iran, die een verplichtheffing wil. En het Omaanse voorstel van een servicekostenfee of een servicefee lijkt dus eigenlijk een beetje een diplomatieke poging om de plooien met Iran glad te strijken en de controle over de straat gezamenlijk te regelen.
7: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje deels gebaseerd op een model dat je ook ziet in bijvoorbeeld de straat van Singapore. Daar heb je ook een particulier fonds, hè, waarbij je vrijwillige bijdrage kan doen als scheepvaart.
12: Straat
7: van Malacca. Dat is dan ook om de maritieme veiligheid te waarborgen. Je zegt ook, dit is een soort compromis, want uiteindelijk wil Iran natuurlijk gewoon geld vangen. Die zet vol in op die tolheffing. En de VS wil helemaal niks. Zou dit inderdaad wel iets kunnen zijn waar beide partijen akkoord mee gaan?
12: Ja, de kans lijkt tot nu toe beperkt. Vooral omdat de VS zich natuurlijk nog sterk verzetten. En die zeggen ook bij monden van fans dat ook voor een donatie gaat, ook voor servicekosten, ook voor tolheffingen, elke vorm. Ook zijn veel van de golfstaten tegen, omdat de route natuurlijk toegankelijk was vrij voor de oorlog en cruciaal is voor de olie-export. Mm. En eigenlijk zonder die brede regionale steun, Amerikaanse steun, zal het moeilijk zijn om zo'n systeem te implementeren. Al met al moeten we eigenlijk zien dat het niet gaat om zomaar een los idee over servicekosten, maar om een complex geopolitiek schaakspel. Iran wil natuurlijk geld zien. Oman probeert te bemiddelen en de VS houdt nog steeds de poot stijf om de vrije wereldhandel te beschermen.
7: Ja, goed. Dus er ligt nu in elk geval een voorstel bij de VS. Dus wordt een beetje de vraag hoe Trump hier dan formeel op gaat reageren. Eerder had hij al een keertje, was volgens mij eind mei, had hij gezegd dat hij Oman kapot zou maken als ze toch het doorzetten.
12: Als ze mee zouden doen, ja.
7: Nou ja, dus ze kunnen hun borst nat maken, denk ik dan, bij Oman. Nou zien we natuurlijk ook nog steeds gesprekken in Doha. Hoewel de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit daar wel zijn, zijn er geen directe gesprekken volgens mij met Iran, toch?
12: Nee, er wordt niet rechtstreeks met Iran onderhandeld. In plaats daarvan gaat het om indirecte diplomatie via de bemiddelaars in Doha. Dit past op zich wel binnen een patroon, hoor. Is niet heel ongebruikelijk. Nee. En Witkoff en Kushner die zijn natuurlijk in Doha om het fragiele staakt het vuren te redden. Dat dit weekend over en weer gebombardeerd wordt aan de straat van Hormuz en de kuststrook in Iran.
7: Ja, redden wat er te redden valt. Nou heb je natuurlijk ook nog de Iraanse hoofdonderhandelaar, Ghalibaf. Die heeft gezegd alleen nog met de Amerikanen te willen praten als er voldaan is aan de voorwaarden van het eerder gesloten overeenkomst, de Memorandum of Understanding. Waar doelt hij dan precies op?
12: Hij doelt specifiek op het vrijgeven van tegoeden, 6 miljard, die de VS vrij zou moeten geven. En die dan zouden vrij worden gegeven volgens geruchten om uitgegeven te worden aan Amerikaanse goederen. En dat, precies dat, lijkt stuit op veel tegenstand in Iran. Want men zegt dat is Iraans geld. Als we dat weer krijgen, moeten we zelf bepalen waaraan dat wordt uitgegeven.
7: Ja, en als we dit nou even hoog over beschouwen, waar staan we dan in het hele proces? Er is nog steeds een staakt het vuren, of er is misschien weer voorzichtige staakt het vuren. Wat zie jij?
12: Ja, tot nu toe blijven er toch wel veel onderhandelingstactieken over en weer. We hebben inderdaad de staakt het vuren, die afgelopen weekend even faalde en wellicht nog een keer verder gaat falen. Maar de onderhandelingen blijven doorgaan. Maar dat laat wel duidelijk zien hoe weinig vertrouwen er is over en weer. Er is ook op de Iraanse onderhandelaren behoorlijk wat interne druk, binnenlandse druk. Onder andere door een brief van hoge geestelijken die afgelopen week verstuurd werd, om zich vooral niet te laten foppen door de VS en ervoor te zorgen dat de memorandum echt wordt uitgevoerd. En er wordt in Iran natuurlijk veel gesproken over hoe de VS daden bij woorden moet voegen. Deze memorandum is leuk, maar we willen eerst zien dat de VS een aantal dingen ook daadwerkelijk uitvoert.
7: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
0: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
3: 10 minuten over 8:30 en dan gaan we naar opmerkelijk nieuws. Want er is een 927 pagina's tellend rapport uitgekomen, waarin meer staat en meer licht wordt geschenen op de inkomsten van president Trump. Nou, daar moet hij opgave over doen. En het is dus een waslijst geworden, kunnen we bijna stellen. Hij heeft in het eerste jaar van zijn tweede termijn maar liefst $2 miljard verdiend, waarvan het grootste deel afkomstig uit crypto-inkomsten. Van zijn eigen memecoins, van bitcoin waar hij in zat en verkocht, noem maar op. En onze Amerika-correspondent Jan Posma die vertelde eerder vanmorgen dat er ook vanuit Amerika op dat bedrag flink wat kritiek is.
13: Trump die wil als president steeds soepele regels voor crypto. Daar maakt hij zich hard voor. Daar is hij ook verantwoordelijk voor als president. Hè. Ja. Samen met het congres is hij daar steeds mee bezig om dat te regelen. Maar ondertussen profiteert hij daar natuurlijk ook van die regels die hij zelf maakt. Ja. En de mensen om hem heen ook. En je ziet wel, ook als je kijkt naar zijn inkomstenoverzicht, dat de grens tussen Amerika's belangen hierin en ook Trumps belangen, dat loopt steeds meer in elkaar over.
3: Ja, en moet je ook nog weten dat bijvoorbeeld alle crypto-belangen die hij ondergebracht heeft, dat doet hij via een firma die geleid wordt door Steve Witkoff. Hey, wie kennen we? Ja, inderdaad, de Midden-Oosten onderhandelaar samen met Jared Kushner. Ah, dat is de andere onderhandelaar, tevens schoonzoon van Trump, en ook zijn zoons zijn betrokken in dat investeringsvehikel. Allerlei belangen inderdaad, zoals Jan Posma mooi zegt, waarbij de president zijn financiële belangen laat gelijk lopen met het zijn van president. Maar kan dat allemaal wel, zomaar, ongestraft in Amerika, als je weet dat destijds toen Jimmy Carter pindaboer president werd, dat hij zijn pindafarm moest gaan verkopen. We gaan naar Kenneth Manusama, Amerika-kenner, kenner van het Amerikaanse staatsrecht. Kenneth, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Mag dit gewoon zomaar, ongebreideld?
14: Het is eerlijk gezegd een grijs gebied. Ja. De president die is vrijgebaard van allerlei federale wetten als het gaat om belangenverstrengeling. Het was inderdaad goed fatsoen voor een president om, al voordat je president wordt, om al je vermogens, al je bezittingen in een soort blind trust te zetten, waardoor je er niet meer bij kon, dat je niet meer wist wat er gaande was. Dat heeft Trump ook al in zijn eerste termijn niet gedaan. Hè. Toen wilde hij alleen maar de leiding overgeven aan zijn zoons. Maar verder was er geen muur, als het ware, tussen hem en zijn vermogens en zijn bezittingen. Je noemde het eerst opmerkelijk. Maar ja, inmiddels zijn we ons een beetje de schouders aan het ophalen. Het gaat om de schaamteloosheid waarmee deze president, en zo kennen we hem natuurlijk al van voor dat hij president was, overal zijn naam opzet en daarmee eigenlijk geld verdient. En dat is met name als je het hebt over de crypto en de memecoins, die op die basis eigenlijk dat hij daar geld aan heeft verdiend. Tegelijkertijd weten we ook dat dat er een aantal aandelen deals zijn geweest. Ja. Waarvan je kan denken van dat heeft ook te maken inderdaad met het Amerikaanse beleid. Dus zoals Jan zegt, er is inderdaad een bijna geen scheiding meer tussen die twee belangen. Ja. Maar je vraag, mag dat? Ja, eigenlijk mag het dus wel. Het is voornamelijk ook een fatsoensnorm die er altijd, precies, ja, die er altijd geweest is. Ja. Een vertrouwenszaak die er geweest is. Maar ja, en ik denk dat heel veel democraten bijvoorbeeld ook de schouders zullen ophalen en denken van ja, het is niet helemaal zo. Het is belachelijk, maar het is zo.
3: Maar kan je daar niks hebben? Wat we nu krijgen is 927 pagina's met dingen waar die transparant over is. Hè? Maar inderdaad, je kan je ook al vragen, als je als staat inkoopt in Intel en het blijkt dat de president achteraf een belang heeft in dat bedrijf, aandelenbelang, is dat dan niet de grens waar je naar moet kijken? En zou een congres niet moeten zeggen, ja, weet je wat, als je dit soort dingen, ook al doe je dit in auto niet open, en mag je dat als president doen, dit is wel een reden voor impeachment.
14: Ja, dat zou kunnen, mits je niet de hele Republikeinse Partij in de zak hebt, die ook volgens een meerderheid heeft in het congres. Ja. Dat zou iets kunnen zijn voor na het presidentschap van Trump. Als bijvoorbeeld de Democraten in de komende verkiezingen een meerderheid gaan behalen. Dat ze zeggen van nou, in de toekomst moeten we hier echt paal en perk aanstellen. Want een fatsoensnorm is dus blijkbaar niet voldoende. Impeachment zal er echt niet in zitten, denk ik, op deze basis. Er zijn misschien andere redenen voor de impeachment die wat meer vatbaar zijn. Maar dit is typisch een manier, of in ieder geval een patroon waarbij men zegt van we moeten inderdaad de federale wetten gaan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat dit soort belangenverstrelling niet meer kan gebeuren.
3: Ja, nou hebben we straks die midterms in november, ik ken het. Want daar kijkt iedereen natuurlijk naar, met name naar de pompprijzen die we zagen oplopen door Iran. Is er nog een Amerikaan die zich na het lezen van dit verhaal denkt van, oh, maar dat is ook de reden waarom ik niet meer op deze man ga stemmen?
14: Nee, dat denk ik zeker niet. Het gaat, it's the economy stupid en dan de eigen economie voornamelijk. Precies. Van de eigen portemonnee. En nogmaals, we halen een beetje onze schouders op van ja, we weten dat dit Trump is, dat hij dit gebeurt. Dat hij zijn naam overal opzet en daarmee geld verdient. Dus we kijken vooral eigenlijk vooruit naar van wat moeten we doen na deze president. En hoe we presidenten beter kunnen inkapselen. En proberen belangenverstrelling te voorkomen. Ja. De kiezer zal het eerlijk gezegd worst zijn.
3: Ja, nog even één ding. Want hij verdient, dat weten we nu ook, geld met die verkoop van speciale Trump-bijbels. Maar ook andere memorabilia, zoals er zijn sneakers en horloges. Is er ooit bij jou weten in het verleden president geweest die overal zijn naam opzette en de merchandise daarvan verkocht?
14: Niet dat ik weet. Nee. Dit is ook echt iets, een Trump-fenomeen. Denk aan de Trump-universiteit, de Trump-steaks, de Trump-wodka enzovoort.
3: Ja, ja.
14: Ik kan me niet voorstellen dat er iets van een Ronald Reagan-wijn of zo is geweest. dat hij daarmee geld heeft verdiend. Nee, dit is echt altijd een politieke fatsoensnorm geweest. Het ambt van president is ook een soort vertrouwens. Het is een trust, een vertrouwen dat je gegeven hebt. Gekregen hebt en dat je daar ook gewoon in te goede trouw mee omgaat. Ja, en dat is bij Trump natuurlijk al sinds zijn eerste termijn uit zicht verdwenen.
3: Duidelijk, dankjewel. Kenneth Manusama, Amerika-kenner van het Amerikaanse staatsrecht. En dan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, hoe staat het erbij op de weg?
15: Ja, de ochtendspits die lost geleidelijk aan op. Maar op de plekken waar het al zo druk was vanmorgen gaat het toch nog hier en daar een beetje moeizaam. In ieder geval op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. De A4 naar Amsterdam nog drie kwartier oponthoud bij Zoeterwoude-Dorp. Komt het allebei door de wegafsluitingen van de A27 en die van de A4. Op de A12 richting Den Haag, daar staat file tussen Woerden en Knoopend Gouwen 16 kilometer met drie kwartier vertraging. Daar heeft een vrachtwagen een lading slip verloren. Daar zijn nog maar drie rijstroken open. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Waarschijnlijk gaat het nog tot een uur of 11 duren. Er wordt geflitst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij hectometerpaal 56,6.
0: Blik op de beurs.
3: Ja, en nog een kwartiertje open de beurs. Dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En laat dat nou een hele goede bekende zijn van jou, Nia.
7: Ja, wat een toeval.
3: Jim Theopoering.
7: Hey, Jim.
16: Hey, goedemorgen.
3: Directeur van Evenmogen weer. Dag Jim, goedemorgen. Even, wij gaan het gewoon over de beurs hebben. Jullie gaan het vanmiddag bij Doorgelicht weer hebben over
7: Garmin.
3: Garmin
7: staat op het programma.
3: Ja, dat is de tweede keer dat je doet, hè, volgens mij.
7: Nee, is de eerste keer. Garmin. Okay. Ja, nee, dus het is leuk om te kijken hoe dat aandeel het doet.
3: Maar we gaan eerst even kijken naar de beurs met u welnemen, mevrouw van den Deuren. Meneer Theopoering, wat zegt de future voor de opening?
16: Nou, de future die is niet zo positief in die zin dat de AX een half procentje lager zal openen. 1078 punten. Maar gisteren was natuurlijk een mooie winst, dus vandaag ietsje lager.
3: Kijk dan, nou, welke aandelen gaan we dan in de gaten houden? Met name, denk je?
16: Ja, we gaan natuurlijk kijken naar ASML. Gisteren een van de grote winnaars. En ook over het afgelopen kwartaal. 50% opgelopen. En de AX heeft het fantastisch gedaan. Het enige nadeel is natuurlijk wel, Ja, het kwartaal is afgelopen, dus weinig bedrijfsnieuws. We gaan wachten op de kwartaalcijfers.
3: Ja.
16: Nou, in aanloop daarnaartoe heeft vandaag was het UBS gezegd, ASML, wij geven een target price af van 2100.
3: Oh.
16: Dus een koopadvies.
3: Zit al fors omhoog.
16: Ja. Ja, en het regent echt koopadviezen bij ASML. Gisteren was het De Groof, eergisteren was het Barclays. Hm. Maar eigenlijk verder weinig bedrijfsnieuws. Ik zag net nog dat Basic Fit die gaat een aantal clubs in Duitsland overnemen. Maar verder is het stil en wachten op kwartaalcijfers.
3: Nou ja, en verder is een komkommertijd, laten we daarop houden.
16: Wel voor wat bedrijfscijfers, ja.
3: Precies, maar macro, gebeurt er daar nog wat? Ja, dus.
16: Eén grote cijferregen. Dus ja, we kunnen als beleggers toch ons hart op gerucht ophalen. Want een van de cijfers waar ik zelf echt wel naar kijk is om 11 uur inflatiecijfer over de EU. 3% verwacht. En terwijl de inflatie nu 3,2% is. Ja, verder heel veel inkoopmanagers in die zes. Vanmiddag nog ADP-banenrapport. Dus ondanks weinig bedrijfscijfers wordt het goed gecompenseerd met macrocijfers.
3: Dankjewel, Jim Theopoering, directeur van Eén Vermogensbeheer. En vanmiddag om 3 uur dus.
7: 2 uur.
3: 2 uur is het alweer.
7: Ja, 2 uur doorgelicht. Ga je dan scoren of Garmin een beetje een leuk bedrijf is om in te beleggen.
3: Nou, hartstikke goed.
7: Nou, Nout moet een beetje rennen. Nout, je bent al aan de beurt. Ga nou gauw zoeken.
3: Daar is Nout Broekhoff, onze mobiliteits... Het allermooiste mobiliteitsexpert die op het laatste moment binnenkomt, weet echt hoe je efficiënt met mobiliteit gaat.
17: Normaal
7: gesproken. Je moet gewoon een beetje doorrijden, Nout. Dat was het.
3: Nout, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen, jongens.
3: Het is 1 juli.
17: Ja.
3: En we hebben het al even gehad over de verkoop van elektrische vrachtauto's. Maar autoverkopers zijn net binnen over de eerste helft van het jaar.
17: Ja.
3: Daar kom je hijgend binnen.
17: Ja.
3: En hoe ziet het eruit?
18: Verkoop loopt nog steeds achter. Dat is jammer, hè?
7: Oh, dat is
18: afgerond
7: jammer.
18: Min 4,2%. Het trekt wel wat bij. Maar opvallend, registraties van het aantal volledig elektrische auto's. Mm-hmm. Nagenoeg gelijk gebleven, rond de 63.800. En het marktaandeel ligt daardoor ook hoger. De markt krimpt. Vorig jaar, eerste helft van het jaar, 35% marktaandeel elektrische auto's. Nu 36,5%.
3: Mm-hmm.
18: In een krimpende markt is dat toch goed. Hybrides het populairst. Marktaandeel meer dan 50%. Pure benzine, pure dieselauto's leveren verder in. Best verkochte auto in Nederland. Tesla Model I. 4.317 stuks. Paar meer dan de Toyota Aygo X. Op nummer 3 staat de Picanto van Kia. En Kia is ook het best verkochte merk, ook in de eerste helft van het jaar. 1 op de 10, of bijna 1 op de 10, 9,5% geleverde auto's kwam van Kia. Dit zijn de cijfers.
3: Ja, zat Fiat nog ergens in dat rijtje of niet?
18: Niet.
3: Nee.
18: Zo snel gezien.
3: Maar wacht even. Fiat gaat iets leuks doen.
18: Oh ja?
3: Jazeker. Je hebt een fotootje gestuurd. Want ze gaan naar de micromobiliteit. Eigenlijk een beetje terug naar de back to the 60s.
18: Ja, dat was ook het verhaal dat de topman François Olivier probeerde te vertellen.
7: Maar dat is gewoon een bureau.
18: Ja, het is... ik ga het uitleggen. Kijk, we kennen de Topolino.
3: Ja.
18: Leuk autootje.
7: Ja.
18: Dat is inderdaad een bureau, een kleine stadsauto. En die concurrentie zoekt het daarop.
3: Ja, we kennen de 500.
18: Sorry?
3: 500, de Fiat 500.
18: Ja, maar dat is een echte auto.
7: Dat is een
18: autootje. Dit is echt een brommobiel. Hè?
3: Is dit een brommobiel?
18: Ja,
3: want dit is de nieuwe Multipla, hè?
18: Ja, dit is concept. De Multiplina.
3: Lammer.
18: Stuk maar kleiner. Het is een 4-persoons elektrische microcar.
7: 4? Ja, passen hier 4 mensen in?
18: Dat is wel het verhaal.
3: Nou, 4 Nina's, niet 4 Bassen.
7: 4 Nina's, nee. Nee.
18: 2 Bassen en 4 Nina's.
7: Ja, dat denk ik ook.
18: Ja, en 2,5 Nout. Qua lengte wordt het wel lastig, denk ik. Ja.
7: Maar dit heet de Multiplina?
18: Multiplina, ja. Het is nog een concept.
7: Wat een stomme naam. Sorry, mag ik dat zeggen?
18: Jawel, want het hint terug naar de Fiat 600 Multipla uit 1956.
3: Daar lijkt hij ook een beetje op.
18: Daar lijkt hij zeker op.
3: Alleen die was gewoon, dat was een 600. Eigenlijk, hè, met een motortje achterin. En een forward cab waar je met 4 man in kon.
18: Klopt.
3: Daar lijkt hij op, maar deze is dus gekrompen in de was.
7: Misschien een soort gekrompen Volkswagenbusje.
18: Nou, hij heeft een lengte van net geen 3 meter.
3: Ja, klein dus.
18: Ja, dan is hij dus eigenlijk ongeveer even lang als de Fiat 500 van vroeger. De leuke 500, de echte oude 500. Maar hij zit dus in het L7 voertuigcategorie. En dat is wel interessant. Dat is 90 km per uur, niet 45. Dus de Biro zit daar een categorie onder. En krijgt ook een wat grotere accu. grote rijbereik, geschikt voor gebruik tussen steden, zegt Fiat. Nou heb ik ooit een keer in zo'n 90 km per uur ding gereden.
3: Daar win je niet mee van Milaan naar Turijn, hè?
18: Nou, nee. Amstelveen, Amsterdam is te doen. Maar ik zou bijvoorbeeld Almere, Amsterdam, ja, zou ik niet aandurven met zo'n ding.
3: Tenzij je dood wil.
18: Tenzij je...
7: Maar gewoon omdat hij
3: een death wish.
7: Waarom niet? Omdat hij zo klein is.
3: Nou, nee, je rijdt 90.
18: Ja, je rijdt 90.
7: Ja, op de rechterbaan. Dan ga je tussen enorme vrachtwagens rijden.
3: Want die komen toeterend voorbij.
7: Ja, dat vind ik echt eng, deze.
18: Dat voelt niet fijn. Dus daar moet je mee oppassen, denk ik. Maar ja, zij zien het helemaal zitten. Want zij storten zich op de basis waar Fiat ooit voor stond. Betaalbare mobiliteit. Ja.
7: Wat gaat dit kosten dan? Weten we dat al?
18: Nou ja, zo'n Topolino gaat al richting, volgens mij, over de 10.000 euro. Dus dit wordt meer dan dat.
7: Maar er passen wel vier Nina's in.
3: Beetje,
7: we
3: vonden het aardig. Klaar. Zo. We weten hoeveel mensen tot dusver het zomerabonnement bij de NS van 49 euro hebben aangeschaft.
17: Pascal wat nu al terug.
18: De NS verkocht in de eerste twee weken 175.000 Nederland-dalvrij abonnementen. Mm-hmm. Ja, dus, en 20
3: is best veel, hè?
18: Nou, ja. Kijk, 20% van die abonnementhouders had hiervoor geen abonnement bij de NS. Dus dit bevestigt wat ik toen al verwachtte en zei hier. Deze aanbieding is vooral heel erg in trek bij mensen die al
7: met de trein gaan.
18: Ja, met de trein reizen en haalt weinig mensen waarschijnlijk uit de auto. Maar oké, we zijn pas twee weken onderweg. Het abonnement is nog verkrijgbaar tot 31 juli. Maar ja, voor de volledige twee maanden tot en met 31 augustus moest je nu tot gisteren of tot middernacht wel je abonnement hebben. Ja, want je moet ergens wel een grens trekken.
7: Ja.
18: De overheid heeft 118 miljoen euro vrijgesteld hiervoor. Dus dat is goed voor 1,5 miljoen abonnementen. Dan vind ik 175.000.
3: Ja, niet veel.
18: Weet je, ja, nee. Ze zullen het erop gooien van we hebben nog even te gaan. Maar als we het miljoen halen met het aantal abonnementen, dan vind ik het echt veel al.
3: Ja. En dan gaan we even van de paarse brief die we krijgen van de vrienden uit Leeuwarden, het CIB. Die sturen dus straks ook een gele brief.
7: BNR-kleur. BNR-geel krijg je in de bus.
18: Ja, zeker. De pilot is vandaag gestart met gratis betaalherinnering en dus een gele kaart. Wat verandert er? Voorheen betaalde je een verkeersboete niet binnen een betaaltermijn, zeg 8 weken. Dan werd een boete direct 50% verhoogd. Nou, dat is natuurlijk idioot eigenlijk. Vanaf 1 juli... Nu dus ontvang je eerst een kosteloze betalingsherinnering, een gele kaart. Dan heb je 2 weken tijd om alsnog te betalen. Pas daarna komt die wettelijke verhoging.
7: En daar krijg je rood.
18: Daar krijg je een rode kaart.
7: Oh, okay.
18: Ja, 2 keer geel. Nee, krijg je nog een gele kaart en dan rood.
7: Zou het?
18: Ja. Nee, je krijgt dus eigenlijk gewoon 1 extra gratis kans om nog 2 weken het uit te stellen. Ja. Of dat gaat helpen, ik denk het wel eerlijk gezegd. Maar het zal toch voor sommige mensen nog moeilijk zijn, omdat die boetes zijn zo hoog geworden.
7: Ja, maar hij valt wel op in je brievenbus.
18: Ja, hij valt zeker op. Hoewel de brief zelf, als hij in de brievenbus valt, dan heeft hij toch gewoon het paarse CIB.
3: Ik zei gisteren tegen iemand wat een heel aardig idee is. Als je nou binnen 5 dagen betaalt, dan moet je een bos bloemen krijgen.
7: Ja, of korting.
3: Nou, of korting.
18: Dat heb ik dus een keer op Ibiza gehad, had ik een verkeersboete. En dan, iedereen gaat natuurlijk naar de vakantie daar weg. Ja, en dan zijn er een hoop boetes die nog openstaan. Wat ze dan doen is gewoon, als je tijdens je vakantie betaalt, krijg je 50% korting op je boete. Dus als je hem gewoon komt betalen daar, dan is het gewoon
3: geregeld. Ik vind het een prima plan. Binnen 5 dagen betalen is gewoon korting op je boete.
18: Maar dat doen ze vooral omdat ze geen zin hebben om er nog achteraan te gaan in Nederland. En bij autoverhuur.
3: Maar er wordt zoveel geld bij opgehaald. Het CIB vindt het zelf ook niet fijn. Dit zou een mooie zijn voor het CIB om richting Den Haag te zeggen, weet je wat?
18: Loketjes door het hele land. Ja. Mensen met contant geld. Zo.
3: Heb ik contant. Bosje bloemen mee naar huis. Niemand wat gevraagd. Dankjewel. Nabokov.
18: Ja.
3: Vond ik ook. Bouwen, bouwen, bouwen. En de doelstelling van 100.000 woningen. Ja, het wordt misschien eindelijk werkelijkheid. Het kabinet verwacht namelijk dat er volgend jaar 100.000 woningen in 1 jaar kunnen worden gebouwd. Houden we dat dan ook vol of is het 1 jaar en is het jammer? Nou, zoals de woonminister zelf zegt, bouwen is dit goed nieuws, zegt ze zelf, mevrouw O'Sullivan. Maar
7: Boekholt O'Sullivan.
3: Ja. Bouwen we wel de goede huizen waarnaar gevraagd wordt? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
0: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom morgen.

0: Beats. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
10: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
11: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
12: En Arjan Elbers.
13: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
9: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
10: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Banky, Banky, steengoed in vermogen.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Nu in de BNR-app.
17: ONL waarschuwt, het kleinbedrijf investeert nauwelijks nog en de winsten staan onder zware druk. De Nederlandse economie groeit met 0,2% in het eerste kwartaal en dat is iets harder dan gedacht. En supermarkten lopen miljoenen aan omzet mis door de uitschakeling van Oranje. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
18: En dan naar Wijnand Zwaan van de AWB. Is nog druk op de weg, Wijnand, nu?
19: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files lossen op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant gaat dat het moeizaamst door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Vught en Waardenburg nu 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar 1 uur vertraging en 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 15 kilometer met wel 1 uur extra reistijd. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Er staat een flitser op de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 152,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
18: En dan gaan we naar de beurs kijken. En die is 0,2% lager geopend. En dat wist wel uit de future. 1077,4 punten. Nou, waar zitten dan de sterkste stijgers en dalers? Adyen pakt er 1,7% bij. DSM 1,5% hoger. Exor 0,8. En dan de andere kant de verliezers. ArcelorMittal 1,4% lager. ABN AMRO 1,4% lager. ING 1,4%. En dan, ja, toch ook echt ASML. Gaat een procentje vanaf. Ook al is er een prachtig mooie upgrade gegeven van een analistenhuis. We zien ook dat ASM International 0,2% verliest. En BESI staat op een verlies van 0,2%. Dus de techfondsen hebben het, een beetje navolging van Amerika gisteren, niet helemaal goed voor elkaar. Althans, in het oog van de belegger, de Brent Crude op dit moment op 73,06 in de future. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Bouwen, bouwen, bouwen. En de doelstelling van 100.000 woningen. Nou, het wordt misschien eindelijk bewaarheid. Het kabinet verwacht dat er volgend jaar 100.000 woningen zullen worden gebouwd. In één jaar tijd. Is dat nou goed nieuws? Ja, zegt mevrouw Boekholt O'Sullivan. Het is heel goed nieuws. Maar bouwen misschien niet de verkeerde huizen? Gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
21: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
24: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van One Third wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
25: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
18: Goedemorgen, het is 7:07. Het laatste uurtje van deze ochtendspits begint weer aan te vangen. En Nina van der Dungen die weet wat we in dat half uur gaan doen.
28: Ja, eigenlijk heel erg slecht nieuws wat betreft kleine ondernemers. Mm-hmm. Want ze investeren echt weinig in hun eigen bedrijf. Komt gewoon simpelweg omdat ze de knaken niet hebben liggen. Hoe dat komt gaan we zo meteen vragen aan de voorman van Ondernemer Nederland, Erik Zinks. En we gaan natuurlijk eventjes verder kijken hoe de beurs het allemaal doet.
18: Ja, zeker. Maar eerst gaan we naar dit. Want ja, goed nieuws. De verantwoordelijk minister voor Wonen, mevrouw Boekholt O'Sullivan, zegt dat er volgend jaar 100.000 woningen bijkomen. En dat doet ze niet alleen, want dat schrijft het onderzoeksbureau ABF. In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting van Boekholt O'Sullivan heeft dat namelijk onderzoek gedaan naar de woningmarkt. Nou, het blijkt echter ook dat het woningtekort nijpend blijft, want er komen nog steeds 400.000 woningen tekort. Maar we gaan toch over het rapport praten met Mark Lange, senior econoom bij ABN AMRO. Meneer Lange, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
18: Ja, eindelijk die 100.000 nieuwe woningen. Dat is goed nieuws, of niet?
1: Ja, ik zie dat nog een beetje kritisch, moet ik zeggen.
18: Nou, kom maar door. Wat is
1: er? Het echt halen.
18: Ja, want waarom zouden we het niet kunnen halen?
1: Als we kijken naar de cijfers van januari tot met mei, dan liggen we eigenlijk 7% al lager dan vorig jaar. Hmm. Vorig jaar hebben we rond 70.000 woningen gebouwd. En dat was ook een daling ten opzichte van 23 en een daling ten opzichte van 22. Dus eigenlijk gaat die trend omlaag.
18: Ja.
1: En we hebben nog nooit in de laatste 10 jaar 100.000 woningen kunnen bijbouwen. Dus ja, ik twijfel een beetje.
18: En waar ontleent dan dit onderzoeksbureau deze joegei-stemming aan?
1: Nou ja, ik neem aan, in 2024 hebben we wel een record aantal van bouwvergunningen gezien.
18: Ja.
1: Maar daar zit wel altijd een soort vertraging in. Hè. Als een bouwvergunning afgegeven wordt, tot dan echt een huis daar staat, dat kan een tijdje duren. En zeker met allerlei drempels, zoals de netprogressie op dit moment.
18: Ja.
1: Dus ik denk al dat ze die vertaling gemaakt hebben van de bouwvergunningen naar de woningen.
18: Ja, maar dat kan toch een beetje wishful thinking zijn, zoals de Britten dat maar noemen, hè?
1: Nou ja, ik durf dat niet te zeggen. Ik heb zelf geen prognose gemaakt op dit moment.
18: Toch, als het nou lukt, hè, dan hebben we dus 100.000 nieuwbouwwoningen. In hoeverre zijn dat woningen die we willen? Waar de markt op zit te wachten? Want met name is er ingezet op middenhuurwoningen. Maar ja, wil iedereen wel een middenhuurwoning, is de vraag.
1: Oh, dat vind ik moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Normaal gesproken bouwen we 2/3 betaalbaar. Dus ja, daar zitten wel bepaalde quotas aan. Maar ja, of het dan goed aansluit bij de tekort, dat durf ik niet te zeggen.
18: Oké, maar dat lijkt me wel cruciaal. Ik hoop dat daar het ministerie ook onderzoek naar gedaan heeft. Maar toch eventjes, wat we nu mogen is buitenstedelijk gaan bouwen. We gingen ook inzetten inmiddels op transformeren, splitsen, het optoppen. Is dat daarmee van de baan, denkt u? Of blijft het nog steeds een speerpunt?
1: Nee, ik denk dat het nog zeker heel belangrijk is. Mm-hmm. Maar we moeten ook begrijpen, er zijn wel ook vaak de laaghangende fruit geplukt. Hè? Dus wat we snel en goedkoop konden transformeren en splitsen, dat is al gedaan. En nu wordt het steeds wat moeilijker. Dat is aan de ene kant natuurlijk technisch wat moeilijker, maar het zijn ook bepaalde, stel een kantoor aan de snelweg, daar zijn dan geen voorzieningen of zo. Hè? Dus daar moeten we eerst over nadenken.
18: Ja.
1: Hoe kunnen we überhaupt voorzieningen bouwen?
18: Ja, wat ook die voorzieningen, u zei het al even, netcongestie, dat speelt nog allemaal. En het is niet 1-2-3 opgelost.
1: Nee, zeker niet.
18: Ja, dat is toch opmerkelijk, want dat ABF, dat rapport, dat schrijft dat netcongestie een beperkte mate remmende factor gaat zijn voor wat betreft de woningbouw. Toen dacht ik, ja, dat is prettig. Die kan inderdaad zeggen, nou, we kunnen die woningen bouwen, maar aansluiten, dat dan weer niet. Dat lijkt me wel een lastig verhaal, hè?
1: Ja, zoals gezegd, hè, we liggen op dit moment eigenlijk onder de cijfers van laatst jaar. Dus we moeten eigenlijk een soort van inhaal maken in de tweede helft. Nou ja, sinds vandaag gaat in de regio Utrecht heel veel op slot, wat de nieuwe aansluiting betreft. Ja. Dus ik vraag me ook af hoe dat zal gebeuren.
18: Nou, we gaan het zien. Dank voor uw toelichting. Mark Lange, senior-econoom bij ABN AMRO Bank.
2: De Ochtendspits.
28: Kleine ondernemers investeren minder in hun bedrijf dan voorheen. Slechts 23% steekt meer dan 10% van de omzet terug in het eigen bedrijf. Blijkt allemaal uit de Kleinbedrijfindex. Die is opgesteld door Credits, ONL en de Hogeschool Utrecht. Nou, volgens Erik Zinks, de voorman van ONL, Ondernemend Nederland, heeft dat ook te maken met de middelen die ondernemers hebben.
3: De marges hebben natuurlijk de afgelopen jaren bijzonder onder de druk gestaan. Bij die ondernemers binnen een klein bedrijf, met name horeca, detailhandel, zie je dat voorbij komen. Het betekent gewoon dat er minder geld beschikbaar is. Ook minder geld om te gaan investeren. En dat zie je onmiddellijk ook in de cijfers.
18: Ja, een zorgelijke situatie, zegt u, hè?
3: Dat vind ik wel een hele zorgelijke situatie. In het verleden was het zo dat er nog steeds ruimte was om te investeren. Maar je ziet toch dat dat nu afneemt. En dat betekent ook gewoon dat ja, als dat afneemt, dat uiteindelijk ook de marges onder druk blijven staan. Als er niet geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld innovatie en dergelijke, dan zie je dat je alleen maar achteruit kachelt.
18: Ja, precies. En dan ga je uiteindelijk belly up, hè, zoals de Britten mooi zeggen. Nou, uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de ondernemers onder het minimumloon verdient. 1 op de 4 minder dan het sociaal minimum, is dus gewoon arm aan het ondernemen. Maar tegelijkertijd zou je zeggen, als je dat doet, dan moet je toch gewoon het beltje erbij neergooien, dan moet je er gewoon mee kappen.
3: Ja, je ziet vaak dat een ondernemer nog even doorgaat, omdat ze denken van er komen betere tijden aan. Een ondernemer is gewend natuurlijk dat hij ook wel iets mindere tijden heeft.
18: Ja.
3: Maar goed, als dat langer duurt, dan zie je uiteindelijk toch dat ze het bijltje erbij neer moeten leggen.
18: Mm-hmm.
3: Maar ja, soms bij een ondernemer duurt dat wat langer dat het besef doorkomt. Of ze zitten met allerlei schulden nog die ze toch alsnog willen aflossen.
18: Ja.
3: Of ze zitten met een pand wat onverkoopbaar is. Al die dingen zijn mogelijk.
18: Ja, maar toch, 1 op de 4. Wacht even, het is 25% van de ondervraagde ondernemers. Ik vind dat een waanzinnig groot percentage.
3: Ja, dat heeft ons ook bijzonder verrast in het negatieve. We dachten dat

0: Fiji, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland en Australië. China was bezig met de voorbereiding voor de bouw van een militaire basis in Vanuatu. Dat heeft Australië nu geblokkeerd. Net als met andere eilandstaten in de regio heeft Australië een verdrag over economische bijstand en veiligheid gesloten dat Australië aanwijst als voorkeurspartner. Er komt 300 miljoen euro aan Australische ontwikkelingshulp, Australische politie en Australische grensbewaking op voorwaarde dat er geen buitenlandse militaire, lees Chinese, basis komt. Maar Vanuatu speelt het handig, het had al een economisch samenwerkingsverdrag met China en eist dat er een Chinese verklaring komt die de samenwerking met Australië goedkeurt. Want China blijft als handelspartner welkom. Het is ver van ons bed, sterker nog, verder kan nauwelijks, want ze zijn bijna onze tegenvoeters. Maar toch gaat het over ons. In de aanloop naar de NAVO-top in Ankara zijn we opnieuw vooral aan het navelstaren over onze relatie met het Amerika van Donald Trump, in de hoop dat hij iets vriendelijks zegt over Europa, waaraan we dan de illusie verbinden dat we het strandende huwelijk met de Verenigde Staten kunnen redden. Op één punt hebben de Amerikanen gelijk. China is economisch, militair en strategisch een veel groter probleem. We praten in Den Haag en Brussel over een goede China-strategie, maar verder dan wat suffige documenten zijn we nog niet. De garantie op vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee en de Stille Zuidzee is essentieel voor Azië, het Westen, onze stille bondgenoten Japan, Zuid-Korea en Taiwan en onze beste vriend in de regio, Australië. Daar weten ze precies waar het strategisch belangrijke Vanuatu ligt. Gelukkig maar.
1: Zometeen over de cijfers van de Navy, de Nederlandse inkoopmanagersindex. Die is een beetje gedaald in juni. Moeten we daar vlekken van bij de oksels krijgen of niet? Nee hoor, zegt PNR's huiseconoom Han de Jong. Juist niet.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
4: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
11: Wolters Kluwer is bij uitstek een bedrijf in digitale diensten dat toch ook wel veel te maken heeft met AI. Zowel het er mogelijk door onder druk staan als we kijken naar de beurskoers, maar ook heel veel kansen die ze daar zelf mee zien. Zoals hun samenwerking met OpenAI. Wat moeten we daar nou over weten? En dat gaan we allemaal horen in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
12: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Stabiel rendement, elke maand. Jupiter.

0: capital.nl. BNR Verkeer.
1: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant gaat het allemaal nog wat langzamer door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen, 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, 14 kilometer met daar een half uur op onthoud. A27 Breda-Gorkum voor knooppunt Gorkum een half uur vertraging in 7 kilometer file. Op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 14 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Er ligt daar een lading slip op de weg. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Er staat een flitser op de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 152,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
3: Navy, het Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, die kwamen met hun Inkoopmanagers-index over de maand juni. En we zagen die licht dalen. Is dat zorgelijk? Nee, helemaal niet. Want het ligt nog steeds hartstikke mooi. Zometeen uitgebreide explicatie met huiseconoom Han de Jong.
4: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas
10: Bas van Werven.
3: Goedemorgen, 4:50. Het laatste half uurtje van deze ochtendspit. Naast me zit nog steeds Nina van der Dungen.
11: Goedemorgen.
3: Zo is vol, gelukkig. En wat gaan we het komende half uur doen?
11: Het is makkelijk volhouden met jou.
3: Dat is fijn, hè?
11: Ja, nee, dat werkt goed. We hebben zo meteen het laatste technieuws.
3: Je hebt net koffie gehaald. Dat is een lekkere koffie.
11: Ja, het lekkere koffie.
3: Ja, goeie
11: van
3: koffie.
11: De buren. Echt hele, hele lekkere koffie. Dus wij kunnen dit laatste half uurtje
3: lachend aan.
11: Makkelijk aan. Ja. En we moeten het ook even hebben over een dreigende scheuring binnen de katholieke kerk. Paus Leo is best wel in paniek, want er gaat vandaag van alles gebeuren. Je hoort zo meteen hoe dit zit.
3: Maar eerst gaan we naar dit. De NEVI, de vereniging van de inkoopmanagers, kwam vandaag met zijn maandelijkse cijfer over de maand juni. De inkoopmanagersindex. Nou, het cijfer is een vroege indicator van hoe het ervoor staat met de economie. Afgelopen maand is dat cijfer licht teruggelopen, van 55,9 de maand mei naar 55,5 in de maand juli. Nou, BNR's huiseconoom Hans de Jong legt uit of we van dat cijfer überhaupt wel iets van zweet en oksels moeten krijgen, of niet?
12: Nou ja, dat moet iedereen zelf weten, maar ik krijg ze niet. want je zegt wel, ligt nog wel iets boven de 50. Nou, dit is echt, voor deze indicator is dit echt heel ruim boven de 50. Mm-hmm. In april bijvoorbeeld was het 54,4. Hè, dus we waren in mei heel fors gestegen. En nu zijn we, zoals je zelf ook zegt, licht gedaald.
3: Ja.
12: Het is ook de op dat cijfer van mei na het hoogste cijfer in 4 jaar tijd. Ik lig hier niet wakker van. En toen dat hele sterke cijfer over mei bekend werd gemaakt, toen schreef de NEVI dat onder andere te maken had met hele sterke ontvangst van orders. En ze gebruikten zelfs het woord paniek aankopen. De achtergrond daarvan was dat de industriële ondernemers door het sluiting van de straat van Hormuz vreesden voor logistieke verstoringen. Nou, dat hadden ze al in 2021 meegemaakt. Toen hadden ze opeens geen spullen. Dat wilden ze nu voor zijn. Dus zijn ze heel veel gaan bestellen. Die paniek aankopen, dat woord komt nu niet meer voor in de toelichting van de NEVI. Kennelijk zijn die ietsjes afgezwakt. Maar het is een hoog cijfer. Het ligt ook bijvoorbeeld een stuk hoger dan in Duitsland. Dat is allemaal toch wel prima.
3: Keurig netjes. Nou, dat mooi. Het is een positief puntje. Dan even naar iets anders van een vooraanstaand lid van de Europese Centrale Bank. Dat is een meneer die heet Primož Dolenc, de Sloveense Centrale Bankpresident. Die zegt, ja, nu de olieprijzen wat dalen, de energiemarkt wat tot rust lijkt te komen, hè, doordat het in het Midden-Oosten wellicht wat beter lijkt te gaan, kan de ECB de rente misschien wel ongewijzigd laten. Heeft hij een punt of spreekt hij voor zijn beurt?
12: Nou, ik vind dat hij een punt heeft. Ja. Kijk, toen de ECB op 11 juni besloot om de rente te verhogen, toen kostte een vat Brentolie $95. Nou, een snelle daling werd toen bepaald niet verwacht. En de inflatiecijfers over mei, die zagen er bepaald niet geweldig uit. Maar inmiddels is die olieprijs $20 gedaald, of eigenlijk zelfs nog meer. En de afgelopen dagen hebben we inflatiecijfers in België, Frankrijk, Duitsland en Italië gezien. Die zijn overal allemaal gedaald. Onze inflatiecijfers zouden vandaag komen, maar er is een storing bij het CBS.
3: Helaas.
12: Maar dat ziet er dus eigenlijk veel, veel beter uit. En nou is het natuurlijk zo dat de ECB heeft geen invloed op de olieprijs. En die renteverhoging in juni die was dan ook op gericht om te voorkomen dat die hogere olieprijs van toen tot een breder proces van inflatie in onze economie zou leiden. Economen noemen dat ook wel dat de centrale bank dan een soort verzekering neemt tegen hogere inflatie. Maar ja, nu is die dreiging, die is natuurlijk een stuk zwakker geworden. Dus ik vind dat hij een punt heeft. En dat punt wat hij maakt, dat zal door de duiven binnen het ECB-bestuur in discussies ook wel gemaakt worden.
3: Ja, zeker. Toch, hè, als je dit nu zo ziet, want dat is het onderliggende. We zien inderdaad de olieprijs dalen, energiemarkt tot rust komen. Dat geeft wat minder inflatoren druk. Dan zou je inderdaad zeggen, dan moet je niet aan die rente komen. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe zeker kunnen we zijn dat dat conflict niet weer oplaait en dat er toch weer hogere prijzen gaan komen?
12: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo, dat weten we niet.
3: Nee.
12: Een andere redenering zou kunnen zijn, laten we nog maar eventjes doorgaan. laten we nog een renteverhoging doen. Wat zich hier natuurlijk toch wel opdringt, is eigenlijk een vergelijking met 2021-2022. Toen steeg de inflatie door logistieke verstoringen. Die hadden met die pandemie te maken.
3: Ja.
12: En in 2021 begonnen ook al de Europese gasprijzen te stijgen. En na de uitbreken van de oorlog in de Oekraïne in februari 2022, explodeerde dat. Ja, toen besloot de ECB niets te doen, omdat ze zagen de stijgende inflatie toen als tijdelijk. En toen uiteindelijk begonnen ze pas medio 2022 met renteverhogingen. Maar toen was de inflatie al 8%, terwijl de officiële rente van de ECB op min een half stond. Ja. De conclusie die de ECB waarschijnlijk getrokken heeft en die wij toen al trokken, dat is dat de ECB toen eigenlijk veel te lang heeft gewacht met renteverhogingen. En ja, misschien heeft de ECB daarmee ook een trauma opgelopen. En ze willen in ieder geval die fout niet weer maken. En daarom zijn ze dit keer misschien toch wel wat al te snel uit de startblokken gevlogen met hun renteverhogingen. Ja. Maar goed, je kunt de redenering aanhangen van het blijft allemaal onzeker.
3: Ja.
12: En we moeten toch elke inflatierisico in de kiem smoren. Ja. Dus laten we nog maar een keer een renteverhoging doen. Dat is een redenering.
3: Ja, oké. Okay. Nou, maar als we meneer Dolis mogen geloven, dan gaat het niet gebeuren. Even naar nog wat je al zei. Hè. De inflatiecijfers hadden we om 6:30 morgen zullen krijgen. Maar technische story bij het CBS. Weten we iets over de window of opportunity, wanneer dat wel zou kunnen gaan gebeuren, Han?
12: Nou, ik weet er niets van. Het is wel heel raar eigenlijk. Want
3: ja, dat is tweede keer.
12: Onlangs had het CBS natuurlijk ook al heel langdurig eigenlijk een storing. Dat duurde wel dagen.
3: Ja.
12: Maar toen konden ze helemaal geen cijfers publiceren. Maar vanochtend hebben ze wel een reeks andere cijfers gepubliceerd. Dus wat nou de oorzaak is, dat weet ik niet. Maar ja, als je nou heel cynisch wil zijn, dat willen wij natuurlijk niet, Bas. Hey, maar dan ben je geneigd te denken van ja, wat is dit nou voor een land? We verwaarlozen het onderhoud aan onze fysieke infrastructuur. We hebben te maken met netcongestie. En nu kunnen we ook onze inflatiecijfers al niet publiceren op het moment dat het hoort. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik weet het niet. Maar goed, laten we dat cynisme nog maar even uitstellen.
3: Ja, precies. Want dat geeft alleen maar wel okselvlekken. Je hoorde BNR's huisgenoot Han de Jong. En nog steeds weten we niet wat dat inflatiecijfer is. Net de CBS-site gecheckt, staat er nog niet op.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: Dan dreigt er een scheuring binnen de katholieke kerk. En dat heeft alles te maken met een priesterbroederschap, de Sint Pius de Tiende. Die gaat vandaag zonder toestemming van paus Leo, van het Vaticaan, 4 eigen bisschoppen inwijden. Nou, en de paus heeft gesmeekt om dat niet te doen. Maar dat gaat toch gebeuren. En dat leidt allemaal tot problemen en tot een scheuring. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University, legt uit wat deze broederschap is en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de katholieke kerk.
10: In 1962 heeft paus Johannes de 23e een concilie afgekondigd. Dat werd het Tweede Vaticaans Concilie, die hij als opdracht meegaf. Die concilievaders, dat waren alle bisschoppen in de wereld. Die zijn ook allemaal naar Rome gekomen. Dat waren er toen 2500. Die kregen als opdracht om de kerk meer bij de tijd te brengen. De aggiornamento. Dus de kerk moest veel meer openstaan voor ontwikkeling in de wereld. Zich veel meer interreligieuze dialoog gaan ondernemen.
11: Mm-hmm.
10: En dus de kerk, het was altijd een gesloten bolwerk. Dat is ook wat te verklaren uit de ontwikkelingen in de geschiedenis, omdat de paus de kerkelijke staten kwijt was in de 19e eeuw. Maar in de 20e eeuw, zei Johannes de 23e, open die ramen van de kerk. Wij moeten de dialoog aangaan met de wereld, met andere religies, met andere kerken.
11: Precies. Nou, en ook geen missen meer in het Latijn, hè, maar gewoon in de normale volkstaal. Ja. En, het moet gewoon toegankelijker worden. Ja.
10: Ja, precies. En de priester die moest ook dan gericht zijn naar het volk in plaats van met zijn rug naar het volk, hè, aan het altaar.
11: Ja, precies.
10: En een van de ondertekenaars van de decreten van Vaticaan II was aartsbisschop Marcel Lefebvre. Dus die heeft wel de besluiten van het concilie onderschreven. Maar na 10, 15 jaar dacht hij, nee, dit gaat me toch te snel. Ik wil geen interreligieuze dialoog. Ik wil die oude liturgie terug. En ik wil ook geen dialoog of discussie met andere godsdiensten. Wij zijn de enige ware kerk.
11: Ja.
10: En dat zei Johannes de 23e niet meer zo stelt. Nou, die heeft toen eerst een Pia Unio, dat is een soort gemeenschap, opgericht. Toen een broederschap, de broederschap van de heilige Pius de Tiende. En dat is eigenlijk een bolwerk geworden van rechtse, ook al wat reactionaire Franse katholieken. Hè, de industriële, de oude adel. En dat is een machtig instituut geworden die ook een eigen priesteropleiding had. En in 1988 heeft Marcel Lefebvre toegedacht, ja, om de continuïteit van mijn broederschap te waarborgen, wijd ik zelf bisschoppen. Dat mocht hij niet van paus Johannes Paulus II. Die gaf er geen toestemming voor. En als je de toestemming niet hebt van de paus als je bisschop bent, ben je automatisch geëxcommuniceerd. Daar hoeft niet deze rechtspraak aan toegevoegd te worden.
11: Je hoort er niet meer bij. Gebeurt, ja.
10: Ja, dan hoor je er niet meer bij. En dat gebeurt dus nu weer. Want tussen 1988 en 2026 zijn er wel, of is er een regeling getroffen dat de priesters van de priesterbroederschap Pius X wel weer in communio met de kerk waren. Dus ze werden weer als katholiek gezien. Mm. Maar dat verandert vanmorgen in één klap als bisschop de Galarreta vier bisschoppen wijdt.
11: Ja. Okay.
10: Zonder toestemming van de paus. En dan zijn ze weer geëxcommuniceerd.
11: Dan heb je dus een scheuring. Paus Leo wilde dit absoluut voorkomen. Hij heeft ze echt gesmeekt. Doe het niet. Toch doet die broederschap dit.
10: Dus de paus heeft gisteren inderdaad ook nog een brief geschreven die helemaal niet juridisch van aard is, terwijl de paus wel kerkjurist is. Maar heel emotioneel heeft gezegd, scheur nou het kleed van Christus niet. Dus het is een heel emotioneel taalgebruik.
11: Ja,
10: Maar het mag niet baten, dat gaat vanmorgen natuurlijk gewoon door.
11: Ja, maar dan heb je dus, ik heb het even gelezen, dat het gaat om ongeveer 500.000 sympathisanten van die broederschap. Ja. Op een kerkelijke populatie, katholieken, 1,4 miljard.
3: Ja.
11: Dan denk je, lekker belangrijk, laat ze lekker, de conservatieven. Ja. Dus waarom zit paus Leo hier zo mee?
10: Nou ja, dat heeft misschien wel een beetje te maken met het evangelie waarin Jezus zegt ook dat laatste schaapje, wat een beetje verloren aan het raken is,
11: moet over de dam.
10: Dat moet er toch bij blijven. Die 99 waar het weer goed zit, daar hoef je niet veel aandacht aan te besteden. Maar juist dat ene schaapje, dat moet dan toch ook bij die gemeenschap betrokken worden. En nou ja, laten we wel wezen, het zijn wel 700 priesters. Het zijn dan 5 bisschoppen die deel uitmaken van die priesterbroederschap.
11: Hmm.
10: Het zijn 500.000 gelovigen. Het is natuurlijk een behoorlijk aantal. En het gekke is, ook in de katholieke kerk wereldwijd zijn er wel mensen die katholieke liturgie volgens de oude rites zijn toegedaan.
3: Ja.
10: Die hebben zich niet in de Piusbroederschap, maar in de Petrusbroederschap verenigd. Dus het kan allemaal ook wel in die broederkerk. In het huis van de vader zijn vele woningen, zal ik maar zeggen, vele varianten.
3: Ja.
10: Dus de paus vindt het zo zonde. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
3: Ja, precies. Heel vroeg in de geschiedenis kennen we nog twee pausen. Ooit in de kerkgeschiedenis.
10: Oh, zeker.
3: Ja.
10: Soms wel drie.
3: Soms wel drie, precies. Gaan we dat ooit nog eens meemaken? Gaat dit een schisma veroorzaken, ook al is hij nu klein?
10: Nou ja, een schisma is het in feite. Hè?
3: Ja,
10: dus
3: is het, ja.
10: Je hebt dus nu een afsplitsing.
3: Ja.
10: Die gaan geen paus kiezen. Er is ook wel een club in Spanje ergens, de kerk van de Palmaristen of zoiets, die hebben zelf een paus. Maar dat is volgens mij gewoon toch iets van een hobbyclub.
3: Ja.
10: Dat is deze club zeker niet. Dit zijn echt wel serieuze gelovigen. Alleen heel erg tegen de wereld, heel erg tegen de religieuze dialoog. Dus best wel een bolwerk van geslotenheid. En dat wil de paus niet, maar ze zullen zeker geen paus gaan kiezen.
11: En dat zei Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University.
3: En daarmee is 13 minuten voor 10. Dan gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. De hele morgen is de A12 al een probleem. Maar begint het een beetje op te lossen, Wijnand?
13: Ja, juist daar nog niet. Want ze zijn nog volop bezig met het opruimen van de lading zuiveringsslip bij Gouda op de A12 van Utrecht naar Den Haag. En dat leidt nog tot een hele lange file tussen Woerden en knooppunt Gouwen. 15 kilometer met ruim een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. Je kunt er over de 2 resterende rijstroken langs. Omrijden is beter. Dat kan vanuit Utrecht via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Nou, voor de rest lossen de files wel enigszins op. Het gaat een beetje moeizaam door die afsluitingen van de A27 en de A44. Op de A2 Den Bosch-Utrecht rijden het langzaam door omrijders tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen met zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A4 Den Haag-Amsterdam is het nog aansluiten tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar ben je een half uur langer onderweg. Dan kijken we eventjes vooruit naar de avondspits. Ook dan zullen we weer zien dat het vooral de wegwerkzaamheden zijn die tot vertraging gaan leiden. Maar dan voornamelijk in omgekeerde richting. Want de A27 Utrecht-Breda is natuurlijk in beide richtingen dicht. Dus ook richting het zuiden heb je daarmee te maken. Dus tijdens de avondspits zien we weer veel drukte op de alternatieve route. De A2 Utrecht richting Den Bosch. De vertraging kan daar zomaar oplopen tot 3 kwartier. Op de A4 zien we wat minder problemen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de A44 in noordelijke richting dicht is. Maar goed, toch zien we wel wat extra drukte op de A4 bij Zoeterwoude. Terug naar de flitsers van dit moment. Die staan onder meer op de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 55,2. En op de A7 Groningen-Heerenveen bij Beetsterswaag bij 152,3.
0: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
14: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
15: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
16: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
3: Blijf scherp. En dat kan als je maar gewoon luistert bij BNR naar Big Five. Om 10 uur Art Rooijakkers deze week met eigenlijk die vergeten oorlog in Oekraïne. En tot nu toe heeft hij een paar hele mooie gasten gehad. Gaat hij vandaag proberen te herhalen. Wie heb je vandaag te gast, Art? Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Jeroen Ketting. De gast, ondernemer, zat 28 jaar lang in Rusland. En toen begon die oorlog in Oekraïne en gooide hij het roer om. En van ondernemer werd hij hulpverlener. Hij begon met hulporganisatie Lifeline for Ukraine. Bracht inmiddels al 19 miljoen euro aan hulpgoederen naar Oekraïne. Weet dus hoe het daar is. We hebben het vaak over de weerbaarheid van de Oekraïners. Maar ja, is dat wel een keuze, die weerbaarheid? Of is het iets, staan iedereen daar gewoon nog steeds onder hoogspanning na 4 jaar oorlog, inmiddels meer langer dan de Eerste Wereldoorlog. Nou, Jeroen Ketting weet hoe het daar dus in Oekraïne is. Dat ga ik aan hem vragen.
3: Hartstikke interessant. We horen hem wel eens inderdaad zo af en toe hier over zijn stichting. Maar het is mooi om hem een uur te spreken. Want hij weet en ziet en hoort een hoop. Dankjewel, Art Rooijakkers. Zometeen BNR's Big Five om 10 uur op deze zender.
0: Tech Update.
3: En daartoe is aangeschoven in de studio. Het wordt lekker drukje. Jo van Buurik.
18: Dag.
3: Goedemorgen.
18: Bas en Nina.
3: Hallo. De Nederlandse inlichtingendiensten verzamelen en bewaren veel te veel van onze gegevens, zegt de toezichthouder in zijn nieuwste rapport.
18: Ja, dat is helaas niet compleet nieuw, want ruim 5 jaar geleden hoorden we dit ook al eens. Dus ja, een onderstreping dat dit nog steeds niet helemaal goed gaat, al dus de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, CTIVD, zojuist bekendgemaakt hun nieuwste rapport, waarin dus blijkt dat AIVD en MIVD hier de mist mee ingaan. Mm-hmm. Wederom, nog steeds, hoe je het ook zeggen wil, dat zou vooral komen door technische tekortkomingen, de manier waarop ze die data in handen krijgen en ook houden. Ja, we kennen het principe, hè, dat de diensten bulk data mogen binnenhalen. Was ook jarenlang onderwerp van discussie.
3: Ja, zeker.
18: De sleepnetwet hebben we heel vaak over gesproken. Mm-hmm. Is nu al enkele jaren een feit. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden voor die bevoegdheid, maar die worden dus niet goed nageleefd. Ze mogen de diensten de gegevens niet te lang bewaren. Mag er maar een beperkt aantal mensen met die gegevens aan de gang gaan. En als er gegevens niet relevant blijken voor hun werk, dan moet dat gewoon worden vernietigd. En dan moet je echt denken aan namen, telefoonnummers, locatiegegevens, social media gegevens. Ja. Het hele persoonlijke info wordt dan dus ook vergaard, deels via overheidsorganisaties, maar ook wel eens via datasets die hackers hebben bemachtigd en aangeboden. En dan zijn ze dus feitelijk illegaal verkregen door die hackers. Ja. Maar ja, dus wel terechtgekomen bij de diensten. Dus dan moet je je afvragen of dat toch wel helemaal netjes is. CTIVD heeft dus gezegd, nou, dat is niet zo. Dat te lang bewaren van grote hoeveelheden persoonsgegevens is overigens maar 1 keer gebeurd, maar ze staan er toch niet goed op, hoor. En CTIVD-voorzitter Hugo Hillenaar zegt ook, er is wel degelijk sprake van privacy-inbreuk als het gaat om mensen van wie die info in die dataset zit. Dat zijn mensen die hebben niks te maken met spionage of terrorisme, en toch komen hun gegevens in sets terecht.
3: Ja. Waar ze niet in horen.
18: Nee, waar de AIVD en MIVD helemaal niks mee hoeven te doen, te hebben, te gebruiken, wat dan ook. Moet gewoon hup weg. Ja. Maar ja, dat is de huidige situatie.
3: Oké, opruimen weggooien, zou je zeggen. Maar dan naar Apple over, want scheidend topman Tim Cook heeft gesproken met Brussel om te praten over wanneer Siri AI ook naar Europa kan komen.
11: Want iedereen zit daarop te wachten.
3: Dan weer Apple Intelligence heette het. Nu heet het weer Siri AI.
18: Ja, maar goed.
3: Het heeft steeds een andere naam.
18: Jawel, maar goed, dat was het nieuws van een week of 3 geleden. Ja. Nee, maar het is nog niet uitgerold.
3: Dat was natuurlijk wel
18: een maf besef, hè, dat we zo lang naar die WWDC, want zo heet die show, toe hadden gepraat. Ja. Nou, de lang verwachte, slimmere Siri wordt onthuld. Ja, nou, dat gebeurde. Maar niet voor Europa. Althans, niet op iPhones en iPads. Ja. Wel weer op een MacBook of een Mac, dat is dan wel weer interessant. Maar goed, op iPhones en iPads wordt Apple gezien als een poortwachter onder de Europese wet. En dan zijn er dus regels die voorschrijven dat als Apple een AI-assistent op jouw iPhone wil draaien, ze dat ook moeten beschikbaar stellen voor andere slimme assistenten. En daar wringt de schoen, want Apple zegt, ja, dat is een privacy schending als we dat zomaar doen, en dat willen we niet. En zo blijken privacy, dan wel veiligheid, op gespannen voet te staan met marktmacht. Dus het nieuws daarover is dat gisteren Tim Cook zelf daarover gesproken heeft met Henna Virkkunen, eurocommissaris belast met techzaken. Uh-huh. Financial Times schrijft erover, zegt ook dat een EU-woordvoerder heeft aangegeven dat, ik citeer, het een constructieve uitwisseling over zaken die ons allebei aangaan was, waar we aan blijven werken. Oftewel, ze zijn het niet eens geworden.
3: Nee, precies, dus, niet uit.
18: Het is wel interessant, want Apple heeft, schrijft Financial Times afgelopen najaar wel een suggestie gedaan. Op zich wel een interessant systeem, dat noemen ze dan een Trusted System Agent, een soort laagje dat waar de data dan in geparkeerd zou worden, zodat anderen daar ook bij kunnen. Maar Brussel zegt dan weer, ja, jullie hebben een voorstel gedaan, maar jullie hebben het nog niet, je moet het nog bouwen. Straks wil je alleen even een groen licht halen, zodat je toch kan doen wat je zelf wil, en dan jouw end of the deal, dat zien we nog wel of zo. Dus daar lijkt de schoen een beetje te wringen. Ik ben benieuwd, ja, of dit dan nog op een of andere manier goed gaat komen, of dat wij als Siri AI dit najaar wel overal elders in de wereld komt, of we dan ook echt iets gaan missen. Wat je net al zei, Bas, we moeten nog maar zien of het echt allemaal zo spectaculair beter gaat werken.
3: Precies.
18: Maar het blijft interessant, want er zijn zelfs mensen in Brussel die hebben doodsbedreigingen gekregen van mensen die zeggen, wij hebben geen Siri AI.
3: Nu ja, zeg.
18: Wij missen de innovatie. Jullie benadelen Apple. Het loopt allemaal wel een beetje hoog op. Ja,
11: de toetsenbordhelden.
18: Ja, inderdaad. Ja, Apple fanboys, zeg maar. Ja. Mag hopen dat onze eigen Apple fanboys binnen BNR zich daar niet schuldig aan maken. Maar dat
3: niet.
18: Verdenk ik ze niet van.
11: Nee, zeker niet.
18: Ja, die hebben we hier rondlopen, hoor, van die Apple fundamentalisten. Die mensen die echt die zweren
11: bij. Mensen die wij
18: snappen dat niet, hè, Nina. Van die mensen die echt alleen maar.
3: Ik ken ook Google fundamentalisten.
18: Ik ben geen fundamentalist.
3: Nee, dankjewel. Joe van Murik.
19: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Zo, dat was weer de ochtendspits voor vandaag. Met Nina van Dungen, dankjewel. Fijn dat je er was. Zometeen BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Art Royker spreekt zometeen met Jeroen Ketting, oprichter van Lifeline Ukraine. En wij zijn er gewoon morgen weer om 6:00. Vaste tijd, vaste prik. Met al het nieuws en de podcast ochtendnieuws. En vanmiddag luisteren, want vanmiddag doorgelicht.
11: Zeker.
3: Nina?
11: Met Garmin om 2:00.
3: Ja,
11: en Jim Theopoering.
3: Mooi, hè? En, oh ja.
20: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom morgen
21: de hele dag
20: lekker veel Bruno Mars
21: op Business Beats.

0: speed. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
5: Liefde. Hartstocht. Jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Thomas van Zijl.
9: Om 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over moderne lobby-instrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: In de BNR-app.
12: Huishoudens houden meer geld over en de hypotheekschuld stijgt verder. Het stroomverbruik van huishoudens piekte tijdens de hittegolf. In de avonden was het wel 50% hoger. Ja, al die airco's. En de autoverkoop blijft achter. Hybride auto's domineren de Nederlandse markt. Dit en meer nu in de BNR-app.
13: Nou, Wijnand Zwaan nog bij de AWB. Die kijkt naar de schermen. Wijnand staat nog steeds vast hier en daar.
14: Ja, zeker. Op de A12 staat het helemaal stil nog. Van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Knopend Gouwen. 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat is voor het opruimen van een lading slip dat daar verloren is. 3 rijstroken zijn dicht. Het gaat waarschijnlijk nog ruim een uur duren. Verkeer van Utrecht naar het westen kan beter omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Ja, en dan zitten we nog met wat restanten van de files die veroorzaakt zijn door de wegwerkzaamheden op de A27 bij Gorkum. En die op de A44 naar Amsterdam bij Sassenheim. Op de A2 rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen met een kwartier vertraging. En de omrijders voor de A44 staan in de rij op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Dan wordt er op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A1 Apeldoorn Hengelo bij hectometerpaal 97,0.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. Het Nederlandse Basic Fit neemt een sportschoolketen in het noorden van Duitsland over. Voor 52 miljoen euro krijgen ze er 41 gyms en ruim 100.000 leden bij. De overname moet in het najaar zijn afgerond. Basic Fit was al de grootste fitnessketen in Europa met ruim 2000 sportscholen. De meeste clubs zitten in Frankrijk. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
8: Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zorgt stichting Lifeline for Ukraine van ondernemer Jeroen Ketting al voor noodhulp in het land. Hoe heeft dit land zien veranderen door de oorlog? En hoe is hun hulp veranderd? Ik spreek Jeroen Ketting zo. Een BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
16: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
17: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Op technologisch en militair gebied is Europa achterop geraakt op China en de Verenigde Staten. Hoe kan ons continent zichzelf op economisch gebied weer op de kaart zetten zonder die andere grootmachten te kopiëren? Je hoort het om 1:50 in de economische stand van Nederland.
4: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt, het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling of komt een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline for Ukraine. Bracht al 19 miljoen euro aan hulpgoederen naar Oekraïne met de stichting. Welkom.
23: Dank je wel.
8: We gaan het hebben over jullie hulp aan Oekraïne. Maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Die oorlog in Oekraïne, kwamen we deze week achter doordat Marten Kruijf ons dat vertelde, duurt al langer dan de Eerste Wereldoorlog. Gewetensvraag, hoe lang gaat het nog duren, denk je?
23: Die oorlog in verschillende vormen, die heeft de potentie om nog net zo lang te gaan duren als die al duurt. Want waar Mart het over had, was natuurlijk de grootschalige oorlog. Mm-hmm. En in principe is er nu natuurlijk al 12 jaar oorlog. Ja, als je,
8: sinds 2014.
23: En in principe, zelfs al komt er een soort van bevriezing van het conflict, of al komt er een soort van ceasefire, een staakt het vuren, dan in die Donetsk en Luhansk regio, maar ook op de Krim, is de potentie voor doorgaan van de ellende, ja, die is groot. Dus het kan best zijn dat dat nog jaren doormoddert en doorettert. En
8: waar zit die potentie in dan? Dat het nog zo lang
23: door kan die potentie
8: gaan?
23: Erin dat in Donetsk, Luhansk. De Russische constitutie, de Russische grondwet, die zegt dat, hè, dat is Russisch grondgebied. Al die mensen daar, die hebben Russische paspoorten. Een gedeelte van die bevolking daar, die is pro-Russisch. Het is niet zomaar in 2014 daar ontstaan. Dus zelfs al komt er een soort bevriezing van het conflict, dan kun je 10 vingers erop natellen dat daar schermutselingen plaats blijven vinden. Dat je eigenlijk teruggaat naar een situatie zoals we die hebben gezien van 2014 tot 2022, toen er ook al iets van 12.000 mensen om zijn gekomen. Mm. Dus dat was niet niks.
8: Nee. Tweede vraag is, je hebt bijna 30 jaar in Rusland gewoond. 28
23: ja, 28,
8: volgens mij.
23: Ja. Ja.
8: Bent er vertrokken toen het land Oekraïne binnenviel.
23: Ja.
8: Als jij nu naar Rusland kijkt, we zijn dus 4 jaar verder, zie je dan nog hetzelfde land?
23: Nee, zeker niet. Nee, Het voelt een beetje alsof je naar een ex kijkt waar je eigenlijk niet meer naar wil kijken. Mm-hmm. Soms dan heb je een ex waarvan je zegt van nou, het is en blijft een schat. En we gaan op een leuke manier door. Soms dan denk je van hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Of hoe is die persoon zo veranderd? Rusland is dusdanig veranderd. Het was dat ik dat land niet meer terugken. Ik ben er ook wel zeker van dat ik in mijn leven niet meer terugga naar dat land. Het was altijd een land met schaduwkanten, maar ook met hele lichte kanten, met spannende kanten, roerende kanten, met emotie, met een zekere mate van brutaliteit was er ook altijd wel. Dat was die Russische ziel. Mm. Het samenraapsel van allemaal tegenstellingen. Maar wel tegenstellingen die zowel positieve als negatieve kanten hadden. Nou, die Russische ziel die is nu verdoord. Dus die positieve kanten die zie ik er niet meer in terug. En ook in de bevolking niet. En als ik was in mei 2023 nog voor het laatst in Moskou. En toen was die oorlog dus al dik een jaar aan de gang. Met alle ellende en alle moord en doodslag en verwoesting en verkrachtingen. En ga zo maar door, oorlogsmisdaden. En dan loop je door Moskou en dan zitten mensen in restaurants lekker te eten, feesten vieren, de nightclubs die lopen over. En dan denk je van, maar jongens, wacht even, wat is dit voor volk? En dus wat dat betreft, dat Rusland dat ik heb gekend en waar ik een haat-liefde relatie mee had, dat zie ik in onze levens niet meer terugkomen.
8: Legt dat ook een schaduw over die 28 jaar die je daar hebt doorgebracht?
23: Nou, nee, terugkomend op die ex. Hè. Je kan een hele fijne relatie hebben gehad en een fijne tijd hebben gehad. En die persoon is veranderd, of jij bent veranderd, of je bent beide veranderd. En dan zeg je van, ja, weet je, nu is het klaar.
8: Mm-hmm. Maar dat doet niets af van de tijd die je samen hebt gehad.
23: En
8: tegelijkertijd zat je er wel ook na 2014 dus.
23: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik... Waarom de beslissing om de bedrijven te sluiten en om uit Rusland weg te gaan op 24 februari 2022 een zware, maar geen moeilijke beslissing was. Omdat ik naar mezelf keek en zei van ja, Jeroen, je hebt er echt een moreel, ethisch steekje laten vallen in 2014. Mm. Ik heb netjes met mijn bedrijf aan de sancties gehouden en dergelijke. Maar uiteindelijk was het na de annexatie van de Krim business as usual. Uiteindelijk was het na het tragisch neerschieten van de MH17 business as usual. Ik heb er nog prima verdiend. Wat mij in staat heeft gesteld nu om de afgelopen 4,5 jaar pro bono werk te doen voor Lifeline Ukraine. Maar ik ben wel gewoon doorgegaan. En met mij, dat is geen vergoelijking voor mijn keuzes in de tijd, maar met mij de hele internationale zakenwereld en de Nederlandse zakenwereld. Dus op 24 februari 2022 was mijn eerste motivatie om de stekker eruit te trekken in Rusland, was omdat ik zei van ja, ik moet nu toch echt een morele stelling innemen. Mm. Wat ik toen niet gedaan heb.
8: Ja. Dat lijkt me toch ook. Want het klinkt, de stekker eruit trekken klinkt als iets impulsiefs. Maar het zal een weloverwogen besluit zijn geweest.
23: Nou ja, zoals ik al zei, het was een zwaar besluit. Want stekker eruit trekken, dat betekent, we hadden daar 3 goedlopende bedrijven. Mijn vrouw en ik, recentelijk is ze Nederlandse, Russische, van oorsprong Russische, maar op 18 juni is ze Nederlandse geworden. Ze heeft nu de Nederlandse paspoort. Zij was ook mijn zakenpartner. Dus met z'n tweeën waren die bedrijven onze bronnen van inkomsten.
8: Wat deden jullie ook alweer daar?
23: we hadden daar drie bedrijven. Eén bedrijf zat in de kapitaalgoederenhandel. Wij verkochten kapitaalgoederen voor het behandelen van droge stoffen in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Het andere bedrijf was een management outsourcingsbedrijf. Dus wij hadden zo'n 20 Russische vestigingen van Nederlandse bedrijven onder volledig management. En we hadden een trainingsbedrijf. Mm-hmm. Nou, het liep allemaal als een tierenlier. We hadden net voor de grootschalige oorlog uitbrak ons kantoorpand aangekocht in Moskou. En het leven lachte ons toe. Dus op het moment dat die Russen Oekraïne binnenvielen en wij zeiden van oké, dit gaat voor ons echt te ver. Was het wel een zware beslissing, want we wisten van ja, we laten alles achter. Het onroerend goed, de bedrijven die zijn gesloten, die hebben geen earning capacity meer. Tegelijkertijd was het geen moeilijke beslissing, omdat we allebei zeiden van ja, weet je, dit gaat echt te ver. En
8: Svetlana, wat was het dan dat het nu te ver ging?
23: Omdat het gewoon het, zeg maar, van 2014 tot 2022 was alles een beetje asymmetrisch, mm-hmm, hybride.
8: Sluimerend.
23: Sluimerend. Nou ja, tenminste niet voor die 11, 12.000 mensen die om zijn gekomen.
8: Wel in Rusland zelf nog, kan ik me voorstellen.
23: In Rusland en in West-Europa. Ik heb genoeg Oekraïners gesproken uit Kiev en Lviv. Die ook zeiden dat tot 2022, tot 24 februari, was die oorlog daar in de Donbass.
8: Ver weg.
23: Was ver weg. De Krim, ja, jammer. Maar dat was ver. We kunnen er niet meer naartoe met vakantie. Maar het was ver weg. Mm-hmm. Voor het grootste deel van de Oekraïners is die oorlog ook echt pas begonnen op 24 februari 2022. Dus
8: die datum kwam. Jullie zagen die inval. En dat zit je dan met z'n tweeën thuis op de bank naar tv te kijken en denk je dan, dit is de druppel, nu vertrekken we? Of hoe werkt zo'n moment?
23: Nou, in Rusland keken we al lang geen televisie meer, want die propaganda die is vreselijk. Ja. He, letterlijk, we hebben nadat die grootschalige oorlog uitbrak, hebben we nog eens een keer op het kantoortje wat we daar hadden, hebben we een dag gewoon op de telefoon de televisie aangezet. Mm-hmm. Na een dag begin je aan jezelf te twijfelen. Als je een dag dat die staatskanalen hoort, dan denk je echt, maar wacht even, misschien heb ik het verkeerd.
8: Parallele werkelijkheid.
23: Dus, ja, echt. En elke leugen wordt opgehangen aan een haakje van waarheid. Dus het is nooit dat je kan zeggen van dit klopt volledig niet. Of het klopt volledig. Het is wat dat betreft zijn die Russen verrekte goed in het bespelen van de bevolking. Mm-hmm. Maar
8: hoe komt zo'n beslissing tot stand? Lig je in het echterlijke bed? Of ik probeer me dat voor te stellen.
23: Je wordt wakker 's ochtends al vroeg. Het was 4 of 5 uur 's ochtends. Je kijkt op telefoon 24 februari 2022. En dan heb je een soort misselijk gevoel in je maag. Want je denkt van potverdorie, het is echt begonnen. Terwijl de dag daarvoor sprak ik nog met Oekraïense zakenrelaties, zakenvrienden. En die zeiden van nee, het gaat niet beginnen. Dan begint het. En dan, ja, een soort onwezenlijk gevoel. Dan ga je meteen in de crisismanagement modus. Uiteindelijk ben je ondernemer. Het was ook niet de eerste crisis die we in Rusland hadden meegemaakt. Maar dan op een gegeven moment zit je inderdaad letterlijk aan de keukentafel een kopje koffie te drinken en zeg je, ja, wat betekent dit voor ons? En dan kijk je elkaar in de ogen en zeg je, ja, dit betekent voor ons dat we hier weg moeten gaan. Dat we hier geen onderdeel van uit willen maken. Dat was ook, dat is dan misschien niet helemaal voor het BNR-publiek. Maar dat is ook het moment waarop je partner, mijn vrouw en zij, de man en ik, mevrouw in de ogen kijken. En dat je begrijpt dat je dezelfde waarden hebt. Dat je dezelfde principes hebt. Dat je een wederzijdse loyaliteit en vertrouwen hebt. Waarvan je dan leert. Ik was toen, 51. Pas op je 51ste leer je dat veel belangrijker is voor een relatie dan de verschillende vormen van liefde die je tussen een man en een vrouw of tussen partners kunt hebben. Dus dan kijk je elkaar in de ogen en dat was eigenlijk zonder discussie. Er zijn heel veel Nederlanders die ook nog in Rusland zijn gebleven. Met Russische ega's of met Russische partners. En die zijn vaak gebleven omdat die Russische partners anders in de wedstrijd stonden. En dat maakte het dan in één keer wel heel moeilijk. Gelukkig had ik die moeilijkheid niet.
8: Nee, en kon je die beslissing ook nemen?
23: Ik kon die beslissing nemen. En,
8: gezamenlijk.
23: En we waren ook zelfverzekerd genoeg dat en we deden het goed genoeg als ondernemers dat we zeiden van nou, we kunnen de boel sluiten en dan houden we het wel even vol. Nou, nu na 5 jaar moet er wel weer wat gaan gebeuren. Ja, maar
8: de inkomsten zijn opgedroogd.
23: Die zijn nog niet opgedroogd, maar je ziet op een gegeven moment de bodem van de schatkist zie je wel af en toe verdwijnen. En dan schud je die schatkist weer een beetje zodat de muntjes verdeeld worden. En dan denk je, oh, de bodem is weer weg. Maar uiteindelijk weet je dat het moment zit eraan te komen. Maar wij konden ons dat veroorloven. Omdat we dat samen deden, ook omdat we ons dat financieel konden voorloof. Tragisch is als je daar met een Russische partner woont, die pro-oorlog, pro-Poetin, ja. Weet je, dan
8: deel je die waarde niet, waar je het net over had.
23: Dan deel je die waarde niet. Tragisch is, als je een Russische partner hebt en je kinderen gaan naar een Russische school waar politiek nu onderwijs gegeven wordt. Hè, en dan komen je kinderen terug van school. Er worden schoolfoto's letterlijk in kleine legeruniformjes gemaakt. Ja, hoe ga je daarmee om? Wij hebben gezamenlijk geen kinderen. Dus dat mijn vrouw heeft nog een zoon van 25. Nou, die moet wel uitkijken daar. Die zit daar nog. Maar dus ook dat probleem hadden we niet. Tegelijkertijd, uiteindelijk was het een zware beslissing. Maar ik heb nooit spijt gehad van die beslissing.
8: En ook geen twijfel blijkbaar.
23: En ook geen twijfel, want je zit zelf nog in de driver's seat. Ja. En als we door waren gegaan, dan hadden we aan de ene kant wel de eerste 3-4 jaar hadden we goed geld verdiend. Maar nu, die economie die ligt toch echt wel aan barrels. Ja, ja, ja. Dus nu hadden we echt een probleem gehad. En om dan met een hangen, met een staart tussen de benen terug te komen naar Nederland, van ja, we hebben het toch uiteindelijk niet kunnen redden. Nou, dat was een horror scenario geweest. Dus wat dat betreft inderdaad nul twijfel.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van de hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Ik zei volgens mij net Lifeline for Ukraine, maar het is Lifeline Ukraine. Hij was ondernemer in Rusland, 28 jaar lang woonde hij in het land en gooide het roer om, zoals dat dan heet, februari 2022. En begon uiteindelijk dus hulp te leveren met de stichting aan mensen in Oekraïne. In het begin ging dat om noodhulp, noodgoederen. We hebben het over medische hulp, over matrassen, over bedden, over kleding. Die eerste periode waarin jullie hulp gaan verlenen in Oekraïne, kan me voorstellen dat het een chaos is. Dan zijn er nog geen logistieke ketens. Er is praktische hulp nodig. Als ik met jou terug probeer te keren naar die eerste keren in Oekraïne, wat is een beeld van wat je toen hebt getroffen, wat jullie hebben gedaan, wat je nog steeds niet kwijt bent geraakt?
23: Nou ja, kijk, er zijn twee beelden. Eén is het beeld van Oekraïne. Aan de andere kant is er het beeld van hoe wij de dingen deden. En wat je ziet in Oekraïne, in het begin van die oorlog, iedereen was geschokt. Hè? Dus iedereen die weet niet wat er te gebeuren staat.
8: Wat er nog gaat gebeuren, inderdaad.
23: Wat er nog gaat gebeuren. Ja. In de eerste weken van de oorlog, dan zeiden mensen van, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Mm-hmm. Het gaat toch geen maanden duren? Weet je, toen ik begon met Lifeline Ukraine, toen dacht ik ook van, ik doe het tot eind van 2022. En dan heb ik nog een stukje, zeg maar, vrede en reconstructietijd heb ik er bijgepakt.
8: Dan zijn we er wel.
23: Dan zijn we er wel. Nou, dat is heel anders natuurlijk verlopen. Maar wat je ziet, dat in het begin van die oorlog, dan is er gewoon chaos. En dan zie je met name dat bijvoorbeeld binnen een land de logistiek op zijn gat ligt. Dus wij kwamen noodhulp leveren. Inderdaad, in het begin waren dat die professionele vrachtwagens. Dus 22 tonners met allerlei nieuwe hulpgoederen. Dus we hebben ook geen burgerinzamelingsacties gedaan en dergelijke. En dan kom je in een regio waar, of in zo'n frontliniegebied, waar echt helemaal niks is, waar mensen helemaal niks hebben. Dan kom je daar met je vrachtwagen, je zorgt dat dingen daar netjes uitgedeeld worden, dat goederen niet verkocht worden of iets dergelijks, dat alles netjes en compliant gebeurt. En dan rij je op een gegeven moment weer weg. En op een gegeven moment na 75, 80 kilometer, dan kom je op de snelweg en dan stop je bij een tankstation, wat er blinkend uitziet, waar de flessen Moët de Chandon, de champagne kun je daar kopen. Je kan de Johnny Walker Black Label kun je daar kopen. En dan zit je te kijken van, hè, waarom heb ik net vanuit Nederland al die goederen gebracht? Hè? En bijvoorbeeld de eerste paar vrachtwagens, dat was Michiel Muller van Picnic. Ja. Die heeft ongeveer 500.000 gedoneerd aan goederen. Dus daar zat veel van dat spul in die vrachtwagen. En dan kom je dat vanuit Nederland brengen naar een frontlinieregio in Oekraïne. Mm-hmm. Terwijl 70, 80 kilometer van dat frontliniedorpje, daar is gewoon een fully stocked gas station waar je alles kunt kopen. En ja, dan zie je dus dat die logistiek die werkt niet meer. Dus die chaos van het begin, logistiek werkt niet meer. Je had fuel crisis, dus wat je nu ziet op de beelden in Moskou en in Rusland.
8: Ja, die ransonering.
23: Honderden meters, soms kilometers met rijen met auto's voor tankstations. Nou, dat had je in de zomer van 2022 in Oekraïne ook. Nou, fast forward naar vandaag.
8: Want inmiddels is die hulpverlening van jullie veranderd.
23: Die hulpverlening is veranderd.
8: Jullie doen nu meer aan het verzachten van de impact van de oorlog.
23: Ja, dus wat ons doel is, is om de kritieke infrastructuur, zorg en mobiliteit in die frontlinieregio's in stand te houden. Dus wat betekent dat? Je renoveert een kliniekje, je renoveert een operatiekamer of een röntgenruimte in een ziekenhuis. We maken oudere thuiszorgorganisaties mobiel, dus dat ze niet meer op de fiets hoeven, maar dat ze heel snel met de auto onder die bommen en droneregens met min 30 of plus 30 graden hun werk kunnen doen. We herstellen drinkwatervoorziening. We zorgen dat sewage sanitation, noem je dat, afvalwater systemen blijven werken. We zorgen dat zonnepanelen systemen en inverters en batterijsystemen op ziekenhuizen en waterinfrastructuur worden geplaatst. We zorgen dat kinderen die niet meer naar school kunnen omdat er geen schuilkelder onder hun school zit, dat die met schoolbussen toch naar die ene school in de regio kunnen gaan waar een schuilkelder onder zit. Nou, op dat soort manieren proberen wij die frontlinie gemeentes en gemeenschappen functionerend te houden.
8: Wat ik net zeggen, nog te laten draaien.
23: Nog te laten draaien.
8: Ja, wat zijn de moeilijkheden daarbij?
23: Nou ja, eigenlijk, ik ben natuurlijk altijd ondernemer geweest en nu noem ik mezelf maar humanitair ondernemer. Ja.
8: Dat is iets anders dan hulpverlener?
23: Ja, zeker, zeker. En dat is een goede vraag. Die heeft eigenlijk nog niemand ooit gesteld. In het begin waren we hulpverlener. Om weer even terug te komen bij die vrachtwagens met hulpgoederen. Wat je dan ziet als ondernemer is dat als je alleen maar goederen kon brengen, als je mensen iets geeft, dan maak je mensen eigenlijk passief. Dus ik kwam in vluchtelingenopvangcentra in Oekraïne en ik zag mensen in onze kleding, dus ik doe even zo'n aanhalingstekens, tekentje, in onze kleding, op onze matrassen, ons eten, etend. De enige momenten dat die mensen van hun matrasjes opstonden in bijvoorbeeld een gymzaal ergens, was als ze dan 3 keer per dag eten kregen. En voor de rest lagen ze daar passief. En ik dacht van, hey, is dat nou het effect van de hulpgoederen die we komen brengen? En dan is het antwoord ja. En toen heb ik geleerd van, je moet niet alleen wat geven. Als je iets geeft aan iemand, dan moet je ook iets doen met die persoon. Je moet ook iets vragen van die persoon. En daarmee hou je eigenlijk die waardigheid van die persoon met wie je werkt, die hou je in stand. Mm-hmm. Dus wat wij
8: Omdat je anders een vorm van afhankelijkheid creëert.
23: Absoluut. En je creëert een vorm van afhankelijkheid. Die mensen kunnen niks terug doen. Dus je doet eigenlijk aan die waardigheid af. En toen ik dat zag, en dat zag ik al in mei, juni 2022. En ik worstelde daarmee. En toen zat ik een keer te praten met Jens de Mol, nu ambassadeur in Polen. Die was toen ambassadeur in Kiev, was net weer terug. En die kende mij nog vanuit Rusland 1994 of zo. We gaan heel lang terug. En Jens die zei van, Jeroen, je moet hier eigenlijk in Oekraïne gaan doen wat je succesvol in Rusland deed.
8: Humanitair ondernemen.
23: En dan humanitair ondernemen. En toen dacht ik van, oké, hoe gaan we dat dan doen? Toen ben ik begonnen met het verlenen van microcredits aan vrouwelijke ondernemers. Mm-hmm. Met het vervangen van hun apparatuur, met het helpen het opstarten van de export naar Nederland, zodat ze het wegvallen van lokale markten konden compenseren. Toen zijn we veteranen gaan opleiden tot software-testers. Nou, en zo kom je verder. En toen kwam ik op een gegeven moment in die frontliniegebieden. Toen zag je van, ja, die infrastructuur die valt daar elkaar. En Rusland heeft die infrastructuur ook in het vizier. Hè? Dus Rusland die wil gewoon dat het leven in Oekraïne onmogelijk wordt gemaakt.
8: Ja, exact.
23: En dat doen ze nu natuurlijk. Hè. Het afgelopen jaar zie je dat eigenlijk over heel Oekraïne doen. Hè. Dus Kiev is eigenlijk al bijna een soort frontliniestad geworden. Kiev krijgt zwaar voor de kiezen. Maar voorheen gebeurde dat met name in die frontlinieregio's. En als maar de mensen daar vertrekken, als dat maar niemands land wordt, als dat een soort wasteland wordt, ja, dan is dat het volgende gebied wat de Russen in kunnen nemen. Ik kreeg toen heel duidelijk de visie dat zeg maar de tweede verdedigingslijn tegen de Russische agressie. De eerste verdedigingslijn is natuurlijk de frontlinie. Uh-huh. Maar de tweede is gewoon een heel veerkrachtig, weerbaar, functionerende maatschappijen in die frontlinie. Ja,
8: het is niet alleen, het is ook een vorm van verzet in zekere zin.
23: Het is ook een vorm van verzet, maar heel praktisch. Die militairen die vechten aan het front, als ze op hun rotatie.
8: Verzet in zekere zin.
23: Het is ook een vorm van verzet, maar heel praktisch. Die militairen die

0: 20.000 militairen. Nou, daarvoor moet je voorstellen, hè? Amsterdam, wat is 1 miljoen inwoners of zo.
1: Dat het 2,5 keer zo groot wordt.
0: 2,5 keer zo groot wordt. Nou, we hebben nu al problemen om de vuilnisbakken te legen op straat in Amsterdam. Tenminste, toen ik een paar dagen geleden door Amsterdam liep.
1: Ja, het is liep.
0: Smerige stad. Het is smerige stad. Ik ben een dorpeling uit Noordwijk, dus ik heb een andere realiteit. Maar moet je voorstellen dat hier 2,5 keer zoveel mensen wonen. Dan is het klaar. Mm-hmm. En dat zie je dus in die frontlinieregio's gebeuren.
1: Dus is des te belangrijker dat je die infrastructuur gaande probeert
0: te houden. Het is de second line of defense.
1: Straks praat ik verder met Jeroen Ketting. Met zijn indrukwekkende verhaal. Oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Over de veerkracht ook van de Oekraïners. Laat luisteren.
2: Hoge energieprijzen.
3: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
3: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
2: We stellen korte, gerichte vragen
3: over wat er speelt
2: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
3: Ben jij die beslisser?
2: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog best druk op de weg en dat komt vooral door de wegwerkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en op de A44 bij Sassenheim. Omrijders staan in de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 8 kilometer met een half uur oponthoud. A37 Duitse grens richting Hogeveen. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterhesselen en Hogeveen nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. vertraging. De link

0: Rijstrook is dicht. Op de A59 in Brabant gebeurde ook een ongeluk richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost nu 4 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is daar opgelopen tot zo'n 20 minuten. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 228,2. En ook op de A7 Groningen-Heerenveen bij 181,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. Het Nederlandse Basic Fit neemt een sportschoolketen in het noorden van Duitsland over. Voor 52 miljoen euro krijgen ze er 41 gyms en ruim 100.000 leden bij. De overname moet in het najaar zijn afgerond. Basic Fit was al de grootste fitnessketen in Europa met ruim 2000 sportscholen. De meeste clubs zitten in Frankrijk. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
3: Oekraïners zitten sinds februari 2022 vast in een bloedige oorlog. Hoe kunnen ze het dagelijks leven volhouden? Is dat veerkracht? Is het iets anders dat ze op de been houdt? Ik vraag het zo aan Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine en BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Voor veel hardlopers en wielrenners is het merk Garmin heilig. Maar achter die populaire sporthorloges schuilt een techbedrijf dat ook actief is in de luchtvaart en in de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. Hoe sterk is Garmin echt en waar zit de groei? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu te beluisteren als podcast.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Oekraïne-activist. Hoe zorg je in Nederland voor steun voor het land, terwijl wij hier inmiddels wel gewend zijn aan de oorlog? De aandacht ook wat lijkt te verslappen. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Ja. Jeroen, wat er moet gebeuren als die oorlog eenmaal stopt en de veerkracht van de Oekraïners. Ik wil eigenlijk nog heel even terugblikken met je, want we keken naar de afgelopen jaren, 4 jaar nu actief daar in het land. Dat betekent dat je ook de oorlogsvoering hebt zien veranderen, ja. Neem ik aan.
9: Ja.
3: Wat voor verschillen registreer je?
9: Nou ja, weet je, kijk, we zien dat nu natuurlijk wel in het nieuws. Iedereen weet het wel zo'n beetje. Maar het is heel anders als je het beleeft. Dus op het moment dat ik De eerste maand van Lifeline Ukraine in maart, de eerste oorlogsmaand, toen deed ik Lifeline Ukraine nog vanuit mijn appartementje in Moskou. Mm. Vanaf begin april 2022 heb ik in totaal af en aan zo'n anderhalf jaar in Oekraïne gezeten. Ik ben een maandje geleden de laatste keer teruggekomen. Ja, in het begin was het grootste gedeelte van de oorlogsschade, die werd berokkend door kruisraketten, ballistische raketten, door frontliniegevechten, door artilleriebeschietingen. En een heel klein gedeelte werd berokkend door toen al die Shahed-drones. Mm. Die werd nog niet eens geproduceerd in Rusland. Die werden toen geïmporteerd uit Iran. Oekraïne vocht een beetje terug met die Bayraktar-drones. Daar horen we ook overigens niks meer van. Dat waren drones die ze uit Turkije kregen. Maar dat was een heel klein gedeelte. Nou, nu is dat volledig omgedraaid. 90% van de oorlogsvoering is met unmanned systems. Dus dat zijn land, zee, lucht drones.
3: Maak je dat persoonlijk mee dat je zo'n drone overhoort of ziet vliegen?
9: Ja, zeker. Hè? Dus de eerste keren dat ik in Oekraïne was, dan je hebt verschillende apps. Maar toen had je één app, zo'n Air Alert app. En dan zie je van, er komt een kruisraket aan. Hè? Maar dan zit je ergens en die kruisraket die wordt afgeschoten van een schip op de Zwarte Zee. Nou ja, dan denk je van, het zal
3: wel duren. Ja,
9: ja, ik draai me nog even om mijn andere oor en ik ga lekker doorslapen. En dat blijft dan altijd ver weg totdat je echt in die frontlinieregio's bent. En als je in die frontlinieregio's bent, op een gegeven moment kom je onder bijvoorbeeld artillerievuur. Mm-hmm. Ook dat is redelijk, dat is niet zo heel eng. Hè? Dan hoor je maar je begrijpt een beetje waar het vandaan komt. Hè? Je weet van, ik ben hier, daar is de rivier de Dnieper. Aan de andere kant van de rivier zitten de Russen. Dus dan ga je achter een muurtje zitten. Dat voelt wel redelijk oké. Als je in een hotel ergens in de buurt van Mykolaiv slaapt en je hoort de hele nacht hoor je zo'n grasmaaier, want zo'n grasmaaier geluid van bijvoorbeeld zo'n Shahed-drone,
3: blijft komen.
9: Dan gaat hij weer verder. Hè, dan verwijdert hij zich weer, dan komt hij weer naar je toe, dan verwijdert hij zich weer, dan op een gegeven moment dan hoor je ook papapapap, hè, dus proberen ze die drones uit de lucht te schieten. En op een gegeven moment hoor je keiharde knal, dan weet je van, die drone is of geland, vaak ook gewoon wel in de lucht uit elkaar geschoten, keiharde knal, dan ga je weer even slapen. Uurtje later is het weer. Een soort mug, hè, maar dan een mug waarvan je weet dat die op je landt, dan is het niet een muggenbeet, maar dan is het eind van je leven. Nou, en dat is wel echt veranderd. En de laatste trip was ook nog, zijn we bezig, heel braaf in een dorpje Malinovka in de Kharkiv oblast, de Kharkiv provincie. Ja. Daar hebben we op een oudere hospice hebben we zonnepanelen geplaatst en daar zijn we bezig om een thuisorganisatie mobiel te maken. Toen zaten we in de tuin van dat hospice, zaten we even te lunchen. En dan hoor je op een gegeven moment die grasmaaier en dan staat iedereen een beetje op, een beetje te kijken. En dan is het van, oh, hij gaat nu naar beneden. En dan sommige mensen rennen weg, dan is het even chaos. En sommige mensen rennen naar binnen. Ik stond nog zo'n beetje zo te kijken. En ja, dan is het 2 seconden en dan hoor je een enorme knal. En dan zie je op 600 meter, nou misschien zal dit 700, 800 meter zijn geweest, een zwarte rookpluim omhoog komen. Dat is een heel ander soort, het is een onwezenlijk soort dreiging die je nu voelt. En die voelde ik 4,5 jaar geleden niet.
3: Nee.
9: Het is een soort, weet je, ik was, ik was een tiener toen ik de eerste Terminator films keek. Mm-hmm. En dan denk je van, nou ja, die gaat nooit gebeuren. En het voelt een beetje zo. Ja. Dat je gewoon, je loopt rond in zo'n frontliniegebied en dan weet je dat er op 5 kilometer hangt een observatiedrone. En dan wordt gezegd van, ja, nee, niet hier. Dat was ook met Geert-Jan Haan toen hij 2 jaar geleden was hij mee op een trip.
3: Ja.
9: En er was niet de auto's bij elkaar zetten. Jongens, niet in een groepje buiten staan.
3: Omdat je geobserveerd wordt en een doelwit kan worden.
9: Omdat je geobserveerd wordt door zo'n observatiedrone die je niet ziet. En dan weet je van, oké, het is een wolkeloze dag. He, als het regent of als er een laag wolkendek is, dan ben je alweer een stuk veiliger. Maar als het gewoon helder is, dan heb je een probleem. En dat is heel onprettig, heel onwezenlijk.
3: Ja. Nou is het voor jou nog, jij gaat erin en eruit het land. Dus ik heb niet het idee dat je bang bent aangelegd, maar het zijn in ieder geval spannende momenten die je beschrijft. Hoe is dat dan voor mensen die daar nog leven, die dus niet het land in en uit gaan, maar die daar toch een bestaan proberen te hebben?
9: Ja, ik zeg wel eens tegen mensen in Nederland van, je moet er voor de grap eens zo'n Oekraïense Air Alert app op je telefoon zetten. Die moet er gewoon hard aanzetten. En 24 uur per dag aan laten staan. En dan maak je mee wat een Oekraïner meemaakt. Dus dan hoor je al die luchtalarmen. En dat gaat ook met op de telefoon hoor je ook zo'n luchtalarmgeluidje. Maar dat gebeurt dan om 11 uur s'avonds, 3 uur s'nachts, 4 uur s ochtends, nog een keertje om 2 uur 's middags. Mm. En dat gaat dus al, voor die Oekraïners, 1588 dagen gaat dat zo door. En dat is elke dag. Mm-hmm. Dus als ik, inderdaad, ik ben er dan een paar weken of een maand en dan ben ik weer terug in Nederland. Nou, dan moet ik even...
3: Decompressen?
9: Decompressen, ik zocht naar een Nederlandse woord, maar dan moet ik even decompressen. En dan heb je sommige geluidjes, weet je, als je iets hoort wat bijvoorbeeld het geluid heeft van een drone, of als je zo'n rev sound hoort, dan klinkt, dan heb je even zo'n reactie, zo'n adrenaline reactie van, oh, het is een luchtalarm, of er komt iets aan. Of bijvoorbeeld een containerwagen die over een vluchtheuvel rijdt en dan hoor je boom. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat is na een paar dagen voorbij. Die Oekraïners, die hebben dat decompress moment in 1588 dagen nog nooit gehad.
3: Dus wij hebben het dan over de veerkracht van de Oekraïners. Daar hoor je veel over. Voor bewondering wordt er over gesproken. Hoe zie jij dat?
9: Nou, als je tegen een Oekraïner zegt, een Oekraïner in Oekraïne, van nou, weet je, jullie zijn zo veerkrachtig, fantastisch, dan daar zijn ze vaak niet heel blij mee. Want in die bewondering en in die uitspraak van jullie zijn zo veerkrachtig, zo resilient, daar zit ook iets in van jullie redden het wel. Terwijl zij zeggen van ja, we zijn dus er is geen veerkracht. Want veerkracht veronderstelt dat je uitrekt en weer bij elkaar komt. Hè, dat daar beweging in zit. Zij staan al 1588 dagen onder hoogspanning.
3: Zo strak als een veer.
9: Zo strak als een veer. Dus dat is iets anders dan resilience en die veerkracht. En we moeten dus ook zeker niet over Oekraïne en ook over Oekraïners in Oekraïne denken als mensen in een land die het fantastisch redden het zelf wel. Economisch is dat ook niet het geval. Oekraïne is volledig afhankelijk van westerse steun. Mm-hmm. Niet alleen militaire steun, maar ook gewoon voor de staatskas. Dus het is ongelooflijk dat ze al 1588 dagen die spanning, dat ze daarmee om kunnen gaan.
3: Het is natuurlijk ook geen keuze.
9: Dat is wat ik opschreef toen je net die vraag stelde. We moeten wel. Mm-hmm. We hebben geen keuze. Tegelijkertijd, Olga Krasko, het hoofd van onze Oekraïnse. We hebben in Nederland een ambi-stichting en we hebben ook een zusterstichting in Oekraïne. Daar is een hoofd van. Olga Krasko is net 51 geworden. Prachtvrouw, fantastisch mens. Maar die zit wel aan, hoe noem je dat, kalmeringspilletjes. Yeah. Die lag wel, die dacht van, ze had een hartaanval. Dat was een paniekaanval. Maar die hebben wel 2 weken aan infuus gelegen. En dat zie je ook wel, dat als ik in die frontlinieregio's kom, de groeven in de gezichten van de mannen en vrouwen daar, die zijn dieper en dieper. In het begin werden er nog grapjes gemaakt, werd er nog geglimlacht. Nu is dat minder. En wat bijvoorbeeld Ivan Kuchta, een van onze partners uit het veld in de provincie Mykolaiv, hij is een lokale zeg maar, de militair leider van een gemeente. En hij zegt van, Jeroen, weet je, als jij er weer bent, nu zo even in de auto met jou, dat is een breath of fresh air. Want dan kan hij ook even andere dingen bespreken. Maar dan zit je met hem in de auto en dan krijgt hij het ene belletje naar het ander deze loods is in de as gelegd door een raket of door een drone. Mm-hmm. En dan is de vraag van, oké, zijn er mensen getroffen of niet? Dat gaat dan continu zo door. Dus het is echt wel, ze moeten... Het is lood en lood zwaar.
3: En als je dat dan samenbrengt met dat waar we het in het begin van het uur over hadden, hoe lang dit nog kan duren, waarbij je ook zei, bij iedere gasten deze week ook zeiden, dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn die zich nog lang gaat voortslepen. En dat samenbrengen met wat je nu beschrijft, die mensen die al 1588 dagen onder die enorme druk leven en strak gespannen staan als een veer.
9: Kijk, dan is hetzelfde antwoord, ze moeten wel. Hè? En voor Oekraïners, er zijn eigenlijk 3 i's als je het wil hebben over die veerkracht, over die resilience. 1, de Russen vechten vechten in Oekraïne om de Oekraïnse identiteit uit te wissen. Dus het gaat niet om land, het gaat niet om grondstoffen, het gaat niet om politiek. Zij willen in essentie die Oekraïnse identiteit uitwissen. Nou, er is niks eigeners dan vechten voor je identiteit. Het tweede is, de tweede i is immuniteit. Oekraïners die woonden natuurlijk al tijdens de Sovjet-Unie en in de post-Sovjet-tijd in een land wat volledig onzeker is, waar je nooit aannames kon doen, waar altijd expect the unexpected. Dus ze zijn allemaal wel gewend om met die onzekerheden om te gaan. En het derde is infrastructuur. In Nederland horen we van onze infrastructuur barst aan alle kanten. Dat is omdat we jarenlang hebben geoptimaliseerd en efficiëntie en cost-cutting. Oekraïne heeft nog steeds wel die Sovjet-infrastructuur die altijd over-engineerd was. Dus die Sovjet-infrastructuur was altijd gebouwd van oké, er moet een atoombom op kunnen vallen en er moet er nog water uit de kraan komen. Dus dat is de derde I, die infrastructuur die zo over-engineerd is. Die is vaak 50, 60, 70 jaar oud, maar die kunnen jij en ik nog. Als we vroeger aan een brommer hebben gesleuteld, dan kunnen we zo'n pomp zo'n waterpomp kunnen we vervangen.
3: Dus daarmee kun je het dus volhouden, William?
9: Daarmee kun je het volhouden, ja.
3: Ja, zometeen praat ik verder met Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Eerst naar Thomas van Zijl. Hij ziet er weer uitgeslapen uit.
10: Ja, ik heb de wedstrijden van vannacht overgeslagen. Ja, dat scheelt. Ik zie hier nu wel vanuit een ooghoek dat Mexico door is.
3: Ja.
10: Ja, mijn interesse is ook wat verflauwd.
3: Het interesseert me helemaal geen klap meer om eerlijk te zijn. Het hele WK. Ja, kinderachtig.
10: Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, ja, opruimen die hap. Ik ga praten met Stan Verhoeven. Hij is een van de mannen van Etrias. En daar verzamelen ze webshops alsof het niks is. Ik vraag me af of hij weet hoeveel hij er heeft. Het zijn allemaal niche webshops. Van dakkoffer tot dekbed. Van barbecue tot badjas. Je kunt het allemaal krijgen, maar het zijn aparte webshops. En ze hebben ze daar onlangs Vonk overgenomen. Bekende speler, daar kon je trendy meubels kopen. Dat liep al een tijdje niet goed. Ze hebben nu toch bedacht, wij gaan dat proberen op te krikken. Binnen een jaar weer winstgevend te krijgen. Nou, daar ga ik met hem over praten. Of je er echt zoveel van die webshops in de lucht moet houden.
3: Ja.
10: En ik praat met het lobbypanel onder andere over een nieuwe strategie van de tabaksfabrikanten Philip Morris, die nu in spraak proberen naar hun hand te zetten. Je scant een code en dan schrijft Philip Morris met wat hulp van AI dat jij tegen strengere tabakswetten bent.
3: Ja.
10: Ja, kan gewoon.
3: Ja, kan gewoon.
10: Of niet?
3: Nee, ja.
10: Daar gaan we over vaak praten met het lobbypanel. Nou, er is een soort lobbyverbod voor tabaksproducenten, maar daar kun je dan toch ook weer proberen een maas in de wet te vinden.
3: Ja.
10: Het lobbypanel schiet erop.
3: Dat ook lobby is voor tabaksproducenten.
10: Ik kan je zeggen dat volgende week in BNR Zaken doen de Nederlandse topman van Philip Morris te gast is.
3: Nou, wat leuk. Vraag me nu al op. Welke dag staat in mijn agenda?
10: Donderdag, zeg ik uit mijn hoofd.
3: Oké, ja.
10: Zet hem op.
3: Thomas, nou, zet jij hem op vooral, toch?
10: Ja, volgende week. Maar goed, we gaan er wel over in gesprek.
3: Heel goed.
10: Doei.
3: Thomas van Zijl, zo meteen met BNR Zaken doen om 11 uur.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over de kansen van Oekraïne en Rusland in deze oorlog. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag een gesprek met Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Het is leuk, wij werken in het programma met de Kettingvraag. Het is met jouw achternaam natuurlijk extra leuk om vandaag te kunnen doen. Gisteren had ik Hubert Smeets te gast, journalist, historicus. Hij werkte ook voor platform Raam op Rusland. Sterker nog, dat heeft hij opgericht. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
12: Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij zit nu is nu actief in een land dat ook oorlog voert. Dat per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft, die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
3: Dat is een mooie vraag.
9: Ja. Ik weet niet of Hubert bedoelde dat hij de vraag als econoom stelt, dat hij de econoom is of ik de econoom ben.
3: Ik weet dat hij jou zo ziet, ja.
9: Oké. Nou, dan ik ben natuurlijk meer ondernemer dan econoom. Dus ik kijk ook naar het antwoord op die vraag vanuit ondernemersblik. We moeten niet vergeten dat Oekraïne voor de grootschalige oorlog ook aanzienlijke financiële steun kreeg. IMF, EU, Wereldbank. Dat ging om 1, 2 miljard per jaar. Oekraïne heeft al heel lang voor die grootschalige oorlog ook altijd tekorten, deficieten in de staatskas, staatsbegroting gehad. Dat is nu natuurlijk vanwege die oorlog nog veel erger geworden. Dus wat je ziet is dat het gat in de staatskas is zo groot als ongeveer 18-19% van het bruto nationaal product. Dus dat is nogal
3: enorm.
9: Dat is enorm. Dat is nogal wat. Tegelijkertijd, die steun die vroeger zo tot aan de 2 miljard per jaar ging, dat is nu rond de 40, 45 miljard per jaar. Als je dat Kiel Institute of Economics erop na moet lezen, zij zijn de beste bron wel daarvoor. Dus de hulp is ook veel groter geworden. Wat je ziet is, wat je zult zien, dat als er morgen een bestand is, of een ceasefire, of een overwinning, hoe je het dan ook wil noemen, dan denk ik dat die internationale steun voor Oekraïne de komende 10, 12 jaar nog gaande
3: nodig is. Ja.
9: Ja, we zitten al 12 jaar in de oorlog daar in Oekraïne. Er is zoveel verwoest. Dus laten we voor elk oorlogsjaar in ieder geval één steunjaar eraan toevoegen. Dan heb je het over 12 jaar. Of als we vandaag stoppen, heb je het over 12 jaar. Ja. Dus aan de ene kant zeg ik, Huber, nee, ik zie niet Oekraïne in de komende 10, 20 jaar volledig op eigen benen staan. Tegelijkertijd, ik noemde net de drie I's van de Oekraïnse veerkracht. De identiteit, de immuniteit en de infrastructuur. Ja. Dan is er nog een vierde I waar Oekraïners heel sterk in zijn, en dat is individualiteit. Als je ze vergelijkt met Russen zijn echt kuddedieren. Dus die bewegen als een massa. En wat je ziet in Oekraïne is dat, en dat is ook de kracht nu van Oekraïne, ook bij de frontlinie met die drone-oorlogsvoering, is dat ze zijn individueel heel sterk. Ze kunnen heel sterk individueel bewegen, kleine groepjes. Dat zie je militair, maar dat zie je ook in de economie. Gek genoeg, in die afgelopen 52 maanden dat ik nu in Oekraïne rondloop, en dan kom je altijd op dezelfde plek over het algemeen.
3: Je ziet ontwikkelingen.
9: En dan gaat er weer een leuk boekenwinkeltje met een soort barista-toonbankje gaat er open. Er gaat een nieuw boutique-hotelletje open. Daar zit, zelfs in de stad als Kharkiv, daar is geen straat. Dan moet je voorstellen dat je door Amsterdam loopt en er is geen straat waar je geen oorlogsverwoesting ziet. Overal zie je, zeg maar, met houten planken zijn de ramen dicht gemaakt. Dan gaan ze maar door. Overal zie je die verwoesting. Maar als je dan, dat is als je van de eerste verdieping hoger kijkt. Als je naar de begane grond kijkt, dan zie je een heleboel winkeltjes,
3: zaakjes.
9: Je ziet activiteit. En ik geloof dat, en die steun verdienen ze ook, maar ik geloof dat Oekraïne als een MKB-land echt wel potentie heeft. Want die potentie die zie je nu al. Tijdens die oorlog zelfs.
3: Tegelijkertijd zeg je, laten we dan voor die 12 oorlogsjaren ook 12 jaar lang hulpverlening blijven bieden aan het land als die oorlog voorbij is. Betekent dat jij dat ook nog 12 jaar blijft doen?
9: Nee. Dat is
3: Lifeline Ukraine?
9: Nee, kijk, wij zijn echt begonnen met de noodhulp in goederen. Nu de noodhulp in het instand houden van kritieke infrastructuur. Maar op een gegeven moment wordt die nood ook wel wat minder. In de zin dat je, de Nederlandse bewindslieden die reizen
3: af en aan.
9: Nederlandse ondernemers, handelsmissies. De Nederlandse ambassade in Kiev, letterlijk, die barst uit zijn voegen. De ambassadeur daar, die moest van zijn kamer naar een heel klein kamertje om voor de militaire afdeling ruimte te creëren. Dus je ziet.
3: Kan het op een gegeven moment overdragen, bedoel je?
9: Ja, zelfs als er oorlog blijft, dan wordt het de new normal. En dan op een gegeven moment, dan moeten ook andere mensen het overnemen.
3: Je kunt het ook maar zo lang pro bono volhouden, denk ik.
9: Dit vijfde jaar is wel mijn laatste pro bono jaar dat ik het vol kan houden. En ik zit nu al naar vacatures te kijken van, behalve voor de grappen bij staatsbosbeheer, van misschien moet ik boswachter worden, weet je wel. Dan heb ik in ieder geval geen baas boven me, low stress level, en dan loop ik lekker door dat bos. Tenminste, met alle respect voor de boswachters in Nederland, die doen natuurlijk goed werk.
3: Maar anders
9: dan werk in de frontlinie. Ja. Dus ik zit wel, en dat gaat natuurlijk niet worden. Ik ben altijd ondernemer geweest, dus ik ben absolutely unemployable. Mm-hmm. Maar ik moet wel weer, Tom Poes moet een nieuwe list verzinnen. En ik heb geen Oli B. Bommel die me aan tafel trekt. Dus dat moet wel komen. Dus uiteindelijk, wat wij doen als Lifeline Ukraine, daar zit wel een logische horizon aan. We willen ook niet een organisatie opzetten die alleen maar, of die grotendeels of deels bestaat voor de organisatie. En nog steeds elke euro die gedoneerd wordt besteed in Oekraïne. Mm. Nou, die principes en die missie en die visie, die willen we niet laten gaan. Maar als ik dan terugkom bij de steun die we als Europa aan Oekraïne moeten geven, dat is een ander verhaal dan Lifeline.
3: Dat begrijp ik, dat moet nog doorgaan. Ik ga je afkappen, omdat we ook de kettingvraag nog moeten behandelen voor de gast van morgen, Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij instituut Klingendaal. Je mag er een kettingvraag stellen.
9: Oké. Julia, nou, hartstikke leuk je op deze manier even te spreken. Een dubbele kettingvraag. Eén, als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt, wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nou oké, nu kunnen we op ons eigen problemen gaan richten? En daarbij heb ik de vraag van wat is er gek in de gedachte dat we als de EU zouden zeggen van oké, 1% van ons bruto nationaal product als de EU, hè, dus 1% van die 20 biljoen die we produceren in de EU, die gaan we apart leggen om Oekraïne te steunen voor de komende 20 jaar. Dus dan heb je 200 miljard per jaar die je apart legt voor Oekraïne. Hoef je niet per se uit te geven. Die kun je uitgeven op basis van allerlei voorwaarden. Maar dan geef je wel een signaal aan Rusland van we hebben dat geld liggen. Dus dat is de vraag aan Julia, van wat gaat er gebeuren nadat de situatie verbetert aan het front? En waarom denkt niemand erover na dat we 1%, 0,5%, die we ook nog bij de NAVO-norm op kunnen tellen, dat we die gewoon jaarlijks opzij gaan leggen voor Oekraïne?
3: Morgen ga ik het vragen aan Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Jeroen Ketting, dank.
9: Graag gedaan.
3: Voor het inspirerende verhaal. Succes nog met het mooie werk dat jullie daar doen. Lifeline Ukraine, afhankelijk van donaties, zeg ik erbij. Hulp oprichter dus Jeroen Ketting was vandaag de gast. Dank. Te luisteren zijn wij als podcast. Ik zeg het vaak genoeg. Dus zoek het op in de app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf nu vooral luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh god damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Wolters Kluwer is bij uitstek een bedrijf in digitale diensten dat toch ook wel veel te maken heeft met AI. Zowel het er mogelijk door onder druk staan als we kijken naar de beurskoers, maar ook heel veel kansen die ze daar zelf mee zien. Zoals hun samenwerking met OpenAI. Wat moeten we daar nou over weten? En dat gaan we allemaal horen in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
16: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ik pak je vast.
22: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
23: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
22: Vandaag is er en morgen weten we niet.
23: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
0: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
4: Het kwartje valt nu pas.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: In de BNR-app.
10: De Nederlandse economie groeit met 0,2% in het eerste kwartaal. En dat is iets meer dan gedacht. Het aantal elektrische vrachtwagens stijgt hard in aanloop naar het ingaan van de vrachtwagenheffing. En de Amerikaanse regering heft de buitenlandse restricties voor Anthropic op. Dat en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB. Wijnand Zwaan, staat er nog file?
5: Er staan op dit moment nog behoorlijk wat files. En dat komt vooral door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en de A44 richting Amsterdam bij Sassenheim. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, met daar een kwartier vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 12 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. De A12 van Utrecht naar Den Haag is nu helemaal dicht bij Reewijk. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en over de N11 en de A4. Er wordt geflitst op de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 182,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. De losgeldbrieven die werden verstuurd in de bekende Amerikaanse ontvoeringszaak rond de moeder van een tv-presentatrice zijn nep. Dat blijkt uit onderzoek van de FBI. Sinds een paar maanden krijgt de familie brieven waarin om losgeld wordt gevraagd. In een van de brieven stond ook dat de ontvoerde vrouw inmiddels was overleden. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
10: Tabaksfabrikant Philip Morris zet AI in om burgers ertoe te zetten zich uit te spreken tegen meer wetten voor de tabaksindustrie. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
26: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
27: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
26: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
27: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
28: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
29: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
30: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius.
3: Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil je weten wat er speelt?
8: En of waarom?
9: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
12: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
15: Thomas van Zijl.
10: Boeren zijn met hun tractor op weg naar Den Haag. Want er is vandaag een debat over de stikstofplannen. En de Europese Commissie veroordeelt de kunstmatige consultatie van Philip Morris. Maar dat allemaal later pas, want ik was al begonnen met het lobbypanel. Ik vergeet helemaal dat we nog officieel moeten beginnen. Dus BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer dus over lobbyen in Nederland. Om 12 uur het macro-economische nieuws met Edi Mujagić. En om 12:30 een gesprek met Stan Verhoeven van Etrias. Onder andere over het overnemen van Vonk. Niet gegaan. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws. En dat gaat over ondernemers met een klein bedrijf. Ze verdienen minder dan ZZP'ers, schrijft het Financieel Dagblad op basis van de Kleinbedrijfindex. Armoede onder ondernemers met een klein bedrijf is de afgelopen half jaar scherp gestegen. Het gaat om bedrijven met minder dan 50 werknemers. Inmiddels leeft een kwart van die ondernemers onder bijstandsniveau. Dat lag eerder op 18%. Komt doordat fiscale voordelen voor ondernemers zijn afgebouwd. Zo is de vennootschapsbelasting gestegen, terwijl de zelfstandige aftrek en de MKB-vrijstelling zijn verlaagd. Allemaal financieel nadelig voor ondernemers. Ook stijgen de loonkosten en hebben ondernemers hogere kosten aan energie en materieel. Daardoor houden kleine bedrijven weinig geld over voor innovatie. Zo stellen ze bijvoorbeeld uitgaven aan elektrisch vervoer uit. Ik sluit dit blokje af met de stand van de AEX. En ik zie een kleine min, 0,2%, 1078 punten. Er volgt om 1 uur nog veel meer van onze beursnerds.
15: Lobbypanel.
10: Dan naar het lobbypanel, onder andere over de boeren die op weg zijn naar Den Haag in de aanloop naar het stikstofdebat. En Philip Morris, dat AI inzet om Europees veel indruk te maken. Kan en mag dat allemaal? Ik bespreek het met de leden van het lobbypanel. Tristan Bons is hier van Vastgoed Nederland. En een debutant in het panel, Loes Wies van der Laan van Transparency International. Directeur al daar, vanuit Den Haag.
17: Welkom. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
10: En ik zie, Tristan, mocht ik het vergeten, dat jij zelfs een speldje van je eigen club hebt opgespeld.
17: Dat was eigenlijk voor vorige week, maar hij zit er nog op.
10: Vorige week?
17: Week. Maar hij zit er nog op.
10: Lobbyist op een toplobbyist. Tabaksproducent Philip Morris, laten we daarmee beginnen. Beïnvloed op grote schaal Europese wetsvoorstellen. Bij de internetconsultatie komen ongebruikelijk veel reacties binnen. En uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt nu dat tot wel 70% van al die reacties is gemaakt met AI. Eventjes naar de werkwijze. Tristan, hoe zit het in elkaar?
17: Eigenlijk werden, ik neem aan, gebruikers van Philip Morris producten gestimuleerd via allerhande kanalen om met een QR-code een internetconsultatie om daarop te reageren. Een Europese internetconsultatie, dat je als burger kan zeggen wat je van een wetsvoorstel vindt. Hebben we in Nederland ook. En eigenlijk werden ze daarmee naar een soort van tool geleid, waar ze met een aantal vragen een automatische reactie kregen die dan zo ingediend kon worden bij het wetsvoorstel. En dat was met AI. En
10: verdacht vaak waren die reacties van een strekking waaruit bleek dat veel mensen extra wetgeving niet zagen zitten.
17: Inderdaad. En het is natuurlijk nu nog niet geheel zeker of die mensen daar dan ook allemaal achter stonden. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer gebruikers van Philip Morris producten worden aangespoord te reageren, dat ze zich met een antwoord op hun vragen doorgaans konden vinden wel in die reactie. Alleen, het is wel iets nieuws. In Amerika is het ook al gebeurd, maar het is wel iets nieuws dat op grote schaal zo in Europa gebeurt. In ieder geval waar we weet van hebben. Een aantal partijen zeggen toch echt, dit gaat over de schreef, dit gaat te ver.
10: Ja, en hoor jij bij dat aantal partijen dat zegt?
17: Ik ben nog in conclave met mijn eigen geweten.
10: Oh, jeetje, dat zijn lange gesprekken. Natuurlijk, Loes Wies.
18: Een van de dingen die ik opvallend vond is dat een longarts had het ingevuld, buitengewoon kritisch. En de brief die hij eruit kreeg was dus zeer genuanceerd over helemaal niet in lijn met wat hij wilde. Dus het was wel duidelijk dat het algoritme het allemaal een bepaalde kant op deed. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is, het gewoon transparant is hoe dit tot stand is gekomen. Want nu is het wel, mensen weten niet precies, of in ieder geval de Europese Commissie heeft er ook echt kritiek op. En het Europese parlement zegt, dit is natuurlijk niet de bedoeling op deze manier. En vergeet niet dat de tabaksindustrie is natuurlijk een van de weinige industrieën waar echt hele andere regels gelden voor de lobby dan voor de rest.
10: Ja, toch las ik een reactie van Celesta Brown, lobbyprofessor aan de Universiteit van Leiden, die in de Volkskrant zei, het is de vraag of dit nu valt onder direct lobbyen en of dat dan gezien kan worden als een overtreding van het verbod dat voor deze industrie geldt. Dus Loes Wies, is dat multi-interpretabel?
18: Ja, je kunt er alle kanten mee op, maar wat het maar weer aantoont is, als je regels maakt, ja, dan gaan mensen gewoon proberen weer ze te omzeilen. En het moet niet een soort race worden van, oh, dan maken we weer een regel en oh, dan gaan we eromheen. Oh, dan moet die regel weer
10: gemonteerd worden. Ja, maar zo werkt het toch vaak? Dat is toch helemaal geen nieuw patroon?
18: En wat dat betreft is het denk ik veel handiger om gewoon heel open en transparant te zijn. Wie lobbyt, wie heeft afspraken met wie. En wat dat betreft hopen we natuurlijk dat dat transparantieregister, wat het kabinet beloofd heeft, eindelijk komt. En dan kun je ook eens gaan kijken wat je doet met dat lobbyverbod voor de tabaksindustrie.
10: Dan ben je toch niet per se van dit specifieke probleem af, of wel?
18: Nou, dan kun je bekijken wat je dan doet met het lobbyverbod voor de tabaksindustrie. En dan kun je kijken van, willen we dat dan handhaven als het dan heel transparant wordt? Dan zijn er allerlei andere mogelijkheden. Maar het is natuurlijk in Nederland en niet transparant. En men wordt erg creatief. Uiteindelijk is natuurlijk het belangrijkste, en dat is wel hier gebeurd, is dat we gewoon allemaal heel alert blijven. Van wie zit erachter? Ja. Hoe werkt het precies? En dan kan de politiek zelf beslissen
10: maar
18: of ze meewegen of niet.
10: Hoe werkt het precies? Dit is een campagne onder de noemer Your Voice, Your Choice. Het was maar zeer mondjesmaat duidelijk dat dit achteraf van Philip Morris bleek te zijn, Tristan. Als je dat wel uitgebreid ook op die QR-code zet. Is dat dan al aanzienlijk transparanter?
17: Ja, lijkt me een stuk beter. Dus de transparantie in die zin, in Europa is natuurlijk al zo'n register, maar de transparantie in deze zin heeft natuurlijk vooral te maken met de transparantie in de actie. En ja, daar zit je natuurlijk een beetje ook wel in de knoop. Dit is natuurlijk een soort nieuwe wetse vorm van astroturfing, waarbij het lijkt alsof er een grassroots beweging is, sorry voor al die Engelse woorden, maar alsof er een bottom-up beweging is van de bevolking die jouw standpunten ondersteunt zonder dat je daar zelf iets voor hebt hoeven doen. Dat is op zich een tactiek in de belangenbehartiging, lobbyen en propaganda die vaker wordt gebruikt. Dit is een zeer nieuwe versie daarvan. Nou, bij astroturfing is altijd de aanleiding ervan is een beetje obscuur. Anders werkt het niet. Anders is het, ja, het is Philip Morris die het heeft gedaan. Maar als je dat met zulke nieuwe AI-tools
10: doet. Hier wordt dus geprobeerd invloed uit te oefenen op de inspraakprocedure. Ja. Hè? Je ziet de aantallen die liggen zwaar uit het loop met wat er in vergelijkbare zaken aan inspraakreacties wordt opgehaald. Ja, Louise, dan rij je toch ook een beetje jezelf in de wielen. Want dan wordt daar onderzoek naar gedaan, denk ik. Hoe kan het dat hier plotseling duizenden mensen een mening over hebben?
18: Ja, in plaats van de gebruikelijke paar duizend waren het er tientallen duizenden. Nee, dus wat dat betreft zijn ze echt flink door de mand gevallen. Maar ja, dat kun je natuurlijk. Kan men wijze lessen uittrekken en het volgende keer wat subtieler doen. Maar uiteindelijk is het daarom ook belangrijk om ook te zeggen, jongens, we willen wel gewoon helder weten. Is het astroturfing? Wordt hier net gedaan alsof het een spontane, allemaal boze rokers zijn? Het was een leuke lobbypoging. Maar ik denk dat veel uiteindelijk een bedrijf er veel meer aan heeft om gewoon open en eerlijk te zijn en niet op deze manier door de mand te vallen.
10: Nou zegt Tristan Philip Morris tegen Pointer, het informeren van volwassenen over hun mogelijkheid deel te nemen aan dit proces, dat is geen manipulatie. Nee, het is een legitieme bijdrage aan een participatieve democratie. Ons doel is om bewustzijn te creëren en deelname te vergemakkelijken. Aangezien jij nog in uitgebreid conclaaf was met jezelf. Is dit van doorslaggevende betekenis, of niet?
17: Het probleem wat ik net hoorde, wat net ook inderdaad werd gezegd, is met name dat wanneer je het echt niet ermee eens was en als echt een kritisch geluid wilde horen, dat die tool je verschoof naar een zeer genuanceerd, een beetje verwaterd geluid. Nou, daar vind ik dat hier echt de mist in is gegaan. Ik vraag mij namelijk ook af, als het omgekeerd was geweest en dat belangenorganisaties pro deze wet waren geweest en anti de tabakslobby en je kon daarvoor AI inzetten om een briefje daarvoor te schrijven, vraag ik me af of er zoveel outrage was geweest. Het is vooral, omdat het de omgekeerde versie heeft gemaakt en Philip Morris clearly hier ook heeft willen beïnvloeden in die tool, daar wat regeltjes in heeft gezet, dat wat mij betreft ze over de scheef zijn gegaan. Maar het lijkt toch op het modelbrief in een nieuwe vorm. Modelbrief, astroturfing, want stuur allemaal deze op naar deze instelling.
10: Maar wat doet dit nu op de lange termijn, Louise, met deze procedure? Het belang van inspraak, als je daar toch altijd weer vraagtekens achter kunt gaan zetten, aangezien je niet meer precies weet hoe je aan die, in dit geval, 80.000 reacties bent gekomen?
18: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uiteindelijk is inspraak wel iets heel belangrijks. En het is belangrijk dat mensen, organisaties, iedereen zijn stem kan laten horen. Die consultaties, die zijn natuurlijk niet voor niks. Dus het zou heel jammer zijn dat hierdoor dan straks de echte stem verloren gaat. Dus dan, ja, hoe moet je het dan gaan doen? Meer fysieke inspraakrondes, best lastig op Europees niveau. En tegelijkertijd zou je ook het op een manier kunnen doen dat je mensen meer betrekt. Meer rechtstreeks democratie, echte stem van mensen laten horen. Als je de democratie echt moderniseert en als je de lobby transparant maakt, denk ik dat je nog steeds die stem van de burger kunt horen. Maar je moet wel waakzaam blijven voor dit soort van toch echt manipulatie.
10: Want Loes Wies, jij bent politica geweest in Den Haag en in Brussel. Heb jij wel eens gedacht, nou, ik hoor hier toch vrij veel stemmen waarvan ik me afvraag waar ze precies vandaan komen. Het was wel voor de tijd van de AI-boom, maar toch waren er destijds ook al zaken die, ja, op dubieuze wijze op jouw bureau terechtkwamen, of niet?
18: Ja, ja, zeker. Nou ja, dubieus. Het is, je had dan wel eens wel van die e-mailbombardementen. Ik noem maar wat. Ging weet ik, over de Armeense genocide. Nou, opeens was daar een debat over. Nou, ik wist niet dat er zoveel Nederlandse Armeniërs waren die daar boze e-mails over stuurden. En ja, en dat is dan zeker georganiseerd en georchestreerd. En tegelijkertijd is in die tijd kon je vrij duidelijk zien dat dat waren individuele e-mailadressen. Dat waren, ja. Ik denk dat het veel lastiger was toen, dan hebben we het echt over 20 jaar geleden, om het te manipuleren dan de manier waarop je dat nu doet. Nu zet je een chatbot erop en dan kun je ook mensen helemaal
10: bombarderen. Maar jij zegt, ik kreeg veel reacties van Armeniërs in Nederland, wellicht georchestreerd, maar dat is niet per se verboden natuurlijk.
18: Precies, en dat is ook helemaal prima. En heel goed dat mensen zich ook uiten. En ik denk ook dat politici dat nodig hebben. Maar het zou vervelend zijn als je juist heel sceptisch wordt als je al die e-mails krijgt. Dat je niet denkt, oh, dat zijn echt verontruste burgers. Maar dit is een dat is AI-manipulatie. Dus ik denk dat we er allemaal belang bij hebben om ook dit transparant te maken. En dat je dit gewoon op een uiteindelijk inzichtelijk maakt, zodat we mensen op een goede manier betrokken kunnen houden bij politieke besluitvorming.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Tristan Bons van Vastgoed Nederland en Loes Wies van der Laan zijn de leden van het lobbypanel. Vanmiddag vanaf 2:30 debatteert de Tweede Kamer over het stikstofpakket. Minister Van Essen kondigde dat pakket vorige week op deze wijze aan.
2: Sinds mijn aantreden ben ik in gesprek met boeren door het hele land. En overal hoor ik hetzelfde. Doe nu eindelijk iets, geef ons duidelijkheid, dan gaan wij aan de slag. Die eerste duidelijkheid ligt er vandaag. Makkelijk wordt dat niet, dat verzwijg ik niet. Maar het doel is het waard. Een land waar boeren toekomst hebben, waar huizen worden gebouwd en waar de natuur groeit en bloeit.
10: Niks aan af te dingen. En toch, Tristan, ik dacht dat het met de weerstand tegen zou vallen, of mee zou vallen, beter geformuleerd. Zijn er op dit moment alweer boeren onderweg?
17: Ja.
10: Tientallen boeren, hoor. Tientallen.
17: Ja,
10: een tractor, overigens.
17: Een aantal jaar geleden waren het er natuurlijk heel erg veel. Ik vind het wel allemaal snel georganiseerd. Het doet mij toch een beetje denken als ik Demi van Essen zo hoor spreken aan Soldaat van Oranje, de musical. Daar wordt de hoofdrol, denk ik, nu ook al 10 jaar. Nou, wordt ongeveer elke 9 maanden vervangen door iemand. En dan ga je weer naar dezelfde musical met een andere hoofdrol.
10: Ik ga ervan uit dat zelfs jij ook weet dat er een einde komt aan Soldaat van Oranje.
17: Er komt een einde aan Soldaat van Oranje.
10: Is aangekondigd.
17: Dus, en er zal ook weer een einde aan Jamie van Essen komen. De vraag is wanneer. Maar we hebben natuurlijk hiervoor Femke Wiersma, Christian van der Wal, Corle Schouten. Op wonen zien we hetzelfde. Daar heb ik ook Hugo de Jonge, Ollongren, Mona Keizer gehad.
10: Nee, maar ik wil even naar het lobby-element. Jij zegt het is snel georganiseerd. Er zijn nu toch weer boeren met hun materieel onderweg. Het leek erop dat een deel van de lobby is betrokken bij de totstandkoming van de plannen, waardoor zij, ook al vonden ze sommige maatregelen wat doorgetrokken, konden leven met een pakket dat er lag.
17: Ja.
10: En dat is anders.
17: Er was betrokkenheid vanuit de belangenbehartigers. Echter, als je nu toch kijkt, nou, wat is nu de reactie van LTO? Wat is de reactie van Agractie? Wat is de reactie van BBB, die toch ook nog een beetje in dat spel zit?
10: BBB is toch een politieke partij?
17: Is een politieke partij, maar namelijk ik zeg die toch een beetje in dat spel ergens zitten. Die kunnen natuurlijk via de Kamer reageren. Maar dan zie je toch weer heel negatief. Je ziet toch weer, het is dat de boeren gesloopt worden, dat de gezinnen eraan gaan, dat de bufferzones rond de Natura-zones groter moeten. Dus ik denk dat er voor een partij als LTO, dat zij zeggen, nou, kalm aan, we zijn het er nu mee oneens, maar er bestaat een mogelijkheid dat we eruit komen. En andere partijen die nu ook weer naar in de trekkers stappen, die zeggen echt gewoon, alles wat je doet is te veel.
10: Zie jij toch een andere reactie, Loes Wies, op dit plan dan op eerdere plannen van eerdere ministers, of niet?
18: Ja, zeker. En dat moet ook. Want het was leuk toen Tristan die dat over de einde van de Soldaat van Oranje dacht ik, oh, een einde aan het stikstofslot. Dat is nou een hele mooie. Maar iedereen begrijpt ook wel dat we vooruit moeten. En je hoort ook natuurlijk vanuit de boerensector steeds meer jonge boeren, groene boeren. En anderen zeggen, jongens, we kunnen niet alleen maar nee blijven zeggen. We moeten ook vooruit. En ik vind de reacties eigenlijk relatief genuanceerd. Mensen staan er open in. Je ziet veel politieke partijen ook best rustig aandoen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Nou ja, ik ben optimistisch.
10: Er is toch uitzicht op een meerderheid in de Kamer, omdat Pro volgens mij achter deze plannen staat. Dus dan kun je lobbyen wat je wil. Maar als het politiek draagvlakker is, dan verandert dat misschien toch ook de manier waarop je je belangen moet bartigen, Tristan.
17: Ja, nou, dat is wel een beetje, dat verschuift natuurlijk gaandeweg. Als er nu blijkt dat er echt weer een enorme boerenopstand wordt georganiseerd. Daar zijn toch een aantal partijen van midden aan de rechterkant gevoelig voor. Waardoor ze misschien toch zeggen, nou, als wij dit steunen, verliezen we een hoop sympathie van de boeren en misschien wel van andere delen van de samenleving. Ik denk toch even aan een Ja 21, waar ook op wordt geleund, die ook voorzichtig was nog in hun reactie. Pro was ook, die zei, ja, we gaan eerst die 30 stukken allemaal even lezen. Het was niet direct geweldig goed.
10: Nee, maar dat hoort toch ook zo? Je kunt toch niet na jaren debatteren en een stikstofslot en een nieuw pakket plotseling tekenen bij het kruisje.
17: Nee, dat klopt. Je hoeft ook niet. Dat wordt ook natuurlijk aan niemand gevraagd. Maar je hebt een eerste reactie. En die zijn altijd heel belangrijk. Want als je al betrokken was, zoals Pro, bij misschien overlegjes en onderhandelingen vooraf, omdat je steun nodig is, dan kan je ook voorstellen dat hun reactie ook al is voorbereid, al dan niet intern. Nou, dat zal ook wel het geval geweest zijn in dit geval. Wij houden nog even de boot af. Maar als we dus kijken naar de plannen zelf en wat de organisaties daarvan vinden, dan zijn er nog wel wat haken en ogen. Er moet nog veel uitgewerkt worden. Maar ik vond in de media althans de verschillende reacties van alle partijen overwegend positief.
10: Ja, en nu begint dan het spel van dingen die toch nog kunnen worden fijngeslepen of die misschien anders georganiseerd kunnen worden. Ik kwam gisteren in onze eigen krant het FD tegen dat er toch nog wel wat nagedacht moet worden over die bufferzones. Is het een kilometer nou echt nodig of 500 meter? Gaan we de komende weken daar het debat over in gaan, Loes-Wies? Of denk je dat dat naar de achtergrond verdwijnt?
18: Ja, dat is een goede vraag. Ik zit trouwens hier in Den Haag. Volgens mij hoor ik ze nu binnenkomen, de boeren. Want ik hoor allemaal toeters.
10: Doe je plicht. Ga even kijken hoe het er echt uitziet. En kom dan verslag uitbrengen.
18: Ik zit hier echt in die mediatoren. Helemaal, ik kan niks zien. Ik kan alleen maar horen. Dus anders zou ik inderdaad zeggen, van daar komen ze. Ja, we gaan het meemaken. Wat natuurlijk hier, dit is een klassiek voorbeeld van dingen de hete aardappel maar door en door en door schuiven. Dus je mag hopen dat er nu gewoon de politieke moed is om door te pakken. En het andere is dat we ook gewoon op een gegeven moment moeten durven een afweging te maken en zeggen van dat stikstofslot, ja, dat is heel vervelend voor heel veel andere partijen, voor die huizenbouwen, voor die jonge starters, voor zoveel groepen in de samenleving. En dat betekent dat er pijn geleden moet worden. En ja, je kunt niet net doen alsof dat niet gaat gebeuren.
10: Maar je kunt wel zeggen, boeren zijn toe aan duidelijkheid. Als dat voor die boer betekent dat hij feitelijk moet stoppen, Loes-Wies, dan mag je dat duidelijkheid noemen, maar dan is dat een zwaar lot.
18: En dat is pijnlijk. En daar kun je allerlei oplossingen voor verzinnen. Maar om net te doen alsof je zonder pijn dit kunt oplossen, dat is gewoon niet eerlijk.
17: Nou, ik denk wel dat een aantal partijen er en ook zelfs de branchevereniging zelf het echt wel geweldig zouden vinden als er weer zo'n boerenprotest komt.
10: Ik heb begin sterk te vermoeden dat jij je er ook erg op verheugt.
17: Nou, nee hoor, want ik werk in de Malitoren, alsjeblieft niet. Ik kom er niet meer in of uit.
10: Loes-Wies zit vast nu.
17: ik weet wel dat.
18: Het zou best wel kunnen.
17: Het was wel een beetje de nagel aan de doodskist van Rutte 4. Het was de lucht onder de vleugels, de wind onder de vleugels van Caroline van der Plas. Dezelfde partijen zijn die denken van kom maar op, we zijn het er liever mee oneens, omdat we dan weer mooi in de media en alle aandacht kunnen krijgen. En dat helpt toch ook een beetje altijd.
10: Er zijn zaken die net iets minder aandacht genereren, zoals de nieuwe plannen voor het concurrentiebeding. Ligt nu bij de Raad van State. Het kabinet vindt dat veel van de regels onnodig zijn en een soepele arbeidsmarkt in de weg zitten. Werkgevers zijn bang dat ze moeten opdraaien voor hogere kosten. Want het betekent dat concurrentiebeding ook echt in financiële zin iets gaat kosten, omdat je daarmee een soepele overgang van de ene naar de andere baan belemmert. Als je er in dit stadium voor moet lobbyen of tegen moet lobbyen, Tristan, hoe pak je dat dan aan? Het ligt nu bij de Raad van State.
17: Ja, mijn eerste vraag is bij dit, wat lossen we hier nu eigenlijk mee op? En ik geloof dat dat ook al de vraag was die VNO-NCW zich stelde. Ik vind
10: in de ABVN, denk ik, kwam ik tegen in ieder geval in het artikel.
17: Ja, en ook de redenering van dat je het werknemers, de mobiliteit tussen verschillende jobs, dus de arbeidsmobiliteit, eigenlijk alleen maar belemmert met deze wetgeving, vind ik goede argumenten. Vooral in deze tijd waar mobiliteit van arbeid zo belangrijk is, meer vacatures dan mensen en dergelijke. Dus dat zijn wel een aantal maatschappelijk verantwoorde lobbyonderwerpen die je kunt beetpakken. Tegelijkertijd, als je dan naar de wet kijkt en je kijkt naar de werkelijkheid, dan zie je dat het concurrentiebeding, het wordt misschien wat overdadig toegepast.
10: 40% van alle werknemers heeft een concurrentiebeding. Dat vond ik best wel stevig.
17: Ja, ik vind het echt overdadig.
10: Mag jij overal naartoe, Tristan? Of
17: nee, ik snap ook zeker bij mij dat het bij mij erin zit. We hebben een beperkte hoeveelheid concurrenten. Maar als je
10: hallo NVM.
17: Ja, bijvoorbeeld. Maar als je bij bij een kleiner bedrijf of juist een enorm bedrijf à la Amazon werkt, dat je dan niet bij een bol.com, ik roep maar wat, zou mogen werken, dat is natuurlijk heel vreemd. Maar als je naar de werkelijkheid kijkt, zie je dat de rechter die concurrentiebedingen al heel vaak matigt, inperkt of zelfs vernietigt als ze worden ingeroepen.
10: Loeze, wie is jouw diagnose?
18: Ja, er valt nog veel te lobbyen. Want je ziet dat vanuit de werkgevers en de public affairs dat er heel veel gepusht wordt voor die liberalisering, maar ook voor helderheid. Nou, helemaal prima, want je moet gewoon weten waar je aan toe bent. Het voordeel van dit voorstel is meer mobiliteit en vast bedrag, klaar. Maar uiteindelijk is het heel raar dat heel veel werknemers, dat zegt de CNV ook, het zit er standaard in, ze weten het soms helemaal niet. Je zit dan met een half salaris aan en je weet ook niet geografisch, geldt het alleen voor de Randstad of voor heel Nederland of voor heel Europa. Er zit heel veel onduidelijkheid in. Dus
10: in het voorstel staat nu een half.
18: Niet geografisch, geldt het alleen voor de Randstad of voor heel Nederland of voor heel Europa.

0: Ja, zeker. En als je bedenkt over de regio, zijn ook gewoon uitspraken al van concurrentiebedingen. Ik ken een zaak van iemand die van Nederland naar Miami verhuisde en daar niet bij de concurrent mocht gaan werken. Dat was, onder, was een concurrentiebeding van Booking.com.
1: Oh ja.
0: Die ging dus echt van Amsterdam naar Miami. En de rechter heeft gezegd, ja, dat geldt wereldwijd. Want Booking.com opereert wereldwijd en de concurrent ook. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat dit ook wereldwijd, of in ieder geval in de EU, zou kunnen, want daar is een vrije markt.
2: Louise Wies kan voorlopig nergens naartoe, want je moet even kijken hoe ze er überhaupt uitkomt.
3: Met de fiets door de tractors manoeuvreren, dat wordt leuk.
2: Dank voor je bijdrage voor de eerste keer aan dit lobbypanel. Louise Wies van der Laan van Transparency International in Nederland en Tristan Bons. Kijk maar naar het speeltje, hij is van Vastgoed Nederland. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Tijdelijk aangestelde bestuur van OCI steunt een nieuw overnamebod van de Egyptische miljardair Sawaris. Is het over en uit voor opstandige minderheidsaandeelhouders? We spreken er zo een.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
13: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 3 van de 5 rijstroken zijn dicht. Verder is het nog echt druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht een kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dan wordt er op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 223,7 en op de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,1.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. De losgeldbrieven die werden verstuurd in de bekende Amerikaanse ontvoeringszaak rond de moeder van een tv-presentatrice zijn nep. Dat blijkt uit onderzoek van de FBI. Sinds een paar maanden krijgt de familie brieven waarin om losgeld wordt gevraagd. In een van de brieven stond ook dat de ontvoerde vrouw inmiddels was overleden. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Is het overnamebod van de Egyptische miljardair Sawiris op chemieconcern OCI een goede deal voor minderheidsaandeelhouders? En hoe belangrijk zijn samenwerkingen met supermarktketens als de Lidl voor eierproducent Kipster? Je hoort het zo meteen van de nieuwe directeur in BNR Zaken doen.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen. Het bestuur van OCI steunt het overnamebod van de Egyptische miljardair Nassef Sawiris. Maakt het bestuur dat door de ondernemingskamer werd aangesteld vandaag bekend. Het gaat om een bod van €4,10 per aandeel. Een eerder bod van de familie van de minderheidsaandeelhouders te laag, waarop ze naar de ondernemingskamer stapte. Niels Koerts is de aandelenanalist van Stockwatch, het beleggersplatform. En ook aandeelhouder. Niels, goedemorgen.
8: Goedemorgen inderdaad, Thomas.
2: Het rommelt al een tijdje bij OCI en het moet kort, maar in de beperking toont zich de meester. Wat is hier nu precies aan de hand?
8: Ja, kijk, OCI dat was natuurlijk een kunstmestproducent. En het idee was om eigenlijk die activiteiten volledig te verkopen en dat met dat geld dan dividend uit te keren. Nou, dat ging ook heel erg goed, totdat er ineens een fusievoorstel kwam van een bouwbedrijf in Abu Dhabi, Orascom, die kwam erop op OCI tegen ongunstige voorwaarden voor de minderheidsaandeelhouders van OCI. Nou, daar waren aandeelhouders het niet mee eens. En een belangrijk probleem was dat bij OCI de grootaandeelhouder is Nassef Sawiris. Ja. En bij Orascom, wie is daar ook de groot aandeelhouder? Nassef Sawiris, oftewel mogen potentiële belangenverstrengeling. En ja, dat bleek ook wel. Nou, de ondernemingskamer heeft daar wat van gezegd. Dat is toen die fusiedeal is geblokkeerd.
9: Ja.
8: Nou, en een paar weken geleden kwam ineens het bod van 4,10 euro van Nassef Sawiris.
2: Ja, 4,10 euro, waarvan dat nieuwe bestuur nu zegt, wij staan er neutraal in. Wij gaan het ook niet aanbevelen, ja. Maar de facto steunen we het wel?
8: Ja, het is, ik vond het ook verbazingwekkend. Want als je kijkt wat er nu aan cash zit in de onderneming van OCI, dat is al 4,5 euro per aandeel. Ja, een bod dat onder de kaspositie van een bedrijf zit, ja, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dus het verrast mij dat de onafhankelijke bestuurders die door de ondernemingskamer zijn aangesteld, dat die hiermee akkoord gaan.
2: Ja, jij bent nog steeds aandeelhouder binnen dit bedrijf. En als ik het goed begrijp, dan heb je ook al laten weten, jij blijft zitten, hoewel je dit bod zelf unfair vindt. Wat verwacht jij dan nog van de verdere gang van zaken?
8: Ja, kijk, er zijn nog allemaal verschillende mogelijkheden. De VEB zou bijvoorbeeld nog, er zou bijvoorbeeld nog een enquête kunnen komen over de gang van zaken bij het bedrijf. En vergeet ook niet, die 4,10 euro die er is, het bod loopt niet weg. En als je kijkt op basis van wat Orascom nu waard is, dan zou die oorspronkelijke deal, die fusiedeal, voor Nederlandse particuliere beleggers die een best wel grotere positie hebben, niet eens zo heel slecht hoeven te zijn. Aangezien dat een waarde vertegenwoordigt van 6 euro per aandeel. Dus ik wil vooral kijken, wat gaat er gebeuren met die koers van Orascom? Want die is de afgelopen maanden fors opgelopen. Blijft dat op het hoge niveau? Dan kan het eventueel interessant zijn voor de minderheidsaandeelhouders om daar toch maar mee te gaan met die fusie.
2: Maar als ik jou goed begrepen heb, en anders moet je het helaas nog een keer uitleggen, dan is die fusie nog geen voldongen feit. Die is nu eventjes on hold gezet.
8: Ja, nee, dan moet dat wel er doorheen komen. En er zijn echt, die fusiedeal, er zitten heel veel nadelen aan. Hè? Want heel veel particuliere beleggers, die zitten bijvoorbeeld bij een DEGIRO of bij een Saxo als broker. Ja, die hebben helemaal geen toegang tot de beurs van Abu Dhabi. Dus als je eventueel mee wil, ja, dan moet je dus weer een nieuw brokeraccount openen. Dus het is voor minderheidsaandeelhouders is het echt een totaal geen fijne situatie. Maar ja, als je moet kiezen tussen iets waar je 4,10 euro kan krijgen of eventueel wat een waarde impliceert van 6 euro... ja, dan ben ik wel waarschijnlijk wel bereid om eens te gaan kijken van, nou, ik wil die 6 euro hebben, dan maar mee. Dan maar naar een broker die toegang geeft tot de beurs van Abu Dhabi.
2: Ja. En OCI zelf, heeft dat, laat ik zeggen, over een paar maanden nog een eigen beursnotering of niet?
8: Nee, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze aan het einde van het jaar nog een beursnotering in Europa hebben. We zitten wel echt in het eindspel. Dat is wel duidelijk.
2: Niels Koerts, voorlopig ook nog aandeelhouder in OCI, aandeelanalist, verbonden aan het beleggingsplatform Stockwatch. Dank voor je toelichting.
10: Ongevraagd advies.
2: Nederland overtreedt mogelijk Europese regels voor internationaal treinverkeer omdat de NS te dominant is, stelde de Europese Commissie afgelopen maandag. Waarschuwing aan het adres van de staatssecretaris. Nederland zou internationale vervoerders ongelijke toegang tot het spoorwegnet geven. En dat moet veranderen, binnen een paar maanden zelfs. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Annette Bertram. Dat is die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt van Meindert Schut, onze eigen presentator van de Nationale Autoshow op BNR elke vrijdag. Meindert, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Thomas.
2: Waar zit het probleem in de optiek van de Europese Commissie?
11: Ja, er lopen hier eigenlijk twee dossiers naast elkaar. Ten eerste, wat jij al benoemde, vindt de Europese Commissie dat Nederland de NS bevoordeelt bij die verdeling van de schaarse capaciteit op dat spoor, waardoor andere vervoerders, internationale vervoerders, onvoldoende toegang krijgen tot dat netwerk. Daarnaast ligt er al langer een juridische procedure over de onderhandse gunning eigenlijk van het hoofdrailnet aan de NS tot 2033. Volgens Brussel had Nederland die concessie Europees moeten aanbesteden, zodat ook andere spoorbedrijven een kans krijgen. In de kern van het verhaal is dus dat Brussel vooral een gelijk speelveld wil creëren, waarbij concurrenten ook kunnen meedoen als zij denken betere en misschien wel goedkopere dienstverlening kunnen aanbieden aan de Nederlandse reiziger.
2: Ja, begrijp je dat? Want Brussel zet al een tijdje in op meer treinen, minder vliegen. En daar hoort bij dat je op het spoor als consument misschien iets te kiezen hebt, je eigen weg kunt gaan.
11: Ja. Nou ja, kijk, het gaat hier om concurrentie. Hè? En concurrentie is natuurlijk op zich geen doel op zich. De vraag is natuurlijk, precies wat je zegt, of die reiziger er daadwerkelijk beter van wordt. Ja, en er zijn eigenlijk wel genoeg voorbeelden waar je voorzichtig van zou moeten worden. Hè. Kijk maar even naar Duitsland, daar rijden meerdere vervoerders. Maar ja, het spoor kampt met enorme achterstanden in onderhoud. Iets meer dan de helft van de lange afstandstreinen rijdt op tijd. Het laat zien dat meer aanbieders niet automatisch leiden tot een beter spoor. Die infrastructuur moet echt wel op orde zijn. Want concurrentie lost geen kapotte infrastructuur op. Hè. Verenigd Koninkrijk, ander voorbeeld. Daar is het spoor al jarenlang heel erg versnipperd. Reizigers kregen te maken met ingewikkelde tarieven, verschillende aanbieders, ja. Hoge prijzen ook. He, als je daar echt een treinreis wil maken, dan moet je die heel goed plannen. Liefst minimaal een week van tevoren. Want als je op de dag zelf een kaartje koopt, bijvoorbeeld van Londen naar Manchester, dat is gewoon bijna niet te doen door de verschillende vervoerders. En het kost gauw £180 om die reis te maken. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Er was zelfs een luchtvaartmaatschappij die daar adverteerde met de slogan sneller dan de trein. Nou ja, Verenigde Staten hoef ik al niet over te beginnen.
9: Ik moet er even aan wennen, maar ja. Begrijp ik dat we te veel en te makkelijk zeuren op tennis?
11: Nou, nee, dat ook weer niet helemaal. Het is wel, je moet blijven zeuren, want daar word je beter van. Maar het is wel zo dat als je internationaal kijkt, dat Nederland, het Nederlandse spoor, het best wel goed doet. Alleen er zijn altijd nog weer voorbeelden waar het misschien ook wel beter gaat. Spanje is bijvoorbeeld wel echt een interessant voorbeeld. Daar is op de hoge snelheidslijnen bewust ruimte gemaakt voor meerdere aanbieders. Hè. Het gevolg is echt best wel indrukwekkend. Prijzen zijn op sommige trajecten tot wel 42% gedaald. Terwijl het aantal reizigers met ongeveer 77% is gegroeid. Hè? Dus dat is wel een voorbeeld waarop het kan. Je moet wel even goed kijken waarom werkt het in Spanje dan wel. Nou, die hebben een modern hoge snelheidsnet met voldoende capaciteit. Terwijl in Nederland is het heel druk bezet. Concurrentie vindt plaats op specifieke corridors, waar dus ook echt ruimte is voor meerdere aanbieders. Dat is toch echt iets anders dan het Nederlandse spoor, waar het netwerk vrijwel volledig benut wordt. Ja, dus je kunt dat Spaanse model niet één op één kopiëren, maar je kunt er wel iets van leren. En het kan dus betekenen, meer concurrentie betekent lagere prijzen. Kan.
9: Ja. Maar je hebt het over de mogelijke gevolgen en je moet nog maar afwachten of dat allemaal zo goed uitpakt voor de reiziger. Afgezien daarvan speelt natuurlijk de vraag over of hier sprake is van behoorlijk bestuur of niet en of je de regels volgens het spel hebt gespeeld. Dan gaat het over die andere zaak. Over of die gunning aan de NS nog iets naar voren is geschoven om net op tijd nog eventjes voor een jaar of 10 uit de brand te zijn. Ja, dat werkt allemaal niet mee als je het in Europa in ieder geval optisch gezien goed wil doen.
11: Nee, dat klopt natuurlijk helemaal. Alleen ik denk wel dat er in Europa meerdere voorbeelden zijn van landen die eigen nationale bedrijven toch wat voordeel geven, dat die de aanbesteding precies zo schrijven dat de nationale bedrijven wat meer voordeel hebben. Denk maar even aan de Franse defensiebedrijven die toch eigenlijk daar bijna altijd wel de orders binnenhalen ten nadelen van andere defensiebedrijven in Europa. Dus je moet er gewoon wel goed over nadenken. En dit is vrij dwingend allemaal vanuit Europa, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over die treinreiziger. En daar moet de staatssecretaris zich druk over maken.
9: Jij hebt je natuurlijk heel druk gemaakt. Ik begin het al te horen over hoe jouw ongevraagde advies moet klinken. Vertel het maar.
11: Ja. Nou, mijn advies aan de staatssecretaris is wees voorzichtig. Hè. Ik ben niet tegen concurrentie, in tegendeel. Maar je moet wel weten wat je op het spel zet. En er zijn voorbeelden zat waarop het niet goed gegaan is. Hè. Je zei het al, Nederlanders klagen graag over de NS. Maar internationaal gezien presteert de organisatie helemaal niet zo slecht. Hè. Volgens de meest recente cijfers die je kon opduikelen komt ruim 90% van de reizigers met maximaal 5 minuten vertraging op de eindbestemming. Ja, dat is een niveau waar heel veel landen gewoon jaloers op zijn. Hè. Tegelijkertijd, er is wel een probleem. De prijzen zijn ontzettend hoog in Nederland. Hè, waardoor de trein eigenlijk nauwelijks concurrerend is ten opzichte van de auto. Daar moeten we wel echt iets aan gaan doen. Nou, kijk daarvoor naar Spanje. Wat gaat daar goed? Heeft de concurrentie inderdaad daar tot lagere prijzen geleid? Nou, als dat zo is, ga kijken of je dat kunt kopiëren. Mijn boodschap is dus, laat je vooral niet opjagen door Brussel. Kijk zorgvuldig welke onderdelen van concurrentie waarde toevoegen. Hou vast aan dat wat goed werkt. Hè, de betrouwbaarheid, punctualiteit, maar leer van landen waar concurrentie aantoonbaar leidt tot betaalbaarder treinvervoer. Moderniseren betekent niet per se liberaliseren, maar concurrentie op het spoor zou in de toekomst wel een potentiële oplossing kunnen zijn.
9: Geef die man een zeepkist en hij is de ster van de show. Meindert Schut, presentator van de Nationale Autoshow. Dank voor jouw ongevraagde advies.
10: Film en reclame.
9: Iedere woensdag gaat het op dit tijdstip over film en reclame met een van onze vaste gasten, Britt Kenter van We Agency. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel, Thomas.
9: We gaan het even anders doen. Oef. Voor de goede zin beginnen we gewoon met een fragment.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dag.
1: En dan nu de verrassing. Dit is allemaal van Sieren.
2: Ja, dat had je niet verwacht, hè?
1: Had ik niet verwacht, nee.
2: Nee, dat klopt. Voor de mensen die niet weten wat Sieren is, dat is eigenlijk een stichting wat was opgericht in 1967, als ik het goed zeg, van een aantal reclamemensen die zeggen van we moeten onze creativiteit en communicatie eens per jaar ook een beetje bundelen en onderwerpen die maatschappelijk een beetje raken, pijn doen, aan de kaak stellen aan het brede Nederlandse publiek. En iedereen die dus aan Sierencampagnes meewerkt, doe dat belangeloos.
1: Is dat maar één keer per jaar, zo'n campagne?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Je moet goed kijken waar je dan op inzet.
2: Ja.
1: Onderwerp van deze campagne is praat met elkaar.
2: Praat met elkaar, ja. Dan heb je goed geluisterd naar het kek muziekje wat je net hebt gehoord. Ja, een nieuwe campagne. Ja, praat met elkaar. Praat je, maak je dag eigenlijk.
1: Dus dat wat vind je ervan?
2: Ja, wat ik ervan vind. Allereerst.
1: Deze vraag zag je niet aankomen?
2: Jawel, ik ken jou inmiddels al langer als vandaag. Ik sta er al een aantal jaar. Laten we vooropstellen. De stijl, want we luisteren er nu naar. Dus dan hoor je al natuurlijk een beetje dat catchiness. En er is een nederpopzinger-songwriter, Tim Coolhorn, die dit heeft geschreven en die altijd wel een beetje bekend staat om, nou, een praatje maak je dag. Het blijft best wel hangen, in ieder geval bij mij wel. Misschien bij de luisteraar straks ook. En dat vind ik dus best wel een leuke stijl. Het is wat anders. Ook de video, hoe ze het gemaakt hebben, is een beetje urban, is een beetje, nou, best wel hippig, stoer, jong. Heel anders dan dat Sieren heeft gedaan. En ja, daar was ik dus een klein beetje van in de war. Wat misschien ook een keertje goed is.
1: Maar als je sinds 1967 met dit soort campagnes komt, dan is het misschien af en toe tijd om jezelf opnieuw uit te vinden?
2: Nou, dat denk ik dus dat ze dat hebben gedaan. Want meestal zijn de campagnes van Sieren, en waar ze dus ook bekend op staan, best wel zwaar. Omdat ze ook die thema's durven aan te haken. In ieder geval daarover ook durven te praten en te communiceren. En bij deze keek ik naar, toen dacht ik bij mezelf, oh, wat geinig, een heel ander soort stijl. En waar ik altijd bekend op stond, in ieder geval wat ik ook teruglas in interviews de afgelopen jaren, is dat Sieren dus ook vindt dat ze niet per se degene zijn die gedragsverandering in gang willen zetten, maar dat ze voor namelijk dus problemen willen agenderen. En deze campagne had voor mij ook een soort van logo van de overheid misschien op kunnen hebben. Dus ik was een beetje in de war, maar ik vind het dus wel weer heel erg leuk en heel erg anders.
1: Maar er zit dus wel een handelingsperspectief in. Je moet zelf tot actie overgaan.
2: Ja,
1: en dat is anders dan de huisstijl.
2: Dat is anders dan dat ze tot op heden hebben gedaan. En wat je ook ziet is dat ze in deze campagne, het is natuurlijk een praatje maak je dag. Dat is, nou, het zet je wel aan tot nadenken, dus doe het nou maar. Het is natuurlijk niet keiharde call to action van ga praten, maar het zit er natuurlijk wel heel erg in. Het zit ook heel erg op alle positieve voordelen, dus wat kan het doen? Want uiteindelijk wat je zegt, ze kiezen onderwerpen uit dat in de samenleving werkt. En wat dus uit onderzoek blijkt, is even goed om mee te nemen, is dat 1,4 miljoen Nederlanders maken eigenlijk nooit spontaan een praatje met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Nou, waarom doet men dat nou niet? Ik herken mezelf ook wel een beetje. Is omdat je het misschien spannend vindt. Ik ben zelf altijd bang dat ik er dan ook niet meer van afkom. Maar ik weet niet of jij dat ook ervaart. En dat je denkt, zit de ander daar dan eigenlijk wel op te wachten? En wat Sieren dus zegt, dat laatste is zeker ten onrechte. Want 2/3 van de Nederlanders vindt een spontaan praatje juist prettig. En die behoefte leeft dus ook breed. 88% heeft behoefte aan het praatje.
1: We zijn ook echt minder gaan praten. Want ik kwam ander onderzoek tegen waaruit blijkt dat wij per dag veel minder woorden gebruiken dan we een paar jaar geleden.
2: 300. Nee,
1: 300 woorden
2: zo,
1: minder.
2: Maar
1: precies.
2: Ik kan dat ook niet helemaal. Zijn dat, hoeveel zinnen? Is dat echt heel veel?
1: Nou, wij hebben het nu alweer goed gemaakt met elkaar. Maar wij zijn natuurlijk ook geen onbekenden.
2: Nee, dat
1: want
2: is zo.
1: Deze campagne gaat verder. Ik kwam op de site van Sieren tegen. Dan zie je een uitgebreider nummer van iemand die zegt, ja, er zit iemand, een oud vrouwtje met een chihuahua in haar tas naast mij.
2: Ja.
1: Ik wil eigenlijk wel weten hoe die chihuahua heet. Maar ja, ik vraag het niet.
2: Ja.
1: Maar dat moet je dus wel doen.
2: Dat moet je dus wel doen. Ja, en eigenlijk is het dus zo simpel als dat. Dus probeer het eens, wat kan er gebeuren? Behalve wat ik soms ook wel eens ervaar, een beetje schaamte en kom ik hier nog wel van af. Maar wat ze goed doen is dat ze ook een samenwerking hebben aangegaan met een app. Je mag er iets van vinden, want moet je nou echt een app hebben voor menselijk gedrag? Maar het maakt niet uit, misschien is het een goede tool. En die kan je dus ook helpen, oké, hoe start je nou daadwerkelijk het gesprek? Omdat dus sommige mensen dat best lastig vinden. Dus tips is een soort van begin met een compliment. Waarin soms ook de ontvanger dat heel ongemakkelijk vindt. Ik herken me daar zelf in terug. als iemand zegt tegen mij, leuk shirtje, dan is vaak mijn antwoord, het is niet zo heel duur. Ik weet niet waarom dat zo is.
1: En dan ben je toch nog bang dat je er niet van afkomt.
2: Ja, dan denk je echt bij jezelf. Dus ze gaf ook nog een tip en daar had ik echt wat aan. Van geef een compliment en vraag daarna, waar heb je het vandaan? Dus dan hoeft een ander niet te zeggen, oh, was niet, kan je gewoon zeggen, ik heb het hier vandaan. Dus allemaal van dit soort onderdelen. En er zit best wel een sneer in. Dat vond ik best wel grappig. We hebben het net niet gehoord omdat het een fragment was. Maar er zit een sneer in naar de zelfscankassa's. Waarin er echt wordt gezegd, kies dan ook daadwerkelijk gewoon de kassa uit. Want dat is veel leuker. Want het ging een heel leuk scènetje zit erin van, wat spaar jij dan? Of wil je zegel sparen? En dan vervolgens gaat die kassa la open en vraagt hij, wat spaar jij? En dan spaart hij schelpen. En dan was het ook een soort van sneer naar de zelfscan van, sla die nou maar gewoon over. Die gaan we niet meer gebruiken. Laat het teruggaan naar de mens.
1: Dus als we dit gesprek nu eventjes van een conclusie moeten voorzien. Je bent toch wel enthousiast.
2: Ja.
1: En het lijkt een praatje elke dag. Ach, nou ja, daar komen we aan. Maar het is best een maatschappelijk probleem dat wat aandacht verdient.
2: Ja, ik denk echt. En daar is ook onderzoek. Ze hebben daar heel veel wetenschappers ook aan gebruikt. Mensen van de Vrije Universiteit, las ik. Die zeggen ook dat je het daadwerkelijk vrolijker maakt. Dat de ander er dus ook zit op te wachten. En dat het uiteindelijk bijdraagt aan de sociale cohesie binnen de samenleving. Dus, maak een praatje.
1: Britt Kenter, dank voor dit praatje. Tot het volgende praatje volgende week van We Agency.
0: Het MKB praat mee.
1: Vanaf vandaag zwaait er een nieuw iemand met de scepter bij het duurzame eierproducent Kipster. En daarmee komt er een einde aan het langdurig directeurschap van medeoprichter Ruud Zander. Onder hem heeft het bedrijf uit Limburg zijn vleugels uitgeslagen richting het buitenland. Komt er een nieuwe koers of blijft het bij Justin Buitenhuis zo ongeveer bij het oude? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En wordt het allemaal anders?
3: Nee, het wordt niet allemaal anders. Dus onze filosofie en missie die staan als een huis. En het belangrijkste is dat we de komende jaren daar op verder gaan voortborduren.
1: Ja.
3: En die expansie gaan realiseren die erin zit.
1: Wellicht nog enige toelichting, want het gaat over missie, het gaat over expansie. Missie en expansie van wat precies?
3: Van Kipster. Dus wij produceren eieren die zo planeet- en diervriendelijk als mogelijk zijn.
1: En waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, waar je dan aan moet denken is dat wij vooralsnog de enige in de wereld zijn die op relatief grote schaal hennen voert. Met voeding op basis van bijstromen vanuit de voedselindustrie. En daarmee dus een veel lagere footprint hebben. Een impact op het milieu. En tevens hebben wij ook leveren onze hennen in stallen die speciaal zijn ontwikkeld om hun natuurlijk gedrag en behoeften daar zoveel mogelijk in te voorzien.
1: Ja. Hoe belangrijk vinden klanten dat als ze voor het schap staan?
3: Nou, heel belangrijk. Daar hebben we toevallig onlangs zelf ook nog onderzoek naar gedaan. En daar zie je dat met name het stukje diervriendelijkheid een van de belangrijkste redenen is voor een klant om bijvoorbeeld te veranderen van ei of eimerk.
1: Nou, maar jullie moeten investeren, je moet weten waar je aan toe bent. Dus je hebt denk ik ook behoefte, nog voordat er een klant aan te pas komt, met samenwerkingspartners waar je op kunt bouwen. Ik stel me zo voor, een grote supermarkt. Lidl is er al sinds enige tijd bij betrokken. Is het voor Kipster van belang om nog veel meer supermarkten aan te sluiten, of gaat daar niet jouw voornaamste aandacht naar uit?
3: Nou, het belangrijkste is dat je binnen je eigen capaciteiten een partner hebt die daarin kan blijven supporten. Impactbedrijven die hebben sterke partners nodig. En dat is om vier redenen. Waar Lidl bij ons in voorziet, dat is om schaal te kunnen maken. Want zonder schaal verandert er gewoon weinig in de sector. Je hebt zekerheid nodig voor je investeringen en je productiecapaciteit. Wij kunnen gewoon simpelweg niet schalen op basis van speculatie. Maar ook het bereidheid voor het betalen van een hogere kostprijs. Hè. De kostprijs bij ons ligt hoger dan gangbaar. Hè, voor alles wat wij doen. Hè. In zowel de diervoeding, maar ook de stal. Maar ook de aandacht die we eraan moeten besteden. Dit moet ook doorvertaald kunnen worden naar een consumentenprijs. Maar ook de geloofwaardigheid en de distributie van onze filosofie. Ja, daar heb je dit soort partners bij nodig.
1: Ja. Je kunt van alles willen, maar er kan ook nog van buiten iets op je pad komen. Bijvoorbeeld een ophokplicht, vogelgriep. Hoe beïnvloedt dat de handel en wandel van Kipster?
3: Nou, kijk, voor ons is het heel belangrijk dat de kippen naar buiten kunnen. Onze stal heeft buitenruimte voor kippen. Net als elk ander levend wezen hebben zij ook behoefte aan een beetje buitenlucht. Dus op het moment dat dat niet mogelijk is, hebben wij gelukkig een binnentuin die volledig is voorzien van daglicht. En waarbij de dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dus
1: binnen en buiten houden een goed leven.
3: Juist.
1: Justin Buitenhuis, nieuwe directeur van Kipster. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
0: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem onder andere in de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic en een blik op de wereld in het tweede uur van BNR Zaken Doen.
4: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom morgen
6: de hele dag.
5: Lekker veel Bruno Mars.
6: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek hoe op rma.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Even kijken.
7: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
8: Banky, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van OneThird wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
12: Nu in de BNR-app.
13: Het aantal elektrische vrachtwagens stijgt hard in aanloop naar het ingaan van de vrachtwagenheffing. Inlichtingendiensten gaan de mist in met persoonsgegevens. Processen zijn niet op orde. En het stikstofpakket, dat is een Jenga-toren, maar boeren willen die nu al omverwerpen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB en weet of er nog file staat.
14: Het is nog vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven er staat een kapotte vrachtwagen stil bij Roosteren. Daar staat file vanaf Urmond 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Knopendijl en de afrit Arkel 7 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Het oponthoud vanaf Knopend Kundenberg is zo'n 10 minuten. Er staan flitsers op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 223,7. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 13,0.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
13: Stan Verhoeven is een van de oprichters van online speciaalzaak Etrios. En hij zag het blijkbaar al jaren aankomen. Het faillissement van woonwebwinkel Vonk. Nu heeft hij het merk dan maar zelf gekocht. En wil hij het binnen een jaar winstgevend maken. En aangezien Edin Mujagić een zichzelf respecterend econoom is, gaat het vandaag over box 3 in BNR Zaken doen.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
16: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
17: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
18: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
19: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Stan Verhoeven, een van de oprichters van Etrias. Maar eerst...
2: Macro met Mujagic.
3: Het laatste macro-economische nieuws, en dat zeg ik vaker, maar het is vandaag echt het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Goedemiddag, Edin. Want het laatste inflatiecijfer is zojuist naar buiten gekomen. Pak een beet 3 minuten geleden. Komt uit op 2,9% afgelopen maand. En dat is aanzienlijk lager dan de inflatie. Daaraan voorafgaand. Dus Edin, het gemoed?
4: Gegeven het feit dat we al jarenlang te kampen hebben met veel te hoge inflatie, is een daling van inflatie altijd goed nieuws. Dat er een 2 voor de komma staat, is altijd beter dan een 3 voor de komma, wat we helaas heel vaak hebben meegemaakt.
3: Dat was in mei nog zo.
4: Inderdaad. Alleen, dit moet je niet zien als dat nu ineens heel veel mensen daar geen last van hebben. Ik denk dat het weinig uitmaakt, 2,9 of 3,5%. Heel veel Nederlanders hadden, hebben en zullen er last van blijven houden.
3: Goed. Hebben we dat gezegd? Gaan we naar iets anders waar geen einde aan komt en waar ook veel mensen al last van hebben of van krijgen, namelijk box 3. Gisteren behandeld in de Eerste Kamer. Behandeld, nog geen stemming, want de Tweede Kamer is nog bezig aanpassingen te maken. Wat vond jij van dat debat?
4: Nou, wat je gisteren heel duidelijk zag, is dat er heel veel tegenstand is, ook in de Eerste Kamer. Zelfs de coalitiepartijen die in de Tweede Kamer voor die maatregel hebben gestemd, die denken daar in de Eerste Kamer in ieder geval er heel anders over. Men heeft het over, heel mooi term, fundamentele bezwaren tegen die wet. Dan, als ik lees fundamentele bezwaren, dan vertaal ik dat even voor het gemak van, ik moet er echt niks, maar dan ook niks van hebben. Dan zou je zeggen, als het over een wetsvoorstel gaat waar je fundamentele bezwaren tegen hebt, dan stem je dat weg. En dat is dus niet gebeurd.
3: Omdat ze nog wachten op wat de Tweede Kamer ervan gaat bakken.
4: Ja, maar het gaat er vooral om, kijk, wat is de kern van het hele issue daarover? Als je dit voorstel wegstemt, dan ontstaat er een gat van om en nabij 2,5 miljard euro. En de regering heeft gezegd, ja, wij hebben dat al ingeboekt als het ware. Daar staan al uitgaven tegenover. Dus als jullie dit wegstemmen, dan krijgen we te maken met dat gat dus van 2,5 miljard euro. Ja, en dan hebben we toch wel een probleem.
3: Maar vind je niet dat het, je noemde net het woord fundamenteel, toch ook fundamenteel is of je kiest voor vermogenswinst of vermogensaanwas? Want dat is in de kern de discussie.
4: Ja, en dat is eigenlijk mijn hele punt, want als ik naar economen kijk, als ik naar niet-economen kijk, want wie heeft het in dit land niet over box 3, zou je ondertussen kunnen denken. Zelfs ik ben erover begonnen vandaag, Thomas. Het moest er een keer van komen. Maar de hele discussie gaat, ben je nou voor vermogensaanwasbelasting of vermogenswinstbelasting? En wat ik heel vaak mis, en wat ik gisteren in de Eerste Kamer ook al heb gemist, is dat er iemand opstaat en vraagt, die 2,5 miljard euro, kunnen wij dat ook gaan vinden, bijvoorbeeld door de omvang van de overheid wat kleiner te maken? Want als het hele tijd gaat over vermogensaanwasbelasting of vermogenswinstbelasting, dan impliceert dat je wel voor hogere belastingen bent. En dat kan wel. Dat is ieders een goed recht. Het stelt mij treurig dat in dit land de optie om dat geld te gaan vinden op de begroting van de overheid, die ruim 530 miljard euro per jaar uitgeeft, dat niet eens besproken wordt.
3: Jij vindt 2,2 miljard, dat moet je dan linksom of rechtsom toch wel ergens kunnen vinden?
4: Nou ja, kijk, 2,5 miljard is heel veel geld, natuurlijk. Maar laten we het even relativeren aan, hoe groot is het als onderdeel van totale overheidsuitgaven, Thomas? Onze overheid geeft dus iets van 530 miljard, iets meer dan 530 miljard per jaar uit. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het over 0,4% van totale overheidsuitgaven. Het is alsof je thuis het volgende zou denken, het gemiddeld netto inkomen in Nederland schijnt om en nabij €3.000 te liggen. Dit is te vergelijken met als ieder huishouden in Nederland vandaag te maken zou krijgen met een financiële tegenvaller van €12 per maand. Wat je dan als huishouden gaat doen, is je gaat kijken naar de uitgaven die je doet en je gaat proberen om die €12 per maand aan de uitgavenkant te vinden. Want er zijn voor ons allemaal geld, er zijn uitgaven waarvan je, als je goed voor gaat zitten, tot de conclusie komt: als ik hier nou mee stop, mis ik het echt? Nou, dat is het principe wat een overheid, wat onze overheid in dit geval, ook zou kunnen gebruiken. Het is hetzelfde als dat zo'n Nederlands huishouden dus te maken zou krijgen met een tegenvaller van €12 per maand. En dat je in reactie daarop gaat kijken: bij wie van mijn buren of van mijn vrienden of familie kan ik vanaf nu elke maand niet €12 gaan lenen, maar €12 krijgen, zodat ik zelf geen maatregel hoef te nemen. De overheid die denkt dus: ik heb te maken met die ook €12 per maand tegenvaller. En de overheid gaat zich alleen maar bezighouden met de vraag: bij wie kan ik die rekening neerleggen? Terwijl het nog steeds over een heel klein bedrag gaat, relatief gezien.
3: Dus jij vindt eigenlijk dat je een halt eerder moet stoppen, namelijk: hebben we dat geld wel nodig? Je gaf al aan, iedereen heeft het over box 3, dus het zal je niet verbazen. Ook Arno Boot had het over box 3 en die zei: weet je wat, natuurlijk, belasting hoort erbij, maar als je dat organiseert, zorg dat het rechtvaardig is.
4: Ik heb het niet
3: dus
4: over,
3: heb je zo'n gesprek.
4: Ik pleit niet voor het afschaffen van die belasting. Ik begrijp dat dat belasting betalen, dat moet nou eenmaal. Want we willen ook heel veel dingen in dit land goed geregeld hebben. Maar het stemt mij treurig dat die optie, kunnen we dit vinden op de overheidsbegroting, dat die niet eens besproken wordt. En ik ben bang voor het volgende. Als dit straks doorgaat, de overheid heeft voor de komende 10 jaar iets van ruim €20 miljard ingeboekt als inkomsten. Je weet, bij elke wetswijziging, als we het over belasting hebben, zeker, gaan mensen hun gedrag veranderen. Dus gaan velen naar box 2, gisteren ook veel over gesproken. Mijn vrees is dat we straks in een situatie komen dat de geboekte inkomsten tegenvallen en dat men in reactie daarop dezelfde discussie die we nu over box 3 hebben, over box 2 gaan voeren. En als het daar weer tegenvalt, gaan we kijken naar andere belastingen in dit land. Welke belastingen kunnen we weer gaan verhogen? Dus je begeeft je op een glijdende schaal. En dat alles omdat je nu, anno 2026, de vraag weigert te stellen: kunnen we dit vinden op de overheidsbegroting?
3: Edi Mujagić, ik wens jou een hele mooie dag en een nog betere nacht, want Bosnië-Amerika om 2 uur.
4: Inderdaad.
3: Wat is je aanvalsplan? Hoe pak je het aan? Ga je nog slapen van tevoren? Moet ik morgen niet te veel van jou verwachten?
4: Ik ga proberen van tevoren te slapen, maar ik denk dat het niet gaat lukken. Want de spanning is enorm, Thomas, nu al.
3: Succes, tot morgen.
5: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
3: Met op deze plek aandacht voor de successen. Jawel, iets later, maar ik hoor je wel. Met aandacht voor de successen van Oekraïne aan het front. Want de bovenliggende partij, hoe komt dat?
6: Ja, op dit moment kun je er wel van spreken. En dat is niet iets wat opeens gebeurt. Het is eigenlijk een opeenstapeling van een hele slimme elementen uit de campagne die Oekraïne al heel lang aan het voeren is. Als je goed kijkt, zie je eigenlijk 2 campagnes die Oekraïne nu aan het voeren is. De ene is de aanval op de Russische olie- en oorlogsindustrie in Rusland zelf. Ook vannacht is er weer een belangrijke raffinaderij getroffen bij de Oeral, zo'n 1200, 1400 kilometer van de grens van Oekraïne. En de andere campagne is de Russische logistiek op de Krim en naar de Krim toe en in een zuidelijk bezet Oekraïne, de provincie Zaporizhia en ook de provincies Luhansk en Donetsk. Dat hebben ze kunnen bereiken door eigenlijk al jarenlang heel erg de Russische luchtverdediging proberen uit te schakelen met raketten, met drones. En geleidelijk aan wordt dat beter en beter. En hoe minder luchtverdediging er is, hoe makkelijker het wordt om erdoor te komen. Dat hebben ze in bezet Oekraïne al kunnen doen. En ze kunnen dat sinds een jaar ook doen in Rusland of boven Russisch grondgebied, omdat Oekraïne niet meer afhankelijk is van Amerikaanse wapens en dus Amerikaanse toestemming om doelen in Rusland te treffen. Heel lang hebben ze dat niet gehad. Hè? En ook onder de Biden-regering heeft het heel lang geduurd voordat die beroemde Attackams-raketten, die zo'n 300 kilometer ver weg kunnen, dat ze die mochten inzetten op Russisch grondgebied. En die twee campagnes die versterken elkaar eigenlijk. Door ook in Rusland aan te vallen, moet Rusland luchtverdediging terugtrekken uit de bezette gebieden om Moskou, Sint-Petersburg en allerlei olieraffinaderijen te beschermen. En vooral Poetin te beschermen, daar lijkt het op. En wordt die Russische luchtverdedigingssituatie in het zuiden van Oekraïne, op de Krim, dus nog veel slechter. Bovendien zien we dat Rusland in het begin heel veel S-300 luchtverdedigingsraketten gebruikt heeft in de grond-grondrol in plaats van tegenluchtdoelen. Ja, en je ziet nu eigenlijk dat Rusland luchtverdediging tekort komt daardoor. Er is al een heleboel vernietigd. Ze hebben een heel groot land, wat natuurlijk enorm moeilijk te verdedigen is. En ze moeten ook nog eens een keer en Rusland verdedigen en de frontgroepen. Ja, en daar zie je eigenlijk dat het probleem wat Oekraïne heeft, te weinig interceptoren tegen ballistische en hypersonische raketten, nu ook Rusland te weinig interceptoren, onderscheppers heeft om alle Oekraïnse drones tegen te houden. Ja, en als Oekraïne hier doorgaat, die 40 dagen campagne die Zelensky had afgekondigd, ja, dan zijn er nog veel grotere aanslagen op de economie van Rusland te verwachten dan nu. Gaat dat leiden tot gedragsverandering met Poetin? Nou, daar zien we nog helemaal niks van. Hij blijft volhouden dat Rusland kan gaan winnen. Hij blijft zijn maximalistische doelstellingen nastreven. Hij denkt dat hij de tijd heeft. Hij denkt dat Trump weer zijn kant op komt. Maar ondertussen beginnen de Russen wel harder en harder te morren. Dat zal tot gevolg hebben dat Poetin toch in het nauw komt. En wat we gaan zien, denk ik, is ja, een toename weer van de nucleaire dreigementen die Poetin zal uiten.
3: Ja, dan is de vraag, Patrick, als dat bij de klassieke dreigement eraan zit te komen en die nucleaire dreiging weer aan de orde van de dag raakt, hoe daarop te reageren?
6: Ja. Ja, er zullen natuurlijk mensen zijn die daar bang van worden en die zeggen van, nou, we moeten nu ophouden met steun aan Oekraïne, want het wordt veel te gevaarlijk voor ons. Kijk maar, straks komen er nucleaire wapens, zitten we in een nucleaire oorlog. En dat is natuurlijk precies wat Poetin wil. Hij weet heel duidelijk, is hem al een keer verteld door de Amerikanen, nog onder de Biden-regering, maar ook de Chinezen hebben hem laten weten dat de inzet van nucleaire wapens uit en boos is. Geen van beide landen willen dat. Nou, het is nu even afwachten hoe staat de Amerikaanse regering onder Trump daarin. Hè? Maar die zullen toch ook echt Poetin heel duidelijk laten weten dat de inzet van nucleaire wapens gewoon verboden is. En de Chinezen willen dat sowieso niet hebben, want dat is weer te veel verstoring van de wereldorde die zij langzaam naar hun hand willen zetten, maar niet met een grote letterlijke Big Bang met een nucleaire klap. Dus ik zie dat niet snel gebeuren. En daarom zouden we ook heel erg eensgezind en krachtig tegen Poetin moeten zeggen van, waag het niet om een kernwapen in te zetten, anders zetten we gewoon het licht uit in Sint-Petersburg en Moskou. En we zijn daartoe in staat met offensieve cyberoperaties.
3: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Stan Verhoeven van Etrias, een van de oprichters zelfs. Wim Zwanenburg is hier ook van Stroeven en Lemberger. Wim, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
3: Nike, daar wacht men al een tijdje op de grote ommekeer. Het moet allemaal anders. Geven de laatste cijfers reden tot optimisme?
7: De cijfers waren volgens bepaalde analisten toch wel redelijk sterk. Maar Wall Street was zeker niet overtuigd. Was weer een sell-off. Zoals je zegt, er wordt al enige tijd gewacht op verbetering van de cijfers. Er is anderhalf jaar geleden ook een topman teruggehaald bij Nike. Hè, zoals we dat ook bij Disney zagen. Sommige CEO's die vertrekken, die worden achteraf bezien als een goede bestuurder voor een periode die de concern zou kunnen leiden. Dus ook bij Nike werd dat zo ingeschat. Maar de koers die daalde met meer dan 6% gisteren. Er is toch nog onvoldoende herstel in China te zien. China doet ook niet mee aan het WK overigens. Je ziet de laatste tijd dat eigenlijk Adidas meer momentum heeft dan Nike.
3: Heb je het gezien? Want Ronaldo, Cristiano Ronaldo, niet de echte dus, die kreeg gouden schoenen van Nike, maar die speelde na de rust plotseling weer op een ander paar. Is ook geen goede reclame, hè?
7: Dat lijkt mij ook niet. Ik heb dat niet helemaal zo op die manier waargenomen.
3: Maar goed.
7: Het is in ieder geval zo dat sportschoenen altijd bij Olympische Spelen, bij WK's, EK's enzovoort in focus staan van de belangstelling. Maar ja, eerlijk gezegd, het aandeel presteert niet goed. Sinds het aantreden van die nieuwe topman is daar 45% van de koers afgegaan. Dus dat is ook niet bepaald een aanbeveling. Ziet het wel dat we hebben net hele sterke markten achter de rug. Als we kijken naar bijvoorbeeld S&P 500, dat was het sterkste kwartaal in jaren. Dus ondanks alle onzekerheid die er is, geopolitieke spanningen, belemmeringen van wereldhandel door de invoer van tarieven, althans vermeende belemmering van de wereldhandel, daar zullen we het zo nog even over hebben. Zie je dat bepaalde sectoren toch al achterblijven. En Nike doet het niet alleen niet goed met schoenen, maar ook niet met apparel. Alleen bij sportapparatuur enzovoort, meetapparatuur, daar zie je gewoon wel een jaar op jaar winst en omzet toename. Maar op vele andere terreinen moeten ze prijs geven en het herstel in China is ook nog niet zichtbaar.
3: Over geopolitieke spanningen, Stan, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Jij wilde het hebben over het feit dat de restricties van de nieuwste AI-modellen van Anthropic, opgelegd door de Amerikaanse overheid, eraf zijn?
8: Nou, eigenlijk klopt dat. Maar de nieuwste modellen van ChatGPT 5.6, Sol, dat inmiddels live zou kunnen zijn, is nog niet uitgerold wereldwijd. En wat ik dus nog relevanter vind, is dat überhaupt de Amerikaanse overheid invloed heeft wanneer wij als Nederlanders dat bijvoorbeeld krijgen.
3: Ja. Dat is wel en daar ben je ondanks alles toch nog wel van geschrokken.
8: Nou, het was overduidelijk dat we dat zagen aankomen. Het is gewoon een stukje bewustwording dat AI steeds belangrijker wordt en dat we absoluut niet in control zijn. Dat is overduidelijk. Okay,
3: dus welke reactie is dan gepast? Hey, dit is vaker aangekondigd. Dit is een wake-up call. We moeten in Europa toch ook op onze eigen zaak letten. We moeten er iets tegenover kunnen stellen, maar dat kunnen we nog niet. Nee. Stan, je bent hier nu toch. Ja, vertel het maar, wat is de route?
8: Ja, de enige troef die we natuurlijk allemaal wel weten is dat we ASML hebben. Dat is in ieder geval iets. In Parijs hebben we Mistral. En we zullen gewoon heel veel moeten gaan investeren als we daar daadwerkelijk iets tegenover willen zetten.
3: Wat is jouw eerste reactie op dit nieuws? Het feit dat die restricties in ieder geval voor Anthropic er nu af zijn?
7: Nou, ik ben daar blij mee. Gisteravond was ik zelf bezig nog met quote en ook met ChatGPT. Ik gebruik wat meerdere modellen langs elkaar, ook om aandelenanalyses te maken. En bij quote zag ik bepaalde restricties. Nou, als die eraf gaan, lijkt me goed. Je ziet wel dat er een race gaande is, hè, tussen de verschillende aanbieders van de chatbots en van de modellen. Nou, aan de andere kant, wat ik zie, want we analyseren dit continu. We zien hele sterke vraag naar chips in de markt. Halfgeleiders hebben het heel erg goed gedaan.
3: Ja,
7: softwareleveranciers duidelijk niet. Maar je ziet wel dat zeg maar daar waar de projecten worden ingevoerd om te werken met AI, zien we eigenlijk een productiviteitstoename.
3: We gaan naar Maersk en in het verlengde daarvan de wereldhandel, want dat is de rederij. Gaat
7: ja,
3: goed.
7: Maersk Müller, dat is s werelds op één na grootste rederij. De eerste is MSC, Mediterranean Ship Company. Heeft eigenlijk de prognose eergisteravond verhoogd. Gisteren werd dat ook met de koersstijging van meer dan 6% beloond. En het is toch opvallend. In tijden van geopolitieke spanningen, ook het blokkeren van de doorvaart uit de Straat van Hormuz. En dat is niet alleen olie. Maar zien we toch dat de wereldhandel groeit. Dat zien we ook terug in de wereldhandelsmonitor van CPB. Die over april die liet een stijging zien na een heel kort dipje in maart. Maar ook de containervaart die gaat dus goed. En we hadden het net over Nike en dergelijke dingen. Er worden toch heel veel spullen gemaakt in Azië die naar westerse markten worden verscheept. En we zien ook dat bijvoorbeeld de handel vanuit Azië naar de Amerika's wel toeneemt. Maar dan niet direct naar de VS, maar indirect via Mexico of via Canada.
3: Dus het is een manier
7: om te ontsnijden. De containervaart die profiteert daarvan. En we zien op dit moment ook de spotprijzen voor de containervaart verhogen. Want veel ondernemers hebben nog een beetje gewacht met de bestellingen.
3: Dat is wat je er nu voor zou betalen of voor moet betalen. En
7: ja, en voor de komende maanden. En we zien eigenlijk dat de bestellingen voor bijvoorbeeld het holiday season, voor de, laten we zeggen, de kerstperiode van de winkels van, noem maar op, wat zijn achtergebleven. Maar dat nu zich aan het herstellen is.
3: De winkels van noem maar op, ik kijk toch eventjes met een schuin nog naar de andere kant van de tafel. Want ik neem aan dat jullie daar dan toch ook de gevolgen van zullen zien. Dat transport duurder wordt.
8: Hoewel wij wel voornamelijk met bekende A-merken werken. Dus zij zien die resultaten. Wij kopen voornamelijk in binnen Europa. Dus wij merken het indirect.
3: Maar prijsopdrijvend effect?
8: Absoluut.
7: Maar ik wil nog aangeven, het is niet alleen prijzen. Bij de containervaart zien we ook een volumegroei. En waar Maersk eerder had geschat dat het een krappe 2% zou zijn voor de rest van het jaar, wordt dat in ieder geval 4%. Nou, er komt dan die prijsstijging bij. En hoewel analisten eigenlijk heel afhoudend zijn bij aanbevelingen voor het aandeel Maersk, het heeft goed gepresteerd de laatste 12 maanden met bijna 35%. Koers is gisteren en dus ook afgelopen maanden sterk gestegen, ondanks alle onzekerheid over de wereldhandel. We zien gewoon dat de wereldeconomie zo veerkrachtig is dat het omwegen weet te vinden voor de belemmeringen die door mensen als Trump in de weg worden gelegd.
3: Over belemmeringen gesproken, want zo worden ze vaak opgevat door ondernemers. Regels, er zijn er te veel van, zegt in ieder geval ook het kabinet. En het voornemen was, we gaan ieder jaar 500 regels schrappen. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat nou netto is of bruto is, want er komen ook altijd weer nieuwe regels bij. Maar het zijn er 403 geworden. Kan je één regel noemen waarvan je blij bent dat hij van tafel is gevallen?
8: Ik heb nee, dat weet ik helemaal niet.
3: Oh, het zijn er 403, een royale keuze.
8: Ik heb helemaal niks in het nieuws gezien welke er daadwerkelijk zijn weggevallen. Ik heb alleen gehoord dat er een aantal zijn weggevallen.
3: Ja, en dat alleen al vervulde je al met vreugde.
8: Nou, het was een lichte teleurstelling dat de 500 niet is gehaald. Het zouden nog wel heel wat meer mogen zijn. Nee, in de basis, ik geloof dat het geweldig is om in Nederland te wonen en om in Nederland ook te ondernemen. Maar regels zijn soms nodig, maar heel vaak echt een pain in the ass.
3: Oké, nou, het zijn er dus 403 geworden. Het zouden er 500 moeten zijn. Mocht hij er nog niet bij zitten bij die 403, wat zou regel 404 zijn waarvan jij denkt, ja, maar die moet echt gewoon van tafel?
8: Nou, wil je een heel concreet antwoord?
3: Nou, het liefst wel.
8: Bijvoorbeeld de tax voor verpakkingen die iedere ondernemer moet doorgaan geven.
3: Het liefst wel.
8: Bijvoorbeeld de tax voor verpakkingen.

0: slippers, regenlaarzen, pannen. Niche. Hoe kleiner, misschien hoe beter. Hoe word je dan toch de grootste? Zometeen meer.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
4: Wij willen niet weg, hè?
5: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Wolters Kluwer is bij uitstek een bedrijf in digitale diensten dat toch ook wel veel te maken heeft met AI. Zowel het er mogelijk door onder druk staan, als we kijken naar de beurskoers, maar ook heel veel kansen die ze daar zelf mee zien. Zoals hun samenwerking met OpenAI. Wat moeten we daar nou over weten? En dat gaan we allemaal horen in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Er staat vanaf afrit Geldermalsen 7 kilometer file met 40 minuten vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens weer controles, kwartiertje tijdsverlies. En een kapotte auto op de A20 Gouda Hoek van Holland. 5 minuten vertraging nog bij Nieuwekerk aan Den IJssel. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarn bij 75.1. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid, controle bij 12.9. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij Fluitenberg bij kilometerpaal 146.3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe.

0: Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: De paraplu van Etrias wordt steeds groter. Het heeft inmiddels meer dan 100 gespecialiseerde webshops. Waarom kiest het bedrijf niet voor één grote webshop zoals Coolblue ooit deed? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
8: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: De weg naar online grootmachten als Amazon en Bol weet de consumenten moeiteloos te vinden. Kun je ook groot worden met webshops die zich richten op één heel specifiek product. Etrias, denkt van wel, heeft het inmiddels ook wel bewezen. Het bedrijf bouwde een imperium van online speciaalzaken. Het gaat over dakkoffers, over wasmanden, pannen, slippers. De nieuwste aanwinst, het failliete Vonk. Waarom ging die bekende woonwinkel onderuit? En hoe denkt Etrias dat merk binnen een jaar weer winstgevend te maken? Ik ga het maar eens vragen aan Stan Verhoeven, een van de oprichters van Etrias. Als welkom.
12: Dankjewel.
1: Wat was je eigen laatste online aankoop?
12: Laatste eigen online aankoop. Een paar slippers.
1: Bij Uitkijk. Een van jullie.
12: Slippers.nl.
1: Is er nog iets wat jullie niet aanbieden, wat je wel graag zou willen aanbieden?
12: Nee, we kiezen wel heel bewust ons assortiment. Maar als ik een nieuwe televisie moet kopen, dan kan ik hem niet bij ons kopen, maar ga ik inderdaad bijvoorbeeld naar Coolblue.
1: En waarom zou je dan niet op een gegeven moment grote tv's.nl oprichten en dat onder Etrias scharen?
12: Dat zou in theorie best kunnen, maar wij maken onze afweging waar we toegevoegde waarde kunnen leveren. En tot op heden lukt ons dat niet in de elektronica, dus daar zullen we ons voorlopig ook niet op gaan richten.
1: Is het wel eens geprobeerd?
12: Dat is niet eerder geprobeerd. Iets anders hebben we wel ooit geprobeerd, is bijvoorbeeld een koffiebonenmerk. En dat is ons toen niet goed afgegaan, dus daar leer je van en schaaf je bij.
1: Omdat er al te veel koffiebonenmerken zijn.
12: Ja, en omdat dat stukje van branding blijkbaar niet in ons DNA zit. Wij zijn veel beter in het verkopen van high-end merken.
1: Maar jullie DNA, het is nogal een bonte verzameling. Dus er lukt ook veel wel.
12: Zeker, zeker. Het is een bonte verzameling. Er zit wel een rode draad in. We zitten voornamelijk op functional fashion. We zitten op midden tot hoog segment. We zitten specifiek op consumentenartikelen. Dan blijft er nog steeds heel veel over, maar valt er ook heel veel af.
1: De laatste in het oog springende transactie draaide om Vonk. Een bekend merk. Wat kon je er ook weer kopen en wat kun je er nu weer kopen?
12: Ja, Vonk is typisch home and living. Dus dat gaat voornamelijk over meubels en accessoires.
1: En dat ging ten onder. Klopt. Ondanks enige naam en faam. Jij zag dat, blijkbaar heb je in een eerder interview al aangegeven, al een tijdje aankomen. Waar blijkt dat uit?
12: Ja, nou ja, in die zin, wij volgen de markt gewoon heel intensief. En dat hoor je dan van gezamenlijke leveranciers of van oud-medewerkers. En ook heel simpel de jaarrekeningen controleren. En dan zie je dat het er financieel niet zo heel goed gaat.
1: Dus dat stevende af op een faillissement?
12: Overduidelijk.
1: En wanneer ben je in contact gekomen met de curator? Want het eind van het liedje is dat jullie Vonk hebben overgenomen.
12: Klopt. Dat was best een uitdagend traject. Maar op dag 1 dat wij hoorden dat het helaas voor Vonk failliet ging, hebben we direct contact met de curator opgenomen en onze interesse getoond. En dan ga je mee in het traject zoals de curator dat geeft. En moet je een bieding inleveren.
1: Ja, we hebben hier, valt onder de vlag van BNR Zaken, doen ook de podcast onder curatoren over faillissementen. Dus ik heb al wat faillissementen voorbij zien komen. Je gaat zo'n traject in, maar Vonk, bekende naam. Mensen zagen het aankomen, zeker de mensen die het wereldje goed kennen. Je was denk ik niet de enige.
12: Zeer zeker niet. Er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Ik denk ook niet dat wij de enige partij zijn die het zouden kunnen overnemen. Het speelt wel heel sterk mee dat wij een bestaande e-com organisatie hebben en iets goed kunnen integreren, waardoor we denk ik één van de meest logische partijen waren om het daadwerkelijk een goed tweede leven te geven. Dat blijkt ook dat wij in staat waren om de beste bieding daarop uit te brengen.
1: Ja. Was het meteen de beste bieding? Of heb je nog gekeken naar, wij nemen dit over en iets anders laten we juist zitten?
12: In eerste instantie werd onze bieding niet als hoogste ingeschaald. Er was een andere partij die een hoger bod had uitgebracht. Een curator vertelt uiteraard niet aan ons wie dat dan was.
1: Maar jij kunt voorzichtig speculeren, of niet?
12: Je gaat gewoon nadenken. Wie zijn onze collega's in de markt die hier ook iets mee kunnen? En je gaat vissen van, hoe zitten die erin? En kunnen wij ons bod gaan verhogen?
1: Dus je weet van wie het kwam, dat bod?
12: Ik heb inmiddels een sterk vermoeden, ja. Ik geloof een Duitse investeringsmaatschappij.
1: Met een naam?
12: Nee, dat weet ik oprecht niet.
1: Oh, dat weet je dan weer niet? Oké. Okay. Ja. Dat is niet omdat je nu op de radio bent.
12: Nee, zeker niet.
1: Dus uiteindelijk konden jullie met Vonk aan de slag.
12: Zeker.
1: Dat heeft dan niet zoveel gekost? Of drijft de prijs toch nog behoorlijk op als je weet dat er meerdere gegadigden zijn?
12: Je maakt een afweging. Het bedrijf zoals het was, maakt forse verliezen. We hebben het echt over miljoenen per jaar dat daar een verlies werd gerealiseerd. Dus je gaat dan kijken welke waarde zit er nog wel. En dan zit er een ontzettend mooi merk met een prachtig klantenbestand en een mooie historie. En dan gaan wij gewoon kijken wat kunnen wij daarvan maken voor de toekomst. En op basis daarvan maak je bod.
1: Maar er zijn voorraden, er zit wel of niet iets in de boedel. Wat heb je nu precies overgenomen?
12: Je koopt in ons geval bij merknaam, webshop, klantenbestand overgenomen. En vanuit daar om een frisse start te maken. En uiteraard zijn we in gesprek gegaan met alle leveranciers, met medewerkers, om te kijken hoe het kunnen doorzetten.
1: Ik was het vergeten, maar ik ben ooit ook klant geweest van Vonk. En ik kreeg notabene deze week nog een bericht van de curator of ik er mee akkoord zou gaan dat mijn gegevens terechtkomen bij de nieuwe eigenaar, Etrias. Weet je inmiddels of veel klanten tot dat bestand willen blijven behoren?
12: We hebben dat bestand dus precies nog niet gehad, wat jij zegt. Dat is AVG-wetgeving en op zich heel erg goed dat er zorgvuldig met privacy van mensen wordt omgegaan. En zodra mensen dat akkoord vinden, krijgen wij jouw gegevens en mogen wij jou een mooie aanbieding gaan.
1: Nog even voor de goede orde, Vonk blijft Vonk as we know it.
12: Absoluut.
1: Maar je gaat het wel heel anders aanpakken.
12: Zeker.
1: Want die miljoenen verlies, dat moet weer een plusje worden en op heel korte termijn. Ja. Hoe ga je die manoeuvre uitvoeren?
12: Nou, het grootste verschil is dat je een heel ander uitgangspunt hebt. Waar Vonk een heel mooi, maar heel kostbaar magazijn en kantoor heeft. Waarschijnlijk een prachtig team, maar toch wel heel erg veel kostbare medewerkers. Heb je een legacy IT-systeem, al met al gewoon een overhead die onbetaalbaar was voor hetgeen wat zij deden. En wij gaan dat dus gewoon compleet anders inrichten. En gaan het integreren in onze organisatie. Dus Vonk blijft aan de voorkant absoluut Vonk. Met een andere positionering, meer hoog segment. Geen platformstrategie. Wij kiezen welke merken daar wel en niet op komen. En op die manier gaan wij dat inderdaad...
1: Maar je zei ongetwijfeld een hartstikke mooi team, toegewijde mensen. Welke toekomst is er voor dat toegewijde team?
12: Nou, we zijn met de meeste mensen in gesprek gegaan en hebben ze een aanbod gedaan om bij ons te komen werken. We moeten daar wel realistisch in zijn dat onze hoofdkantoor zit in Bokstel. En als mensen dan uit Haarlem of Volendam komen, is de woon-werkverkeerafstand niet
1: dus
12: zo heel prettig.
1: Je biedt iets aan, maar je gaat er ook vanuit dat het
12: heel veel deel heeft voor een deel een nieuwe functie gevonden. Ja. Elders.
1: Komt het vaker voor dat Etrias bedrijven overneemt die failliet zijn? Of,
12: absoluut. Je zou bijna kunnen zeggen dat er specialiteit is. We hebben de afgelopen jaren onder andere Sneaker District overgenomen en een mooi tweede leven gegeven. We hebben Tennis Planet overgenomen. Na faillissement een succes van gemaakt, de schoenenfabriek. In het verleden Cooney, waar meerdere winkels onder vielen. Dus ja, dat hebben we enige ervaring in.
1: Wanneer lukt het om van iets een succes te maken? Want we hoeven hier niet de hele portfolio door te nemen. Dat zou niet eens lukken, denk ik, want weet jij precies wat erin zit?
12: Ik ken niet iedere domeinnaam uit mijn hoofd meer, inderdaad.
1: Maar iedere domeinnaam, daar zit handel achter, toch? Of ja, zijn er ook domeinnamen waar nog van alles mee moet gebeuren?
12: Alles wat wij onder beheer hebben is gewoon live.
1: En jij als een van de oprichters kent niet meer al die domeinnamen. Dat zegt iets over hoe groot het is geworden.
12: Dat klopt en dat komt ook omdat we dat in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië doen. Dus ja, als wij een schoenenwinkel hebben in een van die landen, dan heb je alweer meteen 5 winkels te pakken.
1: Maar als ik jou vraag, verkoop je teenslippers, dan weet je dat?
12: Uiteraard, slippers.nl.
1: Of dit hadden we, hier moeten we een quiz van maken. En dan ga je ergens de mist in, of niet?
12: Ongetwijfeld.
1: Maar ik blijf dat toch een wonderlijk gegeven vinden. Want jij had natuurlijk samen met je medeoprichters nooit gedacht dat dit het zou worden.
12: Nee, dat hadden wij 15 jaar geleden niet kunnen verwachten, nee.
1: En dan terug naar mijn vraag. Wanneer wordt iets een succes?
12: Na faillissement bedoel jij toch? Of
1: niet per se na faillissement, maar je hebt heel veel domeinnamen. Je denkt, teenslippers, dat is specialistisch genoeg. Badjassen, dat is specialistisch genoeg. Padel.nl.
12: Nou, in die zin is dat best wel eenvoudig. Je moet gewoon nagaan denken, hoe kan ik toegevoegde waarde gaan leveren? En wij moeten natuurlijk opboksen tegen die hele grote spelers als een bol.com of een Amazon. En dan zal je dus iets anders moeten doen dan dat zij doen. En dat betekent dus heel concreet dat wij met Sneaker District gewoon proberen het allermooiste assortiment sneakers aan te bieden dat er is. Mooier dan dat jij kan vinden bij een Bol of een Amazon.
1: En waarom lukt dat jullie? Hebben jullie een andere voorraad? Hebben jullie andere ingangen bij leveranciers? Ja. Wat is het?
12: Nou, precies, dat is het. Die high-end merken, een Adidas of een New Balance, die zeggen, joh, wij kunnen best wel iets op bol.com of op Amazon gaan verkopen, maar dan lig ik naast de Pampers. Of lig ik naast een dakkoffer. En dat wil ik precies niet. Ik wil in een sneakeromgeving. Ik wil op een hippe plek gevonden worden. En ik wil naast andere mooie sneakermerken liggen. En dat is precies hetgene wat wij hen kunnen bieden. En dan in ruil daarvoor krijgen wij het topassortiment van de sneakers die op dit moment hot and happening zijn.
1: En je kunt, als je zoveel domeinnamen hebt en niet afhankelijk bent van één product dat je verkoopt, ook eens een keer een gokje wagen.
12: Klopt.
1: Hoeveel tijd gun jij een productgroep, een domeinnaam, om tot volle wasdom te komen?
12: We hebben in ons verleden heel veel geprobeerd en er zijn ook genoeg dingen mislukt. En over het algemeen maken we eens per jaar gewoon een evaluatie van of een productgroep of een webwinkel het goed genoeg doet. Als dat niet zo is, dan krijgt hij nog een jaar de tijd, want dan gaan we extra de schouders eronder zetten om het tot een succes te maken. Lukt het dan niet? Ja, dan zeggen we, dit past minder bij ons, nemen we er afscheid van en focussen we ons op andere productgroepen.
1: En omdat er nog zoveel overblijft, is dat ook helemaal niet erg?
12: Nee, dat klopt. We zijn vrij breed.
1: Ja, jullie zijn heel breed. Je zou het zelfs een conglomeraat kunnen noemen.
12: Een klein conglomeraat.
1: Ja. Dat is in ieder geval op de beurs een beetje uit de mode. Je kunt je beter maar toeleggen op iets waar je echt goed in bent. Wat is dan waar jullie echt goed in zijn?
12: Nou, in principe is ons toegevoegde waarde is aan de voorkant dus segmentatie. Dus als je een pan zoekt, ga je naar pannenwinkel. Zoek je een slipper, ga je naar slippers.nl. Zoek je een sneaker, dan ga je naar sneakers.nl of sneakerdistrict. Aan de achterkant gaat het allemaal over één IT-systeem. Dus alles zit achter elkaar gekoppeld door eigen software. Dus we maken geen gebruik van andere systemen. En daar zit wel een stukje toegevoegde waarde dat een ander gewoon niet kan leveren.
1: Maar voor de klant ligt de Pamper niet naast de sneaker. Voor jullie wel of niet?
12: Dus ja, in ons warehouse wel.
1: Ja?
12: Ja.
1: Ja, dat moet toch. Ja, dat is toch nauwelijks te beschrijven dan hoe dat eruit ziet, of niet?
12: Wees welkom, kom een keer kijken.
1: Nou, maar wat zie ik dan?
12: Een chaos aan geweldig veel mooie producten.
1: Maar wel een chaos.
12: Je ziet heel veel dingen door elkaar, dat klopt.
1: Ja? Maar het gaat toch om, hoe noemen ze dat? Order picking?
12: Ja.
1: Je moet toch wel weten dat daar ergens de derde gang van links de sneakers liggen. Precies. En dan de zevende gang rechts de Pampers.
12: Precies, dat is allemaal eigen software waarvan allemaal handcomputertjes die precies weten welk item waar ligt en ook hoeveel er moeten liggen en wat het optimale voorraadniveau is en wanneer het is ingekocht en tegen welk prijsniveau. En al die software wordt door onszelf geschreven.
1: En is het voor jou nog even leuk. Want ik kan me voorstellen, van 3 maak je er 5. En van 5 wordt het er 10. En van 10 wordt het er 20. Nou, en zo verder en zo voort. Is het spelletje hetzelfde? Is het heel anders geworden?
12: Oh, het spelletje is heel erg veranderd. Toen wij 15 jaar geleden begonnen was ik hoofd online marketing en deed ik niks anders dan vindbaar zijn in Google. Dat was mijn spelletje. Ja, nu is onze organisatie een stukje groter geworden en ben ik vandaag de dag bezig met de integratie van Vonk. Ja, dat is een ander werk, maar dat is juist leuk dat het niet al 15 jaar lang hetzelfde is. Dat het dus enorm verandert.
1: Maar ook dat spelletje van online vindbaarheid is natuurlijk veranderd. Mensen zoeken heel anders. Mensen worden steeds sneller gewezen op AI-suggesties.
12: Absoluut.
1: Dus je komt überhaupt niet meer op de tweede pagina van je browser?
12: Klopt. Nee, wij zien daadwerkelijk in onze statistieken dat iedere week een groeiend aantal mensen via Gemini, via Claude, via ChatGPT op onze website terechtkomt. En uiteraard is iedere dag bij ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat wij nog beter gevonden worden door deze AI?
1: Dus je zet je marketing-euro's heel anders in?
12: Nou, in die zin, op dit moment kunnen we nog niet adverteren in AI-tools. Dus de marketing-harde euro's niet. Maar wel onze effort om content te maken die juist door AI-tools wordt opgepikt. Dat is precies waar wij nu mee bezig zijn.
1: En ik hoop voor jullie dat jullie best wat marketingbudget stuk te slaan hebben. Maar als je zoveel domeinnamen hebt, zoveel categorieën hebt, zoveel producten aan de man en vrouw moet brengen, welke euro is dan het best besteed?
12: Alles gaat bij ons op basis van data. We meten gewoon alles. Dus iedere euro die in een campagne gaat, wordt getracked hoeveel daarvoor terugkomt. En dat betekent in de praktijk dat wij veruit het meeste deel van onze campagnes uitgeven aan performance marketing. Dus niet aan tv-campagnes, niet aan radiocampagnes.
1: Nee, dat laatste viel me al op. Daar moesten we het wat langer over hebben. Ja. Geen enkel probleem, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je kunt zeggen, nou, iets wat goed gaat, iets wat groot is, dat verdient ook onze aandacht. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, iets wat achterblijft, dat moeten we wat extra water geven. Daar moet die marketing op gericht zijn. Hoe doe je dat dan?
12: Je zoekt gewoon een balans in omzet, in marge, in waar kan ik toegevoegde waarde leveren. En wij geloven juist wel in die online speciaalzaak, dus daar de toegevoegde waarde bieden. Maar ook juist in de diversiteit. Want tijdens corona was het natuurlijk heel erg relevant om home and living items te kunnen verkopen. En gingen onze wintersport items bijzonder slecht, want niemand ging op wintersport. En de jaren daarna zag je dat dus omdraaien, dat home and living achterblijft, omdat mensen hun hele huis al vol hadden staan en iedereen weer lekker ging skiën. Ja, dat is precies.
1: En dan koop je nu Vonk?
12: Ja.
1: Want het huis staat nog steeds vol, toch?
12: Nou, in die zin klopt het precies wat je zegt, dat na corona de home and living markt het best moeilijk heeft gehad. Dus Vonk heeft echt wel last gehad van een moeilijke markt. En ze zijn ook niet de enige die failliet zijn gegaan in deze sector.
1: Nee.
12: Wij denken oprecht dat er nu een redelijke bodem is, dus dat het een hele mooie timing is. Los daarvan wil het niet zeggen dat als de markt moeilijk is, dat je daar niet alsnog je marktaandeel kan laten vergroten.
1: En je kunt je natuurlijk laten leiden door de data. Heel belangrijk, gaf je al aan. Wanneer heb je voor het laatst iets op gut feeling gedaan? Onderbuik?
12: Ja, dat hangt er wel waar je het over hebt.
1: Maar jij mag het bepalen.
12: Ja, je doet iedere dag het aannemen van mensen doe ik op gut feeling, absoluut. Van, is dit een persoon die bij onze organisatie past?
1: En wanneer is dat zo?
12: Als ik ernaast wil zitten bij de lunch.
1: Nou, goeie.
12: Ja.
1: We gaan naar een dilemma.
13: Het dilemma.
1: De grote jongens als Amazon, Bol en Zalando, eerder al genoemd, dat zijn onze concurrenten. Of nee hoor, Etios begeeft zich in een heel ander vaarwater. Als Amazon hier meer wil investeren, laat ze het lekker doen.
12: Absoluut, dat tweede. Totaal niet bang.
1: Nee? Want het gaat, Stan Verhoeven van Etios, het gaat over miljarden in het geval van Amazon. Daar hebben ze, zo is dat in ieder geval opgevat, toch maar eens bedacht. We gaan die concurrentie met in eerste instantie Bol serieus nemen. De spielerij is over, maar dat hoeft jullie niet per se te raken.
12: Nee, het is een feit dat miljardenorganisaties zijn. En op dat vlak gaan we natuurlijk ook gewoon echt niet van ze winnen. Dat is een heel ander spel dat daar wordt gespeeld. Wij richten ons op een segment, op een middelhoog segment. Wij binden merken aan ons. En op die manier kunnen wij gewoon een toegevoegde waarde leveren die je daar niet kan vinden. En daar zullen we het ook voor moeten hebben. Want als we het op hun manier het spel willen gaan spelen, dan gaan we verliezen.
1: Ja, maar het is wel van belang, we hadden het net al even over hoe je zoekt. Dat als ik slippers zoek of pannen zoek of coolboxen zoek, ja. Misschien wel zaken die jullie allemaal verkopen, dat jullie de eerste zijn.
12: Klopt.
1: Want jullie zitten niet als eerste misschien in mijn systeem. Je bent geneigd om te denken, nou, ze zullen het bij Bol wel hebben.
12: Ja, dat is zeker een risico en dat zal ook ongetwijfeld voorkomen. Maar als je dus inderdaad op zoek bent, precies jouw voorbeeld van een hele mooie luxe braadpan bijvoorbeeld, dan zal je gaan zien dat je bij Bol een enkeling kan vinden, maar dat je bij ons alle maten in alle kleuren kan vinden.
14: Hij zegt
12: en
14: dat
12: daar
14: hoor.
12: Niet.
14: Ja, toch nog een beetje marketing. Het zit er wel in.
12: Ja, tuurlijk.
14: Ja, nee, vanzelfsprekend. Ja. Is het wel eens in je opgekomen en misschien ook wel meteen verworpen om te zeggen, nou, we bieden inderdaad een hoop aan. We maken van Etrias zelf het sterke merk, zoals Comblue dat is geworden in de loop der tijd. En dan zien we wel of dat onderaan de streep toch een goede beslissing is.
12: Dat hebben we zeker wel eens overwogen, want je gaat nadenken van waarom kent niemand ons en we zijn een onbekende naam in de markt en is dat geen probleem. Maar we zijn eigenlijk juist voordat we dat hals over kop zijn gaan doen, we gaan nadenken waar zit dan die toegevoegde waarde. Ik heb het er nu een paar keer genoemd. En als wij dat zouden doen, dan zouden wij dus inderdaad met die bol.com en die Amazon gaan concurreren. En dat is precies het spel waar wij totaal
14: het
12: niet...
14: Het kan namelijk wel. Als je naar etrias.nl gaat, ja, dan kom je al die productcategorieën tegen en word je keurig doorgelinkt.
12: Ja. Wees welkom om daar rond te kijken.
14: Dat dacht ik al.
12: Dus natuurlijk ben je van harte welkom om bij Etrias te shoppen. Maar onze focus ligt op al die mooie speciaalzaken. Zoals Kookexpert, zoals Sneaker District, zoals Outdoor Supply. Daar moeten wij het van hebben.
14: En dat mag het best wat kosten. Dan komen we toch op wetgeving aan die sinds vandaag van kracht is. Veel nieuwe wetten en regels, want het is 1 juli. Een aantal daarvan, daar krijg je mee te maken. Neem bijvoorbeeld de invoerrechten op pakketjes van buiten de EU. Als je iets uit een Chinese webshop besteld, moet je als consument nu minstens €3 aan invoerrechten gaan betalen. €3. Het is misschien niet wereldschokkend, maar het gaat vaak om wat kleinere bedragen natuurlijk. Je gaat niet voor niks in China shoppen. Mm-hmm. Wat zou dat kunnen betekenen?
12: Nou, in algemene zin ben ik tegen protectionisme en daar zou je dit onder kunnen scharen. Aan de andere kant vond ik het compleet bizar dat je inderdaad voor €1,95 een product uit China kan laten komen en laten verschepen en gratis bij jou thuis kan laten bezorgen. Ja, dat is overduidelijk dat dat niet kan en dat we dat ook met elkaar eigenlijk niet zouden moeten willen. Dus ik ben een heel groot voorstander van deze wetgeving om een iets normaler speelveld daar te creëren.
14: Maar het gaat niet de handelstromen wezenlijk verleggen en jullie slechts schampen?
12: Ja, nee, het zal voor ons heel weinig effect hebben.
14: Ja? Ja. Is er een wet die op 1 juli ingaat? Jij bent van de regels. Je hebt net even gezegd dat het toch goed is dat er minder regels komen. 403 zijn er vorig jaar geschrapt. Waarvan je wel denkt, ja, een vrachtwagenheffing bijvoorbeeld. Toch eens kijken hoe dat uitwerkt.
12: Ook dat heeft indirect effect. Tuurlijk, onze pakketjes moeten door de vervoerders, PostNL, DHL, DPD bezorgd worden. En als daar die heffingen omhoog gaan, dan heeft dat ook effect op onze vervoerskosten. Aan de andere kant vind ik het helemaal niet zo heel verkeerd dat dit soort organisaties wel worden... Ja, vriendelijk gepusht om naar elektrificatie te gaan. Dus ja, zo is het ook wel weer.
14: Ja, en hoort er dan toch bij als we dingen moeten pushen en misschien ons gedrag moeten veranderen, dat je uiteindelijk kijkt naar ons eigen verwachtingspatroon, hoe klanten willen dat ze behandeld worden, of hoe snel ze een blijkbaar dringende behoefte hebben aan sneakers?
12: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Vandaag besteld, morgen in huis is de norm. Wij bieden dat ook voor heel veel van onze producten aan. Sommige producten gaan we juist... We hebben een ander serviceniveau dat van de leverancier moet komen. Maar als een klant iets bestelt, hoe hard heb jij die sneaker morgen nodig? Misschien is overmorgen of over 3 dagen wel veel handiger en wat efficiënter. En ik geloof wel dat daar nog wel te winnen valt.
14: Ja, want het geluid, dat hoor je al een tijdje, dat we best wat kunnen matigen. Maar zie je dat ook al in de perceptie van de mens, uiteindelijk jullie klant, terugkomen?
12: Beperkt. Je ziet wel langzaam maar zeker een stukje verschuiving in retourschaamte. Dat mensen inderdaad wel iets vaker denken van... joh, is het nou zo logisch om 5 paar te gaan kopen... terwijl ik van tevoren al weet dat ik eigenlijk maar 1 wil hebben.
14: Wanneer was jouw laatste zonde?
12: Ik heb het geluk dat ik mijn eigen magazijn in kan lopen.
14: Oh ja, natuurlijk. En je kent daar zelfs de weg.
12: Precies.
14: Ja, als je nu een blik in dat magazijn werpt... wat verwacht jij in de toekomst nog te kunnen toevoegen? Zijn er al concrete ideeën?
12: Aan productgroepen bedoel jij? Nee, op dit moment zijn er geen concrete productgroepen op onze wishlist die we willen toevoegen. Ja, Fonk is natuurlijk een grote overname voor ons die we nu volop aan het integreren zijn.
14: Is dat de grootste in de geschiedenis?
12: Ja, absoluut.
14: Ben je al ergens tegen aangelopen dat je hebt onderschat?
12: Tot nu toe gaat het eigenlijk heel erg voorspoedig. Uiteraard, een faillissement is niet leuk, dus je hebt ook met gedupeerde mensen te maken. Dus we hebben wel degelijk telefoontjes en e-mails gehad van mensen die gedupeerd zijn. Dat is niet leuk, die probeer je zo goed mogelijk te helpen. Maar in grote lijnen hebben we vooral heel veel positiviteit en aandacht gekregen. En gunnen mensen het ons om Fonk weer tot een succes te maken.
14: Stan Verhoeven van Etrias, dank voor je komst.
12: Graag gedaan.
14: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sekor Lahiri. Hij is directeur van de stichting UPV Textiel. Dan gaat het over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus over het sorteren en het recyclen van afgedankte kleding. Wordt steeds goedkoper en de kosten lopen alleen maar op. Dus ergens komt die branche in de knel. Luister dan naar de top van Nederland om geen aflevering te missen. Straks, het is echt waar, de AEX, onze eigenste AEX, doet het dit jaar beter dan de S&P 500. Je hoort het van onze beursnieuwt in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
15: Hij komt naar Nederland, Bruno Mars. Daarom morgen
16: de hele dag
15: lekker veel Bruno Mars
16: op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
2: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu in de BNR-app.
13: De inflatie in Nederland daalt naar 2,9% en ook prijsstijgingen in de eurozone zijn minder hoog. De Nederlandse bedrijvigheid is nog steeds erg goed. Het aantal paniekinkopen is gedaald. En het stikstofpakket is een Jenga-toren. Beroemde spelletje. Boeren willen die al nu omverwerpen. Deze verhalen en meer in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Robert Vriezen. Hoe staat het ervoor op de weg?
14: Her en der staan er wat files op de Nederlandse wegen. 66 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Everdingen. 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Want er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging aan de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. Kapotte auto bij Moordrecht op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 4 kilometer file daar met 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.4. Ook controle op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. En controle op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar twee Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië, omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. Alles wordt duurder, maar in de afgelopen maand ging het minder hard dan anders. De inflatie was net geen 3%, terwijl die in mei nog 3,5% was. Die daling heeft onder meer te maken met de lagere energieprijzen en tijdelijke seizoensinvloeden, zoals de uitverkoop in kledingzaken. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
13: Het tweede kwartaal wordt positief afgesloten op de beurs. En moet de overheid een grotere rol krijgen om meer doorbraken te forceren in onze Europese economie. Straks meer in BNR Zaken doen.
16: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt
23: en of waarom?
22: In de BNR-app
23: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
22: Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Laatste half uurtje van BNR Zaken doen. Het is tijd voor een analyse van de financiële markten.
22: Beursnerd.
13: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Dat is economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Thomas.
13: Met de stand van de AEX.
24: De AEX staat op 1078,8 punten. Een daling van 0,1%. Wordt geleid door ASM. Maar niet genoeg om ons het positieve in te trekken. Want Relax balanceert het perfect met allebei 3,3%. Maar ja, eentje in het groen en eentje in het rood. Wat ik vandaag voornamelijk even wilde doen, omdat het 1 juli is, is terugblikken op het afgelopen half jaar. En dat was uitzonderlijk sterk. Aan het Damrak bijvoorbeeld, de AEX steeg met 13,4% sinds begin dit jaar. De midcap met 14,9%. Supergoeie cijfers, zeker voor een half jaar. Daarmee hebben we het zelfs wat beter gedaan de Amerikanen. De Nasdaq steeg met 12,8%. De S&P 500 met 9,6%.
13: Geen dubbelcijferige groei.
24: Nee, helaas. Ja, dat doen we toch beter. En dat lijkt heel sterk. Maar het lijkt dan alsof we het heel veel beter hebben gedaan dan de Amerikanen. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Dat komt voornamelijk door de samenstelling van onze eigen AEX. Als we namelijk kijken naar de grote stijgers van het afgelopen half jaar, dan zien we dat BESI ruim is verdubbeld. ASM is bijna verdubbeld met 98%. En ASML is gestegen met 87,6%. Oftewel, zoals op dagelijkse basis ook vaak het geval is, bepalen de tech-aandelen aan het Damrak wat het sentiment is geweest. En ja, dat is dan een verdienste soort van de Nederlandse bedrijven. Maar deze chippers worden natuurlijk ook meegezogen door alles. TSMC, Nvidia en dus AI. Dus we drijven eigenlijk iets sneller in de internationale stroming, omdat onze chipbedrijven nu eenmaal veel wind vangen. Het is zo hard gegaan dat je bijna zou zeggen dat er helemaal geen geopolitieke onrust of oorlog in het Midden-Oosten is.
13: Wow, dan houden we het een beetje rustig. Namelijk met een blik op de bankensector. Ging redelijk.
24: Ging ook goed.
13: Zijn er nog uitslagen die heel erg tot de verbeelding spreken?
24: Ja, zeker. Bloomberg heeft een rondje gedaan bij wat analisten over de Europese bankensector specifiek. Die hebben het dit kwartaal ook heel erg goed gedaan met een stijging van 21%.
13: Oh ja.
24: Year to date is het 11%. Nog steeds sterk als je de Stoxx 600 banking index neemt. Maar ja, na technologie is dit dus de sterkste sector op het moment, met 3 jaar van positieve kwartalen achter elkaar. Liberation Day uitgezonderd natuurlijk. Maar omdat de kans best aanwezig is dat er nog een renteverhoging aankomt, blijft de outlook ook positief. In dat opzicht is de inflatie die is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten een goede ontwikkeling geweest. Doe ik even tussen haakjes, air quotes, quote me daar niet op. Net als de inflatie trouwens, die daardoor wordt veroorzaakt. En de stijgende chipprijzen. En ABN AMRO staat zelfs in de top 5 qua stijging, met ongeveer 40% dit kwartaal. Dus we kunnen hier ook een Nederlands tintje aan geven.
13: Belangrijk voor beleggers en voor bankiers, het Portugese Sintra. Want daar heeft de ECB zich teruggetrokken, geloof ik.
24: Ja, precies.
13: Met hun gasten.
24: Het jaarlijkse forum. Beleggers zullen luisteren naar wat de ECB vandaag voor signalen afgeeft wat betreft de rente. Dan komt de inflatie in de eurozone in juni uit op 2,8%. Toch weer wat lager dan in mei. De kerninflatie daalde van 2,6 naar 2,4%. Dus de inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak. Dus we zitten nog iets boven de doelstelling in de eurozone. Maar de prijzen zijn wel minder gestegen dan in eerste instantie werd verwacht. De inflatie in Nederland is ook flink afgenomen. Je hoort het net al eventjes bij het ANP. Maar dat blijkt uit de snelle raming van het CBS. Die had er eigenlijk vanochtend al moeten zijn. Maar ja, door een storing werd die wat vertraagd. De inflatie komt in Nederland uit op 2,9% over juni. Flink lager dan de 3,5% in mei. Vooral te danken ook aan de lagere energieprijzen. Daarvan stegen de prijzen deze maand met wederom, air quotes, slechts 6% tegenover juni vorig jaar.
13: Je gaf het al aan, we moeten de signalen vanuit Portugal goed in de gaten houden. Misschien ook omdat daar een speciale gast is.
24: Zeker, Kevin Warsh is er, de nieuwe voorzitter van de Fed. Dit is de eerste keer dat hij een optreden doet buiten de VS. Geen idee of hij ook een staande ovatie krijgt, zoals zijn voorganger Jerome Powell vorig jaar kreeg. Maar we willen natuurlijk weten of hij zich hier net zo uitspreekt tegen inflatie als in het binnenland. Uiteraard komen onderwerpen als AI, financiële stabiliteit en de oorlog in het Midden-Oosten ook allemaal aan bod. Dus het wordt nog even spannend en we moeten het zeker in de gaten houden.
13: Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
1: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
13: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast BeursNerd om geen aflevering te missen.
2: De economische stand van Nederland.
13: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland, maar wij verbreden onze scope vandaag. Want vandaag gaat het over de economische toekomst van Europa en de concurrentie met andere continenten, met China, met de Verenigde Staten. Richard Jans is de gast. Hij is universitair hoofddocent aan Nairobi Business Universiteit. Auteur van het boek Doorbraak Economie. Sleutel tot een groen, sociaal en gelukkig Europa. Werk nog aan een Engelstalige versie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas. Goed om hier te zijn om over Europa te praten. Hoopvol nieuws, zou ik zeggen.
13: Ja, want hoe ver zijn we van die mooie toekomst af? De sleutel tot een groen, sociaal en gelukkig Europa. Zijn we dat nog niet?
3: Ik denk dat we al heel erg gelukkig zijn in Europa. Het is natuurlijk afhankelijk van aan wie je het vraagt. Maar zeker Nederland, Duitsland, Denemarken, de Noorden-Scandinavische landen. Daar gaat welvaart en geluk vrij goed samen. Nou, de kunst is om dat natuurlijk wat breder in Europa uit te rollen.
13: Nou, vertel. Wat is het actieplan?
3: Het actieplan? Op dezelfde weg doorgaan. Ja, dus we zijn heel goed als bedrijven de emissies aan het reduceren. Dat gaat niet per se ten koste van welvaart. Dat komt omdat we met bepaalde technologieën kosten kunnen reduceren en tegelijkertijd de uitstoot kunnen verminderen. En die technologie wordt verspreid over Europa. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk Ørsted. Die heeft natuurlijk in de jaren 70 lekker vroeg al een hele slimme strategische beslissing genomen om uiteindelijk in wind te gaan investeren. Dat heeft ze geen windeieren gelegd, maar die technologie is goed verkocht aan de hele wereld. En dat is een goed voorbeeld hoe we het kunnen doen.
13: Moet ik toch even zeggen, ik heb jouw boek gelezen. Het bestaat uit meerdere hoofdstukken. Ik word een hoofdstuk of 4, 5 een put ingetrokken die steeds dieper wordt. En dan uiteindelijk bied jij een wenkend perspectief. Maar het is niet zo dat we het allemaal al geregeld hebben in Europa, toch?
3: Nee, dus de plannen zijn goed, de richting is goed. Alleen, we hebben misschien het laaghangend fruit nu gepakt. Dus de vraag is, kunnen we meer Europa maken? Want als we nog beter gaan samenwerken binnen Europa, ook op economisch vlak en de transactiekosten die bedrijven ervaren verminderen, ja, dan kunnen we natuurlijk dit plan ook veel beter uitvoeren. Dus het is nu moeilijk. Je gaf het al aan, netcongestie. Energieprijzen zijn hoog. We hebben het laaghangend fruit gepakt. Maar de kunst is om nu veel beter samen te werken in Europa.
13: En dan... toch zeg jij dat Europese DNA, dat kan ons ook een goede uitgangspositie bieden. Wij zijn nu eenmaal anders. We hebben ons bedrijfsleven anders georganiseerd. We zijn een andere samenleving dan bijvoorbeeld de samenleving in China, de samenleving in de Verenigde Staten. Laten we daar maar beginnen. Wat is dan dat Europese DNA?
3: Wij hebben een sociale markteconomie. Dus we hebben een efficiënte markt, maar met sterke instituten die ook voor alle burgers oog hebben. Dus we hebben verzorgingsstaten, we zijn democratischer. En nogmaals, dat gaat prima samen met een goede economie. We hebben een van de meest rijke landen in Europa, als je het bekijkt op dat punt. En dat gaat niet per se ten koste van inclusie of verzorgingsstaat.
13: Maar als je kijkt naar wat er nu op ons afkomt, de technologische vooruitgang die niet in Europa wordt geboekt, grote geldstromen die nieuwe bedrijven nodig hebben om op wereldwijde schaal impact te maken, wordt niet opgehaald in Europa. Dat rijtje, dat kan ik ook maken en dat is echt nog niet helemaal uitgeput. Dat is best een lange lijst.
3: Ja. Ja, zeker. Maar ik denk dat het voelt als op korte termijn even een pleister eraf rukken van een wond. Maar als je goed gaat kijken daaronder, is de wond niet zo diep en niet zo groot. Dus ik denk uiteindelijk dat we lerend zijn. Je ziet het vandaag alweer, dat we gewoon, we hebben er wel 10 jaar over gedaan, maar importrestricties op staal gaan introduceren. We hebben een jaar geleden
13: gezien... Dus we stoppen met vrijhandel, dat moeten we gewoon niet meer doen?
3: Ik denk dat we een goede diplomatieke relatie nodig moeten hebben. En tegelijkertijd inderdaad wat meer importrestricties bij landen die geopolitiek zijn. Dat is niet de hele wereld, maar Amerika is geopolitiek. Dat kun je alleen maar beantwoorden met geopolitiek.
13: Maar een econoom, dat ben je toch ook?
3: Ja.
13: Die zal toch nooit echt pleiten vanuit een puur economische blik voor handelsrestricties?
3: Het beste voor, net zoals in een relatie voor twee bedrijven, is dat ze open met elkaar samenwerken en daardoor lagere kosten hebben. Maar als de één niet open is, dan is niet de strategie dat de ander dan maar door moet gaan met open zijn.
13: Want... Dus wij gaan mee in het spel van anderen. Terwijl je net bepleit dat er heel veel te zeggen is voor een specifiek Europees DNA. Dat wij het nu helemaal anders organiseren.
3: We hebben het nu over handel. En in een handel zul je richting Amerika geopolitiek met geopolitiek moeten beantwoorden. Maar op andere terreinen kun je Europa als een sterk fort zien, waar we de sociale welstand goed georganiseerd hebben. Dus op universitair niveau, wetenschappelijk onderzoek, geld wat veel op spaarbanken staat, kunnen we beter investeren. Daar hebben we een Europese signatuur, die kunnen we behouden. En we kunnen diplomatieke relaties aangaan met Australië, India en andere landen die wel meer van de vrijhandel zijn en die wel beter past bij onze waarden.
13: Want economische groei, hè, dat zit niet per se in de titel van je boek. Daar gaat het meer over een groen, sociaal en gelukkig Europa. Dat hebben we wel nodig. En ik vraag dat ook omdat er een beweging is onder economen die uitgaat van degrowth. En jij zegt dat is sympathiek, maar dat is niet iets wat ik aanhang. Maar als je tot een groen, sociaal en gelukkig Europa wil komen en niet langer de planeet wil uitbuiten, dan moet je misschien überhaupt die groeibril afzetten.
3: Ja, ik denk dat we doorgeschoten zijn in individualisme. Dat iedereen denkt de recht te hebben op alle resources en alle consumptiegoederen die ter wereld te verkrijgen zijn. Maar dat betekent uiteindelijk niet dat we helemaal niet meer moeten consumeren en ook helemaal niet meer moeten groeien. De hoofdvraag is, met welke prikkel kunnen mensen en bedrijven voor de samenleving werken? Moet dat een concurrentieprikkel zijn? Moet dat een groeiprikkel zijn? Het aantal sociale ondernemingen is nog klein, dus de sociale prikkel lijkt niet zo effectief. Ik geloof in kapitalisme op een sociale manier en dat heeft ons groot gebracht. En ik denk dus dat concurrentie en uiteindelijk groeien een grote mate van prikkel geeft op vooruitgang en ontwikkeling. En
13: maar met behoud van onze eigen uitgangspunten. Want jij zegt, we zijn te veel op de Amerikaanse tour gegaan, we zijn te veel op de Anglo-Saxische tour gegaan. We moeten niet proberen daarop te willen lijken.
3: Klopt. Wij hadden vroeger specifiek Europees recht. Neem het kwekersrecht in de landbouw, dat is in de plaats gekomen voor octrooirecht. Dat is veel meer kennis beschermen dan kennis delen. We hebben op FDI's, dus kapitaalinstromen, zijn we sommige landen naar het Anglo-Saxische model gegaan, steeds meer leunen op kapitaalstromen uit het buitenland. Maar we zien uit onderzoek dat die duurzaamheid rennen, Danone, Nestlé, hebben er allemaal last van gehad dat ze Amerikaans geld hebben aangenomen en daardoor hun duurzaamheidsstrategie moesten ombuigen of eigenlijk van de agenda moesten
13: Maar zij zijn wereldwijd opererende bedrijven. Zij moeten naar eigen gevoel waarschijnlijk mee in een rat race. Ze zien dat hun concurrenten ook geld ophalen. Ze zien dat het belangrijk is dat een aandeelhouder aan boord blijft. Dus het is toch best een logische reflex?
3: Het is een logische reflex, maar niet alles wat logisch is, is verstandig.
13: Mooi.
3: Dus je hebt uiteindelijk als Nestlé ben je een wereldspeler, of als Danone ben je een wereldspeler. En je kan heel selectief zijn wie je aan boord haalt als aandeelhouder. Vraag maar aan meneer Polman bij Unilever.
13: Ja, maar dat verhaal dat ken ik inmiddels. Inmiddels zijn we ook al een paar CEO's verder. En is Unilever ook behoorlijk van kleur verschoten, toch?
3: Klopt. Ik vind het een prachtige case van hoe het tijdelijk goed ging en nu niet leidt tot de 3 doelstellingen. En dat betekent dus dat het nu weer een winstmachine is die economisch rendement maximaliseert. 15% rendement is niet goed genoeg als je 18 kan maken. Mijn vraag is, waarom is 15% niet genoeg? Ik denk dat veel meer.
13: Met die 15% ben je groen, sociaal en gelukkig.
3: Unilever was goed op weg om uitstootdoelen te reduceren. Natuurlijk was er nog een lange weg te gaan, maar die weg is moeilijker geworden onder de opvolgers van Polman.
13: Ja, maar een opvolger van Polman is een Nederlander geweest, inmiddels ook weer vertrokken. Heinz Schumacher, die zei, ja, maar luister eens, ik leid hier een bedrijf. Ik kan niet alle problemen van de hele wereld oplossen. Ik moet ook kijken wat er haalbaar is en wat niet. Dus ik schaal wat af.
3: Ja, maar de hoofdvraag is, hoeveel rendement is genoeg? Het economische spel wat nu gespeeld wordt is sterk gericht op rendement maken. De uitstoot, als die nog lager moet eigenlijk minder rendement het uitgangspunt zijn. Dus ik denk dat Polman op de goede manier bezig was om duurzaamheid te knopen aan sociale inclusie van al die mensen in India, Bangladesh die in de keten bij hun zaten en tegelijkertijd ook welvarend was. Dubbele cijfers, groei.
13: Ja, dat zijn de hele grote bedrijven. In jouw boek gaat het ook over radicale innovatie, over producten die de hele wereld op zijn kop kunnen zetten, zoals kweekvlees.
3: Ja.
13: Daar zijn we in Europa druk mee bezig geweest en nog steeds. De vraag is alleen waarom dit soort revolutionaire ideeën hier wel worden bedacht, hiervoor een deel worden uitgevoerd, maar pas echt gaan vliegen als je bijvoorbeeld in Singapore een contract kunt sluiten. Vertel eens.
3: Ja, nee, uiteindelijk is Van Eelen de ondernemer geweest, zoals ook achter Ørsted ondernemers begonnen zijn met die windindustrie in Denemarken. Van Eelen heeft de kweekvleessector op de agenda gezet. We zijn vergekomen met een aantal start-ups met vroegtijdig onderzoek. En nu zie je dat, en dat is heel normaal, dat bepaalde kweekvleesbedrijven omvallen of in het buitenland hun hel zoeken. Maar de kunst is om de EFSA met zijn Novel Foods de processen te verbeteren. En ook daar zijn we aan het leren. De processen worden versneld en verbeterd.
13: Dat is een toezichthouder en je zit een tijdje in een sluis als je met nieuw voedsel komt, omdat we in Europa, dat hoort misschien ook bij onze Europese identiteit, voedselveiligheid heel erg belangrijk vinden.
3: Precies, en daar moeten we een balans tussen zoeken. En dat betekent uiteindelijk dat als het wetenschappelijke onderzoek gedeeld kan worden over de hele wereld, Singapore, Amerika, Japan hebben allemaal al onderzoek gedaan. Als het gedeeld kan worden, kun je de zaken versnellen. En ook daar zie je dat de EFSA daar bewust van is en de processen wil versnellen. En inmiddels zijn er al in Nederland, de Protein Brewery heeft al een goedkeuring gekregen van de EFSA en Frankrijk Gourmet heeft al een goedkeuring gekregen. Dus
13: zit eraan te komen.
3: Uiteindelijk zijn we inderdaad aan het versnellen en aan het leren en krijgen de bedrijven een goedkeuring of staan ze aan de vooravond van de goedkeuring.
13: Ik sprak laatst met een techneut, dat ging dus bepaald niet over kweekvlees, maar die zei, als je niet oppast kun je zo meteen de wereld in een aantal blokken verdelen en dan zeg je in Europa de regels, in Amerika het geld en in Azië de toepassingen.
3: Ja.
13: Zo zou je het denk ik liever niet willen zien.
3: Sommige regels zijn fijn en sommige regels doen pijn. Ik denk dat bepaalde regels die innovatie stimuleren prima zijn. Het punt is alleen dat de overheid regels stapelt. En bij elke nieuwe regel niet een nieuwe oude regel schrapt. Regels geven richting, maar het moet geen bureaucratie worden.
13: 500 regels, hè? Dat is de bedoeling van de Nederlandse overheid om jaarlijks te schrappen.
3: Lijkt me goed streven.
13: Ja, dan ben ik toch wel benieuwd naar wat jij dan uiteindelijk de beste positie van die overheid vindt. Want jij maakt er geen geheim van. Die overheid kan ook zeer belangrijk zijn. Een grote overheid is niet per se iets om te bestrijden. Maar die overheid moet ook weer, dat is een van de weeffouten die jij noteert, geen tandenloze tijger zijn. Dus wat wil je nou wel en wat wil je nou niet van die overheid?
3: Ik wil dat die heel selectief stuurt en dus ook soms vriendschappen verbreekt. Als wij het voorbeeld van kweekvlees nemen, dan betekent dat je enerzijds met subsidies de kweekvleesindustrie kan steunen en tegelijkertijd ga je destabiliseren, ga je dus oude industrieën proberen af te bouwen. En Nederland is wat dat betreft een klein land en zou veel meer keuzes moeten maken wie welke sectoren wel te steunen en welke niet. En die je niet steunt, langzaam afbouwen.
13: Nou, het is mooi dat we elkaar spreken op de dag dat er in Den Haag bijvoorbeeld wordt gesproken over de stikstofplannen. Dat kun je best relateren aan kweekvlees. Hier wordt toch duidelijk gezegd, wij presenteren een pakket. Dat gaat lang niet elke boer op dezelfde voet overleven. Dus dan wordt er toch een keuze gemaakt?
3: Ja, dus er zijn zeker wel voorbeelden van keuzes maken. En we zien nu integraal beleid op de landbouw. Maar tegelijkertijd zijn wij het land van de 10 topsectoren in een klein landje. We zijn ook het land van de grote distributiehuizen en de AE scale-up gebouwen. En tegelijkertijd hebben we 60% van het land voor de landbouw. We hebben een haven, we hebben een luchtvaart. Ik denk dat we meer keuzes moeten maken.
13: Je begon nog zo vrolijk. Zo blij te zijn Europeaan te zijn en hier te wonen. Maar praat een kwartiertje en het leven kan er heel anders uitzien.
3: Ik denk dat we uiteindelijk een aantal harde keuzes te maken hebben met elkaar. En dat betekent beter samenwerken in Europa. En inderdaad de hoopvolle technologieën versnellen. En tegelijkertijd ons niet druk maken over markten die die krimpen. Ja. Dat is
13: als je beter samenwerkt, dan zou dat ook kunnen leiden tot Europese kampioenen. Tot hele grote Europese bedrijven over grenzen heen. Ergens in jouw slotwoorden zeg je, we hebben een soort Airbus-obsessie. We hebben met Airbus kunnen laten zien dat we kunnen concurreren met Boeing. Maar daar moeten we vanaf. Wat wil je nu precies?
3: Ik denk dat als we vragen van wat is het beste voorbeeld van Europese samenwerking, dan komen we altijd op Airbus. En dat vind ik jammer dat we maar één voorbeeld kunnen noemen. Ik denk dat er meer voorbeelden zijn van Europese samenwerking. In de automotive-industrie bijvoorbeeld. Of in de staalindustrie. ArcelorMittal is een bedrijf wat ook door Europese samenwerking tot stand is gekomen. We hebben meer Europese samenwerking nodig. Grensoverschrijdende fusies. Maar dat is niet automatisch ook een groot bedrijf. We hebben alleen maar grote bedrijven nodig als er meer geïnnoveerd wordt. En de novel technologieën en innovatie komt toch doorgaans van de start-ups en de wat kleinere, jongere bedrijven. Dus als groot betekent innovatief, prima. Maar de Europese kampioenengedachte is puur nog grotere bedrijven creëren om te kunnen concurreren. En dat slaat de markt dood, want daar komt niet per se innovatie uit.
13: Richard Jansen, universitair hoofddocent verbonden aan de Nijrode Business Universiteit, auteur van het boek Doorbraak Economie, op termijn ook in het Engels te lezen. Dank voor je komst.
3: Dankjewel, Thomas.
4: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
13: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek hem op via de economische stand van Nederland in je favoriete podcast-app. Niels Heidhuis en jawel, Mark Beekhuis presenteren vandaag de avondspits. Zeker wel. Ik heb er zelf zin in. En begrijpelijk. Het is ongetwijfeld weer een mooi programma.
5: Ik zou zeker gaan luisteren. Ja, het heeft alles schijn van dat het vanaf 4 uur weer leuk gaat worden. Ja. We gaan het niet over voetbal hebben, want daar moeten we het niet meer over hebben.
13: Jawel, toch?
5: Maar we gaan het wel over de na-effecten daarvan hebben. Over de, moet je nou echt weg als je verloren hebt? En geldt dat misschien in het bedrijfsleven anders dan op een sportveld of in de politiek? Dus we gaan het een beetje de
13: afrekening over hoor. Nee hoor.
5: Nee, dit gaat niet over voetbal. Misschien één vraag.
13: Ja, om erin te komen.
5: Om erin te komen, precies.
13: Er is iemand vertrokken, maar we zeggen niet wie.
5: Nee, dat gaan we niet over hebben.
13: Niels.
6: Mark is hier, dus hoe dat tot stand komt, weet ik niet. Maar we volgen natuurlijk het stikstofdebat. Nee, is een beetje flauw, alleen dat zit er gewoon bij natuurlijk. Wordt daar inhoudelijk gepraat of wordt het toch ook weer politiek elkaar vliegen afvangen?
13: Maar toch weer boeren op pad naar Den Haag, hè?
6: Ja, en ja, wat hebben die er uiteindelijk
5: ook nog weer, ja. Trekkers. Net als vroeger.
6: Ja.
5: Maar minder.
6: En
5: we hebben een heleboel. We hebben de inflatie,
6: natuurlijk het maandagsgesprek met de eurocommissaris van Klimaat en Belastingen. Dat laatste zeg ik er niet zonder reden bij. Wopke Hoekstra.
7: Ja, want hij heeft plannen gepresenteerd.
6: Hij heeft plannen gepresenteerd.
7: 8 miljard. Wat opleveren.
6: Gaat het opleveren. Maar de doelstelling is natuurlijk een soort harmonisatie van belastingwetgeving over heel Europa. Ook met de bedoeling om investeringen op gang te krijgen die nodig zijn volgens het rapport Draghi. Dus dat houdt allemaal verband met elkaar.
7: Goed om Draghi weer eens te noemen.
6: Ja, je zou bijna vergeten. Ik laat het even vallen, want dat verhoogt de urgentie. Ja, ik zie aan jou ook dat toch attentie maken.
7: Ik ben er weer bij. Ja. Mark, jij nog iets?
5: Ja, ik ben ook meteen wakker bij het woord Draghi. Nee, we gaan het ook nog hebben over de AIVD en de MIVD. Ja. Die, mag ik het iets wat hard zeggen, iets wat crimineel omgaan met bulkdata. Ze moeten wissen, maar dat doen ze nooit. En dan beloven ze beterschap. En ook vandaag blijkt onwettig, weer dat ze dat... Ja, onwettig. Ik weet niet of het crimineel is, maar het is in ieder geval niet volgens de wet. En dat zou je toch hopen van dit soort gevoelige types als geheime diensten.
7: Niels en Mark, om 4 uur in de avondspit. Morgen dan is mijn gast André Dippel, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Wat is er nodig om onze energieafhankelijkheid van het buitenland? Mijn gast André Dippel, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons.

0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van One Third wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
7: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. En veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht na een ongeluk bij afrit Everdingen. 11 kilometer file. Vanaf Waardenburg 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zeker nog tot 3:00 vanmiddag, meldt Rijkswaterstaat. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het file rijden over 7 kilometer tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. Kwartiertje vertraging. Kapotte vrachtauto blokkeert in die richting, de rechterrijstrook. En op de A4 gebeurde een ongeluk vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ypenburg. Kwartier vertraging daar, zijn 2 rijstroken dicht vanuit de regio Rotterdam. Richting Den Haag kan je omrijden over de A13. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Twello. Bij hectometerpaal een 97.0. Op de A6 Lelystad-Muiden controle bij Almere-Stedenwijk bij hectometerpaal 49.9. En zou je snelheid in de gaten op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid bij 12.8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar 2 Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië, omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. Alles wordt duurder, maar in de afgelopen maand ging het minder hard dan anders. De inflatie was net geen 3%, terwijl die in mei nog 3,5% was. Die daling heeft onder meer te maken met de lagere energieprijzen en tijdelijke seizoensinvloeden, zoals de uitverkoop in kledingzaken. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Dinsdag 30 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar Boekenstein en de Wijk. @bnr.nl. Vandaag in de uitzending gaan Rob en Arjan klimaatverandering en het Midden-Oosten-conflict oplossen. Maar eerst de onwaarschijnlijke slachtofferaantallen in de Oekraïne-oorlog. We hadden het daar gisteren ook al even over. En Mark uit Etten-Leur valt op dat het daar eigenlijk zo weinig over gaat. En hij vindt dat zorgelijk. Hij zegt, om het even concreet te maken, leg ik de link met voetbal. Op het veld staan 22 spelers en 3 scheidsrechters, totaal 25 man. Elke minuut gaan ze allemaal dood gedurende de hele wedstrijd. Dan heb je ongeveer de orde van grootte slachtoffers van de oorlog. Eigenlijk bizarre cijfers als je er eventjes over nadenkt. Hoe houden beide partijen deze gigantische dagelijkse cijfers vol? Het zijn per dag ruim 2000 families die iemand verliezen met alle consequenties die daaraan verbonden zijn. Waarom is er nog geen enorme opstand gekomen in Rusland? Het is een groot land natuurlijk, maar dit heeft toch voor zoveel mensen zulke enorme consequenties. En dat geldt eigenlijk ook aan de Oekraïnse kant. Hè? Daar zijn de slachtofferaantallen waarschijnlijk iets lager. Hoe hou je dat vol? En doen ze dat puur op vaderlandsliefde? Bedankt voor jullie duiding. En om deze brute statistiek weer even onder de aandacht te brengen.
7: Ja, goed dat hij dat doet. En met excuses dat ik niet in beeld ben. Maar er is hier een beetje onweer geweest, waardoor er wat verbindingsproblemen zijn ontstaan in Frankrijk. Even de vraag natuurlijk of er inderdaad 50.000 per maand sneuvelen. De teller staat volgens mij zo op 33.000 Russische militairen.
6: Dood en gewond bij elkaar is dat toch, ja, geloof ik.
7: En, ja, exact. En ja. Sirski die heeft gezegd dat moeten er 50.000 worden. Dus je ziet dus dat langzamerhand kruipt Oekraïne naar dat getal toe. Dat is echt verschrikkelijk, maar er wordt gewoon gezegd van er moeten er 50.000 worden. Want als dat gebeurt, dan is het onmogelijk voor de Russen om dat aantal te compenseren. Dat kan gewoon niet. Ik heb, toen ik in Oekraïne was, mensen gesproken die zeiden van, ja, ik heb eigenlijk maar één doel in het leven op dit ogenblik, dat is zoveel mogelijk Russen doden. Dus dat gaat de goede kant op als je zo redeneert. Maar laten we even kijken naar de Oekraïners zelf. En waarom, en misschien is het goed om daarna even op Rusland uit te komen. Ook dat heb ik een aantal malen gevraagd van, hoe houden jullie het vol? En dan kijken ze wat meer waar aan. En dan zeggen ze van, wat denk je nou eigenlijk? We hebben toch helemaal geen keus. We moeten gewoon doorgaan. Als we dit niet doen en als wij onszelf niet opofferen voor dit land, dan hebben we straks geen land meer over. Dus dat is eigenlijk gewoon wat het is. En dan praat je dus met mensen die eigenlijk tegen je zeggen van, mijn perspectief is misschien helemaal niet zo goed, maar op deze manier draag ik nog wel bij aan het perspectief voor Oekraïne in algemene zin. En dat betekent dus gewoon dat we moeten gaan door blijven vechten totdat er totdat er iets is waardoor een toch een min of meer duurzame vrede ontstaat. En misschien maak je dat niet meer mee. Dus die mensen weten heel goed wat hun de weg te wachten staat. Nou, bij Rusland ligt dat natuurlijk toch iets anders. En er zijn wel afstanden geweest, met name in 2022. Toen, kan je dat nog herinneren, toen heeft Poetin voor een gedeeltelijke mobilisatie gekozen. Dat is echt heel erg slecht gevallen.
8: En mensen gevlucht, weet je nog?
7: Ja, exact. Ga even door. Ja, vertel jij maar even, Arend-Jan. Ja, je bent mensen, tenminste in beeld.
8: Een heleboel mensen zijn naar Kazachstan gegaan. Het waren trouwens ook de slimmerikken. De IT-jongens zaten daartussen.
7: Ja, meer dan Kazachstan. Hè. Ook in Georgië zitten ze, maar ook in Europa.
8: Armenië.
9: Ja. Turkije. Ja, ja.
7: Overal.
9: Ja.
7: Overal.
8: Ja. Ja, en daar is dus Poetin enorm van geschrokken. En nu wil hij dus zo'n totale mobilisatie wil hij zo lang mogelijk uitstellen. Ja.
7: Ja.
8: Wat ik las erop, dan moet je maar zeggen of dat waar is of niet. Ik las dus een beroemde blogger van Rusland. Die wilde een gesprek afdwingen bij Poetin. Want hij vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt door de Russische legerleiding. Van als je bang wordt of zo, dan word je neergeknald of gemaltreteerd. Hè? Hmm. Nou, die man is natuurlijk gewoon in de gevangenis gegooid. En het tweede wat ik ook lees is dat mensen...
7: Is hij echt in de gevangenis gegooid? Want ik heb dat inderdaad gezien. Ik heb die beelden gezien van die man. Maar die is opgepakt?
8: Ja, die is opgepakt, ja. Las ik vandaag. En het tweede is, en dat is heel pervers, ik weet niet of het waar is, maar families in Siberië, waar dus veel van de jongens vandaan komen, want ze komen niet uit Moskou. Dat is, zo slim is Poetin natuurlijk ook alweer.
7: Hmm.
8: Die krijgen geld als de zoon overlijdt. Hè?
7: Ja.
8: En overigens, dat geld is vaak ook, blijft dat in de verkeerde kanalen steken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het zal toch niet zo zijn, Rob, dat mensen dus dan ook hun zonen dan geven. En dat ze dan ook heel pervers denken van, nou, als het misgaat, dan krijgen we tenminste nog een beetje geld.
7: Nou, dat is wel zo. Ja, er is een. Je kan, ja, het is te pervers om het zo te noemen, maar ik krijg de indruk, en ik heb dus ook wel daarover gesproken, dat het in sommige dorpen bijna een verdienmodel is.
8: Ja, dat heb ik ook begrepen.
7: Ineens kunnen mensen dus een flatje huren. En dan praten we over mensen die uit regio's komen als Toeva en Buryatia en delen van Syrië. Nou, delen van Syrië wil je volgens mij wel weg. Maar om het maar heel cynisch te zeggen. Maar je ziet dus dat er niet wordt geworven in Sint-Petersburg en in Moskou. En daar zitten natuurlijk de potentiële recruten. Die zitten nog steeds, de potentiële vrijwilligers moet ik eigenlijk zeggen. Die zitten nog steeds aan de latte macchiato. Dat is echt gewoon niet veel anders dan in het Westen. Maar ze komen allemaal uit die verarmde streken.
9: Van ja, en dan, Siberië, hè?
7: Onder andere. Maar laten we zeggen in het Oosten. Ja. Delen van Rusland waar de gemiddelde Rus ook nog nooit van heeft gehoord. Bij wijze van spreken. Ja, en daar wordt toch anders daartegen aangekeken. En ten eerste hebben die mensen gewoon geen idee waarvoor ze tekenen, volgens mij. Die gaan voor het geld.
8: Ja.
7: Die komen dan niet terug. En dan komt er nog meer geld. Dus het wordt gewoon, de ellende wordt afgekocht. En dan weten veel van die mensen, denk ik, niet eens of ze hier nou blij mee moeten zijn of niet. Dat hun zoon gestorven is. Ja, je kunt je er niks bij voorstellen dat zo werkt. Maar het schijnt toch zo te werken. En de gevolgen die zijn natuurlijk enorm. Maar de problemen voor Rusland zelf en de begroting worden ook groot. Want we zien dus nu dat die premies zo hoog zijn en die betalingen zo hoog zijn voor als mensen sneuvelen.
9: Kan je echt wel een ton krijgen of zo, hè?
7: Ja,
9: in dollars.
7: Ja, maar dat kan je dus gewoon niet meer trekken als staat. Dus daar zit dus ook een geweldig probleem. Hè? Maar het is dus niet zo dat er geen opstanden zijn geweest. Dat gebeurt nog steeds. Er zijn wel kleine opstootjes, maar je moet je ook realiseren waarom dit werkt in Rusland. Is dat de staatsmedia die worden gecensureerd. Dus eigenlijk alles wordt gecensureerd. Mensen weten niet precies wat er aan de hand is. Worden dus onder valse voorwenselen gelokt naar een oorlog waarin ze overlijden. Wordt afgekocht. Ja, en dat is denk ik wel een geweldig probleem. Waardoor als er dan weer opstanden zijn, dan worden ze ook weer keihard neergeslagen. Ja. Dus je zit in een land die gewoon feitelijk een dictatuur is. Wat dus kennelijk dat soort dingen kan doen. En er is misschien nog één ander punt. Leiden met een lange ei. dat kunnen Russen wat beter dan de postmoderne Europeanen, om zo te zeggen.
8: Zeker waar. Ja,
7: ja, dat hoor ik ook regelmatig, hoor, dat zo is. En in die zin, dat vond ik ook wel echt heel interessant, zijn de Oekraïners anders dan de Russen. Dus de Oekraïners zijn veel meer, laten we zeggen, zoals wij in het Westen van
9: individualistisch,
7: Europa. Exact. Individualistischer, innovatiever. Dat is ook een reden waarom die oorlog niet heel erg slecht voor Oekraïne gaat op dit ogenblik. Maar het zijn inderdaad mensen die veel meer lijken zoals op ons. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
9: We gaan door naar... Nee, we moeten eventjes door. Want jullie moeten het Midden-Oosten-conflict nog oplossen en alles. Jan-Pieter Koch, die... vind ik wel leuk. Die luistert altijd samen met zijn vrouw. Vind ik nou zo'n leuk idee.
8: En hij is pluslid geworden.
9: Hij is pluslid geworden. Vind ik ook een leuk idee. En hij heeft een wat-als-vraag. Hoop dat jullie dat niet erg vinden. Nee, ik ben dol op wat-als-vragen eigenlijk. Is het volgende. Toen Poetin in november 2022 dreigde met de mogelijke inzet van kernwapens, stuurde de regering Biden Burns van de CIA naar Istanbul om Naryshkin van de Russische Veiligheidsdienst te zeggen dat hij dat beter niet kon doen of anders. Wat nou als zo'n situatie zich opnieuw zou voordoen, maar dan dus onder de regering Trump? Zou die dan hetzelfde doen? Of zou die zeggen van nou, Zelensky, zou maar snel met een deal komen, want anders dan weet je zoiets. Wat als zoiets opnieuw gebeurt, zou Trump ons dan behoeden voor de inzet van kernwapens in dit conflict, zoals Biden dat deed?
8: Het grote probleem is, weet je, in de New York Times stond dit weekend weer allemaal artikelen over hoe Trump opereert, waarbij ook heel duidelijk wordt gesuggereerd dat hij dus allemaal ja-knikkers om zich heen heeft. Dat hij ook niet alle informatie die beschikbaar is tot zich toeneemt. Dus je zou gewoon kunnen zeggen dat de kwaliteit van het beleid is misschien niet zo vreselijk hoog in Washington. Hè? En John Ratcliffe is natuurlijk een hele andere man dan CIA-baas Burns. Dus het is een hele goede vraag van Jan-Pieter Koch. Het is maar de vraag of Amerika nog een keer in Istanbul dan tegenmacht gaat bieden. Wat denk jij, Rob?
7: Ja, ik ben het daarmee eens. Ik kan de vraag gewoon niet beantwoorden. Dus ik kan hem ook niet oplossen, dit probleem wat je ons voor hebt geschoteld. Kijk, als je kijkt naar wat hij zegt in Iran en tegen Iran. Als Iran weer een oorlog begint, dan maakt hij een einde aan Iran. Dat heeft hij de afgelopen dagen heeft hij dat ook weer een keer gezegd. Ja. En als het gebeurt met Iran, heeft hij gezegd, dan bestaat dat land niet meer. Nou, dat kan je dus alleen maar doen door zelf een kernwapen erin te zetten. Maar dat soort teksten hoor ik dus niet over Oekraïne. Ja. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de taal over Oekraïne veel minder hard is dan de taal die uitslaat over Iran. Waar die kennelijk bereid is, als puntje bepaaltje komt, om de meest verschrikkelijke dingen te doen. Of hij dat echt gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar dat hoor ik hem nooit zeggen over Oekraïne. Dus dat interesseert hem minder. Dus ja. Ik denk eerlijk gezegd dat als je het zo bekijkt, dat de kans denk ik groter is dat hij zegt van dat moeten die Europeanen zelf maar oplossen. Ja. En Oekraïne moet dat zelf ook maar oplossen dan dat ik ga proberen om daarin te bemiddelen. Dat zou maar zo kunnen. Maar echt weten doe ik het niet, omdat deze man natuurlijk totaal onvoorspelbaar is. Ja. Misschien dat Rubio daar nog een positieve rol in zou kunnen spelen. Hmm. Want dat is meer een klassieke diplomaat. Maar het is een fantastische vraag. En ik heb er zelf ook wel eens over gedacht. Maar in herhaling van wat Burns destijds heeft gedaan, door met Naryshkin te gaan praten, zijn counterpart, ja, die kans zie ik niet zo groot.
9: Je zou misschien nog wel kunnen zeggen dat, als we het goed hebben begrepen, toen niet alleen de Amerikanen hebben gezegd, doe dit niet, maar bijvoorbeeld ook de Chinezen.
7: Ja.
9: En die hebben natuurlijk ook een eigen positie.
7: Nou, dat is een goed punt.
9: Tegenover Poetin.
7: Dat is een goed punt. Want die willen natuurlijk ook niet dat zij het verwijt krijgen dat zij er onvoldoende aan hebben gedaan dat er een kernwapen in Europa wordt ingezet. Ja, dat zou heel goed kunnen. En je weet natuurlijk ook niet wat de Britten en de Fransen op de achtergrond doen. Want er zijn dus, weten we inmiddels, diplomatieke kanalen. Een aantal landen heeft dat voor elkaar gekregen. De ambassadeurs van belangrijke Europese landen die hebben gesproken met hun counterparts en op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens mij ook op Defensie, maar vooral buitenlandse zaken, is er over gesproken. Ja, ik zit natuurlijk een beetje te zoeken, maar kunnen we nou tot een handig antwoord, een harder antwoord komen? Maar dat kunnen we niet echt, we weten het gewoon niet. Overigens, afschrikking bestaat wel bij de gratie van niet weten.
8: Ja.
7: Dat moet je wel realiseren. Hè? Dus afschrikking betekent gewoon dat iets zou kunnen gaan gebeuren. En ben je dan bereid om dat risico te nemen? En als het antwoord nee is, dan heeft de afschrikking gewerkt.
9: Ja, het is een lastige vraag, maar dat heb je met wat vragen wel vaker.
7: Ja, maar dit is echt een hele goeie, want hier hoor je wel over na te denken.
9: Ga ik naar Niek Snel, want die vraagt zich af waarom een Nelson Mandela-aanpak nooit tot stand komt in de uitzichtloze situatie tussen Israël en de Palestijnen. Er lijkt geen enkele oplossing voor dit conflict, maar de mogelijkheid om het gedachtegoed van Nelson Mandela toe te passen heb ik nog nooit voorbij horen komen. Waarom niet?
8: Het grote verschil tussen dat conflict in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika is de religieuze component. Het is gewoon de ellende dat die Al-Aqsa-moskee, weet je wel, dat alles komt tezamen. Christendom, Jodendom en ook de islam. En dus ook alle wantrouwen over en weer. Het is echt een soort duivel heeft dat bedacht, deze toxische combinatie. Hè? In Zuid-Afrika was het uiteindelijk mogelijk om om samen te werken. Omdat ook meneer Botha ook wel zag dat zo niet langer door kon gaan. En zodra er religie in het spel komt, zodra je godsdienstoorlogachtige dingen krijgt, bedenk goed dat de 30-jarige oorlog in Europa heeft dus 40% van de mannen in de Duitse gebieden hebben het leven gelaten. Hè? Dus dat is niet prettig, godsdienstoorlog, kan ik je vertellen. En dat geldt ook voor het Midden-Oosten.
7: Nou ja, hoor eens even. Yasser Arafat, wat natuurlijk de leider was van de PLO, dat was geen frisse organisatie, heeft wel de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.
9: Ja, omdat samen met, die is van Rabin.
7: Hè? Rabin, omdat ja. die toch geprobeerd hebben om er wat van te maken. Dus dat kan wel. Nou wil ik niet zeggen dat Yasser Arafat een equivalent was van Nelson Mandela. Maar het kan dus wel. Het kan dus best wel zijn dat een leider naar voren stapt. Die zegt, nou is het afgelopen. Dit slaat helemaal nergens meer op. We komen op deze manier geen steek verder. En laten we nu maar gaan onderhandelen. Dus dat kan wel. Ja. Maar dat gebeurt niet op dit ogenblik. Ik denk dat het gewoon die logische component, of die religieuze component moet ik zeggen, die speelt natuurlijk, wat Arjan zegt, een hele belangrijke rol. Maar het is eigenlijk gewoon te ideologisch geworden. En wat je nu ziet is dat de leiders van alle kanten, hebben zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin ze geen millimeter meer kunnen terugkomen. En ik heb ook begrepen op dit ogenblik dat de hele Israëlische maatschappij zo verschrikkelijk gemilitariseerd is, dat het ook heel erg lastig is om die tot een andere positie te bewegen. Dus het hele systeem en de hele dynamiek heeft nu iets opgeleverd, waardoor eigenlijk er een situatie ontstaat waar niemand in meer uit kan komen. Dus je hebt dan wel een Yasser Arafat nodig, die ook een hele foute achtergrond heeft... maar op een gegeven moment zegt van, ja, hier houden we mee op. Bijvoorbeeld de leider van Hezbollah zou zo iemand kunnen zijn. Misschien zit er in Israël ook nog iemand die zegt van, nou, wie in godsnaam mee ophouden, dit heeft geen zin meer. Maar dan moet dat besef wel doordringen in alle lagen van de bevolking, maar ook in de top van Israël en in de top van toch terroristische organisatie. Want hoe je het ook bent of keert, dat is Hezbollah. Het kan in theorie kan het, want er is een precedent.
8: Ja. Ja, grote probleem is dat Israël is nu zo getraumatiseerd dat ze zowel links als rechts denkt, we kunnen helemaal niemand meer vertrouwen.
7: Nou, dat denk ik.
8: Dus mappen we erop los. Wij gaan het gras maaien de komende decade. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, dat vind ik niet zo verstandig, omdat militaire middelen brengen je maar zo ver. Hè? Er moet ook een diplomatieke track zijn. Maar goed, daar hebben we heel vaak over gesproken.
9: Oké. René Schreuder heb ik hier nog staan. Die zegt, het vrije Westen is niet in staat gebleken de klimaatramp die op ons afkomt enigszins af te wenden. Het is als een mammoettanker die op de wal aanstuurt door te weinig van koers te veranderen. Is is zijn vraag. Het autocratische China, die de nieuwe wereldleider op technologisch, economisch en militair gebied... is die niet veel beter in staat om de wereld te redden?
7: Op klimaatgebied of überhaupt?
9: Ik denk op klimaat.
7: Nou, ik denk überhaupt. Nou, Arjan, ja? Dat is echt wat voor jou.
8: Ja, het is een heel interessante vraag. Hè? China afficheert zichzelf nu van... wij zijn het land dat het meeste doet aan de klimaatcrisisbestrijding. Dan zeggen natuurlijk rechts in Europa... zeggen, ja, maar een heleboel olie- en kolen-installaties daar... Maar ze hebben alle twee een beetje gelijk. Het is namelijk wel zo dat dus China heel goed is in turbines en windturbines en zonnepanelen. Ga zo maar door. Hè. Vaak wordt er dan gezegd, ja, omdat dus China een autocratie is, kunnen ze sneller besluiten nemen dan Europa. Omdat wij democratieën zijn. Maar als dat het verklaringsmodel zou moeten zijn, hoe verklaar je dan dat Nederland en ook trouwens Europa toch behoorlijk veel doet aan duurzame industrie? Potverdorie, bijna de helft van onze elektriciteit wordt nu via zonnepanelen opgewekt. Hè? Dus dat klopt toch eigenlijk ook niet, zou ik willen zeggen. Het is wel zo dat het interessant is dat de autocratische China veel sneller beslissingen kan nemen dan wij. Maar als je gewoon empirisch kijkt, doen wij het zo slecht nog niet in vergelijking met China. Wat denk jij, Rob?
7: Nou ja, vanuit China komt de meeste duurzame technologie. Hè? Ja. Draghi heeft al gezegd, de snelste weg... voor vergroening, na vergroening, die leidt door China. En daar, hebben ze absoluut, daar heeft hij absoluut gelijk in. Doen ze het goed? Nou, dat weet ik niet. We hebben volgens mij in de Europese Unie afgesproken dat we rond 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Die Chinezen die zeggen dat, dat ze dat in 2060 willen zijn.
8: En zo is het.
7: Zij hebben altijd gezegd van wij willen absoluut stappen nemen. Maar we zijn een ontwikkelingsland. Laten die westelingen maar eerst eens een keer hun eerste stappen nemen. Ja. Want het gaat veel te veel ten koste van onze economie. We hebben ook wel even recht op wat vervuiling om onze economie niet te veel te schaden. Maar ze hebben natuurlijk nu wel gezien dat groen een enorm verdienmodel is voor de Chinezen. En de elektrische voertuigen zijn daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Dus dit komt trouwens, dit soort cijfers en dit soort toezeggingen, die komen uit een recent stuk. Daarin is, dit wisten we natuurlijk al, maar het is weer eens een keer bevestigd. En dat stuk heet A More Just and Equitable Global Governance: China's Principles, Proposals and Actions van juni 2026. Kan je gewoon downloaden. En als je dat leest, dan denk je van, die Chinezen hebben het beste voor met de wereld. Dat zijn allemaal de taal die we graag willen horen. Het gaat over nu multipolariteit. Het gaat over gezamenlijk problemen aanpakken. Onder andere dit. Maar ja, het moet natuurlijk wel gaan in belangrijke mate gezamenlijk met de Global South. En het moet ook niet te veel gaan met het Westen. Want alles wat te maken heeft met het Westen, dat moet eigenlijk verder weg worden geschoven. Mm-hmm. Dus zo geweldig is het nou ook weer niet voor ons. Maar als je gewoon kijkt wat er staat, dan denk je, nou, dit is een land wat het beste voor heeft met de wereld. En dan begin ik altijd weer toch grote argwaan te krijgen. Dan denk ik, maar waarom maak je dan geen eind aan de oorlog in Oekraïne? Als je zo ongelooflijk behept bent met het lot van de wereld. En waarom interveneer je dan niet eens een keer op een behoorlijke manier in het Midden-Oosten? Om daar een keer een einde te maken aan alle shit die daar is. Dat gebeurt dan weer niet. Maar dat komt, omdat als je de stuk goed leest, dat komt door het Westen. Dus wij voeren die oorlog in Oekraïne. Wij voeren die oorlogen in het Midden-Oosten. Dus dat moet eerst afgelopen zijn. En dat betekent dat de macht van het Westen moet worden gebroken. En dan zal het heil voor de hele wereld op aarde nederdalen. Maar dat, ja, weet je... Je zou dan ook op het gebied van het klimaat zou je dan toch wel wat meer robuustheid mogen verwachten in het beleid van de Chinezen. En dat zie ik dus gewoon niet gebeuren.
8: Okay. En ook de economische componenten. Dat je zo subsidieert en dat dump je dan naar Europa. Ja, vind je het gek? dat Europa zegt, we moeten
9: dat je dan een beetje beschermen.
7: Ja, en het gaat altijd om belangen, jongens. Het is allemaal prachtig, al dit soort geweldige taal. En ook dat je helemaal bezorgd bent om het klimaat. Het geldt voor het Westen, het geldt voor China. Uiteindelijk, weet je, wil je ook niet je economie te veel schaden in zo'n hele transitie. Je hebt rekening te houden met de bevolking, ook in een autocratie, want daar kan de boel ook in opstand beginnen te komen. Dus die belangen, die zijn heel erg belangrijk. En wat je dan ziet, is dat er gewoon geleidelijke stap moet worden genomen naar een doel.
9: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
10: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom morgen
11: de hele dag
10: lekker veel Bruno Mars
11: op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Even kijken.
5: Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
6: Benky, dat is toch geen woord?
5: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op Yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 75 kilometer file in het land. File op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Voor knooppunt Everdingen staat 10 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg een ongeluk. Daar is de vertraging nog 10 minuten. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Rechterrijstrook van de A12 is dicht. Vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En de A12 een stukje verderop vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde ook een ongeluk bij Gouda. Daar is de weg weer vrij. Nog wel 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Twello bij 97.0. Op de A7 Heerenveen-Groningen. Daar wordt gecontroleerd bij Drachten bij hectometerpaal 169.7. En op de A12 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarn bij hectometerpaal 75.1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. Bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden platlegde ontstond door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen zat geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar dat gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden de treinen niet tussen Rotterdam en het zuiden. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
12: Van navigatiekastjes in de auto tot de sporthorloges om je pols. Garmin is overal. Maar hoe verdient het bedrijf daar nou eigenlijk zijn geld mee? En hoe afhankelijk is het van die fanatieke sporters? Dat hoor je zo meteen over een paar minuten in Doorgelicht.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app
14: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
16: Today we're taking a look at a classic piece of running tech. The Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
17: Dit is de Garmin Venue 3. Een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
18: Garmin heeft verschillende Forerunner horloges. En die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar. Maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
17: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
12: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearable zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van E-Vermogensbeheer.
19: Hoi Nina.
12: Ja, dit was weer een leuke suggestie, hè, van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch Jim?
19: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom.
12: Ja.
19: Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan een miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna 50 miljard dollar.
12: Ongelooflijk.
19: En ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden 40 dollar. En nu zo'n 240 dollar nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin goed. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
12: Ja.
19: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
12: Ja.
19: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
12: Ja.
19: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt. Omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het informatie
19: ja,
12: in de portefeuille had gehad.
19: Andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
12: En deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
19: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. We hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen.
12: Mm-hmm.
19: En ook in de productie van bijvoorbeeld die sportwatch. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
12: Oké, vertel.
19: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
12: Ja.
19: Taiwanese-Amerikaans.
12: En Gary de Amerikaan.
19: Nou, Gary.
12: G-A-R-M-I-N.
19: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
12: Mm-hmm.
19: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
12: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
20: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe garage worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
12: Ja, dit is dus het jaar dat in Amerika de mannen Gary Burrell en Min Kao elkaar vinden. Gary, geboren in Kansas, dus Min in Taiwan, wat Jim al zei. En ze werken beide voor een bedrijf in luchtvaart- en defensietechnologie. Dan werken ze op een gegeven moment samen aan een project voor het ministerie van Defensie. En dan komen ze in aanraking met een destijds zeer vernieuwende technologie, namelijk GPS. Een systeem waarbij je door middel van satellieten heel nauwkeurig je positie kan bepalen. De mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld. En een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
21: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt. Aldus Amerikaanse bronnen.
12: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
22: Weet je nou waar we zijn?
23: Ja, ik geloof het wel. Even kijken.
22: Ja, je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan het maar cool toch wel vinden bij Dijon.
23: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
22: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
23: Ik kijk.
12: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
19: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype, wat later een bubbel bleek. Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
12: Ja.
19: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn daar dus wel bij gevaren. Om je een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin.
12: Mm-hmm.
19: Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
12: ja,
19: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
12: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door.
1: In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73% naar 1,8 miljard euro bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren, want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken, en dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
2: Hoeveel is het eigenlijk lopen als een marathon?
5: 42 kilometer, 195 meter.
7: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
1: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin-horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik. Niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
24: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
1: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel 10 miljoen dollar. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
19: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer het snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf. Dat past nu beter. Dus de NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin. Had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE. Dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
1: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid met een omzet van ruim 7 miljard dollar. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim 7,5 miljard dollar. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten, wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
19: Nou, je noemde het al eventjes. Dat is toch wel die koers. Hè? Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje ja, wat je als belegger toch het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van ja, wat wordt ervoor betaald? Ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
1: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
19: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen. Golf-instrumenten, zodat je de baan goed kunt zien. De GPS ontvanger waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Mm. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar een recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
1: Ja, vet.
19: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek, juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Dus heel veel plussen.
1: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
19: Wat ik één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
1: Op tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
19: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Dat was een kaartenmaker.
1: Ja.
19: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van nou, wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
1: Nee.
19: En wat je juist ziet als het binnen automotive is. Daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft. Omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want ja, iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
1: Ja. Zijn er zwaktes?
19: Ja, ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer. Mm-hmm. Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
1: Ja, ja.
19: Nou, een ander punt wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn. Mm-hmm. Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
1: Nog meer zwakke punten?
19: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
1: Ja.
19: En dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. Jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die, of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over wat je hartslag is.
1: Dat is gewoon alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
19: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
1: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim?
19: Ik vind dat heel slim,
1: ja. Ja, snap ik.
19: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt die misschien ook wel weer terug.
1: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar de kansen?
19: En in dit geval denk ik dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
1: Ja, maar gewoon lekker kopiëren ordinair van Whoop.
19: Ja, minder opzichtig. als je het hebt over die bandjes en die ringen, dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien, dan de sporthorloges.
1: Ja.
19: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument. Mm-hmm. En daar zitten Aura en Woep wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheid en medische toepassing nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen. Mm-hmm. En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
1: Nee, oké, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
19: Nou, Aura en Woep vind ik echt wel bedreigingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd. Maar wordt toch geschat dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
1: Zo.
19: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar waarom zou Apple niet dat golfhorloge of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
1: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
19: Zullen we dat doen?
1: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd, hoppa, een enorme omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
19: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar, dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was het jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, dat soort sporten.
1: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
19: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus het was niet dat de omzet instortte.
1: Dat is niet bepaald huilen, nee.
19: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard. Mm-hmm. 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
1: Ja.
19: Dus dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
1: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
19: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren, dat de kosten relatief beperkt, of lager worden per product.
1: Ja, ja.
19: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022, om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling.
1: Ja.
19: Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans.
1: Mm-hmm.
19: Goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
1: 9,5, zo.
19: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
1: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van wordt dat dan in de toekomst ook wel waargemaakt?
19: Ja.
1: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
19: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wel echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel. Want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
1: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
19: De grote concurrent.
1: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
19: Afvallen.
1: Ja, afvallen. Ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
19: En mijn naam is Jim Terpoering.
1: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rebby. Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen.

0: natuurlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
4: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. 100 kilometer file in het land en de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Alfred Evedingen, 3 kwartier, 9 kilometer file. Komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A12 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. Nog wel 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk bij 71.8. En ook op de A6 wordt gecontroleerd vanuit Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug bij 100.9.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. Bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden platlegde ontstond door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen zat geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar dat gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden de treinen niet tussen Rotterdam en het zuiden. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Henrike Langbroek van One Third. Die vecht tegen voedselverspilling in de keten. Maar hoe overtuig je nou conservatieve supermarkten en telers van jouw high-tech oplossing? Hoe vind je de perfecte prijs en overleef je de grillige wetten van de techwereld? Blijf luisteren, we zijn er zometeen.

0: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
4: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
2: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Naam van jullie bedrijf?
8: Wij zijn One Third.
7: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
8: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
7: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
8: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten... wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
7: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
8: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling... in onze mening een informatieprobleem is, een dataprobleem.
7: En, beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
8: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben... in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen... zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
7: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel... dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
8: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, een derde van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit... is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal... 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn... dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
9: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk... want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod... tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijten moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen...
8: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht... op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika... dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig... op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen... dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
9: Want als je kijkt naar het... probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
8: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heeft het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die trillion dollar, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2 is er ook een gigantische financiële driver.
9: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt die pijn?
7: Nou, dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn. Maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
8: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van wie...
9: Iedereen
8: heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets, gaat wat verloren in transport, gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
7: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
8: Het feit daar zit het allergrootste, daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken, zijn
7: hele mooie campagnes. Volgende keer iets minder veel opscheppen op je bord.
8: Ja. Absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
7: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
8: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
7: Want meestal knijp ik er dan even in.
8: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
7: Nee, nee.
8: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
7: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
8: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
7: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers? Of?
8: Ja. Die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near infrared. Dus wij spectroscopie.
7: Combinatie
8: van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen wij daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
7: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
8: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties. Maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet. En je weet de specs van een retailer. Je weet hoe lang je er logistiek over doet. Kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is een mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
9: Maar als je dan begint met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
8: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. En die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet. Maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen. En de juiste beslissingen te nemen.
9: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen. Welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
8: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon één op één geld.
9: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien?
8: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je dan zegt het, ready to eat, dus rijpe avocado's. Maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
7: We kunnen ons iets bij voorstellen.
8: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor ons de storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
9: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
8: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
7: En hoe reken jij af met je klant?
8: Ja, wij ons systeem bestaat uit drie onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten, dus die avocadoscanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data, wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware, een klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
7: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tangen van Borski Fund.
10: Ik wil vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antennemeetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten, maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er en ze willen nu doorgroeien volgend jaar om de versnelling in te zetten.
7: Claire Tangen was dat van Borski Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van One Third. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
8: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van schaal, internationale schaal, te leiden.
7: Marco Snickers is het gestart?
8: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder, actief nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
7: En wat was nou de reden dat hij zei, op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
8: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur. En dat kwam ik brengen.
7: Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen 1,5 jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
8: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de North Star aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
7: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
8: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik, die tweede...
7: Wij ook, hoor.
8: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om... ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt van, nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedselverspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen. Ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneTheirth bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
9: En als je naar zo'n stap kijkt, waar je eigenlijk het stokje overneemt, ik denk dat het meest, een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook, ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
8: Ja, ja. Nou, als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founderprofiel is op bepaalde aspecten echt anders dan een wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van een probleem. Het zien wat die klant nodig heeft, dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn, dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management, nog verder fine-tunen en ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we een goed geoliede machine zijn om. Dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
9: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen? Dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig.
8: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook andere. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat daar gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
7: Want Henrique, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
8: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaat het voor.
7: Ja, natuurlijk.
8: Van one third naar one quarter, one half.
9: Het is een mooie reden om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
7: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too Good To Go, om maar eens een voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
8: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit... ik zou ze bijna collega's willen noemen... om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's... omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken... die ook dezezelfde visie delen.
7: Henrike Langbroek van OneThird. Dankjewel voor nu, Henrike. Wij gaan zeker nog even doorpraten, maar dat doen we op de podcast, want voor de radio ronden we af. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
13: Benky, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland... met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht... geen vergunnings- of prospectusplicht.
15: Liefde. Hartstocht. Jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana... vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
14: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
16: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
6: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het stikstofplan van het kabinet. Buiten protesteren boeren. De geheime diensten houden zich niet aan de wet. Ze gaan slecht om met onze privégegevens, zegt de toezichthouder. En eurocommissaris Wopke Hoekstra is te gast. Hoe is zijn belastingplan ontvangen? Dit en meer zometeen vanaf 4 uur op de radio in de BNR Avondspits. En natuurlijk in de stream van de app.
6: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden we wat drukker op de weg. In de meeste files is de vertraging niet meer dan 10 minuten. Iets meer vertraging heb je op de A2 momenteel vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een klein kwartiertje bij Alfred Everdingen door de werkzaamheden. Twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot na een ongeluk. Staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Kooimeer met zo'n 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere Stad bij 52.0. En ook controle op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette, dat is bij 69.3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Want het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd na het staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Het weer dan, van weer online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wolters Kluwer is en wordt steeds meer een techbedrijf. En daarmee dus ook onderhevig aan razendsnelle AI-ontwikkelingen. In hoeverre is dat voor hun als leverancier van data en platforms een bedreiging? En of juist een kans? Dat bespreken we met de nieuwe topvrouw van Wolters Kluwer voor Nederland in de Grote Techshow. Na de break hoor je alles.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
27: En Ben van der Burg.
1: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, ja, het nieuws in tech door.
27: Deze week, man.
1: Ja,
27: veel.
1: Anthropic.
27: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
1: Nee, jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
27: Ja, lekker.
1: Wat is eerst wat je gaat vragen?
27: Weet ik niet.
1: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Tech Show horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom Marie.
0: Ja. Aangenaam.
1: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
0: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
1: MKB.
0: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core-accounting, maar ook post-accounting.
1: Ja.
0: En ik zou willen zeggen, ja, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer.
1: Ja. Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
0: intelligentie graag. Ja.
1: Intelligentie.
0: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
27: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het de eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecode en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we fel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rond brengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
27: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
0: Toch wel. Toch wel. Omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant, gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzicht te krijgen, zoals de Pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt? Of hoe wordt de oplossing gebruikt?
1: Ja, nou, je zegt dan een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, nou, je noemt het community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, internationaal. Ja. Hoe zorg je, één, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En twee, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
0: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en de core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk de MKB is in nauw contact met de accountant en ze communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
1: Via het platform?
0: Ja, valideren van facturen, het rejecten van facturen, alvorens het echt in de boeking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
27: Ja, dus even voor de mensen, Basecone, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes en zo, kan die daar allemaal in schieten.
1: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
27: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoorts, automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecone, als ik mijn bonnetjes invul, intik?
0: Dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
27: Ja,
0: absoluut. Omdat als je daarmee met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen. Net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents er een vlotte koppeling kunnen geven om een stuk, een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruiker te geraken.
27: Ja. Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je basecone, naar de accountant.
1: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me nu
27: ook nog.
0: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel, vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
27: met... Ja, die met continu meekijken van, joh, je moet dat geld...
0: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
1: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want, laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI-chatbots voor de gewone mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen dat er verstandig advies uit die agent komt.
0: En dat is precies waar het differentiator zit uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
1: Je eigen dataset.
0: Absoluut, ja. Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
1: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
0: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is,
1: meer kansen dan uitdagingen?
0: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. Hè. Ja. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, dat is een grote firma. Maar wat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
1: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
0: Ja, de eigen dataset, maar ook op...
27: Je eigen modellen.
0: Ja, eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
1: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
0: Wel, met OpenAI is het echt het partnership. De bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf. Mm-hmm. Om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
1: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
0: Ja. Klopt.
1: Oké. Okay.
0: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het dus zou jammer zijn om op één paard te wetten.
1: Ja, hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
0: Nee.
1: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
0: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk op het verhaal, ja.
1: Fable 5 is bijna weer.
0: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
27: Ja, neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk, dat geld moet worden terugverdiend. Dus je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
0: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management om te komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee over nadenken op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Ja. Om met 65% kans.
1: Julius Brusset met
0: Ja. Als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
1: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer iets anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen en wat jullie aan het doen zijn?
0: Nou, ik ben geen beursgoor. Ik ben een techneut.
1: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik hier.
0: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
1: Ja.
0: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you get.
1: Zeker. Nou, en dus, technisch onderlegd. Dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
27: Hoe maak je daar gebruik van?
0: Op dit moment minder.
27: Niet alleen maar business.
0: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat de enige missie die ik initieel op dit moment heb is, kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten. Om te zeggen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet. Ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden. En die de mailbox van de accountant screepten en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry. Maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren. Want dat is eigenlijk Copilot kan dat even goed.
1: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-startups die te makkelijk geld kunnen ophalen, terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
0: Ja, het hangt er vanaf bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit als we de due diligence doen, om te zien van zijn er partijen waar we kunnen met partneren of niet. Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
27: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern. Hoeveel met Claude Code, dus hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker.
27: Bij jullie, hoe dat zit?
0: Het FAP, op development point of view, het FAP-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point of
27: view. Ik ontbreek even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google die zeiden, het werkt voor geen meter. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk, bij ons werkt het wel. Maar kun je, hoe succesvol? Ik hoor wel eens twee keer zoveel code met twee keer zo goede kwaliteiten. Dat hoor ik wel eens.
0: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de War for Talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hirestop aan toe, maar toch wel twee keer aan het nadenken van, kunnen we niet ander talent of hetzelfde talent anders inzetten. Dus bij ons, de maal 2 uiteraard is zeker daar. Maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
27: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
0: Ja, trainingen uiteraard. Ja. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest. Dat echt wel een versnelling geeft. En waar dat we ook wel met heel een gebreid...
1: Hackathons.
0: Ja, dat zijn hackathons die minder... instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht ordenen en dat zit.
1: Je laat ze meer doorlopen een paar weken.
0: Bij Code Games is het echt een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om met collega's te zien, blend wat marketing met development enzovoort.
1: Ja.
0: En jij kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
1: Oh.
0: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant, dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken.
1: Of influisteren.
0: Zijn vraag is eigenlijk dit.
1: Oh ja.
0: Antwoord op deze manier. Ja. Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling, ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
1: Ja, maar ja, dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen, we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken. Ja. Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden. Ja. Hoe doe je dat dan?
0: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
1: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
0: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje. Ja. Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken. Om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
27: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
0: Hier in Nederland niet.
27: Nee.
0: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
1: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn, we moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht?
0: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis? Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
1: Ja, en goedkoper.
0: Ja, voilà. Ja. En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je de luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
1: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen RELX, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met cloud nu mogelijk maken.
0: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen, dat zou de ideale situatie zijn als dat zou gebeuren. Ja,
27: Bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
1: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus dat is het laatste nieuws van deze week. Ja.
0: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
1: Ja.
0: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
1: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilde daar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch al, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
0: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local. Ja. Yeah. Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
27: Nee, dus, fantastisch.
0: Ja.
1: Vertel
27: een nieuw woord.
0: Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou, ik breng niet alleen de zachte
1: G. Kom erop.
0: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
1: Ja, full suite service.
0: De full suite ding.
1: Ja, okay,
0: dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
1: Ja.
0: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP-enabled of AI-enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
1: Die specifieke data blijft de USP.
0: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
27: Ja. Ja, hoe ver ben je daar nu in?
0: We zijn echt wel aan het experimenteren.
27: Experimenteerfase, zeg.
0: Experimenteren, maar ook wel al valuefase. Dus wat ik net wou zeggen, de codegames hebben ons echt wel een versnelling gegeven. Uh-huh. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van regio West-verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
1: Ja.
0: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren.
1: Uh-huh.
0: Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
27: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
0: Dat hangt er vanaf. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè.
1: Ja.
0: Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
1: Ja. Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dit jaar in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
0: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
1: Nog voor het einde van het jaar?
0: Ja. Ja.
1: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
0: Plezier, ik hoop van wel, ja.
1: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
0: Dank u.
1: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
25: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje...
2: NCLAN.nl.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is

0: Noten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye. Elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl, NEX, Griekse IZ.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over het onterechte ontslag van de directeur van het Fotomuseum. En André Dippel is te gast, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ik vraag hem naar de strijd met netbeheerders. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het stikstofplan van het kabinet. Buiten protesteren boeren. De geheime diensten houden zich niet aan de wet. Ze gaan slecht om met onze privégegevens, zegt de toezichthouder. En eurocommissaris Wopke Hoekstra is te gast. Hoe is zijn belastingplan ontvangen? Dit en meer zometeen vanaf 4 uur op de radio in de BNR Avondspits. En natuurlijk in de stream van de app.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Er staat 300 kilometer in file in het land. In de meeste files is de vertraging niet meer dan 10 minuten. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Zo is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet na een ongeluk. Die vertraging is ruim 20 minuten. Ook probleem op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Akersloot 5 kilometer file, 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt nog een snelheidscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maren. Bij hectometerpaal 75.0.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Want het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, na het staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Het weer dan, van weer online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
17: Vraag je, zit je in de auto? Loop je te wandelen of lig je nog in bed? Zou jij een burn-out kunnen hebben? Denk je van wel of herken je er een bij een collega? Luister dan zo, want burn-out is al lang niet meer een individueel probleem,

0: maar een bedrijfsprobleem. Tenminste, dat zegt onze gast in BNR at Work. Volgens hem maken organisaties hun mensen ziek. Hoe dat zit, dat hoor je zo in BNR at Work.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
0: Hoofdpijn, stress, oververmoeidheid. Ongeveer 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out-klachten. De kosten voor het verzuim van mensen die bezwijken onder de werkdruk loopt elk jaar in de miljarden. Het wordt dus hoog tijd dat we eens iets meer op onszelf gaan letten. Of tenminste, op onszelf. Misschien niet, want het ligt namelijk niet aan ons. Het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigajo Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatie specialist en recruitment expert. En onze gast is Patrick Nijhoff. Welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburnout?
8: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd.
0: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
8: Nou, ik denk dat dat een brug te ver is.
0: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
9: Ja, dat is nieuw. Ja. Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk, Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een half maand salaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
0: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
9: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigajo niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
0: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
9: Ja,
0: je hoort... Wat een pedante houding, hè? Je komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En dan...
9: Ja, dat
0: of niet, waar, zie ik dit verkeerd, Arjan?
9: Dat is waar helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen op de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed, jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taak die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
0: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt: ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
9: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt: ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
0: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En dan heb je als werkgever alles gecoverd.
9: Heel royaal. Heel royaal.
0: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
9: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
0: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
6: Goedemiddag.
0: Waarom doen jullie dit?
6: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nog eens gaan kijken of een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijke toegang te vinden tot een stageplek? En hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijke stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
0: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
6: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeed krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je wel, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad. En dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van, ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van, goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van, joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt dat makkelijk om te reageren.
0: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden, in plaats van zo'n systeem als open hiring?
6: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
0: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
6: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
0: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
6: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn. Hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden die hebben gezegd van, oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten. Maar in ieder geval, deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van, oké, dit betekent dus voor alle betrokkenen. En de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
0: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
7: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
8: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen. En ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het wel goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat is het beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
0: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
8: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme, je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
0: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
8: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noemen we het, in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt. Maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
0: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, om het even zo te zeggen. Omdat ze weten dat gedragen beleid reikt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
8: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren. En vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk, volgend kwartaal zal het wat minder zijn. De signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
0: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
8: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook mensen toch bij een organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie. En denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding. En wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
0: En nu, hè, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik, ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van, nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en daar allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
8: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Dat komt er dan bovenop.
0: Hoe kijk jij hier naar, Arjan?
9: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
0: Ja, Ja, ik snap wat je zegt, hè, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
8: Ja, dat is heel goed aan voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook, zeg maar, in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is weer een andere verandering. Ja. Ja, mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit, en ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen, omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben, ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
0: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
8: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg, die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
9: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
8: Ja. Ja.
0: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu een voorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu super druk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie en hebben we af en toe een teamdag en doen we een bedrijfsfamilieopstelling en hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
8: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk en straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
9: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk een grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
8: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand doodgegaan.
9: Ja, ja.
8: En schouders eronder. Ja, je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
0: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
8: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar een sterk omrande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen, dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van, wij hebben hier als team deze opgave. Ja, we gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten, die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
0: Ja, is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
8: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouter staat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van, waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van, goh, hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
0: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is. En waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
8: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
0: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van, ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen als je dat graag wilt?
8: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de vicieuze cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
9: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei, de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan en ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienen bottomline alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
0: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
8: Als je
0: het over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
8: Nou, in ieder geval zorg voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie. En
0: Ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
8: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om, oh, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen, dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als je terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen, als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie, zet eerder de afwezigheidsassistent aan en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
9: Jaar rond.
0: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan, we hadden Annemarie van Gaal in de studio, hè?
9: Zo, maar dat was even een verhaal.
0: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
9: Ja, het is niet normaal wat zij je vertelt.
0: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
10: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
0: Waarom dat juist zo specifiek?
10: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
0: Ja, okay.
10: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt door gangen met mannen met kalasjnikovs.
9: Kan je even je geld halen?
10: Ja.
0: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter, hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daar mee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
16: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
16: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: Nu in de BNR-app.
21: Oekraïne raakt opnieuw strategische doelen steeds dieper op Russisch grondgebied. Scheepsbouwer Damen haalt uit naar de Duitse regering na beëindiging van een miljardenproject. En Zuid-Korea investeert $880 miljard in de AI-race. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
22: Hey, Robert Vriezen bij de ANWB. Waar was je al die tijd?
23: Waar ik al die tijd was, op vakantie.
22: Ah ja, dat moet ook gebeuren. Zelfs iemand van de ANWB gaat wel eens op een vakantie natuurlijk.
23: Ja, dat moet. Af en toe moet je er even tussenuit. Ja, al toch? Die files en zo.
22: Ja.
23: Maar het is weer bal hoor. Bijna 500 kilometer staat er al. Ja, het is echt druk op de weg. De meeste files in Zuid-Holland en in het midden van het land. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 9 kilometer file daar. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. Linkerrijstrook is richting Alkmaar dicht. En richting Amstelveen zijn er zelfs 2 rijstroken dicht van de A9. Dat is bij Akersloot. 5 kilometer file en een uur vertraging daar. Op de A16 Breda-Rotterdam. 20 minuutjes vertraging nog door bergingswerkzaamheden bij Dordrecht. En op de A27 rijdt het langzaam door de werkzaamheden vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Lexmond 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt ook snelheidscontroles op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk bij hectometerpaal 56.6. En ook controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. Het is nu zeker, shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft contact gehad met zijn familie, zegt de schaatsbond. Roes verdween dit weekend ineens van de aardbodem en zijn familie en collega's maakten zich grote zorgen. Deze week was er een lichtpuntje toen zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Het weer dan, van Weer Online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: De AX staat 0,5% in de min, 1075 punten. De grootste daler is nu KPN. 2,6% verliest het aandeel. En de grootste stijger is, de ijsjes. Magnum, 2,5% krijgt dat aandeel erbij. De Dow Jones opent 0,4% in de plus.
1: En vandaag in de avondspits. Het stikstofdebat in de Tweede Kamer is in volle gang. En dat gaat er hard aan toe. En de nieuwe inflatiecijfers zijn uit. Daar zit goed nieuws bij. Gaan we zo meer over horen in de komende 2,5 uur hier op BNR.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
22: Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je luistert. Ierland is vanaf vandaag een half jaar voorzitter van de EU. Wat zijn de ambities? De inflatie in Nederland en de eurozone is afgenomen. Hoe komt dat en blijft dat zo? Zweden kiest voor een hardere aanpak van bendegeweld. Ook minderjarigen kunnen voortaan naar een gewone gevangenis worden gestuurd. Maar we beginnen bij het stikstofdebat en de protesten in Den Haag.
1: Absoluut. De Tweede Kamer die debatteert over de stikstofplannen van het kabinet Jette. En het kabinet lijkt zich daarbij eigenlijk al te hebben verzekerd van voldoende steun. Progressief Nederland geeft steun aan die plannen, zolang ze tijdens de behandeling maar niet worden afgezwakt.
25: Wij willen eindelijk van deze discussie af. Wij willen dat de landbouw verduurzaamt. Wij willen dat de natuur gered wordt. En daarom zeggen we, dit is het zoveelste plan. Er bestaat geen perfect plan. We gaan ons steun verlenen aan dit plan. Maar het is een compromis van 3 partijen die niet zo denken zoals pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
1: Nou, dat zei pro-Kamerlid Laura Bromet. Ondertussen zijn er ook boeren, optrekkers natuurlijk, naar Den Haag getrokken om te protesteren.
22: Show.
1: Ja, je ziet ze ook wel eens over het platteland rijden, maar dan klinken ze heel anders. Ik weet niet precies wat er vandaag aan de hand is.
22: Dat is een klakton op.
1: Ja, precies. Dat doe je toch niet als je over het land rijden rijdt. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
26: Goedemiddag.
1: Jij volgt het debat voor ons op de voet. Landbouwminister Van Essen, heeft hij inderdaad zijn buit al binnen, zoals ik een beetje suggereerde?
26: Ja, in de Tweede Kamer wel. Met pro een ruime meerderheid. In de Senaat zijn er dan nog 2 zetels nodig. Want je moet natuurlijk ook door het hele parlement, dus ook door de Eerste Kamer. Ja, en dan ben je er als je bijvoorbeeld Volt mee hebt of de SP.
1: Ja, maar dat is de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer, even uit het hoofd.
26: Ja, dus, dan dat is de Eerste Kamer.
1: Bijna, toch? Dan, oh,
26: er, ja, je hebt nog, ja, dan heb je nog 2 zetels in de Senaat nodig. En dan ben je er dus met SP of met Volt.
1: Oh ja, dus kortom, dat moet wel lukken. En die partijen die staan dan naast pro, denk ik, hè?
26: Nou, nog niet helemaal. Sandra Beckerman van de SP vroeg Bromet van pro nog wel. Ja, wat nou als er bepaalde punten wat ons betreft toch nog anders moeten. Want we hoorden net Bromet zeggen, er mag niks meer vanaf. En ze geeft bijvoorbeeld aan van hoe moeten we bijvoorbeeld kijken naar het verdienmodel voor boeren. Want wat ons betreft is dat nog niet genoeg geborgd in het pakket zoals dat er nu ligt.
25: Kijk, als we willen dat juist ook in die zones goede landbouw is, dan moet je met een goed verdienmodel komen. Is dat ook een voorwaarde waar Pro aan denkt?
0: Mevrouw Bromet.
5: Ja, voorzitter, natuurlijk. Want wat heb je aan een bedrijf die zichzelf niet overeind kan houden? Dan heb je geen bedrijf. Dus dat moet.
26: Ja, ik geef het eventjes het korte fragmentje aan om toch te laten horen dat het niet in beton gegoten is, zoals Pro dat zegt. Omdat we een verschil moeten maken tussen iets veranderen en iets afzwakken. Waar Pro tegen is, is afzwakken van het beleid zoals dat er nu ligt.
1: En dit klinkt allemaal heel inhoudelijk en beleefd, maar ik hoor toch dat het een redelijk hard en ruw debat is.
26: Ja, dat komt omdat rechts en links letterlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Laura Bromet van Pro heeft net wat, ik denk al 2 uur lang in de Tweede Kamer de visie en de lijn van Pro staan verdedigen. En daarbij komen Caroline van der Plas, Mona Keizer, maar ook, zoals ze zichzelf noemen, DNA. Dus Hidde Heuntik van de groep Markushouwer komen naar voren. De SGP, en zij zeggen, ja, dit kan toch niet, hoe jullie er naar kijken. Jullie maken de boerenstand helemaal kapot. Voedselzekerheid is niet meer gegarandeerd. Jullie willen een halvering van de veestapel. Het gaat hier om mensen. En jullie hebben daar geen oog meer voor. Boerenbedrijven die al jarenlang, decennia lang, generatie op generatie op het erf zitten. En jullie willen daar vanaf. We kennen de retoriek. En het was af en toe, wat dat betreft, geen prettig mooi debat om naar te luisteren. Nee.
1: Oké, dan zegt dus Pro, we willen dat het niet afgezwakt wordt, maar een beetje aanpassen mag nog wel. En de SP heeft dat nodig. En op rechts hebben alle partijen dat nodig. Een flinke aanpassing. Is daar ruimte voor bij het kabinet ook? Want die moeten natuurlijk ook dan mee bewegen.
26: Voor het debat sprak ik minister Jamie van Essen nog even en ik heb hem daarnaar gevraagd.
7: Volgens mij heb ik vrijdag heel duidelijk gemaakt dat dit pakket als geheel gaat werken voor Nederland, om eindelijk die ruimte voor boer, natuur en bouw weer te krijgen. Ja, en wat je eraf haalt moet je ergens anders weer opplussen. Dus daar heb ik mijn mening over gegeven. Maar we gaan het zo horen van de Kamer en dan gaan we in het debat.
26: Ja, eigenlijk doet hij hetzelfde als de minister van Financiën doet. Hè? Als je er aan de ene kant iets afhaalt, dan moet er aan de andere kant iets bij. En dat moet je wel binnen je eigen domein doen. Dus er kan nog wel wat aangepast worden. Maar grote aanpassingen, eerlijk gezegd, Niels en Mark,
1: zie het
26: niet meer gebeuren. Want het kabinet is ervan overtuigd dat het pakket zoals het nu ligt nodig is om, en daar gaat het allemaal om, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, de natuur niet verder te verslechteren.
1: Natuurverslechteringsverbod, wat we hebben.
26: Ja, precies, een natuurverslechteringsverbod. En, of te verbeteren. En om de vergunningverlening in Nederland weer op gang te brengen. Zodat we kunnen bouwen. Zodat er kabels getrokken kunnen worden. En bedrijven kunnen aangesloten kunnen worden. Nou, noem het allemaal maar op. De energietransitie.
1: Dat is allemaal waar het voor moet. Hey, en je beschreef al dat de partijen op rechts eigenlijk wel flink willen verbouwen. Maken zij nog enige kans iets te bereiken, die rechtse partijen vandaag?
26: Nou, niet zoals ze het nu doen. Ik wil even nog een fragmentje van Caroline van der Plas laten horen. Want Caroline van der Plas is boos en zet ook frontaal de aanval in op het kabinet.
8: Voorzitter, de minister van LVVN en de minister-president stonden vrijdag breed lachend het einde van duizenden boeren aan te kondigen. Duizenden boeren die hun toekomst vernietigd zien worden. Moesten op tv en op sociale media toekijken hoe dit kabinet met een vrolijke lach een mes in hun rugzak.
26: Ja, en ik heb net de partijen zoals ik ze net al benoemde, onder andere dus BBB, Mona Keizer, de SGP, ik heb ze richting Laura Bromet gehoord, en dat zou ook zo meteen richting het kabinet zijn, dus richting Jamie van Essen. En dat is op dit moment zo weinig constructief dat zij toch wel het kabinet in de armen van Pro en van links drijven. Want op het moment dat je wil dat er nog naar je geluisterd wordt, ja, dan moet je een klein beetje constructief jezelf opstellen. Want zo werkt politiek. Het zijn compromissen sluiten.
1: Eigenlijk zeg je, de rechtse partijen hebben het opgegeven dat ze iets kunnen bereiken bij dit kabinet daarmee.
26: Ja, en ze zijn, dat zeg je eigenlijk wel goed, Mark. Ze zijn vooral richting de achterban laten ze horen hoe ze ervoor staan. Publieke tribune zit vol. Zitten veel agrarische ondernemers zitten er. Ze zijn ook boos. Zo zijn ze ook naar Den Haag gekomen. Er is al een paar keer geklapt en geschreeuwd vanaf de tribune. De eerste is al vanaf de tribune weggehaald. Want dat mag simpelweg niet in de Tweede Kamer. Als je op de tribune zit, ben je stil. Het is niet een voetbalwedstrijd waar je bij bent en waar je kan gaan fluiten, klappen en joelen. Nee. Zo gaat dat niet in de Tweede Kamer.
1: Dat mag allemaal buiten
26: liggen.
1: Zij staan afronden.
26: Zij staan echt naar de achterban te praten. En wij spreken over een uurtje verder.
1: Dankjewel. Tot over een uur. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
20: BNR Nieuwsradio.
22: Ierland is vanaf vandaag de nieuwe EU-voorzitter. Het land nam vandaag tijdens een ceremonie op Dublin Castle het stokje over van Cyprus. Aanwezig waren onder andere Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Want die is er ook nog, die voorzitter. En de Oekraïnse president Zelensky. Wat zetten de Ieren op de agenda? Dat weet Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, Zelensky was erbij. Dus ja. Steun aan Oekraïne wordt ook hier getoond.
0: Ja, zeker. En bijna vanzelfsprekend eigenlijk de laatste tijd. Het motto van het Ierse voorzitterschap is Strength in Unity. Dat slaat op steun aan Oekraïne, maar ook op steun aan het Midden-Oosten. Volgens Ierland verdedigt Europa niet alleen de veiligheid in Oekraïne, wat we de laatste jaren natuurlijk zien, maar zou dat ook meer moeten in het Midden-Oosten. Ierland is een van de grote voorstanders in Europa van erkenning van Palestina. Dus zij hebben het erg over Gaza, Libanon. Ze willen graag vrede en stabiliteit in Iran, Straat van Hormuz en überhaupt het Midden-Oosten. En sowieso blijft veiligheid in zijn algemeenheid belangrijk. En dat is een beetje een voortzetting van wat er al in Denemarken en in Cyprus de vorige twee voorzitters is gebeurd.
22: Ja, en zo'n land dat dan voorzitter is een half jaar kan ook echt wel invloed uitoefenen op de agenda.
0: Nou, ze proberen in ieder geval de agenda een beetje naar hun hand te zetten. Er zijn altijd wat onderwerpen waar ze gewoon extra aandacht aan besteden. En daarnaast gaan alle andere, ze zijn natuurlijk niet de enige
22: die dat bepalen.
0: Nee. Gaan alle andere dingen ook gewoon nog door. Dus Antonio Costa had het bijvoorbeeld in een speech op Dublin Castle. Dus ja. Over concurrentiekracht, over veiligheid, over het MFK, het meerjarig financieel kader, ja. De meerjarenbegroting.
22: Daar moeten ook komend half jaar knopen over worden doorgehakt.
0: Dus dat staat dan ook gelijk op die Ierse agenda. De onderhandelingen over de volgende lange termijn begroting, want dat is wat het is, staan op de agenda. En dat is wel een beetje een ondankbare taak, want daar is eigenlijk per definitie Europa het niet over eens.
22: Nee.
0: Dat schetste ik gisteren al een beetje. Er zijn verschillen.
22: Ja. En dan de veto's. Hè? Want er wordt natuurlijk in die raad gestemd door alle landen. En je kunt ook vetoen.
0: Ja, op sommige onderwerpen. Ja,
22: op sommige onderwerpen moet een unanimiteit zijn.
0: Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandbeleid. Hmm. En de Ieren zouden dat graag afgeschaft zien worden. Billy Kelleher die gaf een interview aan Euractiv vandaag. Een Europees nieuwsplatform. En hij is een vooraanstaand Europarlementariër van de partij van de Ierse premier. En hij wil graag dat er komende half jaar werk van dat vetorecht wordt gemaakt. En het afschaffen daarvan dan.
22: Dat kan toch niet in een halfjaartje? Dat zit toch in verdragen?
0: Nee,
22: jaren.
0: Nou, dit staat natuurlijk al heel lang op de agenda, inderdaad, Mark. Het afschaffen van dat vetorecht. Af en toe ligt het weer op tafel. En het is ook al lang prioriteit voor de fractie van Billy Kelleher, Renew Europe. Die wil dat heel graag. Maar goed, het is dus, wat ik net al zei, het is wel een moment om het weer even op de agenda te zetten. Als je dat toch mag doen. En op zich heeft hij er ook wel goede redenen.
22: Waarom wil Ierland? Ja.
0: Twee goede redenen. Ten eerste noemt hij Orbán, die is weliswaar net weg. Alleen de afgelopen jaren heeft Hongarije heel erg laten zien hoe lastig het is als er één EU-land eigenlijk altijd dwars ligt. Er is wel wat creativiteit geweest. Er zijn van allerlei geitenpaadjes. Heeft Europa laten zien wat er juridisch kan.
22: Om omheen te werken.
0: Alleen, dat is natuurlijk wel heel lastig en dat wil je eigenlijk liever niet. Het tweede waarom Ierland dit belangrijk vindt, is omdat zij ook graag uitbreiding zou willen zien van de Europese Unie.
22: Oh.
0: En dan, als je dat gaat doen, als er nog meer lidstaten zijn, dan is er altijd wel een land dat tegen is.
22: Ja.
0: Dus vandaar dat Ierland dat graag op de agenda zou willen zien.
22: Dus een Montenegro bijvoorbeeld, heel kort nog, dat dan op de nominatie staat om toe te treden, die kunnen dan maar zo, die krijgen wel te horen van de regels gaan veranderen. Dat willen ze tegelijkertijd doen.
0: Dus er zijn inderdaad wat landen, waaronder inderdaad Montenegro, in de wachtkamer. En Er komt in verwachting, naar verwachting in september een voorstel van de Europese Commissie over, over het toetredingsbeleid en over het pre-toetredingsbeleid. Dus wat gebeurt er als je in de wachtkamer zit? Eigenlijk, sommige landen als Ierland willen niet dat het zo ver uit kan worden gebreid. En dat je dan ook direct dezelfde rechten hebt als alle andere EU-lidstaten. Want dan wordt het gewoon te onoverzichtelijk.
22: Meer nieuws in de podcast Make Europe Great Again. Dankjewel, Michal van der Toorn.
9: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis, BNR.
1: Na een forse stijging in mei is de inflatie in Nederland in de afgelopen maand juist weer een beetje teruggezakt naar 2,8%. Blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gaan we over praten met BNR's huiseconoom Han de Jong. Ha Han.
10: Dag Mark.
1: Is dit de dalende energieprijzen die we hier terugzien?
10: Onder andere, en jij zegt wel, als ik een kleine correctie mag doen, je zegt wel een klein beetje teruggevallen. Maar dat is natuurlijk een forse terugval eigenlijk. Hè, in een maand tijd van 3,5. Het was trouwens in juni 2,9. In april was het 2,8. Toen in mei 3,5. En nu dus 2,9. Mm. Maar eigenlijk de belangrijkste bijdrage aan de daling van de inflatie komt uit de dienstenkant. Want de diensten. Prijsinflatie is gedaald van 4,7 naar 4,1. En diensten hebben een heel zwaar gewicht in het inflatiemandje. Maar energie, daar is de inflatie gedaald van 9,7 naar 6,0. Maar dat heeft maar een relatief klein gewicht in het inflatiemandje. Maar dus allebei dragen bij aan die wat lagere, duidelijk lagere inflatie eigenlijk in juni.
1: Ja, en ik zei een klein beetje teruggezakt onder 2,8%. Ik rond het af op 3 in mijn hoofd meteen al. En dan denk ik, dat is nog steeds wel heel veel. 3% per maand.
10: Ja,
1: of het is op jaarbasis natuurlijk. Maar als je 3% inflatie hebt. Misschien kunnen we het afzetten tegen andere Europese cijfers. Want die zijn natuurlijk ook vandaag naar buiten gekomen.
10: Ja, eigenlijk is die daling, dat is behoorlijk, een behoorlijke daling. Ook op Europees niveau, voor de eurozone als geheel, is de inflatie gedaald van 3,2 naar 2,8. En we hebben de afgelopen dagen eigenlijk al gezien dat in België, Duitsland, Frankrijk en Italië, daar hadden we ook al inflatiecijfers gezien, en misschien ook in Spanje. Maar in ieder geval in die landen die ik noemde, behalve Spanje, daar was de inflatie ook al gedaald en in Frankrijk zelfs heel fors. En als ik kijk naar het patroon, want het CBS geeft dan niet alleen het totale cijfer, maar ook nog een onderverdeling in 5 subcategorieën. En dan is het totale patroon bij ons eigenlijk heel goed vergelijkbaar met dat in andere eurolanden. En van de 21 eurolanden waarvan we cijfers hebben gekregen vandaag van Eurostat, dus dat is het Europese CBS, zeg maar, was de inflatie in 17 landen waaronder Nederland gedaald. In 2 landen was het ongewijzigd gebleven. En maar in 2 landen was de inflatie iets opgelopen. En dat waren dan Cyprus en Litouwen. Dus het beeld wat daar uitspreekt is dat die hogere inflatie in mei, die natuurlijk vooral werd veroorzaakt door de hogere energieprijzen, dat toch eigenlijk weer rechtsomkeert aan het maken is in juni.
1: En je zei eerst bij de verlaging, dan zijn de energieprijzen niet zo belangrijk, maar bij de verhoging van de inflatiecijfers waren de energieprijzen wel belangrijk. Hoe zit dat verschil?
10: De energieprijzen die liggen natuurlijk nog altijd 6% hoger dan een jaar eerder. Dus in absolute zin dragen die wel duidelijk bij aan de toch wel wat hoge inflatie. Maar als je dus kijkt naar de verlaging, het is een beetje voer voor statistici, vrees ik.
1: Het is lekker op een achterkant van een bierviltje dit, toch? Deze soort berekeningen.
10: Ik zit ook voor een blaadje waar het allemaal op staat, Mark.
22: Maar dit, in hindsight maakt het er ook die renteverhoging van de ECB wel een beetje overdreven misschien?
10: De ECB die wilde graag voorkomen dat die wat hogere inflatie, door in eerste instantie vooral door die energieprijzen natuurlijk, dat die tot een breder proces van inflatie zou leiden in de economie. Ja, we weten allemaal dat de olieprijs is natuurlijk nog niet terug op het niveau van voor de oorlog in Iran. Maar is wel heel sterk teruggevallen van de piek die begin mei werd gehaald. Als je dus deze cijfers ziet, ja, dan moet je toch wel de conclusie trekken die jij inderdaad trekt. Dat misschien toch wel wat aan de vroege kant was. En een verklaring daarvoor overigens kun je misschien toch vinden in 2021, 2022. Want toen liep de inflatie op en toen zei de ECB de hele tijd, ja, dat is allemaal tijdelijk, dus daar hoeven we niks aan te doen en daar kunnen we ook niks aan doen. En toen gingen ze uiteindelijk pas in medio 2022 de rente heel sterk verhogen. En nu hebben ze waarschijnlijk gedacht, ja, dat was waarschijnlijk fout. We hebben toen te lang gewacht, dus laten we nu direct van start gaan. Dan zie je natuurlijk wat daar de consequentie van kan zijn. Dat het er nu lijkt alsof je de rente een beetje onnodig verhoogd hebt.
11: We gaan vanzelf zien of ze er inmiddels weer iets van geleerd hebben. Of ze de volgende keer weer de andere kant uit doorschieten. Dan denk ik, Han de Jong, BNR's huiseconoom, dank je wel.
12: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
13: Het bendegeweld in Zweden loopt zo uit de hand dat 15, 16 en 17-jarigen vanaf vandaag in de gevangenis kunnen worden gegooid. De Zweedse minister van Justitie spreekt van een noodsituatie. Jeroen Visser, correspondent Scandinavië. Dag Jeroen.
14: Goedemiddag.
13: Ja, de volwassenen gevangenis mogen ze dan heen worden gestuurd, hè? Dat is wat vandaag wettelijk verandert.
14: Ja, dat klopt. Het is wel zo dat die gevangenis wel wat aangepast wordt. Ik ben daar zelf ook geweest onlangs om even te kijken. Hm. Nou had ik niet meteen de indruk dat het een enorm jeugdfestijn werd in één keer. Dus het was nog echt een gevangenis en het zag er ook echt uit. Alles, inclusief de cellen en de prikkeldraad en de gevangenisbewaarders, als gewoon een volwassen gevangenis. En er waren ook op dat terrein ook nog gewoon volwassenen die daar werden vastgehouden. Wel in een apart gebouw. Maar dus het is wel serieus, zeg maar.
13: Ja, en waar komt deze beweging vandaan? Want we kennen Zweden toch als een land dat heel sociaal is. En niet een land dat 15-jarigen naar een volwassenengevangenis stuurt.
14: Nee, dat heeft een lange geschiedenis. De afgelopen 15 jaar is eigenlijk het bendegeweld daar steeds meer toegenomen. En wat je ziet is dat die criminele netwerken steeds jongere recruten hebben ingezet. Dus die worden echt geworven op straat en ingezet. Ook voor gewoon moord en bomaanslagen en dat soort dingen. Mm. En de Zweedse regering zoekt eigenlijk een antwoord daarop. Voorheen werden dit soort veroordeelde tieners naar gesloten jeugdzorg, jeugdinstellingen gestuurd. Dat hebben we in Nederland ook, dat systeem. Ja, die zijn er vooral op gericht om dat soort jongeren weer terug te krijgen in de samenleving en wat bij te schaven. Daar is ook soms wat meer vrijheid. Dat zag je in Zweden ook. Je mocht bijvoorbeeld een smartphone hebben. Dat is aangepast, maar toch werkt het volgens de regering nog niet goed genoeg. Het probleem is nog niet verholpen. Ja, dus wordt dit paardenmiddel uit de kast getrokken. Ja. En dan moeten we over 5 jaar bij de evaluatie zien of dat dan effect heeft.
13: Maar bendegeweld, daar hebben we wel eens iets over gehoord. Hè. Hoe omvangrijk is dat? Ook als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Nederland, waar ook wel eens sprake is van het ronselen van minderjarigen voor aanslagen met zelfgemaakte explosieven bijvoorbeeld. Maar ook andere criminaliteit. Hoe vergelijkt dat?
14: Nou, die bomaanslagen hebben we in Nederland inderdaad ook. En misschien nog wel meer. Zeker in absolute cijfers. Maar het aantal liquidaties ligt in Zweden gewoon tot de top van Europa. Oh. In 2022 waren het 62 in één jaar. Nu zijn het er wel wat minder. De regering heeft ook wel wat dingen gedaan, zoals fouillierzones en zo. Dus het neemt wel weer wat af. Maar het gaat ook vooral om de aantallen mensen die erbij betrokken zijn. De politie schat dat het zo'n 17.000 zijn. En het erge is dat er zoveel jonge tieners bij betrokken zijn. Dus het komt gewoon echt regelmatig voor dat er een schietpartij is geweest en dat er dan 15 jaar, 14 jaar, soms zelfs 11 jaar verdachten worden opgepakt. Er moet een antwoord op komen. Dat vindt iedereen in Zweden. Wat dat antwoord dan is, daar zijn ze het niet helemaal over eens.
13: Dit is een deel van het antwoord. Dankjewel, Scandinavië-correspondent Jeroen Visser.
11: De AIVD en de MIVD, onze geheime diensten, zijn nogal hardleers als het gaat om netjes omgaan met persoonsgegevens. Dat doen ze namelijk niet netjes. Is het nou onwil of is het toch onkunde? Gaan we zo vragen.
15: Hoge energieprijzen.
16: Oplopende kosten.
15: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
16: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
15: We stellen korte, gerichte vragen
16: over wat er speelt
15: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
16: Ben jij die beslisser?
15: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
21: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
19: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
23: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
19: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die... Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen...

0: over drank en drugs.
1: BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files in Zuid-Holland. En in het midden van het land veel vertraging door de afgesloten A27. Dat resulteert nu in een totaal aantal kilometers file van 633. Op de A9 is een paardentrailer gekanteld. En ook er is een ongeluk mee gebeurd. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 14 kilometer file en een uur vertraging. En twee rijstroken dicht. Dat is ook het geval de andere kant op. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Ook daar een uur vertraging vanaf knooppunt Kooimeer. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Een ongeluk met drie voertuigen bij afrit Elspeet. 8 kilometer file daar met 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsberg bij 83.2. En ook controle op de A22 Beverwijk-Velzen bij Beverwijk-Oost bij 12.6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. Het is nu zeker, shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft contact gehad met zijn familie, zegt de schaatsbond. Roes verdween dit weekend ineens van de aardbodem en zijn familie en collega's maakten zich grote zorgen. Deze week was er een lichtpuntje toen zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Het weer dan, van weer online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ronald Koeman stapte zelf op, maar eigenlijk was zijn lot al bezegeld. In de sport is het al snel geen resultaat, einde verhaal. Maar waar ligt de grens van die afrekencultuur? En hoe gaat dat in het bedrijfsleven? Dat gaan we bespreken over een paar minuten.
5: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
6: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
10: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.

0: Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Goed dat je erbij bent. Gisteren hadden we het nog over de vraag of Koeman wel aan kon blijven. Nou, inmiddels weten we het antwoord. Vandaag draaien we die vraag voor het gemak gewoon om. Wanneer moet je eigenlijk weg? En vooral, hebben we niet een veel te harde afrekencultuur inmiddels in Nederland? Ja, op onze redactie leidde dat vanmiddag tot enorme debatten meteen, die bijna explodeerden. Dus,
2: we rolden bijna koppen.
1: Dat moet misschien afgerekend
2: op dit onderwerp.
1: Precies. Ja. Nou, dit belooft gewoon een heel mooi gesprek te worden zo meteen hier in Davospits. En we beginnen natuurlijk met de geheime diensten die zich alweer niet aan de regels blijken te houden.
2: Ja, IVD en MIVD gaan niet netjes om met de gigantische bergen data die ze over ons verzamelen. Dat blijkt uit een rapport van de toezichthouder, de CITVD. Bert Hubert is tech-expert, voormalig toezichthouder op de inlichtingendiensten. Dus hij weet waar hij over praat. Hartelijk welkom, Bert Hubert.
3: Hallo.
2: Wat gaat er dit keer mis?
3: Nou, je moet weten, geheime diensten kunnen natuurlijk allemaal informatie opvragen over specifieke mensen. Maar wat ze ook mogen doen, is hele grote databases kopen of vinden of hacken, waar dan over heel veel mensen informatie in te vinden is. Maar de meeste van die mensen zijn helemaal geen terroristen of zo. Er is helemaal niks mee aan de hand. Dus als voorbeeld bijvoorbeeld, een tijdje geleden is Odido zo groot gehackt. Al die bestanden zijn gelekt. Dus het complete klantenbestand van Odido was online te krijgen. Nou, een AIVD mag van zijn wet dat klantenbestand dan gewoon downloaden van die hackers en gebruiken in zijn onderzoeken. Mm. Maar dan moeten ze er wel nauwkeurig mee omgaan dat er alleen maar mensen in die databases zoeken voor dingen waar ze ook naar moeten zoeken, voor onderzoeken namelijk, en niet gaan opzoeken waar hun vriendin allemaal heeft uitgehangen of zo. En dat laatste is nu geconstateerd, dat die hele grote zogeheten bulk datasets lang niet allemaal netjes geadministreerd werden. En sommige van die databases ook gewoon beschikbaar waren voor mensen om met Ctrl-F in te gaan zoeken of er nog wat leuks tussen stond.
2: En is dat ook gebeurd?
1: Ja, precies. Is dat dan bekend dat dat gebeurd is? Of is het alleen maar iets wat misschien zou kunnen hebben gebeuren?
3: Nee, er is geconstateerd dat er databases zijn waar mensen toegang toe hadden en ook toegang toe hebben gekregen die daar helemaal geen rechten op hadden. Of die mensen nou hun moeder aan het opzoeken waren of hun buren, dat stond er niet bij. Maar er is dus met zekerheid vastgesteld dat er mensen in data hebben zitten kijken waar ze echt niet mochten inkijken.
1: En dat zijn dan die geheime diensten die je dit soort extra bevoegdheden geeft omdat het zo belangrijk is.
3: Ja, en daar is natuurlijk altijd, men zou altijd zeggen van ja, maar die grote bestanden waarin we dus over iedereen iets kunnen vinden, die zijn heel erg nuttig in onze opsporing. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Dus als je bijvoorbeeld een BNR heeft bijvoorbeeld ooit een keer ontdekt dat je locatiegegevens van alle Europeanen kon downloaden. Nou, als iedereen dat kan, dan kan de AIVD dat ook. En dan kan je hartstikke leuk gaan vinden van joh, we hebben deze terroristen en die zitten altijd hier in hun clubhuis. En wie komt daar nog meer, bijvoorbeeld? Ja, dat is echt wel heel erg nuttig om op te kunnen zoeken. En je moet ook niet raar opkijken als een geheime dienst geheime data heeft. Maar je moet dan wel heel zeker weten dat mensen dus niet inderdaad hun vrienden en familie zitten op te zoeken.
2: Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zegt dat de veiligheidsdiensten niks hebben geleerd van de vorige keer dat ze op de vingers werden getikt en data moesten vernietigen. Dat is zo'n 3 jaar geleden. Ja, goed punt.
3: Ja, dat is zeker een goed punt. Een paar jaar geleden werden ze dus geconfronteerd met van jullie hebben allemaal data die inmiddels best wel oud begint te worden. En oude data is wel een risico, hè? Want daar kunnen dus inmiddels andere telefoonnummers kunnen veranderd zijn of er woont iemand anders op dat adres inmiddels. Dus men heeft gezegd, jullie moeten na 1,5 jaar of zo moeten jullie gaan bepalen of die data nog goed was. Men had toen inmiddels data die echt al veel ouder was dan dat. Toen heeft de toezichthouder gezegd, jullie moeten die data wissen. Maar door een foutje in de wet konden ze dat niet afdwingen. Dus konden ze alleen maar zeggen van we zouden het fijn vinden als jullie het gingen wissen. En toen hebben de diensten gezegd, nou dat gaan we niet doen. Toen zijn ze later nog een keer onderzocht en hebben ze gezegd, kun je nou aantonen dat je echt nog iets hebt aan die data? Nou, dat konden ze niet aantonen. En toen zijn ze uiteindelijk via een omweg alsnog gedwongen om het te wissen. Maar je ziet dat die mensen dus helemaal geen zin hadden om al die data te wissen. Terwijl ze niet goed konden uitleggen wat ze er nog aan hadden.
2: Dus wat zegt dit over de cultuur bij de AIVD? Je bent zelf voormalig toezichthouder.
3: Ja, nou, ik hou me even aan wat de commissie van toezicht nu heeft gezegd. Die zeggen van nou, voor een deel komen deze misverstanden omdat de software gewoon niet goed genoeg is. Dus daardoor hadden mensen toegang tot data waar ze gewoon eigenlijk helemaal geen toegang toe moesten hebben, omdat de software dat niet goed tegenhield. Maar je kunt je wel afvragen, waarom was die software niet goed genoeg om dat tegen te houden? En nou, daar durf ik wel te speculeren dat men de bescherming van dit soort bulk datasets, van dingen die men op internet heeft gevonden of heeft gekocht, niet zo serieus neemt als de bescherming van de telefoontaps of internettaps of dat soort archieven.
1: Maar is het dan onwil of onkunde, vroegen we ons van tevoren af? Dit is het moment, denk ik, voor die cruciale vraag.
3: Ja, nou, je kan het zien denk ik als een combinatie dat iemand zegt van... ja, ik vind het heel jammer dat die software van ons dat niet goed tegenhoudt. En dat is echt een tekortkoming. Maar het is soms ook wel handig.
2: Ja, precies.
1: Nou, dus dat goed is het dan is het onwil. Dus vertaal ik het even naar een hele korte Nederlandse zin.
3: Ja, nou ja, en dan zie je dus dat het kabinet heeft dus gezegd... we gaan er echt wel wat aan doen. En de meeste van die dingen zijn we mee eens en gaan we oplossen. Maar het kabinet heeft ook van een aantal dingen gezegd... die gaan we lekker zo laten.
2: Ja, en de bevoegdheden verruimen ligt natuurlijk ook nog op tafel.
3: Ja, er komt deze zomer komt waarschijnlijk een hele nieuwe wet voor de AIVD en de militaire MIVD. En naar verluid worden de bevoegdheden voor dit soort dataverzameling daarin flink verruimd. En ja, dat lijkt me nou net niet de goede richting op.
2: Bert Hubert, tech-expert, voormalig toezichthouder op de inlichtingendiensten. Bedankt.
1: Nou, Robert Vriezen van de ANWB. Ja. En die heeft het hartstikke druk, want het is heel druk in het hele land, nietwaar?
4: Ja, 640 kilometer file staat er bij elkaar. En dat voor een woensdagmiddag. Ja, in het Zuid-Holland is het veelvuldig file rijden. En in het midden van het land is het erg druk door de afgesloten A27. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nu een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. Ze zijn al aan het bergen, maar ja, ondertussen staat er wel 21 kilometer file vanaf Leidschendam. Met een half uur vertraging. Rechterrijstrook is nog dicht. Ja, en dat is natuurlijk ook extra verkeersaanbod op die A4 doordat de A44 is afgesloten. Gebeurde een ongeluk met een paardentrailer in Noord-Holland op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Kooimeer. En dat levert 13 kilometer file en anderhalf uur vertraging op. De andere kant op zijn er ook twee rijstroken dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. Uur vertraging daar. Dat door hetzelfde ongeluk. En op de A28 gebeurde een ongeluk vanuit Amersfoort naar Zwolle bij afrit Elspeet. 10 kilometer file vanaf Harderwijk-Zuid met 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt momenteel snelheidscontroles op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Heemskerk bij hectometerpaal 56.6. En ook controle op A30 Barneveld-Ede bij Lunteren bij 16.8.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
6: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
7: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan... hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
1: Na een teleurstellende prestatie op het WK is bondscoach Ronald Koeman opgestapt. Hij hield de eer aan zichzelf, maar tijdens de persconferentie na die nederlaag tegen Marokko leek eigenlijk al dat zijn lot bezegeld was.
8: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval als een afgang. Je wil je toch niet laten ontslaan? Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
1: Ja, dat is de sportjournalistiek in Nederland. Harde realiteit in de sport. Als je niet presteert, dan is het klaar. Is dat wenselijk, zo'n afrekencultuur? Niet alleen bij de sport, maar ook in het bedrijfsleven natuurlijk. Want dit is wel BNR. We gaan het bespreken met Marieke Engbers, onderzoeker governance en strategie en schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. En Marjan Olfers, oud lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Tot 2011 was dat.
9: Griekse en, oudheid, ja.
1: Precies, nou, dat valt mee. Hoogleraar sport en recht. En ik zag je al wegkijken bij het quoteje van deze vraag.
2: Valentijn Driessen.
9: Ja, maar dit is geen journalistiek. Dit is poneren van stellingen, toch? Dus dat,
1: ja, de vraag, dat, jij weet toch ook wel dat het nu klaar is? Die vraag snapte
9: dat is geen
1: ik
9: vraag,
1: wel.
9: Toch? Ja, maar het is geen vraag.
1: Nee, de vraag had kunnen zijn: denk je dat het klaar is?
9: Maar ik leer altijd dat journalisten proberen open vragen te stellen. Hè? Dus dat dacht ik.
2: Maar soms moet je mensen jullie, een beetje dwingen, maar ik denk dat hij hier al meteen mee begon, inderdaad. Ja,
1: ja. Is het eigenlijk iets wat heel veel aan de orde is op het ogenblik? We hebben Koeman. We hebben Starmer natuurlijk als premier van Engeland net gehad. Die had de verkiezingen verloren, binnen een half jaar is hij weg. Is dit iets wat echt...
2: Hij had ze eerst gewonnen, maar binnen anderhalf jaar verloor hij ze alweer. Ja. En moet hij inderdaad... Ja,
1: precies. Nou ja, dat is
2: met aan het gaan.
1: Koeman heeft natuurlijk ook mooie dingen bereikt, maar ook lelijke dingen niet bereikt. Grijpt het om zich heen? Of is het misschien niet anders dan anders?
9: Nee, in de sport is dit business as usual. Dus het is ook wel iets anders. Hè. Iedere sector vindt zichzelf heel bijzonder. Maar de sportsector is toch wel weer een andere sector. Want je bent wel zo goed als je laatste wedstrijd. En zeker in opmaat naar bijvoorbeeld een WK. Dan, we hebben ook geen contracten voor onbepaalde tijd of zo in de sport. Hè, waar je het anders misschien wel hebt. Dus het is echt heel prestatiegedreven. Gericht op die competitie. Gericht om winnen en winst in termen van resultaat. Dat is waar de sport over gaat. En als je dan zegt, we hebben dat resultaat dus niet behaald wat ik wilde halen. Wat we ook met elkaar de verwachting hadden dat we mogelijk toch wel deze ronde, zeker deze laatste ronde, wel door zouden komen, dat je dan bedenkt, misschien is het tijd om te gaan, is een vrij logische.
2: Daar hangt natuurlijk wel van af wiens schuld het is.
9: Nou, dat is ook nog
2: of
9: wel eens.
2: Aan wie je die schuld toeschrijft?
9: Ja, nou, kijk, weet je, uiteindelijk staan natuurlijk de spelers op het veld. Maar als coach word je wel geacht de captain te zijn. En is het heel normaal om je verantwoordelijkheid te nemen. En zeggen, nou, dit hebben wij met elkaar als team. En ik als opperhoofd niet gedaan.
1: Ja, Marieke Embers, schieten we door? En is de sport misschien anders dan de rest van Nederland wat dat betreft?
10: Ja, schieten we door. Ik vind de stijl inderdaad wel doorschieten. Je hoeft niet iemand af te maken omdat er verloren is. Maar wat ik zo mooi vind aan governance is dat we allemaal over Koeman kunnen praten, maar we moeten het ook hebben over de KNVB die de leiders selecteert. Dus als het niet goed gaat, dan roep je ook dat zij van zich laten horen hoe zij dit hebben ingeschat, waarom ze wel dachten dat deze coach de goede was en dat die dus ook in die zin ook een beetje steun geven aan deze keuze en daar verantwoording over afleggen. Want zij maken de keuze namens ons.
1: Ja, wat interessant dat je meteen naar boven kijkt, want ik zat meteen te denken, die man doet het niet alleen, die heeft een heel team met andere officials om zich heen.
2: Nee, maar
1: en
2: ook
1: de mensen die op het veld staan. Je kan ook naar beneden zeggen, daar is het kennelijk niet goed gelukt.
9: Nee, maar je ziet
10: ja,
9: natuurlijk
10: maar dat is
9: wel
10: lastig.
1: Oh, sorry, ja.
10: Ja, sorry.
1: Marilieke.
10: Nou, dat is lastig, omdat als jij de coach bent en je bepaalt wie in het veld mag spelen, dan moet je daar het mee doen. Hè? Dus het is maar één, dat is het mooie ook weer aan leiders. Die hebben de macht om beslissingen te nemen en die anderen moeten dat volgen. Dus in die zin kunnen de anderen wel misschien in de pauze iets zeggen of hun macht pakken buiten het veld. Maar in het veld is er toch maar eentje die dat allemaal bepaalt.
1: En wat wil jij zeggen, Marjan?
9: Nou, kijk, het feit natuurlijk, kijkend naar de KNVB, is het natuurlijk wel altijd heel goed en heel transparant. Zeker vanuit de optiek van governance. Dat je gaat kijken, hoe was de selectieprocedure? Hebben de juiste besluiten daarin genomen? En even in alle rust ook goed evalueren. Wat ging er fout? Alleen wat we zien, en zeker ook bij clubs, dat het een toch wat vrij ondoorzichtig selectieproces vaak is. En als iemand dan vertrokken is, is iemand ook vertrokken en dan hopen we daarna weer de Champions League te winnen.
2: En waarom is het ondoorzichtig? Hangt het samen met visie?
9: Nou, het hangt ook wel een beetje samen met hoe de sport is en waar ik ook al een hele tijd tegen ageer, trek dat gewoon ook meer open. Ik bedoel, we kunnen allemaal zien wie de 11 spelers op het veld staan. Die worden allemaal afgerekend op hun prestaties. Daar zetten we altijd de beste rechtsbuiten op die positie. Maar zodra het gaat om bijvoorbeeld coachen en coaching team, dan zeggen we, ja, we willen mensen niet beschadigen. We gaan toch eens eventjes in het netwerk kijken. Terwijl het misschien heel gezond is om bijvoorbeeld een veel diverser selectieteam te hebben. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld nu ook dat we
2: het team dat de selectie doet, bedoel je?
9: Ja, dat team dat dus gaat selecteren voor de coach daar. En ook wat we zien, en daar werkt overigens de KNVB nu ook wel aan, alleen nog niet echt op het hoogste niveau, om bijvoorbeeld ook vrouwen in het coachingsstaf en allemaal te hebben. Dus een keer anders kijken, want wat we zien is vaak in de sport dat we gaan voor de usual suspect, maar dan even wat breder en anders kijken, dat zou heel gezond kunnen zijn.
1: Ja, en Marilieke, wat ik ook wel een beetje Marjan aan het begin van het antwoord net hoorde, als je meteen bij de eerste keer dat het misgaat degene die nu aan de leiding staat wegstuurt, ja, dan heeft hij ook niet de kans om het de volgende keer beter te doen. Zijn we wat dat betreft soms gewoon te ongeduldig?
10: Ja, maar de vraag is of dat meteen was, hè? Want
1: in dit geval niet. Schud Marjan.
10: Ja, nee, dus daarom, wat zijn de signalen dat, kijk, ik vond de reactie van de eerste wedstrijd bij de WK al interessant, dat hij zei van ja, ik bepaal, en er was al heel veel feedback, hè, naar die eerste wedstrijd. En je zou kunnen denken, maar ik ben niet de expert op de inhoud van de voetbal, maar het leek wel alsof hij dezelfde fout heeft gemaakt in de laatste wedstrijd. Dus het is interessant om naar patronen te kijken en daarbij ook de wetenschap maakt onderscheid tussen wat soort van leren. Dus je wil dat een leider niet alleen maar heel slim is en technisch leert, maar ook zijn aannames ter discussie kan stellen. En de reactie van Koeman toen hij zei van ja, ik zou het de volgende keer weer zo doen, dat is precies zeg maar wat je niet zou hopen te horen.
2: Maar
10: want
2: ook
10: je wil
2: weer niet te veel, toch? Want je
10: wil
2: ook geen leider die zegt, ja jongens, ik weet niet, zeggen jullie maar wat ik moet doen. Dan zeg je, oh,
10: nee, maar dat is niet het leren wat ik bedoel. Oh. Nee, maar het is veel meer van, oké, zijn er signalen dat ik toch een ongewenst resultaat heb behaald wat door mijn eigen denken komt? Dat is niet de hele tijd zeggen, oh, ik weet het ook niet. Het is meer van, oké, maak ik actief fouten? Dat betekent ook tegenkracht organiseren, luisteren naar je omgeving, weten van wie je moet luisteren. En dat er zijn natuurlijk leiders die dat waarschijnlijk wel meer signalen van zijn die dat doen. Hè. Dus ik begrijp dat Louis van Gaal ook in staat was om heel erg flexibel allerlei systemen in te zetten afhankelijk van de context. Dus dat bedoel ik meer van, durf jij op meerdere manieren om te gaan met signalen uit de omgeving en daar ook bijzondere dingen in te doen?
9: En dan wil ik twee punten eigenlijk vanuit sport inbrengen. Het eerste is, als het gaat om reflectie en zelfreflectie, gebeurt dat wel heel vaak, maar in de beslotenheid waar niet de camera's op staan. En het andere is wat je naar buiten toe uitdraagt. Dat naar buiten toe uitdragen, we begonnen hier natuurlijk ook al met een bepaald fragment. We hebben hier 17 miljoen bondscoaches die allemaal weten hoe het beter was. Dus dat hij zegt, nou, gelet op alles wat ik doe, deze stappen heb ik gezet. Dat begrijp je, maar je hoopt wel dat ze dan in de beslotenheid daartoe natuurlijk wel met elkaar in het hele team dingen bespreken. En dat gebeurt in de regel ook.
1: Ja, Marilike, gaat dit in het bedrijfsleven beter dan in de sport, waar natuurlijk altijd, nou ja, met de laatste wedstrijd is het enige wat telt. En dat is misschien met de jaarcijfers net iets bewegelijker, iets vloeiender.
10: Nou, ik denk dat het precies dit het moeilijke is van governance. Hè? Van hoe weet je nou dat de persoon die er zit de goede persoon is? En wanneer moeten we hem wegsturen? En hoe sturen we iemand of haar weg? Hè? Dus ik denk dat het soms gewoon veel te hard gaat. En andere keren ontbreekt gewoon ook deze ingrepen. Dus ik denk dat dit juist het allermoeilijkste is wat er is om te beslissen. Hebben we de juiste leider hier zitten? En hoe besluiten we of die nog meer kans krijgt? En het moet, als het niet ingegrepen wordt, kan het te soft worden. En als het te hard gaat, dan is dat ook weer niet goed.
2: Dus maar je zegt wel, er is niet overal een harde afrekencultuur, maar in sommige bedrijven of sectoren juist wel. En dan, dat is ook niet goed.
10: Ja, ja. Precies, en dan is het ook vooral van hoe breng je dat besluit? Want als je het ontzettend bot doet, een beetje zoals dat interview, dan leert de omgeving van, oh ja, hier wordt je kop rolt binnen no time. Dus ik ga ook duiken.
2: En dan krijg je dus een niet lerende cultuur. Op de dag des oordeels het oordeelveld over iedereen.
1: Ja. Maar die ging er helemaal niet over. Nee. Dus die stelde alleen maar vragen, denk ik dat die gedachte heeft.
9: In presentatie zeg ik wel eens, je hebt de boquito en je hebt de struisvogel en daar zitten ontzettend veel variaties tussen. We bewegen hoop ik allemaal een beetje op die lijn. Maar belangrijk is, ja, juist de persoon op de juiste plek. Maar het is ook allemaal veranderlijk naar plaats en tijd. Soms heb je gewoon een leider nodig die gewoon heel krachtdadig zegt, we gaan naar rechts. Soms heb je een leider nodig die zegt, we doen het met alle draagvlak.
2: Ja, maar we zien natuurlijk vooral de harde afrekeningen. Die komen in de publiciteit. Donald Pols, die er meteen uit wordt gegooid bij Tata.
9: Klopt.
2: Ronald Koeman, die meteen moet vertrekken. Dat,
9: en dat haalt het nieuws. Maar in de regel, ook als je een beetje chic bedrijf bent, dan probeer je daar probeer je ook een chique oplossing te verzinnen.
2: En dat zijn dan de LinkedIn-opmerkingen op zoek naar een nieuwe uitdaging.
9: Nou ja, en soms is dat ook heel terecht. Is het ook heel gezond om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
1: Of om aandacht te gaan besteden aan je gezin eindelijk is. Ja, precies.
9: Ja, en dan zit je soms ook gewoon als leider of maar ook gewoon in een verkeerde setting. En pas je gewoon beter ergens anders. En dan is die nieuwe uitdaging, moeten we helemaal niet zo bang voor zijn.
2: Maar dan ben je minder beschadigd als het zo wordt.
9: Ja, tuurlijk. Het is gewoon wat chiquer. Wil je door de voordeur of ga je door de achterdeur?
1: Dankjewel Marianne Olfers en dankjewel Marilike Engbers, allebei.
0: Tech Update.
2: Einde van het tijdperk. Sony kondigt aan te stoppen met de productie van fysieke schijfjes voor de PlayStation games.
1: Ach.
2: Daarom is Donner Bakker hier aangeschoven met het laatste nieuws. Donner, waarom doet Sony dit? Waar komt dit besluit vandaan?
11: Omdat Sony stelt dat consumenten niet meer zitten te wachten op fysieke schijfjes. Want klassiek lover 1, 2, 3. Wanneer heb jij voor het laatste cd'tje gekocht?
2: Jemig.
11: Lang terug, denk
2: ik. Dat is echt lang geleden.
1: Mark, dat zal 2005 of zo geweest zijn, denk ik.
11: Jullie passen precies in het profiel dat Sony dus nu schetst.
1: Maar tegelijkertijd, ik ben een tijdje naar Spotify overgegaan en die hadden dan ineens een licentie niet meer en dan kon je die muziek die je net had gevonden niet meer draaien. Nee. Dus ik heb alles in eigen beheer genomen, toch?
11: Kom ik zo op terug, want inderdaad, dat is een veelgehoorde klacht, maar volgens Sony heeft dus de consument momenteel een sterke voorkeur voor digitale media. Daarom wordt de productie van deze discs vanaf januari 2028 de nek omgedraaid. Vanaf dat moment kun je dus alleen nog maar games kopen in de online winkel van PlayStation of via externe verkopers. Dus denk aan bijvoorbeeld aan Intertoys of NetGames of zo. Maar dan haal je dus alleen het hoesje. Er zit dus geen disc meer in. Ja, en daar zijn we wel al een beetje warm voor gemaakt, Niels. We spraken vorige week over de verschijning van GTA 6 in november. Die kun je dus alvast bestellen. Ja. Maar ja, dan krijg je dus alleen een doosje.
1: Met een lichtdoosje.
11: Met een digitale code. Van nou, hier heb je het doosje, je kunt hem alleen nog downloaden.
2: Ja. Ja, waarom is dit erg?
11: Nou, je zou dit erg kunnen vinden om meerdere redenen. Allereerst dus omdat je een PlayStation moet hebben die verbonden is met internet. Waar je vroeger bijvoorbeeld op je PlayStation 2 nog een spelletje kon spelen zonder verbinding, is het bij games tegenwoordig eigenlijk een stuk moeilijker.
1: Want dan doet hij niet meer in het vliegtuig.
11: Nou, bijvoorbeeld, ja.
1: Vaak onhandig.
11: Zonder internet wordt het een lastig verhaal. Ook kun je je afvragen, ben ik eigenlijk nog wel eigenaar van mijn game? Want je betaalt dus voor een code die voor een game die digitaal staat opgeslagen. Mark, je zei het net. Ja. Je hebt dus niet meer het schijfje waarop die game in handen is. Ja, zo besloot PlayStation bijvoorbeeld onlangs nog om alle films die zijn gekocht via Studio Canal Films te verwijderen. Oftewel, als jij een film via dat platform hebt gekocht, dan ben je nu de sjaak en krijg je je geld terug. Nou, ik denk het niet. Dus als consument ben je dan
2: meer controle dus.
11: Ja, eigenlijk wel, ja. En dan is bijvoorbeeld het lenen van een game aan je vrienden, dat heeft dan ook niet echt meer zin, hè. Dus Niels, als ik het heb uitgespeeld, jij zegt, mag ik hem even lenen?
2: Kan niet.
11: Wordt lastig, hè, digitaal.
2: Oh, en tot slot, waardeloos, zeg.
11: Eentje voor collega Joe van Buurik. Niels, hij stond al bijna huilend aan ons bureau zojuist.
2: Hier moet ik van huilen, toen ging hij naar huis ook.
11: Ja, inderdaad. Hij was er helemaal klaar mee. Want voor verzamelaars van games is dit natuurlijk vreselijk. Hè? Je hebt alleen nog een doosje, er zit geen disc meer in. Ja, wat verzamel je dan? Het is toch een stuk minder sexy.
2: Maar dat begon natuurlijk al bij het afschaffen van de vinyl LP. Hè?
1: Nou, die nu weer terug is. Ja.
11: Maar toen kreeg je wel een CD. Heb je ook nog iets fysieks. Ja. Hè?
2: Daar moesten mensen ook wel aan wennen, hoor.
12: Ja, het is wel betere geluidskwaliteit, maar het heeft toch niet die ervaring.
11: Ja, nou ja, nu gaan we naar een tijdperk waar je alleen nog een plastic doosje hebt. En hoe lang is dat nog?
1: Op een gegeven moment is het alleen nog maar
13: Dan hoef ik ook geen plastic doosje. Dan kan je toch gewoon ergens een downloadcode ergens krijgen.
11: Nou zeker, dat zie je nu heel
13: dan
11: veel.
13: Dan laten we dat hele doosje.
11: Want inderdaad, weinig mensen doen dat meer. Want het is ook wel makkelijk om het te downloaden. Maar het eigenaarschap vind ik op zichzelf best wel belangrijk. Ja, en voor een verzameler dus nogmaals, heb je alleen nog een pietluttig doosje momenteel. Ja.
2: Hé, dan is er ook nog nieuws over acteur Idris Elba.
11: Ja.
2: En daar ben ik wel in geïnteresseerd. Het is een goede acteur en die doet ook een initiatief dat interessant is.
11: Ja.
2: Kunnen we daar misschien dan straks even over praten?
11: Zullen we over anderhalf uur ga ik je er alles over vertellen.
2: Top, Donderbakker.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Het stikstofdebat, we hadden het er aan het begin van het uur al even over. Dat is natuurlijk nog in volle gang en het is hart tegen hart. Politiek verslaggever Leendert Beekman, die volgt dat op de voet, komt straks met een uitgebreide analyse, dus blijf erbij.
15: Hij komt naar Nederland, Bruno Mars. Daarom morgen
16: de hele dag
15: lekker veel Bruno Mars
16: op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over het onterechte ontslag van de directeur van het Fotomuseum. En André Dippel is te gast, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ik vraag hem naar de strijd met netbeheerders. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Nu in de BNR-app.
11: De Duitse accijnskorting loopt af. Uit onderzoek blijkt dat pomphouders mogelijk honderden miljoenen in zak hebben gestoken. Personeel van ASML en DAF gaat staken tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. Fiat komt met een elektrische opvolger van de originele Multipla. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
12: En bij de ANWB zit Robert Vriezen, die nu op zijn scherm een ongeluk heeft met een paardentrailer op de A9. Ja. Vertel daar alles over.
13: Nou, dat gebeurde eerder vanmiddag al inderdaad. De A9, de weg Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer zijn in beide richtingen twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. En in beide richtingen een uur vertraging voor het verkeer. Het is ook bar en boos op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep, maar wel met een half uur vertraging. Dus extra druk op die A4 richting Amsterdam, doordat de A44 dicht is. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 10 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 is zojuist weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle na een ongeluk bij Alfred Elspeet. Nog een half uurtje oponthoud daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Rijswijk Paspoelpolder bij 51.8. En er staat er ook eentje op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Bitsterzwaag bij hectometerpaal 153.8.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. Het blijft onrustig in Zuid-Afrika, waar al dagen wordt geprotesteerd tegen immigranten. Demonstranten vinden dat de buitenlanders hun banen inpikken. Gisteren braken rellen uit en werd er geplunderd. Daarbij zijn 900 mensen opgepakt. In Johannesburg werd een demonstrant doodgeschoten door de politie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers twee keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het weer dan van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dan kijken we naar de beurs. De AIX staat 0,8% in de min. Dat is daarmee 1072 punten. De grootste stijger vandaag, Magnum, met dit prachtige weer niet zo gek. 3,2% in de plus en er zit nog een hittegolf aan te komen. ASML, de grootste daler, 4,4% in de min. En de Dow Jones, 0,2% in de plus.
16: In Den Haag wordt gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Op dit moment is dat bezig. Oh, er valt een lange stilte. Maar er wordt wel degelijk gesproken en dat ga je zo meteen horen over een paar minuten op BNR.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
20: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
20: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
20: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
15: We gaan het straks hebben over Israël, Niels. Er is een uitdager voor de premier Netanyahu. De oude legerleider is dat, Gadi Eisenkot. En die maakt misschien wel om die reden een serieuze kans.
16: Oh,
15: we gaan wel beginnen in eigen land, in Den Haag, bij de Trekkers.
24: Studio Den Haag.
16: De Tweede Kamer debatteert over de stikstofplannen van het kabinet Jetten. Landbouwminister Van Essen heeft voor het eerst sinds jaren een meerderheid voor stikstofbeleid in zicht. Niet zozeer Van Essen, maar wel de landbouwminister. Eens even horen of er op dit moment nog wat wordt gewisseld aan de argumenten in de Tweede Kamer. Als het goed is hebben wij het geluid van de Kamer. Dat hebben we nu niet. Leendert Beekman volgt het debat. Heb jij
25: het zou vanuit jullie doorgeschoven worden, maar ik kan de plenaire zaal ook vanuit jullie
26: doorgeschoven.
25: Ja hoor, daar is hij. We horen Caroline van der Plas. Die gaat er tegenover Pot van D66.
26: Mijn vraag is, kan mevrouw Pot garanderen... want we gaan elke boer goed helpen en elke boer gaan we ondersteunen... en we gaan elke boer een toekomst geven in Nederland. Kan mevrouw Pot dat garanderen dat dat gebeurt met dit pakket wat er ligt... wat gaat leiden tot misschien wel gedwongen uitkomen? Want ik kan dat niet rijmen.
27: Mevrouw Pot... voorzitter, ik vind het wel goed om heel even te zeggen... het ging net al heel even over mensen die er niet bij zijn. Ik noem het IPO, ik heb de bestuurders van de BBB in dit rondje helemaal niet genoemd.
25: Hier dat in ieder geval de twee camphanen tegenover elkaar staan. D66 en BBB. En zo gaat het eigenlijk de hele dag al. Het is vanuit bepaalde oppositiepartijen beuken tegen het kabinetsbeleid... rondom natuur, landbouw en stikstof. En dan lijkt het net, als je het debat volgt... ook omdat de publieke tribune vol zit met boeren... en boeren die geen steun geven aan het beleid zoals het er nu ligt. Het lijkt net alsof er een hele stevige grote oppositie vanuit de Kamer is tegen het stikstofbeleid. Maar als je het debat zit te volgen, moet je eigenlijk ook even kijken hoeveel kamerzetels zijn er nou eigenlijk. Mm. Waarbij ze echt zeggen, dit willen we niet. En we hebben nu door de vele splitsingen op rechts gewoon ook heel veel partijen op rechts. Zo hebben we BBB met slechts 3 zetels. Veel aan het woord. Mona Keizer, een afsplitser van BBB. 1 zetel. Veel aan het woord. Dan hebben we Forum voor Democratie. Forum voor Democratie gelooft niet in het stikstofprobleem. 7 zetels, maar politiek gezien op dit moment doen zij er niet heel erg veel toe. De PVV zijn aanwezig, laten ze af en toe van zich horen. 19 zetels, zouden nooit steun aan dit kabinet geven. En dan heb je nog Groep Markushouwer, afsplitsers weer van de PVV. 7 zetels. Maar 6 partijen zijn nu aan het inbeuken tegen het kabinet, maar ze komen bij lange na niet richting een meerderheid. Sterker nog, Van Essen heeft op dit moment een meerderheid in zijn zak.
16: Daar heeft hij goede zicht op. Met welke missie is hij het debat ingegaan? Juist die? Meerderheid.
25: Ja, hij was eigenlijk met een missie op pad gegaan om steun te vinden van 100 zetels. Nou, de coalitie heeft in de Tweede Kamer 66 zetels. Pro heeft er 20 in de aanbieding. Maar daarvan zeggen zij, er mag niks afgezwakt worden aan het kabinet. Pro is in de Senaat ook cruciaal. Want als je Pro erbij hebt, dan heb je nog maar 2 zetels nodig om tot de meerderheid te komen. En dan is de opdracht aan de minister vanuit Pro, maar goed, het blijft een oppositiepartij. Geef geen cadeautjes aan rechts. En de minister, ik sprak hem nog even voor het debat, heeft dat in ieder geval wel gehoord, dat Pro er heel stevig in gaat.
0: Ik heb hier 3,5 maand keihard gewerkt om dit pakket er neer te leggen. Roep ik ook de Kamer op om deze wetten en dit pakket dan met spoed te gaan behandelen. Als ik straks die wet voor de KDW en het maatregelenprogramma er neerleg, dan moet het ook snel door beide Kamers. En laat 26 dan het jaar zijn van onze doorbraken. En laten we zorgen dat 27 jaar wordt van vergunningverlening.
25: U ziet toch ook dat het zonder Pro niet gaat lukken?
0: Ja, ik denk dat steun van verschillende partijen hartstikke hard nodig is. We vragen heel wat van het land. Dit is ook voor het hele land belangrijk. En dus ook belangrijk dat je een brede meerderheid krijgt.
25: 100 gaan ze er niet halen, maar met Pro erbij zitten ze er al op 86. Nou, dan krijg je misschien nog wel steun van Volt, of hoogstwaarschijnlijk van de SP. Zijn er nog wel wat aanpassingen nodig. Mogelijk van Partij voor de Dieren. En dan ga je richting 90. En dan is er toch wel ruime steun voor het eerst in jaren voor stikstofbeleid. Ja, en dan als je dan naar BBB luistert, ja, zij voelen dat natuurlijk ook. En Caroline van der Plas is simpelweg boos.
1: Voorzitter, de minister van LVVN en de minister-president stonden vrijdag breed lachend het einde van duizenden boeren aan te kondigen. Duizenden boeren die hun toekomst vernietigd zien worden. Moesten op tv en op sociale media toekijken hoe dit kabinet met een vrolijke lach een mes in hun rug stak.
25: Dit is duidelijk profileren naar de achterban. En dat gebeurt ook vanuit de PVV, JA21, Forum voor Democratie, ook SGP, Groep Markushouwer, Keizer en dan nog een andere partij, meestal heel constructief, nu ook wel, maar wel heel kritisch, de ChristenUnie.
16: En maken ze dan gezamenlijk een vuist daarop op rechts?
25: Nee, want dat is ook alweer wonderlijk. Je zou zeggen, nou, ga dan met elkaar gezamenlijk een vuist maken. Maar ze zijn zich ook, omdat het zo druk is aan die rechterkant, ten opzichte van elkaar aan het profileren. En zo werd BBB bijvoorbeeld aangevallen door Hidde Heutink van Groep Markushouwer.
2: Ja, voorzitter, we weten allemaal, ik denk dat heel Nederland dat weet, hoe groot het boerenhart van mevrouw Van der Plas en haar BBB is. Ik denk dat iedereen dat weet. 4 jaar geleden, voorzitter, kreeg BBB een heel erg groot mandaat van de kiezer om dit probleem, hè, precies het probleem waarvoor wij hier vandaag staan, om dat op te lossen. En mijn vraag aan BBB is allereerst, denkt mevrouw Van der Plas dat dat gelukt is?
3: Mevrouw Van der Plas.
1: Nou, ik heb net antwoord gegeven aan mevrouw Bromet. En kijk, ik wil graag met de rechterflank optrekken. Dus ik ga ervoor waken dat wij hier een fitty gaan krijgen. Het enige waar ik de heer Heutink even aan wil herinneren is dat de partij waar hij toen lid van was op 3 juni de stekker eruit heeft getrokken. En dat het kabinet op zijn gat lag.
25: Ja, geen fitty. Verwijten heen en weer. Want Heutink zei hier natuurlijk gewoon, u heeft niets bereikt. En we moeten niet vergeten dat BBB 1,5 jaar lang het ministerie van Landbouw, LVVN, volledig in handen had met een minister en een staatssecretaris en er geen wetgeving uit dat ministerie is gekomen. We zijn nu, hoe lang zijn we bezig? Sinds februari, dus 4-5 maanden met het kabinet Jetten bezig. Ja, je kan het ermee oneens zijn, maar de eerste voorstellen, een groot pakket is nu richting de Kamer en in het najaar komt er spoedwetgeving om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk iets aan dat stikstofprobleem gedaan kan worden, zodat de vergunningverlening weer op gang kan komen, ook voor pasmelders. En niet iedereen is daarmee eens. Je hoort ook wel LTO. De LTO is ook zeer kritisch op het pakket. Maar er gebeurt iets en er is een meerderheid. En op rechts zijn ze vooral zich tegen elkaar aan het profileren. Ze zeggen, er is geen probleem, het is een juridisch probleem. En wat er ook gebeurt, is dat ze wetenschappers erbij halen die het niet eens zijn met het kabinet. Maar veel meer komt er ook op dit moment niet vanuit partijen zoals BBB, maar ook niet vanuit groep Markushouwer of de PVV.
3: En Leendert, ik realiseer me ineens dat we Caroline van der Plas heel lang niet gehoord hebben, even terzijde. Is ze nou speciaal voor dit debat weer teruggekomen naar de Tweede Kamer?
25: Nou, ik sprak haar net heel eventjes, want zij was er niet vanwege hele trieste omstandigheden. Haar moeder is overleden. Vandaar dat zij een tijd niet in de Kamer is geweest. Ze zei dat het goed met haar gaat. En ik verwacht dat ze ook gewoon de komende tijd hier weer is. Maar we moeten niet vergeten dat we een dag voor het zomerreces zitten. En dat we zometeen, in ieder geval, Kamerleden zeggen, we hebben geen vakantie. Dus ze zal wel kamerwerk gaan doen, werkbezoeken, dat soort dingen. Maar er wordt de komende 8 weken wordt er niet vergaderd hier in Den Haag. Om een paar voorbeelden te geven van er is dat nou voor het laatst gebeurd. Nou, de MH17 was daar bijvoorbeeld, is daar een voorbeeld van. Hè? Ja. Dan wordt de Kamer bijeengeroepen. We moeten nu gaan vergaderen. Grote boerenrellen. Een paar jaar geleden is de Kamer ook bij elkaar geroepen. Maar zolang het rustig blijft in het land en er geen oorlog is of een crisis ineens ontstaat. We hadden dat met Afghanistan. Hè, toen de mensen daar niet terug konden komen op het moment dat de Taliban het weer overnam. Maar in principe, ze is terug, maar voorlopig hoeft ze niet te vergaderen.
3: En ondertussen, tijdens zo'n debat komt er altijd iets naar buiten, soms in de ochtend daarvoor, soms tijdens het debat. Nu kwam er een brandbrief vanuit Wageningen, de universiteit daar, wetenschappers. En de Telegraaf heeft erover geschreven. Wat hebben ze geschreven?
25: Ja, de Telegraaf kopte, wetenschappers verleren stikstofbeleid van D66-minister Van Essen. En wat toen opvallend was, ook een universiteit heeft een woordvoerder, Jan-Willem Bol in dit geval, en hij tweette, 2 WUR-onderzoekers hebben op verzoek van 4 fracties een persoonlijke eerste reactie op de stikstofbrief van het kabinet geschreven. Zij herkennen zich niet in de kwalificatie van de Telegraaf. WUR zal op verzoek van LVVN, het ministerie dus, voor eind oktober op de stikstofbrief reageren. En de brief, die brandbrief, zoals wij, zoals de Telegraaf hem in handen had, hebben wij ook in handen. En wat staat er nou in die conclusie? In navolging van onze eerdere analyse waarderen wij de gekozen brede en zelfs holistische insteek van de minister om uit de natuur- en stikstofcrisis te komen. We zijn blij met de verlegde focus naar natuurherstel en de benodigde middelen die daarvoor beschikbaar komen. Dat staat in de conclusie. Dus op het moment dat je dan zegt, ja, wetenschappers fileren stikstofbeleid, dan ben je wel heel kort door de bocht gegaan.
3: Ja, maar dat is toch de volgende zin? We hebben echt een serieuze aarzeling rondom de doorwerking van de regionale aanpak. Dus daar zit dan toch. De kritiek wel moeilijk ineens.
25: Ja, daar wil ik wel op ingaan. Want daarvan zeggen ze bijvoorbeeld, om een paar stukken eruit te pakken, die regionale aanpak, onder andere die bufferzones, dat noemen zij van 1000 meter een politieke keuze. En dat is ook een politieke keuze. Zo simpel is dat eigenlijk. Want je kan voor 500 meter gaan, je kan voor 1000 meter gaan.
16: Even los hiervan, is het nog wel het vraagstuk. Hoe wordt het juridisch onderbouwd? Hè? Want de natuur mag er dus niet op achteruit gaan. Dus je kunt allerlei emissiedoelen stellen. Maar het moet beter gaan met de natuur. De natuur mag er niet op achteruit gaan. Dat ligt ook in allerlei Europese richtlijnen vast. En daar komt de rechter ook steeds op terug. Hè?
3: En ergens moet de regering dit gaan bewijzen.
16: En dat moet nog bewezen worden. En dat is ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd, toch?
25: Nee, zeker niet. En dat moet ook nog duidelijk worden. Want uiteindelijk zal dit eindigen voor een rechter. En dan is de vraag of de rechter voor vergunningverlening het pakket zoals het er nu ligt geborgd genoeg vindt, waardoor zij geloven dat natuurherstel ingezet kan worden. En dat is nog wel een hele weg om te bewandelen. Want de vergunningverlening zal eerder op gang komen dan dat het natuurherstel zich zal inzetten. Eerst zal moeten blijken dus dat het pakket, dat er genoeg geloof is dat het pakket ook gaat doen wat het zegt te doen. En dan zullen ook reacties van wetenschappers zullen daarin meegenomen worden.
16: Ja.
25: Maar het is nu nog te vroeg aan de hand van, nou ja, het zijn natuurlijk gerenommeerde wetenschappers, maar ik heb de brief voor het grootste deel, want je zit ook zo'n kamerdebat te volgen, voor het grootste deel gelezen. Ja, er is kritiek. En er is kritiek op de, nou, zoals dat zijn genoemd, de koeiennorm. Maar de grondgebondenheid heet dat. Van ja, we vinden dat de 2,6 dier per hectare, dat vinden wij een nogal willekeurig gekozen getal. Ook dat is weer een politieke keuze. En de vraag is, ja, hoe gaat een rechter hier naar kijken? Maar dat wetenschappers zeggen op de drie punten, de koeiennorm, zoals we die dan even moeten noemen, de bufferzones en de rekenkundige ondergrens, daar kan je ook anders mee omgaan. Ja, dat is niet per se heel verrassend. De vraag is alleen, ja, hoe gaat dit in het vervolg, en zeker als het voor een rechters komt, hoe gaat dit verder? Gaat het wel of niet stand houden? Dat is de vraag. Maar nu ligt de politieke vraag voor. Is er voor het pakket zoals Jamie van Essen dat neerlegt genoeg politieke steun? En ook de Kamer, hè, gelooft de Kamer dan dat het pakket zoals het er nu ligt uiteindelijk zal leiden tot herstel van de natuur en het mogelijk maken om vergunningverlening weer op gang te krijgen? En dat is de politieke vraag die nu voor ligt. En daarvoor is simpelweg nu genoeg politieke steun.
3: Ja, dus dan hebben we een debat, als we daar even naar teruggaan, want dat is nog steeds gaande natuurlijk, wat heel fel is en soms heel lelijk. En misschien ook wel af en toe heel inhoudelijk, wat ik stukjes van heb gehoord. De landbouwminister en daarmee het kabinet heeft zijn meerderheid binnen, zei je. Is het de moeite nog om dit debat te kijken? Heeft iemand hier iets eraan? Of is het eigenlijk gewoon een formaliteit in die zin?
25: Ik zou, als je vanavond niks te doen hebt, niet naar dit debat gaan kijken.
3: Je moet vanavond nog naar meneer Grapperhaus kijken.
25: Want politiek gezien is het wel interessant. Hè? Gewoon, hoe liggen die verhoudingen aan de Kamer? Het is nu wel duidelijk. We weten wel hoe de partijen ervoor staan. Je kan het blijven herhalen, maar rechtse partijen vinden het helemaal niets. Geloven niet in het stikstofprobleem voor een deel. Hè? Niet alle partijen, laat ik niet allemaal over in kamp scheren. Maar of denken dat de maatregelen te streng zijn. De boerenstand kapot maken en uiteindelijk niets oplossen. En op links zeggen ze, er is geen, dus vooral pro, maar ook bij Volt, ook bij de SP hoor je dat. Dit is ook geen zaligmakend pakket. Maar hier moeten we het nu eventjes mee doen. Jarenlang hebben we in stilstand moeten leven. De natuur is er alleen maar op achteruit gegaan. Dit is niet mijn mening, tenminste. Ik sta hier niet mijn mening te verkondigen, laat ik dat zo zeggen. Maar dit is wat de linkse partijen zeggen. Dus pro, nogmaals, Partij voor de Dieren. En we gaan het hier nu mee doen, want er moet simpelweg iets gaan gebeuren.
16: Jij noemt Grapperhaus, Mark. Die moest vandaag, dat is oud-minister van Justitie, die moest getuigen bij de coronacommissie.
3: Absoluut.
16: Voor de helderheid. En die barstte in snikken uit, hè, toen het over de avondklok ging.
3: Absoluut. Een aantal keren kreeg hij het heel moeilijk. Het had sowieso een heel lastig verhoor. Het was een van de hardere verhoren waarin een minister in dit geval ook echt onder druk werd gezet. U staat onder ede en u moet antwoorden.
16: Ja.
3: Waarbij hij dan als verweer had, zei ik kan u helaas geen antwoord geven over dingen die ik me niet kan herinneren. Dat was op zich nogal een gesteggel. Maar inderdaad, een aantal keren kwam ter sprake dat hij uiteindelijk de handtekening heeft gezet onder de avondklok. Dat is een of ander tekstje, een juridisch tekstje, en daar moet dan de handtekening van de minister onder. En elke keer als die dat benoemde, Dan kwam er een snik in en op een gegeven moment viel die ook echt helemaal stil. Toen is het een stuk of drie keer voorbij gekomen.
16: Opmerkelijk, ja.
3: Dat moet echt een klein trauma voor hem hebben opgeleverd. Ja. Dat hij daar niet gewoon een zin over kan uitspreken in één keer zonder even halverwege eventjes een traantje weg te pinken.
16: Je kreeg de indruk.
25: Mark, ik heb toch even nog een vraag. Ja, Mark, want jij vocht voor ons de parlementaire commissie.
3: Ja, maar vandaag kwam daar wel wat tussendoor.
25: Dat snap ik. Maar dat is toch dezelfde Grapperhaus die tijdens de lockdown zijn eigen bruiloft met te veel mensen ging vieren.
3: Ja, absoluut. Ja, dat werd vandaag ook aangehaald.
16: Maar we hebben het net over afrekencultuur gehad, Leendert. We gaan iemand niet om één fout, hoewel, als je daar zelf als burger één ding fout deed, kreeg je gigantische boetes. Hè?
25: Ja,
16: maar het is wel opmerkelijk, Mark, dat er nu al een paar politici en bestuurders zijn geweest die hebben gezegd, we hadden eigenlijk hele grote moeite met die avondklok. Dus
4: ja.
16: Je kunt wel een beetje aanvoelen dat de coronacommissie gaat dan wel wat.
4: Het verhoor van Grapperhaus liep ongeveer een uur uit. En dat had ermee te maken dat Grapperhaus niet wilde zeggen wie ervoor waren. Mm. Want dat was in de ministerraad besproken. En daar mocht hij niet uit citeren. Dus dat is interessant. Maar ik heb nog niet het hele verhoor uitgeluisterd. Dus mijn kennis gaat tot 10 voor 1 in deze.
16: Tot zover Studio Den Haag voor vandaag.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
4: Er is een nieuwe uitdager voor Benjamin Netanyahu in de strijd om het Israëlische premierschap. De oud-legeraanvoerder Gadi Eisenkot die heeft aangekondigd dat hij zich verkiesbaar gaat stellen voor de verkiezingen. En die zijn in oktober. In Israël is onze correspondent Ralf Dekkers. Goedemiddag, Ralf.
6: Goedemiddag.
4: Ja, die legeraanvoerder, ik moet bekennen, ik had zijn naam nog nooit gehoord. Wie is het?
6: Inderdaad, oude legerleider. Hij is ook nog maar pas een jaar of 4 in de politiek actief. Zat wel heel kort in de regering, in de toen nog regering van Nationale Eenheid, kort na 7 oktober, de bloedbad van 7 oktober, maar stapte daar alweer vrij snel uit, omdat hij vond dat er vol moest worden ingezet op een deal, terwijl dat Netanyahu wilde doorvechten. Dus hij is daar toen uitgestapt en nu is hij eigenlijk langzaam aan een opmars bezig. Eerst slechts in de peilingen een paar zetels. Nu is hij inmiddels de grootste oppositiepartij, alles wel nog niet in de Knesset, in het parlement vertegenwoordigd. En volgens de laatste peilingen staat hij gelijk of net onder de Likud van Netanyahu. Dus echt een belangrijke uitdager bij die verkiezingen na de zomer.
4: Is het een duif?
16: Of een havik.
4: Ja, precies.
6: Er is weinig bekend over zijn plannen, over zijn politieke idealen, omdat hij nog maar zo kort in de politiek is. Hij is natuurlijk een oud legerleider. Dus verraadt al dat hij in ieder geval op het gebied van veiligheid wel een redelijke havik is. Op andere terreinen, sociale terreinen en dat soort zaken, ligt hij meer in het midden. Hij is zeker niet zo rechts als de regering die nu hier in Israël aan de macht is, met Netanyahu, de extreemrechtse partijen en daarnaast nog de ultra-orthodoxe.
4: Ja.
6: Dus we hoeven van hem geen grote vredesinitiatieven te verwachten. Maar ik denk wel dat hij iets gematigder is als wat er nu hier aan de macht is.
4: En je zei al, hij zat even in het kabinet bij Netanyahu, in de tijd dat er een soort nationale eenheidskabinet was. Daar stapte hij wel uit. Wat gebeurde er toen?
6: Inderdaad, hij vond dat er vol moest worden ingezet op een gijzelaarsdeal, om die gijzelaars maar vrij te krijgen uit Gaza. Nou, daar was Netanyahu het niet mee eens en daarop besloot Eisenkot uit het kabinet te stappen. Samen met zijn toen nog partner, ook een oud legerleider. Nu is hij dus alleen en waarom veel mensen ook hem mogen, is dat zijn zoon tijdens de Gaza-oorlog al vrij snel aan het begin van de Gaza-oorlog is gesneuveld in Gaza. En wat dat betreft, in veel opzichten is hij het tegenpol van Netanyahu. Maar ook wat dit betreft, zijn zoon stierf in Gaza, terwijl de zoon van Netanyahu een luxe leven leidt in Florida, zonder dat hij is komen opdagen als reservist hier in Israël.
16: Hij stapte ook uit het oorlogskabinet uit onvrede met het beleid van Netanyahu in Gaza. Hè? Maar wat stelt hij daar tegenover?
6: Hij is toch wat meer bereid tot compromissen op dit soort vlakken. Hij verwijt ook Netanyahu dat hij Israël internationaal heeft geïsoleerd door maar door te willen vechten in Israël en al die andere fronten. Dus wat dat betreft is hij wel wat minder hard dan de regering die er nu zit. Maar ja, als hij dadelijk zelf eventueel verantwoordelijkheid zal gaan dragen alleen als premier van Israël, dan moet hij natuurlijk zelf die keuzes maken. Ja, wat hij dan kiest, dat moet nog blijken. Want zoals gezegd, hij is een oud legerleider. En legerleiders, vaak op een latere leeftijd komen ze wat tot inkeer, worden ze wat gematigder. Maar dat moet nog blijken, mocht hij dadelijk inderdaad het land gaan leiden.
4: Ja, is hij al zo oud? Hoe oud is deze man?
6: Ik heb niet de leeftijd, nee. Maar ik denk dat hij eind 50 is. Netanyahu natuurlijk al diep.
7: Ja, die kunnen een tijdje in mee. De 70, dus wat,
16: ja.
7: Hij kan nog inderdaad een tijdje mee. Dus dat moet nog blijken.
3: Het is spannend. Een nieuwe ster in Israël aan het politieke firmament. Of dat wat verandert aan de situatie daar. En de relatie met de landen daaromheen natuurlijk. Daar valt ook nog niet zoveel over te zeggen, denk ik dan, Ralf Dekkers.
7: Nee, daar valt niks over te zeggen. Nee. Eerst moet hij die verkiezingen winnen. Ja, hij staat nu gelijk in de...
3: Sorry.
7: Hij staat nu gelijk in de peilingen. Als je vraagt aan de Israëli, wie wil je het liefst als premier, dan zegt toch wel een meerderheid dat ze Eisenkot willen. Eisenkot willen een gematigde man, tenminste in ieder geval een minder mediagenieke man als Netanyahu. Wat minder Engels, wat minder poespas. En ze willen eigenlijk zo'n man die meer met het beleid bezig is dan met hoe die eruit ziet op televisie. Dus wat dat betreft maakt hij een hele goede kans in oktober.
3: Ralf Dekkers, correspondent in Israël. Dankjewel.
16: Sportmerk Nike kwam met kwartaalcijfers en daar zijn beleggers niet blij mee. Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
8: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
9: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.
28: Dries, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de weg. We zitten zo ongeveer op het hoogtepunt van deze avondspits. En dan zitten we op 760 kilometer file bij elkaar. De meeste files in de Randstad en in het midden van het land veel vertraging door de afgesloten A27. Bijvoorbeeld op de A27 zelf vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file door de werkzaamheden met 3 kwartier vertraging. Verder op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam een ongeluk bij Rijswijk. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ondertussen staat er wel 18 kilometer file nog met 3 kwartier vertraging. Vanaf Hoogmade. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Ravenstein. 7 kilometer file vanaf Os-Oost. 40 minuten tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9. Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk bij 56.6. En op de A16 Rotterdam-Breda wordt gecontroleerd bij Dordrecht bij 37.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. Het blijft onrustig in Zuid-Afrika, waar al dagen wordt geprotesteerd tegen immigranten. Demonstranten vinden dat de buitenlanders hun banen inpikken. Gisteren braken rellen uit en werd er geplunderd. Daarbij zijn 900 mensen opgepakt. In Johannesburg werd een demonstrant doodgeschoten door de politie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het weer dan van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zometeen spreken we met eurocommissaris Wopke Hoekstra over zijn nieuwe Europese belastingplannen. Legt Hoekstra in essentie niet een bom onder de Nederlandse Box 3-plannen? Gaan we hem zo vragen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
6: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
9: Benki, dat is toch geen woord?
8: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
10: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws.
9: Hans Heidhuis en Mark Beekhuis.
13: Goed dat je luistert. Zijn belastingplan ontmoette vorige week vanuit Nederland meteen tegenwind. Maar wat wil Eurocommissaris

0: staatssecretaris Wopke Hoekstra bereiken met de Tax Omnibus. Hij gaat ook over het klimaat. Zet de extreme hitte hem aan tot nieuwe maatregelen om klimaatverandering te remmen. We spreken hem zo meteen uitgebreid live op BNR. En we gaan ook nog naar Delft, waar ondernemers als vliegen op de stroop afkwamen voor defensiegeld. En ze kwamen niet allemaal uit de defensieindustrie. Eerste beurs.
1: Ja, het sportmerk Nike, dat wacht beleggers al jaren op herstel. Maar ze moeten nog even blijven wachten, is de conclusie na de kwartaalcijfers van vandaag. Maxime van Meel van BNR Beurs is bij ons. Het is niet bepaald dat ze een sprintje getrokken hebben vandaag.
2: Nee, zeker niet. Ja, je kan alle sporten vergelijkingen.
1: Ja, dan hebben we deze maar gehad.
2: Ja, metaforen er weer ingooien. Helaas, dat is nog niet het geval. Dit is natuurlijk iets dat al langer speelt. Hè. Concurrent Adidas had vooral de afgelopen jaren de wind in de zeilen. Bij Nike ging juist van alles mis. Tijdens de COVID-pandemie daar stamt dit probleem eigenlijk vooral uit. Toen besloten ze, ja, die winkels waar onze spullen liggen, die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus ze zeiden, nou, we gaan gewoon alles zelf verkopen op onze website. Cut out the middleman. Maar daarmee gingen ze eigenlijk heel erg hard de mist in. Verkopen, die kelderde. De beurskoers, die kelderde ook. En ondertussen is het ook wel een bekend verhaal dat er een veteraan uit het bedrijf werd opgetrommeld. Naar voren werd geschoven om de boel daar te redden. Elliot Hill. Daar is hij nu volle bak mee bezig. Al anderhalf jaar ondertussen. En dat is dan ook waarom toch de boel een beetje begint te schuren. Die anderhalf jaar, ja, die kwartaalcijfers van gisteren.
1: Gaat die snel genoeg voor ze?
2: Nee, ja, een anderhalf jaar, dat is ook al wel even. Kijk, dat je in ieder geval een paar maanden om je herstelplan. Nou, dat kreeg hij. En vervolgens om dus te gaan proberen. Maar echt tekenen van stevige verbeteringen, die zijn er gewoon nog niet. Dus de tijd begint een beetje te dringen. Al helemaal als je dus die kwartaalcijfers ziet. Want die waren gewoon echt, ja, echt slecht. Het goede nieuws dan nog. Ja, Hill had de verwachtingen van beleggers wel op het goede niveau gekregen.
1: Okay.
2: Dus dat is een meevaller. Maar onderhuids is er toch ook wel ergens een beetje de hoop dat na anderhalf jaar nieuw leiderschap er iets verandert. Uitzicht is op beterschap. Maar, zegt Hill, dat is echt nog niet zo.
3: Overall, the results aren't there yet. We know we're not living up to our full potential. Particularly in Nike sportswear and Jordan streetwear, where sell-through remains challenged, impacting both current discounting and future order books. We're operating in a more complex macro environment, where we're seeing added pressure on traffic and discretionary spending across our geographies.
1: Ja, volgens mij had Blauwt hij zijn publiek op datzelfde niveau. Ja. Maar het gaat allemaal gewoon niet zo lekker. En dat blijft ook nog een tijdje zo te gaan. Nee, dan snap ik dat hij misschien zelf onder vuur inmiddels ligt.
2: Ja, nou, zover is het nog net niet, denk ik. Jean-Paul van Uithuizen sprak ik er van de week over, hè, van eToro. En die zei ook, ja, het geduld raakt wel op. Maar hij heeft nog wel even. Volgend jaar moet je eigenlijk gaan kijken. Als het dan nog niet gelukt is, dan wordt het wel echt een probleem voor meneer Hill. Dan moet hij een antwoord hebben op een paar dossiers. Nou, hij noemde er zelf al een paar. Die hij niet noemde was China. En dat is denk ik wel het grootste dossier. Steeds moeilijkere markt. Heel veel westerse bedrijven hebben daar last van. En de oplossing is er gewoon nog niet. De omzet van Nike afgelopen kwartaal daar in China daalde met 17%. Dat is echt heel erg slecht. En dan komt ook nog de thuismarkt in de VS, waar het niet goed gaat. Waar ze concurrentie hebben van Adidas. Maar ook van werken als On of Hoka bijvoorbeeld. Schoenenmerken. Waar Nike maar moeilijk tegenop kan boksen. Beleggers weten ook niet helemaal goed wat ze ermee aan moeten. Voor beurs stond het in de min, het aandeel. Ondertussen staat het een paar procent in de plus. Dus ze geloven er nog wel in. Maar het geduld begint wel een beetje op te raken. In ieder geval ook al helemaal als je de analist hoort.
1: Het was ooit een groot merk, dus het moet op zich weer goedkomen, zou je kunnen denken.
2: Het is wel nog steeds 63 miljard waard. Maar goed, het heeft wel een weg te gaan.
1: Oké, snel naar een ander groot bedrijf op Wall Street. In de miljarden in elk geval, Meta.
2: Zeker. Ja, en die weer een maatje groter wordt op Wall Street. Want het staat 10% in de plus. En
1: wow. Ze gedaan?
2: Ja, dat is dan de grote vraag. Nee, hebben ze te danken eigenlijk aan een verhaal van Bloomberg. Meta bouwt als een gek datacenter. Ze investeert honderden miljarden in kunstmatige intelligentie uiteraard. Maar de vraag was telkens, ja, maar wat als je straks met al die datacenters zit en ze worden niet gebruikt, want je hebt ze niet nodig. Nou, daar hebben ze nu, lijken ze nu in ieder geval tijdelijk een oplossing voor te hebben, want ze gaan die dingen verhuren, zegt Bloomberg, aan dus andere bedrijven. Alle de ruimte die zij zelf zelf niet gebruiken, gaan ze verhuren. En dat is fijn, want dat is gewoon een directe inkomstenbron die eventjes wat geld ophaalt.
1: Die daar je zelf nog niet voor oplevert.
2: En de grote vraag is natuurlijk, Meta, hoe ga je nou uiteindelijk die kunstmatige intelligentie laten renderen? Nou, dit is in ieder geval een manier om dat voor nu te doen.
1: Dankjewel, Maxime van Meel. Maar noem nog wel eventjes de slot van de AIX voor je raad.
2: Zeker, die is in de min gesloten. 0,7% afgerond is dat. Gaat die naar beneden. 1073 punten blijven er dan over. Adyen is de grootste stijger met 3,5%. En ASML de hardste daler met 4,6%.
4: Kort even naar Robert Vriesen bij de ANWB. Het is een drukke avondspits, Robert. Nog bijzonderheden?
5: Ja. Nou, het hoogtepunt ligt net achter ons. 726 kilometer file is er nog over. Die bijzonderheden zijn toch wel de grote vertraging in het midden van het land door de afgesloten A27. Verder een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. 22 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen duurde 50 minuten langer over. Maar alle rijstroken zijn daar wel weer vrij bij Rijswijk. Rechter rijstrook van A7 is dicht vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en knooppunt Drachten, 9 kilometer file en een half uur vertraging na een ongeluk. A27, Almere-Gorkum, daar heb je de langste file in het midden van het land. Bij knooppunt Everdingen staat die 14 kilometer vanaf Utrecht-Noord, 50 minuten vertraging door die werkzaamheden op de A27. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein een half uur tijdsverlies. Want er staat 7 kilometer file en dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto bij Ravenstein op de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28, Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 59,9. En er staat er ook eentje op de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens bij knooppunt De Hocht bij 14,5.

0: Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de EU vandaag over van Cyprus. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda de komende 6 maanden is het verbeteren van het Europese concurrentievermogen. Veel werk aan de winkel dus in Europa. En we praten elke eerste woensdag van de maand met de Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra, voluit commissaris voor klimaat, netto nul en schone groei. En, niet onbelangrijk, zeker deze keer niet, belastingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U reist morgen af naar Ierland. Belangrijk thema in de komende maanden is het doorvoeren van een pakket met wet en regelgeving om Europa economisch slagvaardiger te maken. Heeft u er vertrouwen in dat die nodige wet en regelgeving afgehamerd kan worden onder Ierlands voorzitterschap?
1: Nou, of dat allemaal lukt onder dat Ierse voorzitterschap, dat is nog te bezien. Je zou denken, een half jaar is toch behoorlijk lang. Maar helaas gaat het in de politiek niet altijd met de snelheid van het licht. Wat ik wel hoop en verwacht is dat we weer een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Want we hebben gewoon meer concurrentiekracht en meer Europese markt nodig.
0: U heeft met dat doel ook een belastingplan gelanceerd. De Omnibus heet dat in Brussel. Grotendeels is dat versimpeling van Europese belastingregels. Zo komt er een uitgebreide belastingvrijstelling voor bedrijven die investeren, die beleggen. Kunt u uitleggen waarom die maatregelen Europa concurrerender maken?
1: Nou, als je op dit moment investeert in een bedrijf, je bent een Nederlander, je zit zoals u in Amsterdam en je investeert in een reken Brabant, dan is dat heel veel makkelijker dan wanneer je dat in bij wijze van spreken Antwerpen zou willen doen, net over de grens. En het gevolg daarvan is dat geld, liquiditeit, te veel zit opgesloten in eigenlijk 27 verschillende potjes, namelijk in 27 verschillende landen. En dat is dramatisch veel makkelijker in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is veel meer geld, liquiditeit beschikbaar voor ondernemers. En dat is ontzettend belangrijk, want ondernemers die willen uitbreiden, die met plannen komen, die hebben geld nodig. En die willen idealiter niet alleen maar afhankelijk zijn van banken. Dus dat moeten we in Europa echt veranderen.
0: En dat bevordert u hiermee, maar dat is dan wel voor het grensoverschrijdende investeringen. Maar als je dus in eigen land, in eigen lidstaat investeert, krijg je dat belastingvoordeel niet?
1: Nee, in eigen land. Sorry, de verbinding was even weg.
0: Dus als je in eigen land investeert, dan kom je niet in aanmerking voor deze belastingvrijstelling?
1: Nee, kijk, het eigen land ga je natuurlijk uiteindelijk op dezelfde manier behandelen. In ieder geval, Nederland kan er gewoon voor zorgen. Heeft ook een overgangstermijn van nog 8 jaar om, zou men willen ingrijpen, ook regelgeving aan te passen. Maar waar het natuurlijk juist om gaat, is dat Nederlandse burgers en beleggers kijken vaak naar Nederlandse ondernemingen. En datzelfde gebeurt in België, in Duitsland enzovoort. En dat betekent dat je dat kapitaal, dat je dat geld eigenlijk te weinig te gelden maakt. Dat je te weinig mogelijkheden creëert voor ondernemers. En dat is precies wat anders moet. En er was natuurlijk vorige week, of 2 weken geleden, was er een discussie in Nederland van ja, maar ga je dan niet een vlucht krijgen, zoals dat heet, van box 3. Waar je vermogen stalt naar box 2, specifiek bedoeld voor ondernemers. Ik denk eerlijk gezegd dat dat heel erg meevalt. En zou het wel gebeuren, dan heeft de Nederlandse overheid alle gelegenheid om in die 8 jaar die we hebben voor de implementatie ook gewoon in te grijpen.
0: Ja, maar inderdaad, u refereert aan, er waren fiscalisten die dat zeiden. Hè, we zijn nu juist in Nederland aan het discussiëren over die box 3. Hoe moet dat worden belast, groei van het vermogen? Met deze maatregel zou het aantrekkelijk worden om een BV op te richten. Hè, want dan kan je in die BV, dat zit dan in box 3, kun je belastingvrij beleggen. Ja, dat is wel een enorme belastingvlucht natuurlijk.
1: Ja, maar dan neem je wel een paar hele grote stappen. Want voor de meeste mensen betekent dat ze ook flinke kosten zullen maken die vermoedelijk niet in verhouding zullen staan tot het eventuele rendement. Want eerst moet je een BV oprichten. Nou, je hebt niet meer dat stortingsvereiste wat je vroeger had, maar je moet wel naar de notaris. Ik heb vorige week nog even op die site van de Belastingdienst gekeken. Die schat in dat je dat 500 tot 1500 euro kost om dat op te richten. Dan moet je elk kwartaal BTW-aangifte doen. Dan heb je een accountant nodig die elk jaar een goedkeurende verklaring geeft. Dus of dat nou voor de meeste mensen heel interessant is, dat waag ik te betwijfelen. Maar zou het wel gebeuren, dan zit er een antimisbruikbepaling in dit voorstel. En Nederland heeft dus ook de mogelijkheid om daarin in te grijpen als de effecten, nogmaals, grote als de effecten die sommige mensen voorzien, inderdaad zouden plaatsvinden.
0: En waarom dicht u die niet zelf al af in dit plan?
1: Nou, omdat dit gaat over de specifieke Nederlandse situatie. En u weet, op dit moment is er grote onzekerheid in Nederland over box 3. En dat is iets wat wij in Europa niet kunnen oplossen. Hè. Nee. Dus waar je de vergelijking mee maakt, en dat is natuurlijk ook wat mensen in de pers doen, ja, dat kan alleen maar als je weet wat je base case is, wat je huidige situatie is. En die is in Nederland op dit moment erg onzeker.
0: Ja, dus het blijft wel zo dat je nationale belastingstelsels houdt. We hebben dan die box 1 tot en met 3. Maar ondertussen wordt voor deze categorie bedrijven die dus investeren beleggen, daar probeert u een harmonisatie voor elkaar te krijgen.
1: Exact. En overigens is het zo dat belastingen, dat is nou juist hetgene waar lidstaten unanimiteit hebben. Dus we zullen eerst nog moeten zorgen dat we alle 27 lidstaten ervan overtuigen dat dit verstandig is. Ja. Aan de andere kant is het ook zo dat al die landen, inclusief Nederland, al tijdenlang tegen ons zeggen, zorg nou voor versimpeling. Zorg dat het makkelijker wordt om te investeren in andere lidstaten. Zorg dat kapitaal makkelijker vloeit, makkelijker beschikbaar is voor al die ondernemers die dat nodig hebben om met een beetje risico te investeren in hun bedrijf. Daar is dit voor bedoeld.
0: Vorige week was het warm en niet alleen in Nederland, het was heet.
2: Now here in the UK it's a third day of record-breaking temperatures for June
3: with in den nächsten 2 bis 3 Tagen an, das bedeutet am Freitag schon im Westen Temperaturen über 40 Grad.
4: La France est une vague de chaleur exceptionnelle sur le plan météorologique et climatique.
0: Ja, meteorologen wijzen erop dat de klimaatverandering hieraan bijdraagt. We hebben vaker dit soort extreme hittegolven en die gaan we ook krijgen. Is dat voor u een reden om extra maatregelen te nemen om de maatregelen tegen klimaatverandering te versnellen?
1: Zeker. En want het slechte nieuws is natuurlijk ook dat we nog veel meer van dit soort ellende tegemoet gaan. En dan heb je het over extreme hitte, maar ook bijvoorbeeld over overstromingen. Of met name in Zuid-Europa bosbranden. Dus we gaan helaas nog veel meer van dit soort events tegemoet. De frequentie gaat gewoon omhoog. En het prijskaartje voor onze economie gaat dus ook alleen maar verder omhoog. En dat betekent eigenlijk 2 dingen. 1, je moet door voor klimaat, maar ook gewoon voor de portemonnee en voor onafhankelijkheid met investeren in renewables, zon en wind, maar ook bijvoorbeeld in nucleair. Want op die manier krijg je schone Europese energie.
0: Maar gaat u die maatregelen versnellen?
1: Is het probleem inmiddels van een zodanige. Wij zijn al bezig en hebben de afgelopen half jaar al een heleboel op gedaan om dit te versnellen. Overigens juist ook omdat we natuurlijk ons helemaal blauw hebben betaald voor geïmporteerd gas en geïmporteerde olie. Daar komt bij, en dat is de andere kant van de medaille. Dit probleem is inmiddels zo groot dat alleen maar, wat dan in jargon heet mitigatie, dus het tegengaan van uitstoot, dat is niet meer genoeg. De planeet is inmiddels zoveel warmer dat we gewoon meer hittegolven en zo tegemoet gaan. Dus we hebben ook meer plannen nodig om te zorgen dat je brandweermannen hebt op de plekken waar bosbrand kan uitbreken. Maatregelen voor verkoeling in steden. En daar komen we het 4e kwartaal van dit jaar ook met een plan voor.
0: Oh, en kunt u een tipje van de sluier oplichten? In welke richting denkt u?
1: Nou, ik hoop u voordat het zover is nog meerdere keren te spreken. Ja, dus dat kunnen we dan zeker doen. Okay. Maar dat staat nu. Staat nu nog niet in de grondverf. Dus dan moeten we nog even een pas op de plaats maken.
5: Maar die versnelling zit wel allemaal in adaptatie. Dus in aanpassen aan de klimaatverandering. Niet in het voorkomen van de klimaatverandering.
1: Het moet beide. We krijgen de ene wake-up call na de andere. Wat mij betreft was heel wezenlijk wat er een paar maanden geleden is gebeurd met die aanval, of die oorlog moet ik zeggen, tussen Amerika en Iran. Dat heeft nog weer eens laten zien wat voor dramatisch prijskaartje er zit aan afhankelijkheid van olie en gas die je moet importeren. En daarom hebben we de afgelopen maanden al heel veel in het werk gezet om elektrificatie te versnellen. Ja. Te zorgen dat we sneller meer zon en wind krijgen. Dat we lidstaten met elkaar verbinden. Dat we investeren in nucleair. Maar laten we eerlijk zijn, dat is een onderwerp wat nog jarenlang bij ons gaat blijven. Want dat heb je niet van de ene op de andere dag geregeld.
0: Maar tegelijkertijd is er vrees dat u het werkende emissiehandelssysteem, waarbij dus CO2 is beprijsd, CO2-uitstoot kost geld, dat u dat eigenlijk wilt verwateren. En dat zet natuurlijk geen zoden aan.
1: Ik in ieder geval niet. Dat is de commissie ook niet van plan. We willen er juist voor zorgen dat investeringen die gedaan zijn, dat die ook renderen. Wat we wel willen doen, is het tegelijkertijd aantrekkelijker te maken om voor bedrijven om te investeren in Europa. Als je kijkt naar het huidige systeem, dat heeft heel goed gefunctioneerd. En dat heeft ook gezorgd voor het afremmen of het ongedaan maken van heel veel emissies van bedrijven in Europa. Maar veel van die bedrijven hebben ook grote investeringen gedaan, juist buiten Europa. En dat is een situatie die we eigenlijk willen veranderen. Want het beste is natuurlijk voor Europa dat bedrijven, of ze nou in de chemie zitten of in staal, dat die in Europa werkzaam blijven, hier vergroenen, hier zorgen voor werkgelegenheid, hier zorgen voor economische productiviteit.
5: Ja, maar daar horen we natuurlijk van de bedrijven die investeringen buiten Europa doen, zoals u beschrijft. Die zeggen, we gaan niet binnen Europa, want daar zijn de regels op het ogenblik te streng en het wordt alleen maar moeilijker. En dan bespreken we een van de verlichtingsmaatregelen waarover gesproken wordt, en zegt hij, nee, daar moet ik niks van weten. Hoe gaat dat samen dan?
1: Nou, dat hangt erg af van wie je het vraagt. Bijvoorbeeld Tata Steel heeft ook gezegd dat ze juist erg voor dat emissieshandelssysteem zijn en juist voor de ambitie zijn. Wat je daarnaast ziet, en daar hebben bedrijven natuurlijk wel gelijk in, is dat de energieprijzen in veel Europese landen op dit moment dramatisch hoog zijn. Dat wordt overigens maar door een heel klein stukje wordt dat beïnvloed door de ETS. Dat gaat er vooral om dat wij LNG moeten importeren. En dat is nou eenmaal duurder dan voor Amerikaanse bedrijven die daar rechtstreeks toegang toe hebben. Dus dat is precies waarom je door moet met die hele exercitie van renewables en van nucleaire energie. Daarnaast moeten we ook zorgen, vind ik, dat veel meer van het geld wat we genereren met dit systeem, dat ter beschikking wordt gesteld aan de industrie. En daar is de realiteit gewoon dat de industrie veel te weinig van dat geld terugziet, omdat dat besteed wordt aan andere dingen.
0: Dat systeem werkt nu zo dat er eigenlijk geleidelijk rechten uit de markt worden gehaald. Dus de totale uitstoot die moet langzaam omlaag gaan volgens dit systeem, want het wordt ook steeds duurder. Daar wilt u eigenlijk ook wat timing betreft niet aan tornen.
1: Jawel, we gaan door met die zogenaamde vrije rechten. Dus we houden iets van die flexibiliteit in het systeem. Maar we gaan wel tegen bedrijven zeggen, als je recht wil hebben op die flexibiliteit, dan verwachten we ook dat je die investeringen in vergroening, dat je die doet in Europa. Want anders gaan wij het niet financieren. Dat is één. Twee, het gros van het geld wat we genereren met dit systeem, dat gaat over miljarden en miljarden, dat gaat terug naar de lidstaten. En de afspraak was altijd dat lidstaten, inclusief Nederland, dat geld dan voor een groot gedeelte zouden investeren in het vergroenen van hun industrie. En de realiteit is dat de meeste landen dat geld aan van alles en nog wat hebben uitgegeven, maar niet aan het vergroenen van de industrie.
0: En dat moet
1: dus anders. En dat is een terechte vraag van de industrie, vind ik.
0: Vorige keer spraken we, toen was u vrij fel over China. Toen zei u, we hebben eigenlijk China te lang laten lopen. We moeten nu maatregelen tegen ze nemen met hun dumpingpraktijken bijvoorbeeld. Tegelijkertijd kreeg u afgelopen week uw Chinese ambtgenoot op bezoek van Klimaat. Hoe heeft u hem benaderd?
1: Nou, dat heb ik uiteraard ook met hem gedeeld. Maar de andere kant daarvan is, en dat bespraken u en ik toen ook al. Kijk, China is van een dusdanig formaat. Het is een land met 1,4 miljard inwoners. Tweede economie van de wereld. En met afstand de grootste uitstoter ter wereld van CO2. Het heeft geen zin om te denken dat je er komt zonder met ze om de tafel te gaan. Diplomatie is natuurlijk juist ook in gesprek gaan met degene met wie je het niet eens bent. Dus een deel van het gesprek met hem ging ook hierover. De zorgen die wij hebben over oneerlijke concurrentie. En maatregelen die wij vinden dat China moet nemen.
5: Ja, mag ik uiteindelijk nog één vraag stellen over stikstof? Daar is op het ogenblik een debat gaande in de Tweede Kamer natuurlijk. En u staat aan het begin van wat uiteindelijk een ingewikkelde stikstofcrisis werd. Nadat u zei, het jaar 2030 is niet helemaal heilig. Toen daarna escaleerde het, waarna het helemaal vastliep. Volgt u dat nu met interesse vanuit Brussel? Of bent u blij dat u ervan verlost bent?
1: Nou, ik zou het niet groter willen maken dan het is. Toen dat speelde, toen ik nog in de Nederlandse politiek zat, had dat dossier al een geschiedenis van een jaar of 5 à 10.
5: 40 misschien
1: en
5: wel.
1: Volgens mij, ja, misschien nog wel veel langer, maar in ieder geval, dat liep natuurlijk al veel langer. En wat volgens mij ontzettend belangrijk is, is dat nu wordt opgelost. En ik weet dat allerlei politici er ook op dit moment over buigen. Het lijkt mij voor het land goed als dat wordt opgelost. Dat op een verstandige manier nu wordt geregeld. Want de tijdverlies en de onzekerheid kost ondernemers ook geld.
0: Vriendelijk dank dat u weer aan de lijn kwam. Prettig reces. We spreken elkaar in september. Eurocommissaris voor Klimaat Netto Nul Schone Groei, Wopke Hoekstra.
5: De AIVD en de MIVD zijn nogal hardleers als het gaat om de omgang met onze persoonlijke gegevens. Dat zouden ze netjes moeten doen, maar dat doen ze niet. Zo meer.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
11: Dat is major, is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
10: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
12: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
10: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
14: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Nu in de BNR-app.
5: In de Tweede Kamer is op dit ogenblik een fel debat gaande over de stikstofplannen natuurlijk. Daar hebben we Leenert net ook al over gehoord vanuit Den Haag. Pro gaat het kabinet helpen aan de meerderheid. Dus wat dat betreft is het geen spannend debat. Maar uiteindelijk is het wel een fel debat. De Russen die vernietigen opzettelijk de oogst in Oekraïne. En Zuid-Korea investeert $880 miljard in de AI-race. En deze en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Ja, treinverkeer heeft tot en met vandaag te maken gehad met beperkingen. Er reden minder treinen als gevolg nog van de hitte van vorige week, onder meer. En er is ook een groot probleem richting het zuiden. Hè, dus er rijden geen treinen, ook niet richting Frankrijk.
5: Richting Frankrijk, richting België. Maar daarvan is de bron van de brand is gevonden vandaag. Oh, er was een plek waar een knik in de kabels zaten. En daar ontstond, het was een voeding van hoogspanning. Ontstond brand door die kortsluiting.
0: Precies, ja. Kun je thuis ook krijgen. Linkersoep. We gaan naar de wegsituatie en daarvoor hebben wij contact natuurlijk met Robert Vriezen van de ANWB.
17: Nou, op veel plaatsen nog, maar het wordt wel minder hoor. 500 kilometer file is er nog over van deze avondspits. Drukt in het midden van het land nog door de afgesloten A27 voor werkzaamheden. In het noorden van het land is de linkerrijstrook van de A7 dicht vanuit Heerenveen naar Groningen bij Drachten na een ongeluk. Half uur vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. Bij Ravenstein altijd nog de kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Een half uur vertraging daardoor. En daardoor ook weer een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Dordrecht Centrum bij 37.0 en controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 212.8.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijst in alle overheidsgebouwen voort dan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. Oud-minister Vert Grapperhaus noemde tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies, maar daar heeft hij spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hugo de Jonge gebruikte het woord wappie ook. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee, het hoogste aantal in jaren. Vorig jaar waren het er maar 13. Opmerkelijk gezien start de Nederlandse ploeg Visma-Liesebike juist zonder Nederlanders. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Het weer dan van Weer Online. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De AEX die is 0,7% in de min gesloten. Komt daarmee op 1073 punten. De grootste stijger was Adyen. Die steeg dan toch 3,5%. En de grootste daler ASML met 4,6% in de min. De Dow Jones ondertussen 0,4% in het groen.
20: Ik wou je eigenlijk afkondigen als beurswappie, maar ik vind, vind dat kun je niet maken.
19: Nee, dat kan je beter niet doen. Want hier moet je straks weer bij een enquêtecommissie zeggen, had ik niet moeten doen.
20: Nee, moet je niet doen. Wat je wel mag zeggen, is het woord start-ups ook een beetje omstreden, maar wij gebruiken dat wel. Bij defensie-start-ups kan de vlag uit, want het ministerie van Defensie heeft natuurlijk heel veel geld voor innovatie. En daar komen ondernemers, ik zeg het al, als vliegen op de stroop op af. Zometeen meer.
21: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
19: Heel goed dat je erbij bent. Het laatste half uurtje van de avondspits. Het is 6 uur geweest. Goedenavond dus. Zullen wij straks eens naar Jorik gaan. Die was in Delft. Niels, en bij TU Delft, daar worden miljoenen uitgegeven door defensiestartups.
20: Michal en haar NAVO-serie hebben we over de Europese industrie die kansen ziet in zaken doen met Turkije. Allemaal in de aanloop naar die NAVO-top in Turkije natuurlijk.
19: Ja, en acteur Idris Elba, die wil de Afrikaanse filmsector op de kaart gaan zetten. Daar gaat hij niet helemaal zelf doen. En daarvoor gaat hij AI gebruiken, waarom ook niet.
20: Maar we beginnen bij de inlichtingendiensten. AIVD en MIVD gaan nog steeds niet netjes om met de gigantische bergen data die ze over ons verzamelen. Dat blijkt vandaag uit een rapport van toezichthouder CTIVD. Tech-expert Bert Hubert, wat gaat er precies mis?
1: Geheime diensten kunnen natuurlijk allemaal informatie opvragen over specifieke mensen. Maar wat ze ook mogen doen, is hele grote databases kopen of vinden of hacken, waar dan over heel veel mensen informatie in te vinden is. Maar de meeste van die mensen zijn helemaal geen terroristen of zo. Er is helemaal niks mee aan de hand. Dus als voorbeeld bijvoorbeeld, een tijdje geleden is Odido zo groot gehackt. Al die bestanden zijn gelekt. Dus het complete klantenbestand van Odido was online te krijgen. Nou, een AIVD mag van zijn wet dat klantenbestand dan gewoon downloaden van die hackers en gebruiken in zijn onderzoeken. Mm. Maar dan moeten ze er wel nauwkeurig mee omgaan dat er alleen maar mensen in die databases zoeken voor dingen waar ze ook naar moeten zoeken, voor onderzoeken namelijk, en niet gaan opzoeken waar hun vriendin allemaal heeft uitgehangen of zo. En, nou, en dat laatste is nu geconstateerd, dat die hele grote zogeheten bulk datasets lang niet allemaal netjes geadministreerd werden. En sommige van die databases ook gewoon beschikbaar waren voor mensen om, ja, met Ctrl-F in te gaan zoeken of er nog wat leuks tussen stond.
20: En is dat ook gebeurd?
19: Ja, precies. Is het dan bekend dat dat gebeurd is? Of is het alleen maar iets wat misschien zou kunnen hebben gebeuren?
1: Nee, er is geconstateerd dat er databases zijn waar mensen toegang toe hadden en ook toegang toe hebben gekregen die daar helemaal geen rechten op hadden. Of die mensen nou hun moeder aan het opzoeken waren of hun buren, dat stond er niet bij. Maar er is dus met zekerheid vastgesteld dat er mensen in data hebben zitten kijken waar ze echt niet mochten inkijken.
19: Nou, en dat zijn dan die geheime diensten die je dit soort extra bevoegdheden geeft omdat het zo belangrijk is.
1: Ja, en daar is natuurlijk altijd, men zou altijd zeggen van ja, maar die grote bestanden waarin we dus over iedereen iets kunnen vinden, die zijn heel erg nuttig in onze opsporing. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Dus als je bijvoorbeeld BNR heeft bijvoorbeeld ooit een keer ontdekt dat je locatiegegevens van alle Europeanen kon downloaden. Nou, als iedereen dat kan, dan kan de AIVD dat ook. En dan kan je hartstikke leuk gaan vinden van joh, we hebben deze terroristen en die zitten altijd hier in hun clubhuis. En wie komt daar nog meer, bijvoorbeeld? Ja, dat is echt wel heel erg nuttig om op te kunnen zoeken. En je moet ook niet raar opkijken als een geheime dienst geheime data heeft. Maar ja, je moet dan wel heel zeker weten dat mensen dus niet inderdaad hun vrienden en familie zitten op te zoeken.
20: Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zegt dat de veiligheidsdiensten niks hebben geleerd van de vorige keer dat ze op de vingers werden getikt en data moesten vernietigen. Dat is zo'n 3 jaar geleden. Ja, goed punt.
1: Ja, dat is zeker een goed punt. Een paar jaar geleden werden ze dus geconfronteerd met van jullie hebben allemaal data die inmiddels best wel oud begint te worden. En oude data is wel een risico, hè? Want daar kunnen dus inmiddels andere telefoonnummers kunnen veranderd zijn of er woont iemand anders op dat adres inmiddels. Dus men heeft gezegd, jullie moeten na 1,5 jaar of zo moeten jullie gaan bepalen of die data nog goed was. Nou, men had toen inmiddels data die echt al veel ouder was dan dat. Toen heeft de toezichthouder gezegd, jullie moeten die data wissen. Maar door een, ja, een foutje in de wet konden ze dat niet afdwingen. Dus ik kon ze alleen maar zeggen van we zouden het fijn vinden als jullie het gingen wissen. En toen hebben de diensten gezegd, nou dat gaan we niet doen. Toen zijn ze later nog een keer onderzocht en hebben ze gezegd, kun je nou aantonen dat je echt nog iets hebt aan die data? Nou, dat konden ze niet aantonen. En toen zijn ze uiteindelijk via een omweg alsnog gedwongen om het te wissen. Mm. Maar je ziet dat die mensen dus helemaal geen zin hadden om al die data te wissen.
20: Nou,
1: zelfs terwijl ze niet goed konden uitleggen wat ze er nog aan hadden.
20: Dus wat zegt dit over de cultuur bij de AIVD? Je bent zelf voormalig toezichthouder.
1: Ja, nou, ik hou me even aan wat de commissie van toezicht nu heeft gezegd. Mm-hmm. Die zeggen van nou, voor een deel komen deze misverstanden omdat de software gewoon niet goed genoeg is. Dus daardoor hadden mensen toegang tot data waar ze gewoon eigenlijk helemaal geen toegang toe moesten hebben, omdat de software dat niet goed tegenhield. Maar je kunt je wel afvragen, waarom was die software niet goed genoeg om dat tegen te houden? En nou, daar durf ik wel te speculeren dat men de bescherming van dit soort bulk datasets van dingen die men, ja, op internet heeft gevonden of heeft gekocht, niet zo serieus neemt als de bescherming van de telefoontaps of internettaps of dat soort archieven.
19: Maar is het dan onwil of onkunde, vroegen we ons van tevoren af? Dit is het moment, denk ik, voor die cruciale vraag.
1: Ja, nou, je kan het zien, denk ik, als een combinatie. Dat iemand zegt van, ja, ik vind het heel jammer dat die software van ons dat niet goed tegenhoudt. En dat is echt een tekortkoming. Maar het is soms ook wel handig.
20: Ja, precies.
2: Nou, het kwam dus dat goed is het om, dan is het onwil. Dus vertaal ik het even naar een hele korte Nederlandse zin.
1: Ja, nou ja, en dan zie je dus dat het kabinet heeft dus gezegd, we gaan er echt wel wat aan doen. Hm. En de meeste van die dingen zijn we mee eens en gaan we oplossen. Maar het kabinet heeft ook van een aantal dingen gezegd, die gaan we lekker zo laten.
20: Ja, en de bevoegdheden verruimen ligt natuurlijk ook nog op tafel.
1: Ja, er komt deze zomer komt waarschijnlijk een hele nieuwe wet voor de AIVD en de militaire MIVD. En naar verluid worden de bevoegdheden voor dit soort dataverzameling daarin flink verruimd. En ja, dat lijkt me nou net niet de goede richting op.
20: Bert Hubert.
16: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: Defensie start-ups die kunnen binnenkort hun rol op de campus van de TU Delft. De universiteit gaat daar ruimte beschikbaar maken voor defensie en voor innovatieve defensiebedrijven. Nou, verslaggever Jorik Simonides, die mocht het allemaal aanschouwen vandaag. Goedemiddag.
3: Dag Mark.
2: Wat gaat Defensie dit opleveren?
3: Nou, vooral heel veel innovatieve bedrijfjes waar zij heel veel van nodig hebben de komende tijd. Afgelopen maandag werd de Defensienota gepresenteerd door minister Jezogus en staatssecretaris Boswijk. Nou, daar kon je eigenlijk twee dingen uithalen. Allereerst dat die defensieuitgaven fors omhoog gaan. Volgend jaar 27 miljard. En dat is een eerste beginnetje pas. Nou, dat wisten we op zich al wel, dat die uitgaven omhoog gaan.
2: Maar geld zoekt oplossingen.
3: Ja, geld in overvloed voor Defensie. Een ander belangrijk detail uit die Defensienota is dat de Nederlandse krijgsmacht fors meer wil investeren in onbemande wapensystemen.
2: Moet allemaal drones worden.
3: De helft moet onbemand worden uiteindelijk. Ja, dat vraagt dus om innovatie, maar ook om een andere manier van samenwerken met de bedrijven die dus die innovatie mogelijk maken, zegt staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
4: Voorheen hadden we echt een klant-leverancierrelatie. Dus wij vroegen als Defensie, we hebben dit nodig en een bedrijf leveren dat. Waar we nu heen gaan, zijn veel partnerschappen. Dus we gaan met elkaar om tafel zitten, wat is het probleem en wat gaat de oplossing zijn? En dat is echt een heel andere manier van samenwerken.
2: Oké, dan hebben ze dus nu een gebouw in Delft waar je een kamertje kan krijgen als start-up om drones te gaan ontwikkelen of wat je ook gaat doen. Wat voor namen zie je dan op het bellenbord staan?
3: Ja, dat gaat echt alle kanten op. Dat is nog een beetje in ontwikkeling ook. Sommigen waren al in Delft aan het werk daar in de buurt. Dat kwam goed uit. Anderen die zijn nog in gesprek met Defensie of ze daar misschien iets kunnen gaan doen. Of werken al samen met Defensie of willen graag dat Defensie met ze samen gaan werken. Je hoorde net de staatssecretaris Dirk Boswijk al even, die dus bij die opening aanwezig was. Hij had het over veranderende samenwerking met Defensie. Wat daar vooral aan veranderd is, is dat Defensie al vroeg investeert in start-ups. Dus start-ups die misschien nog niet eens een product hebben wat af is, maar alleen een prototype, die kunnen nu dus al een behoorlijke zak geld krijgen van de Nederlandse overheid om dat verder te ontwikkelen, met dan de voorwaarde dat je dat dan bij voorkeur natuurlijk wel voor Defensie ontwikkelt. Dan moet je denken aan de ouderwetse drones, maar het gaat echt alle kanten op. Ik sprak er vandaag eentje. Max Shallow is een Brit. Dat is de CEO van het bedrijf Stellana. En wat zij maken, je gelooft het niet, maar zij maken dus e-stepjes.
2: Voor Defensie?
3: Niet primair voor Defensie. Wat ze nog meer als mijlpaal hadden dit jaar, is dat zij ook het eerste e-stepje gemaakt hebben dat legaal in Nederland de weg op mag. Okay. Dan vraag je af, wat heeft Defensie daar dan aan? Maar als je dus zo'n stepje met een afstandsbediening kan besturen, dan is het onbemand en is het dus ook een drone. Ik sprak hem even. Hij vertelde dus dat hij met TNO onder andere samenwerkt. Dat is ook een partner die daar een rol gaat spelen. En dat Defensie daar dus misschien ook wat mee zou kunnen.
6: TNO reached out and they wanted to see if it's possible to make this into a drone that can be controlled remotely. I believe they're trying to show that you can pick up something off the street and still build something from it.
3: Is this funded by the Dutch defense already?
6: No, we're an independent startup, so we have investors who have funded the project. But we're not invested by defense yet. Let's see in the future.
3: Are you hoping for something?
6: We're open to ideas, let's say.
3: The government is here.
6: Then I need to go talk to the right people.
7: Thijs Malmhoek van het bedrijf Weco.
3: En waar kijken we naar?
7: Naar een golfboei die stroom opwekt uit de beweging van golven op zee.
3: Leg me even uit, hoe werkt dat? Wat doet dat?
7: Op de oceaan zijn er natuurlijk altijd golven. En wij hebben een kleine boei ontwikkeld die altijd een standaard output heeft van om en nabij de 5 watt.
3: En Defensie heeft interesse dus?
7: We richten ons niet alleen op Defensie, omdat er meer toepassingen zijn dan alleen Defensie. Dus het zou zonde zijn om ons daar alleen op te richten. Maar zij zijn gewoon een grote geldschieter. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Er is nu heel veel geld beschikbaar. Daar profiteren wij nu ook van.
8: Ik ben Jesse Hagenaars, ik ben co-founder van Skilled Autonomy. Leveren we onderscheppingsdrones die een antwoord zijn op de vele FPV's die er nu in Oekraïne vliegen.
3: We hebben hem net in de praktijk kunnen zien, geloof ik.
8: Klopt, we hebben net als onderdeel van de show hier een kleine artist impression gedaan, waar de ene drone knetterhard tegen de andere drone aanvliegt en hem zo uitschakelt.
9: Interceptor gelanceerd. Doel geneutraliseerd.
8: In Oekraïne worden er 6 miljoen FPV-drones per jaar geproduceerd. Daar is nu geen goed antwoord op, alleen jamming. Wij leveren een onderscheppingsdrone die de target detecteert. Herkent dat het een drone is. Operator zegt, ja, dat is een drone. Nou, dan lanceert hij en dan vliegt hij er met hoge snelheid tegenaan om hem zo uit de lucht te halen.
3: Jullie zijn een start-up, dat is een kapitaalintensieve fase. Dan helpt het denk ik dat er ook geld in overvloed is nu in deze sector.
8: Het helpt zeker als start-up om te zien dat er genoeg stippen aan de horizon zijn om op voor te borduren.
20: Ja, dat is wel interessant inderdaad, Jorik. We horen die ondernemer eigenlijk letterlijk zeggen, we zijn hierop afgekomen, want er is hier heel veel geld. Dus het zijn niet per se defensiebedrijven.
3: Niet bij uitstek. Die laatste dan toevallig wel. Ja. Dat is dus echt een bedrijf dat een soort anti-dronesystemen maakt. Dus een systeem dat drones uit de lucht kan schieten. Is in Oekraïne is dat veel gewild. Maar zeker de ondernemer die daarvoor zat. Dat is dus een bedrijf dat een soort powerbanks op het water maakt eigenlijk. Die wekken stroom op met boeien. Dat is in principe gewoon een civiel product. Het is niet voor consumenten, maar wel voor
20: de maritieme
3: sector. Maar Defensie kan het ook gebruiken. En dus ziet dit bedrijf kansen. En heeft Defensie ook een fors bedrag in dit bedrijf geïnvesteerd.
20: En dat zei verslaggever Jorik Simonides. 6:15 geweest. Even kijken bij Robert Vriezen van de ANWB. Het wordt wat minder druk op de weg, hè?
17: Ja, heel langzaam nemen de files wat af in lengte. In het midden van het land nog wel veel vertraging door de afgesloten A27. De weg is dicht voor werkzaamheden. 300 kilometer ruim nog op de Nederlandse wegen. In het noorden van het land wel goed nieuws. De A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is weer vrijgegeven bij afrit Vriesepalen na een ongeluk. Vanaf Tijnje nog wel 9 kilometer file en 25 minuten oponthoud. De A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Daar is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Lunetten. Je kunt het dus wel langs via de parallelrijbaan, maar het ongeluk moet worden geborgen daar. En dat geeft nu 5 kilometer file en een half uur vertraging. De rechterrijstrook van de A50 is nog wel dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Half uur vertraging, want er staat een kapotte vrachtauto op. En aansluitend een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Breda. Bij de Moerdijkbrug staan ze nu bij 45,6. En ze staan ook te flitsen als je te hard rijdt over de A50 vanuit Os naar Arnhem. Dat is bij Renkum bij hectometerpaal 168,4.
10: Make Europe great again.
20: Ja, make Europe great again. Het gaat ook over de NAVO. Vorig jaar hadden we nog een historische top. Althans in de woorden van NAVO-chef Mark Rutte. Nu is Steven de Wap op een nieuwe top. Een jaar later, je wordt in Ankara gehouden. Wat staat er dit jaar op het spel? We praten de hele week daarover met Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Die verschillende aspecten van de NAVO en van de top onder de loep neemt. Laten we eens naar de industrie kijken, Michael. Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor de industrie? De defensieindustrie op zo'n top?
11: Nou, er is normaal gesproken een industry forum, heet dat. Vorig jaar was dat ook in Den Haag. Toen waren er ook journalisten bij, toen was ik ook in de zaal. Dan bij het netwerkgedeelte ben je niet, want daar gaat het natuurlijk om. Al die defensiebedrijven worden uitgenodigd op zo'n top en die gaan dan met elkaar in gesprek. Vorig jaar was er veel aandacht voor, omdat die industrie dat geld natuurlijk moet gaan uitgeven, die 5%. Dit jaar wil Turkije zijn industrie eigenlijk graag in de etalage zetten. Dus daar is meer de focus op dat de Turkse bedrijven geshowcased kunnen worden in goed Nederlands. Het is wel iets minder open dan vorige keer. Er zijn 4 grote niet-Turkse bedrijven uitgenodigd. Turkije wil ook wel weer graag wat zaken doen met Amerika. Dus ik denk dat zij daar vooral ook op gaan inzetten. Dat ligt nu een beetje stil namelijk.
20: Ja, het gaat al lange tijd over de vraag of Amerika zich wel of niet terugtrekt uit de NAVO. Stel, ze doen dat uiteindelijk. En dragen dus echt, of dragen in, zeg maar, in.
11: Ja, ze trekken zich nog verder terug, inderdaad.
20: Ja, dragen minder bij aan de Europese veiligheid. Kan Turkije dan in dat gat springen?
11: Ja, op zich wel een logische vraag die ik mezelf natuurlijk ook stelde. Want Turkije heeft een best grote defensieindustrie, heb ik al eerder deze week verteld. Ze hebben ook het tweede leger van de NAVO. Ze zijn een heel groot en best, dus een groot en gewichtig NAVO-land. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel wat problemen. Turkije kan niet echt in het Amerikaanse gat

0: wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Straks BNR Beurs, waarin het twee keer over sport gaat. Het ene bedrijf, Nike, is de verliezer. En het andere, Basic Fit, de winnaar. Voor hoe lang dat zo blijft, hoor je dus zo in BNR Beurs.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
8: De week is weer de midden. Welkom op deze eerste dag van juli. De dag dat we het moeten hebben over de cijfers van Nike.
9: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
1: Het wordt een sportieve aflevering, want we hebben het ook over Basic Fit. Dat pompt zichzelf op.
10: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor €54 miljoen neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
1: Of Basic Fit met die overnames het aandeel ook laat groeien, dat hoor je zo.
8: En we geven je een inkijkje in het bizarre brein van Mark Zuckerberg.
1: De Amsterdamse beurs sloot 0,6% in de min op 1074 punten en een beetje. Grootste daler is ASML, dat verloor meer dan 4%. En de VS, de beurzen daar, die staan allemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
11: Leuk om er te zijn.
1: En Jelle, we hebben het hier voor de uitzending over gehad, maar ik blijk Thomas dus te kennen. Mm-hmm. Hij heeft mij ooit tijdens een hospiteeravond heeft hij mij afgewezen. Dus we gaan het hem heel moeilijk maken vandaag.
11: Leg het vuur maar aan de schenen.
1: Ja, en als hij zich vandaag bewijst, dan mag hij voor definitief blijven.
8: Ja, ik moet met hem samenwerken, maar jij had dus nog de keuze om met hem samen te wonen. En daar had je dus geen trek in. Of hoe zit dat?
11: Ja, op dat moment, een paar jaar geleden, Toen even iemand anders gekozen. Maar nu ben ik blij om hier te zijn.
8: Ja, gelukkig. Ik wil beginnen met president Trump. Of moet ik zeggen zakenman Trump. Want hij verdient bakken met geld aan zijn baan als president. Iets dat we nog niet eerder hebben gezien.
12: Bitcoin is going to the moon, as we say. It's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen.
8: En dat heeft dus daarmee te maken. Vorig jaar verdiende Trump namelijk meer dan $1 miljard... met de handel in crypto's. En dat is echt geld, dus niet op papier. Trump verkocht namelijk voor ruim €500 miljard aan cryptomunten via zijn eigen cryptobedrijf, World Liberty Financial. En hij haalde voor ruim €600 miljoen aan royalties binnen uit een eigen memecoin. Nou, niet slecht voor iemand die crypto eerst onzin vond, maar daarna op aanraden van zijn zoons de boel dereguleerde en er dus aan verdiende. Reactie van het Witte Huis wil ik je trouwens niet onthouden. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van belangenverstrengeling.
1: Oh nee, tuurlijk niet. Nee, goed. Door naar Jorik zijn stokpaardje dan, ja, in zijn afwezigheid. De overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. In de Verenigde Staten is de weg naar die overname vrij van obstakels, aangezien weer Trump en belangenverstrengeling. De topman van Paramount en Trump zijn matties eigenlijk. Maar in het Verenigd Koninkrijk lijkt dat toch echt anders te zitten.
13: It's the British government that could challenge the takeover. Culture Minister Lisa Nandy says she's minded to intervene in the $110 billion deal, citing concerns over media plurality in the UK. If the UK does intervene, it would trigger reviews by media regulator Ofcom and the Competition and Markets Authority, leading to a process that could last several months.
1: En dat zou niet de eerste keer zijn. Een paar jaar terug ging het VK ook al voor de overname van gamemaker Activision Blizzard door Microsoft liggen. Nou, die kwam uiteindelijk wel rond, maar die liep wel echt flinke vertraging op. En in dit geval staat de druk toch wel op de ketel voor Paramount, want die hebben per kwartaal dat de deal niet rond is, iedere aandeel

0: aandeelhouder 25 cent per aandeel beloofd aan vergoeding. Ja, oftewel $650 miljoen per kwartaal.
1: Zo.
0: En over Jorik gesproken trouwens nog. Hij is nu bijna klaar met zijn serie over Moerdijk. Als ik het goed begrijp, volgende week nog een soort bonusaflevering. En daarna is hij dan toch echt weer fulltime bij ons. Dus ga natuurlijk luisteren in de tussentijd nog naar Moerdijk door Van de Rekening.
1: Over rekeningen gesproken, de inflatie in ons land, daar moeten we het ook nog even over hebben.
2: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
1: Nederland is niet het enige land dat de inflatie snel ziet zakken. Dat gebeurt ook in Duitsland, Frankrijk, België en Italië. De ECB verhoogde eerder de rente. Misschien hoeft de ECB dat nu niet nog een keer te doen als deze trend zich zo doorzet. Over de ECB gesproken, er is ook een ECB-forum waar ook Kevin Warsh van de Fed mocht spreken. En de interviewster van CNBC die probeerde hem toch nog wat te ontlokken over een volgende renteverhoging.
3: So is July on the table for rate hike?
4: Sarah is trying to get me to break this rule. She's going to fail. There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. There's a lot of late-breaking news on a series of these things. And we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that.
1: Ja, ik vond Jerome Powell echt een goede man. Maar we moesten af en toe nog wel een beetje wat uurtjes uit de quotejes knippen. Ja, dit is wel echt een lekker gesprek.
0: En heel veel stiltes ook die Powell liet vallen. Maar nee, Borst, het praat wel stevig door. Ik heb tot slot trouwens nog goed nieuws. Want mijn favoriete moment van het jaar is weer aangebroken. Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat Mark Zuckerberg een uitgebreid interview geeft. Het is al een paar dagen geleden dat dit gebeurde. Maar dit was zo'n parel, is echt nog even het luisteren waard. Want het is altijd smullen om te zien hoe de hersenen van de beste man werken. En niet werken. Bijvoorbeeld naar de vraag: waarom ga je niet gewoon lekker met pensioen?
5: I don't know. I don't think I'm ever gonna stop. I think it's just like I'll just find different things to do. I mean, on the ranch, one of my projects is I'm trying to like create the highest quality beef in the world.
0: Ja, hij gaat dus niet met pensioen omdat hij thuis al lekker het beste biefstukje aan het kweken is. Goed, logica is een beetje verzoek. Maar mocht je hem dus nog afvragen waarom het Meta-aandeel 13% lager stond dit jaar, dit zijn de vraagstukken waar de CEO zich op dit moment mee bezighoudt.
5: Trying to figure out like how do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them. We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense, and then they will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. And then it's like, how do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great, right, for that, because what alcohol induces appetite. So, okay, so that's actually why like very high-end beef, they're fed beer. But okay, what's the right balance of beer versus water?
1: Ja, hij is al die dieren dus gewoon dronken aan het voelen.
0: Ja, inderdaad, en dat voor een tech-CEO is een interessante bezigheid. Bijzonder mens.
1: Straks hoor je waarom Basic Fit zo verlekkerd kijkt naar de Duitse markt en wat overnames het bedrijf precies oplevert.
0: En we hebben het over Microsoft. Dat was al veel van de beurskoers kwijt. En nu moet het ook nog het personeel eraan gaan geloven.
1: Eerst naar Nike. Het herstel laat nog langer op zich wachten. Dat is de conclusie na het zien van de kwartaalcijfers. Vooral China springt eruit. De omzetdaling wordt daar alleen maar erger. Vorig kwartaal een daling van maar liefst 17%. Het loopt nog niet lekker, geeft ook topman Elliot Hill toe in de conference call.
6: Overall, the results aren't there yet. We know we're not living up to our full potential, particularly in Nike sportswear and Jordan streetwear, where sell-through remains challenged, impacting both current discounting and future order books. We're operating in a more complex macro environment, where we're seeing added pressure on traffic and discretionary spending across our geographies.
1: En je raadt het dus al, de vooruitblik ziet er ook niet goed uit bij Nike. De komende 6 maanden zullen de omstandigheden niet verbeteren, denkt de directie. Nou ja, eerst maar even Thomas, zag jij nog een lichtpuntje in deze cijfers?
7: Nou, het was inderdaad niet fraai, maar er waren een paar kleine lichtpuntjes. De cijfers waren wat hoger dan verwacht over het lopende kwartaal, maar dat kwam nog steeds neer op een omzetdaling van 1% jaar over jaar. Dus dat is niet iets waar je als CEO blij over naar huis schrijft.
1: Nee.
7: Wel zag je dat er in de VS bijvoorbeeld steeg de omzet nog wel met 3%. Dus dat is nog wel een klein lichtpuntje dat het daar in ieder geval wel beter lijkt te gaan. Ook was er een tariff refund. Dus alle tariffs die geheven werden, die illegaal verklaard waren door het Hoge Rechtshof, die kregen ze teruggestort. Dat is een mooie hulp. En vooral de toekomstverwachtingen, dat was wel echt een dikke tegenvaller. En daarom zag je het aandeel ook dalen nog. Ja, je hoopt dat die marges op een gegeven moment wel wat weer gaan verbeteren met kostenbesparingen. Maar op dit moment is het niet best.
1: Ja, we gaan het zo meteen over die lichtpuntjes hebben. Dus over die Amerikaanse markt, ook over die tarieven. Eerst maar even, China is toch wel weer het verhaal. Hoe kan het dat ze kwartaal op kwartaal China maar niet onder controle krijgen?
7: Ja, ze hebben in China echt te weinig geïnvesteerd. En ze zijn nu eigenlijk in een soort oorlog, van prijzenoorlog terechtgekomen, waarbij ze alleen maar kortingen moeten geven. Dus ze verkopen al hun voorraden tegen korting om maar mee te kunnen doen daar. En daarnaast zie je dat überhaupt de Chinese binnenlandse markt is al een tijd best wel zwak. Dus daar hebben ze ook last van. Daar zijn ze niet de enige in. Dat is over de breedte is dat iets wat speelt. Maar ja, China als geheel, het loopt nog niet goed voor Nike.
1: Moeten ze daar nog wel blijven zitten, vraag ik me gelijk af, als het elke keer zo kwakkel is?
7: Ja, dat wel. Want het is gewoon nog steeds een winstgevend bedrijf, ook in China. Uh-huh. Ze maken er winst, ze maken er grote omzet. Maar je wil wel dat daar de groei op een gegeven moment ook weer gaat komen.
1: Ja. En dat Noord-Amerika wat je aanhaalde, daar die groei, kunnen ze dat herstel gaan uitbouwen? Dus die 3% is leuk, maar kunnen ze daar meer van maken, denk je?
7: Ja, je merkt dat ze vooral aan het inzetten zijn op performance. Dus daar vallen sportartikelen, running, dat valt daaronder. Fashion, die heeft het wat zwaarder. Maar het idee is wel, dat is ook waarvoor de CEO erbij is gekomen. Met kostenbesparingen en dus de juiste marketing op bepaalde manieren willen ze er wel voor zorgen dat het, nou, wat het nu al ietsje beter gaat in de VS, dat die groei wel doorzet, ja.
1: Ja, en Trump, hij werd net genoemd, zijn heffingen. In ieder geval, Nike haalde bijna $1 miljard terug van die heffingen van Trump. Als die heffingen helemaal wegvallen, gaat Nike dan automatisch, ja, flauw woordgrapje, financieel beter lopen?
7: Ik vind het best een leuk grapje. Ja, het makkelijke antwoord is ja. Maar gaat dat op de lange termijn helpen? Moi. Het is natuurlijk wel, het zou een eenmalige hulp zijn. Maar Nike struggled al een paar jaar, ook voordat Trump met zijn importheffingen kwam. Dus het is echt een puur een idee dat de strategie en de uitvoering van die strategie, die moeten beter.
0: We spraken afgelopen weekend Jean-Paul van Uithuijsten. Die zegt, die Elliot Hill, die is nu anderhalf jaar daar aan de slag. En die moet zich volgend jaar wel echt bewezen hebben. Denk je dat hij dat gaat halen?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze hem echt wel de tijd willen geven. Het is een bedrijf dat in bepaalde markten herstelt. En hij kwam erbij in een periode dat het gewoon heel slecht ging met het bedrijf. Dat het een hele lastige situatie erfde die. Dus ik denk dat ze hem daar ook wel de tijd voor willen gaan geven. Maar je moet wel op een gegeven moment echt die resultaten gaan zien. En het feit dat je dat nu nog niet ziet, dat maakt het voor beleggers wel spannend.
0: En is het dan ook zo dat het inderdaad volgend jaar wel gaat lukken? Of denk je dat hij toch wel wat langer nodig heeft en dat hij die tijd dan ook wel krijgt?
7: Nou, de verwachting die hij vandaag dus gaf was best wel negatief. Of gisteren gaf, ja. was best wel negatief. Dat in ieder geval voor het komende half jaar die verbeteringen er nog niet echt aan zitten te komen. Ik denk dat het in de periode daarna wel langzamerhand gaat verbeteren. En vooral die kostenbesparingen, die zouden dan wel echt in vruchten moeten gaan afwerpen.
1: Moet Nike niet ook meer out of the box denken? Dus ze zijn nu aan het ingrijpen in de kosten. Maar moeten ze bijvoorbeeld nog meer afscheid nemen van markten, van onderdelen? Of misschien juist gaan overnemen, dat ze omzet erbij krijgen?
7: Ja, je zou kunnen kijken naar het afsplitsen van bepaalde specifieke onderdelen. Maar ik denk dat ze eigenlijk met die focus op performance, maar ook hun ook hun fashionartikelen, daar zijn ze gewoon heel groot in. En ik denk dat het zonde is om dat zomaar af te gaan stoten. En overnames, ja, dat is een lastig verhaal als je beurskoers zo hard is gedaald. Want ze zijn gewoon enorm hard gedaald de afgelopen 2-3 jaar. En dat betekent dat het automatisch daarmee ook lastiger wordt om andere bedrijven over te nemen. Dan moet je toch geld gaan lenen. Of ja, als je het met je eigen aandelen gaat doen. Die zijn een stuk meer waard. Dus je betaalt relatief een stuk meer.
1: Jean-Paul zei ook nog in die uitzending van ze hebben het een beetje laten lopen op het gebied van investeringen. Dus Nike zou moeten investeren. Maar ja, heeft hij nu de ruimte om honderden miljoenen te investeren in hele nieuwe schoenenlijnen bijvoorbeeld?
7: Nou, dat is wel een van de dingen die hij zelf ook wel aangeeft. Dat hij daar meer mee wil gaan doen. De CEO heb ik het dan over. Die wil daar meer aan gaan doen. Dus ik denk dat daar ook wel geld voor vrijkomt. Maar je moet dan wel. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet eerst ook die resultaten gaan zien voordat je echt met geld kan gaan smijten.
1: Hebben ze ook de ruimte om bijvoorbeeld prijzen te verlagen? Wat Tesla in China ook heeft gedaan om meer marktaandeel te winnen? Of zeg je dat is misschien nu op dit moment niet heel handig?
7: Nou, ze zijn er al mee bezig. Dus ik weet niet of er nog ruimte is om het nog verder te verlagen. Maar op dit moment zou ik niet nog veel verder willen gaan als ik in zijn schoenen stond.
8: BNR Beurs.
0: Waar het ook lange tijd niet goed ging was bij Basic Fit. Maar aan die dip lijkt wel een einde te zijn gekomen. Want Basic Fit groeit door overnames. Dat wel. Overnames, want er is er eentje bijgekomen. Voor €52 miljoen koopt de sportschoolketen Duitse concurrent WellU. Geen bekende partij, maar in Noord-Duitsland wel, waar die gevestigd is. En met die partij krijgt Basic Fit er in één klap 110.000 leden bij. Dat is al de tweede overname in een jaar tijd. En het lijkt de koers wel goed te doen. Na het dieptepunt van vorig jaar steeg die al met dik 80%. Zijn het die overnames ook die de beleggers weer zo positief maken, Thomas?
7: Die spelen zeker mee. De overnames, ze hebben een bewezen track record ook. Ze hebben in Duitsland en in Spanje hebben ze bijvoorbeeld al grote overnames gedaan. En die worden ook gewoon goed in het bedrijf opgenomen. Maar je ziet ook dat ze überhaupt gewoon hun hele plan is heel duidelijk, heel simpel. Ze willen deels groeien door ieder jaar gewoon een aantal sportscholen te openen over hun gebied waarin ze opereren. En dat vullen ze dan nog aan met overnames. En voor de rest, het is gewoon een goed lopend bedrijf waarbij ook veel van hun sportscholen zijn nog niet op maximum capaciteit. Die zijn bijvoorbeeld recent pas geopend. En de verwachting is dat die dus de komende periode ook meer leden gaan aantrekken. En dat zou dan bijvoorbeeld gaan om voor die scholen die nog niet helemaal op volle bezetting zijn. Die zouden tot wel 90.000 per jaar extra per sportschool kunnen gaan verdienen. Dus dan heb je het echt over grote bedragen voor het bedrijf als totaal.
0: Ja, die vorige overname was ook al eentje met vooral clubs in Duitsland. Is dat dan de correcte markt voor Basic Fit om de groei te zoeken? En waarom daar?
7: Ja, ook in Spanje namens dus al recent wat over. Maar überhaupt zie je dat in Nederland is de markt ten eerste redelijk verzadigd. En ten tweede zijn ze daar al een van de allergrootste spelers. Dus de groei zal niet helemaal meer in Nederland liggen. Maar in die andere drie markten, dus Duitsland, Frankrijk en Spanje, daar zie je dat ze een steeds groter marktaandeel proberen te krijgen. En daarmee krijg je ook schaalvoordelen. Als je dan bijvoorbeeld marketing gaat doen, dan kun je binnen het hele land kun je marketing doen, overal klanten binnenhalen, zonder dat je dat voor drie sportschooltjes aan het doen bent. Dus het kosten-batenratio daarvan wordt gewoon een stuk beter.
0: Ja, en wanneer is het dan tijd om verder dan weer die landen te gaan denken? Want Basic Fit streeft geloof ik wel ernaar om echt een Europese grootmacht te worden, toch?
7: Nou, ze zijn al de grootste binnen Europa, maar inderdaad om nog verder te kijken. Ze hebben in Oost-Europa hebben ze al in een paar landen, onder andere in Tsjechië volgens mij, hebben ze al één sportschool geopend. Gewoon puur niet
0: om te kijken.
7: Letterlijk om te kijken. Gewoon om te zeggen, oké, we willen weten hoe deze specifieke markt in elkaar zit. Wie zijn de spelers? Hoe reageren mensen op onze sportschool? En dat kan dan interessant zijn als je verder wil kijken.
1: Het is natuurlijk wel altijd een risico om overnames te doen. Zelfs het grote Aal de Hesse deed ook in het oosten van Europa overnames. Die vielen niet helemaal lekker. Heb je het idee bij Basic Fit dat zij wel het goed op de rit hebben? Dat ze die bedrijven, dat ze die markt goed verkennen en de bedrijven die ze overnemen?
7: Ik denk het wel, ja, wat ik zeg. Ze hebben een bewezen track record. Dus in het verleden hebben ze die overnames goed in het bedrijf weten op te nemen. En ook nu, juist door even zo met één vestiging even af te tasten, denk ik dat je een prima indruk krijgt van een nieuwe markt.
0: Een paar groot aandeelhouders die drongen er een paar jaar terug nog op aan bij Basic Fit dat ze zich zouden moeten laten overnemen door private equity. Heeft Basic Fit nu bewezen dat dat dan niet de goede weg zou zijn geweest?
7: Nou, ik denk het wel. Misschien had dat ook nog wel prima kunnen gaan. Maar ik denk dat die aandeelhouders een stuk stiller zijn geworden nu het 80% is gestegen sinds het dal. Ja, ze zijn marktleider binnen hun segment. En ze laten zien dat ze zowel organische groei als met overnames, dat ze dat gewoon kunnen en ook doen. Dus een hele simpele strategie eigenlijk, maar het pakt goed uit.
0: Ik vind het wel nog interessant, want het is leuk, zo'n overname. Een keten van 40 clubs en 110.000 leden dat ze dan nu doen. Maar dan denk ik ook weer, ja, enorm is het ook niet. Denken ze wel groots genoeg of kunnen ze niet grootser denken? Is dit juist het vlak waarop ze die overnames maar een beetje stukje bij beetje moeten doen?
7: Ik denk dat dit juist een prima strategie is. Misschien dat er op een gegeven moment een grotere overname kan komen. Maar veel ketens die zijn ook niet enorm. Basic Fit is echt uitzonderlijk groot zelf. Dus deze manier van rustig aan langzaam maar zeker verder groeien. Ik denk dat dat een heel solide plan is.
1: Zit er nog genoeg in die overnamekas? Dus kunnen ze nog genoeg pompen zeg maar, op het gebied van overnames?
7: Ik durf dat niet exact te zeggen, maar wat ik wel begreep is dat ze er financieel wel gewoon goed voor staan. Dus ook daarmee, ik verwacht dat ze daar ook wel verdere overnames, dat ze die ruimte wel hebben.
1: En jij zegt, als ze die gaan doen, dan gaan ze ergens in het oosten van Europa gaan zij aan de bak?
7: Nou, ik denk dat de eerste overnames nu zullen blijven zijn in die kerngebieden. Dus bijvoorbeeld in Duitsland, in Oostenrijk, in Spanje. No. En dan daarna dat ze misschien meer die kant op gaan kijken.
8: BNR Beurs.
1: Tijd om wat verder te kijken dan Europa. Ja. We gaan naar aan de overkant van de grote plas. Ik ben er stil van. Naar Wall Street. De Dow Jones, om daarmee te beginnen. 0,5% in de plus. De S&P 500 wint 0,2%. De Nasdaq staat dan wel 0,3% in de min. Gelijk maar even naar het aandeel van Nike. Daar gebeurt toch wel wat bijzonders. Het aandeel ging lager van start. Beleggers waren toch wel teleurgesteld. En op dit moment staat het aandeel gewoon 3,8% in de plus. Dus ik denk dat aandeelhouders er dan toch nog wel iets goeds in zien.
7: Ja, dan misschien toch het feit dat het onder de streep voor dit kwartaal, dat het dus boven verwachting uitkwam.
1: Ja.
0: Heeft hij goed verwachtingsmanagement gedaan? Die,
1: ja, misschien wel.
0: Heel. Ook goed om nog naar het aandeel Microsoft te kijken. Ik had het er gisteren nog over. Het heeft een dramatische maand achter de rug met zo'n 20% daling. De slechtste maand sinds het jaar 2000, las ik zelfs. Maar deze maand begint een stuk beter voor ze. Het aandeel stijgt 3,5% nadat Business Insider meldt dat Microsoft in de kosten wil gaan snijden.
9: The company is planning another round of layoffs affecting thousands of workers. It comes as Microsoft looks to offset all that massive AI spending, which has been at the center of that recent sell-off.
0: Ja, zou gaan om tot zo'n 2,5% van het personeelsbestand. Dat klinkt als heel weinig, maar dat gaat dus om zo'n 5 à 6.000 man, waaronder banen bij de salesafdeling en gamingafdeling Xbox.
1: Van Microsoft naar Meta dan, dat staat op dit moment 10% in de plus. En die gigantische koersstijging hebben ze waarschijnlijk te danken aan een verhaal van persbureau Bloomberg. Een verhaal waar collega Donne Bakker ons op wees. Meta bouwt op dit moment als een dolle datacenters, allemaal voor AI. Heeft ook te maken met dat fragmentje dat jij niet net liet horen. Maar de grote vraag is of ze al die capaciteit ook echt zelf nodig hebben. Nou, Meta kijkt daarom nu of ze die ruimte ook kunnen verhuren of verkopen, zegt persbureau Bloomberg. Iets dat Mark Zuckerberg laatst al liet doorschemeren. Hij zei toen, bijna elke week komen de verschillende bedrijven van buiten af naar ons toe met de vraag of we rekenkracht hebben die ze van ons kunnen kopen tegen een hogere prijs dan waartegen we die hebben ingekocht. Nou, ook zou hij eraan denken om ontwikkelaars toegang te geven tot de AI-modellen van Meta, uiteraard tegen betaling. En dit alles vinden beleggers dus wel leuk. Er waren natuurlijk heel veel zorgen over al die investeringen in AI. We hebben het heel veel over gehad. Hiermee zouden ze dan toch wat terugverdienen. Ik vind het eigenlijk ook best wel een slim idee van die gekke Zuckerberg. Als je het zo hoort, op papier.
7: Ja, als je het zo hoort, zeker. Maar wat ik er vooral opvallend aan vind, is dat nu Meta, maar een paar weken geleden nog SpaceX, allebei aangaven dat ze dus zelf blijkbaar ruimte over hebben. Capaciteit over hebben. En dat vind ik vooral opvallend. Juist omdat je hoort dat er zo'n groot tekort is.
1: Ja.
7: Dat juist die grote bedrijven nu dus blijkbaar dat toch iets aan het afschalen zijn.
0: Is het toch niet zo populair om data te hebben?
1: Te groot gedacht.
0: Ja.
1: Maar ja, als ze het voor een beter bedrag kunnen doorverkopen.
0: Dat is wel.
1: Dan is het leuk.
7: Dan zit je altijd goed.
0: Maar goed, op het moment dat die kopers er dan weer niet zijn, dan heb je nog steeds een probleem op de lange termijn. Ja, goed. Nou, ik wil nog even naar een beursgang die nog interessant is. Op Wall Street uiteraard. Maar het is een Europese partij. Bending Spoons heb ik het over. Jelle, jij dacht even dat ik het over Benson Boone had. Ja. Dat is een Amerikaanse zanger.
1: Oh, ja.
0: Bending Spoons is een Italiaanse tech-investeerder. Nou, ze kochten al heel wat bedrijven, waaronder bijvoorbeeld wandel-app Komoot, Vimeo en WeTransfer ook. Bending Spoons is ook een soort Italiaanse versie van Prozis eigenlijk. Koopt die bedrijven om ze met hun tech-kennis groter te maken en wil nu dus extra geld van beleggers om dat uit te breiden. Nou, voor $29 per aandeel gingen ze de markt op. Zou betekenen dat Bending Spoons zo'n $18 miljard waard zou zijn. Ondertussen is er net een openingskoers 10% boven die $29 en staan nu op 32.
1: Daar zit muziek in, maar ik luister dan toch liever naar Benson Boone.
0: Ja, leuk nog. Goed. Dan zijn we er alweer doorheen voor vandaag. Morgen weer een dag en ik heb de belangrijkste punten op een rij gezet. We zitten in de stilte voor de storm met het cijferseizoen dat over een paar weken van start gaat. Dat betekent dat je het voor nu met wat macrocijfers moet doen. En die zijn zeker interessant met alle economische onrust de laatste tijd. Al lijkt het er steeds meer op dat die economie zich goed staande houdt. Extra bewijs of weerlegging krijgen we van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die rapporteren over de werkgelegenheid in de VS. Een maand terug was het nog een onverwachte meevaller. Dus de hoop is dat die arbeidsmarkt er goed voor blijft staan. In eigen land horen we ook nog van ons statistiekbureau. Het CBS laat weten hoeveel de Nederlandse export bijdroeg aan onze economische groei. En wil je dan echt al kwartaalcijfers zien, dan zijn die er nog van Bang & Olufsen, het audiobedrijf uit Denemarken. Al hoop ik dan wel voor je dat het iets vrolijker is dan de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim een derde van zijn waarde.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 1 juli. Nike moet aan zichzelf werken. Basic Fit is juist aan de beterende hand. Maar in topvorm was, zoals altijd, Thomas. Dankjewel, Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson.
7: Was leuk om er te zijn. Ik hoop dat ik er volgende keer nog steeds mag terugkomen.
0: Hij mag blijven. Het is goed gedaan.
1: Een onthulling.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Oh, joh, dat mensen jou gewoon hebben geweigerd om met jou samen te wonen.
0: Ik heb nog heel veel verhalen hierover.
1: Oh, die voor de volgende keer. Die arme jongen durft nou niet meer terug te komen.
0: Goed, we bedanken jou voor het luisteren en het kijken en het mij niet afwijzen. Morgen zijn we er gewoon weer hier op BNR in de podcast-app en op YouTube. Tot dan.
1: Ik kies altijd voor jou, Maxime.
0: Ja, gelukkig.
1: Morgen. Oh.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
17: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
14: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: BNR Verkeer.
20: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Reitsma.
3: Woensdag 1 juli. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend is brand gemeld op een terrein van een oliemaatschappij van Rosneft in Tula, nadat luchtalarm was afgegaan. Dus dat zal wel mis zijn. In Kurgan, dan heb je het over West-Siberië, 2000 kilometer van Oekraïne, is ook iets geraakt. Ook daar nog niet helemaal duidelijk. In bezet Donetsk zijn tientallen vrachtwagens uitgebrand na droneaanvallen op twee parkeerplaatsen. En op de Krim zijn bij een luchtmachtbasis de hangars van gevechtsvliegtuigen geraakt. Oekraïne denkt 1, misschien zelfs wel 2 gevechtsvliegtuigen daarbij te hebben getroffen. De olieraffinaderij van Ufa werd alweer getroffen. Tweede keer recent, 1300 kilometer van Oekraïne. Een satellietcommunicatiecentrum in de regio Moskou, ook voor de tweede keer. Ik zag beeld daarvan. Dat zag er niet zo best uit daar. En een onderzoeksinstituut in Penza, 600 kilometer van het front, zeg maar naar het noordoosten in Rusland, waar onderdelen voor raketten en gevechtsvliegtuigen worden gemaakt. Satellietbeeld van de eerdere aanval op die wapenfabriek in Volgograd laat echt een enorme ravage daar zien. Dit is overigens een duidelijke trend, hè? Naast die raffinaderijen ook wapenfabrieken te raken, want die raketfabrieken zijn makkelijker te raken dan de raketten, met het gebrek aan afweergeschut dat Oekraïne heeft. Afgelopen maand zag ik zijn 12 raffinaderijen en 8 wapenfabrieken getroffen. Door Russische aanvallen met zweefbommen op Zaporizhia zijn 2 doden en 15 gewonden gemeld. In Dnipropetrovsk zijn 5 benzinestations geraakt. Ook dat is een beetje een ding van de laatste tijd. En ik zag verschillende uitspraken van Oleksandr Sirski, de hoogste commandant van het Oekraïnse leger, volgens mij uit 2 verschillende interviews afkomstig. Hij zei dat Oekraïne 670 vierkante kilometer heeft bevrijd sinds het begin van het jaar. Dat Oekraïne nu bijna de helft van de offensieve acties aan het front voor zijn rekening neemt. Hij noemt het nog te vroeg om te spreken van een keerpunt in de oorlog. Elders zei hij ook mogelijk een nieuw offensief in het noorden van Rusland. De voorbereidingen daarvoor te zien vanuit Bryansk richting de regio Chernihiv. Dat ligt zeg maar rechtsboven Kiev. Ja. Rob, zeg ik er meteen bij, zit niet in een bunker. Alhoewel het er zo uitziet. Ja. En ook een beetje zo klinkt.
4: Ja. Ik zit in Aix-en-Provence. Ik moet straks wat doen tijdens een conferentie hier. Een economische jaarlijkse conferentie in Aix van Sciences Po. Dat is een universiteit. Nou, ik weet nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Kan ik misschien voor de uitzending van vrijdag iets over vertellen. Nou, even wel interessant wat je zei over wat er in het noorden op dit ogenblik gebeurt. Je ziet dat de Russen op dit ogenblik met name in het noorden proberen om de Russen te binden, zodat ze vanuit het noorden grote aanvallen kunnen gaan uitvoeren. Dat lukt niet heel erg goed, moet je zeggen. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat Poetin enorme claims neerlegt die helemaal nergens op slaan. Zelfs de mailbloggers die zeggen nu van, ja, dit klopt helemaal niet. Hè. Dus Poetin die heeft op een gegeven moment gezegd, ja, de Russische troepen die staan op 2,5 kilometer afstand van Kupiansk. Dat is helemaal in het noorden. Maar daarvan zeggen de mailbloggers, dat klopt absoluut niet. Daar staan ze helemaal niet. He, dus die Poetin probeert, dat heeft hij ook in een groot interview gedaan met een pro-Kremlin journalist. Op volgens mij 28 juni, dus een paar dagen geleden, is dat gebeurd. Heeft hij dus geprobeerd om toch de boel een beetje in zijn richting te keren. Dat hij zegt van, nou, het valt allemaal wel mee wat er gebeurt. En het gaat eigenlijk allemaal wel best goed. En dat wordt gewoon nu gelogenstraft door die mailbloggers. Nou, als je kijkt wat er dan gaat gebeuren. Dus Rusland die vecht heel hard in het noorden. In de richting van Kharkivstad. En het lijkt erop dat ze daar proberen om uiteindelijk een doorbraak te forceren. En dat zie je dus ook feitelijk wat er gebeurt in de buurt van de Belgorod Oblast. Daar gaan de aanvallen van Oekraïne weer door om ervoor te zorgen dat die doorbraken niet kunnen worden uitgevoerd. Kupiansk, idem dito, grote problemen dus voor de Russen. Ze komen de Oskilde rivier niet over. Ja, eigenlijk moet je constateren dat het aantal slachtoffers dat er valt echt gigantisch is. Kramatorsk, infiltratieoperatie, eigenlijk alle Russen worden daar gedood. Pokrovsk, precies hetzelfde. Er kan ook geen panzer meer worden gebruikt, omdat echt alles wat zichtbaar is, dat wordt ja, dat wordt kapot gemaakt. Ik ben het volstrekt eens met Sierski dat het echt te vroeg is om te juichen. Ja, dat doen we in Nederland vrij snel. Maar als je gewoon kijkt wat er dus echt aan de hand is, ja, dan... Dan is het beeld gemengd. Ik denk inderdaad dat het zo is dat 50% van alle operaties het tactisch initiatief bij Oekraïne is. Maar dat betekent dus 50% niet. Ja, dus dat betekent dat in die zin, het is toch voetbaltijd, is de stand 1-1. En je wil natuurlijk wel graag dat het 2-1 wordt. Omdat je daarmee dus die Russen veel verder in het defensief moet kunnen drijven. Eigenlijk langs het hele front. Dat gebeurt nog niet.
2: Nee. Niet alleen de mailbloggers. Ik zag dat Zelensky ook een beetje grapjes had te maken over Poetin met zijn deadlines. En zijn opschepperij. Hè?
5: Ja, dat is wel heel grappig. Hè? Dat doet hij ook met een beetje tong-in-cheek. Brengt hij dat tussen? Dus de Kremlin heeft zijn geheime dienst ontdekt. Heeft dus 15 keer deadlines moeten... Ja, zeg maar vooruit moeten zetten om de oostelijke Donbass... te pakken de afgelopen 4 jaar. Ja. En dat geldt ook over 15 deadlines bij Donetsk, Lugansk, Donbass en Zaporizhia en Gerson. Dat wordt dus met heel veel plezier, zegt hij dat natuurlijk. Hè. En nog even een ding, Rob. Weet je nog dat even speelde Wit-Rusland een rol? Hè?
4: Ja.
5: En toen lazen we dus dat de soort radarstations had Wit-Rusland uitgezegd. En nu zegt Sierski zelf ook, wij geloven niet dat er nog een aanval vanuit Wit-Rusland is te verwachten. Van de Russen via Wit-Rusland. Maar precies zoals Hugo ook zei, dat moet dan die oostelijke route zijn. Hè, via Briansk. Daar zijn ze wel bang voor.
4: Ja, daar zijn ze inderdaad bang voor. Ja, klopt.
2: Ja, en dan zit je ook nog steeds niet heel ver van Kiev vandaan. Hè? Dus dat is wel risicovol potentieel.
4: Nee, maar het is überhaupt risicovol. En ik heb wel het gevoel dat hier en daar, met name in het noorden, daar moet je nu echt goed naar kijken. Omdat ik vind dat daar de boel het meest dynamisch is.
2: Ja, daar gebeurt ineens heel veel. Terwijl we eerst natuurlijk alleen maar naar de Donbass zaten te kijken. Omdat dat toch Poetins voornaamste oorlogsdoel zou zijn.
4: Ja. Nee, je ziet dat bij Kharkivstad de Russen echt proberen om de Oekraïners te binden. Zodat ze de handen meer vrij hebben om een aanval vanuit het noorden uit te voeren. Nou ja, voor wat het waard is. Hè. Het kan natuurlijk ook gewoon morgen weer anders zijn. Dat moet ook wel even duidelijk zijn.
2: Ja. Hey, even jullie zeiden dat Poetin ook heeft onderkend dat in Alaska eigenlijk helemaal geen akkoord was over die Donbass. Terwijl dat toch eerder het praatje was van Russische zijde. Van daar heeft Trump gewoon geaccordeerd dat wij dat mogen krijgen. Dat is toch bijzonder.
4: Ja, klopt. Dat heeft hij in een interview ook van een paar dagen geleden gedaan. En plom verloren zei hij, nee, er is helemaal niks aan overeenstemming geweest in Alaska. Nee, dat klopt niet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl hij daarvoor natuurlijk voortdurend heeft lopen kraaien dat daar een grote afspraak is gemaakt. En dat daar is afgesproken om de hele Donbass zo ongeveer gratis en voor niets aan Rusland te geven. Dus dat klopt gewoon niet.
2: Goh, interessant. Ik had hier nog staan Saab Gripens, gevechtsvliegtuigen.
5: Ja,
2: deal voor Oekraïne.
5: Ja, dat gaat om veel geld. 2,54 miljard. Hè. Dat is ontzettend hoop geld voor 16 Gripen E-fighters. Die gaan naar Oekraïne. Het zijn dan 24,6 miljard Zweedse kronen. Hè. En die gaan dus in Oekraïne helpen om ook vermoedelijk ook die raketten neer te schieten, toch?
4: Nou ja, ik neem aan dat ze worden uitgerust met stand-off wapens. Dus wapens waarmee je dus lange afstanden kan overbruggen. En ja, want met zo'n vliegtuig moet je ook niet in de buurt van het front komen. Hè? Maar ze worden inderdaad gebruikt voor dit soort wat meer lange afstand operaties.
2: Ja, hey, en dan was er nog een aanslag op een Oekraïner. Nou, eigenlijk een beetje daar bij jou in de buurt, Rob.
4: Ja, wat was daar nou vlakbij? Ja, dat is een Oekraïense tycoon, Ermolaev. En dan wordt er onmiddellijk natuurlijk weer naar Rusland gekeken. Maar dat ligt hier denk ik toch iets genuanceerder. Als ik zo ongeveer de berichtgeving met elkaar vergelijkt, dan lijkt het veel meer op een afrekening in het criminele milieu. Dus er wordt ook gesuggereerd dat de maffia uit Dniepro daar aanwezig zou zijn geweest en dat die dat zou hebben uitgevoerd. En ik moet zeggen dat ik inderdaad ook toen ik zelf in Dniepro hoorde, ik hoorde dat de maffia daar echt buitengewoon sterk is. Dus nou ja, voor wat het waard is.
5: Goed. Die man was, die Jermolai, was een Cypriot geworden. Had dus die nationaliteit. Hè? En hij is een gesanctioneerde multimiljonair. En hij verdient zijn geld, hij is 58 jaar oud. En hij verdient zijn geld met de alcoholbusiness in de Krim. En hij bleef belasting aan Moskou betalen. Zelfs toen Rusland Oekraïne binnenviel in 2022.
2: Ja, zo'n jongen. Okay.
5: Zo'n jongen.
2: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Arjan, jij had het nog over Kenia.
5: Ja, je weet dat er af en toe Keniaanse soldaten opduiken, hè, in de Oekraïne-oorlog. En
2: aan nu, Russische zijde, ja. Ja.
5: En nu heeft dus de Keniaanse regering heeft dus twee internationale anti-huurlingenlegersverdragen ondertekend. Ik weet niet of dat voldoende is. Maar goed, er zijn dus 291 Kenianen zijn gerecruiteerd door Rusland. En daar zijn er van nu 19 van dood en 32 missen. Ze hopen dat dus nu tegen te gaan.
2: Laten we door naar het Midden-Oosten. Daar was sprake van mogelijk indirect overleg in Doha, Qatar, tussen vertegenwoordigers van Amerika en Iran. Of daar nou echt iets van is gekomen, weet ik niet helemaal zeker. Duidelijk is in elk geval dat Iran pas de echte onderhandelingen wil vervolgen als is voldaan aan de voorwaarden van de voorlopige overeenkomst. Dat heeft namelijk Mohammed Ghalibaf, de Iraanse hoofdonderhandelaar, gezegd. Volgens hem zijn alle huidige gesprekken er enkel op gericht om die afspraken uit te voeren. En wanneer het dan dus gaat over dat memorandum of understanding, dan beginnen zij natuurlijk vooral in de eerste plaats steeds weer over Libanon, waar ze willen dat het vechten ook stopt en Israël zich zou moeten terugtrekken.
5: Weet je, de timing is hier interessant. Hè? Maandagavond zei Trump gelijk, nou, ik stuur Witkoff en Kushner, die gaan onderhandelen in Doha. Toen kwam er een bericht, er wordt alleen maar op lager niveau, op technisch niveau onderhandeld. En nu zijn de berichten dat überhaupt helemaal niks gebeurt. Dan betekent het dus dat die arme Kushner en Witkoff nu ijsjes lopen te eten in Doha. Maar goed, maar wat er echt de achtergrond hiervan is, is dat Iran die bijt zijn tijd, hè, met een korte ei. En die probeert gewoon die toegang tot de Straat van Hormuz helemaal te gebruiken om het nucleaire dossier vooruit te schuiven. Ga zo maar door. Dit is gewoon allemaal heel slecht nieuws voor Trump. En dat verklaart ook waarom hij zo snel wilde onderhandelen. Want je ziet ook wel in dat het onderhandelen gewoon niet goed gaat.
6: Ja, er is een hele arme discussie over een veiligheidsmechanisme voor de golfregio. En daar zouden dus alle golfstaten aan mee moeten doen. Iran die wil dat graag. Die zegt van ik wil een mechanisme hebben waarbij de Amerikanen echt gewoon de regio verlaten. En ja, weet je, ik heb iedere keer het gevoel dat die Amerikanen of dat die Iraniërs een spel spelen waarbij die Straat van Hormuz centraal staat. Dus Arjan heeft net al geroepen van dat zou een relatie kunnen zijn met de hele nucleaire deal die nog gesloten moet worden, die helemaal naar achteren is geschoven. Dus eerst moet dit akkefietje worden opgelost met betrekking tot die Straat van Hormuz. Maar het zou me niet verbazen dat bijvoorbeeld die Iraniërs zeggen van oké, dan doen we geen heffingen, geen tolheffingen om er doorheen te komen. Maar dan maken we een volledig arrangement met de golfstaten dat het allemaal vrij is. Maar dan moeten de Amerikanen wel het golfgebied verlaten. Het zou me niet verbazen als zoiets zou gaan gebeuren. Het is speculatie en daar ben ik door de wang genomen niet zo van. Maar in dit geval zou het wel echt voor de hand liggen, omdat Iran dit soort bewegingen wel maakt, continu. He, dus ze koppelen alle dossiers aan elkaar en dat doen ze ontzettend slim. En Amerika heeft er eigenlijk gewoon weinig antwoord op. En die straat is toch echt een probleem, hoor. Want nieuwe gegevens zijn naar boven water gekomen. Dat er toch 80 mijnen moeten zijn geworpen in die straat. Ik heb eerder enkele tientallen genoemd, maar dit is wel iets meer dan enkele tientallen. Dus Iraniërs hadden voor de oorlog de beschikking over 5.000-6.000 mijnen. 80-90% van de kleine mijnenleggers, dat zijn kleine bootjes waar ze die dingen dus gewoon eigenlijk van afkieperen, die bestaan nog, die zijn niet vernietigd. Mm-hmm. Een groot probleem is om ze kunnen lokaliseren is dat je moet dus weten wat voor type mijn het is. Dat betekent dus dat er communicatie moet zijn met Iran. En volgens mij is dat een probleem op dit ogenblik. En wat je ook ziet, en daarom, en dat verklaart in zekere zin ook waarom Iran zegt van kijk nou een beetje uit wat je doet en anders schieten we je eruit. De schepen die zetten ook hun locatiesignalen uit als ze er doorheen willen gaan om veiligheidsredenen. En dat betekent dat ze niet te controleren zijn of ze misschien wel over de mijnen gaan varen. Dus ja, dat zijn de discussies die op dit ogenblik lopen. Voor wat het waard is, dat kunnen we niet echt verifiëren. Maar dit zijn wel de discussies die lopen en ook wel door gerenommeerde instituten zijn uitgezocht. Ja. Dat geldt trouwens ook voor de kosten van de oorlog.
2: Oh, ja, daar zag ik wat staartjes van dat die eigenlijk nog weer een stukje hoger waren dan Trump het graag had voorgespiegeld.
6: Ja, 25 miljard zijn de officiële cijfers. CSIS, echt een zeer gerenommeerd onderzoeksinstituut in de Verenigde Staten, die komt op 40 miljard. Daar zit alleen al voor $26 miljard aan munitie in. Dat zijn echt astronomische bedragen.
2: Ja, ja, ja. Ja, Amerika zit daar duidelijk in de knel. Israël zit op zijn eigen manier ook in de knel. En Arjan, jij had nog iets gezien over steun voor Israël?
5: Ja, we besteden er heel vaak aandacht aan. Ik zal een beetje dingen herhalen, maar het is misschien ook niet verkeerd om ze te noemen. De Amerikaanse steun was heel erg groot in Amerika. Zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen. Je weet ook dat bijvoorbeeld Biden heeft nooit echt de geldkraan dichtgedraaid. Want hij gewoon is een democraat. Nou, nu zie je dus echt bij de laatste Pew poll, die hebben we wel eens eerder genoemd, maar het is goed om het even te herhalen, is dat nu 60% van de Amerikaanse volwassenen hebben nu een kritische kijk op Israël. Dat is 7% meer dan in 2025 en 20% meer dan in 2022. Dat is echt veel.
2: Sure. Ja, ja.
5: En dan zie je dus dat democraten is dus 80% zijn kritisch. Dat zijn de meeste Amerikaanse Joden, stemmen op de Democratische Partij. En zelfs bij de Republikeinen, ja, dan is toch 57% tussen de 18 en de 49 jaar, dat noemen we in Amerika jong, die hebben negatieve opvattingen. Dus het is echt heel snel aan het veranderen. En we hebben ook wel eens aandacht besteed dat een deel van de MAGA-basis is ook heel kritisch op Israël. Dus daar is ook een scheiding in
2: daar. Er zitten daar ook gewoon antisemieten tussen, hè?
5: Die heb je ook allemaal. Ja. Ja. Ja. En die hele populaire Mamdani, die burgemeester van Soran, die is dus ook, die noemt de APEC-groep, noemt hij gewoon monsters. Hè? En dan zie je dus dat heel veel jonge democratische kiezers in New York, die vinden het gewoon allemaal verschrikkelijk wat Israël doet. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk een enorme impact ook op de Democratische Partij.
2: Ja. En je had ook nog iets over hoe de Golfoorlog China in de kaart speelt.
5: Ja, dat is toch wel interessant. Hè? We hebben het ook wel eens eerder genoemd, maar het is niet goed om het nog, niet slecht om het te herhalen. Kijk, China, het is zo'n slim land. Hè? Die had dus ontzettend grote olievoorraden, hebben ze gebruikt. Ja. Nou, dat was natuurlijk handig, waardoor ze niet de problemen van India hadden. Hè? Hebben we ook wel eens uitgelegd. Maar ze hebben dus ook, ja, er worden veel meer zonnepanelen verkocht. Er worden veel meer elektrische auto's verkocht. Want de hele transitie krijgt nu natuurlijk een boost, hè, door die hele gedonder bij Hormuz. Dus heel veel mensen zeggen van ja, het is toch echt wel een heel goed voor China wat hier allemaal gebeurt.
2: Nu we toch bij jou zijn, heb je nog wat leuke Amerikaanse toestanden voor ons in de aanbieding?
5: Het is, er is een rapport verschenen over hoe Trump zijn geld verdient. En die blijkt dus afgelopen jaar 2 miljard te hebben verdiend.
2: Grotendeels aan crypto.
5: Crypto. Hij speelt dus de crypto spelletje. Terwijl hij zelf ook de regels maakt. Dat lijkt me een beetje gevoelig, hè? Als je een grote speler bent in een markt waar je ook de regels, waar je dereguleert, dan is dat een beetje gevaarlijk, hè? Nou, dan heeft hij, hij koopt ook aandelen terwijl hij dus in office is. Er waren tijden dat presidenten dat niet deden. Hij doet dat gewoon wel. Hè? En hij heeft ook enorme, een globaal netwerk van allerlei van business interests. Hè? Nou, dan praat je natuurlijk over de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook nog veel meer. En ook via zijn familie. Hè? Dus het is, ja, we wisten het allemaal al lang. Maar ja, het komt er nu toch ook wel weer uit. En wat ik zo grappig vind, is dat de Republikeinen reageren daar dus helemaal niet op. Hè? Die zijn dus gewoon ja, de schaamte voorbij, om het zo maar te zeggen.
2: Ook met Amerika was er, het was als eerder voorbijgekomen, al een of ander gedoetje tussen de VS en Europa over een hogere vertegenwoordiger in Bosnië.
4: Ja, dat klopt. Wat is dat? Is echt een opmerkelijk verhaal. Kijk, bij de Dayton-akkoorden van 1995 is afgesproken dat dat hele fragiele bouwwerk van Bosnië-Herzegovina, wat verschil bestaat uit verschillende groepen, moslims, Kroaten, Serviërs, die elkaar eigenlijk niet ongelooflijk aardig vinden, om dat eigenlijk te proberen onder één noemer te brengen. En degene die daar, het zijn eigenlijk drie verschillende republiekjes. En degene die daar dan een beetje toezicht moet houden, is een hoge vertegenwoordiger. Dat is dat was ene Christian Schmid, eigenlijk tot nu toe. Die moet vertrekken volgens Trump, zo snel mogelijk. Eigenlijk vandaag nog. En die moet worden vervangen door een Italiaan, en die heet Lardo. En die is over 76. Nou ja, goed, dat maakt voor Trump kennelijk niet uit, want hij is zelf ook 80. Die moet het overnemen. En de grote vraag is, waarom nou? Want deze man heeft totaal geen idee over wat daar speelt in Bosnië-Herzegovina. Het is hartstikke politiek. Het is verschrikkelijk instabiel als je niet uitkijkt. En je kan ongelooflijk veel brokken maken. Maar wat blijkt nu? Nou, raden. Ja, 2 miljard aan Jan heb je net genoemd. Er loopt dus een project van 1 miljard om een gaspijpleiding er doorheen aan te brengen. En raad, wie zit erachter? Ja, een bedrijf met connecties met Trump. Ja, jongens, ik bedoel, dit is wel echt gewoon een manier van doen. Dat past dan gewoon niet in de westerse wereld.
2: Ja. In Albanië speelt iets soortgelijks. Hè? Ja, met de Kushners die ergens een natuurgebied. Nou ja, het leidt tot grote protesten. Ja. Maar dus ja, het wordt puur als windgewest gezien.
5: Een heel mooi eiland voor de kust. Dat wilden ze helemaal kopen of zo. Ja. En mensen zijn al, elke dag zijn ze aan het demonstreren daartegen.
2: Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Bedankt. En tot morgen.
4: Tot morgen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek. Ja.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoepolder. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht. En de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens doe je er nog 10 minuten langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van
13: het ANP nieuws.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank.

0: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
1: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
0: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
1: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
0: En beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
1: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, een derde van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
2: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk, want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijten moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen.
1: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht. Op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig. Op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
2: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
1: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heb je het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die $1 trillion, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2, is er ook een gigantische financiële driver.
2: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
0: nou,
2: die pijn?
0: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn, maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
1: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van wie...
2: Iedereen
1: heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets, gaat wat verloren in transport, gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
0: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
1: Het feit daar zit het allergrootste, daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken,
0: Patrick,
1: zijn het hele mooie campagnes.
0: Iets minder veel opscheppen op je bord.
1: Ja, absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
0: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
1: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
0: Want meestal knijpt.

0: Heb ik er dan even in.
1: Ja, en dat is nou precies waar hij niet lekkerder van wordt.
0: Nee, nee.
1: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
0: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
1: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks, als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
0: Maar die data haal je ergens vandaan. En is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers? Of?
1: Ja, die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near infrared. Dus wij spectroscopie.
0: Combinatie
1: van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
0: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
1: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties. Maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet. En je weet de specs van een retailer. Je weet hoe lang je er logistiek over doet. Kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is een mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
2: Maar als je begint met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
1: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk discutief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. Die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet. Maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen. En de juiste beslissingen te nemen.
2: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen. Welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen, waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
1: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon één op één geld.
2: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien.
1: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat even vertaalt naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt het, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant, op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
0: We kunnen ons iets bij voorstellen.
1: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus hè, daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
2: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
1: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
0: En hoe reken jij af met je klant?
1: Ja, wij ons systeem bestaat uit drie onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocado-scanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware. Klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tangen van Borski Fund.
3: Ik wil vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je doet hem, je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten. Maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er. En ze willen nu doorgroeien volgend jaar om het om de versnelling in te zetten. De manier waarop Antennex zijn geld verdient is met het verkopen van de meetsystemen. Dat is zowel de hardware als de software die bij het systeem hoort. Ja, er is hier duidelijk heel veel vraag naar. En ook omdat het gebruik van antennes wordt alleen maar groter. Dus we krijgen nog steeds, veel meer dingen waar dat natuurlijk in zit straks. Dus ook niet alleen dit bedrijf heeft een hele unieke technologie. Ook de markt zien we gewoon heel hard gaan en is al heel erg groot. Maar wordt alleen maar ook nog groter de komende jaren, is de verwachting.
0: Claire Tangen was dat van Boski Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van OneThird. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
1: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van schaal, internationale schaal, te leiden.
0: Marco Snickers is het gestart.
1: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder, actief nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
0: En wat was nou de reden dat hij zei op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
1: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur. En dat kwam ik brengen.
0: Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen 1,5 jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
1: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatisering. Automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de North Star aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
0: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
1: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik, die tweede.
0: Wij ook hoor.
1: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om. Ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt, van, nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedsel verspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen. Ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneTheirt bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
2: En als je naar zo'n stap kijkt, hè, waar je eigenlijk het stokje overneemt. Ik denk dat een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook, ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
1: Ja, ja. Nou, als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founderprofiel is op bepaalde aspecten echt anders dan wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van een probleem. Het zien wat die klant nodig heeft, dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn, dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management, nog verder fine-tunen en ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we een goed geoliede machine zijn. Dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
2: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen? Dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig.
1: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook andere. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat daar gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
0: Want Henrico, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
1: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaan we
0: ja,
1: voor.
0: Natuurlijk.
1: Van OneTheirt naar One Quarter, One Half.
2: Het zou een mooie reden zijn om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
0: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too Good To Go, om maar zo'n voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
1: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit, ik zou ze bijna collega's willen noemen, om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's, omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken die ook dezezelfde visie delen.
0: Henrike Langbroek van OneTheirt. Dankjewel voor nu, Henrike. Wij gaan zeker nog even doorpraten, maar dat doen we op de podcast. Want voor de radio ronden we af. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSLON.nl.
7: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Thomas van Zijl.
2: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over het onterechte ontslag van de directeur van het Fotomuseum. En André Dippel is te gast, algemeen directeur van de coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ik vraag hem naar de strijd met netbeheerders. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: BNR Verkeer.
17: Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel heb je nu een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren. En waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. 4 jaar geleden werd de Nord Stream-pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland. En daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jonge was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van de Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Het weer dan van Weer Online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lobbypanel. Dan naar het lobbypanel, onder andere over de boeren die op weg zijn naar Den Haag in de aanloop naar het stikstofdebat. En Philip Morris, dat AI inzet om Europees veel indruk te maken. Kan en mag dat allemaal? Ik bespreek het met de leden van het lobbypanel. Tristan Bons is hier van Vastgoed Nederland. En een debutant in het panel, Loes Wies van der Laan van Transparency International. Directeur al daar vanuit Den Haag. Welkom.
20: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: En ik zie, Tristan, mocht ik het vergeten, dat jij zelfs een speldje van je eigen club hebt opgespeld.
20: Dat was eigenlijk voor vorige week, maar hij zit er nog
2: voor
20: op.
2: Voor vorige week?
20: Ja, dat was voor vorige week. Maar hij zit er nog op.
2: Lobbyist, op een toplobbyist. Tabaksproducent Philip Morris, laten we daarmee beginnen. Beïnvloed op grote schaal Europese wetsvoorstellen. Bij de internetconsultatie komen ongebruikelijk veel reacties binnen. En uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt nu dat tot wel 70% van al die reacties is gemaakt met AI. Eventjes naar de werkwijze. Tristan, hoe zit het in elkaar?
20: Eigenlijk werden, ik neem aan, gebruikers van Philip Morris producten gestimuleerd via allerhande kanalen om met een QR-code een internetconsultatie om daarop te reageren. Een Europese internetconsultatie, dat je als burger kan zeggen wat je van een wetsvoorstel vindt. Hebben we in Nederland ook. En eigenlijk werden ze daarmee naar een soort van tool geleid, waar ze met een aantal vragen een automatische reactie kregen die dan zo ingediend kon worden bij het wetsvoorstel. En dat was met AI. En
2: verdacht vaak waren die reacties van een strekking waaruit bleek dat veel mensen extra wetgeving niet zagen zitten.
20: Inderdaad. En het is natuurlijk nu nog niet geheel zeker of die mensen daar dan ook allemaal achter stonden. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer gebruikers van Philip Morris producten worden aangespoord te reageren, dat ze zich met een antwoord op hun vragen doorgaans konden vinden wel in die reactie. Alleen, het is wel iets nieuws. In Amerika is het ook al gebeurd, maar het is wel iets nieuws dat op grote schaal zo in Europa gebeurt. In ieder geval waar we weet van hebben. Een aantal partijen zeggen toch echt, dit gaat over de schreef, dit gaat te ver.
2: Ja, en hoor jij bij dat aantal partijen dat zegt?
20: Ik ben nog in conclave met mijn eigen geweten.
2: Nou, jeetje, dat zijn lange gesprekken. Natuurlijk, Loes Wies.
1: Een van de dingen die ik opvallend vond is dat een longarts had het ingevuld, buitengewoon kritisch. En de brief die hij eruit kreeg was dus zeer genuanceerd. Helemaal niet in lijn met wat hij wilde. Dus het was wel duidelijk dat het algoritme het allemaal een bepaalde kant op deed. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is. Dat het gewoon transparant is hoe dit tot stand is gekomen. Want nu is het wel, mensen weten niet precies. Of in ieder geval de Europese Commissie heeft er ook echt kritiek op. En het Europese Parlement die zeggen, ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling op deze manier. En vergeet niet dat de tabaksindustrie is natuurlijk een van de weinige industrieën waar echt hele andere regels gelden voor de lobby dan voor de rest.
2: Ja, toch las ik een reactie van Celeste Brown, lobbyprofessor aan de Universiteit van Leiden, die in de Volkskrant zei, het is de vraag of dit nu valt onder direct lobbyen en of dat dan gezien kan worden als een overtreding van het verbod dat voor deze industrie geldt. Dus Loes Wies, is dat multi-interpretabel?
1: Ja, je kunt er alle kanten mee op, maar wat het maar weer aantoont is, als je regels maakt, ja, dan gaan mensen gewoon proberen weer ze te omzeilen. En het moet niet een soort race worden van, oh, dan maken we weer een regel en oh, dan gaan we eromheen. Oh, dan moet die regel weer genuanceerd worden.
2: Ja, maar zo werkt het toch vaak? Dat is toch helemaal geen nieuw patroon?
1: En wat dat betreft is het denk ik veel handiger om gewoon heel open en transparant te zijn. Wie lobbyt, wie heeft afspraken met wie. En wat dat betreft hopen we natuurlijk dat dat transparantieregister, wat het kabinet beloofd heeft, eindelijk komt. En dan kun je ook eens gaan kijken wat je doet met dat lobbyverbod voor de tabaksindustrie.
2: Dan ben je toch niet per se van dit specifieke probleem af, of wel?
1: Nou, dan kun je bekijken wat je dan doet met het lobbyverbod voor de tabaksindustrie. En dan kun je kijken van, willen we dat dan handhaven als het dan heel transparant wordt? Dan zijn er allerlei andere mogelijkheden. Maar het is natuurlijk in Nederland en niet transparant. En men wordt erg creatief. Uiteindelijk is natuurlijk het belangrijkste, en dat is wel hier gebeurd, is dat we gewoon allemaal heel alert blijven. Van wie zit erachter? Ja. Hoe werkt het precies? En dan kan de politiek zelf beslissen
2: maar
1: of ze het meewegen of niet.
2: Hoe werkt het precies? Dit is een campagne onder de noemer Your Voice, Your Choice. Het was maar zeer mondjesmaat duidelijk dat dit achteraf van Philip Morris bleek te zijn, Tristan. Als je dat wel uitgebreid ook op die
3: QR-code zet, is dat dan al aanzienlijk transparanter?
20: Ja, lijkt me een stuk beter. Dus de transparantie in die zin... in Europa is natuurlijk al zo'n register... maar de transparantie in deze zin heeft natuurlijk vooral te maken... met de transparantie in de actie. En ja, daar zit je natuurlijk een beetje ook wel in de knoop. Dit is natuurlijk een soort nieuwe wetse vorm van astroturfing... waarbij het lijkt alsof er een grassroots beweging is... sorry voor al die Engelse woorden... maar alsof er een bottom-up beweging is van de bevolking... die jou... standpunten ondersteunt zonder dat je daar zelf iets voor hebt hoeven doen. Dat is op zich een tactiek in een belangenbehartiging lobbyen en propaganda die vaker wordt gebruikt. Dit is een zeer nieuwe versie daarvan. Nou, bij astroturfing is altijd de aanleiding ervan is een beetje obscuur. Anders werkt het niet. Anders is het, ja, het is Philip Morris die het heeft gedaan. Maar als je dat met zulke nieuwe AI-tools
3: doet... Hier wordt dus geprobeerd invloed uit te oefenen op de inspraakprocedure. Ja. Hè? Je ziet de aantallen die liggen zwaar uit het lood met wat er in vergelijkbare zaken aan inspraak reacties wordt opgehaald. Ja, Louise, dan rij je toch ook een beetje jezelf in de wielen. Want dan wordt daar onderzoek naar gedaan, denk ik. Hoe kan het dat hier plotseling duizenden mensen een mening over hebben?
21: Ja, in plaats van de gebruikelijke paar duizend waren het er tientallen duizenden. Nee, dus wat dat betreft zijn ze echt flink door de mand gevallen. Maar ja, dat kun je natuurlijk. Je kan men wijze lessen uittrekken. En het volgende keer wat subtieler doen. Maar uiteindelijk is het daarom ook belangrijk om ook te zeggen: jongens, we willen wel gewoon helder weten. Is het astroturfing? Wordt hier net gedaan alsof het een spontane, allemaal boze rokers zijn? Het was een leuke lobbypoging. Ik denk dat veel uiteindelijk een bedrijf er veel meer aan heeft... om gewoon open en eerlijk te zijn. En niet op deze manier door de mand te vallen.
3: Nou zegt Tristan Philip Morris tegen Poynter... het informeren van volwassenen over hun mogelijkheid deel te nemen... aan dit proces, dat is geen manipulatie. Nee, het is een legitieme bijdrage aan een participatieve democratie. Ons doel is om bewustzijn te creëren en deelname te vergemakkelijken. Aangezien jij nog in uitgebreid conclaaf was met jezelf. Is dit van doorslaggevende betekenis, of niet?
20: Het probleem wat ik net hoorde, wat net ook inderdaad werd gezegd... is met name dat wanneer je het echt niet ermee eens was... en als echt een kritisch geluid wilde horen... dat die tool je verschoof naar een zeer genuanceerd... een beetje verwaterd geluid. Nou, daar vind ik dat hier echt de mist in is gegaan. Ik vraag mij namelijk ook af, als het omgekeerd was geweest... en dat de belangenorganisaties pro deze wet waren geweest... en anti de tabakslobby en je kon daarvoor AI inzetten... om een briefje daarvoor te schrijven... vraag ik me af of er zoveel outrage was geweest. Het is vooral, omdat het de omgekeerde versie heeft gemaakt... en Philip Morris clearly hier ook heeft willen beïnvloeden in die tool... daar wat regeltjes in heeft gezet... dat wat mij betreft ze over de scheef zijn gegaan. Maar het lijkt toch op het modelbrief in een nieuwe vorm. Modelbrief, astroturfing, want stuur allemaal deze op naar deze instelling.
3: Maar wat doet dit nu op de lange termijn, Louise, met deze procedure? Het belang van inspraak, als je daar toch altijd weer vraagtekens achter kunt gaan zetten... aangezien je niet meer precies weet hoe je aan die in dit geval 80.000 reacties bent gekomen?
21: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uiteindelijk is inspraak wel iets heel belangrijks. En het is belangrijk dat mensen, organisaties... iedereen zijn stem kan laten horen. Die consultaties die zijn natuurlijk niet voor niks. Dus het zou heel jammer zijn dat hierdoor dan straks de echte stem verloren gaat. Dus dan, ja, hoe moet je het dan gaan doen? Meer fysieke inspraakrondes, best lastig op Europees niveau. En tegelijkertijd zou je ook het op een manier kunnen doen... dat je mensen meer betrekt, meer rechtstreeks democratie... echte stem van mensen laten horen. Als je de democratie echt moderniseert en als je de lobby transparant maakt... denk ik dat je nog steeds die stem van de burger kunt horen. Maar je moet wel waakzaam blijven voor dit soort van toch echt manipulatie.
3: Want Louise, je bent politica geweest in Den Haag en in Brussel. Heb jij wel eens gedacht, ik hoor hier toch vrij veel stemmen... waarvan ik me afvraag waar ze precies vandaan komen. Het was wel voor de tijd van de AI-boom. Maar toch waren er destijds ook al zaken die op dubieuze wijze... op jouw bureau terechtkwamen of niet?
21: Ja, zeker. Nou ja, dubieus. Het is, je had dan wel eens van die e-mailbombardementen. Ik noem maar wat. Over de Armeense genocide. Nou, opeens was daar een debat over. Nou, ik wist niet dat er zoveel Nederlandse Armeniërs waren... die daar boze e-mails over stuurden. En dat is dan zeker georganiseerd en georchestreerd. En tegelijkertijd is in die tijd kon je vrij duidelijk zien... dat waren individuele e-mailadressen, dat waren... Ja, ik denk dat het veel lastiger was toen, dan hebben we het echt over 20 jaar geleden, om het te manipuleren dan de manier waarop je dat nu doet. Nu zet je een chatbot erop en dan kun je ook mensen helemaal
3: bombarderen. Maar jij zegt, ik kreeg veel reacties van Armeniërs in Nederland, wellicht georchestreerd, maar dat is niet per se verboden natuurlijk.
21: Precies, en dat is ook helemaal prima. En heel goed dat mensen zich ook uiten, en ik denk ook dat politici dat nodig hebben. Maar het zou vervelend zijn als je juist heel sceptisch wordt als je al die e-mails krijgt. Dat je niet denkt, oh, dat zijn echt verontruste burgers. Maar dit is een AI-manipulatie. Dus ik denk dat we er allemaal belang bij hebben om ook dit transparant te maken. En dat je dit gewoon op een uiteindelijk inzichtelijk maakt, zodat we mensen op een goede manier betrokken kunnen houden bij politieke besluitvorming.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Tristan Bons van Vastgoed Nederland en Louise van der Laan zijn de leden van het lobbypanel. Vanmiddag vanaf 14:30 debatteert de Tweede Kamer over het stikstofpakket. Minister Van Essen kondigde dat pakket vorige week op deze wijze aan.
4: Sinds mijn aantreden ben ik in gesprek met boeren door het hele land. En overal hoor ik hetzelfde. Doe nu eindelijk iets, geef ons duidelijkheid, dan gaan wij aan de slag. Die eerste duidelijkheid ligt er vandaag. Makkelijk wordt dat niet, dat verzwijg ik niet. Maar het doel is het waard. Een land waar boeren toekomst hebben, waar huizen worden gebouwd en waar de natuur groeit en bloeit.
3: Niks aan af te dingen. En toch, Tristan, ik dacht dat het met de weerstand tegen zou vallen, of mee zou vallen, beter geformuleerd. Zijn er op dit moment alweer boeren onderweg?
20: Ja.
3: Tientallen boeren,
20: tientallen,
3: horen we zojuist.
20: Ja,
3: een tractor, overigens.
20: Een aantal jaar geleden waren het er natuurlijk heel erg veel. Ik vind het wel allemaal snel georganiseerd. Het doet mij toch een beetje denken als ik Demi van Essen zo hoor spreken aan Soldaat van Oranje, de musical. Daar wordt de hoofdrol, denk ik, nu ook al 10 jaar... wordt ongeveer elke 9 maanden vervangen door iemand. En dan ga je weer naar dezelfde musical met een andere hoofdrol.
3: Ik ga ervan uit dat zelfs jij ook weet dat er een einde komt aan Soldaat van Oranje.
20: Er komt een einde aan Soldaat van Oranje.
3: Dus,
20: en er zal ook weer een einde aan Jamie van Essen komen. De vraag is wanneer. Maar we hebben natuurlijk hiervoor Femke Wiersma, Christian van der Wal, Corle Schouten. Op wonen zien we hetzelfde. Daar heb ik ook Hugo de Jonge, Ollongren, Mona Keizer gehad.
3: Nee, maar ik wil even naar het lobby-element. Jij zegt het is snel georganiseerd. Er zijn nu toch weer boeren met hun materieel onderweg. Het leek erop dat een deel van de lobby is betrokken bij de totstandkoming van de plannen, waardoor zij, ook al vonden ze sommige maatregelen wat doorgetrokken, konden leven met een pakket dat er lag.
20: Ja.
3: En dat is anders.
20: Er was betrokkenheid vanuit de belangenbehartigers. Echter, als je nu toch kijkt, wat is nu de reactie van LTO? Wat is de reactie van Agractie? Wat is de reactie van BBB, die toch ook nog een beetje in dat spel zit?
3: BBB is toch een politieke partij?
20: Is een politieke partij, maar namelijk zeg, die toch een beetje in dat spel ergens zit. Die kunnen natuurlijk via de Kamer reageren. Maar dan zie je toch weer heel negatief. Je ziet toch weer, het is dat de boeren gesloopt worden. Dat de gezinnen er aangaan. Dat de bufferzones rond de Natura's groter moeten. Dus ik denk dat er voor een partij als LTO, dat zij zeggen, nou, kalm aan, we zijn het er nu mee oneens, maar er bestaat een mogelijkheid dat we eruit komen. En andere partijen die nu ook weer naar in de trekkers stappen, die zeggen echt gewoon, alles wat je doet is te veel.
3: Zie jij toch een andere reactie, Louise, op dit plan dan op eerdere plannen van eerdere ministers, of niet?
21: Ja, zeker. En dat moet ook. Want het was leuk toen Tristan die dat over de einde van de Soldaat van Oranje, dacht ik, oh, een einde aan het stikstofslot. Dat is nou een hele mooie. Maar iedereen begrijpt ook wel dat we vooruit moeten. En je hoort ook natuurlijk vanuit de boerensector steeds meer jonge boeren, groene boeren en anderen zeggen, jongens, we kunnen niet alleen maar nee blijven zeggen. We moeten ook vooruit. En ik vind de reacties eigenlijk relatief genuanceerd. Mensen staan er open in. Je ziet veel politieke partijen ook best rustig aandoen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat.
3: Nou ja,
21: ik ben optimistisch.
3: Er is toch uitzicht op een meerderheid in de Kamer, omdat Pro volgens mij achter deze plannen staat. Dus dan kun je lobbyen wat je wil. Maar als het politiek draagvlak er is, dan verandert dat misschien toch ook de manier waarop je je belangen moet behartigen, Tristan.
20: Ja, nou, dat is wel een beetje, dat verschuift natuurlijk gaandeweg. Als er nu blijkt dat er echt weer een enorme boerenopstand wordt georganiseerd, daar zijn toch een aantal partijen van midden aan de rechterkant gevoelig voor, waardoor ze misschien toch zeggen, nou, als wij dit steunen, verliezen we een hoop sympathie van de boeren en misschien wel van andere delen van de samenleving. Ik denk toch even aan een Ja 21, waar ook op wordt geleund, die ook voorzichtig was nog in hun reactie. Pro was ook, die zei, ja, we gaan eerst die 30 stukken allemaal even lezen. Het was niet direct geweldig goed.
3: Nee, maar dat hoort toch ook zo? Je kunt toch niet na jaren debatteren en een stikstofslot en een nieuw pakket plotseling tekenen bij het kruisje.
20: Nee, dat klopt. Je hoeft ook niet. Dat wordt ook natuurlijk aan niemand gevraagd. Maar je hebt een eerste reactie en die zijn altijd heel belangrijk. Want als je al betrokken was, zoals pro, bij misschien overlegjes en onderhandelingen vooraf, omdat je steun nodig is, dan kan je ook voorstellen dat hun reactie ook al is voorbereid, al dan niet intern. Nou, dat zal ook wel het geval geweest zijn in dit geval. Wij houden nog even de boot af. Maar als we dus kijken naar de plannen zelf en wat de organisaties daarvan vinden, dan zijn er nog wel wat haken en ogen. Er moet er nog veel uitgewerkt worden. Maar ik vond in de media althans de verschillende reacties van alle partijen overwegend positief.
3: Ja, ja, en nu begint dan het spel van dingen die toch nog kunnen worden fijngeslepen of die misschien anders georganiseerd kunnen worden. Ik kwam gisteren in onze eigen krant het FD tegen dat er toch nog wel wat nagedacht moet worden over die bufferzones. Is het een kilometer nou echt nodig of 500 meter? Gaan we de komende weken daar het debat over in gaan, Luzewies? Of denk je dat dat naar de achtergrond verdwijnt?
21: Ja, dat is een goede vraag. Ik zit trouwens hier in Den Haag. Volgens mij hoor ik ze nu binnenkomen, de boeren. Want ik hoor allemaal toeters.
3: Ja, doe je plicht. Ga even kijken hoe het er echt uitziet. En kom dan verslag uitbrengen.
21: Ik zit hier echt in die mediatoren. Helemaal, ik kan niks zien. Ik kan alleen maar horen. Dus anders zou ik inderdaad zeggen, van daar komen ze. Ja, we gaan het meemaken. Wat natuurlijk hier, dit is een klassiek voorbeeld van dingen de hete aardappel maar door en door en door schuiven. Dus je mag hopen dat er nu gewoon de politieke moed is om door te pakken. En het andere is dat we ook gewoon op een gegeven moment moeten durven een afweging te maken. En zeggen van, dat stikstofslot, ja, dat is heel vervelend voor heel veel andere partijen, voor die huizenbouwen, voor die jonge starters, voor zoveel groepen in de samenleving. En dat betekent dat er pijn geleden moet worden. En ja, je kunt niet net doen alsof dat niet gaat gebeuren.
3: Maar je kunt wel zeggen, boeren zijn toe aan duidelijkheid. Als dat voor die boer betekent dat hij feitelijk moet stoppen, Luzewies, dan mag je dat duidelijkheid noemen, maar dan is dat een zwaar lot.
21: En dat is pijnlijk. En daar kun je allerlei oplossingen voor verzinnen. Maar om net te doen alsof je zonder pijn dit kunt oplossen, dat is gewoon niet eerlijk.
20: Nou, ik denk wel dat een aantal partijen en ook zelfs de branchevereniging zelf het echt wel geweldig zouden vinden als er weer zo'n boerenprotest komt.
3: Ik begin sterk te vermoeden dat jij je er ook erg op verheugt.
20: Nou, nee hoor, want ik werk in de Malitoren, alsjeblieft niet. Ik kom er niet meer in of uit. Maar
3: Luzewies zit vast nu.
20: ik weet wel dat.
21: Dat zou best veel kunnen.
20: Het was wel een beetje de nagel aan de dooskist van Rutte 4. Het was de lucht onder de vleugels, de wind onder de vleugels van Caroline van der Plas. Er zullen partijen zijn die denken van, kom maar op, we zijn het er liever mee oneens, omdat we dan weer mooi in de media en alle aandacht kunnen krijgen. En dat helpt toch ook een beetje altijd.
3: Er zijn zaken die net iets minder aandacht genereren, zoals de nieuwe plannen voor het concurrentiebeding. Ligt nu bij de Raad van State. Het kabinet vindt dat veel van de regels onnodig zijn en een soepele arbeidsmarkt in de weg zitten. Werkgevers zijn bang dat ze moeten opdraaien voor hogere kosten. Want het betekent dat concurrentiebeding ook echt in financiële zin iets gaat kosten, omdat je daarmee een soepele overgang van de ene naar de andere baan belemmert. Als je er in dit stadium voor moet lobbyen of tegen moet lobbyen, Tristan, hoe pak je dat dan aan? Het ligt nu bij de Raad van State.
20: Ja, mijn eerste vraag is bij dit, wat lossen we hier nu eigenlijk mee op? En ik geloof dat dat ook al de vraag was die VNO-NCW zich stelde. Ik vind
3: de ABVN, denk ik, kwam ik tegen in ieder geval in het artikel.
20: Ja, en ook de redenering van dat je het werknemers, de mobiliteit tussen verschillende jobs, dus de arbeidsmobiliteit, eigenlijk alleen maar belemmert met deze wetgeving, vind ik goede argumenten. Vooral in deze tijd waar mobiliteit van arbeid zo belangrijk is, meer vacatures dan mensen en dergelijke. Dus dat zijn wel een aantal maatschappelijk verantwoorde lobbyonderwerpen die je kunt beetpakken. Tegelijkertijd, als je dan naar de wet kijkt en je kijkt naar de werkelijkheid, dan zie je dat het concurrentiebeding, het wordt misschien wat overdadig toegepast.
3: 40% van alle werknemers heeft een concurrentiebeding. Dat vond ik best wel stevig.
20: Ja, ik vind het echt overdadig.
3: Mag jij overal naartoe, Tristan?
20: Nee, ik snap ook zeker bij mij dat het bij mij erin zit. We hebben een beperkte hoeveelheid concurrenten. Maar als je
3: hallo NVM.
20: Ja, bijvoorbeeld. Maar als je bij een kleiner bedrijf of juist een enorm bedrijf à la Amazon werkt, dat je dan niet bij een bol.com, ik roep maar wat, zou mogen werken, dat is natuurlijk heel vreemd. Maar als je naar de werkelijkheid kijkt, zie je dat de rechter die concurrentiebedingen al heel vaak matigt, inperkt of zelfs vernietigt als ze worden ingeroepen.
3: Luzewies, jouw diagnose?
21: Ja, er valt nog veel te lobbyen. Want je ziet dat vanuit de werkgevers en de public affairs... dat er heel veel gepusht wordt voor die liberalisering... maar ook voor helderheid. Nou, helemaal prima, want je moet gewoon weten waar je aan toe bent. Het voordeel van dit voorstel is meer mobiliteit en vast bedrag, klaar. Maar uiteindelijk is het heel raar dat heel veel werknemers... dat zegt de CNV ook, het zit er standaard in. Ze weten het soms helemaal niet. Je zit dan met een half salaris aan en je weet ook niet... geografisch geldt het alleen voor de Randstad... of voor heel Nederland of voor heel Europa. Er zit heel veel onduidelijkheid in. Dus
3: in het voorstel staat nu een half maand salaris... dat je dan als werkgever kwijt bent als je op dat beding beroept... met een maximum van een jaar. Dus dat kan behoorlijk in de papieren lopen.
21: Nou, precies. Maar daar, en dat is misschien. En die werkgever denkt misschien, prima. Dan ben ik maar dat halve salaris weg. En dan gaat een van mijn beste mensen niet naar de concurrent. Maar die werknemer die denkt potverdorie. En van een half salaris kan ik mijn hypotheek niet betalen. En ondertussen kan ik nergens naartoe. Dus de vraag is of dit nou echt de oplossing is.
20: Ja, zeker. En als je bedenkt over de regio... Zijn ook gewoon uitspraken al van concurrentiebedingen. Ik ken een zaak van iemand die van Nederland naar Miami verhuisde... en daar niet bij de concurrent mocht gaan werken. Dat was een concurrentiebeding van Booking.com.
3: Oh ja.
20: Die ging dus echt van Amsterdam naar Miami. En de rechter heeft gezegd, ja, dat geldt wereldwijd. Want Booking.com opereert wereldwijd. En de concurrent ook. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat dit ook wereldwijd... of in ieder geval in de EU... zou kunnen, want daar is een vrije markt.
3: Loes Wies kan voorlopig nergens naartoe, want je moet even kijken hoe ze er überhaupt uitkomt.
21: Met de fiets door de tractors manoeuvreren, dat wordt leuk.
3: Dank voor je bijdrage voor de eerste keer aan dit lobbywendel. Loes Wies van der Laan van Transparency International in Nederland en Tristan Bons, kijk maar naar het speeltje, hij is van Vastgoed Nederland. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: grote wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. 4 jaar geleden werd de Nord Stream-pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland. En daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jonge was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Het weer dan van Weer Online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: De weg naar online grootmachten als Amazon en Bol weten consumenten moeiteloos te vinden. Kun je ook groot worden met webshops die zich richten op één heel specifiek product? Etrias, denkt van wel, heeft het inmiddels ook wel bewezen. Het bedrijf bouwde een imperium van online speciaalzaken. Het gaat over dakkoffers, over wasmanden, pannen, slippers. De nieuwste aanwinst, het failliete Vonk. Waarom ging die bekende woonwinkel onderuit? En hoe denkt Etrias dat merk binnen een jaar weer winstgevend te maken? Ik ga het maar eens vragen aan Stan Verhoeven, een van de oprichters van Etrias. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Wat was je eigen laatste online aankoop?
9: Laatste eigen online aankoop. Een paar slippers.
8: Bij een van jullie.
9: Slippers.nl.
8: Is er nog iets wat jullie niet aanbieden, wat je wel graag zou willen aanbieden?
9: Nee, we kiezen wel heel bewust ons assortiment. Maar als ik een nieuwe televisie moet kopen, dan kan ik hem niet bij ons kopen, maar ga ik inderdaad bijvoorbeeld naar Coolblue.
8: En waarom zou je dan niet op een gegeven moment grote tv's.nl oprichten en dat onder Etrias scharen?
9: Dat zou in theorie best kunnen, maar wij maken onze afweging waar we toegevoegde waarde kunnen leveren. En tot op heden lukt ons dat niet in de elektronica, dus daar zullen we ons voorlopig ook niet op gaan richten.
8: Is het wel eens geprobeerd?
9: Dat is niet eerder geprobeerd. Iets anders hebben we wel ooit geprobeerd. Is bijvoorbeeld een koffiebonenmerk. En dat is ons toen niet goed afgegaan. Dus ja, daar leer je van en schaaf je bij.
10: Omdat er al te veel koffiebonenmerken zijn.
9: Ja, en omdat dat stukje van branding. En dat is ons toen niet goed afgegaan. Dus ja, daar leer je van en schaaf je bij.
10: Omdat er al te

0: kopen en wat kun je er nu weer kopen?
1: Ja, Vonk is typisch home and living. Dus dat gaat voornamelijk over meubels en accessoires.
0: En dat ging ten onder. Klopt. Ondanks enige naam en faam. Jij zag dat, blijkbaar heb je in eerder interview al aangegeven, al een tijdje aankomen. Waar blijkt dat uit?
1: Ja, nou ja, in die zin, wij volgen de markt gewoon heel intensief. En dat hoor je dan van gezamenlijke leveranciers of van oud-medewerkers. En ook heel simpel de jaarrekeningen controleren. En dan zie je dat het er financieel niet zo heel goed gaat.
0: Dus dat stevende af op een faillissement?
1: Overduidelijk.
0: En wanneer ben je in contact gekomen met de curator? Want het eind van het liedje is dat jullie Vonk hebben overgenomen.
1: Klopt. Dat was best een uitdagend traject. Maar op dag 1 dat wij hoorden dat het helaas voor Vonk failliet ging, hebben we direct contact met de curator opgenomen en onze interesse getoond. En dan ga je mee in het traject zoals de curator dat geeft. En moet je een bieding inleveren.
0: Ja, we hebben hier, valt onder de vlag van BNR Zaken, doen ook de podcast onder curatoren over faillissementen. Dus ik heb al wat faillissementen voorbij zien komen. Je gaat zo'n traject in, maar Vonk, bekende naam. Mensen zagen het aankomen, zeker de mensen die het wereldje goed kennen. Je was denk ik niet de enige.
1: Zeer zeker niet. Er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Ik denk ook niet dat wij de enige partij zijn die het zouden kunnen overnemen. Het speelt wel heel sterk mee dat wij een bestaande e-com organisatie hebben en iets goed kunnen integreren. Waardoor we denk ik één van de meest logische partijen waren om het daadwerkelijk een goed tweede leven te geven. Dat blijkt ook dat wij in staat waren om de beste bieding daarop uit te brengen.
0: Ja. Was het meteen de beste bieding? Of heb je nog gekeken naar wij nemen dit over en iets anders laten we juist zitten?
1: In eerste instantie werd onze bieding niet als hoogste ingeschaald. Er was een andere partij die een hoger bod had uitgebracht. Een curator vertelt uiteraard niet aan ons wie dat dan was.
0: Maar jij kunt voorzichtig speculeren, of niet?
1: Je gaat gewoon nadenken. Wie zijn onze collega's in de markt die hier ook iets mee kunnen? En je gaat vissen van, hoe zitten die erin? En kunnen wij ons bod gaan verhogen?
0: Dus je weet van wie het kwam, dat bod?
1: Ik heb inmiddels een sterk vermoeden, ja. Ik geloof een Duitse investeringsmaatschappij.
0: Met een naam?
1: Nee, dat weet ik oprecht niet.
0: Oh, dat weet je dan weer niet. Oké. Okay. Dat is niet omdat je nu op de radio bent.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus uiteindelijk konden jullie met Vonk aan de slag.
1: Zeker.
0: Dat heeft dan niet zoveel gekost? Of drijft de prijs toch nog behoorlijk op als je weet dat er meerdere gegadigden zijn?
1: Je maakt een afweging. Het bedrijf zoals het was, maakt forse verliezen. We hebben het echt over miljoenen per jaar dat daar een verlies werd gerealiseerd. Dus je gaat dan kijken welke waarde zit er nog wel. En dan zit er een ontzettend mooi merk met een prachtig klantenbestand en een mooie historie. En dan gaan wij gewoon kijken wat kunnen wij daarvan maken voor de toekomst. En op basis daarvan maak je je bod.
0: Maar er zijn voorraden, er zit wel of niet iets in de boedel. Wat heb je nu precies overgenomen?
1: Ja, je koopt in ons geval bij merknaam, webshop, klantenbestand overgenomen. En vanuit daar om een frisse start te maken. En uiteraard zijn we in gesprek gegaan met alle leveranciers, met medewerkers, om te kijken hoe het kunnen doorzetten.
0: Ik was het vergeten, maar ik ben ooit ook klant geweest van Vonk. En ik kreeg notabene deze week nog een bericht van de curator of ik er mee akkoord zou gaan dat mijn gegevens terechtkomen bij de nieuwe eigenaar, Etrias. Weet je inmiddels of veel klanten tot dat bestand willen blijven behoren?
1: We hebben dat bestand dus precies nog niet gehad, wat jij zegt. Dat is AVG-wetgeving en op zich heel erg goed dat er zorgvuldig met privacy van mensen wordt omgegaan. En zodra mensen dat akkoord vinden, krijgen wij jouw gegevens en mogen wij jou een mooie aanbieding geven.
0: En nog even voor de goede orde, Vonk blijft Vonk as we know it.
1: Absoluut.
0: Maar je gaat het wel heel anders aanpakken.
1: Zeker.
0: Want die miljoenen verlies, dat moet weer een plusje worden en op heel korte termijn. Ja. Hoe ga je die manoeuvre uitvoeren?
1: Nou, het grootste verschil is dat je een heel ander uitgangspunt hebt. Waar Vonk een heel mooi, maar heel kostbaar magazijn en kantoor heeft, waarschijnlijk een prachtig team, maar toch wel heel erg veel kostbare medewerkers, heb je een legacy IT-systeem, al met al gewoon een overhead die onbetaalbaar was voor hetgeen wat zij deden. En wij gaan dat dus gewoon compleet anders inrichten en gaan het integreren in onze organisatie. Dus Vonk blijft aan de voorkant absoluut Vonk, met een andere positionering, meer hoog segment, geen platformstrategie. Wij kiezen welke merken daar wel en niet op komen. En op die manier gaan wij dat inderdaad...
0: Maar je zei ongetwijfeld een hartstikke mooi team, toegewijde mensen. Zeker. Welke toekomst is er voor dat toegewijde team?
1: Nou, we zijn met de meeste mensen in gesprek gegaan en hebben ze een aanbod gedaan om bij ons te komen werken. We moeten daar wel realistisch in zijn dat onze hoofdkantoor zit in Bokstel. En als mensen dan uit Haarlem of Volendam komen, is de woon-werkverkeerafstand niet
0: dus
1: zo heel prettig.
0: Je biedt iets aan, maar je gaat er ook vanuit dat het
1: een heel groot deel heeft gelukt. Een nieuwe functie gevonden, elders.
0: Komt het vaker voor dat Etrias bedrijven overneemt die failliet zijn? Of,
1: absoluut. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een specialiteit is. We hebben de afgelopen jaren onder andere Sneaker District overgenomen.

0: En een mooi tweede leven gegeven. We hebben Tennis Planet overgenomen. Na faillissement een succes van gemaakt. De schoenenfabriek. In het verleden Cooney, waar meerdere winkels onder vielen. Dus ja, dat hebben we enige ervaring in.
1: Wanneer lukt het om van iets een succes te maken? Want we hoeven hier niet de hele portfolio door te nemen. Dat zou niet eens lukken, denk ik. Want weet jij precies wat erin zit?
0: Nou, ik ken niet iedere domeinnaam uit mijn hoofd meer, inderdaad.
1: Maar iedere domeinnaam, daar zit handel achter, toch? Of ja, zijn er ook domeinnamen waar nog van alles mee moet gebeuren?
0: Alles wat wij onder beheer hebben is gewoon live.
1: En jij als een van de oprichters kent niet meer al die domeinnamen. Dat zegt iets over hoe groot het is geworden.
0: Dat klopt en dat komt ook omdat we dat in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië doen. Dus ja, als wij een schoenenwinkel hebben in een van die landen, dan heb je alweer meteen 5 winkels te pakken.
1: Maar als ik jou vraag, verkoop je teenslippers, dan weet je dat.
0: Uiteraard, slippers.nl.
1: Of dit hadden we, hier moeten we een quiz van maken. En dan ga je ergens de mist in, of niet?
0: Ongetwijfeld.
1: Maar ik blijf dat toch een wonderlijk gegeven vinden. Want jij had natuurlijk samen met je medeoprichters nooit gedacht dat dit het zou worden.
0: Nee, dat hadden wij 15 jaar geleden niet kunnen verwachten, nee.
1: En dan terug naar mijn vraag. Wanneer wordt iets een succes?
0: Na faillissement bedoel jij toch?
1: Of niet per se na faillissement, maar je hebt heel veel domeinnamen. Je denkt, teenslippers, dat is specialistisch genoeg. Badjassen, dat is specialistisch genoeg. Padel.nl.
0: Nou, in die zin is dat best wel eenvoudig. Je moet gewoon nagaan denken, hoe kan ik toegevoegde waarde gaan leveren? En wij moeten natuurlijk opboksen tegen die hele grote spelers als een bol.com of een Amazon. En dan zal je dus iets anders moeten doen dan dat zij doen. En dat betekent dus heel concreet dat wij met Sneaker District gewoon proberen het allermooiste assortiment sneakers aan te bieden dat er is. Mooier dan dat jij kan vinden bij een Bol of een Amazon.
1: En waarom lukt dat jullie? Hebben jullie een andere voorraad? Hebben jullie andere ingangen bij leveranciers? Ja. Wat is het?
0: Nou, precies, dat is het. Die high-end merken, een Adidas of een New Balance, die zeggen, joh, wij kunnen best wel iets op bol.com of op Amazon gaan verkopen, maar dan lig ik naast de Pampers. Of lig ik naast een dakkoffer. En dat wil ik precies niet. Ik wil in een sneakeromgeving. Ik wil op een hippe plek gevonden worden. En ik wil naast andere mooie sneakermerken liggen. En dat is precies hetgene wat wij hen kunnen bieden. En dan in ruil daarvoor krijgen wij het topassortiment van de sneakers die op dit moment hot and happening zijn.
1: En je kunt, als je zoveel domeinnamen hebt en niet afhankelijk bent van één product dat je verkoopt, ook eens een keer een gokje wagen.
0: Klopt.
1: Hoeveel tijd gun jij een productgroep, een domeinnaam, om tot volle wasdom te komen?
0: We hebben in ons verleden heel veel geprobeerd en er zijn ook genoeg dingen mislukt. En over het algemeen maken we eens per jaar gewoon een evaluatie van of een productgroep of een webwinkel het goed genoeg doet. Als dat niet zo is, dan krijgt hij nog een jaar de tijd, want dan gaan we extra de schouders eronder zetten om het tot een succes te maken. Lukt het dan niet? Ja, dan zeggen we, dit past minder bij ons, neem maar de afscheid van. En focussen we ons op andere productgroepen.
1: En omdat er nog zoveel overblijft, is dat ook helemaal niet erg?
0: Nee, dat klopt. We zijn vrij breed.
1: Ja, jullie zijn heel breed. Je zou het zelfs een conglomeraat kunnen noemen.
0: Een klein conglomeraat.
1: Ja. Dat is in ieder geval op de beurs een beetje uit de mode. Je kunt je beter maar toeleggen op iets waar je echt goed in bent. Wat is dan waar jullie echt goed in zijn?
0: Nou, in principe is ons toegevoegde waarde is aan de voorkant dus segmentatie. Dus als je een pan zoekt, ga je naar pannenwinkel. Zoek je een slipper, ga je naar slippers.nl. Zoek je een sneaker, dan ga je naar sneakers.nl of sneakerdistrict. Aan de achterkant gaat het allemaal over één IT-systeem. Dus alles zit achter elkaar gekoppeld door eigen software. Dus we maken geen gebruik van andere systemen. En daar zit wel een stukje toegevoegde waarde dat een ander gewoon niet kan leveren.
1: Maar voor de klant ligt de Pamper niet naast de sneaker. Voor jullie wel of niet?
0: Dus ja, in ons warehouse wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, dat moet toch. Ja, dat is toch nauwelijks te beschrijven dan hoe dat eruit ziet, of niet?
0: Wees welkom, kom een keer kijken.
1: Nou, maar wat zie ik dan?
0: Een chaos aan geweldig veel mooie producten.
1: Maar wel een chaos.
0: Je ziet heel veel dingen door elkaar, dat klopt.
1: Ja? Maar het gaat toch om, hoe noemen ze dat? Order picking?
0: Ja.
1: Je moet toch wel weten dat daar ergens derde gang van links de sneakers liggen. Precies. En dan de zevende gang rechts de Pampers.
0: Precies, dat is allemaal eigen software waarvan allemaal handcomputertjes die precies weten welk item waar ligt en ook hoeveel er moeten liggen en wat het optimale voorraadniveau is en wanneer het is ingekocht en tegen welk prijsniveau. En al die software wordt door onszelf geschreven.
1: En is het voor jou nog even leuk, want ik kan me voorstellen van 3 maak je er 5 en van 5 worden het er 10 en van 10 worden het er 20, nou, en zo verder en zo voort. Is het spelletje hetzelfde? Is het heel anders geworden?
0: Oh, spelletjes heel erg veranderd. Toen wij 15 jaar geleden begonnen was ik hoofd online marketing en deed ik niks anders dan vindbaar zijn in Google. Dat was mijn spelletje. Ja, nu is onze organisatie een stukje groter geworden en ben ik vandaag de dag bezig met de integratie van Vonk. Ja, dat is een ander werk, maar dat is juist leuk dat het niet al 15 jaar lang hetzelfde is. Dat het dus enorm verandert.
1: Ook dat spelletje van online vindbaarheid is natuurlijk veranderd. Mensen zoeken heel anders. Mensen worden steeds sneller gewezen op AI-suggesties.
0: Absoluut.
1: Dus je komt überhaupt niet meer op de tweede pagina van je browser?
0: Klopt. Nee, wij zien daadwerkelijk in onze statistieken dat iedere week een groeiend aantal mensen via Gemini, via Claude, via ChatGPT op onze websites terechtkomt. En uiteraard is iedere dag bij ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat wij nog beter gevonden worden door deze AI?
1: Dus je zet je marketing-euro's heel anders in?
0: Nou, in die zin, op dit moment kunnen we nog niet adverteren in AI-tools. Dus de marketing-harde euro's niet. Maar wel onze effort om content te maken die juist door AI-tools wordt opgepikt. Dat is precies waar wij nu mee bezig zijn.
1: En ik hoop voor jullie dat jullie best wat marketingbudget stuk te slaan hebben. Maar als je zoveel domeinnamen hebt, zoveel categorieën hebt, zoveel producten aan de man en vrouw moet brengen, welke euro is dan het best besteed?
0: Alles gaat bij ons op basis van data. We meten gewoon alles. Dus iedere euro die in een campagne gaat, wordt getracked hoeveel daarvoor terugkomt. En dat betekent in de praktijk dat wij veruit het meeste deel van onze campagnes uitgeven aan performance marketing. Dus niet aan tv-campagnes, niet aan radiocampagnes.
1: Nee, dat laatste viel me al op. Daar moesten we het wat langer over hebben. Ja. Geen enkel probleem, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je kunt zeggen, nou, iets wat goed gaat, iets wat groot is, dat verdient ook onze aandacht. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, iets wat achterblijft, dat moeten we wat extra water geven. Daar moet die marketing op gericht zijn. Hoe doe je dat dan?
0: Je zoekt gewoon een balans in omzet, in marge, in waar kan ik toegevoegde waarde leveren. En wij geloven juist wel in die online speciaalzaak, dus daar de toegevoegde waarde bieden. Maar ook juist in de diversiteit. Want tijdens corona was het natuurlijk heel erg relevant om home and living items te kunnen verkopen. En gingen onze wintersport items bijzonder slecht, want niemand ging op wintersport. En de jaren daarna zag je dat dus omdraaien, dat home and living achterblijft, omdat mensen hun hele huis al vol hadden staan en iedereen weer lekker ging skiën. Ja, dat is precies.
1: En dan koop je nu Vonk.
0: Ja.
1: Want het huis staat nog steeds vol, toch?
0: Nou, in die zin klopt het precies wat je zegt, dat na corona de home and living markt het best moeilijk heeft gehad. Dus Vonk heeft echt wel last gehad van een moeilijke markt. En ze zijn ook niet de enige die failliet zijn gegaan in deze sector.
1: Nee.
0: Wij denken oprecht dat er nu een redelijke bodem is, dus dat het een hele mooie timing is. Los daarvan wil het niet zeggen dat als de markt moeilijk is, dat je daar niet alsnog je marktaandeel kan laten vergroten.
1: En je kunt je natuurlijk laten leiden door de data. Heel belangrijk, gaf je al aan. Wanneer heb je voor het laatst iets op gut feeling gedaan? Onderbuik?
0: Ja, dat hangt er wel waar je het over hebt.
1: Jij mag het bepalen.
0: Ja, je doet iedere dag het aannemen van mensen doe ik op gut feeling, absoluut. Van, is dit een persoon die bij onze organisatie past?
1: En wanneer is dat zo?
0: Als ik ernaast wil zitten bij de lunch.
1: Nou, goeie.
0: Ja.
1: We gaan naar een dilemma.
2: Het dilemma.
1: De grote jongens als Amazon, Bol en Zalando, eerder al genoemd, dat zijn onze concurrenten. Of nee hoor, Etihad begeeft zich in een heel ander vaarwater. Als Amazon hier meer wil investeren, laat ze het lekker doen.
0: Absoluut, dat tweede. Totaal niet bang.
1: Nee? Want het gaat, Stan Verhoeven van Etihad, het gaat over miljarden in het geval van Amazon. Daar hebben ze, zo is dat in ieder geval opgevat, toch maar eens bedacht. We gaan die concurrentie met in eerste instantie Bol serieus nemen. De spielerij is over, maar dat hoeft jullie niet per se te raken.
0: Nee, het is een feit dat miljardenorganisaties zijn. En op dat vlak gaan we natuurlijk ook gewoon echt niet van ze winnen. Dat is een heel ander spel dat daar wordt gespeeld. Wij richten ons op een segment, op een middelhoog segment. Wij binden merken aan ons. En op die manier kunnen wij gewoon een toegevoegde waarde leveren die je daar niet kan vinden. En daar zullen we het ook van moeten hebben. Want als we het op hun manier het spel willen gaan spelen, dan gaan we verliezen.
1: Ja, maar het is wel van belang, we hadden het net al even over hoe je zoekt. Dat als ik slippers zoek of pannen zoek of coolboxen zoek, ja. Misschien wel zaken die jullie allemaal verkopen, dat jullie de eerste zijn.
0: Klopt.
1: Want jullie zitten niet als eerste misschien in mijn systeem. Je bent geneigd om te denken, nou, ze zullen het bij Bol wel hebben.
0: Ja, dat is zeker een risico en dat zal ook ongetwijfeld voorkomen. Maar als je dus inderdaad op zoek bent, precies jouw voorbeeld van een hele mooie Le Creuset Brabant bijvoorbeeld, dan zal je gaan zien dat je bij Bol een enkeling kan vinden, maar dat je bij ons alle maten in alle kleuren kan vinden.
1: Hij zegt
0: en
1: het
0: daar
1: hoor.
0: Niet.
1: Ja, toch nog een beetje marketing, het zit er wel in.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, nee, vanzelfsprekend. Ja. Is het wel eens in je opgekomen, en misschien ook wel meteen verworpen, om te zeggen, nou, we bieden inderdaad een hoop aan. We maken van Etrias zelf het sterke merk, zoals Coolblue dat is geworden in de loop der tijd. En dan zien we wel of dat onderaan de streep toch een goede beslissing is.
0: Dat hebben we zeker wel eens overwogen, want je gaat nadenken van waarom kent niemand ons en we zijn een onbekende naam in de markt en is dat geen probleem. Maar we zijn eigenlijk juist voordat we dat hals over kop zijn gaan doen, we gaan nadenken waar zit dan die toegevoegde waarde. Ik heb het er nu een paar keer genoemd. En als wij dat zouden doen, dan zouden wij dus inderdaad met die bol.com en die Amazon gaan concurreren. En dat is precies het spel waar wij totaal niet...
1: Het kan namelijk wel. Als je naar etrias.nl gaat, dan kom je al die productcategorieën tegen en word je keurig doorgelinkt.
0: Ja. Wees welkom om daar rond te kijken.
1: Dat dacht ik al.
0: Dus natuurlijk ben je van harte welkom om bij Etrias te shoppen. Maar onze focus ligt op al die mooie speciaalzaken. Zoals Kookexpert, zoals Sneaker District, zoals Outdoor Supply. Daar moeten wij het van hebben.
1: En dan mag het best wat kosten. Dan komen we toch op wetgeving aan die sinds vandaag van kracht is. Veel nieuwe wetten en regels. Want het is 1 juli. Een aantal daarvan, daar krijg je mee te maken. Neem bijvoorbeeld de invoerrechten op pakketjes van buiten de EU. Als je iets uit een Chinese webshop bestelt, moet je als consument nu minstens 3 euro aan invoerrechten gaan betalen. 3 euro. Het is misschien niet wereldschokkend, maar het gaat vaak om wat kleinere bedragen natuurlijk. Je gaat niet voor niks in China shoppen. Mm-hmm. Wat zou dat kunnen betekenen?
0: Nou, in algemene zin ben ik tegen protectionisme en daar zou je dit onder kunnen scharen. Aan de andere kant vond ik het compleet bizar dat je inderdaad voor 1,95 euro een product uit China kan laten komen en laten verschepen en gratis bij jou thuis kan laten bezorgen. Ja, dat is overduidelijk dat dat niet kan en dat we dat ook met elkaar eigenlijk niet zouden moeten willen. Dus ik ben een heel groot voorstander van deze wetgeving om een iets normaler speelveld daar te krijgen.
1: Maar het gaat niet de handelstromen wezenlijk verleggen en jullie slechts schampen?
0: Ja, nee, het zal voor ons heel weinig effect hebben.
1: Ja? Ja. Is er een wet die op 1 juli ingaat? Jij bent van de regels. Je hebt net even gezegd dat het er goed is dat er minder regels komen. 403 zijn er vorig jaar geschrapt. Waarvan je wel denkt, ja, een vrachtwagenheffing bijvoorbeeld. Toch eens kijken hoe dat uitwerkt.
0: Ook dat heeft indirect effect. Tuurlijk, onze pakketjes moeten door de vervoerders PostNL, DHL, DPD bezorgd worden. En als daar die heffingen omhoog gaan, dan heeft dat ook effect op onze vervoerskosten. Aan de andere kant vind ik het helemaal niet zo heel verkeerd dat dit soort organisaties wel worden vriendelijk gepusht om naar elektrificatie te gaan. Dus ja, zo is het ook wel weer.
1: Ja, en hoort er dan toch bij als we dingen moeten pushen en misschien ons gedrag moeten veranderen, dat je uiteindelijk kijkt naar ons eigen verwachtingspatroon, hoe klanten willen dat ze behandeld worden, of hoe snel ze een blijkbaar dringende behoefte hebben aan sneakers?
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Vandaag besteld, morgen in huis is de norm. Wij bieden dat ook voor heel veel van onze producten aan. Sommige producten gaan we juist hebben een ander serviceniveau dat van de leverancier moet komen. Maar als een klant iets bestelt, hoe hard heb jij die sneaker morgen nodig? Misschien is overmorgen of over 3 dagen wel veel handiger en wat efficiënter. En ik geloof wel dat daar nog wat te winnen valt.
1: Ja, want het geluid, dat hoor je al een tijdje, dat we best wat kunnen matigen. Maar zie je dat ook al in de perceptie van de mens, uiteindelijk jullie klant, terugkomen?
0: Beperkt. Je ziet wel langzaam maar zeker een stukje verschuiving in retourschaamte. Dat mensen inderdaad wel iets vaker denken van, joh, is het nou zo logisch om 5 paar te gaan kopen, terwijl ik van tevoren al weet dat ik eigenlijk maar 1 wil hebben.
1: Wanneer was jouw laatste zonde?
0: Ik heb het geluk dat ik mijn eigen magazijn in kan lopen.
1: Oh ja, natuurlijk. En je kent daar zelfs de weg.
0: Precies.
1: Ja, als je nu een blik in dat magazijn werpt, wat verwacht jij in de toekomst nog te kunnen toevoegen? Zijn er al concrete ideeën?
0: Aan productgroepen bedoel jij? Nee, op dit moment zijn er geen concrete productgroepen op onze wishlist die we willen toevoegen. Ja, Vonk is natuurlijk een grote overname voor ons die we nu volop aan het integreren zijn.
1: Is dat de grootste in de geschiedenis?
0: Ja, absoluut.
1: Ben je al ergens tegen aangelopen dat je hebt onderschat?
0: Tot nu toe gaat het eigenlijk heel erg voorspoedig. Uiteraard, een faillissement is niet leuk. Dus je hebt ook met gedupeerde mensen te maken. Dus we hebben wel degelijk telefoontjes en e-mails gehad van mensen die gedupeerd zijn. Dat is niet leuk. Die probeer je zo goed mogelijk te helpen. Maar in grote lijnen hebben we vooral heel veel positiviteit en aandacht gekregen. En gunnen mensen het ons om Vonk weer tot een succes te maken.
1: Stan Verhoeven van Etrias, dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sekor Lahiri. Hij is directeur van de stichting UPV Textiel. Dan gaat het over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus over het sorteren en het recyclen van afgedankte kleding. Wordt steeds goedkoper en de kosten lopen alleen maar op. Dus ergens komt die branche in de knel. Luister dan naar de top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: BNR Verkeer.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Wat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score en het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van der Burg.
9: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, ja, het nieuws in tech door.
10: Deze week, man.
9: Ja,
10: veel.
9: Anthropic.
10: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
9: Nee, jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
10: Ja, lekker.
9: Wat is eerst wat je gaat vragen?
10: Weet ik niet.
9: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Techshow, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Techshow in je favoriete podcast-app. Nu dan. Dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Marie.
11: Ja. Aangenaam.
9: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
11: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
9: MKB.
11: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core accounting, maar ook post-accounting.
9: Ja.
11: En ik zou willen zeggen, ja, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer.
9: Ja. Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
11: intelligentie graag. Ja.
9: Intelligentie.
11: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
10: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het de eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
11: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we veel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rondbrengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
10: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
11: Toch wel. Ja. Toch wel. Omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzichten krijgen, zoals de pendo's van deze wereld, om te weten van wordt onze tool gebruikt of hoe wordt de oplossing gebruikt.
9: Ja, nou, je zegt al een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, nou, je noemt het de community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, internationaal. Ja. Hoe zorg je, één, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En twee, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
11: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk, de MKB is in nauw contact met de accountant en ze komen communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
9: Via het platform?
11: Ja, valideren van facturen, het rejecten van facturen, alvorens het echt in de boeking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
10: Ja, dus even voor de mensen, Basecone, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes en zo, kan die daar allemaal inschieten.
9: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
10: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoort. Automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecone? Als ik mijn bonnetjes invul, intik.
11: Wel, dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
10: Toekomstperspectief,
11: ja, absoluut. Omdat als je daar met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen. Net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents er een vlotte koppeling kunnen geven om een stuk, een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruikers te geraken.
10: Ja. Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je basecone, naar de accountant.
9: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me nu
10: dat ook nog.
11: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel, vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
10: met het advies. Ja, continu meekijken van, je moet dat geld volgen, daar.
11: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
9: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI-chatbots voor de gewone mensen al heel erg tussenaanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen
11: dat er
9: verstandig advies uit die agent komt.
11: En dat is precies waar differentiator zit uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
9: Jullie eigen dataset.
11: Absoluut, Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
9: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
11: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is,
9: meer kansen dan uitdagingen?
11: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, dat is een grote firma. Maar wat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
9: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
11: Ja, de eigen dataset, maar ook op
10: je eigen modellen.
11: Eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
9: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
11: Wel, met OpenAI is het echt het partnership, de bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf. Mm-hmm. Om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
9: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
11: Ja. Klopt.
9: Okay.
11: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het
9: dus
11: zou
9: ook
11: jammer zijn om op één paard te wedden.
9: Ja, hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
11: Nee.
9: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
11: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk, op het verhaal,
9: En, Fable 5 is
11: als
9: bijna
11: Fable
9: weer.
11: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
10: Neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk, dat geld moet worden terugverdiend. Dus je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
11: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management moet komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar ja, eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee over nadenken. Op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Ja. Om met 65% kans dan...
9: Julius Brussé met
11: ja. Ja, als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
9: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer iets anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen, wat jullie aan het doen zijn?
11: Nou, ik ben geen beursgoor. Ik ben een techneut.
9: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik
11: wat,
9: hier.
11: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie, uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
9: Ja.
11: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you get.
9: Zeker. Nou, en dus, technisch onderlegd. Dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
10: Hoe maak je daar gebruik van?
11: Op dit moment minder...
10: Niet. Alleen maar business.
11: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van... Hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat de enige missie die ik initieel op dit moment heb is... kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken... in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten... om te zeggen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën... waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet... ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector... die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden... en die de mailbox van de accountant screepten... en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry. Maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren. Want dat eigenlijk Copilot kan dat even goed.
9: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-start-ups die te makkelijk geld kunnen ophalen... terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
11: Ja, het hangt ervan af bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit... als we de due diligence doen om te zien van... zijn er partijen waar we kunnen met partneren of niet? Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
10: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern. En hoeveel met Claude Code, dus hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen bij jullie, dat zit?
11: Het FAP, op development point of view, het FAP-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point...
10: Ik ontbreek je even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google... die zeiden, het werkt voor geen meter. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk, bij ons werkt het wel. Maar kun je, hoe succesvol? Ik hoor wel eens 2 keer zoveel code... met 2 keer zo goede kwaliteit. Dat hoor ik wel eens.
11: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de war for talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hire stop aan toe... maar toch wel 2 keer aan het nadenken van, kunnen we niet... ander talent of hetzelfde talent anders inzetten. Dus bij ons, de maal 2 uiteraard is zeker daar... maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
10: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
11: Ja, trainingen uiteraard. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest. Dat echt wel een versnelling geeft. En waar dat we ook wel met heel een gebreid...
9: Hackathons.
11: Ja, dat zijn hackathons die minder... instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht ordenen en dat zit.
9: Laat ze meer doorlopen een paar weken.
11: Bij Code Games is het echt een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om met collega's te zien, blend wat marketing met development enzovoort.
9: Ja.
11: En je kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
9: Oh.
11: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant, dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken.
9: Of fluisteren.
11: Zijn vraag is eigenlijk dit.
9: Oh ja.
11: Antwoord op deze manier.
9: Ja.
11: Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling, ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
9: Ja, maar dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen, we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken. Ja. Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden. Ja. Hoe doe je dat dan?
11: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
9: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
11: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje. Ja. Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken. Om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
10: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
11: Hier in Nederland niet.
10: Nee.
11: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
9: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn, we moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht?
11: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis? Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
9: Ja, en goedkoper.
11: Ja, voilà. Ja. En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je de luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
9: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen RELX, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met Claude mogelijk maken.
11: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen, dat zou de ideale situatie zijn dat zou gebeuren. Ja,
10: Bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
9: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus dat is het laatste nieuws van deze week. Ja.
11: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
9: Ja.
11: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
9: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilde daar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
11: Ja.
9: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch wel, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
11: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local. Ja. Yeah. Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar het wel het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
10: Nee, dus, fantastisch.
11: Ja.
9: Vertel een nieuw woord.
11: Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou, ik breng niet alleen de zachte
9: geest. Nee, maar kom erop.
11: Ja, dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
9: Ja, full suite service.
11: De full suite ding. Dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
9: Ja.
11: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP enabled of AI enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
9: Die specifieke data blijft de USP.
11: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
10: Ja. Ja, hoe ver ben je daar nu in?
11: Wij zijn echt wel aan het experimenteren.
10: Experimenteren,
11: maar ook wel al value-fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven. Uh-huh. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van regio West-verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
9: Ja.
11: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren. Uh-huh. Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
10: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
11: Dat hangt ervan af. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè. Ja. Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
9: Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dit jaar in België al een agentic toepassing. En volgend jaar misschien in Nederland.
11: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
9: Nog voor het einde van het jaar?
11: Ja. Ja.
9: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
11: Plezier, ik hoop van wel, ja.
9: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
11: Dank u.
9: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor Everdingen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Knooppunt Lunetten doe je er 10 minuten langer over.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar 1 besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Wat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score en het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
15: The ladies not for turning.
16: If you want to go out now.
2: but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
16: Are you excited about another election?
17: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
18: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
19: Hey Connor.
18: Deze week, ja. Dan doe je iets groots, zelfs historisch. Iets wat geen van je voorgangers, en dat zijn er nogal wat, gedaan heeft. Iets waar de Britse burger al jaren om roept. En wat krijg je dan? Hoon en kritiek. Koning Charles is de eerste monarch in Engeland in een dikke 1000 jaar die zijn inkomstenbelasting openbaar maakte. Maar in plaats van een transparant staatshoofd dat met zijn tijd meebeweegt, wordt hij gezien door de Britten als iemand die toch behoorlijk tekort schiet. Lia, het is ook nooit transparant staatshoofd dat met zijn tijd meebeweegt, wordt hij gezien door de Britten als iemand.

0: de kranten leest en sociale media erop naturft, dan roept eigenlijk de meerderheid: dit is alleen maar PR. Dit is alleen maar marketing voor de royals. En waarom doen ze het nu? Omdat ze de aandacht willen afleiden van die barre en boze publiciteit rondom Andrew natuurlijk.
1: Ja.
0: Weet je, dat jongere boer Andrew, tot voor kort een heuse prins, na dat zedendelicte schandaal en zijn vriendschap met Epstein, wil niemand meer van die man weten, maar het heeft wel de reputatie van het koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk bezoedeld. Dus dat betekent dat een beetje, ja, dat alles weer rechtgezet moet worden. En dat vooral de koning in een zonniger daglicht gezet moet worden.
1: Ja.
0: En de methode was dan: laten we bekendmaken voor het eerst hoeveel inkomstenbelasting een Britse monarch betaalt.
1: Ja.
0: Wat trouwens ook geen, eerlijk gezegd, dat was ook geen verrassing.
1: De aankondiging de meeste, of de inhoud?
0: Nou, de inhoud was geen verrassing. Kijk, we weten, iedere Brit weet, dat hij vreselijk veel geld haalt uit dat hertogdom van Lancaster.
1: Ja.
0: Dat de winst daar 27 miljoen euro was. En als dat belast wordt, dan kom je inderdaad uit op ongeveer 14, 15 miljoen euro. Dus dat was inderdaad het bedrag ook. Maar ik vond ook prachtige kritiek van iemand die zei: technisch is het niet eens inkomstenbelasting. Want een koning kan geen inkomstenbelasting betalen, want de inkomstenbelasting wordt betaald aan de kroon in Groot-Brittannië. En de kroon betaalt geen inkomstenbelasting, dus de koning ook niet. Het is enkel voor de show. Je kunt je voorstellen dat ze in Buckingham Palace zeggen: we hadden het nooit moeten doen, we hadden er nooit aan moeten beginnen.
1: Ja, ik vind
0: want
1: het...
0: Want ja, de beerpunt is open. Ik denk inderdaad dat dit ook weer betekent dat er meer en meer ook in het parlement gepraat gaat worden over de financiële regelingen van de royals.
1: Ja, Lia, ik vind het een verwarrend dossier. En ik weet dat jij geen fiscalist bent, dus ik zal proberen om de vragen niet al te technisch van aard te maken. Maar het is wel raar om zo te zien. Want je hebt de koning, die staat aan het hoofd van de staat. De crown, hè, dat is waar alle belasting naartoe gaat. Je betaalt, als je het helemaal plat slaat, wat er volgens mij op je brief staat, is dat je koning aan de koning belasting betaalt. En hij zegt dat hij nu aan zichzelf belasting betaald heeft over een deel zijn inkomsten.
0: Precies, dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat er hier gezegd wordt: het stelt helemaal niks voor.
1: Ja, hij draagt wel altijd mooie pakken. Dus het gaat wel dan van een mooie broekzak naar een mooie vestzak, zou je zeggen.
0: Ja, het wordt wel goed besteed, wat dat betreft. Als je daarvan houdt.
1: Ja. Voordat de inhoud bekend was, wat vonden de Britten ervan? Was het een big deal dat hij een inkijkje ging geven in zijn inkomstenbelasting?
0: Ja, het werd wel van tevoren aangekondigd. En ik denk dat het een big deal was, vooral voor Buckingham Palace, eerlijk gezegd. Mm. Maar nogmaals, het is niet echt ontvangen zoals men gehoopt had. Dunkt mij, dat hoor je natuurlijk ook nooit, omdat het veel meer kritiek heeft opgeleverd op waar die inkomsten vandaan komen.
1: Ja.
0: Die inkomsten waar Charles dus belasting over betaalt, die komen van het hertogdom van Lancaster. Dat is een hele feodale constructie. Dan hebben we het niet over één hertogdom, maar we hebben het over een landgoed bestaande uit tienduizenden hectare in diverse delen van het koninkrijk. Begrijp je? Dus het ligt allemaal niet bij elkaar.
1: Nee.
0: En dat zijn, daar staan dorpen op, stadjes, boerderijen, fabrieken, gevangenissen, ziekenhuizen, bedrijven, noem maar op. En dat is allemaal eigendom van de vorst. En dat levert natuurlijk tientallen miljoenen op winst per jaar.
1: Ja.
0: Dat hertog van Lancaster is waar in feite Charles zijn privé-inkomen uit betrekt. En, want zo is het geregeld in 1337... dat dan William, de kroonprins, die heeft dan eenzelfde soort hertogdom van Cornwall.
1: Ja.
0: Nou, zijn die dingen omstreden? Het hertogdom van Cornwall is 52.000 hectare verspreid over 19 Britse regio's. En pa Charles heeft dus nog meer. En nou is dat omstreden, omdat nogmaals er steeds meer gesproken wordt over hoe de royals aan hun geld komen. En laatst waren er

0: een paar documentaires, misschien dat we het over gehad hebben, dat weet ik niet meer. Maar er waren een paar documentaires die gingen over openbaar gebouwen op die landgoederen, op die hertogdommen. Ja. Scholen, ziekenhuizen, weet je, oefenterreinen van het ministerie van Defensie. Dus niet winstgevende organisaties. En die moeten miljoenen aan huur betalen aan dus de koning. Nou ja, is dat niet raar, riep iedereen. Dat je vraagt van de publieke sector, of die het toch al niet makkelijk heeft, om nog eens huren af te staan aan een royal die veel beter in de slappe was zit. Dus sindsdien, maar dat is echt van de afgelopen paar maanden of zo, sindsdien is de huur van caritatieve en publieke instellingen op die landgoederen is geschrapt. En William heeft zelfs beloofd dat hij de komende 10 jaar 20% van zijn graafschap, de inkomens daarvan zal besteden om natuurcrisis en woningnood en zo te bestrijden.
1: Nou, wat nobel van hem.
0: Ja, wat nobel van hem, inderdaad. Maar nogmaals, we wisten dat het hertogdom van Lancaster, hè, nogmaals eigendom van Charles, winst heeft gemaakt van 27 miljoen euro. Dus dat het nu belast is, ja, rond de 15 miljoen. Dat is niet zo'n verrassing. Maar wat mensen wel willen weten is, hoe ziet die inkomstenbelasting eruit?
1: Ja.
0: Hoeveel is er afgetrokken van het totale inkomen, privé-inkomen, als onkosten bijvoorbeeld? En wat voor onkosten? En voor wie? Weet je wel, dat is ook interessant, want de koning financiert zijn familieleden. Wederom Andrew.
1: Ja, ja.
0: Hoeveel andere familieleden? Ik bedoel, de butler van Andrew, Andrew's elektriciteitsrekening, is het allemaal aftrekbaar? En hoeveel betaalt Charles ook voor de staatsvertrekken die er nog zijn in St. James's, is dat, het paleis van St. James, waar zijn nichten, de dochters van Andrew, een optrek hebben?
1: Ja.
0: Hoeveel vermogensbelasting zit erbij? Want Charles heeft ook investeringen. Begrijp je? Dat is wat mensen willen weten. In ieder geval de critici.
1: En wat staat er voor die critici aan munitie in zijn inkomstenbelasting? Waar kijken mensen nu naar?
0: Ja, het alternatief is, zeggen sommigen, of je geeft echte openheid van zaken. Nogmaals, waar bestaat dat inkomen uit? Welke onkosten zijn er afgetrokken? Of je schrapt de gigantische subsidie die de royals van de staat krijgen bovenop hun privé-inkomen. En waarover ze vrijwillig, dus dat schrap je dan. Of die gigantische subsidie die verlaag je. En dan hoeven ze geen belasting te betalen. En dan hoeven wij niet ieder jaar te zeuren over meer inzage die we nu toch niet krijgen.
1: Ja.
0: Dat is het andere alternatief. Ik verlaat me wat dat betreft heel erg op een Britse belastingdeskundige, Dan Needle, die man is zo goed, die zei, mijn visie op de royals is die van de meeste Britten. Ze zijn absurd, nauwelijks te verantwoorden, dat hele systeem. En we moeten ze absoluut niet afschaffen. De manier waarop de koning belasting betaalt is absurd, is nauwelijks te verantwoorden en dat moet wel afgeschaft.
1: Ja, ja, het blijft gewoon een beetje een vervreemdende zaak. Het is zo anders dan een privépersoon. Het is net alsof je zegt hoeveel belasting zou een marsmannetje moeten betalen, bij wijze van spreken. Het is zo niet te rijmen met een normale burger.
0: Precies, dat zijn ze ook niet. En dat is ook de reden waarom ze heel lang geen belasting betaald hebben.
1: Waarom is dat eigenlijk veranderd?
0: Ik herinner me dat de Queen Mum, de koninginmoeder, de moeder van Elizabeth, in de jaren 90 zei, toen Elizabeth overwoog om inkomstenbelasting te gaan betalen, moet je nooit doen, want dan word je echt een gewone burger.
1: Ja.
0: Dus, onderscheid moet er zijn. En een van die zaken die een markant onderscheid is tussen een Britse royal en een Britse burger, of liever onderdaan, is geen inkomstenbelasting betalen.
1: Ja.
0: Maar goed, ze deed het wel, de Queen, en daar is het mee begonnen. Volgens mij 1993 zoiets. Toen zei de Queen, ik ga inkomstenbelasting betalen. Ze heeft nooit gezegd hoeveel ze betaalde, alleen dat ze het ging doen.
1: Ja.
0: En ook dat ging niet vanzelf, Connor. En ook dat, herinner ik me nu, gebeurde na een schandaal. Net daarvoor was haar favoriete kasteel, Windsor, gedeeltelijk afgebrand. En het herstel van dat kasteel kwam op rekening van de Britse belastingbetaler. Nou, dat riep echt weerstand op hier. Zelfs in de, in de pers die vreselijk koningsgezind is. Dus men zei, ja, mindset, dat kan eigenlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus de weerstand was zo groot dat de Queen kort daarna beloofde iets te gaan doen. En dat was inkomstenbelasting betalen.
1: Mm.
0: Weet je, en dat is ook precies het geheim, denk ik, van de duurzaamheid van de Britse royals. Weet je wel, we hadden het er net over. Ze hebben een stamboom van 1200 jaar. En waarom zitten ze zo lang op de troon en zullen ze er ook nog wel voorlopig op blijven zitten, is omdat in wezen ze niet veranderen, maar uiterlijk draaien ze net iedere keer een beetje mee met het tij. Weet je, ja, met het veranderende tij. Ja. Waardoor het echt lijkt alsof ze gehoor geven aan de verwachtingen van de onderdanen.
1: Ja.
0: Zo ook dus nu. Na dat schandaal van Andrew is het, weet je wat, we laten nu weten hoeveel inkomstenbelasting we betalen.
1: Ja, ja, toch voelt dat voor mij alsof, ja, dat is wel vaker zo, maar alsof de moeder van Charles hier toch wat handiger in was uiteindelijk dan Charles zelf. Waar het me een beetje aan doet denken is een punt wat Marina Hyde, columnist van The Guardian, wel vaker heeft gemaakt. Is dat je als staatshoofd, als royal, dat je niet te normaal moet gaan doen. Want als je te veel op een normaal staatsburger gaat lijken, dan gaan mensen zich afvragen, moeten we die dan niet gewoon kunnen vervangen? Net zoals dat je zegt, we zetten een prins af, dat is geen prins meer. Nou, als we kunnen kiezen wie de royals zijn, waarom zouden we dan voor deze mensen kiezen?
0: Precies, never let the daylight in.
1: Nee.
0: Zoals een van de meest beroemde Britse constitutionele deskundigen ooit zei. En dat is ook heel lang het motto geweest waarmee de Britse royals hebben geleefd. En dat is inderdaad ook de reden waarom. Dus de koningin moeder zei, nooit, nooit, nooit belasting betalen, want je wil jezelf niet laten vergelijken met een Britse burger. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het onderscheid nog steeds behoorlijk groot is. Maar het is wel voortdurend schipperen, ja. Het is een dilemma. In hoeverre blijf je je afzetten tegen de doorsnee Brit? En blijf je daar bewust boven staan? Of in hoeverre ga je mee met wat een doorsnee burger begrijpt, wil en ook doet?
1: Ja. Je maakte twee punten die ik allebei interessant vind. Aan de ene kant zeg je de royals die zijn tijdsbestendig, die weten zich iedere keer toch, ze weten in elk geval de illusie te wekken dat ze moderniseren, met de tijd mee bewegen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant zeg je deze PR-stunt, want dat is toch wel een beetje wat het is met die inkomstenbelasting, die lijkt averechts te werken. Hoe gaan ze dit lijmen?
0: Ik weet niet of het aan hen is. Ik denk dat zij denken, nogmaals, ik speculeer, want je hoort nooit, dat kan ook niet anders, als je het hebt over de royals, want ze geven bijna nooit interviews. Dat zij denken dat met deze stap, dus bekendmaken hoeveel hun privéinkomen is en hoeveel belasting ze daarover betalen, dat ze al een behoorlijk grote stap in de juiste richting gezet hebben. En dan vooral William, hè, die toch het voortdurend heeft over het moderniseren van de monarchie zodra hij aan de beurt is, die doet dat ook permanent. En ja, wat de royals betreft is dit hoe ver ze gaan. Zo ver gaan ze. Dit is het. Hier stopt het even. En Charles wordt vooral ook gezien als iemand die de zetel, die de troon warm houdt. Onder William gaat er weer meer veranderen. Of het echte wezenlijke veranderingen zijn of alleen maar uiterlijke schijn, geen idee. Dat gaan we echt moeten afwachten. Maar intussen denk ik, is voor een hele hoop dingen al te laat.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld wat ik je zei. De deksel is eraf.
1: Mm.
0: In ieder geval wat betreft de financiële inkomens van de royals. Want dat is ook het gevaar natuurlijk. Je geeft één vinger en de tegenpartij trekt de hele hand. Nu wil ook een aantal mensen in een parlementaire commissie die daarover gaat weten of de manier waarop Charles zijn geld krijgt naast zijn privé-inkomen van de staat, of dat nog langer te verantwoorden is.
1: Ja.
0: Weet je, vooral nu, dit is echt nu, as we speak, een onderwerp. Want weet je, de koning krijgt 60 miljoen euro per jaar van de staat. waar hij dus geen belasting over betaalt. En dat is niet alleen voor hem, hoor. Dat is voor de hele familie. Dat zijn, ik geloof, 11 royals die nog koninklijke taken doen. Die nog werkzaam zijn.
1: Ja.
0: Maar binnen 3 jaar, Connor, worden die 60 miljoen een dikke 110 miljoen euro.
1: Zo.
0: Jaarlijks.
1: Dat is een goede inflatiecorrectie.
0: Ik vraag mij niet, precies. Kijk, dat is een loonstelling. Vraag me niet hoe dat berekend is. Ik snap dat ook niet. Ik weet alleen dat onder deze relatief nieuwe constructie het geld, dat heet hier de sovereign grant, die de royals krijgen van de staat, dat die subsidie nooit naar beneden kan. Hmm. Alleen maar omhoog.
1: Ja, zo zou ik het ook organiseren als ik hem was.
0: Ja, maar ze hebben het niet georganiseerd. Ze hebben het parlement het laten organiseren. Of in ieder geval, die hebben het zo georganiseerd. Regeringen vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen royals. Dat weten we, dat is weer een ander verhaal. Maar er is absoluut nu ongeloof, boosheid over de verdubbeling van dat staatsinkomen. Ik bedoel, hoe wordt dat berekend? Waarom krijgen ze dat? Maar er zijn geen vragen over in het parlement. De premier heeft het niet uitgelegd. Het is als een fait accompli gepresenteerd. Begrijp je?
1: Ja.
0: En dit is echt heel moeilijk te slikken. Vooral in de tijd waar we nu in leven, van gigantische tekorten overal. Waar iedere pond sterling om moet worden gedraaid.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat dat echt het begin is van een debat over de hele financiering. Met als thema, krijgen wij met de royals waar voor ons geld? En dan zijn er natuurlijk mensen die alles bij elkaar uitrekenen, dat de royal per Brits individu pakweg 2,5 cappuccino per jaar kost of zo. En kijk, voor dat geld, die soft power is zo belangrijk, daar moeten we het echt voor kunnen doen. Kan. Maar nogmaals, er is ook een stijgende groep die zegt, dit kan gewoon niet.
1: Ja, als we out of the box denken. Ik denk dat je grosso modo hetzelfde bereikt als je David Attenborough in een koets af en toe door de stad rijdt en daar alle Amerikanen naar laat zwaaien. Maar
0: Wie weet. Maar zij hebben dus een notie boven de partijen te staan, boven de politiek te staan. En zijn natuurlijk een symbool van eensgezindheid. Nogmaals, je doet je ogen dicht. Ik zeg het Verenigd Koninkrijk. En waar denk je aan? De royals. Als eerste.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik vraag dat vaak aan mensen en dat is toch heel erg. Ik denk 9 van de 10 keer het antwoord dat je krijgt.
1: Nou, ik weet niet of het komt omdat ik wat ouder word, langzamer zeker. Maar ik merk dat ik minder fel anti-monarchistisch van aard ben. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zie er steeds meer. Van mij mogen ze het afschaffen hoor. Maar ik heb er steeds minder op tegen in het grote plaatje.
0: Maar als je zegt dat ze het mogen afschaffen, maar dat je er tegelijkertijd niks tegen hebt, dat suggereert bij mij dat het je eigenlijk niet zoveel kan schelen.
1: Correct.
0: En ik denk dat de Britten ook steeds onverschilliger zijn, absoluut, vooral de jongere generatie. Maar af en toe krijg je dus zo'n bericht waar we het nu over gehad hebben, die financiering.
1: Ja.
0: Oh, en weet je wat je dat ook dan bovenop krijgt? Dat Buckingham Palace ondergaat, as we speak, een grootscheepse verbouwing, kostte een dikke 400 miljoen euro, is volgend voorjaar klaar. Maar Charles en Camilla hebben laten weten dat ze er niet gaan wonen.
1: Oké. Okay. Waarom?
0: Snap je? Dit soort dingen. Ze blijven liever in Clarence House, 100 meter verderop. Ja. En ook veel kleiner en gezelliger. Want Buckingham Palace, ik bedoel, groot, chagrijnig uitziend, vierkant, niet echt aantrekkelijk gebouw midden op de drugsrotonde van Londen. Waarom zou je daar willen wonen?
1: Hmm.
0: Maar het is voor het eerst in bijna 200 jaar dat er geen royals in Buckingham Palace wonen.
1: Ja.
0: Blijft natuurlijk wel hoofdkwartier van de koninklijke familie. En Charles blijft er zijn kantoor en vertrekken hebben. Don't ask. Heel handig natuurlijk ook om gasten te blijven ontvangen, staatshoofden die er willen logeren.
1: Ja.
0: Voor alles ceremonieel moet je er zijn. Maar dan heb je een gebouw van 775 kamers, waaronder een dikke 200 slaapkamers. Dan heb je heel veel familie en vrienden nodig,
1: ja,
0: om die daaronder te brengen en dan zeggen het wordt goed gebruikt. Tenzij het natuurlijk door blijft gaan als een toeristenattractie, maar dan wel denk ik op grotere voet, want nu staat dat niet zo gek veel voor.
1: Ja, ja, aan de andere kant moet je er toch ook niet aan denken dat ze de Amerikanen er een hotel van laten maken. Trump Buckingham of zo.
0: Nee. Nee, het zal echt het hoofdkwartier blijven van het instituut van de monarchie. En ze kunnen natuurlijk altijd Harry en Meghan nog onderbrengen.
1: Ja, want die zijn misschien wel weer bijna in het land. Hè? Ze zijn nooit uit de tabloids, maar toch wel interessante ontwikkeling dat die nu gaande is, dat ze misschien wel terug naar de Britse eilanden keren, Lia?
0: Nou, in ieder geval voor een bezoek. Voor het eerst in 4 jaar zouden Harry en Meghan met hun twee kinderen naar Engeland, van 5 en 7, naar Engeland komen. En de reden is omdat het een jaar is voordat de Invictus spelen. Weet je wel?
1: Voor veteranen die invalide zijn geraakt in dienst. Een soort Olympische Spelen. Paradepaard van Harry.
0: Ja. En doet het ook heel goed. Heel erg populair. Steeds populairder, die Invictus spelen. En die worden volgend jaar gehouden in Birmingham. En dan begin je een jaar tevoren. Een beetje zoals met de Olympische Spelen. Weet je wel, aan de voorrondes met het aftellen en zo. En Harry wil al veel eerder terug naar Engeland. Om privéredenen. Maar het probleem is dat hij geen werkende royal is, zoals we allemaal weten, en daarom geen aanspraak kan maken op beveiliging van de staat.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de aanstaande kroning van Andy Burnham tot premier en zijn nieuw te vormen kabinet, met een bijzondere rol voor de broers Miliband. En over een bizar verhaal van een achtergelaten urn op een paardenracebaan. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen de Bilt en knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. De medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. In Drenthe is de BBB uit de coalitie gestapt na een stikstofdebat. Het gebeurde nadat de partij zich tegen de koers van een eigen statenlid had gekeerd. Toch is de provincie ook zonder de steun van BBB akkoord om Drenthe van het stikstofslot te halen. De coalitie gaat nu verder met alleen VVD, PvdA en CDA. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat levert altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling of komt een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline for Ukraine. Bracht al 19 miljoen euro aan hulpgoederen naar Oekraïne met de stichting. Welkom.
8: Dank je wel.
7: We gaan het hebben over jullie hulp aan de Oekraïne. Maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Die oorlog in Oekraïne, kwamen we deze week achter doordat Marten Kruijf ons dat vertelde, duurt al langer dan de Eerste Wereldoorlog. Gewetensvraag, hoe lang gaat het nog duren, denk je?
8: Die oorlog in verschillende vormen, die heeft de potentie om nog net zo lang te gaan duren als die al duurt. Want waar Mart het over had, was natuurlijk de grootschalige oorlog. Mm-hmm. En in principe is er nu natuurlijk al 12 jaar oorlog. Ja, als je,
7: sinds 2014.
8: En in principe, zelfs al komt er een soortement van bevriezing van het conflict, of al komt er een soortement van ceasefire, een staakt vuren, dan in die Donetsk en Luhansk regio, maar ook op de Krim, is de potentie voor het doorgaan van de ellende, ja, die is groot. Dus het kan best zijn dat nog jaren doormoddert en doorettert. En
7: waar zit die potentie in dan? Dat het nog zo lang door kan
8: gaan? Potentie zit erin dat in Donetsk, Luhansk, De Russische constitutie, de Russische grondwet, die zegt dat, dat Russisch grondgebied. Al die mensen daar, die hebben Russische paspoorten. Een gedeelte van die bevolking daar, die is pro-Russisch. Het is niet zomaar in 2014 daar ontstaan. Dus zelfs al komt er een soort bevriezing van het conflict, dan kun je er je 10 vingers erop natellen dat daar schermutselingen plaats blijven vinden. Dat je eigenlijk teruggaat naar een situatie zoals we die hebben gezien van 2014 tot 2022. Toen er ook al iets van 12.000 mensen om zijn gekomen. Mm. Dus dat was niet niks.
9: Nee. Tweede vraag is, je hebt bijna 30 jaar in Rusland gewoond. 28 volgens mij.
8: Ja.
9: Bent er vertrokken toen het land Oekraïne binnenviel.
8: Ja.
9: Als jij nu naar Rusland kijkt, we zijn dus 4 jaar verder, zie je dan nog hetzelfde land?
8: Nee, zeker niet. Nee, het voelt een beetje alsof je naar een ex kijkt waar je eigenlijk niet meer naar wil kijken. Mm-hmm. Soms dan heb je een ex waarvan je zegt van het is en blijft een schat. En we gaan op een leuke manier door. Soms dan denk je van hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Of hoe is die persoon zo veranderd? Rusland is dusdanig veranderd. Het was dat ik dat land niet meer terugken. Ik ben er ook wel zeker van dat ik in mijn leven niet meer terugga naar dat land. Het was altijd een land met schaduwkanten, maar ook met hele lichte kanten, met spannende kanten, roerende kanten, met emotie, met een zekere mate van brutaliteit was er ook altijd wel. Dat was die Russische ziel. Mm. Het samenraapsel van allemaal tegenstellingen. Maar wel tegenstellingen die zowel positieve als negatieve kanten hadden. Nou, die Russische ziel die is nu verdoord. Dus die positieve kanten die zie ik er niet meer in terug. En ook in de bevolking niet. En als ik was in mei 2023 nog voor het laatst in Moskou. En toen was die oorlog dus al dik een jaar aan de gang. Met alle ellende en alle moord en doodslag en verwoesting en verkrachtingen. En ga zo maar door, oorlogsmisdaden. En dan loop je door Moskou en dan zitten mensen in restaurants lekker te eten, feesten vieren, de nightclubs die lopen over. En dan denk je van, maar jongens, wacht even, wat is dit voor volk? Dus wat dat betreft, dat Rusland dat ik heb gekend en waar ik een haatliefde relatie mee had, dat zie ik in onze levens niet meer terugkomen.
9: Legt dat ook een schaduw over die 28 jaar die je daar hebt doorgebracht?
8: Nou, nee, terugkomend op die ex. Hè. Je kan een hele fijne relatie hebben gehad en een fijne tijd hebben gehad. En die persoon is veranderd, of jij bent veranderd, of je bent beide veranderd. En dan zeg je van, ja, weet je, nu is het klaar.
9: Mm-hmm. Maar dat doet niets af van de tijd die je samen hebt gehad.
8: Tegelijkertijd
9: zat je er wel ook na 2014 dus.
8: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik waarom de beslissing om de bedrijven te sluiten en om uit Rusland weg te gaan op 24 februari 2022 een zware, maar geen moeilijke beslissing was. Omdat ik naar mezelf keek en zei van, ja, Jeroen, je hebt er echt een moreel, ethisch steekje laten vallen in 2014. Mm. Ik heb netjes met mijn bedrijf aan de sancties gehouden en dergelijke. Maar uiteindelijk was het na de annexatie van de Krim business as usual. Uiteindelijk was het na het tragisch neerschieten van de MH17 business as usual. Ik heb er nog prima verdiend. Wat mij in staat heeft gesteld nu om de afgelopen 4,5 jaar pro bono werk te doen voor Lifeline Ukraine. Maar ik ben wel gewoon doorgegaan. En met mij, dat is geen vergoelijking voor mijn keuzes in de tijd, maar met mij de hele internationale zakenwereld en de Nederlandse zakenwereld. Dus op 24 februari 2022 was mijn eerste motivatie om de stekker eruit te trekken in Rusland, was omdat ik zei van, ja, ik moet nu toch echt een morele stelling innemen. Mm. Wat ik toen niet gedaan heb.
9: Ja. Dat lijkt me toch ook. Want het klinkt, de stekker eruit trekken klinkt als iets impulsiefs. Maar het zal een weloverwogen besluit zijn geweest.
8: Nou ja, zoals ik al zei, het was een zwaar besluit. Want stekker eruit trekken, dat betekent, we hadden daar 3 goedlopende bedrijven. Mijn vrouw en ik, recentelijk is ze Nederlandse, Russische, van oorsprong Russische, maar op 18 juni is ze Nederlandse geworden. Ze heeft nu de Nederlandse paspoort. Zij was ook mijn zakenpartner. Dus met z'n tweeën waren die bedrijven onze bronnen van inkomsten.
9: Wat deden jullie ook alweer daar?
8: Uh, we hadden daar drie bedrijven. Eén bedrijf zat in de kapitaalgoederenhandel. Wij verkochten kapitaalgoederen voor het behandelen van droge stoffen in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Het andere bedrijf was een management outsourcingsbedrijf. Dus wij hadden zo'n 20 Russische vestigingen van Nederlandse bedrijven onder volledig management. En we hadden een trainingsbedrijf. Mm-hmm. Nou, het liep allemaal als een tierenlier. We hadden net voor de grootschalige oorlog uitbrak ons kantoorpand aangekocht in Moskou. En het leven lachte ons toe. Dus op het moment dat die Russen Oekraïne binnenvielen en wij zeiden van oké, ja, dit gaat voor ons echt te ver, was het wel een zware beslissing, want we wisten van ja, we laten alles achter, het onroerend goed, de bedrijven die zijn gesloten, die hebben geen earning capacity meer. Tegelijkertijd was het geen moeilijke beslissing, omdat we allebei zeiden van ja, weet je, dit gaat echt te ver. En
9: Svetlana, wat was het dan dat het nu te ver ging?
8: Omdat het gewoon het, zeg maar, van 2014 tot 2022 was alles was een beetje asymmetrisch, mm-hmm, hybride.
9: Sluimerend.
8: Sluimerend. Nou ja, tenminste niet voor die 11.000, 12.000 mensen die om zijn gekomen.
9: Wel in Rusland zelf nog, kan ik me voorstellen.
8: In Rusland en in West-Europa. Ik heb genoeg Oekraïners gesproken uit Kiev en Lviv. Die ook zeiden dat tot 2022, tot 24 februari, was die oorlog daar in de Donbass
9: ver weg.
8: Was ver weg. De Krim, ja, jammer, maar dat was ver. We kunnen er niet meer naartoe met vakantie, maar het was ver weg. Mm-hmm. Voor het grootste deel van de Oekraïners is die oorlog ook echt pas begonnen op 24 februari 2022. Dus
9: die datum kwam, jullie zagen die inval, en dat zit je dan met z'n tweeën thuis op de bank naar tv te kijken en denk je dan, dit is de druppel, nu vertrekken we? Of hoe werkt zo'n moment?
8: Nou, in Rusland keken we al lang geen televisie meer, want die propaganda, die is vreselijk. Ja. Letterlijk, we hebben na dat die grootschalige oorlog uitbrak, hebben we nog eens een keer op het kantoortje wat we daar hadden, hebben we een dag op de telefoon de televisie aangezet. Mm-hmm. Nou, na een dag begin je aan jezelf te twijfelen. Hè. Als je een dag dat die staatskanalen hoort, dan denk je echt, maar wacht even, misschien heb ik het verkeerd.
9: Parallele werkelijkheid.
8: Dus, ja, echt, en elke leugen wordt opgehangen aan een haakje van waarheid. Dus het is nooit dat je kan zeggen van dit klopt volledig niet. Of het klopt volledig. Het is wat dat betreft zijn die Russen verrekte goed in het bespelen van de bevolking. Mm-hmm. Maar
9: hoe komt zo'n beslissing tot stand?
8: Dus zo'n beslissing
9: in het echtelijke bed? Of ik probeer me dat voor te stellen.
8: Je wordt wakker 's ochtends al vroeg. Het was 4 of 5 uur 's ochtends. Je kijkt op telefoon 24 februari 2022. En dan heb je een soort misselijk gevoel in je maag. Want je denkt van potverdorie, het is echt begonnen. Terwijl de dag daarvoor sprak ik nog met Oekraïense zakenrelaties, zakenvrienden. En die zeiden van nee, het gaat niet beginnen. Dan begint het. En dan een soort onwezenlijk gevoel. Dan ga je meteen de crisismanagementmodus. Uiteindelijk ben je ondernemer. Het was ook niet de eerste crisis die we in Rusland hadden meegemaakt. Maar dan op een gegeven moment zit je inderdaad letterlijk aan de keukentafel een kopje koffie te drinken en zeg je, ja, wat betekent dit voor ons? En dan kijk je elkaar in de ogen en zeg je, ja, dit betekent voor ons dat we hier weg moeten gaan. Dat we hier geen onderdeel van uit willen maken. Dat was ook, dat is dan misschien niet helemaal voor het BNR-publiek. Maar dat is ook het moment waarop je partner, mijn vrouw en zij de man en ik, mevrouw in de ogen kijken. En dat je begrijpt dat je dezelfde waarden hebt. Dat je dezelfde principes hebt. Dat je een wederzijdse loyaliteit en vertrouwen hebt. Waarvan je dan leert. Ik was toen, 51. Pas op je 51ste leer je dat veel belangrijker is voor een relatie dan de verschillende vormen van liefde die je tussen een man en een vrouw of tussen partners kunt hebben. Dus dan kijk je elkaar in de ogen en dat was eigenlijk zonder discussie. Er zijn heel veel Nederlanders die ook nog in Rusland zijn gebleven. Mm-hmm. Met Russische ega's of met Russische partners. En die zijn vaak gebleven omdat die Russische partners anders in de wedstrijd stonden. En dat maakte het dan in één keer wel heel moeilijk. Gelukkig had ik die moeilijkheid niet.
9: Nee, en kon je die beslissing ook nemen?
8: Ik kon die beslissing nemen. En,
9: gezamenlijk.
8: En we waren ook zelfverzekerd genoeg dat en we deden het goed genoeg als ondernemers dat we zeiden van nou, we kunnen de boel sluiten en dan houden we het wel even vol. Nou, nu na 5 jaar moet er wel weer wat gaan gebeuren. Ja, maar
9: de inkomsten zijn opgedroogd.
8: Die zijn nog niet opgedroogd, maar je ziet op een gegeven moment de bodem van de schatkist zie je wel af en toe verdwijnen. En dan schud je die schatkist weer een beetje zodat de muntjes verdeeld worden. En dan denk je, oh, de bodem is weer weg. Maar uiteindelijk weet je dat het moment zit eraan te komen. Maar wij konden ons dat veroorloven. Omdat we dat samen deden, ook omdat we ons dat financieel konden oorlog. Tragisch is als je daar met een Russische partner woont, die gewoon pro-oorlog, pro-Poetin, ja. Weet je, dan
9: deel je die waarde niet, waar je het net over had.
8: Dan deel je die waarde niet. Tragisch is, als je een Russische partner hebt en je kinderen gaan naar een Russische school waar politiek nu onderwijs gegeven wordt. Hè, en dan komen je kinderen terug van school. Er worden schoolfoto's letterlijk in kleine legeruniformjes gemaakt. Ja, hoe ga je daarmee om? Wij hebben gezamenlijk geen kinderen. Dus dat mijn vrouw heeft nog een zoon van 25. Nou, die moet wel uitkijken daar, die zit daar nog. Maar dus ook dat probleem hadden we niet. Tegelijkertijd, uiteindelijk was het een zware beslissing. Maar ik heb nooit spijt gehad van die beslissing.
9: En ook geen twijfel blijkbaar.
8: En ook geen twijfel, want je zit zelf nog in de driver's seat. Ja. En als we door waren gegaan, dan hadden we aan de ene kant wel de eerste 3-4 jaar hadden we goed geld verdiend. Maar nu, die economie die ligt toch echt wel aan barrels. Ja, ja, ja, ja. Dus nu hadden we echt een probleem gehad. En om dan met een hangen, met een staart tussen de benen terug te komen naar Nederland, van ja, we hebben het toch uiteindelijk niet kunnen redden. Nou, dat was een horror scenario geweest. Dus wat dat betreft inderdaad nul twijfel.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
9: Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Ik zei volgens mij net Lifeline for Ukraine, maar het is Lifeline Ukraine. Hij was ondernemer in Rusland, 28 jaar lang woonde hij in het land en gooide het roer om, zoals dat dan heet, februari 2022. En begon uiteindelijk dus hulp te leveren met de stichting aan mensen in Oekraïne. In het begin ging dat om noodhulp, noodgoederen. We hebben het over medische hulp, over matrassen, over bedden, over kleding. Die eerste periode waarin jullie hulp gaan verlenen in Oekraïne, ik kan me voorstellen dat er een chaos is. Dan zijn er nog geen logistieke ketens. Er is praktische hulp nodig. Als ik met jou terug probeer te keren naar die eerste keren in Oekraïne, wat is een beeld van wat je toen hebt getroffen, wat jullie hebben gedaan, wat je nog steeds niet kwijt bent geraakt?
8: Nou ja, kijk, er zijn twee beelden. Eén is het beeld van Oekraïne. Aan de andere kant is er het beeld van hoe wij de dingen deden. En wat je ziet in Oekraïne, in het begin van die oorlog, iedereen was geschokt. Hè? Dus iedereen die weet niet wat er gebeurt, wat er te gebeuren staat.
9: Wat er nog gaat gebeuren
8: in de eerste weken van de oorlog, dan zeiden mensen van ja, hoe lang gaat dit nog duren? Mm-hmm. Het gaat toch geen maanden duren? Weet je, toen ik begon met Lifeline Ukraine, toen dacht ik ook van ik doe het tot eind van 2022. En dan heb ik nog een stukje vrede en reconstructietijd heb ik er bijgepakt.
9: Dan zijn we er wel.
8: Dan zijn we er wel. Nou, dat is heel anders natuurlijk verlopen. Maar wat je ziet, dat in het begin van die oorlog, dan is er gewoon chaos. En dan zie je met name dat bijvoorbeeld binnen een land de logistiek op zijn gat ligt. Dus wij kwamen noodhulp leveren. Inderdaad, in het begin waren dat die professionele vrachtwagens, dus 22 tonners met allerlei nieuwe hulpgoederen. Dus we hebben ook geen burgerinzamelingsacties gedaan en dergelijke. En dan kom je in een regio of in zo'n frontliniegebied waar echt helemaal niks is, waar mensen helemaal niks hebben. Dan kom je daar met je vrachtwagen, je zorgt dat dingen daar netjes uitgedeeld worden, dat goederen niet verkocht worden of iets dergelijks, dat alles netjes en compliant gebeurt. En dan rij je op een gegeven moment weer weg. En op een gegeven moment na 75, 80 kilometer, dan kom je op de snelweg en dan stop je bij een tankstation, wat er blinkend uitziet, waar de flessen Moët de Chandon, de champagne kun je daar kopen. Je kan de Johnny Walker Black Label kun je daar kopen. En dan zit je te kijken van, hè, waarom heb ik net vanuit Nederland al die goederen gebracht? Hè? En bijvoorbeeld de eerste paar vrachtwagens, dat was Michiel Muller van Picnic. Ja. Die heeft ongeveer 500.000 gedoneerd aan goederen. Dus daar zat veel van dat spul in die vrachtwagen. En dan kom je dat vanuit Nederland brengen naar een frontlinieregio in Oekraïne. Mm-hmm. Terwijl 70, 80 kilometer van dat frontliniedorpje, daar is gewoon een fully stocked gas station waar je alles kunt kopen. En ja, dan zie je dus dat die logistiek die werkt niet meer. Dus die chaos van het begin, logistiek werkt niet meer. Je had fuel crisis, dus wat je nu ziet op de beelden in Moskou en in Rusland.
9: Ja, die ransonering.
8: Honderden meters, soms kilometers met rijen met auto's voor tankstations. Nou, dat had je in de zomer van 2022 in Oekraïne ook. Nou, Fast forward naar vandaag.
9: Want inmiddels is die hulpverlening van jullie veranderd.
8: Die hulpverlening is veranderd.
9: Jullie doen nu meer aan het verzachten van de impact van de oorlog.
8: Ja, dus,
9: oorlog,
8: dus wat ons doel is, is om de kritieke infrastructuur, zorg en mobiliteit in die frontlinieregio's in stand te houden. Dus wat betekent dat? Je renoveert een kliniekje, je renoveert een operatiekamer of een röntgenruimte in een ziekenhuis. We maken oudere thuiszorgorganisaties mobiel. Dus dat ze niet meer op de fiets hoeven, maar dat ze heel snel met de auto, hè, onder die bommen en droneregens, met min 30 of plus 30 graden hun werk kunnen doen. We herstellen drinkwatervoorziening. We zorgen dat sewage sanitation, noem je dat, afvalwater, ja, systemen blijven werken. We zorgen dat zonnepanelen systemen en inverters en batterijsystemen op ziekenhuizen en waterinfrastructuur worden geplaatst. We zorgen dat kinderen die niet meer naar school kunnen omdat er geen schuilkelder onder hun school zit, dat die met schoolbussen toch naar die ene school in de regio kunnen gaan waar een schuilkelder onder zit. Nou, op dat soort manieren proberen wij die frontlinie gemeentes en gemeenschappen functionerend te houden.
9: Wat ik net zeggen, nog te laten draaien.
8: Nog te laten draaien.
9: Ja, wat zijn de moeilijkheden daarbij?
8: Nou ja, eigenlijk, ik ben natuurlijk altijd ondernemer geweest en nu noem ik mezelf maar humanitair ondernemer. Ja.
9: Dat is iets anders dan hulpverlener?
8: Ja, zeker, zeker. En dat is een goede vraag. Die heeft eigenlijk nog niemand ooit gesteld. In het begin waren we hulpverlener. Om weer even terug te komen bij die vrachtwagens, ja, hè, met hulpgoederen. Wat je dan ziet als ondernemer is dat als je alleen maar goederen kon brengen, als je mensen iets geeft, dan maak je mensen eigenlijk passief. Dus ik kwam in vluchtelingenopvangcentra in Oekraïne en ik zag mensen in onze kleding, dus ik doe even zo'n aanhalingstekentje, in onze kleding, op onze matrassen, ons eten, etend. De enige momenten dat die mensen van hun matrasjes opstonden in bijvoorbeeld een gymzaal ergens, was als ze dan 3 keer per dag eten kregen. En voor de rest lagen ze daar passief. En ik dacht van, hey, is dat nou het effect van de hulpgoederen die we komen brengen? En dan is het antwoord ja. En toen heb ik geleerd van, je moet niet alleen wat geven. Als je iets geeft aan iemand, dan moet je ook iets doen met die persoon. Je moet die persoon ook betrekken. Je moet ook iets vragen van die persoon. En daarmee hou je eigenlijk die waardigheid van die persoon met wie je werkt, die hou je in stand. Dus wat wij
9: omdat je anders een vorm van afhankelijkheid creëert.
8: Absoluut. En je creëert een vorm van afhankelijkheid. Die mensen kunnen niks terugdoen. Dus je doet eigenlijk aan die waardigheid af. En toen ik dat zag, en dat zag ik al in mei, juni 2022. En ik worstelde daarmee. En toen zat ik een keer te praten met Jens de Mol, nu ambassadeur in Polen. Die was toen ambassadeur in Kiev, was net weer terug. En die kende mij nog vanuit Rusland 1994 of zo. Ze gaan heel lang terug. En Jens die zei van, Jeroen, je moet hier eigenlijk in Oekraïne gaan doen wat je succesvol in Rusland deed.
9: Humanitair ondernemen.
8: En dan humanitair ondernemen. En toen dacht ik van, oké, hoe gaan we dat dan doen? Toen ben ik begonnen met het verlenen van microcredits aan vrouwelijke ondernemers. Met het vervangen van hun apparatuur, met het helpen het opstarten van de export naar Nederland, zodat ze het wegvallen van lokale markten konden compenseren. Toen zijn we veteranen gaan opleiden tot software testers. Nou, en zo kom je verder. En toen kwam ik op een gegeven moment in die frontliniegebieden. Toen zag je van, ja, die infrastructuur die valt daar aan elkaar. En Rusland heeft die infrastructuur ook in het vizier. Hè? Dus Rusland die wil gewoon dat het leven in Oekraïne onmogelijk wordt gemaakt.
9: Ja, exact.
8: En dat doen ze nu natuurlijk. Hè? Het afgelopen jaar zie je dat eigenlijk over heel Oekraïne doen. Hè? Dus Kiev is eigenlijk al bijna een soort frontliniestad geworden. Kiev krijgt zwaar voor de kiezen. Maar voorheen gebeurde dat met name in die frontlinieregio's. En als maar de mensen daar vertrekken, als dat maar niemandsland wordt, als dat een soort wasteland wordt, ja, dan is dat het volgende gebied wat de Russen in kunnen nemen. Ik kreeg toen heel duidelijk de visie dat zeg maar de tweede verdedigingslijn tegen de Russische agressie. De eerste verdedigingslijn is natuurlijk de frontlinie. Uh-huh. Maar de tweede is gewoon een heel veerkrachtig, weerbaar, functionerende maatschappijen in die frontlinie. Ja,
9: het is niet alleen, het is ook een vorm van verzet in zekere zin.
8: Het is ook een vorm van verzet, maar heel praktisch. Die militairen die vechten aan het front, als ze op hun rotatie zijn, als ze even uit moeten rusten, dan trekken ze 20, 30, 40 kilometer zeg maar het Oekraïne in, waar het dan veiliger is. Dat zijn die frontlinieregio's. Nou, wat je nu ziet is dat heel veel van die, dan heb je een stadje, ik zal de naam niet noemen, want dat zijn gegevens die je niet vrij mag geven. Maar een stadje met 20.000 inwoners heeft zo'n 5.000 IDP's, internally displaced persons, vluchtelingen die ze op moeten vangen. En nog een keer 20.000 militairen. Nou, voor zo'n, moet je je voorstellen, hè, Amsterdam, dat is 1 miljoen inwoners of zo.
9: Dat het 2,5 keer zo groot wordt.
8: 2,5 keer zo groot wordt. Nou, we hebben nu al problemen om de vuilnisbakken te legen op straat in Amsterdam. Tenminste, toen ik een paar dagen geleden door Amsterdam liep.
9: Ja, het is meer stad.
8: Het is meer stad. Ik ben een dorpeling uit Noordwijk, dus ik heb een andere realiteit. Maar moet je je voorstellen dat hier 2,5 keer zoveel mensen wonen. Dan is het klaar. Mm-hmm. En dat zie je dus in die frontlinieregio's gebeuren.
9: Dus is des te belangrijker dat je die infrastructuur gaande
8: het is de second line of defense.
9: Straks praat ik verder met Jeroen Ketting, met zijn indrukwekkende verhaal. Oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine over de veerkracht ook van de Oekraïners. Laat luisteren.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: de beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. De medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. In Drenthe is de BBB uit de coalitie gestapt na een stikstofdebat. Het gebeurde nadat de partij zich tegen de koers van een eigen statenlid had gekeerd. Toch is de provincie ook zonder de steun van BBB akkoord om Drenthe van het stikstofslot te halen. De coalitie gaat nu verder met alleen VVD, PvdA en CDA. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD. En daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat leverde altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan, van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Oekraïne-activist. Hoe zorg je in Nederland voor steun voor het land, terwijl wij hier inmiddels wel gewend zijn aan de oorlog? De aandacht ook wat lijkt te verslappen. Vandaag de gast Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Ja. Jeroen, wat er moet gebeuren als die oorlog eenmaal stopt en de veerkracht van de Oekraïners. Ik wil eigenlijk nog heel even terugblikken met je, want we keken naar de afgelopen jaren, 4 jaar nu actief daar in het land. Dat betekent dat je ook de oorlogsvoering hebt zien veranderen, neem ik aan.
11: Ja.
10: Wat voor verschillen registreer je?
11: Nou ja, weet je, kijk, we zien dat nu natuurlijk wel in het nieuws. Iedereen weet het wel zo'n beetje. Maar het is heel anders als je het beleeft. Dus op het moment dat ik de eerste maand van Lifeline Ukraine in maart, de eerste oorlogsmaand, toen deed ik Lifeline Ukraine nog vanuit mijn appartementje in Moskou. Mm-hmm. Vanaf begin april 2022 heb ik in totaal af en aan zo'n 1,5 jaar in Oekraïne gezeten. Ik ben een maandje geleden de laatste keer teruggekomen. Ja, in het begin was het grootste gedeelte van de oorlogsschade die werd berokkend door kruisraketten, ballistische raketten, door frontliniegevechten, door artilleriebeschietingen. En een heel klein gedeelte werd berokkend door toen al die Shahed-drones. Mm. Die werd nog niet eens geproduceerd in Rusland. Die werden toen geïmporteerd uit Iran. Oekraïne vocht een beetje terug met die Bayraktar-drones. Daar horen we ook overigens niks meer van. Dat waren drones die ze uit Turkije kregen. Maar dat was een heel klein gedeelte. Nou, nu is dat volledig omgedraaid. 90% van de oorlogsvoering is met unmanned systems. Dus dat zijn land, zee, lucht drones.
10: Maak je dat persoonlijk mee, dat je zo'n drone overhoort of ziet vliegen?
11: Ja, zeker. Hè. Dus de eerste keren dat ik in Oekraïne was, je hebt verschillende apps. Maar toen had je één app, zo'n Air Alert app. En dan zie je van, er komt een kruisraket aan. Hè. Maar dan zit je ergens en die kruisraket die wordt afgeschoten van een schip op de Zwarte Zee. Nou ja, dan denk je van, het zal
10: Het duren, ja.
11: Ja, ik draai me nog even om mijn andere oor en ik ga lekker doorslapen. En dat blijft dan altijd ver weg, totdat je echt in die frontlinieregio's bent. En als je in die

0: Dan verwijdert hij zich weer, dan komt hij weer naar je toe. Dan verwijdert hij zich weer, dan op een gegeven moment dan hoor je ook... Pap, pap, pap, pap, pap, hè, dus proberen ze die drones uit de lucht te schieten. En op een gegeven moment hoor je keiharde knal. Dan weet je, van die drone is of geland, vaak ook gewoon wel in de lucht uit elkaar geschoten. Keiharde knal, dan ga je weer even slapen. Uurtje later is het weer. Een soort mug, hè, maar dan een mug waarvan je weet dat die op je landt. Dan is het niet een muggenbeet, maar dan is het einde van je leven. Ja, en dat is wel echt veranderd. En de laatste trip... was ook nog, zijn we bezig, heel braaf in een dorpje Malinovka in de Kharkiv-oblast, de Kharkiv-provincie. Ja. Daar hebben we op een oudere hospice hebben we zonnepanelen geplaatst. En daar zijn we bezig om een thuiszorgorganisatie mobiel te maken. Toen zaten we in de tuin van dat hospice, zaten we even te lunchen. En dan hoor je op een gegeven moment die grasmaaier. En dan staat iedereen een beetje op, een beetje te kijken. En dan is het van, oh, hij gaat nu naar beneden. En dan sommige mensen rennen weg, dan is het even chaos. En sommige mensen rennen naar binnen. Ik stond nog zo'n beetje zo te kijken. En ja, dan is het 2 seconden en dan hoor je een enorme knal. En dan zie je op 600 meter, nou misschien zal dit 700, 800 meter zijn geweest... een zwarte rookpluim omhoog komen. Dat is een heel ander soort... Het is een onwezenlijk soort dreiging die je nu voelt. En die voelde ik 4,5 jaar geleden niet.
1: Nee.
0: Het is een soort, weet je, ik was... ik was een tiener toen ik de eerste Terminator-films keek. En dan denk je van, nou ja, die gaat nooit gebeuren. En het voelt een beetje zo. Ja. Dat je gewoon, je loopt rond in zo'n frontliniegebied. En dan weet je dat er op 5 kilometer hangt een observatiedrone. En er wordt gezegd van, ja, nee, niet hier. Dat was ook met Geert-Jan Haan toen hij 2 jaar geleden was hij mee op een trip.
1: Ja.
0: En er was niet de auto's bij elkaar zetten. Jongens, niet in een groepje buiten staan.
1: Omdat je geobserveerd wordt en een doelwit kan worden.
0: Omdat je geobserveerd wordt door zo'n observatiedrone die je niet ziet. En dan weet je van, oké, het is een wolkeloze dag. Als het regent of als er een laag wolkendek is, dan ben je alweer een stuk veiliger. Maar als het gewoon helder is, dan heb je een probleem. En dat is heel onprettig, heel onwezenlijk.
1: Ja. Nou is het voor jou nog, jij gaat erin en eruit het land. Dus het zijn, ik heb niet het idee dat je bang bent aangelegd, maar het zijn in ieder geval spannende momenten die je beschrijft. Hoe is dat dan voor mensen die daar nog leven? Die dus niet... het land in en uit gaan, maar die daar toch een bestaan proberen te hebben.
0: Ja, ik zeg wel eens tegen mensen in Nederland van, je moet er voor de grap eens zo'n Oekraïense Air Alert app op je telefoon zetten. Die moet er gewoon hard aanzetten. En 24 uur per dag aan laten staan. En dan maak je mee wat een Oekraïner meemaakt. Dus dan hoor je al die luchtalarmen. En dat gaat ook met op de telefoon hoor je ook zo'n luchtalarmgeluidje. Maar dat gebeurt dan om 11 uur 's avonds, 3 uur 's nachts, 4 uur 's ochtends, nog een keertje om 2 uur 's middags. Mm. En dat gaat dus al voor die Oekraïners 1588 dagen gaat dat zo door. En dat is elke dag. Mm-hmm. Dus als ik inderdaad, ik ben er dan een paar weken of een maand en dan ben ik weer terug in Nederland. Nou, dan moet ik even...
1: Decompressen?
0: Decompressen. Ik zocht naar een Nederlands woord, maar dan moet ik even decompressen. En dan heb je sommige geluidjes. Weet je, als je iets hoort wat bijvoorbeeld het geluid heeft van een drone, of als je zo'n rev sound hoort, dan klinkt, dan heb je even zo'n reactie, zo'n adrenaline reactie van, oh, het is een luchtalarm of er komt iets aan. Of bijvoorbeeld een containerwagen die over een vluchtheuvel rijdt en dan hoor je boom. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat is na een paar dagen voorbij. Die Oekraïners, die hebben dat decompress moment in 1588 dagen nog nooit gehad.
1: Dus wij hebben het dan over de veerkracht van de Oekraïners. Daar hoor je veel over. Voor bewondering wordt er over gesproken. Hoe zie jij dat?
0: Nou, als je tegen een Oekraïner zegt, een Oekraïner in Oekraïne, van nou, weet je, jullie zijn zo veerkrachtig, fantastisch. Dan daar zijn ze vaak niet heel blij mee. Want in die bewondering... En in die uitspraak van, jullie zijn zo veerkrachtig, zo resilient, daar zit ook iets in van, jullie redden het wel. Terwijl zij zeggen van, ja, we zijn... Er is geen veerkracht, want veerkracht veronderstelt dat je uitrekt en weer bij elkaar komt, hè, dat daar beweging in zit. Zij staan al 1588 dagen onder hoogspanning.
1: Zo strak als een veer.
0: Zo strak als een veer. Dus dat is iets anders dan resilience en die veerkracht. En we moeten dus ook zeker niet over Oekraïne en ook over Oekraïners in Oekraïne denken als mensen in een land die het fantastisch redden het zelf wel. Economisch is dat ook niet het geval. Oekraïne is volledig afhankelijk van westerse steun. Mm. Niet alleen militaire steun, maar ook gewoon voor de staatskas. Het is ongelooflijk dat ze al 1588 dagen... die spanning dat ze daarmee om kunnen gaan...
1: Het is natuurlijk ook geen keuze.
0: En dat moet.

0: Dat is wat ik opschreef toen je net die vraag stelde. We moeten wel. Mm. We hebben geen keuze. Tegelijkertijd, Olga Krasko, het hoofd van onze Oekraïnse... We hebben in Nederland een ambistichting en we hebben ook een zusterstichting in Oekraïne. Daar is een hoofd van. Olga Krasko is net 51 geworden. Prachtvrouw, fantastisch mens. Maar die zit wel aan, hoe noem je dat, kalmeringspilletjes. Yeah. Die lag wel, die dacht van, ze had een hartaanval. Dat was een paniekaanval. Maar die heeft wel 2 weken aan infuus gelegen. En dat zie je ook wel, dat als ik in die frontlinieregio's kom... de groeven in de gezichten van de mannen en vrouwen daar... die zijn dieper en dieper. In het begin werden er nog grapjes gemaakt, werd er nog geglimlacht. Nu is dat minder. En wat bijvoorbeeld Ivan Kuchta, een van onze partners uit het veld... in de provincie Mykolaiv... Hij is een lokale zeg maar, de militair leider van een gemeente. En hij zegt van, Jeroen, weet je, als jij er weer bent... nu zo even in de auto met jou, dat is een breath of fresh air. Want dan kan hij ook even andere dingen bespreken. Maar dan zit je met hem in de auto en dan krijgt hij het ene belletje naar het ander... van deze loods is in de as gelegd door een raket of door een drone. Mm-hmm. En dan is de vraag van, oké, zijn er mensen getroffen of niet? Dat gaat dan continu zo door. Dus het is echt wel, ze moeten... het is lood en lood zwaar.
1: En als je dat dan samenbrengt met dat waar we het in het begin van het uur over hadden... hoe lang dit nog kan duren, waarbij je ook zei... waarbij iedere gasten deze week ook zeiden... dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn... die zich nog lang gaat voortslepen. En dat samenbrengen met wat je nu beschrijft... die mensen die al 1588 dagen onder die enorme druk leven... en strak gespannen staan als een veer...
0: Kijk, dan is hetzelfde antwoord. Ze moeten wel. Hè. En voor Oekraïners, hè, er zijn eigenlijk 3 i's... als je het wil hebben over die veerkracht, over die resilient. Mm-hmm. Resilience. 1, de Russen vechten... Die vechten in Oekraïne om de Oekraïnse identiteit uit te wissen. Dus het gaat niet om land, het gaat niet om grondstoffen, het gaat niet om politiek. Zij willen in essentie die Oekraïnse identiteit uitwissen. Nou, er is niks eigeners dan vechten voor je identiteit. Het tweede is, de tweede I is immuniteit. Oekraïners die woonden natuurlijk al... tijdens de Sovjet-Unie en in de post-Sovjet-tijd... in een land wat volledig onzeker is, waar je nooit aannames kon doen... waar altijd expect the unexpected. Dus ze zijn allemaal wel gewend om met die onzekerheden om te gaan. En het derde is infrastructuur. In Nederland horen we van onze infrastructuur barst aan alle kanten. Dat is omdat we jarenlang hebben geoptimaliseerd... en efficiëntie en cost-cutting. Oekraïne heeft nog steeds wel die Sovjet-infrastructuur... die altijd over-engineerd was. Dus die Sovjet-infrastructuur was altijd gebouwd van... oké, er moet een atoombom op kunnen vallen... en er moet er nog water uit de kraan komen. Dus dat is de derde I. Die infrastructuur die zo over-engineerd is... die is vaak 50, 60, 70 jaar oud. Maar die kunnen jij en ik nog. Als we vroeger aan een brommer hebben gesleuteld... dan kunnen we zo'n pomp zo'n waterpomp kunnen we vervangen.
1: Dus daarmee kun je het dus volhouden, William?
0: Daarmee kun je het volhouden, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over de kansen van Oekraïne en Rusland in deze oorlog. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag een gesprek met Jeroen Ketting, oprichter van hulpinitiatief Lifeline Ukraine. Het is leuk, wij werken in het programma met de Kettingvraag. Het is met jouw achternaam natuurlijk extra leuk om vandaag te kunnen doen. Gisteren had ik Hubert Smeets te gast, journalist, historicus. Hij werkte ook voor platform Raam op Rusland. Sterker nog, dat heeft hij opgericht. Hij had een kettingvraag voor je, luister even mee.
3: Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij is nu actief in een land dat ook oorlog voert. Dat per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft. Die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
1: Dat is een mooie vraag.
0: Ja. Ik weet niet of Hubert bedoelde dat hij de vraag als econoom stelt... dat hij de econoom is of ik de econoom ben.
1: Ik denk dat hij jou zo ziet, ja.
0: Oké. Nou, dan ik ben natuurlijk meer ondernemer dan econoom. Dus ik kijk ook naar het antwoord op die vraag vanuit ondernemersblik. We moeten niet vergeten dat Oekraïne voor de grootschalige oorlog ook aanzienlijke financiële steun kreeg. IMF, EU, Wereldbank. Dat ging om 1, 2 miljard per jaar. Oekraïne heeft al heel lang voor die grootschalige oorlog ook altijd tekorten, deficieten in de staatskas, staatsbegroting gehad. Dat is nu natuurlijk vanwege die oorlog nog veel erger geworden. Dus wat je ziet is dat het gat in de staatskas is zo groot als ongeveer 18-19% van het bruto nationaal product. Dus dat is nogal
1: enorm.
0: Dat is enorm. Dat is nogal wat. Tegelijkertijd, die steun die vroeger zo tot aan de 2 miljard per jaar ging, dat is nu rond de 40, 45 miljard per jaar. Als je dat Kiel Institute of Economics erop na moet lezen, zij zijn de beste bron wel daarvoor. Dus de hulp is ook veel groter geworden. Wat je ziet is, wat je zult zien, dat als er morgen een bestand is, of een ceasefire, of een overwinning, hoe je het dan ook wil noemen, dan denk ik dat die internationale steun voor Oekraïne de komende 10, 12 jaar nog gaande
1: is.
0: Ja, we zitten al 12 jaar in oorlog daar in Oekraïne. Er is zoveel verwoest. Dus laten we voor elk oorlogsjaar in ieder geval één steunjaar eraan toevoegen. Dan heb je het over 12 jaar. Of als we vandaag stoppen, heb je het over 12 jaar.
1: Ja.
0: Dus aan de ene kant zeg ik, Huber, nee, ik zie niet Oekraïne in de komende 10, 20 jaar volledig op eigen benen staan. Tegelijkertijd, ik noemde net de drie I's van de Oekraïnse veerkracht. De identiteit, immuniteit en de infrastructuur. Ja. Dan is er nog een vierde I waar Oekraïners heel sterk in zijn, en dat is individualiteit. Als je ze vergelijkt met Russen zijn echt kuddedieren. Dus die bewegen als een massa. En wat je ziet in Oekraïne is dat, en dat is ook de kracht nu van Oekraïne, ook bij de frontlinie met die drone-oorlogsvoering, is dat ze zijn individueel heel sterk. Ze kunnen heel sterk individueel bewegen, kleine groepjes. Dat zie je militair, maar dat zie je ook in de economie. Gek genoeg, in die afgelopen 52 maanden dat ik nu in Oekraïne rondloop, en dan kom je altijd op dezelfde plekken over
1: het algemeen. Je ziet ontwikkelingen.
0: Je ziet ontwikkelingen. En dan gaat er weer een leuk boekenwinkeltje met een soort barista-toonbankje gaat er open. Er gaat een nieuw boutique-hotelletje open. Daar zit, zelfs in de stad als Kharkiv, daar is geen straat. En moet je voorstellen dat je door Amsterdam loopt en er is geen straat waar je geen oorlogsverwoesting ziet. Overal zie je, zeg maar, met houten planken zijn de ramen dichtgemaakt. Dan gaan ze maar door. Overal zie je die verwoesting. Maar als je dan, dat is als je van de eerste verdieping hoger kijkt. Als je naar de begane grond kijkt, dan zie je een heleboel winkeltjes,
1: zaakjes.
0: Je ziet activiteit. En ik geloof dat, en die steun verdienen ze ook, maar ik geloof dat Oekraïne als een MKB-land echt wel potentie heeft. Want die potentie die zie je nu al tijdens die oorlog zelfs.
1: Tegelijkertijd zeg je, nou, laten we dan voor die 12 oorlogsjaren ook 12 jaar lang hulpverlening blijven bieden aan het land als die oorlog voorbij is. Betekent dat jij dat ook nog 12 jaar blijft doen?
0: Nee. Dat is
1: Lifeline Ukraine?
0: Nee, kijk, wij zijn echt zeg maar begonnen met de noodhulp in goederen. Nu de noodhulp in het instand houden van kritieke infrastructuur. Maar op een gegeven moment wordt die nood ook wel wat minder. In de zin dat je, de Nederlandse bewindslieden die reizen
1: af en aan.
0: Nederlandse ondernemers, handelsmissies. De ambassade, de Nederlandse ambassade in Kiev, letterlijk die barst uit zijn voegen. De ambassadeur daar die moest van zijn kamer naar een heel klein kamertje om voor de militaire afdeling ruimte te creëren. Dus je ziet.
1: Kan het op een gegeven moment overdragen, bedoel je?
0: Ja, zelfs als er oorlog blijft, dan wordt het de new normal. En dan op een gegeven moment dan moeten ook andere mensen het overnemen.
1: Je kunt het ook maar zo lang pro bono volhouden, denk ik.
0: Dit vijfde jaar is wel mijn laatste pro bono jaar dat ik het vol kan houden. En ik zit nu al naar vacatures te kijken van behalve voor de grappen bij staatsbosbeheer van misschien moet ik boswachter worden, weet je wel. Dan heb ik in ieder geval geen baas boven me, low stress level, en dan loop ik lekker door dat bos. Met alle respect voor de boswachters in Nederland, die doen natuurlijk goed werk.
1: Maar anders
0: dan werk in de frontlinie.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zit wel, en dat gaat me natuurlijk niet worden. Ik ben altijd ondernemer geweest, dus ik ben absolutely unemployable.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik moet wel weer, Tom Poes moet een nieuwe list verzinnen. En ik heb geen Olly B. Bommel die me aan tafel trekt. trekt. Dus dat moet wel komen. Dus uiteindelijk, wat wij doen als Lifeline Ukraine, daar zit wel een logische horizon aan. We willen ook niet een organisatie opzetten die alleen maar, of die grotendeels of deels bestaat voor de organisatie. En nog steeds elke euro die gedoneerd wordt besteed in Oekraïne. Mm. Nou, die principes en die missie en die visie, die willen we niet laten gaan. Maar als ik dan terugkom bij de steun die we als Europa aan Oekraïne moeten geven, dat is een ander verhaal dan Lifeline.
1: Dat begrijp ik, dat moet nog doorgaan. Ik ga je afkappen, omdat we ook de kettingvraag nog moeten behandelen voor de gast van morgen, Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Je mag er een kettingvraag stellen.
0: Oké, Julia, nou hartstikke leuk je op deze manier even te spreken. Een dubbele kettingvraag. Eén, als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt, wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nou oké, nu kunnen we op onze eigen problemen gaan richten? En daarbij heb ik de vraag van wat is er gek in de gedachte dat we als de EU zouden zeggen van oké, 1% van ons bruto nationaal product als de EU, hè, dus 1% van die 20 biljoen die we produceren in de EU, die gaan we apart leggen om Oekraïne te steunen voor de komende 20 jaar. Dus dan heb je 200 miljard per jaar die je apart legt voor Oekraïne. Hoef je niet per se uit te geven. Die kun je uitgeven op basis van allerlei voorwaarden. Maar dan geef je wel een signaal aan Rusland van we hebben dat geld liggen. Dus dat is de vraag aan Julia, van wat gaat er gebeuren nadat de situatie verbetert aan het front? En waarom denkt niemand erover na dat we 1%, 0,5%, die we ook nog bij de NAVO-norm op kunnen tellen, dat we die gewoon jaarlijks opzij gaan leggen voor Oekraïne?
1: Morgen ga ik het vragen aan Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Jeroen Ketting, dank.
0: Graag gedaan.
1: Voor het inspirerende verhaal. Succes nog met het mooie werk dat jullie daar doen. Lifeline Ukraine, afhankelijk van donaties, zeg ik erbij. Hulp oprichter dus Jeroen Ketting was vandaag de gast. Dank. Te luisteren zijn wij als podcast. Ik zeg het vaak genoeg, dus zoek het op in de app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat, en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet welke precies. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
10: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's.
12: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio.
15: BNR at Work.
16: Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
17: Hoofdpijn, stress, oververmoeidheid. Ongeveer 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out klachten. De kosten voor het verzuim van mensen die bezwijken onder de werkdruk loopt elk jaar in de miljarden. Het wordt dus hoog tijd dat we eens iets meer op onszelf gaan letten. Of tenminste, op onszelf. Misschien niet, want het ligt namelijk niet aan ons. Het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigayo Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en recruitment-expert. En onze gast is Patrick Nijhoff, welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburn-out. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburn-out?
18: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd.
17: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
18: Nou, ik denk dat een brug te ver is.
17: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
9: Ja, dat is nieuw.
17: Ja.
9: Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk en Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een half maandsalaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
17: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
9: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigayo niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
17: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
9: Ja, je hoort
17: een tante houding, hè? Je komt als een jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En
9: ja,
17: dan,
9: ja,
17: dat is niet. Zie ik dit verkeerd, Arjan?
9: Dat is waar, helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen op de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed. Jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taken die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5.000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
17: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
9: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
17: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En dan heb je als werkgever alles gekocht.
9: Heel royaal. Heel royaal.
17: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
9: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
17: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
10: Goedemiddag.
17: Waarom doen jullie dit?
10: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken of we een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden. En dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijker toegang te vinden tot een stageplek? En hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijker stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
17: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
10: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeten krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je wel, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad, en dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van, ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van, goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van, joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt dat makkelijk om te reageren.
17: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden in plaats van zo'n systeem als open hiring?
10: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
17: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
10: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen die in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
17: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
10: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn. Hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden, die hebben gezegd van oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten, maar in ieder geval deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van oké, dit betekent dus voor alle betrokkenen, en de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
17: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
19: Nikaio Wijnen en Arjan Elbers.
17: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar je hebt het over een bedrijfsburn-out.
18: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen. En ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het wel goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat zijn beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
17: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
18: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme, je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
17: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
18: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noem maar zeggen, in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
17: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, om het even zo te zeggen. Omdat ze weten dat gedragen beleid reikt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
18: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren. En vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk, volgend kwartaal zal het wat minder zijn. Dus signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
17: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
18: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook mensen toch bij een organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie en denken van nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding. En wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie. Maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
17: En nu, want mensen kennen een burn-out. Dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik, ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en daar allerlei redenen voor hebben. Misschien deels werk, deels privé. Maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
18: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk. En dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Daar komt er dan bovenop.
17: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
20: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
17: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, hè, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
18: Ja, dat is heel goed aan voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook zeg maar in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is weer een andere verandering. Ja. Ja, mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit. En ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen. Omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben. Ja, dan kun je je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
17: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
18: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg, die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
20: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
18: Ja. Ja.
17: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu een voorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu super druk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie en hebben we af en toe een teamdag en doen we een bedrijfsfamilieopstelling en hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
18: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk en straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
20: Ik heb wel een vraag. We hadden het nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk hun grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
18: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand dood gegaan.
20: Ja, ja.
18: En schouders eronder. Ja, je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
17: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
18: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar een sterk onderhande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen, dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven. Van, wij hebben hier als team deze opgave. We gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten. Die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
17: Ja. Is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
18: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat met de passie en liefde waar mensen een vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouter staat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van, hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
17: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is en waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
18: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
17: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van, ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen, als je dat graag wilt?
18: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de vicieuze cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
20: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei, de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan en ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienden bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
17: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
18: Als je het
17: over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
18: Nou, in ieder geval zorgen voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie. En iets
17: heel... ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
18: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen, dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet, als je terugkomt, 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen, als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie, zet eerder de afwezigheidsassistent aan en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
20: Jaar rond.
17: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan Werden, Annemarie van Gaal in de studio, hè?
20: Zo, maar dat was even een verhaal.
17: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
20: Ja, dat is niet normaal wat zij je vertelt.
17: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
0: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
17: Waarom dat juist zo specifiek?
0: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
17: Ja, oké.
0: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt door gangen met mannen met kalasjnikovs.
20: Kan je even je geld halen?
0: Ja.
17: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daarmee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Oh.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet welke precies. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
8: De week is weer de midden. Welkom op deze eerste dag van juli. De dag dat we het moeten hebben over de cijfers van Nike.
9: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
8: Het wordt een sportieve aflevering, want we hebben het ook over Basic Fit. Dat pompt zichzelf op.
10: Basic Fit doet alweer een overname. En ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
8: Of Basic Fit met die overnames het aandeel ook laat groeien, dat hoor je zo. En we geven je een inkijkje in het bizarre brein van Mark Zuckerberg. De Amsterdamse beurs sloot 0,7
11: 6% in de min op 1074 punten en een beetje. De grootste daler is ASML, dat verloor meer dan 4%. En de VS, de beurzen daar, die staan allemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
12: Leuk om er te zijn.
11: En Jelle, we hebben het hier voor de uitzending over gehad, maar ik blijk Thomas dus te kennen. Mm-hmm. Hij heeft mij ooit tijdens een hospiteeravond heeft hij mij afgewezen. Dus we gaan het hem heel moeilijk maken vandaag.
12: Leg het vuur maar aan de schenen.
11: Ja, en als hij zich vandaag bewijst, dan mag hij voor definitief blijven.
13: Ja, ik moet met hem samenwerken, maar jij had dus nog de keuze om met hem samen te wonen. En daar had je dus geen trek in. Of hoe zit dat?
12: Ja, op dat moment, een paar jaar geleden, Toen even iemand anders gekozen.
11: Maar
12: nu ben ik blij om hier te zijn.
13: Ja, dat is ook gelukkig. Ik wil beginnen met president Trump. Of moet ik zeggen zakenman Trump. Want hij verdient bakken met geld aan zijn baan als president. Iets dat we nog niet eerder hebben gezien.
14: Bitcoin is going to the moon, as we say. It's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen.
13: En dat heeft dus daarmee te maken. Vorig jaar verdiende Trump namelijk meer dan $1 miljard... met de handel in crypto's. En dat is echt geld, dus niet op papier. Trump verkocht namelijk voor ruim $500 miljard aan cryptomunten via zijn eigen cryptobedrijf, World Liberty Financial. En hij haalde voor ruim 600 miljoen royalties binnen uit een eigen memecoin. Nou, niet slecht voor iemand die crypto eerst onzin vond, maar daarna op aanraden van zijn zoons de boel dereguleerde en er dus aan verdiende. Reactie van het Witte Huis wil ik je trouwens niet onthouden. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van belangenverstrengeling.
11: Oh nee, tuurlijk niet. Nee, goed. Door naar Jorik zijn stokpaardje dan, ja, in zijn afwezigheid. De overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. In de Verenigde Staten is de weg naar die overname vrij van obstakels, aangezien weer Trump en belangenverstrengeling. De topman van Paramount en Trump zijn matties eigenlijk. Maar in het Verenigd Koninkrijk lijkt dat toch echt anders te zitten.
15: It's the British government that could challenge the takeover. Culture Minister Lisa Nandy says she's minded to intervene in the $110 billion deal, citing concerns over media plurality in the UK. If the UK does intervene, it would trigger reviews by media regulator Ofcom and the Competition and Markets Authority, leading over media plurality in the UK. If the UK does intervene, it would trigger reviews.

0: serie over Moerdijk. Als ik het goed begrijp, volgende week nog een soort bonusaflevering. En daarna is hij dan toch echt weer fulltime bij ons. Dus ga natuurlijk luisteren in de tussentijd nog naar Moerdijk door Van de Rekening.
1: Over rekeningen gesproken, de inflatie in ons land, daar moeten we het ook nog even over hebben.
2: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
1: Nederland is niet het enige land dat de inflatie snel ziet zakken. Dat gebeurt ook in Duitsland, Frankrijk, België en Italië. De ECB verhoogde eerder de rente. Misschien hoeft de ECB dat nu niet nog een keer te doen als deze trend zich zo doorzet. Over de ECB gesproken, er is ook een ECB-forum waar ook Kevin Warsh van de Fed mocht spreken. En de interviewster van CNBC die probeerde hem toch nog wat te ontlokken over een volgende renteverhoging.
3: So is July on the table for rate?
4: Sarah is trying to get me to break this rule. She's going to fail. There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. There's a lot of late-breaking news on a series of these things. And we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that.
1: Ja, ik vond Jerome Powell echt een goede man, maar we moesten af en toe nog wel een beetje wat uurtjes uit de quotejes knippen. Dit is wel echt een lekker gesprek. Hè,
0: en heel Warsh. Veel stiltes ook die, die
1: dat was het,
0: Powell liet vallen. Maar nee, Warsh, het praat wel stevig door. Ik heb tot slot trouwens nog goed nieuws, want mijn favoriete moment van het jaar is weer aangebroken. Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat Mark Zuckerberg een uitgebreid interview geeft. Het is al een paar dagen geleden dat dit gebeurde, maar dit was zo'n parel, is echt nog even het luisteren waard. Want het is altijd smullen om te zien hoe de hersenen van de bestman werken. En niet werken. Bijvoorbeeld naar de vraag: waarom ga je niet gewoon lekker met pensioen?
5: I don't know. I don't think I'm ever gonna stop. I think it's just like I'll just find different things to do. I mean, on the ranch, one of my projects is I'm trying to like create the highest quality beef in the world.
0: Ja, hij gaat dus niet met pensioen omdat hij thuis al lekker het beste biefstukje aan het kweken is. Goed, de logica is een beetje verzoek. Maar mocht je hem dus nog afvragen waarom het Meta-aandeel 13% lager stond dit jaar, dit zijn de vraagstukken waar de CEO zich op dit moment mee bezighoudt.
5: Trying to figure out like how do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them. We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense, and then they will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. And then it's like, how do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great, right, for that, because what alcohol induces appetite. So, okay, so that's actually why like very high-end beef, they're fed beer. But okay, what's the right balance of beer versus water?
1: Ja, hij zal die dieren dus gewoon dronken aan het voelen.
0: Ja, inderdaad, en dat voor een tech-CEO is een interessante bezigheid. Bijzonder mens.
1: Straks hoor je waarom Basic Fit zo verlekkerd kijkt naar de Duitse markt en wat overnames het bedrijf precies oplevert.
0: En we hebben het over Microsoft. Dat was al veel van de beurskoers kwijt. En nu moet het ook nog het personeel eraan gaan geloven.
1: Eerst naar Nike. Het herstel laat nog langer op zich wachten. Dat is de conclusie na het zien van de kwartaalcijfers. Vooral China springt eruit. De omzetdaling wordt daar alleen maar erger. Vorig kwartaal een daling van maar liefst 17%. Het loopt nog niet lekker, geeft ook topman Elliot Hill toe in de conference call.
6: Overall, the results aren't there yet. We know we're not living up to our full potential, particularly in Nike sportswear and Jordan streetwear, where sell-through remains challenged, impacting both current discounting and future order books. We're operating in a more complex macro environment, where we're seeing added pressure on traffic and discretionary spending across our geographies.
1: En je raadt het dus al, de vooruitblik ziet er ook niet goed uit bij Nike. De komende 6 maanden zullen de omstandigheden niet verbeteren, denkt de directie. Nou ja, eerst maar even Thomas, zag jij nog een lichtpuntje in deze cijfers?
7: Nou, het was inderdaad niet fraai, maar er waren een paar kleine lichtpuntjes. De cijfers waren wat hoger dan verwacht over het lopende kwartaal, maar dat kwam nog steeds neer op een omzetdaling van 1% jaar over jaar. Dus dat is niet iets waar je als CEO blij over naar huis schrijft.
1: Nee.
7: Wel zag je dat er in de VS bijvoorbeeld steeg de omzet nog wel met 3%. Dus dat is nog wel een klein lichtpuntje dat het daar in ieder geval wel beter lijkt te gaan. Ook was er een tariff refund. Dus alle tariffs die geheven werden, die illegaal verklaard waren door het Hoge Rechtshof, die kregen ze teruggestort. Dat is een mooie hulp. En vooral de toekomstverwachtingen, dat was wel echt een dikke tegenvaller. En daarom zag je het aandeel ook dalen nog. Je hoopt dat die marges op een gegeven moment wel wat weer gaan verbeteren met kostenbesparingen. Maar op dit moment is het niet best.
1: Nee, we gaan het zo meteen over die lichtpuntjes hebben. Dus over die Amerikaanse markt, ook over die tarieven. Eerst maar even, China is toch wel weer het verhaal. Hoe kan het dat ze kwartaal op kwartaal op kwartaal China maar niet onder controle krijgen?
7: Ja, ze hebben in China echt te weinig geïnvesteerd. En ze zijn nu eigenlijk in een soort oorlog, van prijzenoorlog terechtgekomen, waarbij ze alleen maar kortingen moeten geven. Dus ze verkopen al hun voorraden tegen

0: korting om maar mee te kunnen doen daar. En daarnaast zie je dat überhaupt de Chinese binnenlandse markt is al een tijd best wel zwak. Dus daar hebben ze ook last van. Daar zijn ze niet de enige in. Dat is over de breedte is dat iets wat speelt. Maar ja, China als geheel, het loopt nog niet goed voor Nike.
1: Moeten ze daar nog wel blijven zitten, vraag ik me gelijk af. Als het elke keer zo kwakkel is.
0: Ja, dat wel. Want het is gewoon nog steeds een winstgevend bedrijf, ook in China. Uh-huh. Ze maken er winst, ze maken er grote omzet. Maar je wil wel dat daar de groei op een gegeven moment ook weer gaat komen.
1: Ja. En dat Noord-Amerika wat je aanhaalde, daar die groei, kunnen ze dat herstel gaan uitbouwen? Dus die 3% is leuk, maar kunnen ze daar meer van maken, denk je?
0: Ja, je merkt dat ze vooral aan het inzetten zijn op performance. Dus daar vallen sportartikelen, running, dat valt daaronder. Fashion, die heeft het wat zwaarder. Maar het idee is wel, dat is ook waarvoor de CEO erbij is gekomen. Met kostenbesparingen en dus de juiste marketing op bepaalde manieren. Willen ze er wel voor zorgen dat het, nou, wat het nu al ietsje beter gaat in de VS, dat die groei wel doorzet, ja.
1: Ja, en Trump, hij werd net genoemd, zijn heffingen. In ieder geval, Nike haalde bijna $1 miljard terug van die heffingen van Trump. Als die heffingen helemaal wegvallen, gaat Nike dan automatisch, ja, flauw woordgrapje, financieel beter lopen?
0: Ik vind het best een leuk grapje. Ja, het makkelijke antwoord is ja. Maar gaat dat op de lange termijn helpen? Moi. Het is natuurlijk wel, het zou een eenmalige hulp zijn. Aha. Maar Nike struggled al een paar jaar, ook voordat Trump met zijn importheffingen kwam. Dus het is echt een puur een idee dat de strategie en de uitvoering van die strategie, die moeten beter.
2: We spraken afgelopen weekend Jean-Paul van Uitheusten. Die zegt, die Elliot Hill, die is nu 1,5 jaar daar aan de slag. En die moet zich volgend jaar wel echt bewezen hebben. Denk je dat hij dat gaat halen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze hem echt wel de tijd willen geven. Het is een bedrijf dat in bepaalde markten herstelt. En hij kwam erbij in een periode dat het gewoon heel slecht ging met het bedrijf. Dat het een hele lastige situatie erfde die. Dus ik denk dat ze hem daar ook wel de tijd voor willen gaan geven. Maar je moet wel op een gegeven moment echt die resultaten gaan zien. En het feit dat je dat nu nog niet ziet, dat maakt het voor beleggers wel spannend.
2: En is het dan ook zo dat het inderdaad volgend jaar wel gaat lukken? Of denk je dat hij toch wel wat langer nodig heeft en dat hij die tijd dan ook wel krijgt?
0: Nou, de verwachting die hij vandaag dus gaf, was best wel negatief. Of gisteren gaf, ja. was best wel negatief. Dat in ieder geval voor het komende half jaar die verbeteringen er nog niet echt aan zitten te komen. Ik denk dat het in de periode daarna wel langzamerhand gaat verbeteren. En vooral die kostenbesparingen, die zouden dan wel echt in vruchten moeten gaan afwerpen.
1: Moet Nike niet ook meer out of the box denken? Dus ze zijn nu aan het ingrijpen in de kosten. Maar moeten ze bijvoorbeeld nog meer afscheid nemen van markten, van onderdelen? Of misschien juist gaan overnemen, dat ze omzet erbij krijgen?
0: Ja, je zou kunnen kijken naar het afsplitsen van bepaalde specifieke onderdelen. Maar ik denk dat ze eigenlijk met die focus op performance, maar ook hun ook hun fashion artikelen, daar zijn ze gewoon heel groot in. En ik denk dat het zonde is om dat zomaar af te gaan stoten. En overnames, ja, dat is een lastig verhaal als je beurskoers zo hard is gedaald. Want ze zijn gewoon enorm hard gedaald de afgelopen 2-3 jaar. En dat betekent dat het automatisch daarmee ook lastiger wordt om andere bedrijven over te nemen. Dan moet je toch geld gaan lenen. Of ja, als je het met je eigen aandelen gaat doen. Die zijn een stuk meer waard. Dus je betaalt relatief een stuk meer.
1: Jean-Paul zei ook nog in die uitzending van ze hebben het een beetje laten lopen op het gebied van investeringen. Dus Nike zou moeten investeren. Maar ja, heeft hij nu de ruimte om honderden miljoenen te investeren in hele nieuwe schoenenlijnen bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is wel een van de dingen die hij zelf ook wel aangeeft. Dat hij daar meer mee wil gaan doen. De CEO heb ik het dan over. Die wil daar meer aan gaan doen. Dus ik denk dat daar ook wel geld voor vrijkomt. Maar je moet dan wel... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet eerst ook die resultaten gaan zien voordat je echt met geld kan gaan smijten.
1: Hebben ze ook de ruimte om bijvoorbeeld prijzen te verlagen? Wat Tesla in China ook heeft gedaan om meer marktaandeel te winnen? Of zeg je dat is misschien nu op dit moment niet heel handig?
0: Nou, ze zijn er al mee bezig. Dus ik weet niet of er nog ruimte is om het nog verder te verlagen. Maar op dit moment zou ik niet nog veel verder willen gaan als ik in zijn schoenen stond.
3: BNR Beurs.
2: Waar het ook lange tijd niet goed ging was bij Basic Fit. Maar aan die dip lijkt wel een einde te zijn gekomen. Want Basic Fit groeit door overnames. Dat wel. Overnames, want er is er eentje bijgekomen. Voor €52 miljoen koopt de sportschoolketen Duitse concurrent WellU. Geen bekende partij, maar in Noord-Duitsland wel, waar die gevestigd is. En met die partij krijgt Basic Fit er in één klap 110.000 leden bij. Dat is al de tweede overname in een jaar tijd. En het lijkt de koers wel goed te doen. Na het dieptepunt van vorig jaar steeg die al met dik 80%. Zijn het die overnames ook die de beleggers weer zo positief maken, Thomas?
0: Die spelen zeker mee. De overnames, ze hebben een bewezen track record ook. Ze hebben in Duitsland en in Spanje hebben ze bijvoorbeeld al grote overnames gedaan. En die worden ook gewoon goed in het bedrijf opgenomen. Maar je ziet ook dat ze überhaupt gewoon hun hele plan is heel duidelijk, heel simpel. Ze willen deels groeien door ieder jaar gewoon een aantal sportscholen te openen over hun gebied waarin ze opereren. En dat vullen ze dan nog aan met overnames. En voor de rest, het is gewoon een goed lopend bedrijf waarbij ook veel van hun sportscholen zijn nog niet op maximum capaciteit. Die zijn bijvoorbeeld recent pas geopend. En de verwachting is dat die dus de komende periode ook meer leden gaan aantrekken. En dat zou dan bijvoorbeeld gaan om voor die scholen die nog niet helemaal op volle bezetting zijn. Die zouden tot wel 90.000 per jaar extra per sportschool kunnen gaan verdienen. Dus dan heb je het echt over grote bedragen voor het bedrijf als totaal.
2: Ja, die vorige overname was ook al eentje met vooral clubs in Duitsland. Is dat dan de correcte markt voor Basic Fit om de groei te zoeken? En waarom daar?
0: Ja, ook in Spanje namens dus al recent wat over. Maar überhaupt zie je dat in Nederland is de markt ten eerste redelijk verzadigd. En ten tweede zijn ze daar al een van de allergrootste spelers. Dus de groei zal niet helemaal meer in Nederland liggen. Maar in die andere drie markten, dus Duitsland, Frankrijk en Spanje, daar zie je dat ze een steeds groter marktaandeel proberen te krijgen. En daarmee krijg je ook schaalvoordelen. Als je dan bijvoorbeeld marketing gaat doen, dan kun je binnen het hele land kun je marketing doen, overal klanten binnenhalen, zonder dat je dat voor drie sportschooltjes aan het doen bent. Dus het kostenbatenratio daarvan wordt gewoon een stuk beter.
2: Ja, en wanneer is het dan tijd om verder dan weer die landen te gaan denken? Want Basic Fit streeft geloof ik wel ernaar om echt een Europese grootmacht te worden, toch?
0: Nou, ze zijn al de grootste binnen Europa, maar inderdaad om nog verder te kijken. Ze hebben in Oost-Europa hebben ze al in een paar landen, onder andere in Tsjechië volgens mij, hebben ze al één sportschool geopend. Gewoon puur niet
2: om te kijken.
0: Letterlijk om te kijken. Gewoon om te zeggen, oké, we willen weten hoe deze specifieke markt in elkaar zit. Wie zijn de spelers? Hoe reageren mensen op onze sportschool? En dat kan dan interessant zijn als je verder wil kijken.
1: Het is natuurlijk wel altijd een risico om overnames te doen. Zelfs het grote Aal de Hesse deed ook in het oosten van Europa overnames. Die vielen niet helemaal lekker. Heb je het idee bij Basic Fit dat zij wel het goed op de rit hebben? Dat ze die bedrijven, dat ze die markt goed verkennen en de bedrijven die ze overnemen?
0: Ik denk het wel, ja, wat ik zeg. Ze hebben een bewezen track record. Dus in het verleden hebben ze die overnames goed in het bedrijf weten op te nemen. En ook nu, juist door even zo met één vestiging even af te tasten, denk ik dat je een prima indruk krijgt van een nieuwe markt.
2: Een paar groot aandeelhouders die drongen er een paar jaar terug nog op aan bij Basic Fit dat ze zich zouden moeten laten overnemen door private equity. Heeft Basic Fit nu bewezen dat dat dan niet de goede weg zou zijn geweest?
0: Nou, ik denk het wel. Misschien had dat ook nog wel prima kunnen gaan. Maar ik denk dat die aandeelhouders een stuk stiller zijn geworden nu het 80% is gestegen sinds het dal. Ja, ze zijn marktleider binnen hun segment. En ze laten zien dat ze zowel organische groei als met overnames, dat ze dat gewoon kunnen en ook doen. Dus een hele simpele strategie eigenlijk, maar je pakt goed uit.
2: Ik vind het wel nog interessant, want het is leuk zo'n overname. Een keten van 40 clubs en 110.000 leden dat ze dan nu doen. Maar dan denk ik ook weer, ja, enorm is het ook niet. Denken ze wel groots genoeg of kunnen ze niet groter denken? Is dit juist het vlak waarop ze die overnames maar een beetje stukje bij beetje moeten doen?
0: Ik denk dat dit juist een prima strategie is. Misschien dat er op een gegeven moment een grotere overname kan komen. Maar veel ketens die zijn ook niet enorm. Basic Fit is echt uitzonderlijk groot zelf. Dus deze manier van rustig aan langzaam maar zeker verder groeien. Ik denk dat dat een heel solide plan is.
1: Zit er nog genoeg in die overnamekas? Dus kunnen ze nog genoeg pompen zeg maar, op het gebied van overnames?
0: Ik durf dat niet exact te zeggen, maar wat ik wel begreep is dat ze er financieel wel gewoon goed voor staan. Dus ook daarmee, ik verwacht dat ze daar ook wel verdere overnames, dat ze die ruimte wel hebben.
1: En jij zegt, als ze die gaan doen, dan gaan ze ergens in het oosten van Europa gaan zij aan de bak?
0: Nou, ik denk dat de eerste overnames nu zullen blijven zijn in die kerngebieden. Dus bijvoorbeeld in Duitsland, in Oostenrijk, in Spanje. Ja. En dan daarna dat ze misschien meer die kant op gaan kijken.
3: BNR Beurs.
1: Tijd om wat verder te kijken dan Europa. We gaan naar aan de overkant van de grote plas, met de stil van, naar Wall Street. De Dow Jones, om daarmee te beginnen, 0,5% in de plus. De S&P 500 wint 0,2%. De Nasdaq staat dan wel 0,3% in de min. Gelijk maar even naar het aandeel van Nike. Daar gebeurt toch wel wat bijzonders. Het aandeel ging lager van start. Beleggers waren toch wel teleurgesteld. En op dit moment staat het aandeel gewoon 3,8% in de plus. Dus ik denk dat aandeelhouders er dan toch nog wel iets goeds in zien.
0: Ja, dan misschien toch het feit dat het onder de streep voor dit kwartaal, dat het dus boven verwachting uitkwam.
2: Ja. Heeft hij goed verwachtingsmanagement gedaan? Die,
1: ja, misschien wel.
2: Hill. Ook goed om nog naar het aandeel Microsoft te kijken. Ik had het er gisteren nog over. Het heeft een dramatische maand achter de rug met zo'n 20% daling. De slechtste maand sinds het jaar 2000, las ik zelfs. Maar deze maand begint een stuk beter voor ze. Het aandeel stijgt 3,5% nadat Business Insider meldt dat Microsoft in de kosten wil gaan snijden.
4: The company is planning another round of layoffs affecting thousands of workers. It comes as Microsoft looks to offset all that massive AI spending, which has been at the center of that recent sell-off.
2: Ja, zou gaan om tot zo'n 2,5% van het personeelsbestand. Dat klinkt als heel weinig, maar dat gaat dus om zo'n 5 à 6.000 man. Waaronder banen bij de salesafdeling en gamingafdeling Xbox.
1: Van Microsoft naar Meta dan, dat staat op dit moment 10% in de plus. En die gigantische koersstijging hebben ze waarschijnlijk te danken aan een verhaal van persbureau Bloomberg. Een verhaal waar collega Donne Bakker ons op wees. Meta bouwt op dit moment als een dolle datacenters. Allemaal voor AI. Heeft ook te maken met dat fragmentje dat jij niet net liet horen. Maar de grote vraag is of ze al die capaciteit ook echt zelf nodig hebben. Nou, Meta kijkt daarom nu of ze die ruimte ook kunnen verhuren of verkopen, zegt persbureau Bloomberg. Iets dat Mark Zuckerberg laatst al liet doorschemeren. Hij zei toen, bijna elke week komen de verschillende bedrijven van buitenaf naar ons toe met de vraag of we rekenkracht hebben die ze van ons kunnen kopen tegen een hogere prijs dan waartegen we die hebben ingekocht. Nou, ook zou die eraan denken om ontwikkelaars toegang te geven tot de AI-modellen van Meta, uiteraard tegen betaling. En dit alles vinden beleggers dus wel leuk. Er waren natuurlijk heel veel zorgen over al die investeringen in AI. We hebben het heel veel over gehad. Hiermee zouden ze dan toch wat terugverdienen. Ik vind het eigenlijk ook best wel een slim idee van die gekke Zuckerberg. Als je het zo hoort, op papier.
0: Ja, als je het zo hoort, zeker. Maar wat ik er vooral opvallend aan vind, is dat nu Meta, maar een paar weken geleden nog SpaceX, allebei aangaven dat ze dus zelf blijkbaar ruimte over hebben. Capaciteit over hebben. En dat vind ik vooral opvallend. Juist omdat je hoort dat er zo'n groot tekort is.
1: Ja.
0: Dat juist die grote bedrijven nu dus blijkbaar dat toch iets aan het afschalen zijn.
2: Is het toch niet zo populair om data te hebben?
1: Te groot gedacht.
2: Ja.
1: Maar ja, als ze het voor een beter bedrag kunnen doorverkopen.
2: Dat is wel.
1: Dan is het leuk.
0: Dan zit je altijd goed.
2: Maar goed, op het moment dat die kopers er dan weer niet zijn, dan heb je nog steeds een probleem op de lange termijn. Ja, goed. Nou, ik wil nog even naar een beursgang die nog interessant is. Op Wall Street uiteraard. Maar het is een Europese partij. Bending Spoons heb ik het over. Jelle, jij dacht even dat ik het over Benson Boone had. Ja. Dat is een Amerikaanse zanger.
1: Oh ja.
2: Bending Spoons is een Italiaanse tech-investeerder. Nou, ze kochten al heel wat bedrijven. Waaronder bijvoorbeeld de wandel-app Komoot, Vimeo en WeTransfer ook. Bending Spoons is er ook een soort Italiaanse versie van Prozis eigenlijk. Koopt die bedrijven om ze met hun tech-kennis groter te maken. En wil nu dus extra geld van beleggers om dat uit te breiden. Nou, voor $29 per aandeel gingen ze de markt op. Dat zou betekenen dat Bending Spoons zo'n $18 miljard waard zou zijn. Ondertussen is er net een openingskoers 10% boven die $29 en staan nu op 32.
1: Daar zit muziek in, maar ik luister dan toch liever naar Benson Boone.
2: Ja, leuk nog. Goed. Dan zijn we er alweer doorheen voor vandaag. Morgen weer een dag en ik heb de belangrijkste punten op een rij gezet. We zitten in de stilte voor de storm met het cijferseizoen dat over een paar weken van start gaat. Dat betekent dat je het voor nu met wat macrocijfers moet doen. En die zijn zeker interessant met alle economische onrust de laatste tijd. Al lijkt het er steeds meer op dat die economie zich goed staande houdt. Extra bewijs of weerlegging krijgen we van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die rapporteren over de werkgelegenheid in de VS. Een maand terug was het nog een onverwachte meevaller. Dus de hoop is dat die arbeidsmarkt er goed voor blijft staan. In eigen land horen we ook nog van ons statistiekbureau. Het CBS laat weten hoeveel de Nederlandse export bijdroeg aan onze economische groei. En wil je dan echt al kwartaalcijfers zien? Dan zijn die er nog van Bang & Olufsen, het audiobedrijf uit Denemarken. Al hoop ik dan wel voor je dat het iets vrolijker is dan de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim een derde van zijn waarde.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 1 juli. Nike moet aan zichzelf werken. Basic Fit is juist aan de beterende hand. Maar in topvorm was, zoals altijd, Thomas. Dankjewel, Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson.
0: Was leuk om er te zijn. Ik hoop dat ik er volgende keer nog steeds mag terugkomen.
2: Blijven, hij mag blijven. Het is gelukkig. Goed gedaan.
1: Een onthulling.
2: Ja, ongelooflijk.
1: Oh, dat mensen jou gewoon hebben geweigerd om met jou samen te wonen.
2: Ik heb nog heel veel verhalen hierover.
1: Oh, die nou, voor de volgende keer. Die arme jongen durft nou niet meer terug te komen.
2: Goed, we bedanken jou voor het luisteren en het kijken en het mij niet afwijzen. Morgen zijn we er gewoon weer hier op BNR in de podcast-app en op YouTube. Tot dan.
1: Ik kies altijd voor jou, Maxime.
2: Ja, gelukkig.
1: Morgen.
5: Oh. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit en onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
8: Bonjour.
7: En Luc de Klerk.
9: Hey.
7: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk Eurocommissaris Marta Kos.
10: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
7: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
8: And gaan we communiceren?
7: Well with Kos.
8: Well with Kos.
7: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's mega hit. En dit keer is dat wel een hele speciale. Een marathonloper die zo mooi is, hè, die marathon. Dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst...
5: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
8: Ja.
7: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
8: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Politieke hart, de raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES. Van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
7: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
8: Superlelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen, want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar en ja, dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet, het is nu nog heter, maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026... met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
7: Een luifel?
8: Een soort parasol eigenlijk, een ronding.
9: Met gras erop.
8: Dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
7: Een plein met een sedumdak.
8: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe een poster op het gebouw van de Europese Commissie. Ja. Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
7: Voor next gen.
8: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
7: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
8: Nee. Maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen.
9: Best wel kunnen klaar.
8: Het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. En kiosken waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani, want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. En dus is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
11: Make Europe great again.
12: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
13: The fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
14: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
15: We have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
7: De EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
8: Lekker deuntje.
7: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
9: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
7: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
8: Ja. In plaats van een Belg te zijn.
7: Precies, ja. Heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding. Dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
8: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip. Want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Hè. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
7: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land, als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
9: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
7: Voor de moord op John F. Kennedy.
9: Ja.
7: Had je opgezocht, hè?
9: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
7: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
8: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
10: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
7: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position, to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
10: Yes, but I could also potentially say 4, because Moldova is really doing a great progress, and I love to tell that they are the best students in my class.
7: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
9: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin dat moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
7: Ja,
8: ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat, ja, dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
7: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
8: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. In hoeverre gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
10: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
7: Ja. I don't know which, Stuttgart.
10: Yes, I don't know which Netherlands city has.
8: Utrecht.
7: Ja, The Hague is 600,000, I think.
10: So you mean so they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
7: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
8: Ja.
7: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
8: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners, ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
7: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies, heel gevoelig aan ligt.
8: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
7: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we de paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
8: Ja, ja.
7: Dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen. Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
8: Ja.
7: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
10: For Norway, we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Yeah. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
7: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen.
9: Ja.
7: Is dit talk of the town?
9: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag, willen jullie bij de EU horen?
8: Nee, dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
9: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog halen voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat, Islands Utenriksminister Advare Norge EOS er ikke langer nok. Nou, dat betekent, IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen, de EEA is niet langer genoeg, dus de Europese Economische Area ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal kantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap. Terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk ook wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
7: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
10: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since there are very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast-tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
8: fishery.
10: Yeah.
7: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
8: Ja, zeker.
7: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, ja, toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
8: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie, ja, toedeloe, we zijn IJsland. We hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte, misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
7: Ja, Utrecht. Ja, Montenegro, Den Haag.
8: Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
7: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
8: Ja.
7: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want ja, die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens Fastlane, hop, daar komt IJsland.
8: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel 2 verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
9: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al dingen heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten, net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
8: En in Schengen.
9: Ja.
7: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
16: BNR's megahit.
7: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
9: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. En want ik was dus in Tromsø. Ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd kun je gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren, liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. En dat was gewoon wel mooi om te mee te maken. En er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, heel hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
7: welke tijd?
9: 3:51 heb ik gelopen.
7: Ik vind multitasken Chapeau. Tijdens een marathon.
8: Ja, vind ik wel next
7: foto's
8: level.
7: Maken, ja. Voetbal luisteren, converseren.
8: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
7: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
9: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je, dat, als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is dit, de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. En of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op: dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om allemaal om toeristen te trekken.
8: Maar zouden ze, want dit is moet een mega-hit worden. Zouden de reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa.
9: En zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
7: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
9: Ja. Ja.
7: En het geschieden.
8: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
9: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
7: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor een langer gesprek hierover. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
8: Au revoir.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
11: Hey Conor.
10: Deze week, ja. Dan doe je iets groots, zelfs historisch. Iets wat geen van je voorgangers, en dat zijn er nogal wat, gedaan heeft. Iets waar de Britse burger al jaren om roept. En wat krijg je dan? Hoon en kritiek. Koning Charles is de eerste monarch in Engeland in een dikke duizend jaar die zijn inkomstenbelasting openbaar maakte. Maar in plaats van een transparant staatshoofd dat met zijn tijd meebeweegt, wordt hij gezien door de Britten als iemand die toch behoorlijk tekort schiet. Lia, het is ook nooit goed, hè?
11: Het is nooit goed. Wat je zegt, dan doe je wat. Wat de Britten wilden, verwachten. Ja. En dan wordt niemand er gelukkig van. Buckingham Palace doet trouwens alsof het ook gigantisch groot nieuws is. En zoals je zegt, modern, hè, want transparant en zo, ja. Modewoord. Maar Charles heeft op deze set eigenlijk alleen maar kritiek gekregen. Omdat, zegt iedereen, het meer vragen oproept dan antwoorden. Als je de kranten leest en sociale media erop naturft, dan roept eigenlijk de meerderheid, dit is alleen maar PR. Dit is alleen maar marketing voor de royals. En waarom doen ze het nu? Omdat ze de aandacht willen afleiden van die barre en boze publiciteit rondom Andrew natuurlijk.
10: Ja.
11: Weet je, dat jongere boer Andrew, tot voor kort een heuse prins, na dat zedendelicte schandaal en zijn vriendschap met Epstein, wil niemand meer van die man weten. Maar het heeft wel de reputatie van het koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk bezoedeld. Dus dat betekent dat een beetje, ja, dat alles. Maar het heeft wel de reputatie van het koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk.

0: Kijk, we weten, iedere Brit weet, dat hij vreselijk veel geld haalt uit dat hertogdom van Lancaster.
1: Ja.
0: Dat de winst daar 27 miljoen euro was. En als dat belast wordt, dan kom je inderdaad uit op ongeveer 14, 15 miljoen euro. Dus dat was inderdaad het bedrag ook. Maar ik vond ook prachtige kritiek van iemand die zei: technisch is het niet eens inkomstenbelasting. Want een koning kan geen inkomstenbelasting betalen, want de inkomstenbelasting wordt betaald aan de kroon in Groot-Brittannië. En de kroon betaalt geen inkomstenbelasting, dus de koning ook niet. Het is enkel voor de show. Je kunt je voorstellen dat ze in Buckingham Palace zeggen: we hadden het nooit moeten doen, we hadden er nooit aan moeten beginnen.
1: Ja, ik vind
0: want
1: het.
0: Ja, de beerpunt is open. Ik denk inderdaad dat dit ook weer betekent dat er meer en meer ook in het parlement gepraat gaat worden over de financiële regelingen van de royals.
1: Ja, Lia, ik vind het een verwarrend dossier. En ik weet dat jij geen fiscalist bent, dus ik zal proberen om de vragen niet al te technisch van aard te maken. Maar het is wel raar om zo te zien. Want je hebt de koning, die staat aan het hoofd van de staat. De crown, hè, dat is waar alle belasting naartoe gaat. Je betaalt, als je het helemaal plat slaat, wat er volgens mij op je brief staat, is dat je koning aan de koning belasting betaalt. En hij zegt dat hij nu aan zichzelf belasting betaald heeft over een deel zijn inkomsten.
0: Precies, dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat er hier gezegd wordt, het stelt helemaal niks voor.
1: Ja, hij draagt wel altijd mooie pakken. Dus het gaat wel dan van een mooie broekzak naar een mooie vestzak, zou je zeggen.
0: Ja, het wordt wel goed besteed, wat dat betreft. Als je daarvan houdt.
1: Ja. Voordat de inhoud bekend was, wat vonden de Britten ervan? Was het een big deal dat hij een inkijkje ging geven in zijn inkomstenbelasting?
0: Ja, het werd wel van tevoren aangekondigd. En ik denk dat het een big deal was, vooral voor Buckingham Palace, eerlijk gezegd. Mm. Maar nogmaals, het is niet echt ontvangen zoals men gehoopt had. Dunkt mij, dat hoor je natuurlijk ook nooit, omdat het veel meer kritiek heeft opgeleverd op waar die inkomsten vandaan komen.
1: Ja.
0: Die inkomsten waar Charles dus belasting over betaalt, die komen van het hertogdom van Lancaster. Dat is een hele feodale constructie. Dan hebben we het niet over één hertogdom, maar we hebben het over een landgoed bestaande uit tienduizenden hectare in diverse delen van het koninkrijk. Begrijp je? Dus het ligt allemaal niet bij elkaar.
1: Nee.
0: En dat zijn, daar staan dorpen op, stadjes, boerderijen, fabrieken, gevangenissen, ziekenhuizen, bedrijven, noem maar op. En dat is allemaal eigendom van de vorst. En dat levert natuurlijk tientallen miljoenen op winst per jaar.
1: Ja.
0: Dat hertog van Lancaster is waar in feite Charles zijn privé-inkomen uit betrekt. En, want zo is het geregeld in 1337... dat dan William, de kroonprins, die heeft dan eenzelfde soort hertogdom van Cornwall.
1: Ja.
0: Nou, zijn die dingen omstreden? Het hertogdom van Cornwall is 52.000 hectare verspreid over 19 Britse regio's. En pa Charles heeft dus nog meer. En nou is dat omstreden, omdat nogmaals er steeds meer gesproken wordt over hoe de royals aan hun geld komen. En laatst waren er een paar documentaires, misschien dat we het over gehad hebben, dat weet ik niet meer. Maar er waren een paar documentaires die gingen over openbare gebouwen op die landgoederen, op die hertogdommen.
1: Ja.
0: Scholen, ziekenhuizen, weet je, oefenterreinen van het ministerie van Defensie. Dus niet winstgevende organisaties. En die moeten miljoenen aan huur betalen aan dus de koning. Nou ja, is dat niet raar, riep iedereen, dat je vraagt van de publieke sector, die het toch al niet makkelijk heeft, om nog eens huren af te staan aan een royal die veel beter in de slappe was zit. Dus sindsdien, maar dat is echt van de afgelopen paar maanden of zo, sindsdien is de huur van caritatieve en publieke instellingen op die landgoederen is geschrapt. En William heeft zelfs beloofd dat hij de komende 10 jaar 20% van zijn graafschap, de inkomens daarvan zal besteden om natuurcrisis en woningnood en zo te bestrijden.
1: Nou, wat nobel van hem.
0: Ja, wat nobel van hem, inderdaad. Maar nogmaals,

0: We wisten dat het hertogdom van Lancaster, hè, nogmaals eigendom van Charles, winst heeft gemaakt van 27 miljoen euro. Dus dat het nu belast is, ja, rond de 15 miljoen, dat is niet zo'n verrassing. Maar wat mensen wel willen weten is, hoe ziet die inkomstenbelasting eruit?
1: Ja.
0: Hoeveel is er afgetrokken van het totale inkomen, privé-inkomen, als onkosten bijvoorbeeld? En wat voor onkosten? En voor wie? Weet je wel, dat is ook interessant, want de koning financiert zijn familieleden. Wederom Andrew.
1: Ja, ja.
0: Hoeveel andere familieleden? Ik bedoel, de butler van Andrew, Andrew's elektriciteitsrekening, is het allemaal aftrekbaar? En hoeveel betaalt Charles ook voor de staatsvertrekken die er nog zijn in St. James's, is dat, het paleis van St. James, waar zijn nichten, de dochters van Andrew, een optrek hebben?
1: Ja.
0: Hoeveel vermogensbelasting zit erbij? Want Charles heeft ook investeringen. Begrijp je? Dat is wat mensen willen weten. In ieder geval de critici.
1: En wat staat er voor die critici aan munitie in zijn inkomstenbelasting? Waar kijken mensen nu naar?
0: Ja, het alternatief is, zeggen sommigen, of je geeft echte openheid van zaken. Nogmaals, waar bestaat dat inkomen uit? Welke onkosten zijn er afgetrokken? Of je schrapt de gigantische subsidie die de royals van de staat krijgen bovenop hun privé-inkomen. En waarover ze vrijwillig, dus dat schrap je dan. Of die gigantische subsidie die verlaag je. En dan hoeven ze geen belasting te betalen. En dan hoeven wij niet ieder jaar te zeuren over meer inzage die we nu toch niet krijgen.
1: Ja.
0: Dat is het andere alternatief. Ik verlaat me wat dat betreft heel erg op een Britse belastingdeskundige, Dan Needle, die man is zo goed, die zei, mijn visie op de royals is die van de meeste Britten. Ze zijn absurd, nauwelijks te verantwoorden, dat hele systeem. En we moeten ze absoluut niet afschaffen. De manier waarop de koning belasting betaalt is absurd, is nauwelijks te verantwoorden en dat moet wel afgeschaft.
1: Ja. Ja, het blijft gewoon een beetje een vervreemdende zaak. Het is zo anders dan een privépersoon. Het is net alsof je zegt hoeveel belasting zou een marsmannetje moeten betalen, bij wijze van spreken. Het is zo niet te rijmen met een normale burger.
0: Precies, dat zijn ze ook niet. En dat is ook de reden waarom ze heel lang geen belasting betaald hebben.
1: Waarom is dat eigenlijk veranderd?
0: Ik herinner me dat de Queen Mum, de koningin moeder, de moeder van Elizabeth, in de jaren 90 zei, toen Elizabeth overwoog om inkomstenbelasting te gaan betalen, moet je nooit doen, want dan word je echt een gewone burger.
1: Ja.
0: Dus onderscheid moet er zijn. En een van die zaken die een markant onderscheid is tussen een Britse royal en een Britse burger, of liever onderdaan, is geen inkomstenbelasting betalen.
1: Ja.
0: Maar goed, ze deed het wel, de Queen, en daar is het mee begonnen. Volgens mij 1993 zoiets. Toen zei de Queen, ik ga inkomstenbelasting betalen. Ze heeft nooit gezegd hoeveel ze betaalde, alleen dat ze het ging doen.
1: Ja.
0: En ook dat ging niet vanzelf, Connor. En ook dat, herinner ik me nu, gebeurde na een schandaal. Net daarvoor was haar favoriete kasteel, Windsor, gedeeltelijk afgebrand. En het herstel van dat kasteel kwam op rekening van de Britse belastingbetaler. Nou, dat riep echt weerstand op hier. Zelfs in de pers die vreselijk koningsgezind is. Dus men zei, ja, Mai zei, dat kan eigenlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus de weerstand was zo groot dat de Queen kort daarna beloofde iets te gaan doen, en dat was inkomstenbelasting betalen.
1: Mm.
0: Weet je, en dat is ook precies het geheim, denk ik, van de duurzaamheid van de Britse royals. Weet je wel, we hadden het er net over, ze hebben een stamboom van 1200 jaar. En waarom zitten ze zo lang op de troon en zullen ze er ook nog wel voorlopig op blijven zitten, is omdat in wezen ze niet veranderen, maar uiterlijk draaien ze net iedere keer een beetje mee met het tij. Weet je,
1: ja,
0: met het veranderende tij. Waardoor het echt lijkt alsof ze gehoor geven aan de verwachtingen van de onderdanen.
1: Ja.
0: Zo ook dus nu, na dat schandaal van Andrew is het, weet je wat, we laten nu weten hoeveel inkomstenbelasting we betalen.
1: Ja. Ja, toch voelt dat voor mij alsof, dat is wel vaker zo, maar alsof de moeder van Charles hier toch wat handiger in was uiteindelijk dan Charles zelf. Waar het me een beetje aan doet denken is een punt wat Marina Hyde, columnist van The Guardian, wel vaker heeft gemaakt. Is dat je als staatshoofd, als royal, dat je niet te normaal moet gaan doen. Want als je te veel op een normaal staatsburger gaat lijken, dan gaan mensen zich afvragen, moeten we die dan niet gewoon kunnen vervangen? Net zoals dat je zegt, we zetten een prins af, dat is geen prins meer. Nou, als we kunnen kiezen wie de royals zijn, waarom zouden we dan voor deze mensen kiezen?
0: Precies, never let the daylight in.
1: Nee.
0: Zoals een van de meest beroemde Britse constitutionele deskundigen ooit zei. En dat is ook heel lang het motto geweest waarmee de Britse royals hebben geleefd. En dat is inderdaad ook de reden waarom dus de koningin moeder zei, nooit, nooit, nooit belasting betalen, want je wil jezelf niet laten vergelijken met een Britse burger. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het onderscheid nog steeds behoorlijk groot is. Maar het is wel voortdurend schipperen, ja. Het is een dilemma. In hoeverre blijf je je afzetten tegen de doorsnee Brit? En blijf je je daar bewust boven staan? Of in hoeverre ga je mee met wat een doorsnee burger begrijpt, wil en ook doet?
1: Ja. Je maakt de twee punten die ik allebei interessant vind. Aan de ene kant zeg je de royals die zijn tijdsbestendig, die weten zich iedere keer toch, ze weten in elk geval de illusie te wekken dat ze moderniseren, met de tijd mee bewegen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant zeg je deze PR-stunt, want dat is toch wel een beetje wat het is met die inkomstenbelasting, die lijkt averechts te werken. Hoe gaan ze dit lijmen?
0: Ik weet niet of het aan hen is. Ik denk dat zij denken, nogmaals, ik speculeer, want je hoort nooit, dat kan ook niet anders, als je het hebt over de royals, want ze geven bijna nooit interviews, dat zij denken dat met deze stap, dus bekendmaken hoeveel hun privéinkomen is en hoeveel belasting ze daarover betalen, dat ze al een behoorlijk grote stap in de juiste richting gezet hebben. En dan vooral William, hè, die toch het voortdurend heeft over het moderniseren van de monarchie, zodra hij aan de beurt is, die doet dat ook permanent. En ja, wat de royals betreft is dit hoe ver ze gaan. Zo ver gaan ze. Dit is het. Hier stopt het even. En Charles wordt vooral ook gezien als iemand die de zetel, die de troon warm houdt. Onder William gaat er weer meer veranderen. Of het echte wezenlijke veranderingen zijn of alleen maar uiterlijke schijn, geen idee. Dat gaan we echt moeten afwachten. Maar intussen denk ik, is voor een hele hoop dingen al te laat.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, wat ik je zei, de deksel is eraf.
1: Mm-hmm.
0: In ieder geval wat betreft de financiële inkomens van de royals. Want dat is ook het gevaar natuurlijk. Je geeft één vinger en de tegenpartij trekt de hele hand. Nu wil ook een aantal mensen in een parlementaire commissie die daarover gaat weten of de manier waarop Charles zijn geld krijgt naast zijn privé-inkomen van de staat, of dat nog langer te verantwoorden is.
1: Ja.
0: Weet je, vooral nu, dit is echt nu, as we speak, een onderwerp. Want weet je, de koning krijgt 60 miljoen euro per jaar van de staat. Waar hij dus geen belasting over betaalt. En dat is niet alleen voor hem, hoor. Dat is voor de hele familie. Dat zijn, ik geloof, 11 royals die nog koninklijke taken doen, die nog werkzaam zijn.
1: Ja.
0: Maar binnen 3 jaar, Connor, worden die 60 miljoen een dikke 110 miljoen euro.
1: Zo.
0: Jaarlijks.
1: Dat is een goede inflatiecorrectie.
0: Ik vraag mij niet, precies. Kijk, dat is een loonstelling. Vraag me niet hoe dat berekend is. Ik snap dat ook niet. Ik weet alleen dat onder deze relatief nieuwe constructie het geld, dat heet hier de sovereign grant, die de royals krijgen van de staat, dat die subsidie nooit naar beneden kan, alleen maar omhoog.
1: Ja, zo zou ik het ook organiseren als ik hem was.
0: Ja, maar zij hebben het niet georganiseerd. Ze hebben het parlement het laten organiseren. Of in ieder geval, die hebben het zo georganiseerd. Regeringen vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen royals. Dat weten we, dat is weer een ander verhaal. Maar er is absoluut nu, ongeloof, boosheid over de verdubbeling van dat staatsinkomen. Ik bedoel, hoe wordt dat berekend? Waarom krijgen ze dat? Maar er zijn geen vragen over in het parlement. De premier heeft het niet uitgelegd. Het is als een fait accompli gepresenteerd. Begrijp je?
1: Ja.
0: En dit is echt heel moeilijk te slikken. Vooral in de tijd waar we nu in leven, van gigantische tekorten overal, waar iedere pond sterling om moet worden gedraaid.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat dat echt het begin is van een debat over de hele financiering. Met als thema, krijgen wij met de royals waar voor ons geld? En dan zijn er natuurlijk mensen die alles bij elkaar uitrekenen, dat de royal per Brits individu pakweg 2,5 cappuccino per jaar kost of zo. En kijk, voor dat geld, die soft power is zo belangrijk, daar moeten we het echt voor kunnen doen. Kan. Maar nogmaals, er is ook een stijgende groep die zegt, dit kan gewoon niet.
1: Ja. Ja, als we out of the box denken. Ik denk dat je grosso modo hetzelfde bereikt als je David Attenborough in een koets af en toe door de stad rijdt en daar alle Amerikanen naar laat zwaaien. Maar...
0: Wie weet. Maar zij hebben dus een notie boven de partijen te staan, boven de politiek te staan. En zijn natuurlijk een symbool van eensgezindheid. Nogmaals, je doet je ogen dicht. Ik zeg het Verenigd Koninkrijk. En waar denk je aan? De royals. Als eerste.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik vraag dat vaak aan mensen en dat is toch heel erg. Ik denk 9 van de 10 keer het antwoord dat je krijgt.
1: Nou, ik weet niet of het komt omdat ik wat ouder word, langzamer zeker. Maar ik merk dat ik minder fel anti-monarchistisch van aard ben. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zie er steeds meer, van mij mogen ze het afschaffen hoor. Maar ik heb er steeds minder op tegen in het grote plaatje.
0: Maar als je zegt dat ze het mogen afschaffen, maar dat je er tegelijkertijd niks tegen hebt, dat suggereert bij mij dat het je eigenlijk niet zoveel kan schelen.
1: Correct.
0: En ik denk dat de Britten ook steeds onverschilliger zijn, absoluut, vooral de jongere generatie. Maar af en toe krijg je dus zo'n bericht waar we het nu over gehad hebben, die financiering.
1: Ja.
0: Oh, en weet je wat je dat ook dan bovenop krijgt? Dat Buckingham Palace ondergaat, as we speak, een grootscheepse verbouwing, kostte een dikke 400 miljoen euro, is volgend voorjaar klaar. Maar Charles en Camilla hebben laten weten dat ze er niet gaan wonen.
1: Oké. Okay. Waarom?
0: Snap je? Dit soort dingen. Ze blijven liever in Clarence House, 100 meter verderop. Ja. En ook veel kleiner en gezelliger. Want Buckingham Palace, ik bedoel, groot, chagrijnig uitziend, vierkant, niet echt aantrekkelijk gebouw midden op de drugsrotonde van Londen. Waarom zou je daar willen wonen?
1: Hmm.
0: Maar het is voor het eerst in bijna 200 jaar dat er geen royals in Buckingham Palace wonen.
1: Ja.
0: Blijft natuurlijk wel hoofdkwartier van de koninklijke familie. En Charles blijft er zijn kantoor en vertrekken hebben. Don't ask. Heel handig natuurlijk ook om gasten te blijven ontvangen. Staatshoofden die er willen logeren.
1: Ja.
0: Voor alles ceremonieel moet je er zijn. Maar dan heb je een gebouw van 775 kamers. Waaronder een dikke 200 slaapkamers. Dan heb je heel veel familie en vrienden nodig om die daaronder te brengen en dan zeggen, het wordt goed gebruikt. Terzij het natuurlijk door blijft gaan als een toeristenattractie, maar dan wel, denk ik, op grotere voet, want nu staat dat niet zo gek van voor.
1: Ja, aan de andere kant moet je er toch ook niet aan denken dat ze de Amerikanen er een hotel van laten maken. Trump Buckingham of zo.
0: Nee, het zal echt het hoofdkwartier blijven van het instituut van de monarchie. En ze kunnen natuurlijk altijd Harry en Meghan nog onderbrengen.
1: Ja, want die zijn misschien wel weer bijna in het land, hè? Ze zijn nooit uit de tabloids, maar toch wel interessante ontwikkeling dat die nu gaande is, dat ze misschien wel terug naar de Britse eilanden keren, Lia?
0: Nou, in ieder geval voor een bezoek. Voor het eerst in 4 jaar zouden Harry en Meg met hun twee kinderen naar Engeland, van 5 en 7, naar Engeland komen. En de reden is omdat het een jaar is voordat de Invictus spelen, weet je wel.
1: Voor veteranen die invalide zijn geraakt in dienst, een soort Olympische Spelen, paradepaard van Harry.
0: Ja, En doet het ook heel goed. Heel erg populair. Steeds populairder, die Invictus spelen. En die worden volgend jaar gehouden in Birmingham. En dan begin je een jaar te voeren. Een beetje zoals met de Olympische Spelen. Weet je wel, aan de voorrondes met het aftellen en zo. En Harry wil al veel eerder terug naar Engeland. Om privéredenen. Maar het probleem is dat hij geen werkende royal is, zoals we allemaal weten, en daarom geen aanspraak kan maken op beveiliging van de staat.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de aanstaande kroning van Andy Burnham tot premier en zijn nieuw te vormen kabinet, met een bijzondere rol voor de broers Miliband. En over een bizar verhaal van een achtergelaten urn op een paardenracebaan. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik
10: en Ben van der Burg.
9: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, ja, het nieuws in tech door.
10: Deze week, man.
9: Ja.
10: Veel.
9: Anthropic.
10: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
9: Nee, dus jij zit niet. Echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
10: Ja, lekker.
9: Wat is het eerste wat je gaat vragen?
10: Weet ik niet.
9: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Tech Show, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt, al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Marie.
11: Ja. Aangenaam.
9: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
11: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy-sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
9: MKB.
11: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core-accounting, maar ook post-accounting.
9: Ja.
11: En ik zou willen zeggen, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer...
9: Ja. Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
11: intelligentie graag. Ja.
9: Intelligentie.
11: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
10: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
11: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we veel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rond brengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
10: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield, ja, voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
11: Toch wel. Ja. Toch wel, omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzicht te krijgen, zoals de Pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt? Of hoe wordt de oplossing gebruikt?
9: Ja, nou, je zegt dan een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, je noemt het community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, internationaal. Ja. Hoe zorg je, 1, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En 2, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
11: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en de core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk de MKB is in nauw contact met de accountant en ze komen communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
9: Via het platform?
11: Ja, valideren van facturen, het rejecten van facturen, alvorens het echt in de booking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
10: Ja, dus gaan. Even voor de mensen, Basecone, daar een MKB, je kan daar zijn bonnetjes en zo, kan die daar allemaal in schieten.
9: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
10: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoorts, automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecone, als ik mijn bonnetjes intik?
11: Dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
10: Ja,
11: absoluut. Omdat als je daarmee met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen, net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents er een vlotte koppeling kunnen geven om een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruikers te geraken. Ja.
10: Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je Basecone, naar de accountant.
9: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me nu
10: ook nog.
11: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel. Vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
10: met het continu meekijken van joh, je moet dat geld volgen.
11: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
9: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI chatbots voor de gewone mensen mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen.
11: Zeker
9: dat
11: wel.
9: Er verstandig advies uit die eten komt.
11: En dat is precies waar de differentiator zit, uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
9: Je eigen dataset.
11: Absoluut. Ja. Ja, ja. Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
9: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
11: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is,
9: meer kansen dan uitdagingen?
11: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. Hè. Ja. En de acquisitie, zoals hij net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, oh, dat is een grote firma. Maar wat

0: willen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets is waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
1: Ja.
0: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
1: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilt het naar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen. Van ja. Wij hebben die authentieke data. Wij laten het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch wel, nou ja, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van nou, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
0: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local.
1: Ja. Ja.
0: Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat we daar het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
2: Nee, fantastisch.
0: Ja.
1: Vertel
0: een nieuw woord. Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou. Ik breng niet alleen de zachte
1: geest. Nee, maar kom erop.
0: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
1: Ja, full suite service.
0: De full suite ding.
1: Ja, ja, okay,
0: dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
1: Ja.
0: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP enabled of AI enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, ja, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
1: Die specifieke data blijft de USP.
0: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
2: Ja. Hoe ver ben je daar nu in?
0: Wij zijn echt wel aan het experimenteren.
2: Experimenteren,
0: maar ook wel al value fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven.
1: Mm-hmm.
0: En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van Regio West verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
1: Ja.
0: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren.
1: Mm-hmm.
0: Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
2: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
0: Dat hangt ervan af. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè.
1: Ja.
0: Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
1: Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dat jaar in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
0: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
1: Nog voor het einde van het jaar?
0: Ja.
1: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
0: Plezier, ik hoop van wel, ja.
1: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
0: Dank u.
1: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
3: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120e minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Wij zijn One Third.
6: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
7: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
6: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
7: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten... wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
6: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
7: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
6: En beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
7: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, 1/3 van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
8: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk, want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijter moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen.
7: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht. Op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig. Op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
8: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
7: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heb je het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die trillion dollar, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2 is er ook een gigantische financiële driver.
8: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
6: nou,
8: die pijn?
6: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn, maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
7: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van wie... Iedereen heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets, gaat wat verloren in transport, gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
6: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
7: Het feit daar zit het allergrootste, daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken,
6: Patrick,
7: zijn het hele mooie campagnes.
6: Iets minder veel opscheppen op je bord.
7: Ja, absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
6: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
7: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
6: Want meestal knijp ik er dan even in.
7: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
6: Nee, nee.
7: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
6: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
7: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
6: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers? Of?
7: Ja. Die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near-infrared. Dus wij spectroscopie. Combinatie van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
6: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
7: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties. Maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet. En je weet de specs van een retailer. Je weet hoe lang je er logistiek over doet. Kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is zo'n mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
8: Maar als je dan begint met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
7: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. Die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet. Maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen. En de juiste beslissingen te nemen.
8: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen. Welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
7: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon 1-op-1 geld.
8: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien?
7: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt het, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
9: Ik kan me ons iets bij voorstellen.
7: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen. Blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
8: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
7: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
6: En hoe reken jij af met je klant?
7: Ja, wij ons systeem bestaat uit 3 onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocado-scanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware. Een klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
6: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tangen van Borsky Fund.
9: Ik wil vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je doet hem, je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katy Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie